0: Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim 25 miljoen euro. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Panel. Shell Nederland neemt afscheid van Frans Evers. President-directeur kondigt ook meteen een opvolger aan. Maar zover zijn ze bij Heineken dan nog niet. Dat en meer met de leden van het boardroompanel ter tafel. Stefan Pij is hier van de Governance Academy. En Harm-Jan de Kluiver, onder andere hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en Radboud Universiteit. Welkom, leden van het panel, met te beginnen Heineken. Want dat zit nu zonder topbestuurder. Van de Brink is vertrokken. Opvallend, nog steeds geen opvolger bekend. Spoorbeheerder ProRail zit met hetzelfde probleem. Ook daar is een oud-directeur vertrokken, John Foppe, zonder opvolger nog. ProRail heeft een interim CEO aangesteld, de financieel directeur. Heineken deed dat niet. Waar gaat jullie voorkeur naar uit? Of is dat zeer afhankelijk, Stefan, van de situatie?
4: Ja, interimers zijn natuurlijk sowieso afhankelijk van de situatie. We lezen overal dat er meer interimers worden aangesteld. Meer interim CEO's in Nederland. Aanzienlijk meer dan andere jaren. Ik vind het zelf niet het ideale scenario. Zeker niet voor Heineken. Omdat het dan toch een beetje te snel lijkt te zijn gegaan voor de Raad van Commissarissen.
3: Ze hebben daar nu wel gezegd, de financieel directeur is er voor going concern.
4: Ja.
3: Vertrouwd pair of hands. Dus... Ja. Geen reden tot paniek.
4: Nee, dat is ook zo. En dat moet je natuurlijk ook wel zeggen. Want het is een beursgenoteerd bedrijf. Ze hebben nogal een positie ook te verdedigen. Dus het is heel goed om daar rust in te houden. Maar het ging toch voor mij als lezer wel een beetje snel.
3: Harm-Jan, had jij dat gevoel als lezer ook?
5: Ik begrijp wel waarom ze er wat tijd voor nemen. Ze hebben natuurlijk één bestuurder. Het was een raad van bestuur bestaande uit twee. Dolf van der Brink is afgetreden, is één over, Harold van den Broek. Die kan dat prima leiden natuurlijk. En het is duidelijk dat ze bij Heineken goed willen nadenken over de strategie. En eigenlijk eerst dat traject willen afronden. Voordat ze een topman gaan vinden. Althans een topman gaan vinden die bij die strategie past.
3: Ja, want die strategie, dat was opvallend bij het vertrek van Van der Brink. Ja. Is nog een vrij verse strategie.
5: Ja.
3: Eind vorig jaar gepresenteerd, loopt tot 2030.
5: Ja.
3: Is het dan ook simpelweg het volgen van die strategie? Of moet die nieuwe bestuurder uiteindelijk ook weer hele nieuwe lijnen gaan uitzetten?
5: Nou ja, het afgelopen jaar is in ieder geval op basis van de strategie die ze bedacht hebben niet heel succesvol geweest. Dus ik denk dat toch in deze situatie dat men heel goed nadenkt, moeten we iets aan die strategie doen? Wat moeten we eraan doen en welke persoon past daarbij? En dan is het wel verstandig dat je natuurlijk eerst nadenkt over die strategie voordat je iemand anders gaat zoeken die dat gaat uitvoeren.
3: Maar je neemt natuurlijk ook de tijd. Van der Brink heeft aangekondigd in januari te vertrekken. Het is nu toch goed een half jaar later.
5: Ja.
3: Dat is ook weer niet alsof er helemaal geen tijd overheen gegaan is. Je zou nu ook met een opvolger kunnen komen, toch?
5: Ja, dat had gekund. Maar misschien vinden ze het gewoon heel ingewikkeld. En is het ook heel ingewikkeld om na te denken wat je wil doen. En dan is het toch goed om de tijd te nemen.
4: Als de kroonprinsen al klaarstaan in de coulissen, is dat natuurlijk wel in een half jaar te doen. En als dat een moeilijker verhaal is, of je bent bang om mensen kwijt te raken. Hè, soms heb je meerdere kroonprinsen. En als iemand een verwachting had en wordt het niet, dan gaat hij weg. Dat is dan toch vaak wel een aderlating voor
5: de bedrijf. En dat is natuurlijk een beetje een probleem wat ze nog hebben na de aanstelling van Dolf van den Brink. Toen waren er een stuk of vier kandidaten die het allemaal hadden kunnen worden.
4: Ja.
5: Op zich is het logisch als er dan één wordt uitverkoren, dat de andere drie weggaan. Dat is ook gebeurd.
4: Ja.
5: Dus ja, het zal misschien ook aan de binnenkant niet zo ruim meer bemeten zijn.
4: Ja, dus dat is wel spannend. En moet ik over zeggen, we hadden het net over de strategie. Ik vond de strategie zelf eigenlijk, zoals die is gepresenteerd aan de aandeelhouders, een beetje flauw. Het gaat een beetje over duurzaamheid en productiviteit en groei. En dat als ik het lees, denk ik, ja. Oké, ga je daar nu je positie als tweede brouwer van de wereld mee versterken?
3: Volgens mij is het al wel een paar jaar duidelijk dat de productie en de efficiëntie binnen Heineken het aflegt tegenover die grote concurrenten. Dus dat je in je strategie zegt dat je daar iets aan gaat veranderen, dat is misschien flauw, maar ook broodnodig?
4: Ja, nou goed, het is natuurlijk duidelijk dat de grootste brouwer ter wereld is veel meer met overnames en dergelijke gegroeid. En Heineken zit, en dat vind ik ook heel knap, hè. Heineken doet al honderden jaren bierbrouwen. Ik bedoel, er zijn weinig grote concerns die zo oud zijn die nog dezelfde core business hebben, bij wijze van spreken. Als je kijkt naar SAV of DSM en noem ze allemaal maar op. En dat is wel heel bijzonder. Dus ik vind het heel knap wat Heineken doet. Alleen de vraag is, what brought you here won't get you there. De kans is, ik denk dat je toch wel met een iets steviger strategie moet komen. En die kans is er nu, want een nieuwe persoon kan een strategie ontwikkelen die wat steviger is.
3: Ja, maar als strategie op strategie ontwikkeld wordt, en nogmaals, die Evergreen 2030 strategie, die dateert dus van oktober vorig jaar.
4: Ja.
3: En dan moet je nu, nog een jaar later, zeggen we gaan het toch nog eens radicaal anders doen, dan word je als bedrijf misschien toch ook enigszins een speelbal?
4: Ja, dat gebeurde wel.
3: Denk hier.
4: Ja, gebeurde wel een klein beetje. En jij vindt misschien van niet, maar gebeurde wel een klein beetje, want je zag dat het draagvlak voor de topman leek wat af te nemen. En dan verbaasde me dat bij zijn aftreden toch de koers daalt. Dus daar kon ik niet zo heel veel chocola van maken.
3: Armjan, je mag best de bakers verzetten. Ook heb je die strategie nog redelijk.
5: Nou ja, het hangt natuurlijk ook vanaf hoe stabiel je onderneming is. En Heineken is natuurlijk in de situatie dat ze een groot aandeelhouder hebben. Sterker nog, een meerderheidsaandeelhouder.
3: Ja, als die familie Carvalho zegt, jij komt er niet, dan komt die opvolger er ook niet.
5: Dat speelt een rol, maar het betekent ook dat je de rust kan nemen in deze situatie. En zeg maar, als er nu een koersdaling is van een fors aantal procenten, en de familie denkt, ja, dat is prima, een beetje over 2 jaar, dan hebben we het weer goed gemaakt. Dan geeft dat natuurlijk wel veel rust en mogelijkheden om stappen te zetten, strategie te ontwikkelen en een keuze te maken voor een andere toppersoon.
3: Van den Brink heeft een afscheidsinterview gegeven, redelijk recent ook nog aan het FD. En hij zei, ik was vanaf dag 1 een crisismanager. Ik las erin dat hij zich toch wel verkeken had op wat er allemaal op hem af zou komen. En dat alleen de echt vervelende beslissingen uiteindelijk op zijn eigen bureau terechtkwamen. Misschien hoort dat erbij als CEO, maar ik neem me zo aan en stel me zo voor dat zijn opvolger ook zo'n interview leest en denkt, nou, heb ik hier wel zin in? Of is het zo'n eervolle baan dat je dat toch altijd wel wil?
5: Nou, ik denk dat heel veel mensen er zin in hebben om dat te doen. Maar dat sluit niet uit dat je tegelijkertijd kunt onderschatten wat het meebrengt.
4: Ja.
5: Dus die dubbelheid zit er denk ik altijd in. Dat als je kijkt naar zo'n laag onder de raad van bestuur, dan willen heel veel mensen CEO worden, terwijl ze zich niet voldoende realiseren wat het dan mee kan brengen. En soms pakt dat goed uit en soms niet.
4: Ik vond het heel opvallend uit dat interview dat hij, en dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik heb onthouden, want voor de rest vond ik het een beetje een vlak interview met zijn mooie tuin en zo. Maar wat hij zei, één ding die hij zei, vond ik opvallend, dat is dat hij altijd de beslissingen moest nemen van damn if you do, damn if you don't. En dat is ook wat jij net zegt, Thomas, van ja, altijd de moeilijkste beslissingen, maar 99% wordt in de organisatie genomen, dus we kunnen ervan uitgaan dat de continuïteit wel geborgd is. Maar ja, dit soort beslissingen moet toch iemand nemen die zijn nek durft uit te steken en dan per definitie een klap voor zijn kop krijgt van links of van rechts.
3: Vaste prik ook tegenwoordig in dit soort interviews is de vraag of het een Nederlander moet worden, ja of nee. Omdat Roy Jacobs van Philips heeft gezegd dat hij zich wel zorgen maakte over het aantal Nederlandse CEO's. Familie Carvalho heeft al gezegd, we zijn wars van sentimenten.
4: Ja.
3: Dus als het een buitenlander wordt of een buitenstaander wordt, zelfs dat zou voor Heineken alweer iets nieuws zijn, dan zij dat zo.
4: Ja.
3: Zou het voor jullie nog een rol van betekenis
4: kunnen spelen? Ik denk dat mevrouw Carvalho Heineken zelf een halve buitenlander is geworden. Dus er zal wel met de enige nuance tegen aangekeken worden. Ja, die discussie die komt steeds terug. En ik moet zeggen dat bij mezelf zit er altijd een soort conflict van, ja, aan de ene kant moet je meer diversiteit, dus moet je daar ook niet te moeilijk over doen. En ik heb ook heel veel vertrouwen overigens dat er in Nederland genoeg talent is en infrastructuur. Dus we hebben zoveel kwaliteit in onze opleidingen, ook bij bedrijven, dat ik wel vertrouwen heb dat er wel weer voldoende Nederlanders komen bovendrijven. En aan de andere kant denk ik ook van, we moeten ons niet te druk om maken, want we hebben diversiteit.
3: Ja, maar enerzijds, anderzijds, je bent hier op de radio, Stefan, ja. Dus wat is het nou?
4: Nou, misschien kan Harm-Jan een van mijn enerzijds of anderzijds kiezen.
5: Nou, ik denk dat het op zichzelf prettig is als er Nederlanders in de top zitten. Omdat toch de informele verbanden groter zijn en makkelijker zijn en effectiever zijn als je daar een Nederlander hebt. We hebben natuurlijk in het verleden ook wel situaties gezien waar het ongelukkig was dat het een buitenlander is. Aan de andere kant moet je ook wel zeggen, toch weer anderzijds.
3: Wanneer vond je het ongelukkig
5: ABN AMRO is natuurlijk het grote voorbeeld, hè, waar de president-commissaris een Amerikaan was. Ja. En die werd totaal overvallen door alle crisis en overname en alle andere dingen.
4: Die vond het ook heel moeilijk om ons model te begrijpen.
5: Die begreep het model ook niet helemaal.
3: Ja. KPN ook een paar keer ongelukkig, denk ik.
4: Zeker, ja, met die Mexicanen.
3: Goed, je was onderweg toch nog weer een nuance of anders
5: brengen. Stiekem een nuance. Maar het is natuurlijk wel een buitenlands bedrijf. Heineken Nederland is natuurlijk maar een heel klein onderdeeltje. En het is een grote multinational. Dus in die zin is het ook weer niet zo gek als het een buitenlander is. Maar mooi als het Nederlands. Ja. En zeker de laag daaronder, dat is eigenlijk nog het belangrijkste. Je zag, zeg maar, tot voor 10, 15 jaar dat alle grote topmannen of alle topmannen van Nederlandse bedrijven kwamen van Unilever of van Shell en hadden daar hun opleiding als het ware gehad. Ja. En die opleidingsfunctie vind ik eigenlijk nog belangrijker dan het feit of er dan uiteindelijk een Nederlander CEO
3: is. Wel interessant, want Van den Brink zei in dat, vond jij in ieder geval vlakke interview ook nog van, er wordt hier dan, als je kijkt naar de hele omzet, zo 2% gerealiseerd, zeg ik even uit mijn hoofd, maar je krijgt wel al het gelazer.
4: Ja. Ja.
3: Als je hier in Nederland gevestigd bent en van origine een Nederlands bedrijf bent.
4: Dat is zeker ook zo. Ja, ik denk uiteindelijk toch dat de belangrijkste kwaliteit is waar hij of zij ook vandaan gaat komen. Dat deze persoon met de familie. Met de familie kan opschieten. Want dat is natuurlijk, je moet eigenlijk een soort schaap met vijf poten hebben.
3: Ja.
4: Ja, het is een familiebedrijf die genoteerd is aan de beurs.
3: We gaan naar andere op dit moment nog beursgenoteerde bedrijven. En waarschijnlijk blijft dat zo.
6: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil.
3: Stefan Pij en Harm-Jan de Kluiver zijn de leden van het boardroompanel. De Japanse verffabrikant Nippon en Sherwin-Williams staken hun overnamepoging van Akzo Nobel. Vorige week wees de verfmaker een bod van 12,5 miljard van beide bedrijven af. En daarmee lijkt de weg vrij voor de overname door het Amerikaanse coatingbedrijf Axalta. Althans, dat zeggen ze zelf is een fusie. Het gaat om 55%, 45%. Nippon en Sherwin-Williams die melden zich. Dat heeft Akzo Nobel naar buiten gebracht. Tot de grote tevredenheid van de aandeelhouders in ieder geval. En nu resteert er toch niets meer van hun pogingen. Waarom hebben ze het hazenpad gekozen, denk jij?
5: Omdat het in Nederland heel lastig is om een overname te doen tegen de wil van het zittende management. En ik krijg in deze zaak wel weer een beetje een flashback naar 2017 natuurlijk. De grote strijd tussen Akzo Nobel en PPG toentertijd. En daar is natuurlijk ook duidelijk geworden dat het niet zo makkelijk is om een Nederlands bedrijf over te nemen. Sterker nog, na die situatie is er verscherpte wetgeving ook gekomen om vijandige overnames nog verder te bemoeilijken. En dan zit je ook nog met twee partijen, Nippon en Sherwin-Williams.
3: En die gaan het opknippen?
5: Die gaan het opknippen. Die moeten het dus eens zijn over elke stap. Ja, als er dan veel tegenwind komt vanuit onderneming, begrijp ik wel dat ze op een gegeven moment denken, ja, dit gaat niet vliegen. We laten het.
3: Want het is een ingrijpende operatie. Stel dat het wel gelukt zou zijn, dan wordt het dus van de beurs gehaald, opgeknipt. Dan moeten er ook nog toezichthouders naar gaan kijken of dit nieuw ontstaande bedrijf niet te dominant wordt.
4: Ja.
3: Maar die beleggers, om er toch nog even op terug te komen, die hadden dan wellicht gehoopt op een biedingenstrijd?
4: Ja, kijk, die gaan toch voor het geld. Ik moet wel zeggen dat...
3: Nou, de top van Akzo Nobel wellicht ook.
4: Ja, nou ja, kijk, wat een beetje wat ik hier wel lastig aan vind, is dat je gewoon merkt dat de aandeelhouders van Akzo Nobel gewoon rustig heel erg voor het geld gaan. Terwijl er, zoals jij net al twee noemt, strategische en juridische risico's aan zitten. Hè. Dus de mededingingsautoriteiten, die kunnen nog jaren bezig zijn. Strategisch wordt opgeknipt, wat betekent dat voor HR enzovoort. Ja, en de aandeelhouders gaan gewoon lekker voor het geld. Dus dat vind ik best wel...
3: Je hebt ongetwijfeld meegekregen dat als de fusie met Axalta doorgaat, dat de top van Akzo Nobel voor het geld zou kunnen gaan, want dan gaan ze aanzienlijk meer verdienen.
4: Ja.
3: Dus zij hebben weer een ander belang om die ene route te...
4: Ja, het is redelijk gebruikelijk, maar toch vind ik het super tricky dat dat gebeurt. Dus ze krijgen een enorme incentive om die fusie door te laten gaan. Tegelijkertijd vind ik dat de strategische keuze voor deze fusie heel erg logisch is. Wat ik jammer vind is dat ze natuurlijk van de Amsterdamse beurs weggaan en dat we een transatlantisch bedrijf krijgen, net als Wolters Kluwer die op een gegeven moment meer het accent naar misschien het Amerikaans krijgt. Dat vind ik dan persoonlijk als Nederlander misschien toch een beetje chauvinistisch wel jammer. Maar dan, je hebt ook nog bij Sherwin-Williams had je het probleem van de financiering. Dat ze eigenlijk helemaal geen geld hadden voor
7: de overname.
4: Ze moesten alles lenen. Dus je gaat een overnamebod doen op de pof. En ik kan me voorstellen dat het bestuur dan zegt van nou, worden we niet heel warm van los nog van dat ze warmer worden van het andere.
7: Maar
4: van
7: als
4: andere.
7: Je dus iets van plan bent, wat het bestuur, het zittende bedrijf en het bestuur van het bedrijf niet zint, dan kun je eigenlijk bijna van tevoren al inpakken. Ja. Dat is ook de conclusie van Harmony. Nou ja, en zou dat moeten veranderen of
4: dat
7: niet?
4: Dat is wel onze cultuur heel sterk. En dat is wel interessant. Want wat je daarover zegt, Harmian. Want onze bestuur steunt het niet. Maar toch werd het niet als een vijandig bord bestempeld. Hè. Dus ze wisten wel heel goed een beetje het zo te laveren. Dat het niet vijandig werd bestempeld. Hè. Toch wisten ze het ook wel weer af te wimpelen. Dus aandeelhouders hebben toch in Nederland heel sterk de neiging om het bestuur te volgen. Ondanks dat er heel veel buitenlandse aandeelhouders zijn.
5: Ja. Ja, de aandeelhouders hebben de neiging om te volgen. Maar de positie van bestuur en de raad van commissarissen, niet te vergeten, want die is natuurlijk heel belangrijk in dit verband, is in Nederland gewoon sterk. Ja. Dat wil niet zeggen dat een vijandige overname niet kan lukken. Maar het is wel een enorme uphill battle. En als je dan nog met twee partijen zit, dan wordt dat een vrij moeilijk.
7: Aandeel knalde echt naar beneden, hè, overigens. Maar goed.
5: Ja, nadat het eerst natuurlijk omhoog was geknald. Ja, dus uiteindelijk is het.
4: Uiteindelijk leek het
7: hoe kijk jij naar dat beloningspakket van die bestuurders? Want dat zijn de mensen in bonus als dit zo loopt. En vertroebelt dat ook een beetje wat hier nu zich afspeelt? Dat zij zo duidelijk een incentive hebben om voor die ene optie te kiezen.
5: Ja, maar deze keuzes worden natuurlijk toch heel sterk gemaakt door de Raad van Commissarissen.
7: Die er ook op vooruit gaan.
5: Sorry?
7: Die er ook een beetje op vooruit gaan.
5: Ja, die er ook een beetje op vooruit gaan. Maar dat is waar. Dat is waar. Maar dat is natuurlijk niet heel veel. Nee. En bovendien, als ze met Sherwin-Williams en Nippon waren gaan, hadden ze waarschijnlijk ook heel veel geld gekregen. Dus ik denk niet dat dat zo heel veel uitmaakt. En ik heb toch altijd nog wel de illusie dat op een gegeven moment, zeg maar, of je nou 5 miljoen verdient of 7 miljoen per jaar, dat het ook niet zo heel veel meer uitmaakt.
4: Ja, maar dat is de reden, vind ik juist, om er heel kritisch over te zijn.
5: Zeker.
4: Want 2,5 keer zoveel van 7, 8 miljoen naar, wat is het? Ik weet het niet eens, 15.
7: Nee, maar de Vereniging Effectenbezitters zegt dan dat het een Amerikaanse praktijk. Maar je zou kunnen zeggen, je fuseert ook met een Amerikaans bedrijf en je kiest voor een Amerikaanse beursnotering. Ja. Vind je het gek dat er dan Amerikaanse praktijken volgen?
4: Ja.
7: Is dat dan niet ook te rechtvaardigen?
4: Ja, nou goed, er is natuurlijk altijd een heel goed argument voor. En er wordt ook een stuk groter bedrijf. Dus laten we zeggen, het bedrijf wordt bijna 2 keer zo groot. Ja, ik weet niet of daar een dubbel pakket bij. Voor mij is het ook altijd belangrijk dat de uitlegbaarheid naar alle stakeholders, waaronder misschien wel vooral ook de medewerkers en dergelijke, die hebben we niet gelezen, ook allemaal 250% gaan krijgen van hun voorsalaris. Ja, dat toch wel van belang is. Hè. Dat kapitalisme gaat wel hard zo.
5: Ja, het is ook niet zonder meer dat je zegt, nou, dit is volgend jaar je salaris. Hè. Er zitten allerlei prestatie. Doel er natuurlijk aan was die je wel moet halen. En dat staat nog maar te bezien natuurlijk. Dus het is niet helemaal gratis geld.
7: We begonnen en we eindigen nu ook met een opvolgingskwestie. Want bij Shell stond er al wel iemand klaar. Frans Evers stopt per 1 september als president-directeur van Shell in Nederland. Gisteren bekend geworden. Zijn opvolger is er ook al, Thomas de Boer. Op dit moment vicepresident van de tak Shell Biogas. Frans Evers, Shell-veteraan, heeft er dan in september dik 37 jaar op zitten, maar was slecht, zeg ik erbij, 3 jaar in functie als president-directeur in Nederland van Shell. Toch opvallend?
4: Ja, ik vind het wel meevallen, want het is Shell Nederland, dus ik zou daar anders naar kijken als het Shell Global was. Dus het is toch een dochtermaatschappij en niet de grootste van Shell.
7: Nee.
4: Limited, hè. Dus in dat opzicht vind ik het niet zo heel opvallend. Ik vind het eigenlijk wel een mooi lichtpuntje. Ik ben er eigenlijk wel blij mee dat iemand die gewoon flink bezig is met de energie van de toekomst daar de baas wordt. Hè. Het moet het relativeren, want Shell Nederland heeft misschien 3% van de omzet. Wordt geschat, niet goed echt gepubliceerd van de groep.
7: Investeringsbeslissingen worden denk ik ook niet meer echt in Nederland genomen. Hè? Nee. Dus als er een streep gaat door een biobrandstoffabriek, wat Frans Evers vorig jaar moest aankondigen, dan is dat, neem ik aan, toch in Londen wel ter tafel gekomen.
4: Ja, zeker. Ja, ik denk dat Shell Nederland een mooie wegbereider is voor de energietransitie. Dus ik vind het ik denk dat het als een belangrijke tak wordt gezien, ondanks dat het slechts 3% is, zeg maar, bij spreken van de omzet globally. Dus in dat opzicht moet het ook enerzijds relativeren. En anderzijds hoop ik dat er een voorbeeld is dat ze ook in Houston, Texas, waar natuurlijk de grootste onderdelen zitten van Shell, daar ook een beetje die kant op zouden willen. Zo zeg ik dan vanuit persoonlijke overtuiging.
7: Jij mag er ook vanuit je expertise naar kijken, Armjan, of er iets persoonlijks aan toevoegen. Ja, we zijn toch bezig nu.
5: Nou, wat je merkt, maar Stefan heeft dat al keurig uitgelegd. Shell Nederland is natuurlijk heel klein. En dat is meer een soort van staffunctie eigenlijk dan dat je nou een leidende rol hebt. Dus het past een beetje in het carrièrepad, zoals mensen van Shell 3 jaar naar Venezuela gaan of 3 jaar naar Congo, weet ik veel wat.
7: Is Shell Nederland toch? Ja, misschien ben ik dan ook te chauvinistisch of te zeer opgegroeid met dat Shell nog een Nederlands bedrijf is. Shell Nederland is niet meer dan Shell Venezuela?
5: Nou, ik denk dat het kleiner is dan Shell Venezuela.
7: Ja, maar dus wil je voor je carrière liever naar Venezuela gestuurd worden?
5: Ja, dat zou me niet verbazen. Ik zou er zelf aarzelingen over heel om naar naartoe te gaan. Ja. Maar
4: je hebt toch wel in Nederland die energietransitie heel sterk. Dus dat is toch ook alweer een bijzondere positie. Dat kan ook erg interessant zijn en belangrijk voor de groep.
7: Hè. Maar goed, die biobrandstoffabriek, die kwam er niet. Die waterstoffabriek niet. Wel.
4: Nee. En Pernis is er ook nog. Dus ja, helemaal schoon is het niet.
7: Dus hoe belangrijk is Nederland dan in het energietransitieverhaal voor Shell, dat voor Shell zelf ook wat minder belangrijk lijkt te worden?
4: Ja, ik denk als je bij de overdracht van CEO's duidelijk aangeeft dat er de kennis en het geld is om die energietransitie te ondersteunen, dan geloof ik met de andere kampioenen die we in Nederland hebben, zoals Tenet, dat we toch een heleboel kunnen doen.
7: Heeft het nog effect als bijvoorbeeld ook de president-directeur van Shell Nederland zegt dat de industrie onder druk staat, dat er geijverd moet worden voor een eerlijker speelveld? Hè? Frans Evers heeft dat, die ook werd uitgenodigd, ook hier, beste heren, altijd gezegd.
5: Ja.
7: Heeft dat nog effect?
5: Ja, omdat hij natuurlijk toch een gesprekspartner is van Den Haag. Want Den Haag, Nederland is ook vrij klein. En heeft dus niet direct overleg met de mensen die het bij Shell uitmaken. Dus je moet het doen met de baas van Shell Nederland, zal ik maar zeggen. Ja. Die wordt dus wel gehoord en daar wordt mee gesproken.
7: Bij zijn aantreden werd over deze functie geschreven, het aantreden van Everts. Die functie is ceremoniëler geworden, maar ook belangrijker, omdat er een directere lijn is, wellicht met Den Haag, voor die president-directeur Nederland.
5: Ja.
7: Zou dat beide kunnen? En ceremoniëler en belangrijker?
5: Dat zou beide kunnen. Het was ook onder een van de vorige directeur, Marjan van Loon, was zij wel, zeg maar, publicitair het uithangbord van Shell. Dat is een belangrijk onderdeel van de taak van de directeur van Shell Nederland, is het onderhouden van die contacten. Maar wel natuurlijk in het belang van Shell. Ja.
7: En er stond een opvolger klaar meteen.
4: Ja, dat is mooi.
7: Ja,
4: dus dat hebben ze
7: dat
4: goed
7: kan.
4: Gedaan.
7: Ja,
4: ja, dat kan. Dus daar zouden een paar andere in deze uitzending genoemde organisaties misschien nog een voorbeeld aan kunnen nemen.
7: Stefan Pij van de Governance Academy, dank dat je er was. Zeg ik ook tegen Armjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en de Radboud Universiteit. Tot de volgende keer.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: De Belgische maritieme dienstverlener DME legt zich toe op zaken als baggeren, maar ook het aanleggen van pijpleidingen, windmolenparken en het heeft plannen voor diepzeemijnbouw. Hoe kijkt het bedrijf naar de vijandige houding op dit moment van de Amerikaanse overheid richting offshore windparken? Dat en meer bespreek ik met Luc van den Bulke, de topman van DME. Welkom, fijn dat je er bent.
8: Dank je wel.
7: Om maar eens af te trappen, wat is de grootste trots van jullie vloot? Waarvan denk je nu, ja, fantastisch dat wij dat hebben?
8: Oh, dat is zo'n moeilijke vraag meteen om mee te beginnen. Wat is de leukste van je kinderen? Dus ik kan moeilijk kiezen, maar we hebben de Spartacus, de grootste cutter suction dredger ter wereld. We hebben de Orion, een heavy lift schip dat eigenlijk offshore windmolenparken echt uniek in zijn kind. Ik ben op al onze schepen verliefd.
7: Maar die schepen, ja, je begon er zelf mee, dat voelt voor jou als je kinderen.
8: Ja, zo voelt het wel af.
7: Ja.
8: En ook de bemanning. Ik kan er niet tussen kiezen. Mensen zeggen inderdaad, stel mij die vraag. Wat is het beste? Waar heb je meest voeling mee? Ik kan niet kiezen. Ik heb voor allemaal evenveel bewondering.
7: En wanneer ben je voor het laatst op zo'n echt groot, uniek schip geweest?
8: Oh, ik denk 2 weken geleden hebben we de Noorse Energie. Een gigantisch nieuw Heveland gedoopt eigenlijk in Vlissingen. Dat was terug een uniek kippenvel moment.
7: Want wat komt er kijken bij de ontwikkeling, bij de bouw van zo'n schip, hè, waarvan je nu zegt, ja, ik kan niet kiezen, want het is allemaal even prachtig.
8: Ja.
7: Maar ergens begint dat natuurlijk op een tekentafel.
8: Ja, het begint dikwijls toch een beetje vanuit een marktvraag, vanuit de business, die zegt, we hebben nieuwe tools nodig. Hè. We zijn een bedrijf die uiteindelijk groeit via het uitbreiden van zijn aantal mensen, van onze schepen. Dat zijn eigenlijk onze assets. Dus die vraag is er. En dan ga je zeggen, ja, wat heb ik nu nodig? En natuurlijk, ik stel die vraag hier vrij eenvoudig. We hebben 4 segmenten. Iedereen heeft die vragen. En dan heb je natuurlijk de vraag van, waar ga ik mijn kapitaal, denk ik, best kunnen inzetten. Dan gaat het naar de Raad van Bestuur. En dan natuurlijk kom je tot een beslissing en ga je vooruit. En die cyclus, dan ben je toch wel tussen 3 en 4 jaar mee zoet.
7: Simpel gezegd, als mensen het zouden willen samenvatten of ze hebben weinig tijd op de radio, ja, dan zou ik zeggen, nou, daar is hij dan, de topman van Baggeraar DME.
8: Ja.
7: En dan zul jij meteen zeggen, maar we doen inmiddels veel meer. We hebben, ja, die 4 segmenten. Waar, ja, wordt dan het geld mee verdiend?
8: Ja, we verdienen geld in onze 4 segmenten. En dat is bijzonder en ook bijzonder waardevol voor ons. Nog even in een nutshell. We waren, had je mij, maar toen was je misschien nog niet geboren, begin de jaren 90.
7: Dat beschouw ik als een compliment.
8: Dat is het. Begin de jaren 90 waren we een baggeraar, pure baggeraar. Met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Dan is er een grote consolidatiegolf van veel kleine baggeraars en zo gekomen in België en in Nederland. En dan zijn we beginnen diversifieren. En dus vandaag zijn we een bedrijf in 4 segmenten, bagger en infra. Laat ons zeggen tussen de 40% en 50% van onze omzet. Offshore energie, je noemde het daarnet in de introductie. Dat is het aanleggen van windmolenparken, pijpleidingen, kabels aanleggen, olie- en gasinstallaties, nucleaire installaties. Dus dat is het tweede. Ook ongeveer tussen de 40% en 50%. We zijn een project business, dus als je ze straks optelt, komen niet aan 100. Het varieert wat. En we hebben tussen de 5% en 10% zijn onze milieuactiviteiten. Waarbij dat we eigenlijk grote sites saneren. En bijvoorbeeld ook PFAS. We doen bijvoorbeeld het project hier in Schip.
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Wat er ook aankomt, en dat is al een paar jaren aan de gang, dat is de Chinese concurrentie. Ja. Is ook nog weer eens opgetekend, redelijk recent, door onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Kijk, wij hier in Nederland kennen ook grote maritiem dienstverleners. Van Oort, Boskalis, vanuit België, Jan de Nul, jullie natuurlijk. Ja. Het was er ook wel een feestje dat in de Benelux uitgebreid gevierd werd. Ja. Inmiddels constateren die onderzoekers, is het marktaandeel de afgelopen 10 jaar, als je puur kijkt naar wat er vanuit China komt, opgekrikt van 7% naar 21%. Ja. Zijn dat ook ongeveer de verhoudingen waar jij rekening mee houdt?
3: Dat is ongeveer, ik kan die cijfers wel erkennen. Nu, dat is al zeer lang aan de gang, de opgang van de Chinezen.
2: En wat kun je daar tegenover stellen? Want vanuit Europa wordt ook wel gezegd, we moeten onze eigen industrie beter beschermen. Gebeurt dat in jouw optiek voldoende?
3: Ja, maar ik denk dat er daar twee zaken zijn. Je hebt natuurlijk Europa, maar we zijn een zeer internationaal bedrijf. Ik denk dat we daar in Europa zeker maatregelen tegenover moeten stellen. Waarbij dan onze markt reciproc maken. Wij kunnen onmogelijk door allerhande protectionisme baggeren in China. Ik denk dat we dat alleen al economisch moeten reciproceren.
2: Ja, dus die wederkerigheid, dus als wij niet daar mogen, dan mogen ze ook niet hier.
3: Ja, dat lijkt mij super evident.
2: En dat is op dit moment niet zo? Wordt dat wel steeds meer de praktijk?
3: Er wordt meer accent gelegd op het tweede aspect. Dat is het aspect die ook zeer belangrijk is. Als je natuurlijk met een baggervloot naar hier komt. Ja, er wordt geklaagd over Russische schepen die dan eens voor de Belgische of de Nederlandse kust glasvezelkabels komen afluisteren en de communicatie. Als je natuurlijk van andere mogendheden buiten Europa schepen hier begint te leggen die continu op onze vaarwegen stilliggen, actief zijn in onze steden, in Antwerpen, op de Schelde en dergelijke meer, ja, dan loopt het daar fout. En ik moet zeggen dat daar het bewustzijn wel zeer, zeer sterk is. Dus je hebt de economische kant, wederzijdigheid, en je hebt de strategische kant die ook belangrijk is.
2: Alles begint strategisch en politiek te worden. Ja. Daar kunnen jullie als maritiem dienstverlener over meepraten. Ja. De oorlog in Iran leidt tot hogere energieprijzen. Ja. Leidt tot andere routes. Leidt tot gebieden waar je niet meer kunt komen. Wat ligt er op dit moment allemaal op jouw bureau?
3: Ja, de impact is op zoveel schalen dat het moeilijk is om het te overzien. De eerste schaal van zo'n conflict is, zijn onze mensen safe. Hè? En dat is gelukkig van in het begin het geval geweest. We hebben op dit moment geen enkel schip meer in de golf. En onze mensen zijn niet...
2: Niet meer, dat was wel zo?
3: Ja, we hadden vlakbij nog schepen, maar niet in de Persische golf zelf. En ook de schepen die vlakbij zijn, hebben we weggehaald als voorzorg. Maar natuurlijk, nu komt het middellange en lange effect. Middellange effect, in mijn ogen, hele hoge brandstofprijzen. En die zie je in sommige landen through the roof gaan. We komen van brandstofprijzen tussen de $500 en $700 per ton naar 2300, 2400. Dus het is niet altijd de Brent oil die de maatstaf is voor wat ik moet betalen aan de pomp voor onze schepen. Dus dat heeft een impact op onze klanten. En dan heb je het lange termijn. Ja, ook waar dat ik denk dat er toch een groeiend bewustzijn is dat we onze eigen energie moeten onze homegrown energie moeten bevoordelen. En dat lijkt mij dat het besef daarvoor groeit. En offshore energie is natuurlijk daar...
2: Maar voor jullie is het misschien tweeledig, want je eigen kosten zullen ook oplopen.
3: Ja, klopt.
2: Tegelijkertijd is het misschien op dit moment zeer rendabel en ook nog wel op de iets langere termijn om toch nog eens te kijken naar wat er allemaal aan fossiel nog ergens in de grond zit, waar jullie misschien ook een rol kunnen spelen. Dus die turbulentie die je op alle mogelijke manieren nu ziet.
3: Ja.
2: Dat is voor veel mensen vermoedelijk slecht nieuws. Maar voor een maritiem dienstverlener, voor een baggeraar?
3: Ja, ik denk het wel. We hebben daar een aantal historische... Ja, ik weet dat er... Ja, waar ik zeg, ik denk het is... Het neemt natuurlijk altijd een beetje tijd om maritieme routes aan te passen. Een windmolenpark, dat plan je niet op een paar weken tijd. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is routes worden aangepast. Andere havens worden aangedaan. Dat betekent dat containerliners moeten omvaren rond Afrika. Dat er havens moeten verdiept worden. Dat er energieprijzen zijn hoog. We zien olie- en gasmaatschappijen naar nieuwe LNG-terminals kijken, naar nieuwe exportterminals. Dat komt

0: dan logistiek bij. En zo krijg je natuurlijk een ketting van events waar verandering inderdaad voor ons als maritieme dienstverlener dikwijls wel opportuniteiten creëert.
1: En je zegt wat overeind blijft is toch wel de zorg om je eigen energie te kunnen opwekken. Dus die offshore windparken, om maar iets te noemen. Ja. Dan kom je ook weer mensen tegen die op dit moment in het Witte Huis zitten, overigens voor de tweede keer, die dat absoluut niet zien zitten.
0: Ja.
1: Die tot in de hoogste boom klimmen om dit tegen te gaan. En dan klimmen anderen weer in andere hoge bomen en die roepen de hulp van rechters in, waardoor er soms wel iets door kan gaan.
0: Ja.
1: Maar is dat voldoende zekerheid om tot investeringsbeslissingen over te gaan?
0: Ja, dat is een grote zorg. Dat is een grote zorg en het zal u misschien verbazen, maar de grote olie- en gasmaatschappijen in de US zijn op dit moment onze grootste medestanders. Want ook zij willen natuurlijk een stabiel kader. En als we straks bij elke presidentsverandering andere projecten de stekker uit gaan trekken, ja, dan gaat er gewoon geen energie meer gebouwd worden in Amerika. Dus een stabiel kader is voor alle ontwikkelingen, of dat nu nucleair, olie en gas of offshore wind is, is belangrijk. En ik vrees dat dat in de US wel een serieuze...
1: Maar als dat stabiele kader er nu niet is, en volgens mij kunnen we dat wel snel met elkaar eens zijn. Wie zet er dan nog een handtekening voor een project dat meerdere jaren in beslag neemt, waar miljarden in omgaan?
0: Dat klopt. En wij gaan er ook vanuit. Dat hebben we ook in onze analistenpraatjes en in onze communicaties gezegd. Dat het toch wel vele jaren gaat duren. En met enkel de verandering of mogelijke verandering van bewindvoerders in Amerika, dat stabiel kader nog niet direct zal terug zijn. Het enige waar ik ten eerste, we zullen het heel druk hebben in andere continenten. En ten tweede, ik denk dat de Amerikanen tot het besef zullen komen dat ze een onvoorstelbaar goede en goedkope energiebron, en dat hebben de staten ook, Massachusetts, Virginia en zo, die hebben wel dat besef, want het zit nu even geblokkeerd op het federale niveau, dat ze dat voor hun neus liggen hebben en dat de economie zal zegevieren daar, het economisch aspect.
1: Maar als je zegt, nou, als het in Amerika moeilijk wordt, dan doen we het wel ergens anders. En jullie zijn op ieder continent actief. Ja. Als je nu heel dicht bij huis kijkt, hier in Nederland, zijn ook bepaalde windparken niet doorgegaan, omdat er simpelweg geen inschrijving was.
0: Ja.
1: Omdat onduidelijk was of er wel iets van rendement gerealiseerd zou kunnen worden.
0: Ja.
1: En in grotere lijnen zijn er ook wel mensen die zich zorgen maken over, oké, windparken genoeg, maar is er wel een mogelijkheid voor de industrie hier om te elektrificeren? Je kunt wel werken aan het aanbod, maar de vraag moet er ook nog zijn.
0: Ja. Ja, klopt. Ja, dat is een goede vraag. De windmolenparken zijn voor een stuk zijn die het slachtoffer van hun eigen succes geworden. In mijn carrière binnen de offshore wind, en laten we zeggen dat die ongeveer rond de jaren 2000 start, heb je een prijs van €250 per megawattuur voor offshore wind. Gigantisch. Kleinere projecten. En die prijs is gezakt tot ongeveer €50 per megawattuur. Natuurlijk, de verwachting was dat die verder zou dalen, maar daar zit een grens op. En men heeft gezegd, vanaf nu kan dat gewoon commercieel, heb je geen enkel ondersteuningskader meer nodig. Maar dat is niet het geval. Alle grote energie-infrastructuurprojecten, zij het nucleair, zij het gasinstallaties, zij het offshore wind, hebben een stabiel kader nodig.
1: Maar dat is nu in Nederland afgesproken. We hebben een minimumprijs die we met elkaar afspreken. En we gaan afromen als de winsten wat ons betreft te gort.
0: Dat zijn die contract for differences. En dat heb je nodig. Ja. En dat is zeer fair, want je zet een heel aantal partijen tegen elkaar. Degene die het goedkoopst en efficiëntst kan doen, die krijgt de aanbesteding. Die krijgt dat stabiel kader. En van zodra dat terug omgetuned is, krijg je terug volop kandidaten. En zie je nu, in Denemarken is er een failed auction geweest. In Nederland, de cap was te laag in de UK. En nu zijn er terug volop bieders.
1: We gaan naar andere aanbestedingen in Argentinië, in de vorm van een dilemma als je wil kiezen, heel graag.
2: Het dilemma.
1: De kans is zeer groot dat wij ervan doorgaan met een miljardenproject in Argentinië. Of als ik eerlijk ben, heeft op dit moment onze concurrent Jan de Nul de betere papieren. Je mag het achteraf nuanceren.
0: Ja, ik denk ten eerste, wij houden niet van het status quo. Dus we zijn, dat is één van de aanbestedingen.
1: Denk je dat je er met die aanbesteding vandoor gaat met het project? Of denk je toch dat als je eerlijk bent dat Jan de Nul op dit moment...
0: Ik denk dat het moeilijk is om daar een uitspraak in te doen. In het heetst van de strijd. Het dilemma is te groot. Ik kan alleen hopen dat we ermee vandoor gaan.
1: Doen we het voor.
0: Ja.
1: De gast is nog eventjes voor de mensen die nu inschakelen. Luc van den Bulke, de topman van DME. Dit is heel hoog opgelopen. Je moet het misschien toch even schetsen voor de mensen die niet zich dagelijks bezighouden met Argentijnse grote miljardenprojecten. Ja. Wat speelt er hier?
0: Ja, er is een groot contract voor het... het is eigenlijk een concessiecontract voor een grote rivier in Argentinië. Voor een duur van 25 jaar om daar de onderhoudsbaggerwerken op te doen. Om gewoon de volledige rivier... en er zijn nog twee bieders over. Hè. En dat wordt groot uitgesmeerd in de pers natuurlijk. De head-to-head concurrentie tussen onze Belgische conculega De Nul en wij zelf. Maar moest ik een boek open doen, dan zijn er op dit moment honderden van die contracten waar dat we tegen uw Nederlandse collega's Boskalis aan het aanbesteden zijn.
1: Want in dit geval hebben Boskalis en Van Oort gezegd, kijk eens, we hebben nog eens bekeken waar we allemaal aan moeten voldoen. Ja. Dit is helemaal op de maat geschreven van De Nul, die op dit moment ook al doet wat er nu weer te vergunnen is. Heeft voor ons geen zin, wij doen niet mee aan iets wat we eigenlijk nu al kunnen inschatten nooit zullen winnen.
0: Ja, dat is hun inschatting. Ik heb vorig jaar hebben wij als bedrijf DME meegedaan aan dezelfde aanbesteding. En dan waren we de enige aanbieder. Dan is de aanbesteding geschorst en teruggetrokken geweest.
1: Ik weet het.
0: We hadden een competitieve aanbieding gemaakt. Nu speelt de concurrentie minder op prijs, omdat er een prijsvloer is. Dus je kunt niet lager dan een bepaalde prijs bieden. Dus we zullen zien wat deze aanbesteding oplevert. We hebben ook een heel...
1: Je vindt het helemaal niet zo spannend?
0: We hebben een heel sterk consortium. Ik vind dat niet zo spannend, omdat het voor mij een van de aanbestedingen is. Wij zijn zeer sterk gediversifieerd. We zijn, ik zeg het, op tientallen plekken op dit moment lopen er zo'n wedstrijden. En voor mij is dat een van de.
1: Ja, nu is het wel zo dat dit ook politiek een dimensie heeft gekregen, omdat er vanuit Amerika wordt gezegd, en notabene ook een brief is geschreven aan Marco Rubio, de minister. Ja, als je kiest voor De Nul, dan kies je ook voor allerlei Chinese samenwerkingspartners. Hoe heb jij dat nieuws tot je genomen?
0: Ja, wij hebben zeer sterke partners die mee met ons aanbesteden, Amerikaanse partners. En voor hun is dat punt van de Chinese inmenging natuurlijk zeer gevoelig. Dus, en ik volg ze daarin.
1: Een minnetje voor De Nul.
0: Ja, dat laat ik aan u en aan de mensen die het dossier moeten beoordelen.
1: Als je de Amerikanen volgt die een bezwaar maken... Ja. Als het gaat over die Chinese samenwerkingspartners... en jij zegt, ik volg die Amerikanen... dan mag ik toch constateren dat jij ziet dat een minnetje is.
0: Maar helaas maak ik niet de beoordeling... en is de Argentijnse overheid die de beoordeling zal moeten maken... en ook de Amerikaanse overheid niet.
1: Hoe is het om eigenlijk bij dit soort grote projecten altijd... ook vaak dezelfde bedrijven tegen te komen... met wie je zo af en toe ook wel eens samenwerkt? En nu lijkt het in ieder geval, als je de berichtgeving volgt... haat en nijd te zijn. Is dat ook echt zo of niet?
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar tegelijkertijd is er ook een vorm van opportunisme. Alle bedrijven in onze sector willen contracten winnen. En soms ben je samen sterker. En hoe speelt zich dat af? Dat is omdat je dikwijls, ofwel heb je een complementaire skill, maar heel dikwijls komt erop aan dat je bijvoorbeeld voor een bepaald werk twee schepen nodig hebt. En ik heb toevallig één ter plaatse en iemand anders heeft één ter plaatse. Ja, als we elk een van onze eigen schepen van de andere kant van de wereld moeten halen om een job te winnen, dan gaat geen van ons dat winnen. En dus daar worden de samenwerkingsverbanden...
1: Maar waarschijnlijk vecht je elkaar hier de tent uit, hè, voor een goede zaak. Ja. En voor hetzelfde geld kan het zijn dat er in een volgend project iets van jullie beiden wordt gevraagd en dan werk je weer samen.
0: Om te winnen en om het beste voor de klant te doen. Ja.
1: Wanneer had je voor het laatst een goed gesprek met de CEO van De Nul?
0: Wow, we komen elkaar nu en dan eens tegen. En de gesprekken zijn altijd verlopen op een normaal niveau. En we ontmoeten ook op projecten waar we samenwerken, ontmoeten we samen de klant. En zitten we gewoon ook naast elkaar te argumenteren tegen de klant. Dus ik denk dat we allemaal professionals zijn en proberen het beste te doen voor onze bedrijven. En dat is... Zoals in het voetbal, hè. We hebben het erover gehad. Soms speel je keihard tegen elkaar.
1: Ja, en
0: soms
1: speel je samen. Aan, maar ik heb het vaak over voetbal.
0: En soms spelen we samen in de nationale ploeg. Moet kunnen, denk ik.
1: Als je al zo'n diverse portefeuille hebt en het geld op verschillende manieren verdient, waarom zou je dan toch ook nog proberen om zoiets controversieels als diepzeemijnbouw aan te boren? Zijn er niet voldoende manieren om geld te verdienen zonder dat Greenpeace de aandeelhoudersvergadering moet verstoren?
0: Ja, ik denk, wij zijn een bedrijf dat eigenlijk leeft van vooruitgang en van innovatie. U had mij dezelfde vraag kunnen stellen. En trouwens, Greenpeace heeft mij toen die vraag gesteld 25 jaar geleden. Waarom ga je nu palen in zee zetten en de walvis voor een stuk verstoren en de visbestanden hinderen? Omdat wij denken dat een aantal zaken leiden tot een duurzame vooruitgang. En ik heb u gesproken van de groene waterstof. Het deep sea mining is een van de mogelijke vervolgetappes binnen het pad van Deme, die nogmaals al 150 jaar bestaat, die zich gediversifieerd heeft en die daar ook een stuk groei in ziet.
1: De internationale zeebodemautoriteit is hier al decennia mee bezig. Ja. Dan gaat het over wat wel mag exploreren en wat heel veel moeilijker ligt. Exploitatie van het geheel.
0: Klopt.
1: Wanneer moet er wat jou betreft toch enige duidelijkheid zijn over wat er wel mag en als er dan wat mag, voor wie dan uiteindelijk ook de verdiensten zijn?
0: Wanneer? Zo snel mogelijk. Het heeft lang genoeg geduurd. Hè? Ja. Wij hebben onze concessie en zoals u het zegt, de exploratievergunning al sinds 2012. Dat is een gebied dat twee keer zo groot is als België, 75.000 vierkante kilometer. Nog even ter herinnering, daar liggen op de zeebodem vlak naast elkaar stenen. En die stenen die bevatten vier mineralen. Mangaan, kobalt, nikkel en koper. 4500 meter diep. De Verenigde Naties beheert de internationale wateren. En die zijn met meer dan 160 landen proberen die een consensus te hebben. De opbrengsten, kan ik u in geruststellen, die gaan naar ons. Ja. Wat men noemt mankind. Dus die gaan naar de Verenigde Naties. Natuurlijk de verdeelsleutel.
1: Zou je ook nog buiten die Verenigde Naties om kunnen werken? Want ik geloof dat het Nederlandse bedrijf Allseas hier vorig jaar te gast heeft gedacht. Ja. Het gaat hier ons allemaal veel te langzaam. Ja. Wij zien hier de voordelen van in. In Amerika hebben ze dat allemaal niet geratificeerd. Ja. Daar kunnen ze op eigen houtje veel sneller gaan. Ja. Is dat een route die voor DME ook...
0: Wij volgen de route van de internationale gemeenschap. We hebben het er net gehad over langdurige en duurzame zekerheid naar beleid toe. En we denken uiteindelijk dat er regelgeving komt, goede regelgeving, met een streng toezicht door alle landen van de Verenigde Naties. Er is geen enkele landmine waar dat er meer landen toekijken en heel veel milieuverenigingen. Dus wij denken dat het kader is dat we moeten volgen. Dus mijn antwoord is duidelijk op uw vraag. Nee, wij gaan geen andere kaders opzoeken. Wij gaan ons houden aan de internationale gemeenschap. Maar zij moeten natuurlijk ook uit hun pijp komen. Wij betalen ook een lidmaatschap om die concessie aan te houden.
1: En daar krijg je eigenlijk te weinig voor.
0: Daar krijg je niks voor, want op dit moment moeten zij zich aan het deel van de afspraak houden. Dat is, wij vragen niet een vergunning. Hè. Wij vragen alleen dat de wetgeving om de vergunning aan te toetsen, dat die er zo snel mogelijk komt.
1: Luc van den Bulke van DME, dank voor uw komst.
0: Graag gedaan.
1: Topman van de Maritiem Dienstverlener. Eerdere afleveringen, gesprekken met leiders van nu, vind je door je te abonneren op de podcast De Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Glanenbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiter van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En onze gast van vandaag ondervond hoe het ondernemen voor een hele zure nasmaak kan zorgen. Onder de noemer Fruit Funk brengt hij gezonde snoepjes op de markt. En na jarenlang hard werken sleept het bedrijf een geweldige samenwerking met een Poolse supermarkt binnen. Winst maken lijkt eindelijk in zicht. Maar dan blijkt er een fout op de verpakking te staan. Klant boos, order gecanceld en dan zit je met een miljoen zakjes snoep die niet verkocht kunnen worden. Welkom Daan.
7: Dankjewel.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Nou ja, mijn naam Daan. En ik maak snoepjes gemaakt van fruit onder de naam Fruit Funk.
6: Waar heb je het goed gedaan?
7: Ik kan ondertussen zeggen dat met een blanco blad beginnen na 12 jaar bestaan, dat dat goed is.
6: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: Te snel, te vaak ja gezegd. Altijd ja gezegd. Daar.
6: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Fruit Funk, wat is het dan?
7: Heel simpel, wij maken snoepjes gemaakt van fruit. Wij noemen onszelf de verantwoorde variant van een zakje snoep.
6: En vertel, wat zit er dan in?
7: Het is gemaakt van gedroogd fruit of van fruit dat bewerkt is. Ik zeg altijd de commerciële variant van een handje gedroogd fruit. Dus er zit eigenlijk alleen maar fruit in.
6: Ja. En wat is de doelgroep? Wie is de doelgroep?
7: Kinderen van 3 tot 7, 8, 9 jaar. En de doelgroep, dat zijn de moeders.
6: Ja. En waarom zijn dat de moeders?
7: Die doen de aankopen.
6: Ja, ja, ja. Even qua cijfers, hoeveel zit je qua omzet?
7: We gaan richting de 10 miljoen.
6: Oké. Okay. Draai je al winst?
7: Ja.
6: Gelukkig. Je zegt het met een soort opluchting.
7: Ja, ze zeggen altijd alles duurt 2 keer zo lang en kost 2 keer zoveel. Ik zit meer in de noemer van 3.
6: Ja, ja. Ja, het is echt lang struggelen geweest, begrijp ik. Ja. Vertel eens, je bent 12 jaar bezig, zei je. Dat is een lange tijd.
7: Ja.
6: Maar hoe is dit idee ooit begonnen?
7: Rob, mijn compagnon, en ik werkten al 2 in de zoetwaren. Ik ben ooit begonnen bij Yamin als category manager. Dus echt helemaal in de snoepjes is mijn carrière ontstaan. Ben export ingegaan voor een bedrijf. Snoepjes gaan verkopen, buitenland. Nieuwe business bouwen. creatief omgaan met het vinden van nieuwe klanten. Daar echt heel erg mijn rol gevonden in creatief, maar ook in doorzetten en in sales. Samen met mijn compagnon Rob op reis in Zuid-Amerika. Zien hoe andere culturen werken, hoe het eraan toe gaat.
8: En toen werkte je nog voor een snoepbedrijf?
7: Ja, klopt. Ja. En wij deden alles met licenties. Dus dat denk aan kinderfiguren. Hè? Paw Patrol, Cars, Frozen, dat soort figuurtjes. Wij stopten allerlei ongezonde rommel, als je het zo kan zeggen, in een mooi jasje. En ja, je weet hoe het werkt met kindermarketing, dan verkoopt het.
8: Ja. En toen? Want ergens begon er dus iets te knagen, voel ik aankomen.
7: Nou, ik kom niet uit een ondernemersgezin, maar ik heb altijd de drive gehad om iedereen te laten zien dat het op mijn manier ook kan. En daar is mijn ondernemersdrang altijd eigenlijk mee verder gegaan. Mm-hmm. Dus die drang om ondernemer te worden, die was van kinds af aan aanwezig. En mijn huidige compagnon Rob, daar ben ik 5 jaar collega mee geweest, die had eenzelfde ambitie. En op die reis in Zuid-Amerika, daar is eigenlijk het zaadje geplant om wellicht later samen ondernemer te worden.
8: Kun je het moment schetsen?
7: Ja, het zijn mooie momenten.
8: Ja, dat je zit ergens een biertje te drinken, kan ik me zo voorstellen.
7: Bovenop een hotel, ik rookte toen niet meer, maar stiekem nog een sigaretje aan het roken, bovenop een hotel. Daar waren we een beetje aan het filosoferen over hoe de zoetwarenmarkt er in de toekomst uit kon zien en dat verantwoorde voeding wel de toekomst zou kunnen gaan worden. Maar dan heb ik het over 14, 15 jaar geleden. Hè. Nu is het vanzelfsprekend, maar toen was het wel wat minder. En daar is eigenlijk wel het idee ontstaan om verantwoorde producten in die licenties te gaan verpakken. Hmm. Om eigenlijk kinderen de goede kant op te nutchen. Door een verantwoorde keuze te maken als je voor zo'n figuurtje gaat.
8: Ja, dus in die licenties, dat bedoel je dan eigenlijk, dan zit er dus een Disney figuurtje of wat dan ook.
7: Ja.
8: En je zegt eigenlijk stopten wij vanuit het bedrijf waarvoor we werkten gewoon een suikerbom erin.
7: Ja.
8: Wat zouden we nou doen als we daar gewoon fruit in doen?
7: Klopt.
8: Ja. Oké, dat die avond, jullie zijn een sigaretje aan het roken en een biertje aan het drinken.
7: Ja.
8: En is het dan meteen dingen opschrijven of moet dat een beetje zo?
7: Nee, dat is een zaadje dat is geplant. Dat heeft echt een jaar nog geduurd. Ik kon het niet loslaten. Ik ben ooit al eerder in mijn hoofd. Iedere maand lag ik al wakker van een nieuw businessplan. Ik ben ooit eerder een bedrijf begonnen met een webshop, maar die moest je toen nog echt zelf gaan bouwen. Weet je wel, in die tijd dat het echt heel lastig was. Dus dat is niet gelukt. Het idee was wel voor mijn gevoel ook heel goed. Maar het vinden van iemand die dezelfde droom en ambities heeft, dat heeft mij wel kunnen helpen. Ik ben dat idee verder gaan uitwerken. Want ja, je werkt voor een baas, hè, dus het is ook wel een beetje spannend. Maar na een jaar bloedkruid waar het niet gaan kan, heb ik de stap gezet om te stoppen met
8: en werken. En had jij hem wel op de hoogte gehouden van, ga dit fruitidee toch even uitwerken?
7: Ja, maar ja, weet je werkt voor een baas. Dus dat is wel, lastig. Want je wil ook niet dat het ten koste gaat van je werkgever. Loyaliteit vind ik nog steeds wel een belangrijk ding. Ik ben gestopt met werken daar. En toen heb ik een half jaar thuis gezeten om het echt uit te gaan werken.
8: Hmm.
7: En daarbij heb ik Rob op de hoogte gehouden. Maar was het nog niet zeker wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Dat is, ja, het is wel, we hebben het over, wat is het, 2014. Ik had een hypotheek die onder water stond. Ik had een vrouw en 2 kleine kinderen. Ik had hier geen ervaring. Het zijn wel spannende stappen natuurlijk.
8: Ja. Oké, hebben we het toch gedaan.
7: Ja.
8: Maar waar kwam dat vandaan?
7: Ja, dat ik zeg, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja. Ik wil wel echt ondernemer worden, heel graag.
8: Oké, dus ga je eigenlijk in de uitloop van de financiële crisis met een onderwaterhypotheek en 2 kinderen en een vrouw, ga jij schetsen? Op een gegeven moment bel je Rob weer.
7: Ja, ik heb een contact met hem opgenomen. Hij werkte nog steeds bij hetzelfde bedrijf. En uitgenodigd en we zijn samen plannen gaan maken.
8: Ja, ergens op de zolderkamer. Kan
7: op mijn voorzetten. Zolderkamer.
8: Ja.
7: Eerst laminaat zelf leggen en daarna kun je daar een bureau neerzetten.
8: Dan zeg je, we gaan dit doen. Vertel, krijg je financiering of niet?
7: Ja, dat is een lastig traject. Vooral omdat je alleen een blanco papiertje hebt met een paar schetsen erop. We waren wel wat verder toen. Het was het vinden van financiering, het verkrijgen van een licentie. Wij waren de eerste in Europa met een Disney-licentie op verantwoorde producten. Dus daarin hebben we ook echt al de regels van Disney waren nog niet bekend. Die hebben wij mee mogen schrijven toen voor hun. De adviserende rol, wat is nou verantwoord en wat is nou ongezond? Helemaal als je het over zoetwaren hebt natuurlijk. En het vinden van je eerste klant.
8: Ja.
7: Want ja, dat een van die drie moest als eerste vallen.
8: Ja, maar en je moet dus een klant hebben.
7: Ja.
8: Een licentie hebben en je moet financiering hebben.
7: Ja. Dus tegen de Rabobank zeiden we dat we Disney als licentiegever hadden gevonden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
8: Mm-hmm.
7: Tegen Albert Heijn zeiden we dat we financiering hadden en dat we Disney als licentiegever hadden. En tegen Disney zeiden we dat we de bank hadden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
8: Maar er moeten geen van die drieën moeten uitvallen, want dan valt het kaarthuis in elkaar.
7: Hé, ik zit hier. Het is gelukt.
8: Dat Laten we eens even kijken naar het moment dat jij zegt... ja, daar heb ik het toch fout gedaan. Dat is te vaak ja zeggen terwijl je nee had moeten zeggen.
7: Ja.
8: Ik ga naar 2018. Toen kreeg jij opeens een gigantische order. Heel even daarvoor kwakkelt het nog een beetje, of niet? Hoe zit het dan?
7: Het is zoeken naar succes. Dus we hebben klanten in verschillende landen. Een land als Denemarken, daar gaat de omzet voor Deense begrippen door het dak. Wetende dat daar de omzet goed gaat, dan weet je ook dan als het in Duitsland, als het in Engeland, als het in Frankrijk, als het daar gaat groeien, dan hebben we echt goud in handen. En dat blijft lange tijd uit. Dat blijft nog steeds uit, die grote landen. Maar daaromheen bouw je kleine beetjes bij elkaar.
8: Ja.
7: Maar je bent gewend grote omzetten te draaien, ook door je vorige werkgever. Dus het lijkt je, in je gedachten is het heel gemakkelijk om 10, 20, 25 miljoen euro omzet te gaan draaien.
8: Ja.
7: En die ambitie hebben we, hadden we toen ook. Alleen dat duurt wat langer.
8: Ja. En dan komt er opeens een grote klapper langs.
7: Het is een klapper waar we 3 jaar aan hebben gewerkt.
8: Okay. Dus
7: het is geen donderslag bij helder hemel, maar je leert steeds vaker dat grote kansen die er zijn, dat die vaak niet lukken. Mm. Het gaat altijd fout op die laatste procent. Of op die laatste 5%. Dus bij deze viel die ineens wel.
8: Ja, en dit was, omschrijf het bedrijf even, waar jullie zaken mee gingen doen?
7: Biedronka. Dus dat is de grootste Poolse retailketen. Dat is echt, ja, die zit op iedere hoek van de straat.
8: Ja. En die wilde...
7: Ja, je hebt kinderdag in Polen. Dat is een soort van dag, algemene dag, dat alle verjaardagen op één dag gevierd worden. Een soort van moederdag, maar dan voor kinderen. En voor die dag waren wij heel druk bezig om zo'n kartonnen vloerdisplay in de winkel te krijgen, gevuld met onze snoepjes. Omdat verantwoord snoepen toch wel belangrijk gaat worden.
8: En zeker op zo'n kinderdag.
7: Absoluut.
8: Ja. Dus was er veel geld mee gemoeid?
7: Ja, het was een order van 4,5 ton. Dat draaiden we nog niet aan omzet. Dus je kunt je voorstellen...
8: Dit was de hele jaar omzet?
7: Meer dan de hele jaar omzet. Ja.
8: Zo.
7: Ja, in één order.
8: Zo.
7: 20 volle vrachtwagens. Dat was veel.
8: Ja.
7: Veel lucht ook wel, hè, met karton. Dus de vrachtwagens klinkt heel mooi, maar het is ook veel lucht.
8: Nee, oké. Okay. En dat is natuurlijk veel geld.
7: Ja.
8: Veel meer omzet dan je normaal gesproken draait.
7: Ja.
8: Maar dan gaat er toch iets mis. Want we hebben het hier over ja zeggen, terwijl het eigenlijk nee had moeten zijn.
7: Ja, mijn compagnon zegt altijd, geef mij het probleem maar. Nou, dat hebben we toen geweten.
8: Wat was de moeilijkheid? Want het is hetzelfde snoep dat je altijd al maakt. Het is alleen meer.
7: Ja, precies. En zo zien wij het ook. Schaalbaarheid is altijd vanaf dag 1 bij ons het doel geweest. Dus we hebben al moesten we een pallet laag aan snoepjes leveren. Volle vrachtwagens zou net zo gemakkelijk zijn geweest.
8: Ja.
7: We produceren niet alles in huis. We werden toen nog helemaal niets. Dus de fabrieken waar wij onze producten bestelden waren ook eigenlijk ingericht voor grotere klanten.
8: Ja. Maar wat was de moeilijkheid?
7: De korte termijn. De deadline kwam steeds dichterbij. En het hing in de lucht. Alleen, ja, je kunt pas gaan produceren als jij de daadwerkelijke order krijgt.
8: Ja.
7: Dus als ze vanuit Polen zeggen, het komt wel goed. Ja, dan ga ik niet op produceren.
8: Nee.
7: Dus we moesten wachten op die ja.
8: Ja, en wanneer kwam die ja ten opzichte van dat die snoepjes er moesten zijn?
7: Ja, dat was zo'n 6, 7, nou maximaal 8 weken voor leverdatum.
8: Oké, en normaal gesproken, hoe lang heb je daar normaal gesproken voor?
7: Ja, je kunt je voorstellen, producten moesten vertaald worden. Dat hadden we al wel, daar waren we al mee bezig. Productie duurt 4 weken. Folieprinten duurt over het algemeen 6 weken. Inpakken duurt weken, dus het was eigenlijk al te laat.
8: Oké, maar toch komt hij dan binnen.
7: Ja.
8: Over 6 weken leveren.
7: Ja.
8: Die kinderdag is maar 1 dag, dus ja. Het moet er zijn.
7: Ja.
8: Jij gaat op reis.
7: Ja.
8: Welverdiende vakantie tussendoor, want alles is in gang gezet.
7: Ja.
8: Schets mij even, want jij krijgt een telefoontje. Waar ben je op dat moment?
7: Ja, het is een mooie metafoor wel. Ik ga ieder jaar hiken. Samen met mijn broer en 2 vrienden. En dan gaan we tussen de 4 dagen en een week gaan we ergens naartoe. En toen waren we in Duitsland. Het was niet eens zo ver weg. Het was echt een heuvel. We kunnen het geen berg noemen. Maar ik was een berg aan het beklimmen. Maar ik was een heuvel aan het oplopen. En de telefoon gaat. En Rob was aan het werk. Want het was hemelvaart. En Rob was achter de schermen het werk aan het doen. En ik was 4 dagen plezier aan het hebben. En de telefoon gaat mobiel. En ik neem op. En Rob die zegt, we hebben een probleem.
8: Oké.
7: Oké. Wat is er gebeurd? Er staat een vertaalfout op de verpakking. Ik zeg, oké, nou dat lossen we wel op. Ja, maar het is de voorkant van de verpakking. Oké, ja, en dan ga je dus leren dat niet alle...
8: En even, wat was de vertaalfout?
7: Ja, je hebt in Polen heb je een letter meer in het alfabet.
8: Oké.
7: Dat moet je weten.
8: Ja.
7: Voor die kleine dingetjes.
8: Voor die kleine dingetjes in het leven, ja.
7: Je hebt daar een L met een streepje erdoor.
8: Die loopt... Dus schets even.
7: Ja, die loopt overdwars. Dus je hebt,
8: schrijf hem even op.
7: We hebben gewoon een rechte streep naar beneden.
8: Ja,
7: en dan zet je een schuine streep doorheen. Dus het is dit.
8: Oké, we hebben een L en daar zit een soort schuin streepje doorheen.
7: Ja,
8: Dus het is best fors streepje. Het is
7: ja,
8: niet te...
7: maar goed, ik...
8: Oké. Okay. Is hij normaal gesproken kleiner?
7: Iets kleiner streepje.
8: Oké, okay, goed. Ja. Okay. Een L met een streepje doorheen. En dat is echt anders dan een normale L.
7: Wij uit als een W.
8: Ah, oké. Okay. En wat had je gedaan?
7: Dat streepje zat er niet doorheen.
8: Het hele kleine streepje?
7: Ja.
8: En dus stond er iets anders of stond er gewoon...
7: Ja, het is gewoon een spelfout. Ja. Je kunt niet, als je pretendeert een groot merk te willen zijn... kun je niet met een spelfout op de voorkant van je verpakking gaan zitten.
8: Oké, dus wat nu?
7: Ja, nou ja, ik was aan het hiken. Maar we hebben wel een probleem.
8: Ja.
7: Dus eerst voorgesteld om... bellen met een mobiel is wel fijn, hè? Dat kan ook vanaf een berg. Dus mijn vrienden en broer die hebben wat vaker gezeten die dag... dan dat ze hebben gewandeld. Ik zat met een steen in mijn maag. We moesten het oplossen. Dus bellen met Polen. Kunnen we de voorkant een stickertje eroverheen plakken? Gewoon mooi, full color, dan ziet niemand. En dan is het probleem opgelost. En ze zeiden, ja, wij zijn geen derde wereldland meer. Dus daar kwam toch wel iets van een ego-stukje naar boven of iets dergelijks. En ze zeiden, dat gaan wij niet accepteren. Dus dat ze zeggen, kom je spullen maar halen. Het gaat niet door.
8: Want die vrachtwagen was daar al geleverd.
7: Ja, het grootste gedeelte
8: was geleverd.
7: En toen zei
8: iemand, er zit hier een spelfout op.
7: Ja, oh, ja, want normaal gesproken stuur je samples. En dan kunnen ze dat beoordelen. En dan krijg je nog reactie. Als er mock-up is, dan maak je het eerst met de hand. Hè? Ja. Dan maak je een mooi voorbeeldje en dan stuur je dat. En dan ter goedkeuring en dan ga je verder. Maar daar hadden we geen tijd voor, want we moesten leveren. Dus de productiesamples waren ook de goedkeuringssamples. Ja, je gaat er niet vanuit dat er een vertaalfout op staat. Als je dat door een vertaalbureau laat maken... dan verwacht je niet dat soort fouten erop zullen staan. Daar ga je dan maar vanuit.
8: Oh.
7: Het komt wel goed.
8: Het komt wel goed.
7: Ja.
8: Maar die Polen waren niet te vermurwen.
7: Klopt. Dus ja,
8: die hike... En wat ga je dan doen? Die hike...
7: Moet af.
8: Oh ja, want ja, je moet op een berg af. Je moet er terug, ja.
7: Ja,
8: okay.
7: Het is niet zo dat je in de auto kunt stappen. Nee. Je staat 2 dagen verderop. Dus ja. Het is niet zo. Dus ja, dat is heel vervelend. Dat is dan leer je heel goed omgaan met negatieve gevoelens. Waar je niet veel mee kunt.
8: Nee.
7: Dus je gaat verder. En we zijn zondag teruggekomen van die hike. En maandagochtend ben ik in het vliegtuig gestapt.
8: Pak aan, ja. Naar Polen toe.
7: Ja, aankloppen op de voordeur.
8: Ja, geen afspraak
7: had je? Nee.
8: Oké.
7: Okay. Nee, die kun je in het weekend niet maken.
8: Nee.
7: Gewoon daar naartoe gevlogen. En aangeklopt. Groot glazen gebouw. En gemeld bij de receptie. Ik wil een afspraak. Of ik wil de category manager spreken. Ik heb een probleem en dat moeten we oplossen.
8: En toen?
7: Ja, ik ben wel binnengelaten, gelukkig. Ik ben in een kamertje gezet. En daar was een hele hoop overleg. Met heel veel verschillende mensen. Af en toe kwam er iemand met een verrit hoofd naar buiten. En ik heb daar met tranen in mijn ogen zitten vertellen... dat als dit niet doorgaat, dat mijn bedrijf failliet is. En dat geen oplossing is. Dat we beter kunnen komen tot een oplossing... hoe we dit nog enigszins kunnen redden... dan helemaal cancelen.
8: Ja. Kwam er een oplossing?
7: Ja, deels. Het ging om 4 verschillende producten. Op 2 verpakkingen zat die vertaalfout. Dat waren wel de grootste aantallen. En er waren nog wat doosjes met fruitrepen. En die mochten dan blijven. Dus ongeveer 1,5 ton was gered van de order.
8: Van de 4,5?
7: Ja.
8: Okay. En de rest moest gewoon terug?
7: Ja, dus die doosjes fruitrepen... die hebben we heel snel omgepakt in een andere kartonnen doos. Die zijn daar uiteindelijk in de winkel ergens tussen de luiers terechtgekomen. En dat heeft geen goede doorverkoop meer gehad. Want dat was, ja, dat was niet zo gepland zoals we dachten... dat het in de winkel zou komen te staan. En de rest hebben we weer terug mee naar huis genomen.
8: Je bedrijf is er niet aan failliet gegaan, zoals je vreesde?
7: Nee.
8: Maar het wel randje...
7: Nou, als we niet geholpen waren door onze investeerders... dan was het klaar geweest.
8: Ja?
7: Ja, dus we hebben een AVA...
8: Bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden.
7: Ja, en gezet, dit is het probleem. En we hebben hulp nodig.
8: Wat hebben ze gedaan?
7: Nou, die 5 minuten van toen, die waren er toen weer. Ze hadden volledig vertrouwen in dat dit gewoon een eenmalige fout was. Dus ze zijn bijgesprongen.
8: Zo. En wat is er met dat snoep gebeurd?
7: Het is verjaard, hè? Jawel. Ja. We hebben maandenlang in de zomervakantie... dus nou ja, het was ergens in juni dat het geleverd had moeten worden. Dus van juni tot augustus hebben we met alle familieleden... alle vrienden, alle kennissen die we hebben... hebben we meer dan 1 miljoen zakjes opengemaakt. Alle snoepjes terug in een grote bulkzak gedaan. Dichtgezield, terug naar het magazijn gebracht. En door in het jaar daarop alle producten langzaam weer uitgeleverd.
8: Ja, ja, zo ja. Moet je het dan doen.
7: Ja, ja. Ja, het was... Ook een mooie periode, want je ziet wel dat je sociale leven... wat je dan hebt opgebouwd, dat die wel allemaal bijspringen om je dan te helpen. Dus als we even terugblikken naar net, als je echt hulp nodig hebt... dan staan ze klaar voor je. Hebben we gewoon met man en macht hebben we er gewoon voor gezorgd... om het zo zacht mogelijk te laten landen.
8: Ja. Is het nog goed gekomen met die supermarkt?
7: Ik heb ze niet meer gebeld.
8: Nee.
7: Nee.
8: Je schaamt je ook een beetje dan, toch? Of denk je, ja, dit komen we niet te boven daar?
7: Schaamte, daar heb ik niet zo'n last van.
8: Okay.
7: Het is een fout. Ja. Snap je? Dus iedereen maakt fouten.
8: Nee, maar dan zou je dus zeggen, gaat nog eens een keertje terug.
7: Ja, alleen er wordt over het algemeen niet zo snel vergeten. Dus als je als iets niet loopt bij een supermarkt en je gaat van het schap af, of ook al is het een eenmalige actie en hij verkoopt niet goed door, ja, dan moet je even een aantal rotaties wachten van category managers voordat je daar weer aan kunt kloppen.
8: Ja. Dat vertaalbureau, heb je daar nog een regeling mee weten te treffen?
7: Ja, als je de kleine lettertjes gaat lezen, dan zie je dat dit soort partijen verantwoordelijk zijn voor de factuurwaarde. Dus ik geloof dat we €3700 terug hebben gehad. Ja, ja.
8: Oh, oh. En toch sla je jezelf voor de kop. Hè? Want het is natuurlijk dat je ja hebt gezegd en je toch denk je, dit wordt de grote klapper in Polen. En dan ga je dus eigenlijk al je safety measures, al je checkmogelijkheden ga je overboord doen. Omdat je toch denkt, ja, deze gaan we pakken.
7: Ja, het is ook een stukje bewijsdrang natuurlijk. Hè? Ja. Aan de rest. Van kijk, zie je, als er zelfs een grote retailer in Polen, waarvan wij soms denken dat het land een beetje achter ligt, als die bereid is om dit soort producten op te nemen, dan is het ook een bewijs naar Nederlandse retailers, Duitse retailers, noem ze maar op, aan die grote jongens, van wij kunnen dit. Dus het was ons alles gelegen om dit voor elkaar te krijgen.
8: Ja. Wat heb je geleerd?
7: Ja, dat je dus ook op een gegeven moment nee moet zeggen tegen bepaalde kansen.
8: Jullie zijn er 12 jaar nog, samen met je compagnon.
7: Ja.
8: Hoeveel mensen werken er?
7: We zijn in totaal met 10 mensen.
8: Oké. Wat zijn de volgende stappen? Waar gaat dit toe leiden?
7: We hebben gemerkt dat het bouwen van een merk heel moeilijk is. Je moet wel in een soort van perfect storm terechtkomen. Wil je, zoals andere bekende Nederlandse merken, echt door de miljoenen heen klappen en mega succesvol zijn? Dat zie je bijvoorbeeld nu in functional foods met eiwitrepen of met eiwitpoeders, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Of in de granola bars, dat soort. Dat is een beetje dezelfde sector waar wij naar kijken. Maar met fruitsnoepjes zijn we toch al iets meer een niche. Dus die perfect storm is voor ons niet gekomen. Ondernemerschap is heel erg aanwezig. Dus we hebben wel geleerd dat het hebben van een eigen bedrijf misschien nog wel belangrijker is dan het hebben van het merk. Dus de kansen daaromheen ook pakken en zien waar onze kracht ligt. Mm-hmm. Juist in die kracht gaan staan en van daaruit gaan ondernemen. Dat heeft voor ons voor gezorgd dat we naast ons merk ook heel veel andere producten produceren voor andere merken, voor andere supermarkten.
8: Ah. Ja, je bent ook een white label gestart.
7: Juist, ja. Ja.
8: En dat ontslaat je dan van allerlei andere dingen, maar je levert wel marge in, toch?
7: Ja, je levert marge in, maar de volumes zijn ook vaak een stuk groter.
8: Ja, wat een mooi verhaal. Wij sluiten af, Daan, met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb jij er eentje voor mij?
7: Ja, eigen wijsheid heeft me ver gebracht. Maar ik heb pas echt leren groeien door te luisteren naar mensen die meer kennis en ervaring hebben in hetzelfde als wat ik doe.
8: Mooi. Dankjewel. Daan Schapendonk was dat, van Fruit Funk. Ik wens je heel veel succes.
7: Dankjewel.
8: Volgende week, voor minder dan €30 met de trein van Amsterdam naar Berlijn. Dat moet zeker kunnen, dachten de oprichters van GoVolta. Maar banken en investeerders die hadden er een stuk minder vertrouwen in. Hoe mede-eigenaar Maarten Bastian uiteindelijk die treinen toch aan het rijden heeft gekregen, hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis niks. Tot de volgende keer. Dag.
5: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de deal van je leven.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Glanerbrug, vlakbij Enschede, kunnen voorlopig geen groente en fruit uit eigen tuin eten. Bij een windhoos zijn gisteren daken van huizen gewaaid en daarbij is ook asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf is meteen begonnen om het spul op te ruimen. Mensen in het Twentse dorp mogen ook hun tuin voorlopig niet in. Als een Amerikaanse farmaceut een fabriek wil hebben in Katwijk, moet het Rijk meebetalen. Dat wil de gemeenteraad, omdat er ook veel moet gebeuren aan de wegen in het gebied. En dat kost geld. De Amerikanen stoppen zelf ruim 2,5 miljoen euro in de fabriek. Maar een bouwvergunning komt er alleen als Den Haag ook betaalt. Slecht nieuws voor voetbalsupporters uit Zuid-Afrika die naar het WK voetbal gaan. Ze moeten hun vuvuzela thuis laten. Die zijn niet welkom in de stadions, heeft de FIFA gezegd. Ook fluitjes, toeters en andere dingen die veel herrie maken mogen er niet in. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. En cabaretier Guido Weijers gaat met zijn oudejaarsconferentie dit jaar terug naar SBS6. De laatste keren dat hij er een deed werd het uitgezonden op RTL 4. Maar hij begon ook bij SBS met zijn oudejaars. Weijers doet de afsluiter van het jaar voor de 12e keer. 2 jaar geleden ging zijn aangekondigde oudejaars niet door om privéredenen. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: En we hebben met 2 andere partijen zijn we wat verder de diepte ingegaan. En hebben we ook een gesprek mee gevoerd. En daar kregen we een heel ander verhaal.
7: Het is wel zo dat de bieding die er lag, maar die is uiteindelijk ook nog wel een keer of 2,5 over de kop gegaan.
6: Dan gaan we vaak vrij rap door dat proces heen om uiteindelijk tot signing en closing te komen.
8: Zijn bedrijf groeide uit tot een van de grootste HubSpot-partners van Nederland. Maar gewoon lekker in dat tempo blijven doorgroeien? Nee. Dat zagen hij en zijn compagnon niet zitten. Zij kozen voor een veel grotere ambitie. Een Europese buy-and-build-strategie. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Camiel Freeriks van Webs. Een bedrijf dat hij in 2014 oprichtte. Samen met Emiel Kanters.
6: Wij zijn in 2014 gestart als HubSpot partner, eind 2014. Een CRM-platform. In die tijd was het veel meer nog een marketing automation platform. De founders zaten nog aan boord. Ze hadden net een IPO gedaan in 2012, als ik me niet vergis. En een hoofdkantoor geopend, het hoofdkantoor EMEA in Dublin.
8: En nu ging het in de eerste jaren ook best hard, hè? Want jullie groeiden uit tot een van de elite HubSpot-partners van Nederland. En de grote klapper, die kwam in 2024.
6: Dat klopt. Wij gingen uiteindelijk in zee met Oaktree Hill en Wave Capital, Wave Corporate Finance als investeringsmaatschappij. Maar tot dat proces, daar zat natuurlijk een heel proces, ging eraan vooraf om uiteindelijk bij hun uit te komen. En waarom wij ook van mening zijn dat we daar de juiste partij bij hebben gevonden om het grootste Europese HubSpot-platform te bouwen. Waar we in dat proces zitten we middenin.
7: En kun je iets vertellen over dat proces van het zoeken van een investeerder? Hoe kwamen ze op je pad?
6: We hebben een journey afgelegd waar we in 2018 van HubSpot te horen kregen dat wij inderdaad een elite partner waren, maar ook in de top 10 van de wereld stonden. En voor mij was het iets van, de top 10 van de wereld.
8: En dan praat je over hoeveel partijen?
6: Nou, 5000 in totaal wereldwijd.
8: Dan doe je het best aardig.
6: Dan doe je het best aardig, maar ook een beetje Brabantse humbleheid. Een beetje zelfreflecterend vermogen. Wij stonden wel in die top 10, maar we hadden een strategie bedacht die we gewoon aan het uitvoeren waren in 2014 en dat ging goed. Maar ik kwam ook tot het besef, als we dezelfde strategie hadden toegepast in een ander ecosysteem wat meer volwassen is, dan hadden we nooit in die top 10 gestaan. Dus met dat besef dachten wij, ja, wacht eens even, maar er zijn inderdaad 5000 andere partners die ja, nog niet doen wat wij doen. Dus wellicht als wij vanuit buy and build met andere partners gaan samenwerken, kunnen we sneller groeien. Niet alleen organisch, maar ook inorganisch. Nou, het idee, we denken, dat pakken we goed aan. We nemen een adviseur in de hand die van ons een analyse gaat maken van het marktsegment en hoe we dit kunnen aanpakken om de juiste investeerder erbij te vinden. Nou, plan gemaakt en eigenlijk de conclusie van het plan was: HubSpot, enorm mooie groeicijfers, wordt ook een dominante partij in de toekomst, maar het ecosysteem is nog zo onvolwassen. Wat valt er over te nemen? Er zijn heel veel bedrijven die zijn echt redelijk klein. Dus je gaat wellicht een investeerder vinden, maar is dat de investeerder die jullie willen? Dus ons advies is, doe het niet. Geweldig advies.
8: Punt.
6: Ja, punt.
7: Ja. Einde samenwerking met deze partij.
6: Nou ja, er zat natuurlijk ook een mooi prijskaartje aan. Dus, maar ik was blij met het advies. Het was een eerlijk advies. Toen hebben we nog gedacht, van is het niet zo, iets om in de digital sfeer iets te gaan doen met M&A? Ik zei, nou nee, wij geloven in het HubSpot partnerlandschap. Dus, nou bedankt voor het advies, dan gaan we het niet doen. En op dat moment, eigenlijk tegelijkertijd, kregen wij een telefoontje vanuit HubSpot, die een nieuw hoofdkantoor had geopend in Berlijn, het daghoofdkantoor. En HubSpot gaf aan, jullie zitten dicht bij de grens. Jullie werken veel voor de industrie en voor B2B. Dus je werkt veel met digitaal immature bedrijven.
8: Kunnen jullie de Duitse markt ook niet gaan bestormen?
6: Kunnen we die ook niet gaan bestormen.
8: En dat heb je gedaan?
6: Ja, toen hebben we nou eerst een plan weer gemaakt, want we willen het wel goed doen. Dus weer een andere adviseur aan de arm genomen, van hoe doe je dit in Duitsland? We kwamen wel tot de conclusie, je moet er dan ook wel fysiek in Duitsland zitten. En waar ga je dan zitten en met wie ga je het doen? Dus dan hebben we een country manager zijn we gaan zoeken. Maar we hadden ons even verslikt in de omvang van de markt. Dus wat lukte, was het binnenhalen van klanten. Dat ging goed, maar die klanten zaten in Zürich, in Berlijn, in Düsseldorf, in Hamburg.
8: En dan is Duitsland ineens een heel stuk groter dan Nederland.
6: Ja, dat is acht keer Nederland. En het was niet eens Duitsland, want Zürich is Zwitserland. Het was DAG, dus nog veel groter. Toen we kregen business, alleen de kwaliteit van delivery was onder de maat, waardoor we het werk eigenlijk dubbel hebben moeten doen in Nederland, om de klant tevreden wilden houden. Om geld te gaan verdienen, om echt te schalen in Duitsland, heb je een langere runway nodig. Dat moeten we op een andere manier gaan doen.
9: Van onmiskenbare fouten tot briljant.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: Toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van, ja, maar als dit nu gebeurt in de markt, dan is de markt is natuurlijk veranderd. Wij zijn heel druk geweest met onze focus op Duitsland. COVID is geweest, bedrijven zijn gegroeid, dus het partner-ecosysteem is wellicht wat volwassener. Wat als we ons plan afstoffen, wat we in 2018 hebben gemaakt, en het opnieuw proberen te doen en zelf een investment memorandum gaan opstellen. En dan een investeerder erbij gaan zoeken om eigenlijk die buy-and-build-strategie zelf te gaan doen. Om meer impact te maken.
3: Want David, zij komen dus op een gegeven moment tot die conclusie. Wij gaan het zelf doen. We gaan een buy-and-build-strategie op poten zetten. Dan ga je dus een informatiememorandum gaan inmaken. Hoe gaat zo'n traject vervolgens?
4: Ja, nou op hoofdlijnen. Met je adviseur bespreek je dit, maak je dat informatiememorandum. Daarvan maak je vaak een anonieme teaser. 1, 2, 3 pagina's zonder nog de logo's. Die gaat via jouw adviseur de markt in om interesse te peilen.
3: En de markt ingaan, dat doe je?
4: Je maakt vaak een longlist, shortlist van partijen waarvan je de verwachting hebt of al weet dat ze geïnteresseerd zijn in zo'n buy-and-build-propositie. Maar je kunt het ook delen met andere corporate finance kantoren. Je hebt ook online platforms zoals DealSuite waar je dit soort zaken op kunt presenteren. Dus je zet, afhankelijk van hoe je het wil inrichten, zet je het zomaar breed uit.
3: En ga jij dan ook even je telefoon langs en allemaal bekende mensen even een appje sturen?
4: Ja, want kijk, als jij een propositie hebt in een groeimarkt waarbij je een platformbedrijf hebt. Een platformbedrijf, dat is eigenlijk het bedrijf wat de eerste stap is in een buy-and-build. Met founders die graag die rit willen maken, ervaring hebben en de wereld willen veroveren. Nou, dan zijn er best wel wat private equity partijen die het interessant vinden om daar meer over te horen. Dus zo pak je dat aan. Die teaser gaat naar die partijen. Willen ze meer weten, dan moeten ze een NDA tekenen, een geheimhoudingsverklaring. Dan krijgen ze het hele informatiememorandum. En dan op een gegeven moment is het, ja, wil je verder in gesprek? En dan komen de management meetings. Ik ben wel benieuwd, met hoeveel partijen hebben jullie gesproken toen?
2: Nou, voor ons was in de selectiecriteria om de longlist op te stellen, even nog aanvullend, erg belangrijk dat we hadden het idee, we moeten iemand zoeken met kennis en kunde in een ander technology ecosystem. Dus die eerder een dergelijke buy-and-build heeft gedaan, bijvoorbeeld in de Salesforce of in de SAP of in de Microsoft hoek, dan kunnen we daar gebruik van maken. Daar op de longlist gemaakt en uiteindelijk hebben daar 5 partijen op gereageerd die geïnteresseerd waren. Ja. Op die longlist stond niet onze uiteindelijke partner waar we nu mee in zee zijn.
4: Nou, hoe is die binnengekomen?
2: Nou, precies op het moment, 2 weken voordat we het investment memorandum de deur uit deden, kreeg ik een mailtje via LinkedIn. En daar stond in. Hoi, ik ben Emiel Putman. Ik heb een tijdje terug CRM-partners opgericht. Dat ben ik zelf gaan ontwikkelen. En uiteindelijk met Buy and Build heb ik het uitgebouwd tot 2000 medewerkers. Ik ben afgetreden als CEO en ik ben een family and friend office investment firm gestart. En ik wil met mijn kennis en kunde andere platformen gaan bouwen.
3: En toen dacht jij meteen, bingo.
2: Ik dacht eerst, welke vriend houdt me een beetje voor de gek?
3: Oh ja, en heb ik een bier.
2: Het klonk te mooi om waar te zijn. Dat was echt precies waar wij het over gehad hadden, zoiets zoeken we. En dat was een totaal andere type investeerder als de andere 5 die gereageerd hadden.
4: Wat is het verschil?
2: De ondernemer die zelf de route heeft bewandeld. En hij had daar ook een idee over. Hij had zelf ook al HubSpot gedefinieerd als een van de platformen waar hij samen met Wave Corporate Finance op ging investeren. En de filosofie waarmee hij ook zijn eigen bedrijf heeft ontwikkeld. Nou, die learnings wil die inbrengen.
3: Maar merkte jij ook echt een verschil in denken tussen het ondernemerschap aan de ene kant en misschien het spreadsheet-denken bij andere partijen?
2: Ja, precies. Kijk, mijn kernvraag was, kijk, dat deze markt het consolideren, daar hoef je geen genius voor te zijn. Dat gaat gewoon gebeuren. De vraag is, hoe pak je het aan? We hebben zelf een route bewandeld in Duitsland. Nou, daar hebben we heel veel van geleerd. Dat is niet de route om het schaalbaar te organiseren. En hij had daar gelijk een antwoord op vanuit een ondernemende blik. We moeten direct in Europa gaan. En als we met de winnaars in de Europese landen gaan samenwerken, dan gaat dat werken als een magneet. Nou,

0: Dat was voor mij een eye-opener.
1: Dat sprak jou aan.
2: Ja, en ten aanzien van het proces, hebben jullie wel dat proces bewandeld en dus ook andere partijen gesproken en ook de gelegenheid geboden om een bieding te doen?
0: Ja, er zijn meerdere biedingen gekomen. En we hebben met twee andere partijen zijn we wat verder de diepte ingegaan. En heb ik ook het gesprek mee gevoerd. En daar kregen we een heel ander verhaal. Daar was het veel meer, ja, maar het is jullie plan. En wij gaan het faciliteren en ondersteunen. Maar we brengen ondernemers bij elkaar. En die moeten het eigenlijk zelf gaan doen.
3: Ja.
0: En dat zelf doen snap ik. Maar waar ik enorm behoefte aan had, dus was ook de sparring. Van wat zijn nou slimme keuzes die je moet maken om het ook voor elkaar te krijgen.
2: En kun je iets zeggen over die biedingenlaag die een beetje bij elkaar in de buurt?
0: Ja, kijk, voor mij was de klik en de klik op visie en op culturele waardes, waar sta je voor, vond ik belangrijker dan het hoogste bod.
1: Ja, dit horen wij vaker, hè?
2: Ja, begrijpelijk. Ja.
0: En vooral omdat ik niet op zoek was naar een exit. Ik was op zoek naar groei voor de volgende fase.
2: Samen nog een hele rit maken.
0: Ja, een hele rit maken voor mijn medewerkers, voor mezelf, voor mijn klanten. Dat vond ik het allerbelangrijkste.
1: En zo'n periode, hoe beleef jij dat dan? Want jij hebt een compagnon, Emiel. Ja. Emiel en Camille. Ben je dan s'avonds ook continu met elkaar aan het appen? Van, goh, hoe het vandaag dan weer ging? Of wat vond jij van de bieding? En ik vind hem eigenlijk een eikel. En zo gaat dat dan toch?
0: Ja, dat gaat natuurlijk in de dynamiek en in de waan van de dag. Want je hebt ook nog een business te runnen. Dus we hadden duidelijke afspraken gemaakt. Ik ga vooral de kar trekken om de juiste investeerder te vinden. En neem hem daarin mee. En hij gaat meer de lopende business runnen. Dus we hadden heel veel overleg.
1: Ja.
0: Maar ging daar wel, wel in voorop. En ik had vanaf het eerste moment toen ik het gesprek voerde en de ondernemerslessen ook meekreeg die Emiel heeft doorgemaakt. Want het is niet alleen maar succes. Er is heel veel dynamiek natuurlijk geweest in het ontwikkelen van zijn bedrijf. Ja, voor mij, dat was eigenlijk direct de juiste klik. En toen voor mij was het al, als we in de bieding in de buurt komen, het zit goed, dan gaat dit vliegen.
1: Merk jij dit vaker, David? Dat jij aan tafel zit met ondernemers die toch wel heel sterk aangeven van, ik wil heel graag dat je op die partij stuurt, want daar heb ik het beste gevoel bij. Terwijl jij misschien denkt van, even rustig, even op de rem trappen.
2: Ja, ik heb wel eens dat ondernemers zoiets hebben, maak hem maar rond met deze. En dan denk ik, ja, het is voor het proces toch goed als we ook nog wat partijen ernaast zetten. Want daarmee, ik heb al eens letterlijk gezegd, je investeert nog 2 dagen aan gesprekken. Maar stel dat je na die 2 dagen erachter komt dat de 4 partijen die we dan spreken, dat niks is. Dan neem je met meer comfort het besluit dat de partij waar jij nu al op uitkomt, dat je keuze is. En stel dat er extra biedingen op tafel komen, dan is het ook wel zo dat je die wel kunt gebruiken vanuit een soort zelfvertrouwen van, kijk eens, we zijn wat waard, om met de partij met wie je het liefst wilt alsnog ook de deal gewoon wat beter te maken.
1: Was het spannend? Was het leuk?
0: Ik vond het proces fantastisch. Want voor mij ging er een nieuwe wereld open. En voor mij ontstond er ook een blauwdruk van, maar als we het zo gaan doen, dan dit gaat lukken. Dit gaat lukken.
1: Maar heb jij op enig moment ook wel eens gedacht van, als dit maar goed afloopt?
0: Nee, niet in het proces. Daar heb ik dat niet in gehad. Wat natuurlijk wel speelt, je bedrijf is je kind. En je gaat je kind verkopen. Dus je wil dat het op een goed huis terechtkomt. En er is altijd een duiveltje op je schouder. Wat af en toe in je oor praat van, moet je dit echt wel doen? Is het wel goed? Is het niet te mooi om waar te zijn?
2: Ja, want dat is ook wel goed om je te realiseren. Bij dit soort deals, vaak private equity en buy and build. Eigenlijk is dat altijd dat zo'n partij een meerderheid koopt. En dat betekent ook gewoon echt dat je vrijheden inlevert. Dus natuurlijk heeft zo'n partij jou ook echt nodig om je bedrijf te runnen. En die heeft er niks aan om jou meteen alleen maar met spreadsheets te belagen, zodat je er helemaal geen zin meer in hebt. Maar realiseer je dat hele ondernemende wat je had, daar lever je wel een deel van in.
0: Ja, je moet bereid zijn om in een iets andere rol te gaan acteren. Waarin in ons geval ondernemerschap wel centraal staat, omdat we enorm aan schalen zijn en heel erg inzetten op buy and build.

0: En zo ging de deal met Oaktree Hill en Wave Corporate Finance dus wel door. Zij namen een meerderheidsbelang en Webbs participeerde vervolgens weer in een nieuw moederschip, Siloy. Met het idee, we gaan Europa veroveren met een keten van HubSpot-partners. Kopen en bouwen dus, oftewel buy and build.
1: Wij hebben de ambitie om door te groeien tot het leidende HubSpot-platform in Europa. Met ja, ergens tussen de 600 tot 1000 FTE. Dat is even net hoe je ernaar kijkt. Het gaat ook niet zozeer om die omvang. We zijn nu actief in 4 regio's. In de Nordics, de Benelux, een DACH en UK en I. We zullen op zeer korte termijn daar Zuid-Europa bij aansluiten. En wij gaan de aankomende 2 jaar zetten wij nog vol in op inorganische groei. En het kan ook zomaar zijn dat we de schaal nog wat gaan vergroten.
0: En zo zijn jullie dus van een Nederlands clubje een echt een Europese krachtpatser geworden.
1: Ja, wij zijn in 12 maanden gegroeid van ja, wij in ons uppie naar in totaal nu hebben we 9 acquisities gedaan. In elke regio minimaal 2 en een dag zelfs 3 overnames gedaan.
0: Hey, en nu weet ik sinds ongeveer een minuut of 20, het gaat toch weer gebeuren, David, dat jij zijdelings toch ook weer betrokken bent geweest bij dit bedrijf, maar dan aan de andere kant van de tafel.
2: Daar kan ik in dit geval niks aan doen, want jij hebt Camille uitgenodigd.
0: Ja, dat is, moeten we er even bij zeggen.
2: Een van de overnames die ze hebben gedaan is er eentje waar ik aan de andere kant van de tafel zat. Dus de collega's van Camille waren mijn counterpart.
0: Interessant.
2: Ja, een hele leuke ondernemer met een heel mooi elite HubSpot bedrijf. En zij waren al in de onderhandeling. Ik kan natuurlijk de details allemaal niet vertellen. Maar ze waren al best ver, er lag ook al een bieding. Ik kwam vrij laat aan tafel.
0: Ja, dat is ook gek, toch? Of?
2: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar zij hadden heel netjes tegen die ondernemer gezegd, zou je niet ook een adviseur inschakelen? Daar waren ze misschien wel blij mee, want het proces wordt daar vaak wat soepeler van. Het is wel zo dat de bieding die er lag is,
0: die vond jij wat mager?
2: Ja, maar die is uiteindelijk ook nog wel een keer of 2,5 over de kop gegaan.
0: Ja, goed. Dus je bent je geld waard geweest?
2: Nou, dat zat hem vooral, als ik heel eerlijk ben, in de performance van het bedrijf zelf. Die liet gaande dat proces hele mooie cijfers zien. En natuurlijk hebben we ook het spel gespeeld, want er was meer interesse. Maar uiteindelijk hebben we daar, denk ik, op een plezierige manier.
0: Dus jullie hebben ook echt met elkaar, tegenover elkaar, aan tafel gezeten?
2: Ja, ja.
0: Dan ben ik toch even benieuwd, Kabil, hoe heb je David ervaren? Als een keiharde onderhandelaar of? En je mag eerlijk zijn, hè?
1: Nou, kijk, ik ben in deze deal wat zijdelings aan het proces, bij het proces betrokken geweest. Ik heb de partner in kwestie aangedragen en in het voortraject. En ik weet dat jij aan tafel bent gekomen, David. En ik kende jou natuurlijk al uit het verleden.
2: Ja.
1: Ik denk niet keihard, ook realistisch. Wij kijken realistisch naar een deal.
0: Maar dat zegt iedereen.
1: Ja, ik denk dat wij dat echt doen. We maken een weloverwogen keuze hoe ver, wat de bandbreedte is, hoe ver we kunnen gaan. En of het past. En daar zijn we nader tot elkaar gekomen.
0: Kijk je dan vooral naar performance? Kijk je naar cultuur? Kijk je naar de founders? Of is het de combinatie van die drie?
1: Nou, stap 1 is, we kijken naar, hebben we een match op cultuur? En dan bedoel ik mee een klik met de ondernemer zelf. En zijn we enigszins aligned op de visie, de richting waar HubSpot heen beweegt. En waarom het van toegevoegde waarde is om samen te gaan werken. Hoe kunnen we samen sneller groeien? En wij hebben dat eerst gedaan in de regio's. Voor ons was het enorm belangrijk om daar de grotere partijen aan te haken. Dus in DACH hebben we dat gedaan, in de Nordics en UK en I. En van daaruit kijken we ook naar andere partners die passend zijn, ja, of complementair zijn.
0: Maar die cultuur, ja, waar jij het over hebt, weet je dat na 1-2 keer koffie drinken?
1: Nou, dan weet je in 1 keer thee koffie drinken. Maar het leuke is in het HubSpot-domein. Ik acteer al 15 jaar in dat domein.
0: Ja, jij kent veel van die ondernemers.
1: Ik ken die jongens van en meisjes niet van binnen en buiten. Maar ik ken ze wel onder het genot van een biertje en onder verhalen. Niet alleen over successtories, maar ook over struggling als ondernemer. Ook over het vinden van en binden van talent.
0: Dus als ik aan jou de vraag stel, hoe scout jij die bedrijven? Ja, veel van die bedrijven heb jij gewoon in jouw telefoon staan.
1: Ja, die heb ik allemaal letterlijk in mijn telefoon staan.
0: Ja, dat is wel fijn bouwen op die manier, David.
2: Ja, dat is wel logisch. Dat zie ik heel vaak gebeuren. Ja. Moeten wij niet een keer koffie drinken? En er kan van alles uit ontstaan. En waar ik nog benieuwd naar ben, je keuze voor Oaktree Hill en Emil Putman en Wave in het bijzonder misschien. Hè. Mm-hmm. Hoe pakt dat in de praktijk uit? En dan ben ik ook benieuwd, En hij luistert niet mee, denk ik.
0: Nou, misschien wel.
2: Merk je ook dat zijn ervaring echt tot jullie beschikking is in het bouwen van dit bedrijf?
1: Ja, Emiel is nauw betrokken bij de groei van Siloy en de bouw van Siloy. Evenals Wave Corporate Finance. Je kunt alle vragen voorleggen. We hebben een zittende board. We hebben één keer, denk ik, per kwartaal een boardmeeting. En regelmatig tussendoor kunnen we met elkaar sparren. Dus als er een dilemma is, dan zijn ze letterlijk one phone call away. En dat kan gaan over M&A, maar dat kan ook over hele andere vraagstukken gaan. En dan staan ze daar voor open.
0: Maar is het ook wel eens irritant? Want tot die tijd konden jij en Emiel eigenlijk alles zelf bepalen. En nu heb je toch iemand aan wie je moet rapporteren. Die mensen kijken ook naar de spreadsheets.
1: Ja, maar ik ben een ondernemer en we moeten een business draaien. En daarmee moeten we ook plannen maken en goede cijfers presenteren. Want anders dan zijn we geen goede ondernemers. Dus dat vind ik niet meer dan logisch.
0: Maar je bent niet bureaucratischer geworden?
1: Nou, kijk, wat natuurlijk zoek is, je bent met de groep ondernemers in de landen, ben je samen een executive team. Daar heb je te maken met verschillende culturen, verschillende manieren van werken. En daar moet je elkaar in vinden. En in dat executive team, daar zit niet de investeerder in, dat doen wij. En dat is zoeken. Dus in Zweden opereren ze op een iets andere manier als misschien in de Benelux. Of als in Duitsland. Nou, dat is zoeken met elkaar, dat hebben we nooit eerder gedaan. Wat ik leuk vind ook aan, even terugkomend, Oaktree Hill. Ze investeren enorm in de community. Dat noemen ze ook een family and friends investment family office. En daar gaan wij jaarlijks op een learning expedition. Het eerste jaar hebben we dat gedaan in San Francisco. Hebben een tour gemaakt bij allerlei interessante bedrijven. We hebben ook een bezoek gebracht aan HubSpot. We hebben aan tafel gezeten met Yamini om haar deelgenoot te maken van onze plannen. Ja, dat is super interessant. Dus je komt in een veel groter netwerk terecht waar je normaal als klein ondernemer niet zomaar binnenkomt. En dat biedt enorm veel kansen ook weer.
0: Tot slot, jij zit nu in die achtbaan. Wat adviseer jij ondernemers die nog aan het begin van deze trip zitten?
1: Dat je trek er voldoende tijd vooruit. Ik denk dat dat een heel belangrijk is voor jezelf. En om ook mentaal de keuze te maken of je toe bent aan de volgende stap. En ja, er zijn verschillende motieven natuurlijk voor ondernemers om dit te doen. En ik denk dat je die motieven zuiver moet hebben voor jezelf. Waarom je tot deze keuze moet komen. Kijk, ik kan vanuit mijn perspectief praten. Wat ik fantastisch vind is dat ik met meerdere ondernemers in een internationaal consortium opereer. Waarin ik eerst dat zelfstandig deed. Of in ieder geval met twee ondernemers. En nu zit ik in een groep mensen. Ja, we hebben een club ongeveer 15 tot 18 ondernemers die aan het roer zitten binnen hun eigen clubje. En daarmee krijg je ook andere perspectieven. Dat knettert ook af en toe, maar dat is ook nodig. Want wij zitten in een markt waar we nog 90% te winnen hebben. En dat gaat niet vanzelf.
0: En dat zei Camille Freriks over de buy-and-build-strategie van Webs. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. Twee mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Donderdag 4 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Met vandaag ook wat meer politieke vragen. Vond ik wel leuk. Maar eerst even naar Rob in Oekraïne, waar ik hem voorafgaand aan ons gesprek hier sprak over Deep Strike. Lange afstandsaanvallen en de lessen daarover die wij in Europa moeten leren.
5: Contact weer met Rob. Jij zit nog in Oekraïne, maar ik wil eigenlijk even beginnen in Rusland. Want daar ontplofte gisteren de olieraffinaderij van Sint-Petersburg. Notabene op de eerste dag van het Sint-Petersburg Economisch Forum. Grote Oekraïnse droneaanval daar op die stad zelf. Dat is ook wel een feature van de laatste tijd. Hè? De capaciteit die Oekraïne inmiddels heeft om op zo'n grote afstand zulke grote droneaanvallen te plegen.
6: Ja, ik heb met de commandant gesproken die dit soort aanvallen uitvoert. En die dus de scepter zwaait over Deep Strike. Dat doen zij op dit ogenblik niet alleen. Er zijn meerdere eenheden die dat doen. Zij doen dit alleen maar met drones die met propellers worden voortbewogen. Je hebt natuurlijk ook de drones die worden voortbewogen, zoals de roemruchte Flamengo met een straalmotor. Dat doen zij dan weer niet. Dat is weer een andere unit. Maar dit soort units waarmee we hebben geschoken, die houden zich gewoon bezig met dit soort aanvallen. Tot 2000 kilometer in de diepte. Het is echt niet te geloven wat ze doen. En wat je dan probeert te doen is zoveel drones sturen dat de luchtverdediging van de Russen wordt overweldigd. En dan komen er altijd wel een paar door. En dat is dus nu kennelijk ook gebeurd.
5: Dit zijn natuurlijk de hele zichtbare aanvallen meteen. Hè? Het heeft denk ik ook wel, ja, bij zo'n Sint-Petersburg aanval, denk ik ook meteen een soort politieke lading.
6: En absoluut. Het heeft een enorm psychologisch effect op de Russen. Het moet duidelijk maken van je bent nergens meer veilig. En er wordt hier ook nog steeds besmuikt gelachen over wat Zelensky heeft gezegd tijdens de 9 mei-parade. Kan je dat nog herinneren?
5: Ja.
6: Dat was die parade ter viering van de overwinning op de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog. En toen heeft Zelensky gezegd, nou ja, oké, nee, ik zal je...
5: Ik zal het toestaan.
6: Ik zal het toestaan. dat jullie die... dat is natuurlijk gewoon, als je dat doet, dat is zo vernederend in de richting van Poetin. Ja, dan kan je ook wel weer verwachten trouwens dat er op Kiev steeds meer bombardementen gaan plaatsvinden. Ja. Vannacht werd er ook een voorspeld door Zelensky. In ieder geval was de waarschuwing. Maar dit was eigenlijk de eerste nacht dat ik behoorlijk heb kunnen slapen.
7: Nou, dat is wel lekker ook.
6: Ja, ja, dat is wel lekker, ja.
7: Ja, dat is toch belangrijk. Ja. Ja. Maar als je dus ziet af en toe wat cijfers over de Oekraïnse drone-productie. Dat betekent dus dat we dit soort deep strike aanvallen op grote schaal alleen maar meer zullen gaan zien.
6: Ja, we weten dat er ongeveer 450 dronebedrijfjes actief zijn in Oekraïne. Dat die innovatie gaat gigantisch. Binnen een paar weken heb je weer een nieuw type. Het probleem van de meeste van die drones is dat ze een tamelijk geringe lading kunnen kunnen meenemen. Dus je moet er wel heel veel inzetten. Wil je echt iets kunnen slopen? Ja, dat is inderdaad wat het is. En dat zal doorgaan. Maar vanuit de Russische kant gaat het ook door. En dat heeft natuurlijk te maken met het schreeuwende gebrek aan Peter het luchtdoel afweer. Dus wat je hier ziet, dat zie je dus nu ook in Kiev. Hoewel je daar behoorlijk nog wat Peter het raketten hebt. Omdat hier natuurlijk het regeringscentrum is en deze stad moet worden beschermd. Maar in het noorden, als je gewoon op het luchtalarm kijkt. We hebben een app waarbij je dat gewoon echt elke minuut kunt zien. In het noorden gaat het luchtalarm continu af en daar is het echt penibel, omdat daar gewoon er een enorm gebrek is aan luchtverdedigingsmiddelen. Ja. Dus deep strike werkt van beide kanten en allebei de kanten doen precies hetzelfde, namelijk het overweldigen van de luchtverdediging van de ander, om ervoor te zorgen dat je in de situatie komt dat je zo heel mogelijk schade aanricht en zoveel mogelijk politieke effecten krijgt.
7: Ja, dan heb je natuurlijk nog een derde kant, namelijk onze kant. Ja. En wij hebben ook weinig luchtverdediging. Dus dat zal je ook in je hoofd moeten houden als je dit soort grote aanvallen met die toch soms vrij zware drones over en weer ziet gaan.
6: Absoluut. Dit heeft ook alles te maken met de levering van Amerikaanse wapensystemen. Dus die levering van HIMARS die is al gestaakt in de richting van, volgens mij was het Estland. Maar het gebrek aan Patriot-systemen, althans de raketten daarvoor, die is ook nijpend in Europa. Dus dit heeft grote consequenties. De grote vraag is die ik iedere keer heb gesteld, kunnen jullie dit nu doen zonder Amerikaanse steun? En het antwoord was volmondig, ja, we hebben de Amerikanen niet meer nodig. We hebben de Amerikanen niet meer nodig voor de inlichtingen. Dat kunnen we gewoon op eigen manier regelen. Ook met andere bondgenoten zoals de Britten en de Fransen. We zijn nu in staat om met onze eigen defensieindustrie zoveel mogelijk luchtafweer te maken. Onze antidroonsystemen worden verbeterd. We kunnen dat ook met jullie gaan doen. En dat is ook zo. En dat wordt dus op dit ogenblik ook gedaan. Er zijn nu nieuwe initiatieven om op korte termijn een systeem te ontwikkelen dat de Patriot kan vervangen. Ja, dus je gaat van kwetsbaarheid naar kwetsbaarheid. En dan met dat innovatieve vermogen en die enorme snelheid. En dat is echt de belangrijkste les die je hier leert. Snelheid, snelheid, snelheid. Ja. Ben je dus in staat om die gaten weer te dichten.
7: Ja, en dan geldt voor Europa natuurlijk wel dat snelheid niet onze sterkste kant is. Nee. En in theorie is er al een Patriot-alternatief, die SAMP-T, Italiaans, nog iets.
6: Maar de productie is heel laag, daarvan. Dat heeft niet zoveel zin. En er wordt nu met Firepoint, dat is een Oekraïense bedrijf en een aantal Europese bedrijven, wordt er nu gewerkt aan een nieuw alternatief. En dat zou eens een keer heel snel kunnen gaan. En dat is ook een simpeler alternatief. Huh? Want waar ze ontzettend goed in zijn, zijn hele simpele, goedkope alternatieven ontwikkelen hier in Oekraïne, die werken. En wat je ziet is dus dat iedere keer ook aan het front, maar dat geldt ook voor Deep Strike, dus die lange afstandsoperaties, daar wordt gewoon continu getest. Dan is er weer een dronebedrijfje, die heeft weer iets uitgevonden. Ja. Dan wordt dat getest en 9 van de 10 gaan terug. En 1 van de 10 daarvan zegt dat kunnen we verder gaan ontwikkelen. Kijken of je dat verder gaat ontwikkelen. En kunnen we dat verder opschalen in de productie. Dus zo werkt en dat is een doorlopend proces.
7: Ja, belangrijke lessen voor onze kant.
6: Dat is heel belangrijk.
7: Nu in Kiev. Kan je iets vertellen nog over wat je nog meer gaat doen daar?
6: Nou, er is een. Ik heb net een afspraak gehad met iemand die zich bezighoudt met resilience. Dus weerbaarheid. En dat is wel anders hoor. Zij focussen zich echt op de weerbaarheid van de bevolking in het gebied langs het front. Pakweg een gebied van 50 kilometer langs het front. Ja, en daar moeten voorzieningen naartoe worden gebracht om ervoor te zorgen dat die mensen kunnen overleven. Elektriciteit gaat hier natuurlijk continu uit. Als je door de straten rijdt, dan zie je overal generatoren staan. Het is echt een, Ja, het is wel heel knap hoe het gebeurt. Ik bedoel, een elektriciteitscentrale wordt getroffen en onmiddellijk gaan automatische generatoren aan, waardoor je eigenlijk maar een paar flikkeringen bij wijze van spreken hebt in de elektriciteitsvoorziening. Dus die blijft gewoon bestaan. Dus dat zijn interessante gesprekken om te begrijpen hoe ze dat doen. Maar ook hoe zij dan, en dat is precies hetzelfde probleem als wij hebben in Nederland of in Europa, hoe zij dan op het hogere niveau, op het niveau van de regering in Kiev, compleet vastlopen ook in de bureaucratie. Want daar wordt natuurlijk het geld verdeeld. En hoe ga je dan die prioriteiten stellen? Wie krijgt wat en wie krijgt niks?
7: Typisch. Dus zij hebben dan ook weer problemen die wij kunnen herkennen.
6: Ja, we hebben net een gesprek gehad met iemand die resilience organiseert. En die zit de kanker op de bureaucratie en hoe moeilijk het allemaal gaat. Ja, en dan, wij zeggen welkom bij de club, hè?
7: Ja. Oké, dankjewel Rob.
6: Graag gedaan.
7: Hey, vragen, maar misschien eerst ook goede correctie. Vond ik nogal wat mailtjes van onder meer Manuel, Jurjan, Jasper, Radboud, Peter. Die zeiden op dat onderwerp van Nederland als een van de toffies tegen Rusland en hoe dat nou kwam, daar hebben we het over gehad. Maar we hebben één ding niet genoemd. MH17. Natuurlijk.
8: Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp waardoor wij heel erg geschokt. Nou ja, kijk, ik was natuurlijk heel geschokt over de MH17 en veel Nederlanders ook. Maar we hadden natuurlijk ook een gedeelte van de bevolking die dat geloofde dat het eigenlijk toch de Oekraïners zelf waren. Hè? Dus met helemaal in lijn met alle wappies en zo. Daar zag je dus al een verdeeldheid onder de Nederlandse bevolking. Waarbij er ook nog een Nederlandse jongen in Rusland zat die voor Rusland werkte en zo.
7: Oh, ja, dat soort dingen.
8: Ik
7: ja.
8: heb dat allemaal heel geschokt gevonden. Heel erg geschokt ben ik daarvoor geraakt.
7: Ja. Maar bijvoorbeeld voor Rutte persoonlijk heeft dit er toen wel ingehakt. Hè? Omdat hij natuurlijk ook in zijn functie ook met de nabestaanden veel contact heeft gehad. En dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. En bovendien het cynisme van de Russen was daarna ook gewoon wel vrij ongelooflijk. De manier waarop zij ook met gewoon 100.000 verschillende verklaringen probeerden elke verantwoordelijkheid af te wimpelen.
8: Was
7: dus
8: verschrikkelijk.
7: Dat mag ook een verklaring zijn voor een harde opstelling tegen Rusland.
8: En laten we ook eerlijk zijn. Ik ben Rutte en ook Brekelmans dankbaar dat ze zoveel steun voor Oekraïne uitspreken. Als een Spanjaard zou ik een beetje teleurgesteld zijn in Sanchez op dit gebied. Maar goed, die voelen zich veilig achter de Pyreneeën. Dat is een heel andere situatie.
7: Ja. Gaan we naar de vragen. Ruben Herrebrug, inmiddels ook lid van de Boekestein Plus Club, schrijft hij. Goed zo, Ruben. Die schrijft in NRC van zaterdag 29 mei. Las hij de column van Carolien de Gruyter. Die column moet je altijd lezen. Waarin de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev werd aangehaald, die maakt dan weer de vergelijking met het bijna mythische geloof van de Fransen in de Maginot-linie destijds en de hardnekkigheid waarmee de Europeanen zich tegenwoordig voor hun veiligheid aan de NAVO blijven vastklampen. Krastev die vreest dat historici in de toekomst te concluderen dat de Europese vertrouwen in de NAVO dat eigenlijk de mentale Maginot-linie is geworden. Een psychologische kruk die een vals gevoel van veiligheid creëerde en Europa ervan weerhield om zich op existentiële bedreigingen voor te bereiden. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja,
8: ik vind het een ontzettend leuke vraag. Even uitleggen voor de luisteraars. Frankrijk kreeg dus in 1817 de Frans-Duitse oorlog, waarbij Duitsland in 2 maanden tijd in Parijs stond. Hè? En dan de Duitse eenwording in het Versailles spiegelzaal werd uit. Dat was een enorme vernedering voor de Fransen. Hè? Ja. Nou, vervolgens ontstaat de Eerste Wereldoorlog, waarbij Duitsland ook in het begin enorme successen heeft. En dus in de interbellende periode tussen de Twee Wereldoorlogen denken de Fransen, wij kunnen die Duitsers niet vertrouwen. Het is allemaal verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ze komen vast nog een derde keer langs. Hè? Dus 1870, 1914 en straks ook. Dus we gaan een Maginot-linie maken. We gaan dus prachtige bunkers maken in de Vogezen en daarbuiten. Ja. Tussen de grens tussen Frankrijk en Duitsland. Wat doet Hitler? Die gaat natuurlijk via België.
7: Ja.
8: Trekt hij naar Noord-Frankrijk. Ja. Zo gaat dat, hè? Ja. Nou, de gedachte is nu, mochten wij nou te veel vasthouden aan de schijnveiligheid van de Amerikaanse NAVO, om zo maar te zeggen, en we bouwen te weinig aan een Europese NAVO-zuil, ja, dan is het wel een beetje een Maginot-metafoor aan het worden. Hè? Ik denk dat het gewoon ongelooflijk verstandig is dat wij aan de Europese zaal binnen de NAVO werken, met alle scenario's die daarbij horen. En laten we eerlijk zijn, wij zijn verzorgingsstaten. We hebben geld voor alles en nog wat nodig. Onderwijs en gezondheidszorg ook, en heel begrijpelijk. Dus het is nog maar de vraag of we daar voldoende nu aan doen, hè? Want wij zijn natuurlijk verzorgingsstaten. En met andere woorden, als dus Poetin toch prikacties zou gaan doen straks, hè, we hebben er heel vaak over gesproken, ja, hebben we dan wel genoeg geïnvesteerd in de Europese zaal van de NAVO? Want ik denk niet dat Hexet en Trump nou zoveel gaan doen. Dus Ivan Krastev, dat überhaupt al zo'n hele interessante man is, want die legt ook uit waarom Oost-Europa anders naar dit soort dingen kijkt dan wij, hè. Ja, de Maginot-metafoor die zou eigenlijk wel goed zijn als die ook in de Nederlandse politiek wat vaker zou worden aangehaald. Namelijk, jongens, we staan er alleen voor. Waarom zeg ik dit? Omdat ik soms ook Brekelmans hoor, weet je, met allemaal van die zalvende opmerking dat de Amerikanen toch allemaal geweldig zijn. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk liever zou willen horen, we moeten een beetje kritisch zijn of Trump echt wel wat gaat doen als we worden aangevallen.
4: Ja, dat is altijd een beetje ingewikkeld, hè? Die uitspraken van politici die zo ontzettend vast blijven houden aan de Amerikanen. Terwijl je denkt, ja, je weet toch ook wel beter. Maar misschien is dat bedoeld om de Amerikanen zoveel als mogelijk er dan tenminste nog bij te houden. Ja. Dat zou ik wel kunnen begrijpen.
8: En wat er ook nog bij speelt is dat al onze generaals, dat zijn geweldige mensen, die worden opgeleid in Amerika. En op het niveau van de militairen elite, als ik het zo mag formuleren, zijn de verhoudingen tussen Nederland en Amerika prima. Mm-hmm. Alleen we hebben Trump als president. We hebben Hexet als minister van Defensie. Dat is iets anders dan Amerikaanse topgeneraals. Ja. Dus we moeten gewoon toch heel kritisch blijven, denk ik.
4: Ja. Nou ja, misschien goed om die reden dat Trump en Hexet en anderen zo vocaal zijn over hun minachting voor Europa. Want dan brokkelt die Maginot-linie zodanig af dat we in Europa zien dat we toch een plan B nodig hebben.
8: Exact, exact.
4: Peter Treur. Dus dit zijn wat van die meer politieke vragen. Wel leuk. Die zegt, is streng migratiebeleid misschien de politieke voorwaarde om draagvlak te krijgen voor een sterker Europa? Je ziet dat kiezers vrij makkelijk kunnen schuiven tussen partijen als PVV, FVD, JA21, BBB. Terwijl die partijen eigenlijk op van alles en nog wat heel erg verschillen. Behalve dan op migratie. Als een partij migratie serieus neemt, streng beperkt en dat overtuigend waarmaakt richting de kiezer, zegt Peter, haal je dan niet veel brandstof weg bij populistisch Nederland? Dan kun je een groot deel van het electoraat misschien best meekrijgen met pro-Europees beleid, met defensie, veiligheid, innovatie, klimaat, AI, al die dingen die zo noodzakelijk zijn. Zolang ze erop vertrouwen dat migratie daadwerkelijk onder controle komt.
8: Dat is een hele politieke vraag, hè? Mm-hmm. En we moeten in de eerste plaats vaststellen dat als je steeds maar al die opvangcentra die we hebben afbouwt, dan krijg je vanzelf natuurlijk een vluchtelingencrisis. Hè? Mm-hmm. En met andere woorden, het wordt dus we hebben een soort immigratiehysterie. Mm-hmm. Waardoor iedereen denkt van nou, we gaan helemaal kapot. Terwijl dat eigenlijk meevalt. En dat heeft meer te maken met een opvangcrisis dan werkelijk met een immigratiecrisis. Maar goed, we hebben nu het beeld in de politiek en ook op de tv en zo. We worden helemaal overspoeld. En het is zeker zo dat er komen veel mensen per week en per maand bij. Waardoor dus nu ook heel veel mensen ter rechterzijde stemmen. Dus ik ben op zichzelf genomen, begrijp ik ook wel wat Peter Treur zegt. Als je nu probeert om grip te krijgen op immigratie, waarvan het probleem is dat het maar zeer de vraag is of dat het ook echt lukt. Hè? Er zijn mensen die zeggen ook dat het EU-migratiepact misschien ook onvoldoende zal zijn. Hè? Dat is natuurlijk weer een probleem. Maar goed, stel dat je kan laten zien aan de kiezers dat je een beetje grip erop krijgt, dan is het natuurlijk waar wat Peter Treur zegt van, dan zou een Europese kaart, hè, een sterker Europa, makkelijker ook draagvlak kunnen ontmoeten.
4: Dit is een beetje wat de sociaaldemocraten in Denemarken hebben gedaan, hè? Dus ja. Eigenlijk zeg maar standaard, bij wijze van PvdA-beleid, maar dan gekoppeld met keiharde repressie van asielmigratie.
8: Geldt ook al voor België. België heeft op een gegeven moment gewoon gezegd van... Als mensen hier komen, dan helpen we ze gewoon niet meer. Dan komen ze op straat. Hè. Dat gebeurt, dat zie je in Brussel ook gebeuren. Ja. En nu zegt dus rechts-Nederland ook van... moeten dat Belgische beleid doen. Zelf lijkt het mij geen oplossing als mensen de straat op worden gestuurd. Kijk, het enige wat je zou kunnen doen is dat je via Spaanse steun... kan je in Marokko wat contact hebben en misschien ook wat effectiviteit sorteren... dat er dus veilige thuislanders teruggaan. Hè? Wat het huidige Nederlandse kabinet nu doet... is dat ze het Europese ontwikkelingsgeld... Hè, naar een aantal Noord-Afrikaanse staten willen gebruiken... als een soort hefboom om mensen terug te nemen. Ik geloof dat David van Weel daar eigenlijk heel erg mee... bezig is. Kijk, we hebben het hier over beelden en we hebben het hier over feiten. Als je naar beelden kijkt, dan is het absoluut zo dat de meerderheid van de Nederlanders willen gewoon dat er grip wordt getoond. En de ellende is dat ik er niet zeker van ben dat het Europese migratiepact dat ook direct kan leveren, omdat er altijd weer gaten zijn. Het is wel een stap in de goede richting. Maar ja, de experts vertellen mij ook van... niemand kan echt dat heel goed controleren.
4: Ja? Nee. Ja, en dat dan dus los nog van het feit dat de grote getallen zitten bij arbeidsmigratie. Dus dat
8: is heel belangrijk.
4: En zo. Dus wanneer het gaat om de druk op de huizenmarkt of andere publieke voorzieningen... komt dat helemaal niet zo bij asiel vandaan. Dat zijn veel kleinere aantallen. En ja, die arbeidsmigratie, die komt gewoon omdat er hier allemaal werk te doen is. Omdat onze economie zo goed draait en er allemaal werk is... dat wij zelf niet willen doen voor het loon dat ervoor wordt betaald. Dus ja, je zit daar ook gewoon met iets... dat de discussie gewoon niet klopt eigenlijk. Hè?
8: Ja, ik hoop wel dat het Europese migratiepact wel een beetje werkt. Want wij moeten gewoon... we moeten een soort consensus weer krijgen in Nederland. Mm. En die immigratiehysterie moet eruit. Ja. Zie je niet?
4: Ja, maar ik vraag me ook wel eens af, ja, dat is, wie ben ik? Hè? Maar of die hysterie ook gewoon er niet uitkomt... dat die mensen die zeggen van ja, er zijn te veel vreemdelingen... dat die dan ook doelen op mensen die helemaal geen vreemdeling zijn... maar gewoon hier geboren. Ja. Alleen uit misschien Marokkaanse of Turkse grootouders. Maar dat is voor veel mensen het idee nog leeft dat een Nederlander... een witte Nederlander is. En ja, als je er zo tegenaan kijkt... dan is natuurlijk alles te veel. Want dan zie je heel veel andere mensen... mensen die je als anders beschouwt op straat. En daardoor krijg je dan het idee... er klopt iets niet. Ik voel me hier niet thuis.
8: Kijk, in juridische termen is het gewoon heel simpel. Als jij een Nederlands paspoort krijgt... dan ben je dus gewoon een Nederlander. En dat was juridisch altijd zo. Dus gewoon internationaal rechtsstatelijk denken... En we hebben nu veel politici ter rechterzijde die gewoon zeggen... nee, ook als je een paspoort hebt, dan ben je nog lang geen Nederlander. Dan moet je nog eindeloos door hoepeltjes springen voordat je dat wordt. Nou, dat is betonrot. Dat is echt heel erg. Want zo krijgen we dus gewoon een hitse tegen iedereen die een kleur heeft... die toch een Nederlands paspoort heeft. En dat is een buitengewoon verontrustende ontwikkeling. Daar komt nog bij dat ik las in een NRC Handelsblad vandaag... dat 1/4 van de mensen die op Forum stemmen... vinden dat ook geweld gerechtvaardigd is... om de huidige regering omver te werpen. Ik ben dat soort statistieken ben ik niet gewend, Hugo.
4: Nee, niet in Nederland. Hè?
8: Nee, en dat vind ik dus... ik hoop toch zo dat dat allemaal... meevalt. We hebben in het verleden wel coups gehad... Hè, van Domina Nieuwenhuis, weet je nog? Die ik hoop ook... in zekere zin hoop ik ook dat het Forum dat dan probeert... dat het dan mislukt, want dan zijn we er vanaf. Maar het is wel verontrustend, hoor. De vervreemding tussen kiezer en gekozenen is heel groot. Ook met het huidige kabinet. En er zijn erg veel kiezers... die zich ter rechterzijde van de VVD... positioneren. Met als gevolg dat de VVD ook heel rechts zich blijft oriënteren.
3: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
4: En wilt u meer ellende? Ga naar boekesteinendewijk.nl voor Boekestein en de Wijk Plus. €25 met de kortingscode NAVO. En dit is wel een beetje het moment om dat te doen. Want we zaten nu in, hoe noemde men dat ook alweer? De zachte overgang.
8: Ja.
4: Maar dit weekend gaat het echt gebeuren.
5: Ja. En heeft u dat lidmaatschap gewoon nodig voor de zaterdaguitzending en de vele extra's die wij.
8: Maar Hugo, moet je luisteren. Je betaalt maar €25 voor een heel jaar.
5: Krankzinnig eigenlijk.
8: Dan krijg je advertentievrije podcast. Lijkt me heerlijk. Dan krijg je 8 colleges. Nou, daar wordt toch ook wel hard aan gewerkt, zou je denken.
5: Huh? Ja.
8: En je krijgt ook nog die zaterdag, wat eigenlijk de leukste podcast zijn. Omdat er dan een interessante gast is. Ja. Ik vind het eigenlijk een offer you can't refuse.
5: Het is eigenlijk te goedkoop.
8: Ja, vind ik eigenlijk
5: Als je er zo bij nadenkt. Ja. Het is eigenlijk bijna een belediging.
8: Het is eigenlijk bijna een belediging. Ja.
5: Dankjewel, Arjan.
8: Tot morgen.
5: Tot morgen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Utrecht wil stroomtekorten tegengaan met gasgeneratoren. Die moeten bijspringen als het stroomnet langere tijd overbelast raakt. Dat gebeurt misschien maar een paar keer per jaar, meldt de regionale omroep. Volgens Stedin moet je het zien als een groot stopcontact voor noodgevallen. Het gaat voorlopig nog om een proef. Een buschauffeur was gistermiddag goed de weg kwijt in het Groningse Leek. Op een plek waar normaal geen bussen komen, reed hij tegen sluitingstijd bij een kapperszaak naar binnen, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden ook niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. In de woestijn tussen Algerije, Niger en Mali zijn bijna 50 mensen overleden nadat ze autopech kregen. Ze raakten uitgedroogd omdat ze geen drinken meer hadden. 2 mensen overleefden het wel. Zij liepen meer dan 50 kilometer door de woestijn naar de dichtstbijzijnde plas water. De groep was onderweg naar een islamitisch feest. En president Trump had een tijdje terug zijn eigen naam toegevoegd aan het Kennedy Center in Washington, maar lang kon hij daar niet van genieten. Het wordt weer weggehaald. Nog voor 12 juni moet Trumps naam zijn verdwenen van het gebouw. Een rechter gaf eerder al de opdracht om dat te doen, maar daar luistert Trump niet altijd naar. Het weer van Weer Online? Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
5: Je bent er weer bij en dat is meer dan prima. Fijn dat je luistert op deze donderdag 4 juni, de dag dat we het moeten hebben over tech-aandelen. De concurrent van Nvidia, Broadcom, komt met deze vooruitblik.
6: AI chip sales are expected to grow 180%, which is at least double what Nvidia. I think Nvidia is looking at like 60-70%.
5: Dat klinkt mooi, maar toch wordt het aandeel gedumpt, net als veel andere tech-aandelen. Wereldwijd gaan die naar beneden, net nadat de topman van SoftBank zegt dat een correctie geen gek idee is. Deze aflevering zoeken we uit of er ook echt een correctie aankomt. Hebben we trouwens ook over Harry Styles en racisme bij Tesla. De Amsterdamse beurs stond de hele dag in het rood, maar maakte aan het einde ineens een ommezwaai. De AEX sloot uiteindelijk 0,3% in de plus. Grootste stijger, Wolters Kluwer, een winst van maar liefst 6,6%. En de beurs in de VS, die staan grotendeels in de plus. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met mijn grote vriend Jean-Paul van Oud-Heusden van Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom.
7: Hallo.
5: Goed dat je er bent. En ik wil deze uitzending beginnen met felicitaties aan de vrienden van RTLZ. Die mochten vanochtend op de Amsterdamse beursgong slaan.
8: De collega's van RTLZ slaan vandaag op de beursgong, aangevoerd door beurscommentator Dirk Veenstra. Want RTLZ bestaat deze week 25 jaar.
5: Dus lieve oud-collega's, gefeliciteerd. Op naar het volgende jubileum. Gaan we door met iets heel anders, met Donald Trump. Die zal niet in de feeststemming zijn, denk ik. Want de Fed gaat de rente niet verlagen. Blijkt uit het Berger boek dat de Fed publiceerde. Huiseconoom Han de Jong die ging er voor ons doorheen en concludeert dat Kevin Warsh de rente gelijk gaat houden.
9: Ten eerste is de officiële rente van de ECB een stuk lager dan die van de Fed. En verder vind ik toch dat Beige Book beschrijft eigenlijk hoe die hoge olieprijs weliswaar de inflatie aanjaagt, maar ook hoe het de bedrijvigheid drukt. Als je dus constateert dat gezinnen in toenemende mate problemen hebben om aan hun financiële verplichtingen die voortvloeien uit consumentenleningen en hypothecaire leningen, om daaraan te voldoen, Dan is de vraag natuurlijk of de Fed dat die problemen moet vergroten met renteverhogingen.
5: De rente toch niet naar beneden. Dat gaat Trump denk ik niet leuk vinden. Hoe boos wordt hij, denk jij?
7: Nou, ik denk dat hij wel even rustig begint. Want hij ziet ook de huidige situatie. Ik denk dat hij erop vertrouwt dat als er de ruimte er is, dat Warsh het dan wel zal gaan doen. Ik verwacht niet dat hij er meteen vanaf de eerste maand bovenop zit, zoals hij dat bij Powell gedaan heeft.
5: Nee, dan zou het een ongezellige situatie worden. Gaan we naar ING. Dat gaat op overnamepad in Spanje. Volgens een Spaanse krant wil ING de Spaanse vermogensbeheerder Singular Bank overnemen. Een vermogensbeheerder die ze dan weer van private equity moeten kopen. En eentje met 20 miljard aan beheerd vermogen. Het is een relatief kleine overname, want het zou zo'n 200 miljoen euro moeten kosten. Nou, ik denk wel iets dat ING kan ophoesten. Overigens zijn ze niet de enige kapers op de kust, want er is ook een Spaanse bank die Singular wil kopen. Maar, schrijft de Spaanse krant, ING behoort tot de favorieten. En nu we het toch over banken hebben, laten we het dan ook maar over ABN AMRO hebben. De directie gaat daar moeilijke vragen stellen aan AI.
10: Als ik in de stoel van de ABN AMRO-directie zou zitten, zou ik de cost-income ratio niet primair benaderen als een kostenprobleem, maar als een combinatie van kosten verlagen en inkomsten per medewerker verhogen.
5: Ja, en ik laat dit fragmentje van ChatGPT horen, want misschien krijgt de top dit soort antwoorden voortaan wel te horen. De topvrouw van ABN AMRO zegt namelijk dat AI essentieel is voor de bank. Inmiddels gebruikt 85% van het personeel AI dagelijks om beter te worden, zegt ze. Niet om werk uit handen te geven. En, dat vond ik het grappigst in het bericht, ze zegt dat de directie het dus inzet. Ze zegt, als bestuur gebruiken we AI om beter te worden in ons werk. Bijvoorbeeld door te anticiperen op lastige vragen van analisten en onze antwoorden daarop te toetsen. Nou, ik ben wel benieuwd welke lastige vragen ze dan aan AI gaat stellen.
7: Als we er maar rekening mee houden dat het allemaal wordt opgeslagen en dat je het dadelijk misschien publiekelijk nog ergens kan terugvinden.
5: Oh ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Dat is misschien ook niet zo handig.
7: Zou dat even goed checken.
5: Tijd voor muziek. Ja, Harry Styles, vanavond staat hij weer in de Johan Cruijff Arena. Voor wie gaat, heel veel plezier. Ja, ondertussen is er om zijn label een hoop te doen de laatste tijd. Dat is natuurlijk Universal Music Group. Groot aandeelhouder Bill Ackman die wilde het Ajax-bedrijf helemaal inlijven, van de beurs halen. Maar hoorde deze week dat dat kansloos is, dat dat niet gaat gebeuren. Het bestuur heeft er geen trek in. En ja, hij denkt nu, laat het dan maar helemaal zitten, want hij verkoopt zijn belang.
11: Let's go over to Universal, which could be on the move today as Bill Ackman is looking to sell his stake in that company just a few days after Universal rejected a takeover bid. And Ackman has been looking into Universal for a while. He first acquired a stake in 2021.
5: Ruim 80 miljoen aandelen had hij en heeft ze verkocht voor ruim 1,4 miljard euro. En dat heeft inderdaad effect op het aandeel, want dat sloot fors lager, bijna 5% in de min. Jean-Paul, de overnamepoging van Ackman was ja toch een beetje, zou je kunnen zeggen, een lifeline voor UMG, nadat een beursgang in New York al mislukte. Hoe moet het nu verder met het bedrijf?
7: Nou ja, ik weet niet of ik het zo somber inzie. Ze hadden al een strategie. Hè, wat eigenlijk gewoon hartstikke makkelijk en transparant is. Mm-hmm. Hè, goede artiesten aantrekken en zorgen dat je daar ook weer spullen van verkoopt aan de fanbase die erachter zit. Ja, daar zullen ze nu gewoon mee doorgaan. Ik denk ook niet dat ze, want onder druk van Ackman, voor mijn gevoel, hebben ze gezegd van we gaan de helft van ons belang in Spotify verkopen.
5: Toch een beetje kip met gouden eieren, zou je kunnen zeggen.
7: Je zou kunnen denken, draaien ze dat dan nu terug? Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Dus het blijft nog wel de vraag of ze daarmee doorgaan en straks op een gegeven moment ook nog de andere helft verkopen. Maar ja, ze zullen nu wel met een update moeten komen.
5: Straks hebben we het over een chipbedrijf dat teleurstelt met de kwartaalcijfers. Dat is iets dat we al lang niet meer hebben gehoord.
12: The company delivering a lower than expected forecast for AI chip revenue. The numbers suggest the firm's efforts to gain ground in the burgeoning industry are going more slowly than anticipated.
5: De twijfelachtige eer is aan Broadcom, dat gaat keihard onderuit. Eerst naar TSMC, de grote chipmaker van de wereld, komt met een wrange boodschap.
13: De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn voor AI is te groot. Er is meer vraag dan fabrikanten aankunnen. Dat zegt de topman van TSMC. Volgens hem kan het nog jaren duren voor het bedrijf aan de vraag kan voldoen.
5: TSMC investeert in gigantische bedragen in nieuwe fabrieken, maar zelfs met die extra productie kan het bedrijf het niet aan. Komt allemaal op een dag dat tech-aandelen het zwaar hebben. Zo verliest SoftBank maar liefst 11%. Besi en ASM stonden flink in de min, sloten zo'n 1,5% lager. Micron staat op dit moment 6,5% lager. Ja, komt er een correctie aan voor die tech-aandelen? Dat was vandaag ineens de grote vraag. Eentje die de baas van SoftBank wel wil beantwoorden.
14: There may be some correction. But that would be a best investment opportunity time to me, you know, if there is any collection.
5: Jean-Paul, de koersen zijn de afgelopen maanden hard opgelopen. Heeft de baas van SoftBank gelijk? Zou het goed zijn als er een correctie of een kleine correctie komt?
7: Nou ja, dat zou natuurlijk voor de mensen.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Moet nagaan, daar staan echt, daar hebben we het zo vaak over. Zoveel bedrijven die staan zeg maar zo hoog gewaardeerd. Mm-hmm. Ja, dat je elke keer moet denken van, kan het tempo wel volgehouden worden? En dan niet naar het volgende kwartaal, maar gewoon ook tot in lengte van dagen, bij wijze van spreken. Nou ja, en dan neem je gewoon een keertje winst.
2: Geldt dat voor al die tech-aandelen? Want ik zag wel wat opvallends vandaag gebeuren. Je zag bijna alles dat naar tech rook of iets met tech te maken had, dat ging naar beneden. Behalve ASML, dat maakte in één keer een ommezwaai en dat sloot uiteindelijk in de plus. Dus ga je dat zien dat een deel wordt afgestraft en een ander deel er gewoon makkelijk doorheen fietst?
1: Ik snap wel dat je er zo naar kijkt, maar dat is gewoon ontzettend moeilijk om dat te duiden op dagbasis. Kijk, wat je hebt beleggers die kijken naar individuele aandelen en je hebt al die ETF's. Dus dat het op een gegeven moment, als iemand zegt, ja, ik zit in een of andere technologie ETF, en die verkoopt dat groot, dan gaat alles naar beneden.
2: Ja, precies.
1: Ja, en dan gaan daarna de mensen die de krent uit de pap willen vissen, die denken, hé, maar wacht eens even, ASML, je had het net over TSMC, er moeten nog heel veel fabrieken gebouwd worden. Ja. Die kan ik dan goedkoper kopen.
2: Ja, ik had het net over TSMC, dat zegt dat er een tekort aan chips is. Vraag ik me af, is dat nou goed nieuws of slecht nieuws? Want ze hebben dus veel vragen, dat is het goede nieuws. Maar aan de andere kant, als je dus niet aan die vraag kan voldoen, dan ga je heel veel klanten teleurstellen.
1: Ja, maar kijk, het is per saldo goed nieuws. Omdat TSMC, die weten natuurlijk zelf ook wel dat ze in een zetel zitten. Want zij zijn de enige die op schaal die hele geavanceerde chips kunnen maken die iedereen wil hebben. Mm-hmm. Dus zolang Samsung en Intel nog niet op de deur staan te kloppen van, nou, als jij niet kan leveren, dan doe ik het wel. Ja, is het voor hun wel gunstig om te zeggen van, joh, weet je, een jaar, twee jaar, sommige mensen moeten heel even wachten. Ja. Dan kunnen ze rustig die nieuwe fabrieken bouwen die ze in Amerika allemaal aan het neerzetten zijn.
2: Ja, daar zijn ze druk mee bezig. Maar waarom lukt het ze niet om dat sneller te doen? Waarom duurt het zo lang om die productieuitbreiding
1: Nou, dat gaat al behoorlijk snel. Maar eigenlijk willen ze bijna, nou ja, even simpel gezegd, een kopie van wat ze in Taiwan hebben staan op een gegeven moment in Arizona neerzetten. Er moeten 12 fabrieken komen. Ja, die zijn allemaal op verschillende tijdstippen begonnen. Want ze willen natuurlijk wel het commitment hebben, zeker weten dat ze klanten hebben als de deuren opengaan. Dat hebben ze nu allemaal vastgelegd. Ja, dat duurt gewoon 2 tot 3 jaar over het algemeen voor de meer complexe fabrieken.
2: Ja, en dan hebben we het over techreuzen als Meta en Alphabet die miljarden blijven pompen in investeringen. Verstoren zij de markt?
1: In welk opzicht?
2: Nou, dat zij te veel willen, waardoor dus dat soort bedrijven als TSMC nog groter moeten worden, nog meer moeten uitbreiden.
1: Je krijgt eigenlijk niet eens de tijd om erover na te denken. Want Alphabet, dat was natuurlijk ook groot nieuws. Ja? Gisteren weliswaar, ik weet niet of jullie het er hier al over gehad hebben.
2: Zeker.
1: Die kopen normaal gesproken aandelen in en die gaan nu opeens voor 85 miljard nieuwe aandelen uitgeven, omdat ze nog meer willen investeren.
2: Ja.
1: Dus in die zin zien zij toch wel heel veel brood aan het einde van de horizon.
2: Maar jij maakt je nog geen zorgen over die productieproblemen, dus dat ze nog niet genoeg opgeschaald zijn?
1: Nee, want je moet je zorgen maken als er gewoon iets is waar behoefte aan is. En dat er wordt gezegd, nou, dat gaat zeker nog 5 tot 10 jaar duren, maar dat is niet zo. Normaal gesproken, als het 1-2 jaar duurt en dan komt er wat achteraan, ja, dat houdt de klanten hongerig, zeg maar.
2: Ja, de Nederlandse chippers die hielden, zou je kunnen zeggen, stand. Die deden het eigenlijk best wel goed vergeleken met de buitenlandse conculega's. Begrijp je dat, dat het hier wel meeviel eigenlijk?
1: Ja, dat snap ik heel goed. Want we hadden natuurlijk TSMC al en Intel. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk al eerder dit jaar ook gezien dat het bijvoorbeeld bij de geheugenchips, voorop misschien wel SK Hynix uit Zuid-Korea, die hofleverancier zijn bij Nvidia. Mm-hmm. Die gaan de productiecapaciteit willen die verdubbelen in de komende 5 jaar. Lees, daar zitten allemaal nieuwe fabrieken aan te komen. En zij zijn niet de enige, dat is maar een voorbeeld. Ja, als je dan chipmachines levert en ook nog eens een keer daar heel goed in bent in het segment waar je zit, ja, dan ziet het er rooskleurig uit.
2: Dus onze Nederlandse chippers staan er goed voor op dit moment?
1: Ja, zijn ook hoog gewaardeerd, maar dat is met een reden en dat is in dit geval wel te verklaren.
2: Ja, toch weer die vraag vandaag die gesteld werd. Ik zag het bij Bloomberg voorbij komen dat elke keer die interviewers aan die analisten vroegen van, maar maak je nu zorgen? Zijn we te ver doorgeschoten? Maak je zorgen over die waarderingen? Wanneer komt voor jou het punt in zicht dat je denkt, ja, het plafond van tech en AI-aandelen komt nu wel heel erg in zicht?

0: Nou ja, kijk, het is gewoon, denk ik, voor alles en iedereen heel moeilijk om er doorheen te kijken. Het is in ieder geval duidelijk dat de CEO's, de leiders van de AI-bedrijven, die zeggen, joh, we staan pas aan het begin, dus wij gaan vol door. Wij zien het helemaal goed komen. Mm-hmm. Ik denk dat we met z'n allen wel zien dat er een hoop gebruik van gemaakt gaat worden. Maar als je die Masayoshi-san hoorde, die zei van, ja, weet je, dit is misschien wel 10... misschien wel 50 keer zo groot als bij het internet, zeg maar. Ja, als je zo denkt, ja, dan hou je je benen niet stil. Want dan denk je, die infrastructuur moet eruit. Dat is wat er nu wordt aangelegd. Infrastructuur, dat als jij en ik dadelijk willen, of de CEO van ABN AMRO, wat wil vragen en dat ook wil opslaan, ja, dan moet er dus nog heel veel bijgebouwd gaan worden, omdat dat er nu nog niet is.
1: Vraag jij namens Marcus Everywhere heel veel aan die chatbots, net als de CEO van ABN AMRO, of heb jij niet zoveel hulp nodig?
0: Nou ja, het is gewoon een fantastisch hulpmiddel. Ja, je kan heel goed zien dat als je gewoon op zoek bent naar dingen die je wil weten, dan krijg je goede informatie. Voor de stukken die ik schrijf, ja, daar kom ik er vaak niet uit met die bot. Want je wil toch wat creatiefs, wat nieuws, een invalshoek, waar die er nog niet is. Ja, dan gaat zo'n bot dat ook niet verzinnen.
1: Jij moet echt aan de bak.
0: Ah, maar dat vind ik niet erg, dat is leuk.
2: BNR Beurs.
1: We gaan naar de vrienden en vriendinnen op Wall Street. Ik zei het al, een beetje gemengd beeld daar. De Dow Jones staat 1,9% in de plus. S&P 500 0,4%. En de Nasdaq gaat dan weer 0,2% naar beneden. En we beginnen met, ik had het er net al over, chipmaker Broadcom. Dat wordt hard afgestraft. Meer dan $300 miljard aan beurswaarde door het putje. Terwijl het tot vandaag goed ging met het aandeel.
3: Since the end of March, the stock was up 65% into earnings. It's the third biggest contributor to the S&P's 20% rally since that time as well. So great expectations and slightly below where the expectations were for the full year.
1: Ja, Broadcom die concurreert met Nvidia, maar kan dan weer niet die fabelachtige cijfers overleggen. De omzetverwachting valt wat tegen, waardoor het aandeel wordt afgestraft. En het valt wat tegen. Ja, ik vond het allemaal niet zo heel schokkend. Maar het aandeel staat toch echt 13,9% in de min. Is dat een terechte afstraffing of is dat echt overdreven?
0: Nee, het is ook geen afstraffing. En je kan ook niet zeggen dat die cijfers tegenvielen. Die cijfers die waren waanzinnig goed.
1: Ja.
0: 143% meer omzet. En voor de volgende periode verwachten ze 180% meer.
1: Maar ja, 180%?
0: Dit is nou gewoon zo'n aandeel. Daar is geloof ik alleen vorige week al is daar $150 miljard aan beurswaarde bijgekomen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat zijn mensen die gewoon omdat het kan, die nemen de gok dat ze denken, nou, wie weet wordt het nog wel eens nog meer. Ja, en die zien nu die cijfers. Die denken, nou, was een mooi ritje vorige week, maar dan geloof ik het nu wel even. Want er is verder geen nieuws meer wat er dan nu nog achteraan komt.
1: Maar dat is ook gevaarlijk. Dat zegt toch ook wat over die beleggers. Ik wil het niet hebben over een bubbel, maar dan is het toch ook losgeslagen?
0: Nou, het is niet meteen een bubbel, maar het is speculatief. Ja, en op een gegeven moment bij elk fonds kom je ergens een keer op een punt van een waardering dat je zegt, nou ja, weet je, dit is gewoon bijna niet meer te doen om nog uit te leggen dat het van hier nog hoger kan.
1: Nee.
0: Maar als het zo gaat, hè, zoals waar we het net over hadden, en we staan nog in de kinderschoenen, dan gaat ook uiteindelijk zo'n Broadcom een hele mooie toekomst roepen. Want zij zijn eigenlijk de hofleverancier voor die maatwerkchips van Google, van Alphabet.
1: Ja.
0: Nou, die gaan nu nog meer investeren. Dat komt
1: dus dat
0: uiteindelijk.
1: Is een supergoeie klant. Ja.
0: En dan is Google nog niet eens de enige. Want Meta, OpenAI en Anthropic, die hebben dadelijk hartstikke veel geld, die laatste twee, als ze ook naar de beurs gaan.
1: Ja.
0: Dus ja, Broadcom moet je volgens mij wel op je lijstje houden.
1: Ja, precies. Je hebt naar die cijfers gekeken. Wat valt jou het meeste op in die cijfers? Dat het dus nog goed gaat?
0: Ja, dat het gewoon waanzinnig goed gaat. Ja, dat ook dit weer zo'n bedrijf is. Want dit is een enorm conglomeraat. Het is inmiddels het op 5 na grootste bedrijf ter wereld. Zijn even groot als TSMC inmiddels. Maar dat het gewoon heel eenzijdig allemaal in die markt. Het gaat niet om chips, het gaat om AI-chips. Mm-hmm. Ja, en dat is. Er komt ergens een keer een punt dat mensen zeggen, nou is het genoeg. Niemand weet precies waar dat ligt. Ja, dan moet je wel uitkijken met dit soort waarderingen. Maar zijn we nog niet.
1: Ze hebben ook een beetje de pech dat ze altijd in de schaduw van Nvidia staan. Kijk, wat vroeger Louis van Gaal had bij Ajax, dat Johan Cruijff voor hem zat. Daardoor kon hij niet in het eerste spelen. Een beetje gekke vergelijking. Maar toch, ze moeten het altijd afleggen in het gesprek tegen Nvidia. Maar dat is eigenlijk best wel onterecht. Want het bedrijf draait echt als een zonnetje.
0: Ja, nou ja, kijk, als je kijkt naar de beurswaarde van meer dan 2000 miljard. Dan vinden ze dat denk ik niet zo heel erg.
1: Gaat nog best wel prima.
0: Ja, dat gaat prima. Alleen, kijk, Nvidia kende mensen natuurlijk wel een beetje van de gameconsoles. En nu hebben ze ook weer een chip. Hè? Staat soms ook op je laptop, Nvidia erin. En Broadcom is gewoon meer een business-to-business merk. Dus ja. Dat kom je niet in het wild zo vaak tegen.
1: Hebben we ook nog CrowdStrike, een cyberbeveiligingsbedrijf. Daar heb je het in Beurs in Zicht afgelopen zondag nog over gehad. Dus als je je abonneert op BNR Beurs, dan krijg je elke keer in je podcast feed een zondagse aflevering. Toen had je het al over van deze cijfers komen eraan. Nou, CrowdStrike kwam met beter dan verwachte cijfers. De omzet ging met ruim een kwart omhoog. En er was sprake van winst, terwijl er een jaar eerder nog verlies was. Ook verhoogt CrowdStrike de omzetverwachting. Nou, dan denk je dat is allemaal porno voor beleggers. Maar dat is het niet, want het aandeel gaat 5,9% naar beneden.
0: Hetzelfde verhaal? Hetzelfde verhaal als bij Broadcom. En dat is leuk, want we hadden het zondag over. Om deze waardering in stand te houden of nog verder te gaan, dan moet je eigenlijk met de omzet, was mijn kladblok berekeningetje, duidelijk boven de 25% zitten. Nou ja, het was 24%. Dat wil niet zeggen dat het slecht is. Maar dan zeggen mensen, oké, het was niet dat wat je nodig hebt om die koers nu nog hoger te zetten.
1: Had je goed voorspeld, dan heb je zonder ChatGPT gedaan.
0: Nou ja, niet voorspeld, maar dat is wel een beetje waar je naar kijkt. En het belangrijke is elke keer, als die cijfers zijn geweest, dan is het nieuws gewoon een tijdje weg. Dus dan is er niet echt een katalysator in de komende weken. Tenzij ze met een nieuw persbericht komen of iets. Maar dat ze iets groots gaan doen. Maar waarom het dan nu nog hoger zou gaan?
1: Dan tot slot nog even naar Tesla. Dat schikt met 3 werknemers die werken in fabrieken in Californië. Even een heel ander verhaal. Volgens die medewerkers is racisme aan de orde van de dag in fabrieken van Tesla. Met racistische schelpartijen, hakenkruizen en tekeningen van een strop met graffiti op de muren. Nou, gezellige boel daar dus. Die werknemers die proberen dat al bijna 10 jaar te agenderen. En al bijna 10 jaar probeert Tesla dat te ontkennen en te weerleggen. Nou, heel even leek dat te mislukken, want er zou dus een rechtszaak komen. Maar die koopt Tesla nu af met een schikking. Wat ze daarvoor neertellen, wat Elon Musk uittrekt, is niet bekend. Nou, zijn we er alweer doorheen. Missen we alleen nog de agenda van morgen. En die krijg je van mijn liefdallige collega Jorik Simonides.
4: Je kunt rustig de week uit. Want de belangrijkste cijfers, die liggen al achter je. Er komt nog wel een belangrijk cijfer uit de Verenigde Staten. Daar ga je 's middags horen hoeveel nieuwe banen er vorige maand zijn bijgekomen. En dat zegt weer veel over de stand van de economie daar. Al zal het voor de rente vooralsnog weinig uitmaken, want die houdt de Fed nog eventjes ongewijzigd. Staat er ook nog een belangrijke aandeelhoudersvergadering op het programma, die van Alphabet. En beleggers zullen daar wat te vragen of misschien zelfs wel te zeuren hebben over de gigantische investeringen die Alphabet doet in kunstmatige intelligentie. Aan de vooravond van die jaarvergadering doet het bedrijf er zelfs nog een schepje bovenop. Ze willen voor 85 miljard aan nieuwe aandelen uitgeven. Nieuw geld om in AI te pompen dus. Nou, dat zorgt weer voor verwatering bij de bestaande aandeelhouders. Dus Alphabet moet hen zien te overtuigen dat al die nieuwe investeringen dat toch waard zijn.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 4 juni. Ik dank Jean-Paul van Oudheusden van Markets Everywhere, analist bij eToro en de man die gewoon beter is dan elke analyse die een chatbot kan maken. Dankjewel dat je er was.
0: Graag gedaan.
1: En ik hoop dat jij morgen ook weer luistert. Dan staat Jorik weer naast mij. Tot dan.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6. Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL 4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord. Iets is of zwart of wit. Voor grijs tint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het dat nuance en twijfel wordt gezien als zwak, minder als een kans om elkaar te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Daarover hebben we deze week in BNR's Big Five van het vraagteken. Vandaag met een mooie gast, Micha Wertheim. Hij is cabaretier, regisseur, staat bekend om zijn voorstellingen die toch wel traditionele vormen van cabaret uitdagen. Hij daagt zijn publiek uit, dwingt hen om onderwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken. Of nou, misschien is het wel geen dwang, maar hij nodigt ze uit en laat vooral vragen stellen. Welkom.
6: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
5: Herken je die omschrijving die ik net geef, of niet?
6: Nou ja, ik probeer gewoon te maken wat ik zelf leuk vind in ieder geval. En ik vind het zelf altijd wel leuk als ik in een boek niet krijg wat ik dacht dat ik zou krijgen. Vind ik soms ook altijd wel een beetje jammer, omdat je hoopt altijd te krijgen wat je al kent. Maar als het dan iets anders is en het achteraf toch bevalt, is het alsof je opnieuw iemand hebt ontmoet. Dus dat heb ik in het theater, heb ik dat heel bij film. Dus ik hoop altijd wel iets voor me te krijgen van ik denk, oh, dit had ik niet aanzien komen, maar dat bestaat ook.
5: We gaan het hebben over het belang van theater in het publieke debat, wat het belang daarvan is. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, heb jij het idee dat jij als theatermaker in uitroeptekens of in vraagtekens denkt?
6: Nee, ik geloof wel inderdaad in vraagtekens. Ik moet altijd denken aan een uitspraak van Philip Roth. Ja, Philip Roth die zegt een roman, maar ik maak natuurlijk geen roman, maar een voorstelling. Die schrijf je daarnaast een koffer waar andere mensen mee op stap kunnen gaan.
5: Ja.
6: En ik weet niet of het ook van hem is dat een roman een vraagteken is. Mm-hmm. Je wil niet dat mensen. Ik wil niet weten waar de voorstelling over gaat. Daarom vind ik het ook altijd heel moeilijk om over mijn voorstellingen interviews te geven. Want vragen mensen waar gaat die over? Ja, de voorstelling is 1 grote vraag. Als ik hem korter zou kunnen stellen, zou de voorstelling korter duren. En als ik het antwoord had, zou ik de voorstelling niet hoeven maken.
5: En de voorstelling is ook misschien van anderen, dus op het moment dat die wordt uitgevoerd. Is die misschien niet meer van jou?
6: Ja, nee, dat is zo. En soms is dat heel leuk. Dan halen mensen er dingen uit die je er zelf niet in had gestopt. En die denkt, oh, wat grappig, dat komt er dan weer voor jou uit. Dat is het leuke van een kunstwerk wat mij betreft. Dat het ernaar kijken of het tot je nemen minstens zo actief is als het maken. als je een beetje boft, dan kan je nog heel lang nadenken over iets wat je gezien of gehoord hebt.
5: Werkt het ook wel eens de andere kant op, dat je teleurgesteld raakt wordt door hoe mensen iets interpreteren, hoe ze naar jou hebben gekeken?
6: Ik ben natuurlijk ijdel genoeg, omdat als ik een recensie krijg die ik niet goed vind, om daar dan teleurgesteld over te zijn. Ik ben eigenlijk vooral teleurgesteld, want ik had toevallig bij deze voorstelling hele goede recensies. Maar dan kijk ik daar zo even snel naar. Ik probeer er niet te veel naar te kijken. Maar dan wordt er heel letterlijk opgeschreven wat ik op het podium allemaal deed. En dan denk ik, ja, maar dan mag je heel enthousiast zijn. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker om te horen dat iemand er iets uit heeft gehaald wat er niet in zat. Of waarvan ik dacht, oh, zo kan je er ook naar kijken. Ik vind het eigenlijk heel leuk als mensen iets uit mijn voorstelling halen wat ik er zelf niet in had gezien.
5: Nee. Dus dat je nog verbaasd kan raken, verrast door je
6: eigen voorstelling. Maar goed, wat ik nooit leuk vind als mensen boos of teleurgesteld zijn, want ik doe erg mijn best en ik hoop heel erg dat mensen een leuke avond hebben. Yeah. Ik vind het niet erg. Ik leg ook wel eens een boek weg wat niet voor mij is. En ik loop in het museum langs heel veel schilderijen waar ik gewoon even geen aansluiting bij kan vinden. Dus ik vind het ook geen ramp. Maar het is, als mensen boos worden, dan denk ik altijd, maar echt het laatste wat ik wilde doen was jou pesten of zo. Ik probeer zelf, als ik boos word op een kunstwerk of zo, ook altijd te denken, goh, wat gebeurt er nu? Zelfs als boos worden op een kind. Dan is er iets in jezelf aan de hand. Je kan wel boos doen tegen een kind, maar als je echt boos wordt, heb je of slecht geslapen of een reden om met de psycholoog te praten.
5: Ja. Tweede vraag waarmee ik wilde beginnen is, als jij op het podium staat of als je iets brengt wat op het podium gebeurt, dan wordt het publiek geacht naar jou te luisteren. Werkt het ook wel eens andersom? Luister jij ook wel eens naar je publiek?
6: Nou, sowieso ben ik een slechte luisteraar. Er zit natuurlijk iets heel raars in het feit dat je vindt dat mensen een hele avond naar je moeten luisteren. Dat is niet helemaal gezond. Maar ik luister wel. En een van de dingen waar ik blij mee ben, een les die ik vroeg geleerd heb van mijn regisseur, die ik toen had, Pieter Bouwman, is inmiddels overleden. Die zei dat hij eigenlijk nooit zo geïnteresseerd was in de lach. Maar of als het stil is, of er dan gehoest en geschoven wordt, of dat het muis stil is in de zaal. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik heb, in plaats van te denken, oh god, ze lachen niet, dat die denkt, oh wauw, ze luisteren echt. Dat vind ik wel leuk. En voor de rest luisteren naar mijn publiek.
5: Dat hoor je ook echt als je op het podium staat? Valt je dat op? Kun je dat registreren?
6: Ja, je kan horen of mensen aandachtig luisteren of dat mensen afdwalen.
5: Dat hoor je aan geschuif, aan hoef.
6: Ja, precies. Kijk, ik ben dol op goed toneel. Maar bij slecht toneel merk je soms dat er hele lange stiltes vallen. En dat ik denk, maar dit is helemaal geen stilte van mensen zijn onder de indruk. Maar dit is een stilte van, ja, we kunnen geen kant op. We zullen hem uit moeten zitten.
5: Ja, duur nog even.
6: Het fijne van cabaret is dat je vaak denkt van, nee, ze lachen nog. Mm-hmm. Maar dat kan ook een risico zijn dat het enige is waar je nog mee bezig bent.
5: We hebben deze week in deze Big Five week over dat vraagteken dus. Ja. Eigenlijk vanuit het idee dat ik ook had, dat het publieke debat wordt gedomineerd door uitroeptekens, door stellige meningen. Door mensen die opiniemaker zijn of opinies hebben, in plaats van mensen die vragen stellen. Maar ik vroeg me af, misschien kun jij dat definiëren, wat in jouw ogen eigenlijk het publieke debat is? Want dat zeggen we dan allemaal tegen elkaar. Maar ik dacht, ja, wat zien we er eigenlijk? Wat is dat eigenlijk?
6: Nee, dat is een hele ingewikkelde, omdat ik denk dat het publieke debat, zoals ik dat graag voer, en steeds meer op de achtergrond raakt. Ik ben zelf helemaal van sociale media af. Al vrij lang. En zelfs toen ik op Twitter zat, had ik mij vanaf dag 1 voorgenomen dat ik Twitter niet zou gebruiken om discussies te voeren met mensen. Omdat ik geloof dat een echt gesprek, dat gaat nooit. Ook, ik bel ook liever mensen dan dat ik echt inhoudelijk met ze ga appen. Mm-hmm. Ik geloof dat praten al en schrijven nog veel beter werkt. Om dan kan je even goed nadenken over wat je zegt. En dat als je aan 3 zinnen genoeg hebt, dan was je mening blijkbaar toch niet interessant genoeg.
5: Als je doordacht.
6: Ja, het kan gewoon niet. Ik kan wel zeggen, discriminatie is fout. En dat klinkt heel lekker, maar dat is niet een groot inzicht. Maar ik vrees dat het publieke debat heel erg gemaakt wordt door dat soort sociale media. Dat mensen elkaar de hele tijd op LinkedIn posten. Die zijn dan iets langer, maar met reacties de hele tijd bezig zijn. Mm-hmm. Terwijl, als ik nou bij mezelf kijk, en ik kijk ook bijna geen talkshows meer en zo, is dat langere gesprekken en mij meer raken. Daarom vind ik het dan leuk om hier ja op te zeggen. En een stuk lezen. Ik denk, volgens mij de hele dag lezen wat er in Gaza gebeurt, Dan kan je helemaal van wakker liggen. Maar één keer in de maand een diepgravende analyse lezen van wat er gaande is daar. Heb je natuurlijk veel meer aan. Zeker als je geen beleidsmaker bent die daar de hele dag dingen moet doen. Ja. Dat kost veel meer tijd, maar dan merk je na afloop dat je vaak denkt, jeetje, dat is toch allemaal nog weer ingewikkelder en moeilijker dan ik dacht. Alleen, ja, de verleiding is groot om het bij verontwaardiging en afschuw te houden. Wat natuurlijk hele normale gedachten zijn. Maar het zijn wel beginpunten om vervolgens kritisch na te gaan denken.
5: Ja, ja. En dat wordt dan, je noemt het een beginpunt om kritisch te gaan nadenken. Ik ben ook tv-maker, dus we gaan even navelstaren als je het goed vindt. Want je noemde net al de talkshows. We hebben het over sociale media. Maar als je kijkt naar dat ouderwetse medium televisie, daar zie je dat de meningen bijvoorbeeld bij die talkshowtafels hoog gewaardeerd worden.
6: Ja, ik weet niet precies wat hoge waardering is. Dus dat heel veel mensen ergens naar kijken, ja, wil natuurlijk niet zeggen dat het heel erg beklijft. Ik merk bij mezelf vaak dat het de dingen zijn die, bijvoorbeeld De Wereld Draait Door, daar keek ik met plezier naar. Dat ging razendsnel. Mm-hmm. Toch is me bijna niks bijgebleven van al die uitzendingen. Terwijl een hele trage documentaire die ik ooit bij het ITVA gezien heb, waar ik mezelf doorheen moest zetten, omdat ik dacht, jeetje, er wordt veel van me gevraagd, veel meer blij bij mij blijft hangen. Dat is nou eenmaal. Hoe het gaat, televisie heeft natuurlijk, en dat heeft internet nog veel meer, heeft als boodschap, blijf bij mij op mijn kanaal.
5: Blijf kijken.
6: Want anders zep niet weg. En dat is het leuke van een boek of een tentoonstelling is dat je een theatervoorstelling helemaal, daar zit je opgesloten, je kan niet weg. Ja. Ik vind een slecht toneelstuk ook vaak heel leuk, omdat ik dan gedwongen word om het toch uit te zitten. Ja. En dat heeft wel wat, om geconfronteerd te worden met iets waar je niet op wachtte en daar toch mee te moeten dealen.
5: Ik ben eigen ongeduld ook.
6: Ja, een van de dingen die ik heel jammer vind, is ik ben echt heel erg een radioluisteraar geweest altijd. En toen kwamen de podcast. En toen dacht ik, oh wat heerlijk, nou kan ik alleen maar de podcast luisteren die ik heel graag wil horen. Mm-hmm. Maar ik denk achteraf dat ik ook heel erg gevormd ben door het luisteren naar radioprogramma's die mij eigenlijk niet zo interesseerde, of waar ik het niet mee eens was, of waarvan ik niet goed begreep waarom mensen in godsnaam een hele kerkdienst op de EO wilden horen, luisterde ik dan toch naar. Yeah. Nou, dan ga ik op een podcast, ben ik daar meteen weg. Want dan denk ik, ja,
5: verdwenen.
6: Nou, maar ook de tegenwind is verdwenen. Want ik denk, ja, om daar nou naar te luisteren, het interesseert me niet. Maar juist door te luisteren naar dingen die je niet interesseren, kom je erachter of er misschien iets wat je toch interesseert. En dan kom je er vooral achter dat wat jou interesseert maar een hele kleine fractie is van wat andere mensen interesseert. En dat, dat is een valkuil waar je makkelijk in valt als je alleen nog maar naar de podcast luistert die jij leuk vindt. Daarom is de radio aanzetten soms toch wel leuk in de auto. Dat je denkt, oh mijn god, zit ik te luisteren naar een nasale cabaretier die ik niet ken.
5: Op BNN
6: die
5: radio
6: over alles zit te twijfelen. Maar ja, het is weer eens wat anders dan gewoon de podcast die je iedere dag al kan luisteren. Ja,
5: nou, blijf luisteren, luisteraar, zou ik zeggen.
7: De Big Five. Art Rooijakkers.
5: Vandaag de gast cabaretier, regisseur Micha Wertheim. We kennen hem van de oudejaarsconferences. In die laatste, 2023 was dat trouwens, toen benoemde je iets interessants, vond ik nou wel meerdere dingen, maar iets wat op dit gesprek van toepassing is, dat omdat we meer informatie dan ooit hebben op ons scherm, is onze wereld kleiner geworden. Ik zag er ook een parallel in dat we het ook op een heel scherm bekijken. Het is een heel klein scherm waarop we de wereld tot ons nemen en daardoor is ons wereldbeeld misschien ook kleiner geworden. Maar nu ga ik iets aan jou uitleggen wat ik van jou heb gekregen. Dus
6: ja,
5: dat is wel heel meta.
6: Ja, dat is alleen maar leuk. Ja.
5: Maar
6: ik probeer mijn eigen voorstelling altijd meteen te vergeten als ze klaar zijn.
5: Weet je nog dat je dit gezegd
6: hebt? Ja, zo vaag. Ja.
5: Kun je dat eens, want daar zit iets interessants in, dacht ik. Dat we dus misschien doordat we het zo via onze telefoon communiceren, die wereld binnenkomt, dat het beperkter is.
6: Ja, ik ben gewoon blijkbaar een hele oude conservatieve man, maar ik lees ook liever gewoon de krant dan dat ik hem op mijn laptop lees. Op papier. Want het valt me op als ik op mijn telefoon kijk, dan moet ik kiezen wat ik lees. En je komt bijna niet meer langs iets wat je eigenlijk niet van plan was te lezen. Mm-hmm. En dan pak je nog eens een keertje een artikel. Dus je denkt, nou, wat zal dit zijn? En dan blijf je hangen aan iets. En zo kom je eigenlijk natuurlijk wel verder. En dat algoritme van zelfs de website van de krant gebruikt bepaalde dingen van het meest gelezen artikel. Ja. Maar ja, dat wordt natuurlijk een self-fulfilling prophecy. Want als iedereen, oh, dat is het meest gelezen artikel, lees je dat ook. En dan is dat het meest gelezen. Het is niet per se het beste artikel. En jij zei net ook al, het wordt het beste gewaardeerd. Maar het wordt niet het beste gewaardeerd door mensen. Het is wat boven komt drijven. Maar als dat je maatstaf is, dan moeten we allemaal gewoon 24 uur per dag porno kijken. Want dat is natuurlijk wat op internet ook boven komt drijven. Ja, ja. Dus, maar dat is niet iets waar ik geen last van heb. Maar wel waarvan ik altijd denk, daar moet je alert op zijn.
5: En wat ik bedoelde met het hoogst waardeerd is dat dat de succesformule van dit moment lijkt te zijn.
6: Nou ja, succes als je heel veel mensen wil trekken. En heel veel mensen trekken is vooral interessant. Ja, ik voel me net een soort marxist, terwijl ik daar helemaal niet zo... Is vooral interessant als je geld wil verdienen. Wat ik ook snap, want Business News Radio heeft geen enkele zin als ze geen reclame meer hebben. Maar je kan succes ook definiëren als denken van wauw, dit blijft mij bij.
5: Dit was waarde.
6: Ja, dit was waardevol en dit was interessant. En mijn ervaring is dat toch... het is lekker om de hele avond op de bank naar een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal te kijken.
5: Is het gisteren lekker, ja?
6: Een stukje. Ja. Maar er blijft me eigenlijk helemaal niks van bij. Maar dat is dan heel succesvol. Mm-hmm. Ik heb afgelopen maand een boek van Rob van Essen gelezen. Dat heeft mijn leven echt veranderd. En daar moest ik best even inkomen. Want die meneer, of man, schrijver, heeft een hele andere manier van naar de wereld kijken. Totaal absurd verhaal waarvan ik dacht, een soort koortsdroom. Maar langzaam werd ik erin gezogen. En toen ik het uit had, was ik echt een beetje veranderd. Mm. Nou, dan kan je zeggen, is dat succesvol? Nou, niet als je kijkt naar het aantal luisteraars dat dit gesprek heeft, zal waarschijnlijk al meer zijn dan hij lezers voor zo'n roman heeft.
5: Hoe heet het boek?
6: Ik heb er een paar gelezen, maar ik ben heel slecht in titels. Ik ben een beetje verdronken in zijn oeuvre.
5: Rob van Essen. Maar waar ik benieuwd naar ben, want we hebben het over succes versus geen succes. Als ik kijk naar jouw vakgebied, je hebt veel collega's die op het podium staan, die dat dan laten knippen in kleine fragmenten.
6: Ja.
5: En dat zie je dan op sociale media, waar jij niet meer komt, maar misschien zie je het wel voorbij komen, zie je dan allemaal clipjes voorbij komen. Dat is ook een vorm van succes zoeken en je publiek bedienen.
6: Nou ja, dat is heel ingewikkeld. Ik snap heel goed dat mensen dat doen. Omdat dat is hoe heel veel mensen nu nieuwe cabaretiers vinden. En zeggen, je moet dat stukje zien en dat stukje zien. En op een gegeven moment kwam mijn impresariaat ook met het voorstel om mijn stukjes aan het stuk uit mijn voorstelling te knippen. Er zitten wel leuke grapjes in en die werken dan goed als een soort chips die je dan kan kijken. Dus je kan denken, oh, daar moet ik eens heen. Dat lijkt me een leuke jongen. En toen heb ik, ja, ik ben misschien ook wat te principieel gedacht, nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in. En eigenlijk om twee redenen. A, maak ik mijn voorstelling als één lang verhaal. Het gaat mij niet, ik ben wat dat betreft niet zoals Jerry Seinfeld, die ik heel erg bewonder. Maar als ik daarnaar kijk, naar een comedy show van hem, ik heb het dus even niet over zijn televisieprogramma, dan hoor je allemaal hele goede grappen. Maar na een minuut of 20 denk je, dit kan nog 3 jaar doorgaan. En het kan nog 10 minuten doorgaan. Er komt steeds weer een leuke nieuwe gedachte. Maar het telt niet op tot een verhaal of een programma. En ik vind dat wel leuk. Ik vind het leuk als je aan het eind van de avond denkt, oh, wacht even, hier heb ik naar zitten kijken. Dat het programma zelf ook een soort grap of verhaal, of in ieder geval een draai maakt in je hoofd. Dat vind ik leuk om naar te kijken. Dus vind ik dat ook leuk om te maken. En als ik dan die kleine stukjes losknip, dan denk ik, ja, maar dat is, dan verknip ik iets van wat ik ben. Maar het is wel een goed voorbeeld volgens mij van wat er met het publieke debat gebeurt. En ik geloof dat iemand die in de war is, noem je ook verknipt.
5: Ja.
6: Dat is natuurlijk, maar dat, langzaam gaan we dat normaal vinden. En dan krijg je dus, dat zie je ook, dat bepaalde comedians eigenlijk beroemd worden. Alleen maar van die korte stukjes. Dan komen mensen naar het theater om dat te zien. Maar ja, theater is niet van de korte stukjes. Die raken dan teleurgesteld. Die denken, ja, was eigenlijk op YouTube leuker. Ja, want daar waren ze. Of op TikTok. Mm-hmm. Daar werkte het heel goed. En langzaam beginnen mensen te denken, ja, dat theater is eigenlijk iets raars. Want dat is niet zoals ik het ken. Wat ik ook begrijp als je dat niet kent. En dat is ook wat met een roman gebeurt. Dat je stil moet zitten. En ik merk zeker dat ik dat ook ingewikkeld vind. Mijn telefoon roept de hele tijd van, maar misschien is er nog iets leuks.
5: Ja.
6: En, maar als het me dan lukt, en het, ik zal zeggen, mij lukt het vooral in de auto, omdat ik heel veel 's nachts op de snelweg zit, terug van het theater. Dan luister ik boeken. Maar dan kom je erin. En dan denk ik altijd weer van, oh, ben ik toch blij dat ik toch even de moeite gedaan heb.
5: Ja. En jij zei net, want dat was een mooie bijzin, je noemt niet van niks verknipt, en dit staat misschien wel, loopt parallel met die verwoording van het publieke debat, die clipjes die online staan.
6: Ja, en dat. Dus ik denk dat dat heel erg te maken heeft met technologie. Ik ben heel erg beïnvloed door een boek van Neil Postman dat ik ooit gelezen heb. Dat heet Amusing Ourselves to Death. Over How Television Killed America.
5: Oud boek inmiddels al, hè?
6: Een heel oud boek uit 1984. En daar wordt Ronald Reagan als voorbeeld gegeven van een president die gewoon eigenlijk een televisiepersoonlijkheid is. En dat is het enige wat je nog kan doen. Nou, inmiddels hebben we ook een president die natuurlijk vooral bekend is geworden vanwege de slimste mens. En dat is wat hij zegt, is dat is niet de kwade trouw, maar dat is wat een medium nou eenmaal doet met het publieke debat. Het zorgt ervoor, wij willen geamuseerd worden.
5: Ja. En als
6: dat is wat je wil, dan verwacht je dus ook van politiek dat je amuseert. Terwijl oorlog is natuurlijk heel amusant vanaf een afstand. Als je de Amerikaanse minister van Defensie hoort, dan denk je, wauw, het lijkt wel een schietspelletje. Maar het is ook verschrikkelijk. En het is ook verschrikkelijk onoverzichtelijk. En ook rommelig. Niet alleen rommelig in de zin van dat het zoveel gewonden heeft, maar ook rommelig om te begrijpen wat de belangen zijn van alle partijen. En dat laat zich niet terugbrengen tot amusement. Maar als amusement is de manier waarop je naar dingen kijkt, vervormt dat. Nou, dat is eigenlijk alleen maar in de stroomversnelling gekomen door internet.
5: Ja. En is het zo, want jij houdt dus, hè, het is ook, je wordt ook nou eenmaal opgevoed of gevormd door de smaak die je meekrijgt. De smaak van jou is de papieren krant, de roman die je verrast, de voorstelling in het theater.
6: Ja, ik ben
5: dat het
6: gewoon ook vast blijven hangen natuurlijk aan wat ik kende als kind.
5: Ja, en er is natuurlijk een grote groep mensen die een andere voorkeur heeft.
6: Ja, daarom denk ik dat je dit debat eigenlijk alleen maar kan voeren als je het ook hebt over onderwijs. En ik heb, ik geloof 2 weken geleden, een groot stuk voor de Volkskrant geschreven. Toen ging het over de menosfeer. En dan wordt er de hele tijd gezegd van we moeten in de klas komen steeds meer hele conservatieve, vrouwonvriendelijke opvattingen die terug te voeren zijn tot wat dan de menosfeer heet, komen daar naar boven. En er waren allemaal bezorgde leraren die zeiden van hoe moeten we dat in de klas het debat aangaan. En mijn antwoord was van ja, als je die kinderen een laptop geeft waar ze hun huiswerk op moeten doen, dan kan je natuurlijk niet verbaasd zijn dat die kinderen op die laptop ook op YouTube terechtkomen en op TikTok en op al die andere dingen. En dan kan je wel zeggen, dat is niet de bedoeling. Maar ik zat s'avonds tijdens mijn huiswerk ook stiekem op de slaapkamer van mijn ouders televisie te kijken. Mm-hmm. En dan kwam mijn vader de trap op en dan rende ik heel snel naar mijn kamer. En dan deed ik of ik aan het werk was en dan had hij me wel door. Maar dat was nog een stuk minder afleiding met wat mijn kinderen, die hebben gewoon werkelijk alle televisiekanalen ter wereld, plus sinds kort ook alle oude televisieprogramma's van de NPO, die staan ook allemaal online. En dan moet je dan tussendoor je huiswerk maken. Ja, volgens mij, dan kan je wel zeggen. En wat doet het algoritme? Dat kiest dan blijkbaar wat mensen het meeste willen. Nou, dat is dus of porno of de menosfeer. Gewoon, dat is ook een soort porno natuurlijk. Het gaat over macht en vrouwen. En dat druppelt dan de klas in. Maar dan kan je wel zeggen, we moeten het gesprek aangaan. Maar je kan ook zeggen, van we moeten eens heel eerlijk zijn over het gevaar van dat soort algoritmes. En dat we die op school introduceren. Al het onderzoek wijst uit, dus onderzoek wat op universiteiten gedaan wordt, dat je meer leert vanuit een boek lezen
5: dan
6: vanaf een laptop. En dan wordt er gezegd, ja, maar de kinderen moeten omleren gaan met het internet. Nou, maak je geen zorgen.
5: Dat weten ze wel.
6: Mijn zoon, die had binnen 3 tellen alles op de telefoon door. Dat lukt wel. Die zijn ook niet heel ingewikkeld. Dat wordt vooral gezegd door oude mannen zoals ik, die niet precies snappen hoe je iets moet updaten op je telefoon. Zeg, nou, wat toch wel fijn dat kinderen dat leren.
5: Dat die puber dat voor jou kan
6: maar
5: doen.
6: Maar het is, denk ik echt zo dat je bij onderwijs moet beginnen. Dat is ook, ja, dat klinkt heel saai, leesonderwijs.
5: Ja.
6: En dat vond ik ook altijd saai, tot mijn kinderen van school veranderden en bij een leraar in de klas kwamen die heel enthousiast over boeken praten en heel veel hoofdstukken uit boeken voorlas. En dan zei, dit boek is heel goed besproken. En dan kwamen ze thuis, ja, we moeten dit boek echt lezen. Want dat had 5 sterren in de NRC. Dat ik dacht, hè, wat zie je op de basisschool? Maar dan gingen ze dat boek lezen. En dan denk ik toch echt, en niet omdat boeken per definitie goed zijn, het zijn ook hele slechte boeken, maar omdat er toch de aandachtspanne wat groter is, denk ik toch dat daar de oplossing zit.
5: Straks praat ik verder met Micha Wertheim over het belang van nieuwsgierigheid, verwondering in een tijd waarin het meeste toch zwart-wit lijkt te zijn. Dus blijf luisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
3: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
4: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
4: Op BNR en als podcast.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht voor er een knoop wordt doorgehakt. Het dorp moest weg voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. President Trump krijgt steeds meer weerstand uit zijn eigen partij. 18 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stemden voor een wet om meer hulp aan Oekraïne te geven. Daarbij horen ook nieuwe sancties tegen Rusland. Een wet gaat het nog niet meteen worden. Het congres moet ook voorstemmen en Trump kan een veto uitspreken. De oudejaarsconferentie van Guido Weijers is dit jaar te zien bij SBS6... Het is de 12e keer dat hij het jaar afsluit met een oudejaars, maar toen hij het aankondigde was nog niet duidelijk of het ook op tv zou komen. Weijers begon ooit bij SBS6 met de oudejaarsconferentie, maar de laatste keren werd zijn show uitgezonden op RTL 4. En de Formule 1 blijft nog zeker 10 jaar racen in Las Vegas. Het contract is verlengd. 3 jaar geleden was de eerste race over de strip in Las Vegas. Van de 3 nachtelijke races werden er 2 gewonnen door Max Verstappen. Er kwamen ook 100.000 bezoekers op af, wat de stad bijna 3 miljard euro opleverde. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen droog met af en toe wat zon. In de loop van de dag meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Ben Tichelaar over hoe je empathisch naar elkaar kan luisteren. Want dat is dan weer iets anders dan autobiografisch naar elkaar luisteren. Wat het dan inhoudt en hoe dat werkt kun je terugluisteren als podcast in onze app. Vandaag de gast cabaretier Micha Wertheim. 2 onderwerpen die ik sowieso met je wil bespreken. Die nieuwsgierigheid in je eigen werk. En hoe we dat ook weer een beetje terug kunnen brengen dan in de maatschappij. Als je het goed vindt ga ik even terug naar Ben Tichelaar. Die was gisteren dus de gast. Gedragswetenschapper, leiderschapsexpert. Hij had deze kettingvraag voor je.
9: Ik luister naar de radio en ik wil zelf beter worden in het uitdagen en het aan het denken zetten van de mensen om mij heen. Bijvoorbeeld mijn collega's of mijn familie of vrienden. Wat zou die me dan absoluut wel aanraden? En ook absoluut niet aanraden.
8: Ja, dat is de vraag van Ben Tichelaar.
10: Ja, misschien heel aanmatigend. Maar ik denk, ik zou bij jezelf beginnen. Het is natuurlijk heel leuk om op de radio te luisteren. Hoe kan ik nou als anderen gaan uitdagen om naar mij te luisteren en beter te beginnen? Ik denk, het klinkt zoals een cliché. Maar ga eens naar een ingewikkelde film waarvan je niet dacht dat die voor jou gemaakt was. Lees een roman, lees eens een essaybundel. Maar probeer in ieder geval jezelf, ik moet dat zelf ook altijd doen. Mezelf te overtuigen dat de wereld ingewikkelder is dan de antwoorden die je krijgt als je iets aan Google vraagt of aan AI. En als je dat bij jezelf hebt, dan ontstaat vanzelf volgens mij de sensibiliteit om te kijken. Dan kan je enthousiast worden tegen anderen over wat je gelezen hebt. En dan ontstaan gesprekken volgens mij beter dan als je uitgangspunt is dat het jouw taak is om de ander kritisch te laten denken. Eerst zelf maar eens een keertje aan de slag. En dat is voor mij, denk ik, mijn hele leven niet genoeg om dat onder de knie te krijgen. Dus voordat ik het andere aan zou doen, weet ik het niet.
8: Is het ook niet zo dat in zo'n ingewikkelde wereld, jouw woorden, en dat lijkt me overduidelijk, dat het houvast biedt als je lekker zwart-wit kan denken, als je mening kan hebben over iets, als je kan zeggen tegen jezelf en ook tegen anderen, het zit nou eenmaal zo, zo zit het. Dus dat je uitroeptekens kan denken, biedt ook misschien wel een vorm van troost, overzichtelijkheid.
10: Ja, hou vast. Ik weet niet of het troost is. Want ik denk dat het... daar zeg je iets waars volgens mij. Nee, het is natuurlijk heel fijn om... ik weet dat in het Hebreeuws in Israël... als mensen terugkeren naar het geloof, heet dat dan... dan heet dat terugkeren naar het antwoord. En een leven is heel overzichtelijk als je het antwoord hebt. En als je gelovig bent, is de Bijbel is het antwoordenboekje. En als je het er niet in kan vinden, ga je naar de rabbijn en zegt hij, dit is wat je moet doen. En dan is dat opgelost. En dat is natuurlijk een hele overzichtelijke manier van leven. Mm-hmm. En daar hoort vaak ook een vijandbeeld bij. Want je kan zelf nooit de vijand zijn als je gelooft dat er zoiets is als een antwoord. Terwijl als je uit het geloof keert, dan heet dat terugkeren naar de vraag. En dat is een stuk ongemakkelijker. Want dat betekent dat je zelf ook een vraagteken bent. Dat je ook moet erkennen dat je vol tegenstrijdigheden zit. Ik vind bijvoorbeeld wat er nou deze week dan zo met die Donald Pols aan de hand is.
8: Ja. Vind ik van Milieudefensie die aan de Tatbastiel ging.
10: Ja, en het verleden is het grote verwijt is dat hij erin geslaagd is zich als jonge man los te scheuren uit een verschrikkelijk extremistische milieu. Je zou zeggen dat dat eigenlijk een ongelooflijk dapper iets is. Dat hij zich daarvoor geschaamd heeft, dat snap ik ook. Dat is jammer. Daar schaam je je vooral voor als je in een wereld leeft waarin het taboe is om toe te geven dat je van mening bent veranderd en dat je niet altijd al zuiver was. En dan krijg je dus dat Tata Steel, dat het echt letterlijk een onzuiver bedrijf is. Ik bedoel, de lucht die je ademt geeft kanker. Dat die dan dus hun zuiverheid ontleden aan het feit dat ze afscheid nemen van iemand die niet zuiver zou zijn, want die blijkt een mens te zijn en die is in staat geweest om van gedachten te veranderen. De ironie is zo krankzinnig groot en dan gaat de discussie de hele tijd over Donald Pols, alsof dat het probleem is. Het probleem is dat een groot bedrijf dat zou moeten veranderen. Daar hadden ze hem notabene voor aangenomen. Ze zouden zogenaamd willen veranderen. Toegeeft... Dat die zeggen van nee, maar we willen niet geassocieerd worden met iemand die zelf daadwerkelijk veranderd is. Zo allergisch. De discussie zou moeten gaan over de topbestuurders van Tata Steel, die geloof ik meer dan 1 miljoen per jaar verdienen. Wat volgens Follow the Money 11 keer zoveel is als de gemiddelde werknemer bij Tata Steel. En dat was 6 jaar geleden was het 5 keer zoveel. Zo snel zijn ze erop vooruit gegaan. Bij een bedrijf dat alleen maar verlies maakt. En hebben we de discussie over Donald Pols. Wie zijn nou de mensen die zich zouden moeten schamen en die zouden moeten veranderen?
8: Ja. Maar is dat dan...
10: Maar dan is de verontwaardiging over Donald Pols is heel makkelijk. Want ik snap ook dat Tata Steel nodig is. Dat is een van de dingen die Donald Pols zelf zei. Van, ja, we hebben staal nodig voor windmolens. De wereld is gewoon heel erg ingewikkeld. En ik wil ook best wel geloven dat het niet makkelijk is om topbestuurders te krijgen. Hoewel ik niet kan geloven dat je zoveel moet verdienen. Als je zo niet gemotiveerd bent om ergens te werken, moet je er misschien gewoon niet gaan werken. Dan moet je misschien gewoon op een kinderboerderij gaan werken als je dat leuker vindt. Is niemand die jou dwingt om dat te doen. Dat je zegt, ja, maar ik moet dat geld hebben, anders kan ik het niet. Nee. Dan ben je moreel. Die mensen, die zijn eigenlijk degene die vastzitten in de ideologie waar ze uit zouden moeten trappen.
8: Ja, en je ziet daar dus een wereld waarin die jij nu net beschrijft.
10: Ik ben helemaal niet grappig, hè. Mensen komen... Allemaal kaartjes te verkopen voor mijn voorstelling. Iedereen denkt, oh mijn god, wat wordt dat een ongelooflijk
8: prediker vanaf
10: heftige
8: het podium.
10: Voorstelling. Terwijl ik in mijn voorstelling van grapje naar grapje hoop.
8: Ja, ja, van punchline naar punchline.
10: Ja, dat vergeet ik wel eens.
8: Maar is het dan zo, want daar zie je dan die twee wereldbeelden. Hè? Als we het geval van Donald Pols dat voorbeeld volgen. Daar zie jij eigenlijk die twee wereldbeelden met elkaar clashen. De hele overzichtelijke zwart-wit wereld. Waarin je vanuit dat stel kan redeneren. Hij heeft zijn verleden verzwegen. Hij had het moeten melden in het kader van transparantie. Ja, dan houdt het op, dan moet je weg.
10: Probeer maar eens als witte jongen in Zuid-Afrika op te groeien in een conservatief milieu. En dan niet zoals ook heel moeilijk is om... Nu in Nederland te leven en onder ogen te zien wat onze blinde vlekken zijn. Mm-hmm. En die zijn er genoeg natuurlijk. En ik bedoel, ik ben ook geen heilige wat dat betreft. Maar ja, als je een beetje nadenkt, weet je natuurlijk wel dat heel veel van ons gedrag, dat we daar een hele grote prijs voor gaan betalen. Deze zomer denk ik alweer, ik heb niet zo'n zin om naar Zuid-Frankrijk te gaan. Het wordt me wat heet. En ik heb geen zin om weer de hele tijd in de buurt van bosbranden te zijn. Het is natuurlijk een verband tussen mijn levensstijl en het feit dat ik daarover in zit. Mm-hmm. Dus ja, er is wel wat voor te zeggen om.
8: Maar om dat onder ogen te zien, moet je in, zoals jij het noemde, de wereld van het vraagteken durven leven.
10: Ja, en hoezeer ik het ook bewonder dat er mensen zijn die daar heel erg tegen ten strijde trekken. Ja, vind ik er ook wat.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Gelden, dus dan kunnen we niet spreken van verkrachting. Nou, dat is een hele nare opmerking. Maar het is wel eentje waardoor je gedwongen wordt na te denken. Maar wacht even. Wacht even, als meestergesteller, blijkbaar is meesterstemmen gelden ook niet altijd heilig. Want je kan toch moeilijk voor groepsverkrachting zijn. Nou, ik breng hem nu als een soort theorie. Maar als je die als grap brengt, dan ploft er iets in je hoofd. En denk je opeens van, oh, wacht even, hoe lossen we dit op? En dat vind ik leuk aan comedy. Ja. Dat is waarom ik van humor hou.
2: Omdat het ook dus een manier is om dat ingewikkelde van de wereld, de wereld van dat vraagteken, om daar een soort van, nou ja, om je daartoe te verhouden?
1: Ja, om je eigen oppositie in stelling te brengen. En je eigen meerstemmigheid. Te accepteren dat je een vat vol contradicties bent. En dat wordt, en dat is bij Donald Pols nu zo, dat wordt dan opeens gezien als iets heel gevaarlijks. Terwijl, en dat is denk ik wat je, als je een roman leest, of een goed toneelstuk ziet, of een film, wat tot je doordringt, of een schilderij ziet, wat door iemand anders gemaakt is, die op een andere manier naar de wereld kijkt, dat je opeens denkt, oh, wacht eens eventjes. Er zijn veel te veel perspectieven van naar de wereld kijken, meer dan ik zelf aan kan.
2: En toch heb ik het idee, jij misschien ook wel, dat als je kijkt naar bijvoorbeeld politici die groepen mensen achter zich aankrijgen, dat er vaak wordt gesteld, dit is de oplossing, dit is het probleem. Dat wordt eerst gedefinieerd, dat is ook heel duidelijk, dit is het probleem en dit is de oplossing.
1: Ja, nou, volgens mij,
2: terwijl jij zegt, de wereld is veel ingewikkelder. Dan
1: ja, het probleem zit hem vaak al in degene die de vraag stelt. Daar gaat het vaak al mis. Dus dat is
2: spreek nu mij aan.
1: Wat zeg je?
2: Spreek nu mij aan.
1: Nou, nee, maar bijvoorbeeld net de vraag van Ben Tichelaar. Dat is dan een vraag, hoe kan ik anderen. Het is alleen al de vraag, hoe formuleer je een goede vraag? Dat is wat voor mij het maken van een theaterprogramma altijd heel leuk, maar ook moeilijk maakt. Omdat je bij de try-outs kom je er vaak achter van, ik ben niet eerlijk naar mezelf. Ik stel ook vragen waarbij ik zelf om de hete brei heen dans. En dat je langzaam kom je erachter van, ja, bij het maken zelf ook. Van, oh, wacht even, het is toch ingewikkelder dan ik dacht. Ik dacht, ik kan hier iets makkelijks over zeggen. Maar het is toch ingewikkelder. Maar hoe zit het dan? En dan vaak kom ik weer bij een andere grap uit die het nog weer ingewikkelder maakt. En dan weer bij een andere grap die het toch weer ingewikkelder maakt. En aan het einde van de voorstelling, is er vaak wel wat veranderd op het podium. Is de beroemde Engelse zin, the sadness of sophistication. Het verdriet van het ingewikkelde. Ik geloof dat daar ook wel troost in zit. Dat je even neerlegt bij, wauw,
2: de wereld
1: wat
2: is
1: dat gecompliceerd. Ik denk dat als je verliefd naar iemand anders kijkt, nadat je iemand goed kent, dat de verliefdheid ietsje is gaan liggen en je kijkt naar, dat je opeens denkt, wat ben jij wat een ingewikkeld persoon en wat ben ik een ingewikkeld persoon en hoe kan het dat we dan toch ondanks alles een connectie hebben? Dat is iets heel ingewikkelds. En dat is meer dan een simpele romcom. Ik hou van jou, ja. En klaar is het verhaal.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: BNR's Big Five van het vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Wendelmoet Boersma, de hoofdredacteur van Dagblad Trouw, over het belang van vragen stellen in het publieke debat. Hoe doe je dat als journalist? Het is terug te luisteren via onze eigen app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast cabaretier en regisseur Micha Wertheim. En we hebben het over die wereld van de vraag en de wereld van het antwoord. Dat twee verschillende soorten werelden zijn. Ook twee verschillende soorten wereldbeelden, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Hè? Wie zou er meer rust hebben in zijn leven? Mensen die een uitroepteken denken of mensen die in vraagtekens denken?
1: Nou, ik denk mensen die veel sporten.
2: Dat is op de
1: markt. Nee, als ik op mijn fiets zit, dan kom ik het meeste tot rust.
2: Oh ja.
1: Maar nee, ik denk dat het aantrekken, het uitroepteken is natuurlijk toch ook woede. En ik weet heel goed hoe het is om boos te zijn. Dat is vaak mijn uitgangspunt. Maar ik sprak op een keer met een psycholoog en die zei, nee, woede is geen emotie. Woede is een schil die om verdriet heen zit.
2: Oh ja.
1: En dat ging toen helemaal niet over mij. Ik was niet in therapie, maar ik dacht in één keer van, oh mijn god, dit is wel wat waar is. Dus het uitroepteken is ook een soort schil om je te beschermen bij hoe verschrikkelijk hopeloos en ingewikkeld het leven is. Het is ook heel mooi en ik kan heel erg genieten van het weer en van lieve mensen en van mooie gezichten.

0: zichten en van goede grappen. Maar het is niet makkelijk. En dat is geen leuke boodschap om te verkopen. Dus is het makkelijker om die woede te omarmen. En er is genoeg om boos over te zijn. Mm-hmm. En het is ook een goed uitgangspunt. Maar er zit verdriet onder.
1: Ja. Je hebt de hele tijd een artikel voor je liggen. Je hebt iets uitgekeken.
0: Nou, omdat ik vanochtend hierheen ging, las ik in de, ja, het is altijd als je een onderwerp hebt dat dan toevallig wat je. Ik las in de krant de column van Tommy Wieringa. Die gaat over Nobelprijswinnares. Die heeft gezegd dat ze klaar is met de literatuur omdat niemand nog boeken leest. Mm-hmm. En dan eindigt hij met van ja, maar je schrijft toch geen boeken alleen maar om er veel te verkopen. En dan eindigt ze met een citaat van Kurt Vonnegut. Een van mijn lievelingsschrijvers, die ook vooral heel grappig was. En ooit werd hem gevraagd van: waarom kies je eigenlijk altijd voor grappen? En dan zegt hij, omdat lachen minder rommelig is dan huilen. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ook al samen?
0: Wat zeg je?
1: Dat jouw werk ergens ook misschien wel.
0: Nou ja, het huilen is gewoon niet vol te houden. Dus dan kan je er maar beter om lachen om de wereld. Mm-hmm. Maar dat betekent niet, daarom is het ook zo raar dat mensen soms zeggen, daar mag je niet om lachen. En je mag er wel om huilen. Ik bedoel, lachen is gewoon het is ook maar een manier om je neer te leggen bij dat het gewoon allemaal eigenlijk te krankzinnig is voor woorden waar je toevallig in terecht. We zijn er allemaal toevallig in terecht gekomen. En dan schrijft Kurt Vonnegut, het citaat van Tommy Wieringa, als hij 84 is: wat ik had willen zeggen is eigenlijk alleen dit. Beoefen alle kunsten. Muziek, zang, dans, acteren, tekenen, schilderen, beeldhouden, poëzie, fictie, essays, reportage. Het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht. En niet voor roem en niet voor geld, maar om wording te ervaren. Om uit te zoeken wat er binnen in je leeft. Om je ziel te laten groeien. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk beter dan mijn hele interview.
1: Ja, eigenlijk kun je het hier gewoon bij laten.
0: Ja.
1: Ja. Wat raakt je dan wel zo in die tekst?
0: Nou, ik denk niet eens alleen het maken. Ik denk ook het tot je nemen is een vorm van maken. Want je moet zelf van een voorstelling in je hoofd een geheel maken. Mm-hmm. Nou, omdat je toch, denk ik. Ik vind schilderen ook heel leuk. Ik doe het niet zo heel vaak, maar tekenen. Als je ergens naar kijkt en je gaat natekenen, dan pas zie je hoe ongelooflijk ingewikkeld een gezicht in elkaar zit. Mm-hmm. En ik heb wel modeltekenen gedaan. En soms kwam er iemand binnen en dat ik dacht, oh, dat is iemand waar ik niks. Maar gezicht en lichaam. En dat je denkt, oh, dat is iemand waar ik niks mee heb. Yeah. En dan ga je tekenen. En binnen 10 minuten denk je, wat een bijzonder mens staat hier voor me. Los van het feit dat zo iemand de moeite neemt om voor jou te gaan poseren. Mm-hmm. Maar ook dat je denkt, dit is iemand die zit ook maar weer in dat lichaam. En die moet daar ook mee. En dan kom je tot een soort rust. En dan merk ik dat ik dan na afloop van zo'n paar uur tekenen, dat ik dan denk ik opeens van, jeetje, het is allemaal weer een stuk ingewikkelder. Maar ook mooier. Dat je denkt, jeetje. En vaak hoe ouder en hoe gehavender, hoe mooier iemand is. Soms komt er een heel jong model, dan denk je, het is een beetje ongemakkelijk. Het is, ja. Maar het is eigenlijk veel minder interessant om te tekenen, want daar is nog minder mee gebeurd. Die heeft nog minder.
1: Er is het leven minder overheen gegaan.
0: Ja.
1: Die quote die je net gaf, hè, die Tommy Wieringa dan overneemt van Kurt Vonnegut. Ik zat daarover na te denken, dacht ik, ja, daar zit ook een vorm van troost in, zoals hij het opschrijft. En misschien wel ook wel in jouw manier van verhouden tot de wereld.
0: Het is wat voor mij werkt. Dit is echt niet het enige, hoor. Want ik fiets dus ook heel graag. En als ik een lange fietstocht door de polder maak, dan kom ik ook heel erg tot rust. Dan denk ik ook van, hè, ik zit ook maar in dit lichaam. Er zijn andere manieren. Dansen vind ik ook heel erg fijn. Mm-hmm. Maar het zijn allemaal dingen die in ieder geval niet gebeuren achter een beeldscherm. Ik heb bijna nooit dat ik na een uur op mijn telefoon denk, hè, wat ben ik tot rust gekomen.
1: Nee.
0: Zelfs bijna niet. Ik lees ook wel eens een goed verhaal op mijn telefoon. Bij gebrek aan beter dat ik denk, nou, laat ik dan maar eens wat gaan lezen. Dan nog merk ik dat het, maar dat is, ja, ik weet niet precies waarom dat is, dat ik meer rust ervaar als ik het van papier lees. Ja. Hoewel ik luister ook heel veel en daar kan ik net zoveel van genieten.
1: Maar we leven in een overweldigende, absurde, ingewikkelde wereld.
0: Ja, maar dat hebben we natuurlijk altijd gedaan.
1: Dat hebben we altijd gedaan. En dan is er een school om je daartoe te verhouden door het in zekerheden te kiezen. Door te denken, het zit zo door een uitroepteken te denken. En wat jij probeert te doen, en nu leg ik je misschien een wereldbeeld op, dus zeg voor alles niet klopt, maar is je verhouden tot de ingewikkeldheid door te kijken naar het absurde wat er ook achter schuil gaat.
0: Ja, ik denk dat eigenlijk... toevallig had ik kort geleden even contact met Gumba, de cartoonist, die ik heel erg bewonder. En toen kon ik het niet laten om te zeggen van dat ik steeds meer tot de conclusie kom dat absurditeit eigenlijk de enige manier is, het absurdisme, om naar deze wereld te kijken. En mijn voorstellingen zijn niet eens zo heel absurdistisch. Maar het is als je echt gaat kijken naar wat wij doen en waar we interesse zijn gekomen. Ja, dan kan je of je gaat heel hard huilen of je krijgt totaal de slappe lach.
1: En andere opties zijn er niet?
0: Nou ja, gewoon gelukkig heb ik ook kinderen en moet er eten op tafel komen. En heb ik heel veel dingen waardoor ik niet de hele tijd maar in deze open wond zit te peuren.
1: Nee.
0: Maar
1: wat je publiek wel...
0: Maar wat helpt is op je telefoon allemaal hele korte comedyclubjes kijken. Want dan staat de tijd, dan voel je niks, dan zie je niks. Dat is net als roken, dan ben je er eventjes helemaal uit.
1: Ja.
0: Maar na fietsen voel ik me beter dan na een uur lang alleen maar die clipjes kijken. Dan voel ik me eigenlijk alleen maar leeg en uitgedroogd.
1: Ga op pad, ga fietsen, ga theater in, ga de natuur in, dat is de oplossing.
0: Ja, ja, of kom naar mijn nieuwe voorstelling. Ja. Dat is natuurlijk ook, ik ben gewoon, nee, maar ja.
1: Heb je weer iets te verkopen of niet?
0: Nou, nee, ik ben in reprise, dus dan betekent dat dezelfde voorstelling als vorig jaar
1: toch? Ja, precies.
0: Nu weer in de verkoop is.
1: Bij die voorstellingen ben je bewust eigenlijk, hè? Want er zijn voorstellingen geweest waar veel om te doen was, dat mag ik nu nog wel verklappen, dat je bijvoorbeeld niet eens in theater was.
0: Ik heb ooit een voorstelling gemaakt waar ik zelf niet bij was.
1: Precies, daar waren dan, weet je, dat was een manier denk ik ook om mensen vragen te laten stellen over het medium dat je beoefent.
0: Eigenlijk bij al die voorstellingen, ook de voorstelling waar ik zelf niet op kwam dagen, dat was echt een voorstelling hoor, daar was een robotje,
1: zeker,
0: er gebeurde van alles.
1: Ik heb het gezien.
0: Oh, wat leuk. En daar had ik heel erg mijn best op gedaan. Maar het komt eigenlijk altijd voort uit, weet je wat mij nou leuk lijkt, zou dat kunnen?
1: Yeah.
0: En dan doe ik het. En dan ben ik achteraf, als mensen boos zijn...
1: Want er waren mensen boos.
0: Maar het waren er ook niet zo heel veel. Maar die stuurden dan wel woedende brieven. En omdat ik er zelf op een gegeven moment niet bij was, ging ik geloven dat dat de enige was. En dat was wel een leermoment. Ik had dus een voorstelling gemaakt waar ik niet bij was. Waarin het publiek zelf als verrassing opeens gedwongen werd op het podium het decor in elkaar te zetten en allemaal dingen te doen. Het was een kleine zaal. Het was ook niet wat ik nu doe in een grote cabaret. Ik was op een gegeven moment, dacht ik, nou, dan moet ik ook een keertje echt niet bij zijn, want ik zat vaak stiekem ergens verstopen. Ja. En toen kreeg ik woedende brieven van mensen. Die zeiden, was schandalig. En die hadden iets anders verwacht, dat kan. En toen ging ik geloven dat dat de wereld was. En toen zeiden op een gegeven moment zeiden die technici van mij, die voorstelling met z'n tweeën draaiden, want het was heel veel werk. Mm-hmm. Die zeiden, maar Micha, bijna iedereen vindt het een fantastische avond. Alleen ik vroeg aan het einde van iedere avond, wil je alsjeblieft niks op sociale media zetten? Want ik wil het publiek dat nog komt verrassen met het feit dat ik er niet ben. En iedereen hield zich eraan. En toen ben ik weer naar het theater gegaan. Toen zag ik dat iedereen het heel leuk vond. En dat is volgens mij wel hoe deze wereld in elkaar zit. Als je alleen maar de verontwaardiging leest op sociale media, maar ook columnisten. Dan vergeet je dat de groenteboer gewoon groente is aan het zoeken. Ik ga steeds vaker, ik vecht tegen de depressie op allemaal manieren. Ja. Maar ik ga altijd bij de gewone kassa staan tegenwoordig.
1: In plaats van die zelfscankassa.
0: In plaats van de zelfscankassa. Omdat ik ergens las dat een van de weinige dingen die bewezen helpen tegen depressie, is kijken en praten met iemand die je nog nooit gezien hebt. Met een nieuw gezicht. En dat raak je dus kwijt als je naar de zelfscankassa, dan weer heb je geen contact gelegd. Zeker als je ook je oortjes nog in hebt. Maar als ik bij de zelfscan, dan zit er iemand tegenover me. Dan denk ik, jeetje, die zit daar de hele dag te scannen. Dan maak ik een praatje mee. Dan ben ik waarschijnlijk een soort oude opa die een mopje maakt tegen iemand die daar. Maar toch, dat doet me goed.
1: Interactie.
0: Ja, dus ik probeer. Dus je hoeft niet alleen boeken te lezen. Je kan ook gewoon naar de gewone kassa gaan staan.
1: Ja. We gaan snel die kettingvraag behandelen, want we schieten er de tijd in. Wat jammer is, ik had nog met je door willen praten. Maar morgen de gast Elke Wis, schrijfster van onder andere Socrates op sneakers. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Nou, welk boek of welke film of welk toneelstuk of schilderij of tentoonstelling heb jij onlangs bezocht of gezien, waarvan je dacht, die heeft mij toch een beetje veranderd in mijn blik op de wereld en wie ik zelf ben?
1: Ik ga het morgen vragen aan Elke Wis. Tenminste, jij gaat het vragen, maar zij gaat het beantwoorden dan.
0: Ik ga luisteren.
1: Dankjewel, Micha Wertheim.
0: Leuk om hier te mogen zijn.
1: Het was fijn om je te gast te hebben. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze app. Zijn wij er morgen weer. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeets. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeets zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkte al 20 jaar voor het havenbedrijf. Vorige directeur stopte in april onverwachts. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Scheepsbouwer IHC uit Kinderdijk wil ook marineschepen bouwen. Ze bieden mee met een opdracht voor ondersteuningsschepen, schrijft het FD. Als ze die mogen bouwen, is Dame in Gorkum niet meer de enige Nederlandse werf die bouwt voor de Koninklijke Marine. IHC doet al wel onderhoud voor de marine, maar bouwt er nog niet voor. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoorde het net al opvallend. Een open brief van Zelensky aan Vladimir Poetin om tot een einde van de oorlog en directe onderhandelingen te komen. Het Kremlin zegt Zelensky is altijd welkom in Moskou. Zometeen meer over een minuutje in de podcast Ochtendnieuws.
2: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel over Picnic dat maaltijden gaat bezorgen, en een gesprek met Ed van der Weert, een van de topbestuurders van A.S. Watson en verantwoordelijk voor Kruidvat. Doen mensen daar nog boodschappen of is het toch lucratiever om over de grens te kijken? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is vrijdag 5 juni 2026. Goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws. Bijna weekend, maar eerst nog even 20 minuutjes nieuws met natuurlijk Nina van den Dungen. Nina,
9: goedemorgen. Iwan.
5: Wat gaan wij doen in die 20 minuten?
9: Nou, nu Hezbollah het voorstel voor een staakt het vuren niet accepteert, Hezbollah in Libanon, lijken de gesprekken tussen Iran en de VS ook compleet stil te vallen. We spreken zo meteen onze correspondent over het laatste nieuws. En Alphabet, het moederbedrijf van Google, houdt vanmiddag een algemene aandeelhoudersvergadering. En wat willen ze? 85 20 miljard. Ja. Nou, dat is heel veel geld wat je ermee kan doen. Ze willen extra aandelen uitgeven. We gaan daar ook even op inzoomen.
10: Ja, zitten die aandeelhouders daar wel op te wachten? Want kan je dat ooit terug gaan verdienen? Wat zijn de verwachtingen? Nou, dat allemaal zo meteen. Kortom, inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, in Nederland, in de rest van de wereld, in Den Haag ook. En dat allemaal in 20 minuten. Helemaal gratis voor jou beschikbaar. Vliegende start van je werkdag, die beginnen we in Oekraïne. Want als het aan de Oekraïnse president Zelensky ligt, dan komt er zo snel mogelijk een face-to-face gesprek met de Russische president Vladimir Poetin, schrijft hij in, opvallend, een open brief aan Poetin. Geen eindeloze shuttle-diplomatie, waarbij allerlei gezanten heen en weer vliegen de hele tijd, maar gewoon een directe ontmoeting met een concrete datum op een concrete plek. Wees niet bang om een uitweg uit deze oorlog te kiezen, schrijft Zelensky. Dat is wat nu van je verwacht wordt. Volgens hem zijn er meerdere landen die kunnen middelen als Rusland zich daarvoor openstelt. Europa kan aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Amerika zou moeten toezien op een staakt het vuur. Hij heeft het helemaal uitgedacht. En hij stelt ook voor om alle resterende krijgsgevangenen in één keer uit te wisselen. Dat zou dan een goede proloog zijn voor een breder akkoord. Het is niet voor het eerst dat Zelensky een gesprek met Poetin voorstelt. Vanuit het Kremlin bleef een reactie tot nu toe grotendeels uit. De vraag is of dat nu heel anders zou gaan. Bij een conferentie in Sint-Petersburg, een economische conferentie, een beetje Davos van Rusland, zei Poetin gisteren wel tegen internationale media dat hij een mogelijke deal met Oekraïne wellicht zou ondertekenen. Dat kwam op hetzelfde moment dat de brief van Zelensky naar buiten kwam, die zelf gedeeld heeft. En volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, is Zelensky elk moment welkom in Moskou als hij wil praten over een vredesakkoord. Mm. Nou, inderdaad, dat zal het zijn. We hebben eerder ook wel gehoord, Poetin die wil Zelensky niet ontmoeten, tenzij er iets te ondertekenen valt wat gaat over overgave of iets dergelijks.
9: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat heeft dan vannacht voor een nieuw hulppakket aan Oekraïne gestemd. Ook 18 Republikeinen stemden met de Democraten mee. Nou, met dat pakket zouden Oekraïne en de NAVO-bondgenoten 8 miljard aan leningen krijgen. Of het steunpakket er echt komt, dat is nog de vraag. Maar goed, de tegenstand die president Trump uit zijn eigen partij krijgt, die is toch wel opvallend. Dat zegt onze Amerika-correspondent Jan Posma.
11: Hier wordt plotseling zichtbaar wat achter de schermen al veel langer duidelijk was. Er is bij Republikeinen groeiende ontevredenheid over Trumps buitenlandbeleid. Heel lang wilden Republikeinen dat niet uitspreken, want niemand durfde tegen hun eigen president in te gaan. Maar dat is nu dus anders. Vandaag met Oekraïne, gisteren ook al met een resolutie om de Iran-oorlog te stoppen. Maar het gaat voorlopig alleen nog om symbolische tegenstand, want voor beide plannen lijkt geen meerderheid in de Senaat. En ook als die er wel zou zijn, dan kan Trump zijn veto uitspreken.
9: Aldus Amerika-correspondent Jan Posma.
10: En dan naar die andere oorlog. De gesprekken tussen Iran en Amerika die liggen nagenoeg stil, meldt Bloomberg. Eerder zei de Amerikaanse president Trump nog dat die gesprekken in een slotfase zouden zitten. Maar nu in Libanon een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, ja, lijkt te gaan mislukken, omdat Hezbollah heeft gezegd, daar doen wij niet aan mee, is het ook stil bij Iran en Amerika. Ik praat erover met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Nou, we wisten al dat die twee oorlogen, die conflicten, aan elkaar verbonden waren. En nu zorgt er dus voor dat een deal gemaakt tussen, je zou misschien kunnen zeggen, Netanyahu en Trump, dat daardoor de gesprekken tussen Trump en Iran ook helemaal stil liggen.
12: Ja, zeker. Kijk, Iran die houdt vast aan haar eis dat een deal tussen Iran en de VS alleen gebeurt, dat zij alleen haar handtekening zet als er een staakt het vuur is in het hele Midden-Oosten. En dan gaat het met name om Libanon. En het idee van Iran hier is, denk ik, dat ze willen testen in hoeverre Trump eigenlijk Netanyahu in toom kan houden. Als ze wat dat betreft zien dat de VS dat in Libanon niet doet, wat garandeert dan voor Iran dat ze dat voor Iran wel zouden doen? En daarom houdt Iran, denk ik, voet bij stuk op deze eis.
10: Ja. Er circuleren wel teksten. Amerika heeft een conceptvoorstel voor een vredesdeal voorgelegd. Iran zegt dan weer, dat is te dubbelzinnig. Waar gaat dat mis?
12: Ja, dat zei Mohsen Rezaei, een hoge adviseur van de opperste leider, op de Iraanse staatstelevisie. Volgens hem is waar het misgaat dat het voorstel de Amerikaanse voorwaarden letterlijk overneemt, terwijl de Iraanse voorwaarden bewust heel vaag worden gehouden. En Iran ziet natuurlijk hoe het gaat met de huidige staakt het vuur in de regio. Die worden ook met voeten getreden, dus ze willen echt daar veel meer concrete, specifieke woorden in hebben. Het zou om een zogenaamd memorandum van overeenkomst gaan, een MOU. Die zou naar verluid 4 stadia bevatten. Dat weten we al van eerdere voorstellen. En onder het raamwerk zou onder andere bijvoorbeeld een 60 dagen durend staakt het vuren en een heropening van de straat van Hormuz vallen. Over het Iraanse atoomprogramma wordt volgens hem het voorstel nog niet gesproken. Maar Trump ontkent dit al meermaals en zegt dat het atoomprogramma wel wordt besproken.
10: Ja, dat weten we dus niet. Gisteren dat nieuws over Israël en Libanon, dat het staakt het vuren er zou zijn. Toen was gisterochtend, toen we elkaar spraken, nog de vraag, ja, wat gaat Hezbollah daarvan zeggen? Nou, die hebben gereageerd, gaat er niet in mee. Ook Noord-Israël is volgens Hezbollah niet veilig. Dat bestand zou vandaag in moeten gaan. Ja, wat staat nou die omgeving, wat staat Libanon en Israël te wachten vandaag en vanaf vandaag?
12: Ja, heel onzeker. Ook het Israëlische leger heeft gisteren gezegd dat wat hun betreft wat er in het zuiden gebeurt van Libanon nog steeds door zal gaan. Dat alle operaties in Zuid-Libanon doorgaan. Dat is ook zo gebeurd de afgelopen 24 uur. Er zijn 5 mensen overleden bij luchtaanvallen, drone-aanvallen. Dus het Israëlische leger heeft zich wel teruggetrokken uit 2 punten. Dat leek een soort eerste proef. Het Libanese leger heeft daar overgenomen. Maar ook op die plekken zijn nog wel luchtaanvallen geweest. Dus het is voor de Libanese bevolking en ook voor de Israëliërs die graag terug willen naar Noord-Israël nog ontzettend onzeker wat hier gaat gebeuren.
10: Ja. En de gesprekken tussen Amerika en Iran die liggen dus stil. Israël en Libanon, onzekerheid vertel je net. Ja, hoe moet dit verder? Hoe gaat dit verder?
12: Voor Israël en Libanon staan er weer nieuwe gesprekken gepland over 2 weken. En tot die tijd gaan beide partijen natuurlijk terug naar eigen land. En het voorstel en het memorandum of understanding wat er nu ligt uitwerken. En moeten natuurlijk op de grond dan gereageerd worden. En wat er bij Iran en VS gebeurt lijkt vooral nog steeds op een aanhoudend heen en weer gestuur van voorstellen. De shuttle-diplomatie die Zelensky juist niet wil, die blijft hier in de regio gewoon door.
10: Dankjewel. Onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
9: Stel, je koopt een huis in een leuke nieuwbouwwijk. Mm-hmm. Maar de straatnamen die zijn nog niet bekend. Oh ja. Die volgen later. Dan denk je vast, nou, dat hoor ik dan straks wel. Hoe erg kan het zijn?
10: Ja.
9: Blijf maar even luisteren. Over 10 minuten hoor je het.
3: Ochtendnieuws.
9: Heel erg.
10: Sommige mensen vinden het best erg, geloof ik.
9: Ja.
10: Mooi zo.
9: Inwoners van Moerdijk die moeten nog langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. Er zou in juni een besluit vallen, wordt het opgeheven of niet. Maar die deadline wordt niet gehaald. En dat is niet de eerste deadline die ze missen. Dat vertelde wethouder Danny Dingemans op een informatieavond voor de bewoners.
13: Ik denk dat het eerlijke verhaal is, op 29 juni gaat er geen definitief besluit plaatsvinden. Er wordt nu gewerkt hoe dit scenario eruit ziet. En we zullen het eerst moeten zien voordat je het kunt beoordelen. Dus daar is gewoon serieus tijd voor nodig. Dat is ook de positie van de provincie op dit moment. Dus dat betekent dat we een proces uitlijnen, zodat het 29 juni wel duidelijk is wanneer we wel iets kunnen zeggen. Maar dat zal dus op 29 juni geen finaal antwoord zijn.
9: Ja, je weet, het dorp Moerdijk wat moet weg. Het moet plaatsmaken voor nieuwe energieinfrastructuur voor het nabijgelegen haven- en industriegebied. Was besloten door Moerdijk zelf, door de burgemeester. Maar toen zei het Rijk, wacht even, we willen er echt nog eventjes goed over nadenken. En dat doen we maximaal een halfjaartje. Ja, een definitief besluit daarover, dat werd dus inderdaad afgelopen december uitgesteld. Dan zou het dus nu moeten vallen. Maar ja, nu opnieuw, omdat het nieuwe kabinet een scenario heeft gevonden waarbij het dorp misschien toch kan blijven bestaan. Ja, wel niet. Staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei wil daar eerst meer onderzoek naar doen, zegt hij tegen BNR.
14: Het Rijk en de provincie hebben geen besluit genomen in december. De opdracht was, neem een besluit in juni. Daar waren we naar op weg. En bij dat op weg zijn hebben we ons afgevraagd, zitten we op de juiste weg als het gaat om zo'n ingrijpend besluit? En het enige wat we nu doen is zeggen, dat is heel goed om dat ook even te onderzoeken. Want je neemt nogal een besluit.
9: Ja, hoeveel tijd al die onderzoeken dan nog vragen, dat wilde de staatssecretaris nog niet voorspellen. Eind juni komt hij wel weer naar Moerdijk toe voor overleg met de gemeente en de provincie. Dan moet er meer duidelijkheid over komen, is de belofte. BNR houdt dat goed in de gaten. Zeker ook met onze nieuwe podcast, BNR-podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Mooie productie, je vindt hem uiteraard in de BNR-app of in je favoriete podcastkanaal.
10: En dan naar Brussel, want de Europese Commissie werkt aan een ingrijpende hervorming van de winstbelasting voor bedrijven. Uit een uitgelekt conceptvoorstel blijkt dat Brussel investeringen in onderzoek en ontwikkeling aantrekkelijker wil maken met extra fiscale voordelen, schrijft het Financiële Dagblad. En ook wil de Commissie de regels rondom renteaftrek versoepelen, een lang gekoesterde wens van veel bedrijven. De vraag is wel of alle lidstaten bereid zijn om die rekening te betalen, want het doet iets met je belastinginkomsten. Over een kleine 3 weken moet die belastingomnibus worden gepresenteerd, maar FD-redacteur Laurens Berendsen die heeft een deel van die tekst dus blijkbaar al in handen. Laurens, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
10: Ja, en wat stelt de commissie dan voor?
15: Nou, de commissie stelt inderdaad voor dat er een soort van fiscale toeslag moet komen voor research en development ontwikkelingen. Dus voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, voor innovatie. Dat dat fiscaal allemaal wat makkelijker kan. En de commissie stelt daarnaast voor dat de renteaftrekbeperkingen dat die worden versoepeld. Dus dat bedrijven wat meer rente kunnen gaan aftrekken. En wat daarbij met name opvallend is, is dat de commissie zegt van wij stellen wat de ondergrens is van die rentebeperkingen. En de lidstaten mogen daar niet nog eens een keer extra streng in zijn. Mm-hmm.
10: Okay.
15: En in de vorige ronde dat dit werd ingevoerd, was Nederland een stuk strenger dan wat de Europese Commissie voorstelde. Dus daar zullen bedrijven in Nederland heel blij mee zijn, want die hebben daar, die zijn daar niet tegen te hoop gelopen.
10: Ja, en waarom speelt dit nu? Heeft het allemaal te maken met de Brusselse ambitie om tot minder strenge regels te komen? Minder regels ook?
15: Ja, die omnibus is eigenlijk erop gericht om regels te stroomlijnen en eenvoudiger te maken. Maar de Europese Commissie grijpt deze gelegenheid ook meteen aan om Europa concurrerender te maken. En daar zien we ook een duidelijke omslag. Kijk, tot voor een aantal jaren terug was het zo. Er werd vooral op gelet dat multinationals hun eerlijke aandeel in de belastingen afdroegen en belastingen niet eenvoudig konden ontwijken. Nu is het toch meer zo dat je bij de belastingen ook concurrentie ziet tussen landen. En met name ook tussen economische blokken. De Verenigde Staten, China, denk eraan. En dat we fiscaliteit ook weer gaan inzetten om het concurrentievermogen van het eigen bedrijfsleven te versterken.
9: Ja, hier is dus heel goed gelobbyd, denk ik, door de bedrijven. Dus die staan juichend op de banken. Ja. Je zegt al, dit zijn regels die allemaal bedoeld zijn om belastingontwijking te voorkomen. Is dat dan nu echt minder belangrijk voor Brussel? Dat ze denken, nou ja, dan gaan er waarschijnlijk meer door het net glippen of dat gaat meer gebeuren, maar dat nemen we dan maar voor lief.
15: Ja, daar lijkt het wel sterk op. In ieder geval, die beperkingen gaan toch wat versoepeld worden. En er wordt dan wel bijgezegd, we gaan ook nieuwe antimisbruikmaatregelen in stelling brengen om te zorgen dat het wel zo gaat zoals wij het willen. Maar ja, je ziet duidelijk een accentverschuiving.
9: En wie gaat hier dan het meest van profiteren? En welke lidstaten zullen toch zeggen van, nou wacht even, dit gaat mij veel te veel belastinginkomsten kosten?
15: Nou ja, zoals ik al zei, kijk, Nederland heeft die renteaftrekbeperking heel streng ingevoerd.
9: Ja.
15: Dus als die versoepeld gaat worden, gaat dat voor Nederland navenant ook meer geld kosten. Om even een voorbeeld te geven, het is nu zo dat je 1 miljoen euro aan de rentekosten mag je altijd aftrekken van je belastbare winst in Nederland. Mm-hmm. De Europese Commissie heeft gezegd, die 1 miljoen brengen we naar 5 miljoen. En lidstaten mogen daar niet van afwijken.
9: Ja, ja.
15: Dus zometeen mag ieder bedrijf in Nederland in ieder geval 5 miljoen euro aan betaalde rente aftrekken van de belastbare winst.
9: Ja, precies. Dus minister Heijnen gaat hier ontzettend van balen, want die zoekt al wat geld, hè, op zijn begroting.
15: Ja, zeker. Zeker, ja.
9: En zijn er ook lidstaten die dit wel heel erg toe gaan juichen?
15: Nou ja, kijk, het verschilt ook per lidstaat van hoezeer ze afhankelijk zijn van de winstbelasting op bedrijven.
9: Ja.
15: En er zijn ook lidstaten die een hele lage winstbelasting hebben. Bijvoorbeeld Hongarije. Nou ja, daar zal dat minder een probleem zijn dan in Nederland het geval is.
9: Verwacht jij dat Heijnen hier echt nog bezwaar tegen gaat maken in Europa?
15: Nou ja, kijk, dit is het eerste concept van de Europese Commissie. En ook deskundigen zeggen van, er moet nog onderhandeld worden. Eind juni moet er een definitief voorstel liggen. Dus er zullen zeker nog lidstaten zijn die zeggen van, ho, eens even, dit gaat onze schatkist te veel geld kosten. We moeten nog wat, het regeltjes wat strenger toepassen.
9: Ja, we zijn er nog niet. Dankjewel, FD-redacteur Laurens Berendsen, en het stuk van jouw hand vandaag. Uiteraard in de app van het FD en op de voorpagina van de krant.
10: Nieuwe beursdag, zometeen om 9 uur. Multitalent Jorik Simonides, die is namelijk naast Moerdijk-expert ook beursexpert van BNR Beurs. Die vertelt waar je op moet letten.
16: Je kunt rustig de week uit, want de belangrijkste cijfers, die liggen al achter je. Er komt nog wel een belangrijk cijfer uit de Verenigde Staten. Daar ga je 's middags horen hoeveel nieuwe banen er vorige maand zijn bijgekomen. En dat zegt weer veel over de stand van de economie daar. Al zal het voor de rente vooralsnog weinig uitmaken, want die houdt de Fed nog eventjes ongewijzigd. staat er ook nog een belangrijke aandeelhoudersvergadering op het programma, die van Alphabet. En beleggers zullen daar wat te vragen of misschien zelfs wel te zeuren hebben over de gigantische investeringen die Alphabet doet in kunstmatige intelligentie. Aan de vooravond van de jaarvergadering doet het bedrijf er zelfs nog een schepje bovenop. Ze willen voor 85 miljard aan nieuwe aandelen uitgeven. Nieuw geld om in AI te pompen dus. Nou, dat zorgt weer voor verwatering bij de bestaande aandeelhouders. Dus Alphabet moet hen zien te overtuigen dat al die nieuwe investeringen dat toch waard zijn.
10: Ja, overigens, Joris Simonides, ja, ik zeg net Moerdijk, maar dat weten wij, want hij maakt die podcast. Maar dat hebben we helemaal niet gezegd net, dus dat sloeg eigenlijk nergens op. Nou ja, BNR Beurs, vanavond 6:30 op de radio. Live luisteren, terugluisteren, allemaal in de BNR-app.
9: Het blijft een multitalent, toch?
10: Dat dan maar wel. Ja. Dan naar Alphabet, over beurs gesproken, houdt vanmiddag zijn AVA, zijn algemene aandeelhoudersvergadering. En die komt op een opvallend moment. Eerder deze week hoorden we dat het moederbedrijf van Google nog eens 85 miljard euro extra aan aandelen wil uitgeven. Bedoeld voor nieuwe investeringen uiteraard in kunstmatige intelligentie. De vraag is hoe duurzaam die koers is en wanneer die bedrijven er eindelijk eens geld mee gaan verdienen. Tech-commentator Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
10: Ja, nou, Alphabet, je zou denken, die hebben al genoeg op de balans staan. Hebben ze trouwens ook. En toch is er veel meer geld nodig. Gaan die aandeelhouders daar nou in mee? Want ja, de vraag is ook een beetje, wanneer komt dan de winst daarvan?
17: Ja, ik ben heel benieuwd of ze vragen van, hey, weet je, jullie zeggen dat het, noemen ze unprecedented demand. Weet je, dat hoor je constant in de AI-wereld. Mm-hmm. Bij elke keynote, er is zoveel vraag. Moet meer geïnvesteerd worden. Maar maak dat eens helder met cijfers. Ja, dat is best wel lastig. En hey, dat was wel mooi. Ik zag cijfers van, kijk, Google, weet je, verdient zo verschrikkelijk veel geld met, weet je, met hun search. Dat is gewoon niet normaal. Kijk, als je een bedrijf hebt waarbij het aanbod gratis is, want mensen maken websitejes waar mensen concurreren, mag ik alsjeblieft, mag ik betalen? Dat zijn de klanten die die advertenties inkopen, die bieden tegen elkaar op. Dus weet je, dat is, ze verdienen heel veel geld. Ja. Maar ik zag een lijstje een maand geleden van hoe dat search in chatbots is toegenomen. Dat was best wel goed. Ja. Maar goed, dat is dan van één bedrijfje in Nederland die dan search op chatbots wil verkopen, die zegt van het neemt toe. Maar ik wil dat nu van Alphabet horen. Ik wil horen van, hey, neemt die search inderdaad toe als jij met AI zoekt? Mm-hmm. En levert dat ook echt evenveel op als gewoon oorspronkelijk zoeken? Ja. Daar ben ik benieuwd naar. Ja.
10: En zijn dit soort bedrijven daar tot nu toe open in of juist niet? En moet je maar een beetje zelf grasduinen in je data?
17: Poppenkast. Ja? Het is echt, nee, het is een poppenkast. Ze zitten alleen maar van, het moet iets gebeuren. En ze zeggen, ja, wat ik zeg, heel veel, het gaat hartstikke goed. En iedereen gebruikt. Maar kijk, je ziet, als je door de regels heen leest, kijk, dat weet je ook, Ivan, die tokens, die worden steeds duurder. Mm-hmm. Dus ze gaan al meer vragen, niet van onbeperkt, je mag zoveel gebruiken als je wil. Nee, je moet nu per token afrekenen. Dus dat betekent dat ze best wel zitten van, oei, weet je wel, de vraag is dan heel veel. Maar ja, dat is zoveel, dat kost ons zoveel geld. We moeten zoveel investeren. We moeten extra geld ophalen uit de markt. Laten we nu maar gaan betalen voor die, laten we mensen maar betalen voor die tokens. Ja. Dus je ziet daar die balans al verschuiven. Dat is ook een interessant onderwerp, denk ik.
10: Aan de andere kant, Alphabet kan natuurlijk niet anders. Ze kunnen niet zeggen van, nou, wij blijven een beetje achter. Want dan hebben wij het hier op BNR wekenlang over, ja, hoe Alphabet en Google maar achterblijven en niet meekomen. En dat verhaal. Dus ja, ze zitten een beetje gevangen in een AI-race.
17: Ja, maar ze houden zich allemaal gevangen. Ja. Dus kijk, want je weet van, kijk, iedereen is nu, wie bouwt de infrastructuur? Weet je, dat is belangrijk. Dus ja, en als je het niet doet, Microsoft doet het wel, Amazon doet het wel. Dus ja, je moet gewoon mee. Kijk, één heel groot voordeel van Alphabet is echt gewoon briljant. Ik weet niet of je wel eens gekeken hebt naar de AI tech stack. Kijk, dus iedereen is afhankelijk van de chips van Nvidia. Weet je, Nvidia. Iedereen. Meta, Microsoft, AWS is gebouwd op Nvidia. En daarna heeft AWS gelukkig een eigen cloud. En Microsoft heeft een eigen cloud. Maar Meta, weet je, die heeft dan een Meta cloud, is iets kleiner. Maar goed, Google heeft die hele stack. Ze hebben zelf de chips, de TPU. Ze hebben dezelfde cloud. Ze hebben het eigen model met Gemini. Dus, en dan hebben ze ook nog die hele family of apps. Ja. Weet je, dus dat is, om die AI-race te winnen, hebben ze daar een heel groot voordeel bij.
10: Ja, dus de potentie zit er wel. Maar het zou ook wel eens zomaar kunnen zijn dat wij over 10 jaar elkaar aankijken en dat we zeggen, waar waren we toen in vredesnaam mee bezig?
9: De AI-bubbel, net als de internetbubbel. Ja.
17: Wat blijft er over? Dat is natuurlijk, Kijk, er gaan natuurlijk straks, die investeringen zijn veel te groot. Weet je, 2000 miljard tot 2030, gooi je dan van die cijfers. Dat is veel te groot. Maar het gaat om wat blijft er over. Weet je, bij de internetbubbel bleven de kabels over in de grond. Dat hartstikke leuk. Die kunnen we nog gebruiken nu. Kijk, wat ze bouwen zijn datacenters. Die schrijven je in 20, 30 jaar af. Daar komen GPU'tjes in te staan. Die schrijven je in 3 tot 5 jaar af. Of natuurlijk TPU'tjes bij Google. Die schrijven je in 3 tot 5 jaar af. Dus wat blijft over? Ja, misschien hele goede modellen die je nu kan trainen. Want nu heb je ze. Maar hoe? Weet je, wat blijft uiteindelijk over? Dat is de grote vraag. Gaat het gewoon op tijd geld opleveren? Zijn wij op tijd met, en niet wij, maar de hele wereld, op tijd met al die capaciteit die nu wordt gebouwd, gaan we dat daadwerkelijk gebruiken? En dat willen we vandaag horen bij die vergadering. Wordt het nu echt gebruikt, Google? Kom maar over de brug. Met je billen bloot. We willen het nu weten.
10: Dankjewel, tech-commentator Ben van den Burg.
9: Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Dat hoor je van politiek verslaggever Michiel Jurjens.
18: Het kabinet vergadert vanochtend op het ministerie van Algemene Zaken tijdens de wekelijkse ministerraad. Vicepremier Jesselgus zit de ministerraad voor, omdat premier Jette de EU-top in Montenegro bijwoont. Jesselgus meldt zich daarna in Perscentrum Nieuwsport voor de wekelijkse persconferentie van in dit geval de vice-minister-president. Verderop in Den Haag is het de vierde dag met verhoren in de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Met opnieuw twee hoofdrolspelers die verhoord worden. Eerste man die in korte tijd de beroemdste infectioloog van Nederland werd, de voorzitter van het Outbreak Management Team en de directeur van het Centrum Infectieziekten bij het RIVM, Jaap van Dissel. De adviezen van zijn OMT waren doorslaggevend voor het regeringsbeleid tijdens de pandemie. In de middag verschijnt Pieter-Jaap Aalbersberg nog voor de commissie. Hij was tijdens de coronaperiode nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Dat en meer vandaag in Den Haag.
10: We gaan nog een koppen stellen.
9: In het AD scheef groei op de woningmarkt. Miljoenen eensgezinswoningen te veel, blijkt allemaal uit onderzoek van ABN AMRO. Volgens de bank hebben we een overschot van miljoenen eensgezinswoningen. En dat wordt problematisch als de huidige bewoners, ja, de babyboomers, komen te overlijden. De komende jaren zouden er juist meer seniorenwoningen moeten worden gebouwd. Want dan krijgen we geen overschot.
10: In het FD, ook IHC meldt zich in de strijd om Nederlandse marineschepen, zo schrijft de krant. De scheepsbouwer wil kleinere marineschepen voor defensie gaan bouwen. Damen zou daarmee niet meer het enige bedrijf zijn in Nederland dat dit soort schepen voor defensie bouwt.
9: En tot slot een NRC, de Raad van Toezicht van Milieudefensie, die stapt nu op vanwege het toch stilhouden van het extreemrechtse verleden van hun voormalig voorzitter Donald Pols. Heeft het bestuur gisteren aangekondigd. De raad zegt dat er door alle commotie rond het verleden van Pols een gebrek aan vertrouwen tussen de medewerkers van de milieuorganisatie en zichzelf is ontstaan. Oké, stel je zoekt naar een nieuwbouwhuis. Mm-hmm. Nou, na een tijdje kom je uit bij een leuke wijk in Bleiswijk. Leuke gemeente. Daar is een nieuwbouwwijk opgeleverd en je hebt daar een prachtige 2-onder-1-kapper kunnen kopen.
10: Ja.
9: Wat er nog mist is de straatnaam.
10: Oh jee.
9: Nou ja, dan denk je van, nou, hoe erg kan het zijn?
10: Het is altijd spannend, want ja, een straatnaam.
9: Hoe
10: ga
9: je straatnaam heet? Ja, reken jij daar je potentiële koophuis op af?
10: Misschien wel, want je hebt hele rare straatnamen. Je hebt de Hoerenjacht in Enkhuizen of de Sesamstraat in Oosterhout.
9: Ik heb de snavel van Emekamp gevonden in Zwolle.
10: Dubbele Worsteeg in Amsterdam.
9: Dubbele Worsteeg, ja. Ook heel bijzonder. Goed, het werd dus even later wordt het bekend hoe jouw straat gaat heten. Gefeliciteerd, je woont zometeen aan de Wadi Mansour nummer 22.
10: In Saudi-Arabië.
9: Wadi Mansour.
10: In?
9: Ja, in Bleiswijk.
10: In Bleiswijk dus gewoon.
9: Nee, de gemeente heeft bedacht om deze complete nieuwbouwwijk in Bleiswijk Arabische straatnamen te gaan geven. Dus naast de Wadi Mansour heb je om de hoek de Wadi Moussa, de Wadi Dam, de Wadi Roem, de Wadi Shaab en de Wadi Dra.
10: Ja, ja.
9: Al dus de commissie naamgeving van de gemeente Lansingerland. Wat is dan een wadi precies? Het is een Arabisch woord dat droge rivierbedding betekent. Dat duidt dan weer op de groene greppels, waarin je allemaal regenwater kunt opvangen. Die worden inderdaad massaal aangelegd in die wijk. Dus dacht die commissie naamgeving, leuk, we gaan gewoon alles wadi noemen met een Arabische naam. Nou, een groep van 44 omwonenden was toch niet heel blij met de Arabische straatnamen. Zij maakten bezwaar, ze missen de relatie met Bleiswijk. Laten we gewoon onszelf blijven. Dat doen ze in het Midden-Oosten ook. Denk jij dat er in Jordanië een Waalstraat, een Rijnstraat of een IJsselmonderdijk komt? Zegt een bewoner in het AD. De gemeente die vond dat blijkbaar een prima argument. Ze hebben nu alle wadi's geschrapt. Het worden nu gewoon Nederlandse namen. Nou, wat is het nu geworden? Je zult nu zoal wonen aan het Kolenschuitpad, het Praamplantsoen, de Trekschuit en de Tuindersflat.
10: Nou.
9: Veel beter.
10: trekschuit.
9: De tuinersflat.
10: Wat ik liever in een Wadi Rum. Cruciale verkiezingen dit weekend in Armenië. Dan zou je denken, ja, een beetje ver weg van mijn bed. Maar de vraag is ook daar een beetje. Wordt het pro-EU of wordt het pro-Rusland? Gaan we zo meteen bespreken met Rusland-correspondent Joost Bosman.
19: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
20: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
21: Benki, dat is toch geen woord?
20: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
22: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
23: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
24: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
26: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
27: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/bnr of kom langs.
26: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
28: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in oorlogstijd? Welke medische kennis is er specifiek nodig om ook in oorlog goede zorg te kunnen leveren? Bij BNR Beter hoor je een vierdelige serie over zorg in tijden van crisis. Luister maandag om 3:30 naar deel 2 of zoek hem op in je podcast-app.
29: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
30: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
31: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
30: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
32: BNR Verkeer.
33: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Wel een flitsmelding A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeets. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeets zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. Vorige directeur stopte in april onverwachts. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Scheepsbouwer IHC uit Kinderdijk wil ook marineschepen bouwen. Ze bieden mee met een opdracht voor ondersteuningsschepen, schrijft het FD. Als ze die mogen bouwen, is Dame in Gorinchem niet meer de enige Nederlandse werf die bouwt voor de Koninklijke Marine. IAC doet al wel onderhoud voor de marine, maar bouwt er nog niet voor. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. En aan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Cruciale verkiezingen zondag in Armenië. Nou, dat is best ver weg. En toch wel relevant, ook voor ons, ook voor de EU. Een land dat zich altijd gesteund voelde door Rusland, maar daar nu toch niet zo zeker meer van is. Dus welke koers gaat dat land varen? Daar spreken we zo meteen over anderhalve minuut in de ochtendspits.
0: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
1: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
0: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
7: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
6: Nigayo Wijnen
7: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
6: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
10: Goedemorgen, het is 7:07. Goed dat je luistert. We zijn er tot 10:00, zoals elke werkdag met de Ochtendspits. Vanaf 6:00 ochtends al, dus mocht je nog vroeger dan dit in de auto zitten, dan kan je ook eerder bij ons inschakelen. Nina, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Ivan.
10: We hebben een beetje een buitenland half uurtje, geloof ik. Een soort BNR de wereld, maar dan korter.
9: Ja, maar vooral wel echt ook relevant, omdat het allemaal te maken heeft met de verkiezingen, onder andere in Armenië, maar eigenlijk ook in de rest van het gebied. En ja, dat is natuurlijk gewoon belangrijk voor hoeveel invloed Rusland op ons heeft. En daarom moeten we het daar zeker over hebben. Maar we gaan ook even kijken over de plas. Gevangenissen in New York.
10: Ja.
9: En dan in een wolkenkrabber. Ja. Kan je je voorstellen dat je vastzit op de 122e verdieping? Ik zou het toch wel een beetje een naar idee vinden.
10: Met of zonder goed uitzicht.
9: Dat dan weer wel. En ik vraag me dan ook af wie de buren zijn. Kun je dan in het penthouse van een of andere oliesheik kijken? Ook leuk, heb je nog wat te zien.
10: Nou, dat dus zometeen, want er wordt inderdaad gewerkt aan een vervanging voor Rikers Island. Nou, dat straks. Maar we beginnen in Armenië. Ik zei het al, kiest aanstaande zondag een nieuw parlement. En die stemming wordt wel gezien als beslissend voor de toekomst van het land. Want de huidige premier, Pashinyan, die is duidelijk pro-Europees. Staat ook voor in de peilingen, geloof ik. Maar de druk vanuit Moskou neemt steeds meer toe. En ook de fragiele vrede met Azerbeidzjan staat op het spel. We gaan naar Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Ja, en ook eigenlijk hier is dus de vraag: blijft de koers pro-Europees of wordt het toch pro-Russisch? Is dat inderdaad eigenlijk in feite waar het om gaat zondag?
12: Voor een deel wel. Kijk, Armenië is te klein om het zich te kunnen.
6: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Gemengd heeft de laatste maanden al. Dat gaat dan via internet natuurlijk. Een smaadcampagne tegen Pashinyan en dat soort dingen. En er zijn ook de laatste weken ook sancties afgekondigd tegen Armenië. En dat komt hier toch best hard aan.
4: Ja. En dan hoopt die Pashinyan die hoopt voor een derde termijn op te kunnen gaan. Armenië van oudsher, je zegt het net, ja, eigenlijk zeer Russisch gezind. Dus wat is daar gebeurd dat dat gekanteld is naar meer pro-Europese houding?
3: Nou, dat is 3 jaar geleden gebeurd, in september 2023. Je herinnert je nog de strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan, het buurland en de aartsvijand van Armenië, om de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. Die is in de einddagen van de Sovjet-Unie al losgebarsten. En uiteindelijk, na ruim 30 jaar, heeft Azerbeidzjan in 2023 die enclave volledig onder de voet gelopen en weer zich toegeëigend. Daar zijn 100.000 Armeniërs hebben daarbij moeten vluchten. Die zijn naar het moederland Armenië zelf getrokken. En Rusland was altijd, althans zo zagen ze dat in Armenië, altijd de beschermheer van Armenië. Die zou opkomen voor de belangen van Armenië en zou het land ook verdedigen. Nou, de Russen hadden daar vredestroepen. Ze stonden erbij en keken ernaar, hebben niets gedaan, geen vinger uitgestoken. En dat heeft de Armeniërs toch wel voor een groot deel de ogen doen openen. De bescherming van Rusland bleek een mythe te zijn. En vanaf dat moment zijn de Armeniërs ook een stuk minder pro-Russisch geworden.
4: Ja, een beetje afgeknapt dus. Hoe staan de verschillende partijen er nu voor in de peilingen? Want ik geloof dus dat de bevolking over het algemeen, als je kijkt naar die peilingen, wel pro-Europees is, hè?
3: Ja, dat blijkt ook uit peilingen, uit opiniepeilingen. Ik geloof dat 70% van de bevolking toch wel voelt voor aansluiting bij de Europese Unie. Pashinyan en zijn partij die staan in de peilingen op 30-35%. En de grootste concurrent is een pro-Russische partij, onder aanvoering van een pro-Russische oligarch. En die komen niet verder dan 12-14%. Dus waarschijnlijk gaat Pashinyan wel winnen, maar ja, Rusland mengt zich in, kan nog van alles doen. Er zijn nog veel kiezers die niet hebben besloten voor wie ze gaan stemmen. Dus het kan toch nog wel spannend worden komende zondag.
4: Ja, en stel die anti-Moskou koers die gaat dan door. Nou, je zei net al, Kremlin heeft met van alles gedreigd, desinformatiecampagnes, maar ik geloof ook met energieprijzen proberen ze de boel te beïnvloeden, de exportbeperkingen, dat soort zaken. Ja, waar gaat dat dan toe leiden? Gaat Poetin dan inderdaad zich er tegenaan schoppen en Armenië dwars zitten?
3: Nou, dat is te bezien. Er zijn experts die zeggen in Yerevan van, nou kijk, als die verkiezingen eenmaal voorbij zijn, dan zullen ook die sancties wel opgeheven worden. Het is toch voornamelijk een bangmakerij van de bevolking, zodat die op een pro-Russische partij zullen gaan stemmen. Maar die experts zeggen ook, het heeft juist het precieze tegenovergestelde effect. De Armeniërs laten zich niet meer koeieneren door Moskou en willen gewoon hun eigen keuze maken. Mocht het zo zijn dat er hele kleine verschillen zijn na de verkiezingen, dat de uitslag heel dicht bij elkaar ligt, dan kan het zijn dat, althans dat zeggen die experts, dat Moskou toch voor rotzooi gaat zorgen hier in Yerevan. Dan zou het kunnen zijn dat er toch pro-Russische Armeniërs de straat op worden gestuurd om te gaan demonstreren en misschien zelfs wel bewapend gaan worden om in het allerergste geval iets van een staatsgreep te gaan proberen. Het is hier al een paar keer eerder geprobeerd de afgelopen jaren, volgens deze experts, nog steeds. En daar zijn ze toch wel een beetje bang voor. Het is een heel extreem scenario, zei een van de mensen die ik sprak. Maar het is niet uitgesloten.
4: Verkiezingen dus aankomende zondag. Die gaan we volgen met jou, onder andere via de BNR-app en BNR.nl. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman. En daarmee is het 14 minuten over 6:30 geworden en gaan wij naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hoe staat het ervoor?

0: Het staat er goed voor. Geen file, wel flitsers. A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4. A27 Utrecht-Almere 85,0.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
2: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
3: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
4: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
5: Bijna 7:15 is het. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die spreekt vandaag in Montenegro met de leiders van 6 westelijke Balkanlanden, want ze gaan praten over toetreding tot de EU. Opvallend is dat de rollen eigenlijk nu in deze discussie helemaal zijn gedraaid. Het zijn niet meer de Balkanlanden die smeken om toelating tot de EU, nee, wij zijn het die eigenlijk het wel gewoon andersom willen. En wij moeten haast maken. En een van de manieren om deze landen te paaien is door het aanbieden van goedkopere roamingkosten. Ja, bij ons is Thijs Reuten, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
5: Nou, we hebben het hier over Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. Daar wordt mee gesproken. Waarom zou de EU hen er snel bij willen hebben?
6: Ja, het is in ons belang ook om te zorgen dat die landen echt duurzaam, dus langdurig aan ons verbonden zijn. Hè. Als we niet zorgen dat zij ook onze kant op blijven kijken, zich bij onze waardegemeenschap willen blijven aansluiten, daarbij willen blijven horen, dan blijven ze ook steeds onder invloed van bijvoorbeeld Rusland, maar ook China. En dan blijven ze dus een voortdurende bron van eigenlijk instabiliteit binnen Europa. Want ze worden helemaal omringd door de Europese Unie. Dus het is heel belangrijk dat we blijven proberen om hun erbij te krijgen. Natuurlijk wel ook te zorgen dat ze dan ook de noodzakelijke hervormingen doen.
5: Ja, precies, want dat is dan natuurlijk altijd wel een ding. In hoeverre staan zij hiervoor open?
6: Ja, dat verschilt heel erg. Hè. En er zijn natuurlijk landen die eigenlijk best goed op weg zijn. Dat zijn met name Montenegro en Albanië. Montenegro waar ook vandaag dus die bijeenkomst is. Maar Servië kachelt eigenlijk achteruit. Vučić, de autocratische leider daar, die is bijvoorbeeld net nog in China geweest. Die maakt daar ook helemaal geen geheim van. Die vertelt steeds in Brussel dat hij er graag bij wil. En vervolgens in Belgrado maakt hij de EU weer uit voor alles wat mooi en lelijk is. Bosnië en Herzegovina is echt een probleem. Daar is ook stilstand. Kosovo is eigenlijk heel erg pro-Europees, pro-EU, wil daar heel graag bij, maar zit vast vanwege ook de geschiedenis met Servië. Onder andere. En Noord-Macedonië is eigenlijk ook best ver. Maar daar zit nu toevallig een premier die eigenlijk helemaal geen zin heeft om de laatste stappen te zetten. Ja, ja. Omdat dan ook misschien zijn positie onder druk zou kunnen komen.
5: Dus, ja, dus er zijn een aantal die er echt wel voor te poren zijn. Maar een aantal zul je over de streep moeten trekken. En ik zei het al dat Ursula von der Leyen met iets komt. Namelijk goedkopere roamingkosten. Dat klinkt natuurlijk voor ons best raar in de oren. Maar waarom zou dit werken?
6: Ja, het lijkt inderdaad op het oog een klein stapje, maar het is toch wel iets meer dan symbolisch. Hè. Het is wel ook een stimulans voor bijvoorbeeld de bevolking, die eigenlijk in al die landen over het algemeen natuurlijk heel goed ziet dat de Europese Unie in hun belang is. En het past heel goed in die benadering van het laten voelen al voordat ze lid zijn en dichter bij dat lidmaatschap komen. Laten voelen van toch voordelen, hè. Iets laten merken van die aansluiting bij dat Europese blok. Ja. De Europese Unie die is ook bezig om eigenlijk een beetje de methode aan te passen. En dat heet dan gradual accession, hè, geleidelijke toetreding. Waarbij je dus eigenlijk al sneller die voordelen voelt. Bijvoorbeeld van de interne markt. Mm-hmm. Onder bepaalde voorwaarden. Hè, toewerkend eigenlijk naar dat definitieve lidmaatschap. Maar dus meer een geleidelijk proces in plaats van je moet eerst 100% alles gedaan hebben voordat je er ook 100% bij kan.
7: Maar het is ook een beetje een beïnvloedingscampagne om de bevolking daar een beetje warm te krijgen voor de EU, of niet?
6: Ja, nou ja, goed, het helpt natuurlijk bij het laten voelen inderdaad van jullie horen er wel bij en je voelt ook directe tastbare voordelen. Maar veel van de mensen die daar wonen, ook als je even een paar minuten met ze doorpraten, en dat gaat eigenlijk dwars door al die andere landen heen, die snappen echt wel dat hun toekomst echt bij het Europese, het EU-blok is. Is in ons belang, maar het is natuurlijk ook in hun belang. Want het meeste van hun handel is al met EU-lidstaten. Is niet met Rusland of is niet met anderen. Dus het is, zijn echt ook voluit Europese landen natuurlijk.
5: Maar dan ga je daar dus over praten als Ursula von der Leyen. Dit zijn processen die, als ik me niet vergis, gewoon rustig 20 jaar duren. Dus wat heeft het voor zin om daar nu haast achter te maken, terwijl je gewoon weet dat dit een superlang proces is, wat eigenlijk gewoon nooit op tijd klaar gaat zijn voordat wellicht Rusland een echt iets zal ondernemen tegen Europa?
6: Ja, maar dat is dus ook eigenlijk een van de problemen. Hè. We hebben het zelf, onszelf ook moeilijk gemaakt door ook bij tijd en wijle het proces eigenlijk een beetje op zijn beloop te laten. Toen voelden we zelf de urgentie misschien even wat minder. Dan zie je ook dat een aantal van die landen denken, nou ja, laat maar even. Hè, als er af en toe wat geld komt, dan gaan we ons niet zo hard druk maken. En die langdurige processen, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Noord-Macedonië. Die waren jaar of 5, 10 geleden echt heel ver en echt heel dichtbij. Mm-hmm. Maar zijn toen weer teruggeworpen. En dan zie je dat de energie er ook uitvloeit. Want dan, dan gaan ook mensen zich weer heroriënteren. Die denken, nou ja, het zal wel nooit meer gebeuren. Die verliezen een beetje het enthousiasme. En dan wordt het ook, zelfs als je een pro-hervormingsgezinde regeringen hebt, dan wordt het toch moeilijker om die hervormingen erdoor te krijgen. Omdat mensen denken, ja, waar doe ik dit eigenlijk voor? Dus we hebben onszelf ook moeilijk gemaakt. En een ander heel goed voorbeeld daarvan is Servië. Omdat de EU-leiders en ook von der Leyen steeds maar weer Vucic erbij blijven houden. Hij is er ook weer bij vandaag. Terwijl de EU juist helder moet zijn en moet zeggen, op deze manier, die zogenaamde stabiliteit die hij heeft, dat is helemaal geen stabiliteit, want hij is een factor van instabiliteit in die hele regio. En de Europese Unie moet hem dus juist veel steviger terugduwen.
5: Dus hij had er niet bij hoeven zijn van u.
6: Nou ja, dat zou die andere landen namelijk ook het gevoel geven van, hey, de EU let wel op wie wel zijn best doet en wie niet zijn best doet. Dat zou dus juist de anderen wat kunnen stimuleren. Dus dat is natuurlijk een al heel lang lopende strijd ook tussen ons in het Europees Parlement en de Europese Commissie en de lidstaten, dat wij zeggen, stop nou met Vucic de hele tijd te blijven paaien.
5: Nou, nog veel te doen en in elk geval dus een gesprek vanmiddag tussen Ursula von der Leyen en de Balkanlanden. Dank Thijs Reute, Europarlementariër voor GroenLinks PvdA.
7: Ja, een opvallend verhaal. New York bouwt al jaren aan nieuwe en vrij opvallende gevangenissen. Hoge torens, midden in de stad, in plaats van afgelegen complexen. En het wordt door de Economist ook wel een jailscraper genoemd. Dus in plaats van een skyscraper, een gevangenissenkrabber eigenlijk. Verticale gevangenissen, die moeten het beruchte Rikers Island gaan vervangen. Maar dat miljardenproject loopt, je raadt het al, vertraging op. En het stuit op kritiek van omwonenden. Ik praat erover met Carola Heijn, hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis aan de TU Delft. Mevrouw Heijn, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, opvallend project, althans voor ons, als je dat zo ziet. Een gevangenis met 80 of 100 verdiepingen. Dat kennen we nog niet, denk ik, hè?
8: Nee, dat is nieuw voor Europa, maar ik denk het is belangrijk om even te zeggen dat die architectuur van een gevangenis altijd meeloopt met hoe wij over straf nadenken en wat wij willen met mensen die in het criminele systeem zitten.
7: Ja, want er zijn natuurlijk allerlei. Je wil straffen, maar je wil mensen uiteindelijk ook weer terugkrijgen in de samenleving. Als u dan hier naar kijkt, welke gedachten ziet u daar dan van uitgaan, van zo'n jailscraper?
8: Ja, dus even terug in de geschiedenis. Dus als je naar Amerika in het verleden kijkt, dan heb je plekken zoals Colonial Williamsburg. Daar had je in gevangenis waar mensen voor enkele dagen zaten totdat ze een straf kregen. En dat was de dood of dat was mutilatie of dit soort van dingen. Dus je had niet plekken nodig waar je mensen heel lang behouden heeft. En dan had je een hele tijd waar Amerika in de lead stond voor een nieuwe vorm van gevangenissen, bijvoorbeeld in Eastern Penitentiary in Philadelphia. Die zat heute als een star. Dus er was pas één persoon of enkele personen in de midden die het hele gebouw konden bewaken. En die mensen die erin zaten, die zaten in hele kleine celletjes, één op één, in de stilte. Mm-hmm. Dus je had een hele tijd waar je erover nadacht, wij willen mensen weer laten daarover nadenken hoe ze kunnen teruggaan naar de maatschappij.
7: Ja.
8: Dit soort van dingen hebben we dus ook in Rotterdam. En als je van deze kijkt naar die toren kijken. En dan vraag je af, wat wil je bereiken en waarom zou je dit doen?
7: Ja, nou ja, er zit ook een aspect in dat Rikers Island, dat is berucht. Hè. Er zijn allerlei misstanden, dat moet anders. En deze gevangenis, dat is dus midden in de stad, vlakbij de rechtbank, met meer ruimte voor zorg, met meer ruimte voor bezoek, voor onderwijs, voor juridische ondersteuning.
5: Minder luchtplekken, lijkt me.
7: Denk ik ook. Nou ja, buitenruimte schijnen er wel te zijn.
8: Exact.
7: Ja, daglicht, dus het is allemaal wel een stuk humaner dan tot nu toe vaak in Amerika.
8: Nou, die gevangenissen in Amerika zijn verschrikkelijk. Je hebt een heel hoge aantal van mensen die in een gevangenis zitten. Het is een van de hoogste in de wereld. Dat was langs de hoogste in de wereld. En dan moet je kijken, hoe sluit dit aan op die stedenbouw en die architectuur in de stad New York. Mm-hmm. Dus Rikers Island, daar heb je heel slechte condities. Maar ook in de gevangenissen binnen New York, die plek die nu herbouwd wordt, was de Tomb genoemd. Dus met heel slechte, onmenselijke manieren om ook in een gevangenis te zitten.
7: Ja.
8: Dus die vraag is nu, hoe ga je daarin en welke waarde wil je naar voren brengen? Wil je mensen terugbrengen naar hun buurt? Wil je betere bedingingen hebben? Heb je toegang naar lucht en buitenruimtes? Dus dat was een van de belangrijke dingen in het verleden. Nu proberen zij door het in de stad weer op te bouwen ook een kans te geven dat mensen naar hun familie of zo kunnen toelopen.
7: Ja.
8: Maar het probleem ontstaat, doe je dit bijvoorbeeld binnen Chinatown, waar die mensen die daar wonen ook niet per se blij zijn met een grotere toren die midden in de stad zit, die belangrijke grond opslokt en die ook die karakter van hun, van hun buurt gaat veranderen.
7: Ja.
8: Want je krijgt andere soort van mensen die daar binnenkomen, die op bezoek gaan naar die bepaalde plek.
7: Ja. Tot slot, hoe werkt dat praktisch? Want we weten, een gevangenis heeft vaak een duidelijke vorm. Hè? Zo'n panopticum of zo'n stervorm. Ja, als je in een gebouw met 80 of 100 verdiepingen zit, dan moet je ergens een control room hebben. Maar ja, die gevangenis zit daar 20 of 30 of 40 verdiepingen boven. Moet je dan op elke verdieping zo'n soort control roompje hebben? Of zijn er wel oplossingen voor te bedenken, denkt u?
8: Dat is een heel goede vraag, maar die antwoord weet ik dus niet. Maar je hebt tenminste één punt controle in het beneden.
7: Ja.
8: Of dit nu puur goed is, of als je daar wil uitbreken het makkelijker maakt. Dat zou ik niet kunnen zeggen.
7: Nee.
8: Maar ik denk, het is in ieder geval voor architecten een heel grote vraagstuk. Wil je gevangenissen bouwen en hoe dan?
7: Ja.
8: En voor de maatschappij in het geheel. Hoe ga je met dit soort van structuren om?
7: Ja.
8: En als je aan Nederland denkt, ik denk Nederland heeft een redelijk kleine aantal. En voor lang hebben we die oude gevangenissen, zoals die panopticum die je nu noemde, voor andere dingen gebruikt.
7: Ja.
8: Dus hebben we diezelfde waardes bijvoorbeeld als Amerika, dat wij binnen een heel high-density omgeving zoals Manhattan willen toren bouwen? Of gaan er toch andere waarden hier in Europa spelen? Waar we mensen willen terugkrijgen naar de maatschappij.
7: Duidelijk, een interessant experiment dus in New York. Dank, Carola Heijn, hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis aan de TU Delft. Amerika wil een flink deel van zijn militaire bijdrage aan de snelle reactiemacht van de NAVO terugschroeven. Dat lekte een paar dagen geleden al uit, maar is inmiddels ook bevestigd. Ja, wat gaat dat betekenen voor de afschrikking richting Rusland? En kan Europa dat gat zelf opvangen en op welke termijn? Dat en meer nieuws bespreken we zo meteen met defensiespecialist Peter Weininga.
9: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
10: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
9: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
11: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
14: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
13: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
16: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
19: Erik Dijkstra is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Lisa Loep, Marcel Levy, Frits Spits en Mickey Hoogendijk aan. We zenden live uit vanuit de bank in Amsterdam.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
21: Nu in de BNR-app.
5: Zelensky in een brief aan Poetin wees niet bang om een uitweg uit de oorlog te kiezen. ABN AMRO tempert de groeiverwachting van de Nederlandse economie. En Xi Jinping gaat volgende week op staatsbezoek in Noord-Korea. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
7: Het is 7 uur, nog vroeg dus. We gaan eens kijken bij Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, staat het al ergens vast?
0: Nee, er zijn op dit moment nog geen files. Het is immers ook vrijdagochtend. Er is een rustige ochtend altijd op de weg. Op de A1 wordt wel geflitst als iemand te hard rijdt. Amsterdam-Amersfoort bij hectometerpaal 11,4. Evenals de A27 Utrecht-Almere bij hectometerpaal 85,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Maar vorige maand bleek dat er nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. In een open brief heeft president Zelensky president Poetin uitgenodigd voor een gesprek met hem over vrede. Wees niet bang om een uitweg uit deze oorlog te kiezen, schrijft Zelensky. Het Kremlin heeft direct gereageerd. Ze zeggen dat Zelensky elk moment welkom is om te praten over een vredesakkoord. En in het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. Er rijden in die straat normaal geen bussen, dus het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was en toen de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Gaan wij kijken naar de beurzen. Nou, recordstand bij de Dow Jones opnieuw. Gesloten in een plus van 1,7%. S&P 500 0,4% hoger. En de Nasdaq, daar gaat nagenoeg onveranderd 900ste% vanaf. In Azië ook een gemengd beeld op de markten. Nikkei, min 1,6%, Hang Seng, procentje ervan af. En de Kospi staat in de min met ruim 5,5%. Dan is er nog economisch nieuws van ABN AMRO. Dat tempert de groeiverwachting voor de Nederlandse economie. Je hoorde het net al bij de headlines bij Nina. De bank rekent op een groei van 0,9%. Eerder was dat nog 1,5%. Daar gaat dus 0,6% af. Zowel consumenten als bedrijven zijn pessimistisch. Heeft allemaal te maken uiteraard met de oorlog in het Midden-Oosten. En de als gevolg daarvan sterk gestegen energie- en brandstofprijzen. De bank verwacht dat die prijzen ook bij een snelle heropening van de straat van Hormuz dat die nog lang hoog blijven. En ook gaat het nog lang duren voordat de logistieke ketens van de financiële klappen zijn bekomen. Heffingen en beursnieuws volg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Amerika wil een flink deel van zijn militaire bijdrage aan de snelle reactiemacht van de NAVO gaan terugschroeven. Nou, dat hoorden we vorige week al. Maar de Amerikanen hebben dat nu zelf ook bevestigd. Wat gaat dat betekenen voor ons? Bespreken we zo meteen over 2 minuten in de ochtendspits.
2: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
3: Van Bentum en Keulen Advocaten.
4: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
23: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
24: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
25: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
26: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
27: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
28: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Fiverr leert allemaal. Ga naar fiverr.ai.
29: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
28: Vijfhart, dat klopt voor jou.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, 6 minuten over 7. Goed dat je luistert. We zijn er tot 10 uur met de Ochtendspits op vrijdag 5 juni. Nina, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Iwan.
7: Wat gaan we zo meteen allemaal doen?
5: We horen dat de olieprijs wel eens zou kunnen gaan stijgen tot $150 per vat. Oh. Wie zeggen dat? De oliebedrijven zelf, die waarschuwen dus voor recordprijzen. Daar gaan we het zo meteen over hebben met Jillis van den Beukel, energiedeskundige. En Formule 1, want dit weekend wordt er geraced in Monaco.
7: Ja, en Max Verstappen die heeft er weinig vertrouwen in, geloof ik. We praten zo meteen uiteraard met Mark Koensen, met wie anders. Maar eerst gaan we naar de NAVO, want Europese NAVO-bondgenoten die maken zich zorgen. Amerika heeft plannen om belangrijke militaire capaciteiten terug te trekken uit de snelle reactiemacht van het bondgenootschap. Moet je denken aan een vliegdekschipgroep, onderzeeërs met kruisraketten, maritieme patrouillevliegtuigen en tientallen gevechtsvliegtuigen. Nou, dat wat werd een weekje geleden geloof ik al gelekt en inmiddels zou het dus ook bevestigd zijn door Amerikaanse militaire leiders aan die bondgenoten. Past in een bredere koers van Trump om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa af te bouwen. En ja, misschien wat meer aandacht te richten op bijvoorbeeld de Indo-Pacific. Wat gaat dit betekenen voor Europa? Dat gaan we bespreken met Peter Weininga, defensiespecialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen.
31: Goedemorgen, Iwan.
7: Nou, niet echt een verrassing dus, maar nu wel bevestigd naar verluid. Ja, wat gaat dat dan dus betekenen? Kijk, zolang de situatie is zoals die nu is, misschien niet zoveel, maar als we op een of andere manier in een conflict komen, ja, dan kan dat toch wel een probleempje worden, denk ik.
31: Ja, het ligt ook een beetje aan het tempo waarmee deze terugtrekking zal gaan plaatsvinden. En dat is onbekend. Dat is een van de vele vragen die binnen NAVO leven. Mm-hmm. Binnenkort op de NAVO-top in Ankara zal er ook wel druk over worden gesproken. Ja, het is inderdaad onderdeel van een beleid, hè, om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa te verminderen. We hebben al die terugtrekking gehad van die 5000 grondtroepen waarover gesproken werd. Dat was op zich niet zo verwonderlijk, want daarmee zou het aantal troepen in Europa van de Amerikanen worden teruggebracht naar het niveau van voor de Russische invasie in Oekraïne. Mm-hmm. Maar wat nu wordt aangekondigd, ja, dat gaat toch wel een stuk verder.
7: Ja.
31: Met name zeg maar de zesde vloot, waar een carrier strike groep, hè, dat is een een vliegkampschip met begeleiding van toch wel een flink aantal schepen daaromheen zal worden teruggetrokken. Dat is wel een flinke aderlating. Jachtvliegtuigen, hè, zoals de F-15 en de F-16... ja, weet je, die kunnen toch weer heel snel in Europa zijn als dat nodig is. Mm-hmm. Maar ook onderzeeërs, dat is toch wel een belangrijk punt. Vooral uitgerust met Tomahawk-raketten en ook kernraketten. Ja. Het Poseidon maritieme patrouillevliegtuig, dat is ook wel een belangrijke capaciteit. Waarmee namelijk boven de Atlantische Oceaan kan worden gecontroleerd op de aanwezigheid van Russische onderzeeërs. Ja. Ja, dat is wel een capaciteit die we zelf eigenlijk nog veel te weinig hebben.
7: Ja, en dan zei je de tempo van deze afbouw, dat is nog eigenlijk een beetje de grote vraag. Misschien ook wel de omvang. Is dit iets wat je nou één op één Europese NAVO-landen dan moet gaan invullen in de komende jaren? Hebben we dit allemaal hard nodig of kunnen we ook wel met wat minder?
31: Nou, dus vooral die specialistische capaciteiten zoals onderzeeërs en die Poseidon maritieme patrouillevliegtuigen en natuurlijk die Amerikaanse vloot. Dat komen we eigenlijk tekort in Europa. Dat zijn capaciteiten die we nog lang niet hebben. Waar we misschien wel aan bouwen op dit moment, maar het is nog lang niet gerealiseerd. Dus dat is echt wel een probleem. Ja, en dan hangt het natuurlijk af van wanneer dit gaat gebeuren. Is het morgen, dan is het meteen een probleem. Is het over 3 jaar of 4 jaar, ja, weet je, dan valt er mogelijk mee te leven. Maar dat is eigenlijk nog onbekend.
7: Ja. En als ik jou zo hoor, we hebben die meneer Grinkewicz gehoord. Dat is die legerleider, die Amerikaanse legerleider in Europa. Die zegt, ja, de NAVO is veel te afhankelijk geworden van de Amerikaanse militaire capaciteit. Ja, dan heeft hij dus een punt.
31: Ja, maar dat is al jaren zo. Ik bedoel, hij brengt dat alsof het iets nieuws is. Weet je, er wordt nu naar vergoeilijkende redenen gezocht door de Amerikanen om de Europeanen vooral gerust te stellen en te zeggen van, ja jongens, het is jullie eigen show en jullie zijn al bezig te investeren, dus het kan eigenlijk ook wel. Maar dat is natuurlijk de vraag. En dan hangt het inderdaad weer heel sterk af van het tempo waarin dit gerealiseerd gaat worden.
7: Ja. Er waren 2 berichten van de afgelopen dagen waarbij ik dacht van, god, dat heeft er misschien wel op de een of andere manier mee te maken. De eerste was dat de NAVO zou nadenken over uitbreiding van Amerikaanse kernwapens in Europa. Ja, daarvan zou je er misschien als Europa ook kunnen denken, ja, weet je, als wij die spullen van jullie niet meer kunnen gebruiken, waarom willen wij jullie kernwapens dan wel hebben?
31: Nou, dat is natuurlijk een ander punt. Kijk, uiteindelijk wil Europa ook op eigen benen staan en moeten ze dit soort keuzes maken. En als je dan kiest voor bijvoorbeeld aanschaf van Amerikaanse kernwapens, of kernwapens, ja, weet je, dan is Amerika de voor de hand liggende leverancier. Ja. Ik denk niet dat we ze in Rusland gaan halen.
7: Nee, oké. Okay, dus daar kan je dan echt niet eigenlijk van onderuit. Daar kan je niet onderuit. En Politico meldde gisteravond nog dat het Pentagon een geplande levering van Tomahawks aan Duitsland niet door zou laten gaan. Ook weer een signaal dat je denkt, ja, toch allemaal heel pijnlijk, hè?
31: Ja, die Tomahawks, dat is inderdaad een capaciteit waar we in Europa niet over beschikken. We kennen wel kruisluchtwapens, die zijn onder andere bekend geworden door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Hè. Denk aan de Storm Shadow en de Scalp. En denk ook aan de Aurora, de Duitse Aurora. Die hebben allemaal niet het bereik van de Tomahawk. De Tomahawk vliegt gewoon 2000 kilometer met een bom van 500 kilo aan boord. En dat halen die andere types nog niet. Daar wordt wel aan gewerkt, maar dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Dus de aanwezigheid van die Tomahawks in Duitsland, dat zou een welkome aanvulling zijn. Ook al zou dat maar tijdelijk zijn. Maar ja, dat is dus geschrapt. En dat is wel een capaciteit die we eigenlijk best wel kunnen gebruiken.
7: Ja, en als ik dat zo hoor, dan wordt die NAVO-top, die wordt in Ankara aanstaand, die wordt met de dag belangrijker en relevanter.
31: Ja, dat denk ik zeker. Want de ongerustheid is duidelijk merkbaar natuurlijk onder de Europese NAVO-leden. Dus dat zal zeker besproken worden daar.
7: Dankjewel. Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. 13 minuten over 7. We zijn lekker op tijd bij Erwin de Hart van de ANWB. Die qua files geloof ik nog niet zoveel te melden heeft.
0: Nee, ik ben ook lekker op tijd, want geen vertraging. We hebben wel een flitsende A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 11,4.
6: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
5: Gaan we naar de olie. Want oliebedrijven die waarschuwen nu ook zelf voor de aanhoudende crisis in de straat van Hormuz. Politico schrijft over gesprekken in het Witte Huis, waarbij wordt gewaarschuwd voor een stijging van de olieprijs in de komende 2 weken. Hou je vast, een vat Brentolie kan volgens hen uitkomen op $150. En dat is misschien niet eens het grootste gevaar waar ze voor waarschuwen. We gaan erover praten met Jillis van den Beukel, energiedeskundige bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Jillis, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, vat olie, dat zien we nu eigenlijk al de hele tijd wel soort van stabiel rondom de $100. Soms 90, soms ietsje hoger naar 110. Maar nu zeggen de oliebedrijven zelf, ja jongens, de komende 2 weken $150. Waarom?
6: Omdat wij tot nu toe in staat waren korte termijn oplossing toe te passen. Namelijk het leeghalen van de voorraden van olie.
5: Ja.
6: Ja, en die voorraden die zijn eindig. Bodem komt in zicht. Dus je gaat eigenlijk naar een nieuwe fase toe. Die pijnlijker wordt, waarbij je meer richting tekorten gaat.
5: Ja.
6: Ja, en dat is eigenlijk wat al die oliebedrijven en ook handelaren aangeven. Van die rustige tussenfase van een paar maanden, die begint nu op zijn eind te lopen.
5: Ja, dat is ook wel gek, want we hebben natuurlijk een hele volatiele olieprijs gezien. Met ook echt al hoge prijzen, allemaal ook door de crisis tussen Iran en de VS. Als we nu hebben echt over schaarste, want er is nog steeds geen zicht op het openen van die straat van Hormuz. Waar gaan we dan in de wereld de fysieke schaarste als eerste zien? Dus even los van de hoge prijzen.
6: De fysieke schaarste gaan we het eerst zien op plekken waar men niet rijk is. Landen waar men zo arm is dat men die hoge prijs niet meer kan betalen.
5: Mm.
6: En dat is de manier waarop dit werkt. Ook olieproducten is een wereldmarkt. Dus die prijs is, tenzij er een hele grote schok is, zoals we even begin maart hadden, is dat een wereldprijs. En de eerste afvallers zijn toch arme mensen en arme landen. En het mechanisme is dan, je kunt het niet meer betalen. Er is toch wel olie beschikbaar dan, maar je kunt het gewoon niet meer betalen.
5: Nee.
6: En dat is iets wat Noordwest-Europa of Amerika veel langer volhoudt.
5: Ja, precies. Dus wat dat betreft gaan wij hier gewoon een gigantische stijging zien, waarvoor waarschijnlijk men bereid is gewoon te betalen. Of ga je ook hier toch wel in Europa zien dat er ook misschien sommige pompen wel dichtgaan?
6: Ik denk niet dat ze dicht gaat, maar ik denk dat mensen voorbij rijden of even niet naartoe rijden. Dus dat je ook hier wel echt zult zien dat mensen minder gaan vliegen, dat luchtvaartmaatschappijen ook minder vluchten aanbieden. Dus dat ook hier de vraag wel omlaag gaat. Want op de lange termijn, als die straat van Hormuz echt nog maandenlang dicht blijft, bij wijze van spreken, dan moet je naar orde van grootte tussen de 5% en 10% minder vraag naar olie en olieproducten toe.
5: Ja,
6: en dat vereist hele hoge prijzen. Op het moment dat je dat niet meer kunt oplossen door je voorraden leeg te trekken.
5: Ja, tot hoever kan die prijs oplopen, denk jij, voor een vat Brentolie?
6: Dat is eigenlijk moeilijk om te zeggen, want het is onbekend terrein. Maar waar je de meeste analisten, de grote handelshuizen en zakenbanken op uit ziet komen, is tussen de $150 en $200 per vat. Dat is eigenlijk de range waar je heen gaat als die straat echt lange termijn helemaal dicht blijft. Want er zijn ook allerlei andere scenario's mogelijk. Niet alleen dat die helemaal open gaat, maar ook dat die bij wijze van spreken een beetje open gaat.
5: Mm.
6: En voor sommige landen wel, voor andere landen niet.
5: Ja, en als je dan over dit soort prijzen hebt, als je dat probeert te vertalen naar de Nederlandse pomp, gaan we dan €3 voor een liter benzine betalen?
6: Dat is een scenario wat echt wel mogelijk is, zeg maar aan het eind van de zomer. Dus voor ruwweg hele grove indicatie, een prijs van olie die $50 per vat duurder wordt, praat je ook aan €0,50 benzine of diesel duurder. En dat is wel de range waar je aan denkt. Ik denk dat veel mensen hebben gedacht van, goh, het blijft maar rond die $100 per vat hangen. Daardoor worden we een beetje in slaap gesust.
5: Ja.
6: Daar komt echt een keer een eind aan. Je kunt niet doorgaan met het leeghalen van, van voorraden. Nee. Dat is eigenlijk wat die oliebedrijven... En het opvallende is, het is ook een hele serie oliebedrijven. Niet alleen in de VS, ook in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ook de grote handelshuizen als Glencore, Trafigura. Ja, die geven dat allemaal nu aan, omdat ze dat allemaal aanzien komen. Dat dat echt gaat gebeuren. En zich ook realiseren hoe groot de gevolgen zijn... voor politiek, voor samenleving, voor ons allemaal.
5: Ja. Ja, en korte termijn dus, zeg jij. Want, althans, dat zeggen die oliebedrijven... in 2 weken gaan we dit zien. Ja, dan zou je eigenlijk zeggen, oké, nu naar
6: de pomp. Ja, ik zou iets voorzichtiger zeggen... loop deze maand en loop volgende maand. Dat je dat effect begint te zien... van het einde van die rustige periode deze maand... en ten volle gaat zien loop juli.
5: Ja, ja. Nou, dat wordt de jerrycans inslaan nu toch, Gilles?
6: Nou, wees daar voorzichtig bij, alsjeblieft, het kan branden, hè, dat spul.
5: Dat ook nog, ja. Dankjewel, Gilles van den Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
8: Formule 1-update.
7: Maar ze zegt dit weekend geen zorgen zullen maken om brandstof is in de Formule 1, want maakt zich dit weekend op voor een van de meest prestigieuze races van het jaar, de Grand Prix van Monaco. Ondanks de iconische status is de race niet bepaald populair onder fans, omdat inhalen daarop dat de stratencircuit erg moeilijk is. En helemaal nu dit jaar de zogeheten Active Aero, een technisch hulpmiddel dat inhalen gemakkelijker moest maken, voor deze reden om veiligheidsreden is uitgeschakeld. Nou, we gaan praten ook over alle technische zaken met Mark Koensen, hoofddirecteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
9: Hi, goedemorgen.
7: Maar eerst nog maar even kort naar Max Verstappen. Die heeft er weinig vertrouwen in, hè?
9: Ja, Max Verstappen, ik moet eerlijk zeggen... die snapt dit allemaal heel erg goed, hè. Dat er wordt wel een beetje water naar de zee gedragen. Dus ze proberen het te managen, maar het is een ontzettend lastige situatie. En zeker in Monaco moet ik eerlijk bekennen dat als je het hebt over inhalen... de auto's zijn iets lichter, ze zijn iets smaller dan vorig jaar... Maar blijft dat natuurlijk altijd lastig. En dat gaat hier ook geen invloed op hebben.
7: Nee. Laten we even naar de techniek kijken. Want jij verwacht geloof ik dat er echt wel iets bijzonders staat te gebeuren daar. Hè?
9: Nou ja, altijd wel. Kijk, die actieve aero die is er nu niet. Die auto's zijn daar toch voor gebouwd. Dat gaat toch invloed hebben. Mm-hmm. Altijd op die korte rechte stukken in Monaco toch wel een beetje invloed hebben. Wat ook niet vergeten mag worden. Er zijn toch wel aanpassingen aan dat elektrische systeem. De auto's zijn half hybride, dat is al een beetje aangepast. Half elektrisch, half ICE-motoren, verbrandingsmotoren. Dat hebben ze hier iets moeten aanpassen. Dat gaat invloed hebben op de competitie. En het allerbelangrijkste is, heeft eigenlijk bijna niemand het over. Mercedes heeft tot dusver een voorsprong gehad. Die hebben iets in de motor. Noem het even voor het heel erg gemak, de compressie van de motor. Die hebben ze zo weten aan te passen dat die bij hogere temperaturen voordeliger uitpakt dan bij de concurrentie.
7: Ja.
9: Maar de reglementen zijn nu aangepast dat dat niet meer mag. Die compressie die wordt nu ook gemeten op hogere temperaturen. Geloof ik, klinkt heel technisch, is het ook. Maar het kan in de Formule 1. En Mercedes heeft dat nu dus moeten aanpassen. Anders zijn ze in overtreding. Wat gaat dat betekenen voor deze race? En ja, wat gaat dat betekenen ten opzichte van bijvoorbeeld Red Bull en Ferrari? Dus ik denk dat die zaterdag in Monaco, die zo belangrijk is, die kwalificatie, waar sta je op de grid, want inhalen is zo moeilijk, die gaat super spannend worden. Dus nee, ik kijk enorm uit naar deze Monaco.
7: Ja, dan was er vorig jaar nog die twee-stopper, hè, die verplichte twee-stopper, die is weg.
9: Ja.
7: Was dat een mislukt experiment?
9: Ja, kijk, je kunt ze 10 punten geven voor het proberen. Kijk, Monaco kan natuurlijk altijd wel een beetje een rijdend bloemencorso zijn, hè, met gewoon een processie van mensen die mechanisch kunnen inhalen. Zeker met die loodzware brede auto's van vorig jaar nog. Dus we dachten, nou, weet je wat we gaan doen? We doen een tweede verplichte pitstop. Houdt dan niemand van de Formule 1, hè? Spontaniteit is dan weg. En dan misschien wordt het strategisch wel interessanter voor de teams om andere dingen te gaan proberen. Nou, dat deden ze ook. Ze offerden gewoon de ene rijder op om de rest op te houden, zodat de ander nog een stopje kon maken. Nou, dat werd kortom een bom die in hun eigen hand ontplofte van de FIA. Hebben ze meteen geschrapt voor dit jaar. Is maar beter zo. Was een experiment, is niet gelukt.
7: Ja. Waar ga je verder op letten? Want inderdaad, eigenlijk is morgen dus misschien wel de belangrijkste dag.
9: Altijd in Monaco. Kijk, dat wordt een heerlijk moment. Want kijk, mensen als Max Verstappen, Charles Leclerc van Ferrari, Hamilton, maar ook de McLaren en natuurlijk de Mercedes. Het is een kort rondje. De verschillen zijn zo klein. Als je 1 foutje maakt, lig je in de rail. Maar ze weten allemaal, je moet op die eerste rij starten. Dus 8, 9 man gaan voor de pole position. En waar ik met name op ga letten, wat is het effect op het motorvermogen van de Mercedes-rijders? Niet alleen bij Mercedes zelf, maar dus ook bij McLaren. Hoe goed is die Ferrari? Want die is al een hele goede auto hoor, dit jaar. Alleen de motor is niet zo goed. En dat maakt hier in Monaco niet zoveel uit. Dus hoe spannend is dat? En wat kan Max Verstappen? Want het verschil maken, hebben we vaak genoeg gezien, lukt hem wel, in die straten van Monaco. Nee, wat super spannend. En dan gaan we kijken hoe de race uitpakt.
7: Nou, mooi. Eerste vrije training vanmiddag 1:30. Morgen om 4:00 de kwalificatie en de race zondag om 3:00. En wij spreken jou maandagochtend. Dankjewel, Mark Koensen van GP Magazine.
5: Steeds meer gemeenten in de Duitse deelstaat Brandenburg die proberen nieuwe inwoners te trekken. En dat doen ze met een heel opvallend idee. Proefwonen.
7: Proefwonen?
5: Ja. Mensen kunnen dus een paar weken in die stad wonen. Ja. Om te ervaren hoe het dagelijks leven daar eruit ziet. Of het een beetje bevalt daar, of ze het leuk vinden.
7: Of je wil blijven of niet.
5: Of je wil blijven, echt waar. Nou, veel kleinere plaatsen in Oost-Duitsland hebben al jaren te maken met een krimp van de bevolking. Sinds de Duitse hereniging trokken vooral jongeren weg naar de grotere steden. En daarom kampen sommige gemeenten dus echt duidelijk met leegstand. He, vergrijzing, dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor personeelstekorten. Ja, met proefwonen hopen ze mensen toch een beetje lekker te maken. Te laten ontdekken dat er ook buiten de grote steden hartstikke leuk wonen is, dat daar kansen zijn. Hoe werkt dat dan? Tijdens zo'n proefperiode doen deelnemers mee aan het sociale leven. Ze bezoeken ook culturele activiteiten. Ze onderzoeken of er werk is voor ze, wat ze leuk vinden. En de gemeente benadrukken dat het dus niet gaat om een toeristisch bezoekje. Je moet gewoon een eerlijk beeld krijgen van dat leven in die stad. Ook de minder aantrekkelijke kant. Ja, die moet je maar meteen leren kennen, want dan kan je niet van een koude kermis thuiskomen. Dit lijkt resultaat op te leveren. In Eisenhüttenstadt zijn inmiddels 13 mensen echt verhuisd, nadat ze er dus even hebben geproefd.
7: Nou, 13. Ja.
5: Maar ja, je moet ergens beginnen. Ik vind het een hartstikke leuke initiatief. Ook in de plaats Guben zegt dat de eerdere deelnemers zijn gebleven nadat ze mochten proefwonen. En je ziet dus toch dat die belangstelling ook groeit. Het is nu echt ook wel groot. Internationale media hebben er aandacht aan gegeven. Vooral aan dat project in Eisenhüttenstadt. Daar kwamen 2000 aanmeldingen binnen uit alle delen van de wereld. Nou, ik hoop niet dat het van die 2000 dus maar 13 mensen blijven, want dat zou dan wel veelzeggend zijn. Maar nee, dat lijkt me niet. Dit jaar ontving de stad nog een keer 300 aanvragen. Dus blijkbaar is er echt gewoon animo voor. Misschien een idee voor krimpgebieden ook hier bij ons. Groningen?
7: Oost-Groningen.
5: Zeeland.
7: Zuid-Vlaanderen inderdaad. Ja, ja. Proefwonen, een paar weekjes en dan weer hop snel naar de Randstad.
5: Nou, hartstikke leuk daar. Stranden, industrie, fly.
7: Ja, verder niks.
5: Jawel.
7: Over wonen gesproken. Het blijven onzekere tijden voor de inwoners van Moerdijk in Brabant. Besluit over de toekomst van het dorp wordt namelijk opnieuw uitgesteld. Werd gisteravond duidelijk op een informatieavond voor bewoners. Daar was ook de staatssecretaris. Nou ja, lekker boeiend. Onze verslaggever was er, dat is nog veel belangrijker. Die hoor je zo meteen in de ochtendspits.
10: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
11: De afscheiding van Friesland.
12: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
11: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
10: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
16: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid. Voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
15: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
17: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
18: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
17: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
1: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
4: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
19: Be Frank, pensioenalert.
20: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
21: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
22: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
23: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
25: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
26: BNR Verkeer.
0: Ik ben Erwin Hart van de ANWB. Geen files op dit moment. Wel flitsermeldingen. A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4. A27 Utrecht-Almere 85,0.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
33: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie, maar vorige maand bleek dat er nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. In een open brief heeft president Zelensky president Poetin uitgenodigd voor een gesprek met hem over vrede. Wees niet bang om een uitweg uit deze oorlog te kiezen, schrijft Zelensky. Het Kremlin heeft direct gereageerd. Ze zeggen dat Zelensky elk moment welkom is om te praten over een vredesakkoord. En in het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. Er rijden in die straat normaal geen bussen, dus het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was en toen de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: En onzekerheid voor inwoners van Moerdijk in Brabant houdt nog een tijdje aan, want het besluit over de toekomst van het dorp wordt weer uitgesteld. Niet voor het eerst, bleek gisteravond op een informatieavond voor bewoners. Onze verslaggever Jorik Simonides was daar ook. En we spreken hem zo meteen over 2 minuten in de ochtendspits.
34: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
35: 52 min 40.
36: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
34: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
5: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Van Bentum en Keulen advocaten.
9: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
10: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
11: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
12: Kenneth Smit.
13: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
13: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
7: 19:30 geweest, we zijn in volle vaart met de Ochtendspits van vrijdag 5 juni. Nina, wat gaan we in het komende half uurtje allemaal doen?
16: Nou, we gaan onder andere het laatste technieuws krijgen van Stijn Goossens, waarin het onder andere gaat over Amsterdam, dat in zee gaat met KPN. Want dan kunnen we meer digitaal onafhankelijk worden. Oh. En eigenlijk ook een klein beetje in het verlengde daarvan. Er is vandaag een interessant artikel van Follow the Money uitgekomen. Want alleen Europese bedrijven die mogen straks nog meedingen naar de hosting van DigiD. Natuurlijk naar die hele soap rondom Solvinity, die dan zou worden overgenomen door een Amerikaanse partij. Gaat Europa nu uitsluiten dat er nog niet-Europese bedrijven mee mogen dingen naar deze aanbesteding? Gaan we het zo meteen over hebben?
7: Over een paar minuten, maar we beginnen in Brabant. Want het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk wordt opnieuw uitgesteld. Bleek tijdens een informatieavond voor bewoners gisteravond, waarbij ook de staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei aanwezig was. Eigenlijk zou er al in december een besluit vallen over Moerdijk. Dat werd uitgesteld naar juni, deze maand dus. En ook dat wordt nu weer niet gehaald. Nog langer onzekerheid dus. Verslaggever Jorik Simonides is maker van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. En hij was bij die informatieavond aanwezig. En nu hier. Jorik, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
7: Weer uitstel. Waarom?
27: Ja, dat is de vraag die heel veel bewoners ook hadden gisteravond. Maar het korte verhaal is, er is bij het kabinet op het laatste moment een nieuw scenario in beeld gekomen, waarbij het dorp toch kan blijven bestaan, mogelijk, met allemaal nog een hoop onzekerheid en allerlei haken en ogen. Vorige maand hoorden we plotseling uit het niets voor het eerst over dat scenario. Het was ook voor de gemeente nog een grote verrassing, dat scenario. Want vorig jaar leek het opheffen van Moerdijk ja, eigenlijk wel onvermijdelijk. Maar dit alternatief is wel het onderzoeken waard, vinden de staatssecretaris dus, maar ook de wethouder van Moerdijk en de gedeputeerde van de provincie Brabant, die er gisteren ook bij was. Er staat tegenover dat scenario pas in mei eigenlijk voor het eerst echt concreet in beeld kwam. En de uitwerking daarvan, dat vraagt gewoon om extra tijd. Dus wordt eind juni krap. Dat zag je gisteravond een beetje gedurende de avond ook wel ontstaan. Want deze avond was georganiseerd om bewoners een beetje duidelijkheid te geven van wat is er nou precies aan de hand met dat nieuwe scenario en wanneer kunnen we daar uitsluitsel over geven? Nou, de logische vraag van bewoners was dus ook, wordt het weer uitstel of gaan jullie het nu wel halen? De staatssecretaris draaide er aanvankelijk een beetje omheen. Hij zei, ja, het kan ook zijn dat we eind juni dan gaan gebruiken om te vertellen wat we nog meer moeten gaan doen. Hij zei ook, ik acht het onwaarschijnlijk dat het allemaal lukt. Maar heel, heel stellig zei hij het allemaal niet. Waarna de wethouder het zat was, want die zag ook wel de onzekerheid en de vragen bij bewoners en het zelf maar gewoon zei.
28: Ik denk dat het eerlijke verhaal is, op 29 juni gaat er geen definitief besluit plaatsvinden. Er wordt nu gewerkt hoe dit scenario eruit ziet en we zullen het eerst moeten zien voordat je het kunt beoordelen. Dus daar is gewoon serieus tijd voor nodig. Dat is ook de positie van de provincie op dit moment. Dus dat betekent dat we een proces uitlijnen, zodat het 29 juni wel duidelijk is wanneer we wel iets kunnen zeggen. Maar dat zal dus op 29 juni geen finaal antwoord zijn.
7: Nee, nou, uitstel dus. Maar dat nieuwe scenario waar je het over had, wat weten we daarover? Wat is er dan precies ontdekt?
27: Ja, de details zijn nog niet allemaal bekend. Maar de ruimtevraag weten we al wel in grote lijnen. Een beetje context, er liggen dus allerlei plannen in dit gebied. Het gaat voor een deel om plannen voor de versterking van de energieinfrastructuur in het industriegebied daar. Maar ook allerlei plannen voor verduurzaming van die industrie en bedrijven die de circulaire economie moeten versterken, moeten daar komen. In de huidige plannen gaat het om 700 hectare, waarvan 450 hectare ergens in de gemeente Moerdijk plaats moet vinden. Die gemeente is groter dan het dorp alleen. Mm-hmm. Maar die gemeente moet daar dus voor zorgen. Nou, de gemeente heeft daarvan vorig jaar gezegd, dat kan wat ons betreft eigenlijk alleen maar op de plek van dat dorp.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En het enige wat we nu doen is zeggen, dat is heel goed om dat ook even te onderzoeken. Want je neemt nogal een besluit.
2: Ja, je neemt nogal een besluit. Inderdaad, met name voor die mensen die daar wonen. Die uitgingen van een besluit deze maand. Dat was al uitgesteld, nu dus nog meer uitstel. Wat betekent dat voor hen? Het lijkt me een waardeloos verhaal.
3: Ja, dat zorgde ook wel voor een hoop gezucht en gesteun en cynisch gelach in de zaal. Want het eerlijke verhaal is dat het vooral voor nog langer onzekerheid zorgt voor bewoners. Deze avond was dus echt georganiseerd om enigszins duidelijkheid te bieden aan bewoners. Maar de meesten gingen met nog veel meer verwarring en twijfel naar huis. Het klinkt natuurlijk ergens ook wel als goed nieuws dat dat dorp misschien kan blijven bestaan. Nou, de enkele optimisten in de zaal die interpreteren dat ook wel zo. Maar er zitten nog steeds wel een hoop haken en ogen aan. Want ja, oké, als dat dorp straks kan blijven, dan is dat misschien goed nieuws voor die mensen. Maar dus dan ligt er nog steeds een opgave van 240 hectare in dat gebied, wat dan dus om dat dorp heen gebouwd moet worden. Waarvan de gemeente dus altijd gezegd heeft, ja, dat tast de leefbaarheid aan. Ik heb daar ook nog wel eventjes wat vragen over gesteld aan de wethouder gisteren. En die zegt, ja, dat is toch in dit scenario weer een beetje een ander verhaal. Want de plannen die dan nog wel door zouden gaan, die zijn dan weer wat minder schadelijk voor de leefbaarheid. Dus misschien dat je dat dan toch wel weer ergens in de buurt van die van het dorp kan bouwen, maar ook dan met een buffer en allerlei haken en ogen en zorgen dat het dus niet in één keer zorgt dat je alsnog in een dorp zit waar je liever niet woont. Dat moet allemaal dus nog onderzocht worden. En de vraag die dan ook nog rest, ja, dit is een discussie die eigenlijk elke zoveel tijd al decennia lang terugkomt. Van wat moet je nou met dat dorp Moerdijk? Het speelt nu sinds november weer, maar dat is eigenlijk al de zoveelste keer. De laatste keer was 2013, toen speelde het ook al. Want er ligt dus al een heel groot haven- en industriegebied echt vlakbij dat dorp. En één keer in zoveel tijd moeten die mensen die daar wonen dit weer aanhoren van misschien dat het dorp weg moet. Ja, de vraag is dus ook, als je dan dus nu daar weer geen besluit over neemt, kun je dan voor eens en voor altijd korte metten maken met die discussie? Dat vroeg ik ook nog even aan de staatssecretaris. Een cruciale vraag natuurlijk, maar daar wilde hij niet op vooruitlopen.
4: Dat zijn natuurlijk vragen waar je bijna nooit een volledig antwoord op kunt geven. Want je kunt garanties geven op een heleboel dingen, maar dit soort zaken kun je natuurlijk nooit tot in het oneindige garanderen. Dat kun je nergens in Nederland. Tegelijkertijd, en dat is dus onze opdracht, moeten we hier zodanig een geloofwaardig alternatief neerleggen dat de inwoners het zien van, hey, dit is voor ons nu, voor de komende jaren daadwerkelijk een goede plek om te wonen. Daar moeten wij in investeren. En feitelijk kom je dan uit bij dat je bij alle ontwikkelingen die er nog komen meer uitgaat van er is een dorp en die ontwikkelingen moet je inpassen dan andersom. Namelijk, we willen een ontwikkeling inpassen en dat doen we zonder het dorp.
2: En dat zei staatssecretaris Johannes De Bat tegen verslaggever Jorik Simonides. Nou, een nieuw besluit wordt dus verwacht. De staatssecretaris denkt dat het eerder maanden dan jaren gaat duren. De wethouder zegt uiterlijk Q3. Dus dan moet je denken na de zomer, eind september, zoiets. Nou, we gaan het in de gaten houden met de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Gemaakt dus onder andere door Jorik Simonides en Lennart Rooijakkers. Je kan de podcast vinden in de BNR-app. Abonneren. Er staan inmiddels 2 afleveringen voor je klaar.
5: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: We hebben in Nederland blijkbaar woningen te veel.
2: Verslik me even meteen. Woningen te veel?
6: Ja, in
2: woningen
6: Nederland miljoenen eensgezinswoningen te veel. Ja, meer dan de helft van de woningvoorraad bestaat namelijk uit dit type. Terwijl er de komende jaren juist heel veel andere woningen nodig zijn. Nou, ABN AMRO waarschuwt in een nieuw rapport voor een fundamentele mismatch tussen vraag en aanbod in de markt. Nou, van de 8 miljoen woningen in Nederland zijn 5 miljoen eengezinswoningen. Terwijl we in ons land nog geen 3 miljoen gezinnen hebben. Ja, dat is inderdaad een beetje gek. De bank vreest voor grote risico's op de lange termijn, want de komende 25 jaar wordt deze situatie problematisch als een groot deel van de huidige eigenaren die in die eensgezinswoningen zitten, de babyboomers, komen te overlijden. Er komen dan dus heel veel van die grote woningen vrij, maar daar is dan niet genoeg vraag meer naar. Dus dat gaat dan zorgen voor leegstand in die woningen, waardedaling. Goed, toch worden er de komende jaren ook nog honderdduizenden eengezinswoningen bijgebouwd om de woningvoorraad weer een beetje recht te trekken. En ja, dan moet je dus eigenlijk nu je koers verleggen, want anders gaat het mis, zegt ABN AMRO. Volgens de bank moet de Nederlandse overheid samen met investeerders en ontwikkelaars kijken naar een ander type woningen. Nou, dat denk je uiteraard vooral aan die seniorenwoningen. Dan kunnen die doorstromen, dan komen hun woningen nu vrij en heb je minder van die eensgezinswoningen, hoef je bij te bouwen. En je moet zeker meer eenpersoonswoningen gaan bouwen, want het aantal scheidingen en sowieso eenpersoonshuishoudens in Nederland neemt gewoon toe.
2: Het is bijna 8:15. We gaan

0: naar Erwin de Hart. Ik zie in de ANWB-app 0 kilometer file.
1: Nou, die app die spreekt een keer de waarheid. Want er staat helemaal geen file. Er zijn wel wat flitsers op de A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4. Evenals de A27 Utrecht-Almere bij Bilthoven 85,0.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspit.
3: Het ministerie van Binnenlandse Zaken sluit niet-Europese bedrijven uit van de volgende aanbesteding voor de hosting van DigiD. En ook Mijn Overheid. Blijkt allemaal uit een brief van staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De overheid kiest dus een speciale aanbestedingsprocedure voor defensie en veiligheidsgevoelige diensten. Je snapt, dit komt natuurlijk allemaal vanwege de commotie die ontstond nadat bekend werd dat het DigiD-hostingbedrijf Solvinity, dat mogelijk wordt overgenomen door het Amerikaanse IT concern Kindrel. Dit staat allemaal in Follow the Money vandaag. Auteur is Jan-Hein Strop van Follow the Money. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, dit kon je eigenlijk natuurlijk wel verwachten. Aan de andere kant, het zegt dus wel dat Binnenlandse Zaken echt gevoelig is geweest nu voor de druk en voor de ophef die is ontstaan.
4: Ja, en dat werd ook wel eens tijd, zou je kunnen zeggen. Want eind vorig jaar, toen bekend werd dat inderdaad Kindrel dat Solvinity wilde overnemen, toen was het eigenlijk nog pappen en nat houden. En toen zei de toenmalige staatssecretaris, Nou, gaat u maar rustig slapen, niks aan de hand. De Amerikanen kunnen er niet bij, hoor. Vervolgens hebben wij onthuld dat de Amerikanen wel degelijk toegang konden krijgen tot DigiD. Mm-hmm. En sloeg de paniek daar echt toe. En ontstond een enorme politieke maatschappelijke druk op BZK om van koers te veranderen. Die aanvankelijk dus heel blij waren juist met Kindrel, zeggen mijn bronnen. Mm-hmm. En toen is daar dus het roer omgegaan. En hebben we gedacht, ja, dit is echt niet meer houdbaar. We moeten nu echt een andere koers. Nou, en daar is dan nu voor gekozen. In de vorm van die speciale defensie aanbestedingswet. Was voor mij trouwens ook helemaal nieuw. Ik ken dat helemaal niet. Maar dat blijkt dan wel inderdaad een mogelijkheid te hebben om voor gevoelige diensten, zoals het heet, dus ook buiten defensie, zeg maar, dingen aan te besteden. Dat zal best wel een shocker zijn voor dat Solvinity. Want ja, die zien hun overnamekandidaten rap slinken op deze
3: manier. Ja, zeker. En dit zijn natuurlijk kansen voor Europese partijen die hosting dan zouden kunnen overnemen. Is dat iets wat grote gevolgen heeft voor de markt? Zijn er überhaupt voldoende Europese partijen die mee zouden kunnen dingen naar zo'n hosting?
4: Dat is een interessante vraag. Ik denk qua omvang zullen ze er denk ik wel zijn. Want je moet de omvang van Solvinity ook niet overschatten. Dit is een bedrijf dat in 2024, heb ik laatst even nagekeken, 70 miljoen euro omzet draaide. Mm-hmm. Nou ja, het gaat natuurlijk niet om een enorm bedrijf. Nee. Hè, laten we wel zijn. Dus, en het is ook niet super high-tech wat ze doen, hè, heb ik me laten vertellen. Dit soort type dienstverlening.
3: Maar als jij ineens aan defensieregelgeving moet gaan voldoen, dan kan ik me voorstellen dat niet voor de gemiddelde MKB'er zomaar is weggelegd.
4: Nou, dat zit hem dus vooral eigenlijk in dat aanbestedingstraject. Dat kan dan geheim worden gehouden. Het is niet zo dat je dan opeens in je dienstverlening dan ook moet voldoen aan hele speciale procedures vereisten. Dus dat blijkt er niet uit.
3: Oké, en dan zien we dit dus nu, deze trend met DigiD als eerste. Zouden er, en Mijn Overheid, zouden er meer van dit soort uitzonderingen kunnen komen? Meer een beweging kunnen ontstaan richting digitale soevereiniteit bij de Nederlandse overheid?
4: Ja, het zou natuurlijk heel gek zijn als je voor DigiD alleen maar vanwege de verontwaardiging daarover hiervoor kiest en voor allerlei andere diensten die minder bekend zijn, maar net zo gevoelig, op je handen blijft zitten. Dat zou natuurlijk heel curieus zijn. Mij lijkt het wel heel erg voor de hand liggen om ook voor andere gevoelige diensten voor deze koers te kiezen. Zeker als men dan overtuigd is dat er genoeg Europese partijen zijn om het over te nemen. Mm-hmm. Wat overigens, kan ik er nog bij zeggen, nog niet helemaal het probleem oplost, omdat een Europese partij ook na aanbesteding altijd nog overgenomen zou kunnen worden.
3: Ja,
4: theoretisch.
3: Ja,
4: dus dat moet je dan ook nog oplossen. Maar goed, daar zijn vast contractuele oplossingen voor.
3: Het hele stuk vandaag in Follow the Money te vinden, natuurlijk via de site. Veel dank, Jan-Hein Strop.
0: Nou, Nina, pak even de redactieagenda erbij. Want de Chinese leider Xi Jinping gaat komende maandag en dinsdag voor een staatsbezoek naar Noord-Korea. Zijn laatste bezoek was 7 jaar geleden en Xi is uitgenodigd door Kim Jong-un zelf. Nou, dan ga je natuurlijk. China is een. Nou ja.
3: Ik niet.
0: Ik ook niet, denk ik, maar hij wel. Want China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea en met de reis wil Xi de banden versterken. De twee landen hebben sinds 1961 een militair verdrag, wat tot de dag van vandaag het enige defensieverdrag is dat China heeft met een ander land, met Noord-Korea dus. En die banden tussen die twee landen zijn de afgelopen jaren ook wel weer voorzichtig aangehaald. Tijdens de coronapandemie raakten Noord-Korea en China verder van elkaar geïsoleerd. Ook de groeiende militaire gelden, die onder andere de groeiende militaire spanningen tussen Noord-Korea en Rusland, die zorgden voor die spanningen. Voor de Chinese leider wordt het de eerste buitenlandse reis van het jaar. Wel was Kim Jong-un afgelopen september nog te gast in Beijing, dus hij is wel terug geweest waar hij een militaire ceremonie bijwoonde. In april is de Chinese minister voor Buitenlandse Zaken nog in Noord-Korea op bezoek geweest. Dus er is wel allerlei contact over en weer, maar op het hoogste niveau jarenlang niet. En nu dus wel.
3: En over een half uurtje hebben we hier uitgebreid Remco Breuker, onze China-kenner, over te gast.
0: We hoeven niet op maandag te wachten. Stop. Nee.
2: Tech-update.
0: Stijn Goossens is bij ons. Stijn, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Nou, een waarschuwing van AI-bedrijf Anthropic wil werken aan het implementeren van een AI-pauzeknop in zijn eigen systemen. Hoe werkt dat en hebben ze die nodig dan?
5: Ja, hoe dat werkt, dat gaat vooral via wetgeving van overheden. En of ze hem nu al nodig hebben, nee. Ze zeggen zelf, nee, we zien er nog geen reden om hem nu te gebruiken. Maar in de toekomst moeten overheden de mogelijkheid hebben om AI meer onder controle te kunnen houden. Dat zei Anthropic co-founder Jack Clark tegen de BBC. En daarin ging het over onder andere dat de chatbot Claude inmiddels al voor 80% bestaat uit code die hij zelf geschreven heeft. Mm-hmm. Dus er is dan de mogelijkheid dat binnen 2 jaar al volgens Clark 100% is. En dat betekent dus dat AI eigenlijk praktisch zichzelf kan verbeteren en ontwikkelen zonder tussenkomst van mensen. En dat zou volgens Clark enorme gevolgen hebben voor de maatschappij. En daarom is die wetgeving dus nodig, die de macht dan wat meer weghaalt bij de AI-bedrijven en het ook minder afhankelijk maakt van de mensen achter die AI-bedrijven.
3: Dus echt de robots die dan zichzelf gaan besturen, hè? Van alle films die we hebben gezien, wat doodeng is.
5: Ja, alleen gaat het nu vooral over software, maar dan zou het dus ook. Ja,
3: dat kan in allerlei apparaten terechtkomen.
5: Nou, Clark die maakte zelf, als het gaat over die pauzeknop, een beetje een vergelijking met het gassen en remmen in de auto.
6: Right now, it's like the AI industry has a gas pedal, but it doesn't have a brake pedal in the car. And what we're saying is we want to do some of the work required to build that brake pedal so we in the world have an option. It's not obvious today that you want to do that, but at some point in the future, you might say, let's get all of the benefits we can for, say, biology and medical research, and let's take a pause or take a moment on AI research where we can absorb the societal changes implied by this.
5: Ja, en ik vind het wel ironisch, want Anthropic zelf is misschien wel degene die het gaspedaal op dit moment het hardste indrukt. Hoe die verantwoordelijkheid er bij Anthropic zelf dan uitziet. En of ze niet allang zo'n rempedaal, zoals hij het zelf zegt, al hadden kunnen inbouwen. Daar gaat het dan natuurlijk niet over in zo'n gesprek. Anthropic heeft natuurlijk die beursgang die er aankomt. En dan is het natuurlijk de vraag, gaat er ooit zo'n rem überhaupt opkomen?
0: Ja, nou, interessant. Ook omdat er waren eerder ook wel oproepen voor pauzen.
5: Ja, een jaar geleden. Daar heb ik ook veel over gehad. Inderdaad,
0: wat jij zegt, als Anthropic dat graag wil, dan kunnen ze het doen. Maar ja, dat moeten anderen natuurlijk ook doen. Je gaat het niet als enige bedrijf.
5: En je hebt bijvoorbeeld Trump, die nu in de VS nu allemaal wetgeving heeft gemaakt. Ja. Maar daar staat ook niet zo heel veel in over een pauzeknop. En Anthropic was wel heel blij met die wetgeving.
0: Okay. Dan naar eigen land, naar de hoofdstad Amsterdam. Gaat in zee met KPN om meer digitaal soeverein te worden. Want nu gebruiken ze.
5: We zijn in dienst met na het Amerikaanse partij, maar dus ook voor bijvoorbeeld met Solvinity in dienst gehad. En daar hebben ze wel van geleerd, zeggen ze. Er zullen de komende 5 jaar een aantal technische diensten dus toebedeeld gaan worden aan KPN, die eerder dus bij Amerikaanse techdiensten lagen. Denk aan de hosting en van servers voor digitale diensten en het onderhouden ook van digitale veiligheid van de software van die systemen. En de gemeente Amsterdam loopt in Nederland daarin ook behoorlijk voorop. Ze zijn een van de weinige gemeentes die daar echt stappen in zetten. Eerder had Amsterdam dus contracten met ook IT-dienstverlener Solvinity. Dat is op zich Nederlands. Mm-hmm. Maar ze hebben er wel van geleerd, want daar is dus die ophef om geweest. Die zijn
3: Kindrel,
5: ook van DigiD zijn zij. En er was dus een Amerikaanse partij, Kindrel, die dat wilde overnemen. Nou, volgens Amsterdamse wethouder Alexander Scholtes, die hierover gaat, is die ervaring juist meegenomen in de huidige aanbesteding. Volgens hem is er nu nadrukkelijker gelet op de zeggenschap over de kritieke infrastructuur en dat het ook gelijk gelijk blijft gedurende de hele 5 jaar dat het contract loopt. KPN werkt sinds kort ook met een Duitse partner, ja. Swatch Digit, aan
0: Lidl.
5: Van Lidl inderdaad. Aan een eigen Europees cloud voor opslag. Die moet dan volgend jaar ook af zijn en ook in Nederland dus uitgerold gaan worden. En daar zal Amsterdam denk ik ook wel baat bij hebben.
0: Dan zometeen om 10 uur, nou iets voor 10 uur, is het weer tijd voor de schaal van hebben. 10 voor 10 zeg maar. Jij test een techproduct elke week. We zitten in de slaapmaand. Je test deze maand allerlei slaapproducten.
5: Nou, vannacht echt heel slecht slapen. Ik was naar Harry Styles. En,
0: was het zo slecht?
5: Nee, maar ik was wel heel laat thuis en heel vroeg op weer om hier te zijn.
0: Okay. Maar, nou, tot zover jouw persoonlijke
5: tarieven. Ik heb heel diep geslapen, want ik heb speciale oortjes ingehad die noise-canceling hebben.
0: Sugar
5: daar kan
0: sugar.
5: Je muziek mee luisteren, maar ik heb
0: sugar.
5: Zo weinig mogelijk geluisterd. Ja, ik ga dat zo niet laten horen. Ik ga zo meteen zoveel stilte laten horen. En we hebben het met Lucia Talamini, die hebben we vorige week ook gehoord, een slaapwetenschapper, over de rol van geluid bij slapen en of zo'n oortje nou goed gaat werken.
7: Ik slaap heel vaak bij een podcast. Vooral bij ochtendnieuws val ik heel vaak. Nee, bij ochtendnieuws val ik heel vaak in slaap.
0: Ik ben BNR beter, gek genoeg.
7: Heel gek dit.
0: Ja, ook maar doorgelicht. Ja, maar 2 podcasts waarbij ik dat heb. En op vrijdag inderdaad bij
5: een hele
0: fijne slaap. Stijn Goossens, dankjewel. Slaap lekker.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Zelensky roept Poetin op om elkaar te ontmoeten. Dat heeft hij vaker gedaan, maar niet op deze manier. Een open brief. Ja, gaat die ontmoeting terecht komen? Het Kremlin zegt, hij is altijd bij ons welkom. Nou, ik zou me oppassen als ik Zelensky was. Zometeen gaan we die brief analyseren. Waarom die brief? Waarom nu? Allemaal met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
9: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
10: Even kijken. Banky. Benkeiek. Banky.
11: Banky, dat is toch geen woord?
10: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
9: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
12: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
9: Benkeiek. Banky. Steengoed in vermogen.
13: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
14: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
13: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
15: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
18: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
20: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bnw.nl.
1: In de BNR-app.
11: Von der Leyen voert een charme-offensief om 6 Balkanlanden aan de EU te binden. Brussel stelt een aanpassing van de winstbelasting voor. En de burgemeester van Manchester, Andy Burnham, die daagt Keir Starmer uit voor het premierschap. Dit en meer vind je nu in de BNR-app.
0: Het is op 8:03. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB. Erwin, zijn er al files gemeld?
22: Er zijn geen files. Het rijdt overal door. Het is natuurlijk wel redelijk druk. Maar nergens dat het vaststaat. Wel flitsers. A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:00.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bijgebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. De meeste gemeenten lopen nog altijd ver achter met het huisvesten van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 van zulke statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, want die woningen zijn er helemaal niet. Het nieuwe bedrijf achter DigiD moet Europees zijn, vindt staatssecretaris Van der Burg. Er waren plannen om DigiD te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Er was veel weerstand tegen, omdat de Amerikaanse regering daarmee toegang zou kunnen krijgen tot onze gegevens. Die overname werd toen afgeblazen. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadi's te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Rondje beurzen dan in Amerika. Met name in het groen gesloten Dow Jones 1,7% hoger. S&P 500 0,4% hoger. En Nasdaq 0,09% lager. Dus dat mag geen naam hebben. En in Azië op de beurzen ook vooral rood op de borden. Nikkei 1,2% lager. En de Kospi die schiet er helemaal vanaf van de kaart. 4,5% lager bijna. En dan zijn er deze ochtend nog groeiverwachtingscijfers van ABN AMRO. Tempert de groei voor de Nederlandse economie. Bank rekent op een groei van 0,9%. Eerder was dat nog 1,5%. En zowel consumenten als bedrijven zijn pessimistisch. Komt uiteraard door de oorlog in het Midden-Oosten en de daardoor sterk gestegen energie- en brandstofprijzen. En ook verwachten de economen van de bank dat die prijzen ook bij een snelle heropening van de straat van Hormuz, mocht dat gebeuren, dat die prijzen nog lang hoog blijven. En het gaat nog lang duren voordat de logistieke ketens de financiële klappen allemaal te boven zijn. En dat is dus ook te voelen in de inflatie. Die zal dit jaar oplopen naar 3,1% en volgend jaar 2,9%. Allemaal boven de doelstelling van 2%. Beursnieuws volg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Volodymyr Zelensky roept Vladimir Poetin op om elkaar te ontmoeten. En hij zegt tegen Poetin, maak nou een einde aan de oorlog. In een open brief, opvallende manier. Waarom zo'n open brief? En waarom nu? Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
24: En, hoe ging je leestoets?
25: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
24: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
24: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
26: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
27: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
24: In 14 weken begrijpend leren lezen?
25: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
28: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
2: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
5: Thomas van Zijl.
6: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het bedrijvenpanel over Picnic dat maaltijden gaat bezorgen. En een gesprek met Ed van der Weert. Een van de topbestuurders van A.S. Watson en verantwoordelijk voor Kruidvat. Doen mensen daar nog boodschappen? Of is het toch lucratiever om over de grens te kijken? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, we zijn halverwege de ochtendspits van vrijdag 5 juni. Het is bijna 6 minuten over 8. Goed dat je luistert. Wat gaan we allemaal doen het half uur? Nina.
11: We gaan het onder andere hebben over de olieprijs. Want er wordt door de oliebedrijven nu zelf gewaarschuwd dat die olieprijs de komende weken echt keihard omhoog gaat. Omdat de voorraden nu echt serieus aan het slinken zijn. Iets anders, China, althans de Chinese leider Xi Jinping, die is uitgenodigd bij Kim Jong-un in Noord-Korea. Daar gaat hij ook naartoe. Komende week al, maandag en dinsdag, gaan we even vragen aan Remco Breuker, sinoloog, om daar eens even zijn licht op te laten schijnen.
0: Maar we beginnen in Oekraïne, want Volodymyr Zelensky, de president van het land, heeft een open brief aan president Poetin van Rusland geschreven. Op de website van het presidentieel kantoor van Zelensky is die brief te lezen, waarin hij een ontmoeting voorstelt met Poetin. En hij vraagt zijn Russisch collega om een datum af te spreken, om het concreet te maken. En ook wil Zelensky een staakt het vuren. En als Poetin geen handreiking doet, dan zal de oorlog gewoon doorgaan, zegt Zelensky, die zich dus rechtstreeks richt op Poetin. En Poetin, die zal het allemaal berouwen. Inmiddels ook reactie vanuit het Witte Huis. Donald Trump heeft gereageerd en die ziet zo'n ontmoeting wel zitten.
10: I'm glad that they're maybe talking about me. I think we had a lot to do with it. But I think it would be great if they met. They should get it done.
0: Ja, get it done. Ruim de troep op, want Trump heeft dat niet gedaan. Ook al had hij het wel beloofd. We gaan erover praten met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: Een brief van Zelensky aan Poetin. Open brief. Waarom en waarom nu?
12: Ja, als jij en ik een bericht naar elkaar sturen, dan is het de bedoeling dat het tussen ons blijft. Dat had Zelensky ook kunnen doen. Maar Zelensky heeft duidelijk gekozen voor reply to all. En dan aan de hele wereld. Deze brief is wel aan Poetin gericht en is deels een speech, is deels provocatief, maar vooral erop gericht dat de hele wereld ziet wat Zelensky tegen Poetin zegt. En hij hoopt ook weer de aandacht van de hele wereld te krijgen, want die aandacht gaat natuurlijk naar Iran, naar Israël, Libanon, naar andere plekken. Ja. En Zelensky zegt, deze oorlog gaat maar door en het is tijd dat wij hier een eind aan maken.
0: Ja, het is dus ook een roep om aandacht. Het is een lange brief, jij hebt hem gelezen. Nou, ik heb net een aantal headlines genoemd uit die brief. Wat valt jou daar nog meer in op?
12: Nou, ten eerste de stijl van deze brief. Kijk, Zelensky, we weten dat hij creatief is, ook vanuit zijn theaterverleden en zijn speechschrijvers. Hij heeft bezoekjes aan de frontlinie gebracht en al filmpjes opgenomen waarin hij zich rechtstreeks tot Poetin richt. Dit is weer een andere manier. Waarbij hij dus aan de ene kant een handreiking doet in deze brief en zegt, zullen we om tafel gaan? Stel jij maar een datum voor en een plek, behalve Moskou, geen Moskou, want daar komt een Oekraïense leider niet meer. Maar we kunnen denken aan Zwitserland, aan Turkije, aan landen in de Golfstaten. Die willen wel dat wij om de tafel gaan bij hun. Maar tegelijkertijd zitten er in de brief ook dreigementen en vind ik de stijl van de brief vol zelfvertrouwen. Want Zelensky is niet meer die smekende president van Oekraïne die op zijn blote knieën aan Poetin vraagt om alsjeblieft te stoppen met de oorlog. Omdat hij al 4,5 jaar wordt geterroriseerd. Hij draait het ook om. Zelensky is nu agressief en direct en zegt, Poetin, Oekraïne gaat niet weg. Dat hebben we de afgelopen jaren bewezen. We worden alleen maar sterker. Wij brengen de oorlog nu naar Rusland en het is tijd om je eigen hachje te redden. En misschien nog even het moment van deze brief. Er is een groot internationaal economisch forum in Sint-Petersburg, de stad van Poetin, Spief. Daar zijn allemaal drones op afgestuurd. Die drones van Oekraïne hebben urenlang door het Russische luchtruim kunnen vliegen. Een enorme zwakte van het Russische regime is daarmee aangetoond. Mm-hmm. En die brief eroverheen, dat brengt Poetin natuurlijk toch op een bepaalde manier in verlegenheid. Want hij is nu degene die als het ware wordt aangevallen. Hij moet hierop reageren, dus Zelensky neemt een vlucht vooruit.
0: Ja, precies. En met de borst naar voren. Wat zegt hij over ons, over Europa? Want ook voor Europa is een rolletje weggelegd in de brieven.
12: Ja, het zal je niet verbazen dat Zelensky zegt dat er een plek aan tafel is voor Europa en moet zijn. Wij moeten eigenlijk weer ten eerste moet de aandacht naar dit conflict weer uitgaan. Maar wij moeten ook Oekraïne daarin steunen. Poetin moet dat accepteren. En ook een rol voor Amerika. Of Zelensky het nou echt gelooft of niet. Zelensky wil dat Amerika uiteindelijk een grote rol speelt in het beëindigen van dit conflict. En wat belangrijk is dat Zelensky en Amerika en Europa ruim een jaar geleden een staakt het vuur hebben voorgesteld. Volgens mij was dat rond het overlijden van de paus die periode, dus voorjaar, vorig jaar. En Trump is daarna gaan zwalken. We hebben gezien, de ene keer ging hij weer meer mee met Poetin, de andere keer meer mee met Zelensky. Poetin voelde dus nooit de druk om tot die staakt het vuur over te gaan. En Zelensky legt dit nu weer op tafel, ook hopende dat Poetin zich verzwakt voelt door wat er bijvoorbeeld nu in Sint-Petersburg is gebeurd.
0: Ja, en wat voor reacties zien we tot nu toe? We hebben dus Trump gehoord, die zegt, nou, ga het maar doen. Wat horen we uit Moskou?
12: Ja, ik moet nog wel even zeggen, Iwan, bij die quote van Trump heeft Trump ook nog gezegd dat hij het goed vindt dat ze allebei bereid zijn tot het sluiten van compromissen en dat hij dat ook had voorgesteld. Dat is altijd een belangrijke nuance bij Trump. Ja. De reactie uit Moskou. Poetin heeft gezegd, vlak voordat die brief kwam, maar naar aanleiding van die drone-aanvallen, ja, weet je, Zelensky is altijd welkom, we kunnen best praten. Mm-hmm. En Peskov, de woordvoerder van Poetin, die zei daarna hetzelfde, maar dan wel, ja, Zelensky is altijd welkom in Moskou. Nou ja, daar heeft Zelensky natuurlijk geen zin in, want hij zegt, ja, wat heeft Moskou mij of een Oekraïner nou nog te bieden? Je moet je voorstellen, Zelensky heeft zelf ook in Moskou heel goed geld verdiend in het verleden, toen hij acteur was en met zijn theatergroep. Maar dat was echt letterlijk een vorig leven. Want hij schrijft nu ook in deze brief, ja, Poetin zit nu 25, 26 jaar in het Kremlin en de helft van zijn ambtstermijn is hij bezig geweest met oorlog voeren met Oekraïne. Dus wat heb ik daar nog te zoeken?
0: Ja, maar zie jij het geluid vanuit het Kremlin veranderen? Want ik heb in het verleden ook wel verhalen gehoord over Poetin die dan zei, nou ja, ik wil op zich Zelensky wel ontmoeten, maar eigenlijk alleen maar als we iets kunnen ondertekenen waardoor ik mijn zin krijg. Zie jij het geluid uit het Kremlin veranderen of niet?
12: Nee, ik zie het geluid niet veranderen. Je ziet het veranderen sinds Trump aan de macht is en dat Poetin dat spel meespeelt van we moeten misschien tot een deal komen. Maar tegelijkertijd zijn er ook inlichtingendiensten die zeggen Rusland gaat hier voorlopig mee door. En wat voor ons onduidelijk is, Iwan, is ten eerste hoe slecht staat Rusland er nou economisch voor en hoe ver kunnen ze gaan in dat lijden? Mm-hmm. Maar ook welke informatie bereikt Poetin nou? We horen ook geluiden dat diverse facties onder hem, dat ze hem niet de juiste info geven van hoe slecht het met Rusland gaat in deze oorlog. Ja, dan kun je dus brieven sturen tot je naar ons weegt. Maar dan is het wel belangrijk dat de brief aankomt en de juiste boodschap wordt doorgegeven. En ja, dat waag ik bij Poetin te betwijfelen. En daarom is het zo lastig om in te schatten of er een kans is dat er snel diplomatiek een eind aan deze oorlog komt.
0: Ja, tot slot, jij zei Zelensky, die staat er nou op zich misschien wel goed voor, want die weet Poetin in het hart te raken. Aan de andere kant, we hebben deze week ook allerlei oproepen weer aan bondgenoten gezien om extra Patriots, luchtafweer. We spraken Chris Colijn, onze correspondent in Kiev, die zei, ja, dat gaat toch eigenlijk niet goed bij ons. Dus staat hij er wel echt zo goed voor of lijkt het maar zo?
12: Nee, maar je kan het vanuit verschillende kanten natuurlijk bekijken. Oekraïne is in staat om Rusland nu ernstig te bedreigen. Maar in beide gevallen is het zo dat ze een heel groot probleem met de luchtafweer hebben. Of het nou Oekraïne is of Rusland. Ja. En dat betekent dat er drones en raketten op allebei de landen, op allebei de bevolkingen kunnen worden afgestuurd. Dat ze elkaar uitputten, ook economisch. Dus ze komen er allebei ongelooflijk slecht uit. De vraag is alleen wie als eerste opgeeft.
0: Nou, kijken of Poetin nog met een reactie komt. Dankjewel, Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. 13 minuten over 8. We gaan naar Erwin Hart bij de ANWB met een blik op de weg.
3: Die blik leert dat het lekker doorrijdt overal. Dat mensen niet te hard moeten rijden. Anders gaat er een flitsapparaat af op de A1 of langs de A1 Amsterdam-Amersfoort. Hectometerpaal 11,4. En de A20 Gouden Hoek van Holland 39,7.
9: BNR Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect dit op bewoners heeft.
14: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
15: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
11: Oliebedrijven waarschuwen nu ook zelf voor de aanhoudende crisis in de Straat van Hormuz. Politico schrijft over gesprekken in het Witte Huis, waarbij wordt gewaarschuwd door die oliebedrijven voor een stijging van de olieprijs in de komende 2 weken. En dat is een forse stijging, hou je vast. Een vat Brentolie kan uitkomen op $150. En dat is misschien niet eens het grootste gevaar waar ze voor waarschuwen, want de korte termijn oplossing, namelijk het snel leeghalen van de voorraden olie wereldwijd, die is eindig. En daarom breekt volgens Jillis van den Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, nu toch wel echt die nieuwe fase aan waar iedereen voor waarschuwt. En daardoor betalen we straks misschien wel €3 per liter aan de pomp, verwacht hij.
16: Waarbij je meer richting tekorten gaat. Ja. En dat is eigenlijk wat al die oliebedrijven en ook handelaren aangeven. Van die rustige tussenfase van een paar maanden, die begint nu op zijn eind te lopen.
11: Ja, dat is ook wel gek, want we hebben natuurlijk een hele volatiele olieprijs gezien. Met ook echt al hoge prijzen. Allemaal ook door de crisis tussen Iran en de VS. Als we nu hebben echt over schaarste, want er is nog steeds geen zicht op het openen van die Straat van Hormuz. Waar gaan we dan in de wereld de fysieke schaarste als eerste zien? Dus even los van de hoge prijzen.
16: De fysieke schaarste gaan we het eerst zien op plekken waar men niet rijk is. Landen waar men zo arm is dat men die hoge prijs niet meer kan betalen. Mm. En dat is de manier waarop dit werkt. Ook olieproducten is een wereldmarkt. Dus die prijs is, tenzij er een hele grote schok is, zoals we even begin maart hadden, is dat een wereldprijs. En de eerste afvallers zijn toch arme mensen en arme landen. En het mechanisme is dan, je kunt het niet meer betalen. Er is toch wel olie beschikbaar dan, maar je kunt het gewoon niet meer betalen. Nee. En dat is een iets wat Noordwest-Europa of Amerika veel langer volhoudt.
11: Ja, precies. Dus wat dat betreft gaan wij hier gewoon een gigantische stijging zien, waarvoor waarschijnlijk men bereid is gewoon te betalen. Of ga je ook hier toch wel in Europa zien dat er ook misschien sommige pompen wel dichtgaan?
16: Ik denk niet dat ze dicht gaat, maar ik denk dat mensen voorbij rijden of even niet naartoe rijden. Zodat je ook hier wel echt zult zien dat mensen minder gaan vliegen, dat luchtvaartmaatschappijen ook minder vluchten aanbieden. Dus dat ook hier de vraag wel omlaag gaat. Want op de lange termijn, als die Straat van Hormuz echt nog maandenlang dicht blijft, bij wijze van spreken, dan moet je naar orde van grootte tussen de 5% en 10% minder vraag naar olie en olieproducten toe. En dat vereist hele hoge prijzen. Op het moment dat je dat niet meer kunt oplossen door je voorraden leeg te trekken.
11: Ja, tot hoever kan die prijs oplopen, denk jij, voor een vat Brentolie?
16: Dat is eigenlijk moeilijk om te zeggen, want het is onbekend terrein. Maar waar je de meeste analisten, de grote handelshuizen en zakenbanken op uit ziet komen, is tussen de $150 en $200 per vat. Dat is eigenlijk de range waar je heen gaat als die straat echt lange termijn helemaal dicht blijft. Want er zijn ook allerlei andere scenario's mogelijk. Niet alleen dat die helemaal open gaat, maar ook dat die bij wijze van spreken een beetje open gaat. Mm. En voor sommige landen wel, voor andere landen niet.
11: Ja, en als je dan over dit soort prijzen hebt, als je dat probeert te vertalen naar de Nederlandse pomp, gaan we dan €3 voor een liter benzine betalen?
16: Dat is een scenario wat echt wel mogelijk is, zeg maar aan het eind van de zomer. Dus voor ruwweg hele grove indicatie, een prijs van olie die $50 per vat duurder wordt, praat je ook aan €0,50 benzine of diesel duurder.
11: Jeetje.
16: En dat is wel de range waar je aan denkt. Ik denk dat veel mensen hebben gedacht van, goh, het blijft maar rond die $100 per vat hangen. Daardoor worden we een beetje in slaap gesust.
11: Ja.
16: Daar komt echt een keer een eind aan. Je kunt niet doorgaan met het leeghalen van voorraden.
11: Nee.
16: Dat is eigenlijk wat die oliebedrijven. En het opvallende is, het is ook een hele serie oliebedrijven. Niet alleen in de VS, ook in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ook de grote handelshuizen als Glencore, Trafigura. Die geven dat allemaal nu aan, omdat ze ja, dat allemaal aanzien komen, dat het echt gaat gebeuren en zich ook realiseren hoe groot de gevolgen zijn voor politiek, voor samenleving, voor ons allemaal.
11: Ja. Ja, en korte termijn dus, zeg jij. Want, althans, dat zeggen die oliebedrijven. In 2 weken gaan we dit zien. Ja, dan zou je eigenlijk zeggen, oké,
16: ja, ik zou
11: nu
16: het iets voorzichtiger zeggen, loop deze maand en loop volgende maand. Dat je dat effect begint te zien van het einde van die rustige periode deze maand. En ten volle gaat zien, loop juli.
11: Ja, ja. Nou, dat wordt de jerrycans inslaan nu toch, Jillis?
16: Nou, wees daar voorzichtig bij alsjeblieft. Het kan branden, hè, dat spul.
11: Ja, het kan branden. Goeie tip nog van Jillis van der Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ik even let op de certificering van die jerrycan, geloof ik. Niet alle goedkoopste uit het schap pakken, maar even een goeie. Dan kan het misschien wel, maar...
11: Nou. En compenseer je dan de stijgende brandstofkosten nog? Dat is de vraag.
0: Dat is maar de vraag. Wij hebben het ooit onze collega Bas van Werven een jerrycan voor zijn verjaardag cadeau gegeven. Weet je dat nog?
11: Ja, maar had hij dat veiligheidskeurmerk waarschijnlijk niet?
0: Ja, ik geloof het wel.
11: We hadden toch een BNR-logo erop laten zetten? Dat is ook een zeer goed veiligheidskeurmerk.
0: Goed, we gaan dit later uitzoeken of Bas nog leeft. En die jerrycan er nog staat trouwens. We gaan eerst praten over Xi Jinping, de Chinese president. Die zal volgende week op 8 en 9 juni, maandag en dinsdag, een bezoek brengen aan zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot Kim Jong-un, meldt de Chinese Staats-TV. De laatste keer dat Xi daar was in 2019. Tussendoor hebben de leiders elkaar wel eens gesproken, maar toen was Kim juist de gast bij Xi. En dat Xi nu weer die kant op gaat, naar Pyongyang, is opvallend te noemen. Vorige maand kwamen leiders als Trump en Poetin juist nog naar China toe. En nu is het even tijd voor de debrief. Waarschijnlijk geen idee. We gaan erover praten met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Remco, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
0: Nou, Xi, dus een uitwedstrijd volgende week. Wat zegt dat? Blijkbaar is Noord-Korea nog steeds erg belangrijk voor Xi.
17: Ja, nee, dat is zeker zo. Het laat zien dat hij hoe belangrijk hij de relatie met Noord-Korea vindt. Xi reist niet zo makkelijk sinds COVID. Mensen komen normaal naar hem toe en deze keer niet. En dat heeft verschillende redenen, denk ik, waarom hij dat zo duidelijk naar buiten brengt.
0: Ja, deze landen zijn natuurlijk al heel lang bondgenoten. Die relatie is ook wel een beetje iets afgekoeld afgelopen jaar.
17: Ja, het is een lastige relatie geweest al heel lang. Het is onder Kim Jong-un de laatste 10 jaar langzaam beter gegaan. Tot ze nu eigenlijk een wat meer solide relatie weer hebben. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Dus ze kunnen niet echt elkaar in de steek laten makkelijk. Sorry. Maar de laatste jaren wat... De relatie weer bemoeilijk heeft, is de nieuwe vriendschap tussen Rusland en Noord-Korea, waar China dan zich een beetje buitengesloten voelt. Mm-hmm. Een beetje buiten staat. Dus dat is ook wel een van de redenen dat China nu Noord-Korea aan boord wil houden.
0: Ja, want wat zal hij daar gaan proberen te halen?
17: Ik weet niet of je heel veel gaat halen. Mm-hmm. Omdat ze hebben elkaar nog niet zo lang geleden gezien, natuurlijk, in Beijing zelf. Ik denk dat dit echt heel erg ook voor de bühne is bedoeld. Er zijn altijd wat dingen om te bespreken, hoor. En er zal zeker de Noord-Koreaanse hulp aan Rusland zal worden besproken. Ook toch de Chinese. Het waarborgen van Chinese invloed in Noord-Korea ook. Maar wat dit denk ik ook is heel duidelijk laten zien aan Zuid-Korea en Japan dat Noord-Korea en China een hechte eenheid zijn, of een hecht bondgenootschap hebben. Net zoals Zuid-Korea en Japan steeds meer lijken te hebben. Ja. De premiers daarvan, of dus president van Zuid-Korea en de premier van Japan, die hebben elkaar het afgelopen half jaar maar liefst 3 keer gezien. Ja. Dus dat is ook weer een hele duidelijke boodschap aan Xi geweest. In een hele snel veranderende internationale situatie, zeker in Oost-Azië. Dus er wordt naar hartelust over en weer... gesignald, met goed Nederlands.
0: Ja, precies. En het is ook voor een groot deel voor de beeldvorming. Hoe staat China eigenlijk in het Noord-Koreaans kernwapenprogramma? Want dat lijkt me toch voor China ook wel een bedreiging.
17: Ja, daar zal ook over worden gepraat. Maar dat zal niet heel welkom zijn in Noord-Korea. En je hebt helemaal gelijk, China ziet dat als een bedreiging. En dat is het, denk ik, strikt genomen ook. Als er een oorlog komt vanwege die kernwapens, dan heeft China daar meteen last van. Of als er een ongeluk gebeurt. Ja, China staat al heel lang te boek als een tegenstander van Noord-Koreaans kernwapenbezit. dat is niet iets waarover gepraat kan worden makkelijk. Of ze het echt gaan doen of niet. Ja, China zal zich niet heel makkelijk zien. Laat zich niet heel makkelijk ontmoedigen waarschijnlijk. Maar dit is eigenlijk een no-go topic voor Noord-Korea. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zou die agenda van dat topoverleg heel graag willen zien. Ja. Kans is heel klein, maar voor China is dit heel belangrijk. En voor Noord-Korea is het onbespreekbaar.
0: Ja. En bij dit soort bezoeken zien we dan achteraf gezamenlijke persconferentie, dat soort momenten, of niet? Waar kunnen we op letten de komende dagen?
17: Nee, ik denk het niet eigenlijk. Ik denk, ik neem aan dat ze wat leuke uitstapjes hebben bedacht met mooie foto's. Ik kan me ook voorstellen dat beide leiders nog om de beurt of in hun eigen land weer vertellen wat er is afgesproken en hoe het is gegaan. Dat ze dus met elkaar afgestemd hebben. Een gezamenlijk statement zie ik waarschijnlijk niet. En een persconferentie? Nee, dan moet je in Zuid-Korea zitten. Daar zou dat zijn gedaan. Maar in Noord-Korea? Nee, dat waarschijnlijk niet.
0: Dat niet gebeuren. Dankjewel, Remco Breuker. Hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Nou, een aftredende partijleider. Een nummer 2 van een partij die Den Haag helemaal verlaat. En nog altijd die impasse over de bezuinigingen op sociale zekerheid. En die 6,5 miljard, wat daarmee te doen. Genoeg te bespreken zometeen weer in de Politieke Week met Michiel Jurjens over een paar minuten.
18: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
19: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
21: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
22: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
23: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
22: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
24: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
26: Buitenspel? Of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
27: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
26: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
29: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
30: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
31: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
32: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl. en lees het prospectus.
2: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
3: Kenneth Smit.
4: BNR Verkeer.
5: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Geen files wederom. Wel een flitser langs de A20 Gouda, hoek van Holland. Hectometerpaal 39,7.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bijgebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. De meeste gemeenten lopen nog altijd ver achter met het huisvesten van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 van zulke statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, want die woningen zijn er helemaal niet. Het nieuwe bedrijf achter DigiD moet Europees zijn, vindt staatssecretaris Van den Burg. Er waren plannen om DigiD te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Er was veel weerstand tegen, omdat de Amerikaanse regering daarmee toegang zou kunnen krijgen tot onze gegevens. Die overname werd toen afgeblazen. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadi's te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Ja, een nummer 1 die aftreedt. Een nummer 2 die Den Haag helemaal verlaat. En nog altijd die impasse over de bezuiniging op sociale zekerheid. En de bonden die wel niet aan tafel willen. Nou, we gaan de Haagse week doornemen. Zometeen met Michiel Jurjens over 2 minuten. Hier in de Ochtendspits. Blijf luisteren.
8: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
25: Van Bentum en Keulen, advocaten.
28: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
33: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
34: Vijfhart, dat klopt voor jou.
35: 52 min 40.
36: 12 natuurlijk.
35: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen.
36: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
35: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
35: In 12 weken leren rekenen?
36: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Het is 4:08. We zijn bezig met de ochtendspits van de vrijdag 5 juni. Bijna tijd voor koffie.
1: Lekker.
0: Rond negenen.
1: Ga je halen?
0: Zin in? Nee, jij gaat halen, zei je net.
1: Oké. Okay.
0: Lekker.
1: Voor deze week betaal ik.
0: Dat is goed.
1: Ja.
0: Kan je toch gewoon declareren?
1: Ja, echt niet.
0: Okay. Doe je zo even een rondje op de redactie, wat iedereen wil?
1: Ja, joh, is goed.
0: Okay. Wat gaan we verder allemaal doen dit half uur?
1: Nou, we gaan naar het fantastische audiootje van Michiel luisteren zometeen. Met politieke muziek, ja. Altijd erbij. Toch, Michiel?
0: Altijd.
1: En Nout Broekhoff komt zometeen langs. Die zit blijkbaar met zijn hoofd al helemaal in de vakantie. Want het gaat over autopech tijdens de vakantie. En je auto huren in vakantie. En vooral waar het dan het meest duur is. Dat gaat hij ons laten raden. Ik ben heel benieuwd.
0: Maar eerst gaan we dus naar de politieke week. Want het is vrijdag even een half negen. En dus gaan we die week doornemen.
1: Daar is de muziek.
0: Ja. Normaal komt er nu een muziekje.
3: Ja, dit is erg.
0: Jij maakt meestal een montage met een muziekje. Maar...
3: Ja, en dan met deze week allemaal gebeurd is. Ja, ik snap dat heel Nederland erop zit te wachten. Ja. Maar waar heel Nederland ook op zit te wachten is het verhoor straks in de parlementaire enquête. Commissie naar het coronabeleid. Ja. Jaap van Dissel verschijnt daar. En onze collega Mark Beekhuis, die zit daar helemaal in. Die is daarbij straks. En dat zorgde ervoor dat wij de podcast, Studio Den Haag, dat we die gisteravond al op moesten nemen. Ja. En dit is eigenlijk gewoon een heel lang verhaal om te zeggen dat er
0: geen
3: tijd voor was. Maar okay. Volgende week...
1: Je had toch gewoon vannacht? Wat een onzin dit.
3: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar volgende week beter en mooier dan ooit.
0: Excuses aanvaard.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan het hebben over een partij die een stap terug doet. Een Kamerlid dat helemaal een overstap maakt. Nou, wie had dat verwacht? En het ging opnieuw over bezuinigingen, stakingen en schimmige deals met Sjoerd Sjoerdsma. Michiel, laten we maar beginnen bij die bezuinigingen. Velbrief, die ging op de koffie bij de oppositiepartijen. De Kamer debatteerde de hele dag over de bezuinigingsplannen op zijn ministerie en hoe nu verder. Dat debat, jij hebt dat gevolgd. Zijn we nou een beetje dichter bij een oplossing gekomen, hoe dat verder moet?
3: Ja, dat zijn we. Maar alleen als je ook wat deze week weer gebeurd is ziet als onderdeel van een veel langere, complexe politieke onderhandeling die door de politiek bovendien zelf extra complex gemaakt is. En wat uiteindelijk de uitkomst zal worden, dat weten we nog niet. Dat is onbekend. Maar toch, deze week begon met de vraag, wil het kabinet hoe dan ook ruim 6,5 miljard gaan bezuinigen op de sociale zekerheid? Dus op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. Nou, we weten, de bonden willen dat van tafel. Die gaan op 24 juni staken. Een eerste OV-staking komt er dan. Pro, maar ook meerdere rechtse oppositiepartijen staan in principe aan de kant van de bonden. Zeggen, die bezuinigingen moeten er niet komen. Dus de politieke steun is er simpelweg nog steeds niet. Mm-hmm. Nou, het kabinet heeft al eerdere plannen geschrapt. Denk aan de verhoging van de AOW-leeftijd. En we zagen deze week opnieuw en nog steeds dat de coalitie verdeeld is over hoe dit nu verder moet. Dus D66, dat hoorden we ook in het debat gisteren dan weer gezegd worden. Er zijn geen taboes, ook niet om eventueel op een andere begroting te kijken. Maar werd er dan ook wel door Stefan Nijenhuis, Kamerlid van die partij, bijgezegd. Er is niemand die nu al zal gaan zeggen, een andere minister, nou ja, haal het maar bij mij weg, die 6,5 miljard, dat kan ik wel missen. En dan hebben we het opgelost. De VVD zat er juist heel hard in, nog steeds. Zegt dan, die hervormingen die zijn simpelweg nodig. Dus die zitten er heel hard in. Nou, ondertussen wil het kabinet dan maar uitstralen. We zijn echt wel bezig om iedereen aan tafel te krijgen en uiteindelijk verder te komen. Dus er was een soort koffietour van minister Velbrief in de Tweede Kamer. Ging hij langs Pro en ook langs Ja 21. En gisteren dan premier Jette in het debat, die ook wel iets van ruimte weer liet door te zeggen, nou, misschien kunnen we uiteindelijk op een ander bedrag op die rekeningen uitkomen, maar pas nadat er een akkoord over de inhoud gesloten is. Dus geen concrete toezegging, maar wel weer wat ruimte laten. Maar daardoor blijft het nog steeds wel vaag, ook voor oppositiepartijen, welke ruimte om te onderhandelen is er nou?
0: Ja, een koffierondje is eigenlijk dus de uitkomst, voor nu.
3: Ja, voor nu, deze week is dat de uitkomst. Maar in dat grotere proces dat uiteindelijk tot iets gaat leiden, dat gaan we deze zomer zien, als er brede onderhandelingen zijn over de begroting van volgend jaar. Maar ja, wat daar precies uit zal komen, dat weten we nu nog niet.
0: Dan van de SZW naar het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Want het minderheidskabinet sloot een deal met Pro om dat probleem op te lossen, de begroting van Sjoerd Sjoerdsma. Maar daar is ook weer pissigheid over.
3: Ja, die begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onderdeel van Buitenlandse Zaken, dreigde niet door de Eerste Kamer te komen nadat Sjoerdsma eerder links en rechts heel boos had gemaakt in de Tweede Kamer. Hij had tegen rechtse partijen gezegd en beloofd, er gaat geen extra geld naar UNRWA toe, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Nou, de Tweede Kamer nam die begroting aan en een week later besloot Sjoerdsma en maakte hij bekend, er gaat toch extra geld naar UNRWA toe. Met het idee, nou, dan krijg ik steun van links en uiteindelijk een beetje naar rechts kijken, een beetje naar links kijken en dan kom ik er wel. Maar toen links en rechts boos, dus dreigde die begroting in de Eerste Kamer te gaan sneuvelen. Dat zou historisch zijn. Een historische afgang ook. Dat gebeurt nooit. Meer dan 100 jaar geleden voor het laatst geweest. Dat leek hij voorkomen te hebben door die deal met Pro te sluiten. Nog dit jaar 380 miljoen toch extra voor ontwikkelingshulp. Ja. Uit budget van latere jaren naar voren gehaald. Dus je zag gisterochtend een blije Sjoerdsma. Mm-hmm. Bij Pro waren ze blij. Dit hebben wij toch maar mooi binnengehaald bij dit minderheidskabinet. Maar je zag ook tegelijkertijd dat de rechtse concurrenten van de VVD meteen hun pijlen weer op de VVD richten. En kijk eens, nu is dit kabinet toch deals met Pro aan het maken. Iets waar de VVD heel beducht voor is. Nou, wat bleek even later, op de...
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De hele week ging de discussie, dus gisteren tijdens het debat over de situatie met de bonden, maar ook een dag eerder in het verantwoordingsdebat over het rapport van de Rekenkamer en het financieel jaarverslag. En hoe worden uitgaven gedaan? Worden die goed en netjes volgens de regels gedaan? En hoe is het met de korte en lange termijn doelen? Nou, daar was het slecht mee gesteld volgens de Rekenkamer. En dan ging het steeds over die financiële kaders die door de minderheidscoalitie zijn vastgelegd. Wel met het verhaal, iedereen mag met alternatieven komen. Maar dan is vervolgens onduidelijk wat dat dan betekent voor eerdere afspraken. En hoe hard zijn die, zeker financiële afspraken, in het coalitieakkoord dan? En je ziet coalitie en kabinet daar tegenstrijdige zaken over zeggen. Het was wel mooi wat Pieter Grimwis van de ChristenUnie deze week zei tijdens dat verantwoordingsdebat. Hij zei, ja, eigenlijk wordt iedereen door deze minderheid in een heel strak korset geduwd. En dan binnen dat strakke korset moeten wij komen praten zonder duidelijkheid over wat de ruimte dan is. Ja, en het ging dan deze week vooral over de bezuinigingen op sociale zekerheid en dus die begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Maar ik zei het net al, de zomer, dan wordt het echt interessant met die brede onderhandelingen over de begrotingen voor volgend jaar.
2: Nou, dat gaan we goed proberen te volgen komende zomer. Dus eventjes het personeelsblaadje van de Tweede Kamer doornemen. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, die deed een stap terug. En misschien nog wel opvallender, Esma Lala, de nummer 2 van Pro of GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer, die kondigt een overstap aan. Nou, dat zei eerder al, bleek dat ze had gesolliciteerd op een burgemeesterspost. Daarna zei Jesse Klaver, ze blijft gewoon de hele termijn in de Kamer. En nu gaat ze toch weg en wordt ze wethouder in Amsterdam.
1: Ja,
2: hoe geloofwaardig.
3: Die wilde gewoon weg.
2: Maar hoe geloofwaardig is dit dan?
1: Ja, dat is wel wat blijkt, hè, dat zij weg wilde.
3: Echt iets anders wilde doen.
1: Ja, ook wel door die sollicitaties naar die burgemeestersposten in Tilburg en later in Delft. Dit werd dan begin deze week bekend inderdaad, dat Esma Lala wethouder in Amsterdam wordt. En wat zij daar zelf dan over zegt is dat zij er opnieuw achter is gekomen dat zij meer een bestuurder is dan het type politicus dat vanuit de Tweede Kamer doet. En dat kan natuurlijk, maar het wordt heel pijnlijk als er meerdere keren gezegd is, nee, er is echt die commitment voor de komende jaren in de Tweede Kamer. Ja. En het ambt van Kamerlid, heel veel hoger, kan het natuurlijk niet.
2: Hoogste ambt.
3: Maar heel veel leuker. Ja, jongens, er is toch geen zak aan, Kamerlid zijn. Echt een vreselijke baan.
1: Ja, nou,
2: dat dacht Esma Lala ook, blijkbaar.
3: dat weet ik niet, maar blijkbaar dacht ze wel, ik ben meer een bestuurder of meer een gemeentebestuurder.
2: Ja, maar dan had je niet dat commitment moeten laten uitzenden door Klaver.
3: Nee, je kan toch altijd iets proberen. En als je denkt, nou, dit is het niet helemaal. Ja. Toch iets zoeken naar iets anders.
2: Maar je staat in nummer 2 van zo'n partij.
3: I know, dat
2: met
3: is,
2: al die mensen die op jou gestemd hebben, die laat je nu in de steek.
3: Maar goed, zij is ook ontzettend te kakken gezet doordat het is gelekt. Hè? Want dit soort burgemeestersollicitaties mag nooit uitlekken. Dus dat haar, zij is daar ook wel echt genaaid.
2: Ja, maar voor jullie.
1: En achteraf, altijd makkelijk achteraf praten, maar toch doen het achteraf. Ja, die nummer 2 op de lijst inderdaad en hoe zij neergezet is. En wat we uiteindelijk dan in de Tweede Kamer qua effectiviteit hebben gezien, dat is door GroenLinks-PvdA binnenkort Pro. Volgend weekend, dan is het de grote.
3: Oh, is het dan officieel pas?
1: Ja, dan is het oprichtingscongres. Dan gaat het echt officieel worden.
2: En ook in de Kamer gaat het dan om.
1: En vlak daarna zal het in de Kamer dan ook omgaan. Maar die tweede plek, ja, dat komt natuurlijk nu als een boemerang terug. Bij Esther Ouwehand ging het allemaal een stuk rustiger en gemoedelijker. Ook dat zien we wel eens anders gaan bij leiderschapswisselingen bij partijen. Denk aan de boer-burgerbeweging, nog maar een paar maanden geleden.
3: Oh ja.
1: Esther Ouwehand, 7 jaar lang fractievoorzitter van die partij geweest. Het is in die 7 jaar natuurlijk niet rustig geweest. Alles behalve. Met ook interne onrust in die partij. Afsplitsingen in de Senaat en afsplitsingen binnen afsplitsingen. Heeft veel energie gevraagd en gekost.
3: Maar ze blijft wel Kamerlid.
1: Ja, ze blijft.
3: Zij vindt het wel leuk.
1: Ja, en ze is ook nog bezig met wat wetsvoorstellen waar ze mee bezig is. En zij vindt het wel belangrijk om die 4 jaar in de Kamer te blijven. Maar wel dus door een stap terug te doen. Zij denkt dat beter te kunnen doen door geen fractievoorzitter meer te zijn. En dat gaat Christine Teunissen overnemen. Wel gewoon iemand uit, laat ik het maar het kamp Ouwehand noemen. Dus met deze leiderschapswissel zien we niet nu een nieuwe richtingenstrijd in de Partij voor de Dieren ontstaan. Dus in die zin daar wel continuïteit.

0: Nou, tot slot vandaag dus twee verhoren in de coronacommissie. Ja, Van Dissel om 10 uur en Pieter-Jaap Albersberg, NCTV, TZT, om 2 uur. Waar kijk jij het meest naar uit? Waar ga je op letten? Nou, Mark gaat er dus volgen van, maar wat vind jij het meest interessant?
1: Ja, nou ja, dan toch Jaap Van Dissel. Ja. Die natuurlijk in korte tijd een van de bekendste mensen van Nederland werd. En ook een van de sleutelfiguren, een van de belangrijkste figuren.
2: Heel veel invloed.
1: Ja, heel veel invloed op het beleid zoals dat gevoerd is. En wat dat allemaal voor iedereen in Nederland betekend heeft. Begint om 10 uur zijn verhoor, dus dat wordt heel interessant.
0: Nou, de ochtendspits ga je gelijk door. Moet je wel kiezen tussen Big Five of coronacommissie? Nou, je kan beide terugkijken, kies zelf maar. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens. En wil je meer, Michiel, vanmiddag in de Friday Move? We gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB om 9:15 geweest. Hoe is het op de weg? Nog steeds niks te melden eigenlijk? Niet zoveel?
3: Nou, nee. Het kan verkeren. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knoop het Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland geeft dit 4 kilometer file. Vertraging is bijna een kwartier. Op de N233 Kesteren richting Veenendaal rijdt het langzaam bij Renen. 3 kilometer file. En een flitser langs de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 52,7.
4: Blik op de beurs.
0: 13 minuutjes nog, dan gaat de handel aan het Damrak van start. We blikken vooruit met Nadia Bolussi van THB Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe gaan we zo meteen openen?
5: Ja, we zijn gisteren licht hoger gesloten op 1046,8. Mm-hmm. En dat wordt ook een beetje het niveau waar we straks op gaan openen. Dus een redelijk vlakke opening deze ochtend.
0: Oké, dan zijn er geloof ik 2 fondsen waar je naar wil kijken. Op dit moment, dat zijn AXO en Heineken.
5: Ja, klopt. AXO, die zien we gisteren gesloten op 56 euro. Daar was het natuurlijk afgelopen woensdag een spannende dag. Daar zagen we die koers 10 euro omlaag gaan. Dat was natuurlijk heel heftig. En City Research heeft vanaf dit niveau wel een koopadvies aan AXO gegeven met een koersdoel van 61 euro. Wat is nou het verhaal? Nippon Paint en Sherwin, dat is de partij die zich teruggetrokken heeft uit de biedingsstrijd om AXO. Zij boden 73 euro per aandeel. Maar doordat zij zich teruggetrokken hebben, is er nu wel een hele grote kans dat de beoogde fusie met Axalta, een andere partij, dat die doorgaat. Mm-hmm. En daar verwachten we een bod tussen de 76 euro en 86 euro per aandeel. Dus dat zou een stuk beter zijn voor de belegger in AXO.
0: Ja. En dan dus Heineken, want die zijn sinds kort CEO-loos. En ik geloof dat de Financial Times een rondje heeft gedaan over wat de aandeelhouders willen als het gaat om de opvolging.
5: Ja, eind mei is natuurlijk bestuursvoorzitter Dolf van den Brinken vertrokken bij Heineken. En Heineken heeft het natuurlijk al heel moeilijk de afgelopen jaren. We zien een koersdaling van meer dan 30% in die 3 jaar. Dat is natuurlijk niet best. En de Financial Times heeft inderdaad bij de grootste aandeelhouders geïnventariseerd wat zij nou voor nieuwe bestuursvoorzitter willen. En wat zij toch heel graag zouden willen is dat Heineken, natuurlijk een Nederlands familiebedrijf, toch een keer afwijkt van hun traditie om alleen een interne kandidaat te benoemen. Mm. Oftewel, ze willen echt heel erg graag een externe kandidaat om het concern er weer bovenop te helpen. Ja. En dat is best lastig. Want het Nederlandse bloed stroomt toch door het bedrijf. En in de afgelopen 87 jaar, dat is natuurlijk best een hele grote historie, heeft het bedrijf nog nooit een echte buitenstaander benoemd als hoogste baas. Ja. Dus we gaan kijken wat ze deze keer gaan doen.
0: Nou, kijken of zo'n FT-verhaal ook de markten kan laten bewegen bij Heineken. En AXO gaan we ook zo meteen bekijken. Dankjewel, Nadia Bolussi, vermogensbeheerder bij THB Vermogensbeheer.
4: Auto-update.
0: Met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoi. Audi verrast vriend en vijand met de onthulling van een hybride supercar.
6: Ja, de Nuvolari. Ja, Audi's krachtigste en meest snelle productiemodel ooit. Ja, eindelijk weer eens wat leuks van Audi. Mm-hmm. Hoewel, ja, sommige mensen zullen het ontwerp niet helemaal mooi vinden. Maar na de Concept C, dat wordt eigenlijk de opvolger van de TT. Ook een iconisch Audi-model, maar die wordt elektrisch. Is dit toch weer eigenlijk de opvolger van de R8? De R8 is ook een iconische supercar van Audi. Die zouden ze eigenlijk niet meer gaan maken, maar Verrassing, dit is hem
0: daar
6: dan.
0: Ja.
6: Onderhuids is het wel...
0: Omschrijf het eerst even, want wij maken radio. Je hebt ons foto's gestuurd, die kan ik bekijken. Maar als ik nu in de auto zit, help me even.
6: Vind ik altijd lastig. Ja. Kijk, als je de R8 kent, dan lijkt hij daar wel op. Alleen onderhuids is het dit keer wel echt meer Lamborghini. Dus de High Performance Hybrid betekent 4 liter twin turbo V8, 800 pk, 3 elektromotoren erop. Totaalvermogen meer dan 1000 pk, dus hij heeft ook meer vermogen dan de Lamborghini. 0 tot 100, 2,6 seconden. 0 tot 200, 6,8 seconden.
2: Ongelooflijk.
6: Meer dan 350 kilometer per uur. Ja, het is echt een supercar. En zo ziet hij eruit. Heel breed, dik. Zeker van achter, zoals jullie zien.
2: Ja.
6: En een mooi raster achterop voor de koeling.
2: Lijkt wel zonnepanelen.
6: Dat is niet zo,
2: nee,
6: hoor.
2: Maar zo lijkt het wel. Het is een 3D-tekeningetje.
6: En toch ook wel een bijzondere lak. Zilver, een beetje mat zilver. Ja. Dat gebruiken ze ook in de Formule 1. Ja, dit is geen conceptcar, dat moet ik er wel echt even bij zeggen. Deze gaan ze maken, 499 exemplaren. En de levering start in de eerste helft van 2027. Dit had Audi echt wel weer even nodig. Iets leuks met een brullende V8, weliswaar ook met elektromotoren. Maar dat is een beetje in de tijd waar we nu in leven.
2: Had je de prijs al genoemd?
6: Nee, want die hebben ze zelf ook niet genoemd. Maar
2: wat
6: kostte de loetje? 550.000? Ja, het gaat ook wel zoiets kosten, hoor, denk ik. Ja. En dan heb je gewoon een lekkere V8.
0: Hey. De Nuvolari.
2: Nou, waar je niet mee mag rijden trouwens op de Nederlandse snelwegen. Ja, je mag er wel mee rijden, maar je kan hem niet. Je hebt er niks aan.
6: Nee,
2: wanneer kan je nou ooit 350 km per uur?
6: Dat is zeker zo. Dan moet je naar Duitsland of naar een speciaal circuit. Maar dit soort auto's zijn vaak ook auto's die in een kelder worden weggezet.
2: Yep.
6: En die over 10 jaar of 20 jaar veel meer waard zijn.
0: Voor het dubbele, precies. Ja. Dan even terug naar de autowereld die ons wat meer bekend is. Met goedkope hokken die we tweedehands ergens aanschaffen.
6: Ja.
0: Want autopech tijdens de zomervakantie, zal met je Nuvolari misschien niet gebeuren, is vaak wel te voorkomen.
6: Ja, internationaal assistentieverlener AXA Partners analyseerde 15.000 pechgevallen die de afgelopen zomer plaatsvonden. En de conclusie is, 1 op die 3... pechgevallen had voorkomen kunnen worden als je van tevoren even je auto had laten bekijken en controle had laten doen.
0: Ja.
6: Want wat zijn de meest voorkomende gevallen? Op 3 staat oververhitting van de motor. Op 2 een lekke band. En in minder dan 30% van de gevallen is er dan ook een reservewiel aanwezig. Dat is vaak ook bij elektrische auto's, want die ruimte is er dan niet.
2: Mm-hmm.
6: En op 1 de accu. De lege accu.
0: Ja.
6: Ja, vaak.
0: Eigenlijk allemaal dat je denkt, was niet nodig geweest misschien.
6: Ja, ja, inderdaad, precies dat. Maar ja, als je het niet laat controleren van tevoren, dan kom je wel eens in de problemen. In de zomer stijgt het aandeel pechgevallen trouwens in het buitenland van 15% naar 30%. Dus een verdubbeling. En AXA verwacht deze zomer meer pech op de wegen. Want meer mensen gaan met de auto op vakantie vanwege duurdere vliegtickets.
2: Brandstof, met vliegtickets. Ja,
6: dus ook de ANWB alarmcentrale kan aan de bak deze
2: maar
6: zomer.
2: Als je dan pech hebt, kun je wel een auto huren.
6: Hé, hey, mooi bruggetje.
2: Ja,
6: en jullie willen natuurlijk met weten waar het allerduurste is om een auto te huren.
2: Dat heb je uitgezocht.
0: Of het goedkoopst, ik weet niet. Wat is er zijn cijfers, hè?
6: Ja, er zijn cijfers. Ja, ik ben al 10 jaar niet meer geweest. Volgens mij is het ook niet meer zo hip, maar toch. Op Ibiza, daar is een huurauto het duurst.
0: Ik zie jou wel helemaal in dat Ibiza-beeld. Jij past daar helemaal.
6: Ja, 10 jaar geleden wel, ja. Oh. Ja, het is een jaarlijks onderzoek van autoverhuurder Enterprise. Ja, de gemiddelde huurprijs voor een week, €776.
2: En dan heb je geen hele dikke bak.
6: Nee.
0: Geen Nuvolari.
6: Nee, dan heb je geen Nuvolari, want je kunt het natuurlijk veel gekker maken. Dat vroegen jullie ook gelijk hier op de redactie.
2: Wat is de duurste?
6: Ja, dan ga je richting de €3000. Dan rij je wel een lekkere, dikke Range Rover Sport. Of vergelijkbaar, vind ik altijd mooi als dat erachter staat.
2: Mm-hmm.
6: €3000 voor een weekje in een Range Rover Sport op Ibiza. Maar dan hoor je er wel echt bij, hè?
2: Dus dan, €3000 per week.
6: Ja, voor een weekje. Dus
2: dat is gewoon een hele vakantie.
6: Ja. Nu vragen veel mensen zich af, waarom is het zo duur op Ibiza? Nou, ze hebben daar ervoor gekozen om het aantal huurauto's in de zomer te gaan beperken, omdat het veel te druk wordt met het aantal auto's daar. En dat drijft natuurlijk de prijzen flink op. Als veel mensen naar Ibiza willen en ze hebben een huurauto nodig, ja, dan moet je ervoor betalen.
0: Oftewel, ze proberen arme mensen van het eiland af te trappen. Dat is dan wat je daartoe krijgt. Dan.
6: Nou, zo zou
2: of ze willen dat gewoon iedereen lekker gaat fietsen op Ibiza.
6: Nou ja, dat kan, maar...
0: Fietsbiza.
2: Het
6: is wel een eiland waar je beter een auto kunt hebben. Ja. Het OV is ook niet zo heel goed daar.
0: Nee.
2: Nou, dan willen ze toch al meer, die arme mensen eraf
0: hebben. Wil je nog meer ervaringen delen van Ibiza?
6: Nee, voor de rest vind ik het een best een mooi eiland, maar... Ja, ik zou toch eens een keer ergens anders heen gaan.
0: Misschien een leuke locatieuitzending met de autoshow.
6: Nou, dat is nog helemaal niet zo slecht.
2: Op Ibiza? Ja. Dat is wel leuk. Ja.
0: Daarover gesproken. Vanmiddag gewoon vanuit dit studiootje met systeemplafond. Wat ga je doen in de show?
6: Nee, we hebben opgenomen in Den Haag.
0: Oh, ander systeemplafond.
6: Ja. Ja, heel mooi systeemplafond wel. We zijn bij Vincent Karremans geweest. De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Nou ja, nieuw. Hij is 100 dagen aan de slag. Hij heeft een flinke taak, enorme onderhoudsopgave. En hij wil vooral de basis nu op orde brengen. Dus we vroegen hem ook, waar mogen we u op afrekenen na deze kabinetsperiode?
7: Dat dan de basis dus op orde is. Is dat we dan echt eindelijk rust hebben en duidelijkheid hebben voor iedereen. Dus ook voor de mensen die werken aan de weg. Aannemers, maar ook Rijkswaterstaat, maar ook het spoor, ProRail, NS. Is dat we duidelijkheid hebben over hoe het de komende jaren uitziet. Welke projecten wel door kunnen gaan, welke projecten niet door kunnen gaan. En dat we dus die hinder beperken ook voor reizigers.
0: Aan het einde van de kabinetsperiode, dus over een half jaar.
6: Ik wist dat je dat ging zeggen, dat is zo flauw en zo makkelijk. Ja, nou ja, het zou kunnen, inderdaad kunnen. Maar hij zegt wel in het interview dat hij binnen 2 weken met een lijst van projecten komt waar hij op gaat inzetten.
0: Oh.
6: Dus binnen 2 weken weten we daar echt meer over. En na de zomer moet de Kamer daar dan een beslissing over nemen.
2: Ja, we hebben het over die bruggen die als eerste aan de beurt zijn. Of de grote infraprojecten.
6: Inderdaad, inderdaad. Dus er komt echt wel prioriteit voor grote wegprojecten. En daar gaat hij dus binnenkort meer over vertellen.
0: Ja, exclusief bij de autoshow die lijst binnenkort over te rekenen.
6: Nou, wie weet.
2: Nee, vanmiddag al.
6: Nee, vanmiddag een voorbode.
0: Oh ja, een voorproefje. Om 3 uur. Ja. En terug te luisteren als podcast. Staat hij al online?
6: Staat nog niet online.
0: Houdt ons even spannend nog.
6: Ja, gistermiddag opgenomen. Ik moet nog even een klein stukje monteren.
0: Oh.
6: En dan, vanmiddag. 3 uur. Allemaal luisteren.
0: Dankjewel, Nout.
8: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Ja, nu Hezbollah het voorstel voor een staakt het vuren tussen Israël en Libanon niet accepteert, lijken de gesprekken tussen Iran en Amerika ook stil te vallen. Oftewel, complete stilstand in het Midden-Oosten wellicht. We gaan er zo meteen over praten met Tara Kenkhuis, onze correspondent aldaar.
9: Je kent ons van het nieuws.
10: Van duiding.
9: Feiten en context. En soms is er,
10: naast het nieuws,
9: ruimte voor goede muziek.
10: Zoals deze.
9: Zo klinkt werken beter.
10: BNR Business Beat.
9: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
10: Luister in de BNR-app.
9: Op bnr.nl/bb.
10: En via DAB+.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
13: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
12: Ontdek hoe op rma.nl.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
15: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal, beslist beter.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat.
18: die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
19: Frank, pensioenalert.
20: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
21: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
22: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
22: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
21: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
24: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
25: Kenneth Smit.
26: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
27: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
28: Nu in de BNR-app.
2: Eind van de zomer betalen we mogelijk 3 euro per liter aan de pomp. ABN AMRO tempert de groeiverwachting van de Nederlandse economie. En Disney's duurste sprookje, het bedrijf leidt na 30 jaar nog altijd verlies op themapark in Parijs. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: 9:02, Erwin de Hart bij de ANWB. Het staat ergens vast, hè?
3: Er staat een file zowaar op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, vertraging is ongeveer 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 bij afrit Oud-Beijerland richting Rotterdam. 6 kilometer file vanaf Heddekatsplein, een kwartier vertraging. En op de N233 Kesteren-Veenendaal rijdt het wat langzaam bij Renen. 2 kilometer file. Flitser dan A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 236,6. A20 Gouden Hoek van Holland 39,3.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eentje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat er beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Want de een zijn gekoppeld aan de ander. Hoe en welke gevolgen dat heeft, gaan we zo meteen bespreken met Tara Kenkhuis, onze vrouw in het Midden-Oosten. Hoor je zo meteen in de ochtendflits.
2: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
3: Banky, dat is toch geen woord?
2: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
4: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Banky. Banky. Steengoed in vermogen.
5: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Erik Dijkstra is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Lisa Loep, Marcel Levy, Frits Spits en Mickey Hoogendijk aan. We zenden live uit vanuit de bank in Amsterdam.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Laatste uurtje van de Ochtendspits. Het is 7:07. We gaan zo maar even kijken wat we de rest van dit uur nog gaan doen. Nina van den Dungen is terug. Die heeft net bij het naastgelegen restaurant koffie gehaald.
12: Lekker,
1: ze vindt de koffie uit de automaat hier niet lekker.
12: Jij ook niet?
1: Ik ook niet, maar ik drink zwart. Dus dan is het allemaal, ja, dan maakt het niet zoveel.
12: Ja,
1: maar
12: jij ook cappuccino? Ik ben zo'n decadente cappuccino drinker. Ja. En dat is dan met van dat poedermelk uit de automaat. Mm-hmm. Wat gewoon niet heel lekker is.
1: Nee.
12: Maar we hebben hele leuke buren.
1: Ja, Dauphine.
12: Die dus wel koffie hebben met normale melk.
1: Ja.
12: En ja, daar betaal ik keurig voor. Ik declareer het ook niet. Ik trakteer jou. Volgens mij is hier allemaal niks op aan te merken.
1: Heerlijk. Nou, ik heb een dubbele espresso. Dat helpt me het komende uur wel even wakker nog.
12: Mooi.
1: Heb jij dan nu al wel inzicht in wat we het komend half uur gaan doen ongeveer?
12: Ja, okay. Ja, we gaan het hebben over het dorp Moerdijk. Hè, want dat is natuurlijk een beetje het dorp van de rekening. Maken wij trouwens ook een podcast over. En nu lijkt eigenlijk het besluit over de toekomst van blijft Moerdijk nou wel of niet bestaan. Dat wordt weer uitgesteld. Dus dat is best wel sneu. En we gaan het hebben over, ken je ze nog? Deze. De vuvuzela. Dat iedereen dacht, dat was dit ook alweer, de vuvuzela. Daar is nieuws over, minder dan een week te gaan voor het WK voetbal. Hoor je ook zo meteen over.
1: Maar we beginnen in het Midden-Oosten. De gesprekken tussen Iran en Amerika die lijken eigenlijk nagenoeg stil te liggen, meldt Bloomberg. Eerder zei de Amerikaanse president Trump nog dat die gesprekken zich in een slotfase zouden bevinden. Maar nu in Libanon een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah in het water dreigt te vallen, is het ook stil in de gesprekken tussen Iran en Amerika. Volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis houdt Iran vast aan de eis dat er eerst een deal moet komen als er een staakt het vuren geldt voor het hele Midden-Oosten. Dat is een voorwaarde. Dan pas kan er iets van een deal of een afspraak worden getekend.
13: Het idee van Iran hier is denk ik dat ze willen testen in hoeverre Trump eigenlijk Netanyahu in toom kan houden. Als ze wat dat betreft zien dat de VS dat in Libanon niet doet, wat garandeert dan voor Iran dat ze dat voor Iran wel zouden doen? En daarom houdt Iran denk ik voet bij stuk op deze eis.
1: Ja, er circuleren wel teksten. Amerika heeft een conceptvoorstel voor een vredesdeal voorgelegd. Iran zegt dan weer, dat is te dubbelzinnig. Waar gaat dat mis?
13: Ja, dat zei Mohsen Rezaei, een hoge adviseur van de opperste leider op de Iraanse staatstelevisie. Volgens hem is waar het misgaat dat het voorstel de Amerikaanse voorwaarden letterlijk overneemt, terwijl de Iraanse voorwaarden bewust heel vaag worden gehouden. En Iran ziet natuurlijk hoe het gaat met de huidige staakt het vuren in de regio. Die worden ook met voeten getreden, dus ze willen echt daar veel meer concrete, specifieke woorden in hebben.

0: het zou naar een, om een zogenaamd memorandum of overeenkomst gaan, een MOU. Die zou naar verluid 4 stadia bevatten. Dat weten we al van eerdere voorstellen. En onder het raamwerk zou onder andere bijvoorbeeld een 60 dagen durend staakt het vuren en een heropening van de straat van Hormuz vallen. Over het Iraanse atoomprogramma wordt volgens hem het voorstel nog niet gesproken. Maar Trump ontkent dit al meermaals en zegt dat het atoomprogramma wel wordt besproken.
1: Ja, dat weten we dus niet. Gisteren dat nieuws over Israël en Libanon, dat het staakt het vuren er zou zijn. Toen was gisterochtend, toen we elkaar spraken, nog de vraag, ja, wat gaat Hezbollah daarvan zeggen? Nou, die hebben gereageerd, gaat er niet in mee. Ook Noord-Israël is volgens Hezbollah niet veilig. Dat bestand zou vandaag in moeten gaan. Ja, wat staat nou die omgeving, wat staat Libanon en Israël te wachten vandaag en vanaf vandaag?
0: Ja, heel onzeker. Ook het Israëlische leger heeft gisteren gezegd dat wat hun betreft, wat er in het zuiden gebeurt van Libanon, nog steeds door zal gaan. Dat alle operaties in Zuid-Libanon doorgaan. Dat is ook zo gebeurd de afgelopen 24 uur. Er zijn 5 mensen overleden bij luchtaanvallen, droneaanvallen. Dus het Israëlische leger heeft zich wel teruggetrokken uit 2 punten. Dat leek een soort eerste proef. Het Libanese leger heeft daar overgenomen. Maar ook op die plekken zijn nog wel luchtaanvallen geweest. Dus het is voor de Libanese bevolking en ook voor de Israëliërs die graag terug willen naar Noord-Israël nog ontzettend onzeker wat hier gaat gebeuren.
1: Ja. En de gesprekken tussen Amerika en Iran die liggen dus stil. Israël en Libanon, onzekerheid vertel je net. Ja, hoe moet dit verder? Hoe gaat dit verder?
0: Voor Israël en Libanon staan er weer nieuwe gesprekken gepland over 2 weken. En tot die tijd gaan beide partijen natuurlijk terug naar eigen land. En het voorstel en het memorandum of understanding wat er nu ligt uitwerken. En moet er natuurlijk op de grond dan gereageerd worden. En wat er bij Iran en VS gebeurt lijkt vooral nog steeds op een aanhoudend heen en weer gestuur van voorstellen. De shuttle-diplomatie die Zelensky juist niet wil, die blijft hier in de regio gewoon door.
1: En dat zei Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
2: Goedemorgen.
3: BNR, dit is de Ochtendspits.
2: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk wordt opnieuw uitgesteld. Werd duidelijk op een informatieavond voor bewoners, waar ook de staatssecretaris Johannes de Bat bij was. Hij is van Klimaat en Groene Groei. Er zou eigenlijk al afgelopen december een besluit vallen over het voortbestaan van Moerdijk, maar dat werd uitgesteld naar juni. En dat wordt nu dus ook weer niet gehaald. Nou, Jorik Simonides is onze verslaggever en ook maker van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Zoek me even op, die een podcast hebt. Volgens hem is er veel onduidelijkheid over waarom dit besluit nou weer wordt uitgesteld.
4: Ja, dat is de vraag die heel veel bewoners ook hadden gisteravond. Maar het korte verhaal is, er is bij het kabinet op het laatste moment een nieuw scenario in beeld gekomen, waarbij het dorp toch kan blijven bestaan, mogelijk, met allemaal nog een hoop onzekerheid en allerlei haken en ogen. Vorige maand hoorden we plotseling uit het niets voor het eerst over dat scenario. Het was ook voor de gemeente nog een grote verrassing, dat scenario, want vorig jaar leek het opheffen van Moerdijk ja, eigenlijk wel onvermijdelijk. Maar dit alternatief is wel het onderzoeken waard, vinden de staatssecretaris dus, maar ook de wethouder van Moerdijk en de gedeputeerde van de provincie Brabant, die er gisteren ook bij was. Er staat tegenover dat scenario pas in mei eigenlijk voor het eerst echt concreet in beeld kwam. En de uitwerking daarvan dat vraagt gewoon om extra tijd. Dus wordt eind juni krap. Dat zag je gisteravond een beetje gedurende de avond ook wel ontstaan, want deze avond was georganiseerd om bewoners een beetje duidelijkheid te geven van, wat is er nou precies aan de hand met dat nieuwe scenario en wanneer kunnen we de uitsluitsel overgeven? Nou, de logische vraag van bewoners was dus ook, wordt het weer uitstel of gaan jullie het nu wel halen? Staatssecretaris draaide er aanvankelijk een beetje omheen en zei, ja, het kan ook zijn dat we eind juni dan gaan gebruiken om te vertellen wat we nog meer moeten gaan doen. Hij zei ook, ik acht het onwaarschijnlijk dat het allemaal lukt, maar heel, heel stellig zei hij het allemaal niet. Waarna de wethouder het zat was, want die zag ook wel de onzekerheid en de vragen bij bewoners en het zelf maar gewoon zei.
5: Ik denk dat het eerlijke verhaal is, op 29 juni gaat er geen definitief besluit plaatsvinden. Er wordt nu gewerkt hoe dit scenario eruit ziet. En we zullen het eerst moeten zien voordat je het kunt beoordelen. Dus daar is gewoon serieus tijd voor nodig. Dat is ook de positie van de provincie op dit moment. Dus dat betekent dat we een proces uitlijnen, zodat het 29 juni wel duidelijk is wanneer we wel iets kunnen zeggen. Maar dat zal dus op 29 juni geen finaal antwoord zijn.
1: Nee, nou, uitstel dus. Maar dat nieuwe scenario waar je het over had, wat weten we daarover? Wat is er dan precies ontdekt?
4: Ja, de details zijn nog niet allemaal bekend, maar de ruimtevraag weten we al wel in grote lijnen. Een beetje context, er liggen dus allerlei plannen in dit gebied. Het gaat voor een deel om plannen voor de versterking van de energieinfrastructuur in het industriegebied daar. Maar ook allerlei plannen voor verduurzaming van die industrie en bedrijven die de circulaire economie moeten versterken, moeten daar komen. In de huidige plannen gaat het om 700 hectare... waarvan 450 hectare ergens in de gemeente Moerdijk plaats moet vinden. Die gemeente is groter dan het dorp alleen. Mm-hmm. Maar die gemeente moet daar dus voor zorgen. De gemeente heeft daarvan vorig jaar gezegd... dat kan wat ons betreft eigenlijk alleen maar op de plek van dat dorp Moerdijk. Want als je het naast dat dorp gaat bouwen... dan komt het in de buurt van allerlei andere dorpen... en dan raakt het nog veel meer mensen. En dan zitten er misschien wel 10 of 11 dorpen... met letterlijk industrie en zware energieinfrastructuur in de achtertuin... Maar er ligt nu dus een ander plan op tafel... waarbij er geen 450, maar slechts 240 hectare in Moerdijk gevonden zou moeten worden. Wat dus betekent dat een deel van die plannen wordt afgeschaald. Nog niet al die plannen zijn ook concreet ingevuld. Dus dat zou ook niet helemaal onrealistisch moeten kunnen zijn. Maar de uitwerking daarvan moet dus nog plaatsvinden. Wil de staatssecretaris dus eerst allemaal onderzoek op loslaten.
6: Het Rijk en de provincie hebben geen besluit genomen in december. De opdracht was neem een besluit in juni. Daar waren we naar op weg. En bij dat op weg zijn hebben we ons... afgevraagd, zitten we op de juiste weg als het gaat om zo'n ingrijpend besluit? En het enige wat we nu doen is zeggen... dat is heel goed om dat ook even te onderzoeken. Want je neemt nogal een besluit.
1: Ja, je neemt nogal een besluit. Inderdaad, met name voor die mensen die daar wonen... die uitgingen van een besluit deze maand. Dat was al uitgesteld, nu dus nog meer uitstel. Wat betekent dat voor hen? Het lijkt me een waardeloos verhaal.
4: Ja, en dat zorgde ook wel voor een hoop gezucht en gesteun... Ja. En cynisch gelach in de zaal... Want het eerlijke verhaal is dat het vooral voor nog langer onzekerheid zorgt voor bewoners. Deze avond was dus echt georganiseerd om enigszins duidelijkheid te bieden aan bewoners. Maar de meesten gingen met nog veel meer verwarring en twijfel naar huis. Het klinkt natuurlijk ergens ook wel als goed nieuws dat dat dorp misschien kan blijven bestaan. Nou, de enkele optimisten in de zaal die interpreteren dat ook wel zo. Maar er zitten nog steeds wel een hoop haken en ogen aan. Want ja, oké, als dat dorp straks kan blijven, dan is dat misschien goed nieuws voor die mensen. Maar dus dan ligt er nog steeds een opgave van 240 hectare in dat gebied... wat dan dus om dat dorp heen gebouwd moet worden. Waarvan de gemeente dus altijd gezegd heeft... ja, dat tast de leefbaarheid aan. Ik heb daar ook nog wel eventjes wat vragen over gesteld aan de wethouder gisteren. En die zegt, ja, dat is toch in dit scenario weer een beetje een ander verhaal... want de plannen die dan nog wel door zouden gaan... die zijn dan weer wat minder schadelijk voor de leefbaarheid. Dus misschien dat je dat dan toch wel weer ergens in de buurt van die... van het dorp kan bouwen, maar ook dan met een buffer... en allerlei haken en ogen en zorgen dat het dus niet in één keer zorgt... dat je alsnog in een dorp zit waar je liever niet woont.
1: Oké, dat blijft onzeker dus. Dat was verslaggever Jorik Simonides vanuit Moerdijk. We gaan om 17 minuten over 9 naar Erwin Hart bij de ANWB.
7: Ja, met files. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. De A16 Breda-Rotterdam, 10 minuten extra bij de Van Brienden-Noordbrug. En op de A29 nog steeds een kwartier vertraging van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam toe. Bij afrit Oud-Beijerland, 5 kilometer file door een ongeluk. Dan een flitser. A20 Gouda-Hoek van Holland, hectometerpaal 39,3.
8: Blik op de beurs.
1: Nou, kort even een blik op de beurs inderdaad. AEX momenteel 0,6% lager, 1040 punten. Grootste dalers, dat zijn momenteel allemaal chipfondsen. ASM International 4% eraf, Besi 3% eraf. En dat geldt ook voor ASML bijna 3% eraf. Ja, het is vrij veel. ASM International, ook al gezegd. Ja, we moesten twee fondsen in de gaten houden. Heineken. Financial Times had een rondvraag gedaan onder de grootste aandeelhouders. Wat wil Heineken nou als het gaat om een nieuwe topman? Want die zoeken ze momenteel. Nou, die grote aandeelhouders zeggen, kijk eens naar buiten voor een nieuwe topman. Ja, of zo'n FT-verhaal nou de markt doet bewegen? Nee, niet per se. Heineken wel 0,9% hoger. En Akzo Nobel met name, moesten we even naar kijken, zijn Nadia Belousi.
9: City Research heeft wel een koopadvies aan Akzo gegeven met een koersdoel van €61. Wat is nou het verhaal? Nippon Paint en Sherwin, dat is de partij die zich teruggetrokken heeft uit de biedingsstrijd om Akzo. Zij boden €73 per aandeel. Maar doordat zij zich teruggetrokken hebben, is er nu wel een hele grote kans dat de beoogde fusie met Axalta, een andere partij, dat die doorgaat. En daar verwachten we een bod tussen de €76 en €86 per aandeel.
1: Ja, nou, we weten nog eergisteren verloren Axo bijna 20% van zijn waarde. Precies, inmiddels trekt het een beetje bij. Het is de grootste stijger, 1,8% in de plus.
2: Nou, nog minder dan een week, dan begint het WK voetbal. En dit geluid komt je vast bekend voor. Ja, dat is... Het is geen scheet van Iwan. Het is een vuvuzela.
1: Ja, bekend van een eerder WK in Zuid-Amerika, geloof ik.
2: 2010 hadden we het over in Zuid-Afrika.
1: Zuid-Afrika. Ja.
2: Nou goed, wat is er dan nu nog met die vuvuzela aan de hand? Dit geluid ga je niet horen, want de FIFA verbiedt nu in de stadions voor komend WK alle vuvuzela's, maar ook alle fluitjes en andere apparaten die lawaai kunnen maken. Het moet doodstil zijn.
1: Voor stilte-retret, het WK.
2: Ja, in die WK-stadions. We gaan erover praten met sportmarketeer Peter Landsaat. Goedemorgen, Peter.
10: Goedemorgen.
2: Ja, eigenlijk denk je ergens, nou, die vuvuzela's, die horen er toch inmiddels gewoon een beetje bij. Het gaat ook een beetje om het sfeertje. Ja, dat is toch ook gewoon leuk. Wat denk jij?
10: Ja, uiteindelijk zie je dat het ook leidt tot verstoring van kijk- en luisterervaring. En dat dan de commerciële en tv-belangen voor de FIFA zwaarwegend zijn. Cruciaal zijn de tv-uitzendingen met de wereldwijde kijkcijfers en de sponsors. En ja, ik denk dat ze daarin toch een besluit hebben genomen om in die zin mee te gaan met een toch ook wel een geluid wat de afgelopen jaren wel veel terugkomt van fans. Dat ze zich er toch aan storen als ze de wedstrijden op televisie kijken.
2: Ja, precies. Wat ik wou zeggen, als je in het stadion ernaast zit, zou ik ook niet heel blij zijn. Maar dat is meer voor gehoorschade. Maar op tv kan het inderdaad ook heel vervelend zijn. Aan de andere kant, we hebben dat ook toch gewoon de afgelopen jaren bij die WK's gezien. Was dat dan ook echt iets wat lastig was tijdens een tv wedstrijd om naar het commentaar te luisteren? Want volgens mij hebben ze ook echt van alles gedaan met microfoons om dat geluid wat te dempen van het stadion.
10: Ja, dat klopt. Maar blijkbaar is dat toch dusdanig uitdagend. En ongetwijfeld zullen ze nog een aantal andere argumenten daarbij hebben, dat bijvoorbeeld ook lastig is om omroepberichten in een stadion te geven als er iets is ten aanzien van veiligheid en wellicht ook communicatie tussen spelers en officials uitdagend is, maar met name die commerciële en tv-belangen, die zullen het meest zwaarwegend zijn.
2: Ja, precies. Oké, dus je mag niks meenemen wat lawaai maakt. Is het dan nog een beetje gezellig daar in het stadion? Nog een fanfare, of wordt dat ook allemaal afgeblazen?
10: Nou ja, goed, ik denk dat de fans zelf natuurlijk met het aanmoedigen van de teams, dat die natuurlijk de sfeer moeten gaan neerzetten. En nou goed, er zijn zat landen die een hele mooie supporterschare hebben, dus die dat goed kunnen.
2: Ja. Nou, is er wel wat meer ophef over wat de FIFA allemaal verbiedt, hè, om mee te nemen naar het stadion? Dat is nogal een lijst. Wat staat er zo al op?
10: Ja, volgens mij mag je ook geen flessen meer meenemen. Dus hervulbare flessen. Mm-hmm. Ook daar denk ik dat de commerciële exploitatie een belangrijke rol speelt. Naast ook een stukje veiligheid, wat ze natuurlijk als argument geven dat fans er niet mee kunnen gooien. En dat het ook qua crowdmanagement lastig is. Omdat je dan de een neemt een plastic flesje mee en de ander een stalen fles. Je ziet dat ze daar toch wel een aantal regels aan het aanscherpen zijn, zo kort voor de start van het WK.
2: En het feit dat ze dat zo kort erop doen, dat hebben we eerder ook gezien bij het WK vorige keer in Qatar. He, toen werd er eerst gezegd van nou, er mag alcohol worden gedronken in de stadions. En een paar dagen voor de start was dat ineens niet meer zo. Nou, nu zie je dus ook nu een aantal dagen voor de start van oké, jongens, alles wat geluid maakt wordt verboden. Is dat slim dat de FIFA zo kort erop zit en die touwtjes zo strak aantrekt?
10: Ja, ik denk niet dat ze dit zo laat doen omdat ze willen verrassen. Maar omdat ze continu moeten balanceren tussen commerciële belangen, veiligheid en de wensen ook van de gastlanden. En dat ze dat ook bewust een beetje lang open houden, zodat ze een definitief standpunt kunnen uitstellen. En daarmee hou je dus invloed op onderhandelingen, veranderende omstandigheden. Maar je ziet dus dat het lokale standpunt, zoals bijvoorbeeld ook in Qatar, dat vaak wint. Dat je op papier mondiale afspraken maakt, maar uiteindelijk bepaalt het gastland vaak waar de grenzen liggen.
2: Ja, precies. Hey, die vuvuzela, zei ik al, het is er langzaam een beetje ingesleten. Het is er een beetje bij gaan horen, een stukje sfeer. Eigenlijk was dat natuurlijk een enorme marketinghit, die vuvuzela. Dat hebben we daarna niet echt meer gezien, hè? Met een item wat we heel veel terugzien in het stadion. Verwacht jij iets dit keer, dat er weer een soort trend bij komt?
10: Nou, zoals je zegt, de vuvuzela was echt een symbool van een stadiontijdperk. Ik denk dat dit WK met name draait om wat supporters meenemen, maar meer om wat ze delen. Dus de nieuwe fancultuur is meer social, zichtbaar en digitaal.
2: Ja.
10: Omdat dit WK natuurlijk in Amerika en in Mexico plaatsvindt, verwacht ik wel cowboyhoeden en sombrero's. Maar naast de officiële teamshirts ook veel retro voetbalshirts.
2: Retro voetbalshirt. Huh? En dan gewoon echt van de oude stempel.
10: Nou ja, wat je ziet is dat veel kledingmerken ook shirts maken van de verschillende landen. En dat is dan natuurlijk niet het officiële shirt. Maar wel meer aansluitend bij de huidige modecultuur.
2: Nou, leuk. We gaan eens eventjes onze modecommentator erop loslaten dan bij het WK. Dankjewel voor nu. Sportmarketeer Peter Landsaat.
1: Weet je, op de grote ook dingen van mode.
2: Nee, oh ja, we gaan hem eens even wat leuks aantrekken. Misschien een leuke cowboyhoed erbij.
1: Stel Nina, jij bent op zoek naar een nieuwbouwhuis. Nou, dan ga je zoeken, kom je uit in een gemeente en dan wordt er gebouwd. Maar dan is na een tijdje nog maar de vraag, ja, in welke straat kom je te wonen? Wat is de straatnaam? Het is best bepalend voor... Ja,
2: je woongeluk.
1: Woon je op de Prinsengracht of woon je aan de straat van Hormuz? Die bestaat in Delft. Delft heeft een straat, de straat van Hormuz. Zeker
2: waar.
1: Oh,
2: wauw. Okay.
1: Ja, echt waar. Straatnamen ga je dan bedenken. Er is natuurlijk een gemeentecommissie, die gaat daarover. En die gemeente heeft dan bekendgemaakt hoe die straten gaan heten in je nieuwbouwproject.
2: Mm-hmm.
1: Nou, van harte. Je woont zometeen aan het Wadi Mansour nummer 22.
2: Wadi Mansour?
1: Ja, of Wadi Moussa 23.
2: In Saudi-Arabië.
1: Wadi Dam 436B. Wadi Roem, Wadi Shaab, Wadi Dra. Dat was het idee van de gemeente om een nieuwbouwwijk in Blijswijk dus Arabische straatnamen te geven.
2: In Blijswijk. Okay, ja.
1: En sommige mensen die vinden dat niet zo'n goed idee. En Wadi, dat is een Arabisch woord, dat betekent droge rivierbedding. Duidt op een soort groene greppel waarin regenwater wordt vastgehouden. Worden aangelegd in die wijk. Overigens, als je een beetje googelt Wadi Roem en dergelijke, ziet er allemaal heel mooi uit. Dat is wel waar. Alleen een groep van 44 omwonenden vond het toch niet zo gepast dat er in Blijswijk allerlei Arabische straatnamen kwamen en maakten daar dus bezwaar tegen en zeiden dat ze met name de relatie met Blijswijk missen in die straatnamen. En zo zegt een bewoner in het Algemeen Dagblad, laten we gewoon lekker bij onszelf blijven. Dat doen ze in het Midden-Oosten ook. Denk je dat er in Jordanië een Waalstraat is of een Rijnstraat of een IJsselmondenkade? Nee, dat denk ik niet. Maar ik zag bijvoorbeeld wel dat er in Israël, daar heb je wel de Genèvestraat en dergelijke. Dus er zijn wel degelijk ook verwijzingen.
2: Ja, maar dat vind ik wel iets. De Amsterdam, Nieuw Amsterdam, dat heb je natuurlijk ook allemaal in New York. Dus dat snap ik allemaal wel.
1: Ja, maar er zijn ook wel degelijk verwijzingen naar rivieren in Europa, in bijvoorbeeld Israël. Nou goed, oké, als voorbeeldje. Nou, de gemeente vond het eigenlijk wel een goed argument van die bewoners. En die zegt, ja, Wadi dit, Wadi dat, gaan we toch maar niet doen. Het worden gewoon Nederlandse namen. Maar wat krijg je er dan voor terug?
2: Nou,
1: dus je had hele mooie... Best wel mooie exotische namen. Wadi Mansour, wat krijg je terug? De kolenschuitpad. Praamplantsoen. De trekschuit. Dus dan woon je binnenkort aan de trekschuit 14. Het is wel iets voor Gerard Joling. De trekschuit, niet helemaal voor me, maar de tuinderslet. Sorry, tuindersflat.
2: Niet een flat, maar flat.
1: Ja, ik dacht flat, maar dat staat nog een beetje tussen. Nou, ik weet niet of dit
2: nou geweldig
1: is. Nee,
2: dit is niet veel beter. Nee. Maar je hebt ergere namen, hè, in Nederland. Dat je ook weer de dubbele worstensteeg.
1: Ja, je kan op internet kan je lijstjes vinden van straatnamen.
2: De Emo-straat.
1: Ik zal ze nog even opzoeken, want we lopen toch wel uit de tijd.
2: Ja,
1: dus
2: dat
1: nog
2: prima even.
1: De Hoerenjacht in Enkhuizen. De Ajaxstraat in Rotterdam. De Sesamstraat, zowel in Oosterhout als in Almere.
2: Mm-hmm.
1: De Muggenbeet in Blokzijl. Het Emo-pad in Geldrop. Ik kan nog even doorgaan. Dit is overigens niet helemaal gefact-checkt. De website van JFK. Ik weet niet of dat nou zo betrouwbaar is. Maar het
2: klinkt
1: is maar
2: goed.
1: Een interpretatie.
2: Oh, de Hoerenjacht.
1: Nou,
2: heel benieuwd.
1: Dus helaas, het gaat er niet worden. Wadi Roem, daarvoor moet je dus terug naar het Midden-Oosten en niet binnenkort naar Blijswijk. Amerika wil een flink deel van zijn militaire bijdrage aan de snelle reactiemacht van de NAVO terugschroeven. Dat was al een beetje uitgelekt. Het is nu ook bevestigd. Ja, is dat nou iets om ons zorgen over te maken? Hier in Europa ook. Hoe moeten we dat gaan opvangen? Hoor je zometeen van defensiespecialist Peter Weininga.
11: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
12: Het is ongekend wat hier gebeurt.
11: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
13: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
11: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
14: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het bedrijvenpanel over Picnic dat maaltijden gaat bezorgen. En een gesprek met Ed van der Weert. Een van de topbestuurders van A.S. Watson en verantwoordelijk voor Kruidvat. Doen mensen daar nog boodschappen? Of is het toch lucratiever om over de grens te kijken? Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
17: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
18: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
22: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
23: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
22: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
23: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
22: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
23: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
24: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. BNR
7: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file door de controles. Vanaf 7 uur een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, 3 kilometer file bij de Van Brienenoordbrug. En door een ongeluk nog 10 minuten vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland, 5 kilometer file. Dan de flitsers A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4. A6 Lelystad-Muiden, 72,4. En de A13 Den Haag-Rotterdam, 11,4.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
26: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eentje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat er beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar verdubbeld. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In een open brief heeft president Zelensky president Poetin uitgenodigd voor een gesprek met hem over vrede. Wees niet bang om een uitweg uit deze oorlog te kiezen, schrijft Zelensky. De Kremlin heeft direct gereageerd. Ze zeggen dat Zelensky elk moment welkom is om te praten over een vredesakkoord. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Er zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
27: Amerika gaat een flink deel van zijn militaire bijdrage aan de snelle reactiemacht van de NAVO terugschroeven. En het gaat nu ook echt gebeuren. Het is bevestigd door de Amerikanen. Ja, wat betekent dat? Ook voor de Europese afschrikking richting Rusland bijvoorbeeld. En kunnen we dat gat zelf opvangen? En hoe snel dan? Nou, al dat soort vragen die worden zometeen beantwoord. Over 1,5 minuut met defensiespecialist Peter Weininga in de ochtendspits.
28: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
29: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
30: Klopt, minstens 2 dagen per week.
29: En jij?
30: Ik meestal maar 1 keer per maand.
29: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
30: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
29: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
1: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
2: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
3: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
27: Hartelijk goedemorgen in het laatste half uurtje van de Ochtendspits van vrijdag 5 juni. We hebben nog veel te doen. Zometeen horen van Art Hooijakkers wie hij vandaag te gast heeft in de Big Five van het vraagteken. Nou, wie de gast is, blijft nog even een vraagteken. En wat hebben we verder nog, Nina?
6: We hebben het onder andere over de fabrikant van Marlboro en Chesterfield. Dat is natuurlijk Philip Morris. Die zou met een AI-campagne een soort van stiekem truc hebben ontwikkeld om invloed uit te oefenen op Europese besluitvorming. Althans, dat zegt een heel collectief, onder andere de Hartstichting. Dus die dienen daarom klachten in. We gaan zo meteen even spreken met de Hartstichting over wat Philip Morris dan in hun ogen verkeerd doet. En Stijn Goossens met de tech-update. En dat is natuurlijk de schaal van hebben op vrijdag. Ja. Hij heeft heel slecht geslapen. En hij test iets waarmee je heel goed zou moeten slapen. Ja, dus ik ben echt super benieuwd wat er dan zo gefaald heeft
27: wordt
6: in zijn ogen.
27: Wordt dus niet hebben.
6: Misschien. Nou, misschien.
27: Is aan hem. Oké. We gaan eerst naar de NAVO. Want de Europese NAVO-landen die maken zich zorgen. Amerika heeft plannen om belangrijke militaire capaciteiten terug te trekken uit de snelle reactiemacht van het bondgenootschap. En heeft die plannen inmiddels ook bevestigd. Denk aan een hele vliegdekschip groep en alles wat erbij hoort. Onderzeeërs met kruisraketten, maritieme patrouillevliegtuigen, tientallen gevechtsvliegtuigen. Ja, allemaal voorgenomen bezuinigingen die passen binnen de bredere koers van president Trump om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa af te bouwen en beschikbaar te maken voor andere plannen die Amerika heeft of andere dreigingen. Peter Weininga is defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en hij zegt dat met name de timing waarin Amerika dit gaat doen, dat die belangrijk is.
8: Dat is onbekend. Dat is een van de vele vragen die binnen NAVO leven. Binnenkort op de NAVO-top in Ankara zal er ook wel druk over worden gesproken. Het is inderdaad onderdeel van een beleid om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa te verminderen. We hebben al die terugtrekking gehad van die 5000 grondtroepen waarover gesproken werd. Dat was op zich niet zo verwonderlijk, want daarmee zou het aantal troepen in Europa van de Amerikanen worden teruggebracht naar het niveau van voor de Russische invasie in Oekraïne. Maar wat nu wordt aangekondigd, ja, dat gaat toch wel een stuk verder.
27: Ja.
8: Met name zeg maar de zesde vloot, waar een carrier strike groep, dat is een vliegkampschip met begeleiding van toch wel een flink aantal schepen daaromheen zal worden teruggetrokken. Dat is wel een flinke aderlating. Jachtvliegtuigen, zoals de F-15 en de F-16. Ja, weet je, die kunnen toch weer heel snel in Europa zijn als dat nodig is. Maar ook onderzeeërs, dat is toch wel een belangrijk punt. Vooral uitgerust met Tomahawk-raketten en ook kernraketten. Ja. Het Poseidon maritieme patrouillevliegtuig, dat is ook wel een belangrijk capaciteit, waarmee namelijk boven de Atlantische Oceaan kan worden gecontroleerd op de aanwezigheid van Russische onderzeeërs.
27: Ja,
8: dat is wel een capaciteit die we zelf eigenlijk nog veel te weinig hebben.
27: Ja, en dan zei je, de tempo van deze afbouw, dat is nog eigenlijk een beetje de grote vraag, misschien ook wel de omvang. Is dit iets wat je nou één op één Europese NAVO-landen dan moet gaan invullen in de komende jaren? Hebben we dit allemaal hard nodig of kunnen we ook wel met wat minder?
8: Nou, het is vooral die specialistische capaciteiten, zoals onderzeeërs, En die Poseidon, maritieme patrouillevliegtuigen. En natuurlijk die Amerikaanse vloot. Dat komen we eigenlijk tekort in Europa. Dat zijn capaciteiten die we nog lang niet hebben. Waar we misschien wel aan bouwen op dit moment, maar dat is nog lang niet gerealiseerd. Dus dat is echt wel een probleem. Ja, en dan hangt het natuurlijk af van wanneer dit gaat gebeuren. Is het morgen, dan is het meteen een probleem. Is het over 3 jaar of 4 jaar, ja, weet je, dan valt er mogelijk mee te leven. Maar dat is eigenlijk nog onbekend.
27: Ja, en als ik jou zo hoor, we hebben die meneer Gingrich gehoord. Dat is die legerleider, die Amerikaanse legerleider in Europa. Die zegt, ja, de NAVO is veel te afhankelijk geworden van de Amerikaanse militaire capaciteit. Ja, dan heeft hij dus een punt.
8: Ja, maar dat is al jaren zo. Ik bedoel, hij brengt dat alsof het iets nieuws is. Weet je, er wordt nu naar vergoeilijkende redenen gezocht door Amerikanen om de Europeanen vooral gerust te stellen en te zeggen van, ja jongens, het is jullie eigen show en jullie zijn al bezig te investeren, dus het kan eigenlijk ook wel. Maar dat is natuurlijk de vraag. En dan hangt het inderdaad weer heel sterk af van het tempo waarin dit gerealiseerd gaat worden.
27: Ja, er waren 2 berichten van de afgelopen dagen waarbij ik dacht van, god, dat heeft er misschien wel op de een of andere manier mee te maken. De eerste was dat de NAVO zou nadenken over uitbreiding van Amerikaanse kernwapens in Europa. Ja, daarvan zou je er misschien als Europa ook kunnen denken, ja, weet je, als wij die spullen van jullie niet meer kunnen gebruiken, waarom willen wij jullie kernwapens dan wel hebben?
8: Nou, dat is natuurlijk een ander punt. Kijk, uiteindelijk wil Europa ook op eigen benen staan en moeten ze dit soort keuzes maken.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nou, niet het bereik van de Tomahawk. De Tomahawk vliegt gewoon 2000 kilometer met een bom van 500 kilo aan boord. En dat halen die andere types nog niet. Daar wordt wel aan gewerkt, maar dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Dus de aanwezigheid van die Tomahawks in Duitsland, dat zou een welkome aanvulling zijn. Ook al zou dat maar tijdelijk zijn. Maar ja, dat is dus geschrapt. En ja, dat is wel een capaciteit die we eigenlijk best wel kunnen gebruiken.
2: Ja, en als ik dat zo hoor, dan wordt die NAVO-top, die wordt in Ankara aanstaand, die wordt met de dag belangrijker en relevanter.
1: Ja, dat denk ik zeker, want de ongerustheid is duidelijk merkbaar natuurlijk onder de Europese NAVO-leden. Dus dat zal zeker besproken worden daar.
2: Dat zei Peter Weininga, defensiespecialist, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Sigarettenfabrikant Philip Morris probeert met een AI-gestuurde campagne invloed uit te oefenen op allerlei Europese besluitvorming over tabaksproducten. Die campagne die ze nu voeren, die kan worden gezien als tabaksreclame en dat mag niet. Dus daarom dienen verschillende belangenverenigingen een klacht in bij de reclamecodecommissie. De Hartstichting is één van hen. Bij ons Hans Snijder, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Rookvrije Generatie. Dat is een alliantie van de Hartstichting, het KWF en het Longfonds. Meneer Snijder, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Oké, dus een AI-gestuurde campagne door Philip Morris om de Europese Commissie te beïnvloeden. Maak het eens concreet. Wat is dit voor een campagne?
5: Dat is een campagne waarbij Philip Morris de indruk wekt dat de consument via een QR-code deelneemt aan een EU-consultatie.
4: Ja.
5: Maar in werkelijkheid kom je via een QR-code op een site die door Philip Morris zelf in elkaar is getimmerd, mm-hmm, waarbij je via AI-gestuurde uitkomsten wordt gestuurd om tegen maatregelen te zijn voor anti-roken. Dus het moet gewoon niet gekker worden.
4: Oké, maar ik ben bijvoorbeeld een niet-roker, dus stel ik kom op die site, is er dan geen andere optie voor mij om aan te klikken helemaal tegen roken, dus Europese Commissie, hup, verbieden dat spul?
5: Nee, want die vragen zijn zo opgesteld dat je keurig en slecht Nederlands geframed wordt om er eigenlijk omheen te fietsen, zodat je de facto eigenlijk bijdraagt aan een campagne die Philip Morris op deze manier probeert in te steken, dat het allemaal wel meevalt.
4: Ja, ja. En ik begrijp
5: en dat is in gewoon Nederlands, dat is misleiding. Dus dat is precies de reden dat de artsen tegen de reclamecodecommissie bij de reclamecodecommissie hebben gemeld. En wij bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, want in die zin is het heel simpel, het is overtreden van de wet.
4: Ja, want u zegt dit is gewoon verkapte reclame voor het roken. Ook als dus Philip Morris zegt van jullie mogen vrijelijk je mening geven over eigenlijk alle regels rondom tabak. Ja, kan je dat als reclame zien? Of kun je dat toch zien als geef je mening over de tabaksregels van de Europese Commissie?
5: Om precies die reden doen we deze actie. Wij zijn van mening dat het reclame is. En als je dat doet, want dat is, kijk, de tabaksfabrikanten die hebben natuurlijk wel een reputatie. Hè? Ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vapes werden geïntroduceerd, was het ook dat het allemaal minder schadelijk zou zijn. Mm-hmm. Er wordt een positief verband met gezondheid gelegd. En dat klopt gewoon niet.
4: Nee.
5: En dat weet iedereen. Uiteindelijk, tabaksartikelen die zijn zeer schadelijk, zeer verslavend. En dat moet niet.
4: Nee, en ze hebben inderdaad een hele sterke lobby, dat weten we ook. Daar geven ze bakken met geld aan uit. Die campagne waar u nu op doelt, ik begrijp dat die ook echt in de openbare ruimte hangt. Hè? Gewoon met posters waar je dan als argeloze voorbijganger naar kijkt. En dat je denkt, oh, ik wil daar even wat meer van weten. Is dat inderdaad ook zo'n poster ook zo opgesteld dat zowel rokers als niet-rokers daar naartoe gaan? Of is het vooral, trekt de rokers aan?
5: Ik zou het nog sterk vertellen. Daarom melden we ons straks om 12 uur op bij Centraal Station in Utrecht. Als je Hoogkaterijnen binnenloopt bij een tabaksfabrikant, dan hangen die posters. Van de buitenkant, als je al langs loopt, kun je zo'n QR-code aanklikken. En nog erger, daar worden ook flyers uitgedeeld. Dus dat is al helemaal tegen de wet.
4: Oh, oké. Dus dan zegt dit is echt geen enquête meer. Dit is gewoon een reclame.
5: Zelfs met een blinddoek voor kun je zien en ervaar je, dit is reclame.
4: Ja, stel dat de reclamecodecommissie u gelijk geeft, dan is er weer een druppeltje op een gloeiende plaat in het stoppen van de tabakslobby? Of zegt u nee, dan zetten we echt wel grotere stappen dan dat?
5: Nou, van cynisme is de wereld nooit beter geworden.
4: Nee.
5: Dus dit is

0: echt nodig. Eén. En een tweede is, wat je ook moet realiseren, het aantal rokers wereldwijd daalt. Door maatregelen, door wetgeving, door begeleiding bij. Dus de tabaksindustrie moet alles uit de kast halen om hier nog tegen in het geweer te komen. En dat doen ze dus ook. Dus vandaar dat het juist nu zeer belangrijk is om met dit soort acties te komen, om in gezamenlijkheid en de bewustwording en de wetgeving ervoor te zorgen dat de tabakfabrikanten hun werk niet meer kunnen doen. Want dat is de bedoeling.
1: Helder. Daarom is de klacht bij de reclamecodecommissie. Dank, Hans Snijder, ja, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Rookvrije Generatie.
2: 13 minuten voor 10, Erwin de Hart bij de ANWB met zomaar enkele kilometers aan file.
3: Ja, dat is juist op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 3 kilometer door een kapotte auto. 5 minuten vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Dat geeft dan ook 25 minuten oponthoud tussen Knoopend Kooimeer en Akersloot. 8 kilometer is de file lang. De rechterrijstrook is dicht op de A12 Arnhem Duitse grens. Een kwartier vertraging door de grenscontroles. Dat zijn de files. Dan nu een flitser. A13 Den Haag. Oh nee, ik moet even vooruitkijken, want vanavond hebben we natuurlijk de vrijdagavondspits. Die begint veel eerder dan op andere werkdagen. Omdat recreatieverkeer en woonwerkverkeer elkaar dan in de weg zit. Er trekken tevens enkele regenbuien over, waardoor de files langer kunnen zijn dan gebruikelijk is. En dat is nou eenmaal een feit. A27 Utrecht richting Breda, die gaat dicht door werkzaamheden tussen Knoopend Everdingen en Knoopend Gorkum van vanavond tot maandagochtend. En de A4 Rotterdam richting Antwerpen is al dicht tot maandagochtend tussen Knoopend Sabina en Bergen-op-Zoom-Noord. Dan nu die beloofde flitser, dat is de A13 Den Haag-Rotterdam, hectometerpaal 11,4.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wat het vooral aan mij laat zien is dat het kabinet en dat het ministerie niet zo goed weet wat ze doen en wat ze willen en wat voor effect het op bewoners heeft.
6: Oekraïne heeft perspectief op EU-lidmaatschap, maar wel als ze aan de criteria voldoen.
7: En dit is echt een hele goede eerste stap in de richting van digitale soevereiniteit.
2: Over 12 minuten is het tijd voor BNR's Big Five. De Big Five van het vraagteken al de hele week. En naast mij staat één groot vraagteken, Art Rooijakkers. Hoeveel ga je zelf gebukt onder vraagtekens in je leven?
8: Ik ga er niet onder gebukt. Nee? Ik jaag er juist achteraan.
2: Jij koestert ze.
8: Een van de sprekers deze week zei dat het vraagteken is misschien wel de reden van het leven. Dat vond ik wel een mooie omschrijving eigenlijk.
2: Met wie ga je vandaag vragen bespreken?
8: Elke Wis. Ze heeft de bestseller geschreven. Wat is dat? Het is al een jaar 5 geleden. Socrates op sneakers. Mm-hmm. Waarbij ze eigenlijk de Socratische manier van vragen stellen, waar wij bij BNR buiten gewoon slecht in zijn, want dat kun je niet in korte tijd. Hè, dus dat is oprecht, zonder sturende vragen, heel erg proberen uit te filteren wat de ander probeert te zeggen. Daar hebben wij in de ochtend en in Big Five ook heel vaak geen tijd voor. Maar het levert wel veel op, zegt ze, die Socratische manier van vragen stellen. En daar ga ik het dus over hebben met haar.
2: Leuk. Een uur lang. Ja. Zometeen, om 10 uur.
8: Je hebt haast, hè? Je wil het over Gijs Tuinman hebben, volgens mij, of niet?
2: Nou, dat moeten we misschien even kort noemen. Ja.
8: Maar weg bij de BBB.
2: Oh, ga je het vertellen? Mag ook, hoor.
1: Zeker, vertel maar.
8: Ik val deze zomer in een keertje voor jullie. Twee dagen. Ja. Dus
1: het worden twee fantastische
8: een beetje,
1: dagen.
8: Een beetje te oefenen.
2: Nou, de tekst staat hier.
8: Ja, oké. Okay, ja. Nieuws is net binnengekomen dat voormalig staatssecretaris van de BBB, Gijs Tuinman, enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap heeft.
1: Ja, dit wordt niks. Ik hoor het al. Nee, dit wordt echt niks.
8: Ik moet even oefenen. Maar enkele weken geleden is ook oud nieuws, denk ik dan.
1: Nee. Maak zal ik het even doen? Bekend.
2: Laat Nina het maar doen, dan ga jij nog even oefenen.
8: Wel weer televisie, hè, sneller dan radio.
1: Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, moet je ook weer langer in de griem. Dus ik zie dat jij dat hier niet hebt gedaan.
8: Nee, dat heb ik niet gedaan.
1: Goed, voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman, die heeft inderdaad, Art, een paar weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd, maar dat heeft hij pas net bekendgemaakt bij Goedemorgen Nederland. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de BBB hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam natuurlijk de leiding over van Caroline van der Plas toen. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij dus eerder uitzette. En Tuinman zegt, nou, daar pas ik voor. Ik schaar mij achter Mona Keizer, die natuurlijk de partij ook verliet na die machtswissel. Hij gaf aan regelmatig contact met haar te hebben en haar te steunen. Ik bel regelmatig met Mona, zei hij. Ik help haar en ik denk dat zij de juiste koers heeft. En ook zei hij open te staan voor deelname aan een eventuele nieuwe politieke beweging van Mona Keizer.
4: Tech Update.
2: Met Stijn Goossens. En omwille van de tijd gaan we gelijk door met... Hartstikke idee. Want daar is nog tijd voor. Ja, week 2 van jouw speciale slaapmaand is het. Met gadgets die beloven dat je er beter door gaat slapen. Ja, je hebt eerder al verteld in deze uitzending dat je gisteren naar Harry Styles was en om die reden een beetje moe bent.
9: Ja,
2: kort
9: nachtje. Kan ik zeggen, dat komt niet door de gadgets die ik allemaal aan het testen ben. Want het is de bedoeling dat ik beter slaap, maar vannacht even een wat kortere nacht gehad. Hebben jullie goed geslapen?
1: Ja.
2: Ach, ik maak een ochtendshow elke dag, dus mijn slaap breekt me de bek niet open.
9: Nee, nou ja, ik ben dus best een lichte slaper. Ik word ook wel snel afgeleid van geluiden buiten. We hebben nu een bouwplaats bij mij naast. Oh ja. Daar word je ook zo snel wakker van. Daarom ben ik deze oordopjes gaan testen. Dit zijn speciale slaapoordopjes van Anchors, een Chinees merk. Dit zijn de Soundcore Sleep A30.
1: Ja, er zitten lichtjes in, dus het zijn niet oordoppen.
9: Het zijn niet de oordoppen van die foam oordoppen die je doet. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd.
1: Hier kan je mee bellen, neem ik aan.
9: Hier kan je nou in ieder geval mee muziek luisteren of geluiden luisteren.
1: Ja.
9: En ze zijn precies bedoeld om inderdaad geluiden te maskeren die dan weer buiten om zijn. Dus denk aan snurken, denk aan vallende borden bij de buren.
1: Babies.
9: Of dat soort zaak, baby's, inderdaad. Ik heb ook slaapwetenschapper Lucia Talamini weer gebeld. Vorige week sprak ik haar ook al even. En volgende week ook weer. Heel leuk dat ze er ook hierbij is. Zij is hoofd van het slaaplab bij de UvA. En ik vroeg haar welke rol geluid nou speelt bij een goede nachtrust.
10: Wanneer je in slaap valt, gaat dat gepaard met dat de hersenen zich afsluiten voor omgevingsstimuli. Maar dat wordt heel erg tegengewerkt wanneer er stimuli in die omgeving zijn die je aandacht trekken. En vooral als het alarmerende stimuli zijn, dan nog meer. Zoals buren die met borden gooien of sirenes door de straat of dat soort dingen. Maar alles wat je aandacht trekt, werkt dat proces van afsluiting als het ware tegen.
2: Ja, dus heb jij de Soundcore Sleep A30 van Anker geprobeerd. Hoe werken die voor jou?
9: Ja, nou, even uitleggen wat ze allemaal nou precies kunnen. Ze doen dus aan ruisonderdrukking. Dat ken je van andere oortjes ook wel. Die kunnen het geluid dempen. Maar hij kan ook snurkgeluiden herkennen en ze dan automatisch gaan maskeren door inderdaad white noise geluiden te laten horen.
2: Oh, dus dan zetten die ze pas aan als nodig is eigenlijk.
9: Ja, precies. Ja? Verder heeft hij, je kan gewoon koppelen met je telefoon. Dus kan je in slaap vallen met een podcast of met muziek. En dan registreert hij dat je in slaap valt, dan zet hij automatisch je muziek ook uit. En hij heeft een heel scala in de app aan geluidjes, white noise geluiden, regen, wind, stad, vogels, maakt niet uit.
1: Stad?
2: Wind?
9: Ja. Ja, en nou ja, ik heb het allemaal geprobeerd en ik merk dat wind juist het best werkt bij mij. Maar
1: oh,
9: dat
1: ja?
9: is ja, ander verhaal. Wat hij ook nog doet is, hij zegt ook, ik kan ook je slaap meten, maar ik heb genoeg apparaten om mijn polsen die dat ook doen. En ik kan zeggen, dit is het minst goede manier om je slaap te meten. Terug naar of het ook echt werkt inderdaad. Ik heb dus inderdaad de regenmuziek geprobeerd. Dat werkt voor mij minder goed. Windmuziek werkt al iets beter. Maar voor mij werkt het sowieso niet zo goed. En het verschilt ook per persoon, dat zei ook Lucia.
10: White noise of pink noise of whatever. Of kalmerende leuke regengeluidjes of wat dan ook. Dat werkt vooral goed voor mensen die slaapproblemen hebben door omgevingsgeluiden. Dus door intermitterend geluid, onderbroken geluid van verkeer of buren of wat dan ook. Voor mensen die om andere redenen slaapproblemen hebben, werkt het al een heel stuk minder, bij minder dan 30%. En voor mensen die op zich gezond slapen, lijkt het volgens onderzoek weer helemaal niet te werken en soms zelfs te storen.
2: Oké, jij zei net windmuziek, is het dan? Want ik bij
1: muziek
2: wind, bij wind denk ik aan.
9: Ja, letterlijk dat. Ik ga kijken of ik het kan laten horen hier. Ik heb hier een. Even kijken. Dit is dan. Even kijken of die dat dan ook op mijn. Of heb jij de oortjes er nu uitgehaald?
2: Nee, er zit.
9: Oh, even kijken hoor. Oh ja, hij is nu verbonden, dus ik moet even zo doen. Zo.
2: Hier.
9: Nou, dit is dan
1: vogels.
9: Vogelgeluidjes, een rainy alley. Of campfire.
2: Dit is een bak grind die op de grond was gegooid. Maar...
9: Oh, dit is campfire feast.
2: Dit is een glas bier, dat wordt volgens ons.
9: Summer dream.
2: Oké.
1: Een fietsbel.
9: Ga zo maar door. Ja. En ze hebben echt, ik denk wel 200 fietsbel, geluiden. Voor ieder wat wil. Je kan het ook helemaal samenstellen en zo.
1: Het lekker?
9: Dat is dus een hele belangrijke. Geluid even terzijde. Comfort is mega belangrijk. Ik vind ze best wel lekker zitten. Ik had af en toe wat last van mijn oren. Maar ze zijn dus wat platter dan normale oortjes. En ze steken dus niet uit. Waardoor ze dus makkelijker blijven zitten. Ik merkte wel dat ik ze toch halverwege de nacht elke keer uitdeed. Comfort is volgens Lucia echt een van de belangrijkste dingen.
10: Het device mag niet een storende factor op zich worden. Nou, een heleboel producten hebben toch niet dat maximale comfort. Bijvoorbeeld die oortjes die jij gebruikt hebt, die hebben wij ook uitgeprobeerd in het lab, omdat wij ook geluidgerelateerd onderzoek doen. En uiteindelijk zijn wij dan bij een ander product uitgekomen voor die geluidstoediening. En dat zijn de Oslo-oortjes. Dat is een vergelijkbaar product, maar die zitten wat mij betreft wat ons betreft en wat veel mensen betreft, net weer iets comfortabeler. Dus comfort is alles.
9: Ja, en toch ben ik wel enthousiast. Ondanks dat er dus comfortabele opties zijn volgens Lucia. Die Oslo, die ga ik ook zeker eens proberen. Van oud-boze medewerkers, die hadden ook vroeger dit soort oortjes. Maar dit werkt best wel goed bij mij. Officieel zijn de oortjes voor €250 te koop. Die Oslo's ook overigens. Maar kom ze al voor €170 tegen. Je hebt ook goedkopere en duurdere opties in de markt. Ik zou ze er, denk ik, dat geld er ook nog best wel voor over hebben voor je goede nachtrust. Dus je kan ze prima kopen. En je kan ze ook prima als normale oortjes gebruiken. Dus ik zeg...
11: Ja, wil ik hebben!
9: En ze houden het 9 uur vol op de batterij. En in het doosje ook
1: nog... Nacht?
9: Ja, het is precies een nacht, maar 45 uur met het doosje. Dus dan kan je een hele week door. Ik ben wel enthousiast.
8: Ik denk toch een beetje, ik wil geen Polonaise aan mijn oren, snap.
1: Ja,
8: maar
1: weet jij,
9: je kan ook gewoon, je hoeft geen geluid, hè. Je kan ook gewoon alleen noise cancelling.
8: Ja, maar dan
1: heb je ze in je oren. Nee, maar ik herken dat, want ik heb echt inderdaad oortjes die niet lekker zitten een hele nacht. Dus ik zou ze ook wel een keer willen testen.
9: Nou, je mag ze zeker even uitproberen. En misschien die Oslo's wel.
8: Met Stijn's oorsmeer ook.
9: Dank aan Lucia ook, hè, voor de duiding.
8: Goed. Lucia Talamini hoorde je. Volgende week is ze terug in de slaapmaand van Stijn Goossens. En dan ben je ook weer terug. Dankjewel, Stijn.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
8: Nou, Nina gaat lekker met BNR's Big Five in slaap vallen zometeen, denk ik.
1: Nou, misschien wel. Of met een andere goede podcast van BNR. Maar ik wil hem dan wel gewoon echt luisteren. Dus dan, als ik wakker word, dan spoel ik hem weer terug. Ja. En dan pak ik hem gewoon op waar ik in slaap ben gevallen. Heerlijk.
8: Ingewikkeld verhaal wel.
1: Nou.
8: Zometeen BNR's Big Five van het vraagteken. Dit was ook één groot vraagteken.
1: Deze hele ochtend was één groot vraagteken. Dankjewel, Iwan.
8: Elke Wis is de gast bij Art Rooijakkers. Schrijver, theatermaker, praktisch filosoof en columnist. Dat is dus Elke, niet Art. En de ochtendspits is er maandag weer. Inderdaad, Nina, goed weekend.
1: Fijn weekend.
8: En tot ziens.
13: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
12: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
12: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
18: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
20: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
21: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
0: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
21: Nu in de BNR-app.
1: Eind van de zomer betalen we mogelijk 3 euro per liter benzine aan de pomp. Het CBS zegt dat boeren gemiddeld ruim 10% minder krijgen voor hun producten. En gemeenten lopen 12.000 woningen achter voor statushouders. De AZC's zitten overvol. Dit en meer nu in de BNR-app.
2: 10 uur geweest, Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, is het nog een zooitje op de weg?
3: Er staan maar een paar files. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. En dat staat helemaal stil, want de weg is nu afgesloten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat een file. Door de controles tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier vertraging. Dat waren de files, dan de flitsers. A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4. A4 Amsterdam-Den Haag 23,1. A20 Gouden Hoek van Holland, hectometerpaal 39,3.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. Een campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar weinig van aan. Gijs Tuinman, die in het vorige kabinet staatssecretaris van Defensie was, is geen lid meer van BBB. Hij heeft een paar weken terug zijn lidmaatschap opgezegd, zei hij vanochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman is niet blij met Henk Vermeer als nieuwe partijleider van BBB en voelt zich meer thuis bij Mona Keijzer. En de Amerikaanse Top Gun-acteur James Handy is overleden nadat hij was neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. Verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld. Een motief is onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen en was 81. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Heel veel vragen stellen we hier bij BNR's Big Five. Maar hoe stel je nou echt een goede vraag? Elke Wis is schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Zij weet het, dus ik ga het haar vragen. In BNR's Big Five van het vraagteken.
23: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Bijnens Staaladvocaat. Maak morgen meester.
24: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
25: Erik Dijkstra is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Lisa Loep, Marcel Levy, Frits Spits en Mickey Hoogendijk aan. We zenden live uit vanuit de bank in Amsterdam.
26: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord, iets zwart of wit. En voor grijstint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het nou dat nuance, dat twijfel, wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat ben ik deze week aan het onderzoeken. BNR's Big Five van het vraagteken. Vandaag doe ik dat met Elke Wis. Ze is schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columniste. Een heleboel eigenlijk dus, hè, Elke?
4: Wat een titel. Ja,
8: niet normaal. Je bent ook schrijver van bijvoorbeeld de bestseller Socrates op sneakers. Een filosofische gids voor het stellen van goede vragen. En je laatste boek heet Even tussen mij en mij.
4: Klopt.
8: Over het onderzoeken van je eigen denken. Mooi dat je er bent.
4: Dankjewel.
8: We gaan het hebben over die Socratische houding. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Je noemt jezelf praktisch filosoof. Dat zijn in mijn wereld dan twee woorden die niet altijd bij elkaar passen.
4: Ja, hè?
8: Wat houdt het in?
4: Ja, nou, je bent niet de enige. Heel veel mensen denken bij filosofie nog steeds aan, oké, dan ga ik dus theorieën bestuderen die sowieso abstract zijn en meestal van dode oude mannen.
8: Mm-hmm.
4: Even oneerbiedig gezegd. En er is ook een praktische variant. En dat gaat wat mij betreft over de ambacht van het denken. Dus Jos Kessels die heeft een heel mooi artikel geschreven. Zoek het op als je het interessant vindt. Dat je soort drie filosofieën hebt. Drie soorten filosofie. De academische, waar we aan denken. Dan ga je naar de universiteit vaak. En word je wetenschapper eerder. De publieksfilosofie, waarbij de ideeën van grote denkers beschikbaar worden gemaakt voor het brede publiek. Maar het vertrekt nog steeds vanaf die ideeën. En de praktische variant, waarbij het niet gaat over ideeën van grote denkers, maar over jouw ideeën. En of ze kloppen, of ze hout snijden, of je er iets aan hebt in je leven, in je werk, in je relaties, in je vriendschappen. En dat denken, dat de ambacht van het denken, daar houden wij ons dan mee bezig.
8: Mooie omschrijving. En die tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, als je dan zo je eigen denken analyseert en veel nadenkt over vragen stellen, betrap je jezelf eigenlijk nog wel eens op een slechte vraag?
4: Oh, zo vaak. Zo, ja, als mijn partner, die staat hier dan denkt me heel veel naast me, die zou nu keihard gaan lachen.
8: Oh ja?
4: Ja hoor. Ja, nou, je kan ze zo oprapen, denk ik, dat er bij ons thuis heus nog wel eens gezegd wordt, een soort verkapte commentaartje. Waarom heb je het kinderhekje weer opengelaten?
8: Ja, vind je ook niet dat?
4: Ja, precies. Ja. Ja, gelukkig ben ik nog steeds mens.
8: Ja. We gaan het hebben over de Socratische houding. Want daar ben je voorvechter van. Verwijst natuurlijk naar Socrates. Mogen we de grondlegger van de filosofie noemen?
4: Ja, van de praktische in ieder geval. Ja. Ja.
8: Wat is het eigenlijk, een Socratische houding?
4: Een Socratische houding is allereerst een vragende houding. En dat zijn maar twee woordjes, vragende houding, maar dat impliceert dus al heel veel. Namelijk dat je moet erkennen dat je dingen niet weet. Mm-hmm. En daar zijn we al niet zo goed in.
8: Mm-hmm.
4: Dat je dingen wel wilt weten. Dat je bereid bent om vragen te stellen. En daarmee ook bereid bent om antwoorden te horen die je misschien niet aanstaan. Dus het klinkt heel simpel, maar het is best een beoefening om die houding je eigen te maken.
8: Want waar schieten we meestal in dan, als het die oefening is? Waar gaat het al snel op mis bijvoorbeeld?
4: Dat overlapt denk ik een beetje met het gesprek van Ben deze week. Ook een heel mooi gesprek.
8: Met Ben Tichelaar, ja.
4: Ja, we schieten wat mij betreft volgens mij in drie reflexen. De eerste is de, oh dat heb ik ook, maar dan erger, die kent iedereen.
8: Ja.
4: Mijn schoonmoeder was ook ooit ziek.
8: Ja.
4: Maar dan nog erger.
8: Regende bij jou op vakantie naar wat wij hebben meegemaakt.
4: Ja, wat wij hebben gehad. Ja. Ja. De tweede is advies geven, de adviesreflex. Weet je wat jij zou moeten doen?
8: Mm-hmm.
4: Je zou echt baat hebben bij een beetje yoga. Hier, mag je mijn yogamat lenen. Zo. Ja. En de laatste is de helpreflex. Waarbij je echt problemen van de ander op jouw bordje overhevelt. En zegt, zal ik anders even notuleren? Weet je, ik haal de kinderen wel. Zal ik anders? Terwijl je partner misschien alleen maar even wilde ventileren over de stress van de dag.
8: Ja. En dat zorgt ervoor dat je, dat je die onderzoekende houding eigenlijk loslaat. Dat je die Socratische houding, dat je die vragende houding eigenlijk verlaat, omdat je meteen in een soort actie schiet.
4: Ja, ik ben praktisch filosoof, hè? Dus ik ben heel scherp op woorden. Dus dat je het loslaat, dat impliceert dat je het ooit hebt vastgehad.
8: Mm-hmm.
4: Dat denk ik al niet.
8: We zijn er nooit mee begonnen.
4: Nee, als kind. En daarna hebben we denk ik heel vakkundig afgeleerd. Dus daarna wordt het weer een kwestie van jezelf bij de kladden grijpen en keer op keer jezelf betrappen op die, hoe luister ik nou? Wat is mijn reflex in dit gesprek? En ik zeg altijd, de kunst van het vragen stellen is ook 80% de kunst van je klep houden.
8: Mm-hmm.
4: En iets anders gaan doen dan wat je geneigd bent te doen.
8: Mm. Want, Oké. Ik wilde nu weer meteen van alles invullen. Ik merk dat ik heel goed nadenk over mijn vragen die ik aan jou
4: dat
8: stel.
4: Dat effect schijn ik te hebben op mensen. De volgende stap is dat je zegt, ik durf niks meer te vragen.
8: Nee, dan moet je zelf dit uur gaan vullen. Hè? Dus dat is ook lastig. Het begint bij Socrates. Laten we toch even, want ik noem hem de grondlegger van de filosofie. Maar waarom juist de Socratische houding? Hij deed het heel expliciet wat jij nu beschrijft.
4: Ja, dus die houding is een vragende. Dat is één component. Het is ook een scherp analytische. en dus niet, oh, dat had ik ook, maar altijd op zoek naar wat is waar, wat is juist. Dus Socrates was bezig met hoe te leven, hoe goed te leven. En hij ging ervan uit, ik weet dat ik niks weet. Is niet helemaal waar, want hij kon wel degelijk heel scherp luisteren, tegenstellingen aanwijzen, argumentatie was hij hartstikke goed in. Dus hij zei, ik weet dat ik niets weet, maar ik wil het wel weten. En ik zie de hele tijd mensen om me heen die pretenderen te weten. Goh, waar kennen we dat van? Laat ik die mensen eens gaan bevragen. Mm-hmm. Dus dan ging hij naar een rechter en zei hij, goh, u oordeelt elke dag over rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid. U zult wel weten wat dat dan is. Ja, zei zo'n rechter, ik geef je graag les. Ja, en binnen no time stond zo'n rechter ook met zijn mond vol tanden, omdat Socrates al vragenderwijs samen wijzer probeerde te worden.
8: Ja, en dus probeerde te leren van degene met wie hij in gesprek was.
4: Ja,
8: ja.
4: Ja, en dat leren ging dus heel vaak over met z'n tweeën op een punt komen waarop je zegt, oeh, alles wat ik net aan het orakelen was, waarvan ik dacht, dit klopt, dit is waar, dit heb ik al jaren bij, zijn er wel wat gaten in te schieten. Ja. Dus toch, waarop Socrates dan zegt, mooi, dan is er nu ruimte voor echte kennis, voor nieuwe kennis.
8: Ik kom zo bij de vraag wat de voordelen zijn van zo'n houding, maar toch over Socrates zelf. Zijn leven eindigde met een gifbeker, mm-hmm, die hij moest drinken. Dat was niet vrijwillig. Dus ja, of het altijd goed afloopt als je een Socratische houding hebt?
4: Ja, ik zeg ook nergens dat het makkelijk of leuk is, of dat het met open armen ontvangen wordt, per se. Hij wordt het niet voor niets de horzel van Athene genoemd. Mm-hmm. Waarop zijn antwoord was ja, maar Athene is een slapend paard. En die moet af en toe worden wakker geprikt.
8: Ja.
4: Ja, dus als dat de prijs is voor goede, verdiepende gesprekken waar iets gebeurt, nou, ik vind het die prijs waard.
8: Ja, want dat is het voordeel van zo'n houding die je nu beschrijft. Dus niet in de actie schieten van, oh, dat heb ik ook, of ik ga je helpen, of invullen, noem maar op. Maar open vragen stellen, onderzoeken wat de ander echt wil vertellen. Het voordeel daarvan is dat je verdiepende gesprekken, betere gesprekken voert.
4: Nou, op zijn minst gesprekken met meer diepgang, mm-hmm, met meer verrassing. Want je komt op ideeën en vragen en veronderstellingen waarvan je niet wist dat je ze bij je droeg. Dus dat levert een enorme bult lucht op en mogelijkheid om hetzelfde anders te zien eigenlijk. En het voorkomt ook, denk ik, dat je meteen in een discussie schiet. Je krijgt gewoon meer kleuren op je palet. Dus ik zal nooit zeggen, andere vormen van gesprek zijn niet goed. Dat hangt er maar net vanaf wat je doel is. Mm-hmm. Alleen het zou zo mooi zijn als we dit ook kunnen, zodat we bewust kunnen kiezen in plaats van vanuit reflex en onderbuik altijd in die ja, nee, wel eens niet is belanden.
8: Ja, want daar kom je niet in als je op deze manier met elkaar in gesprek gaat.
4: Dan kom je nog steeds in een gebied waarbij je kunt zien met elkaar, hey, dit is jouw perspectief, dit is het mijne. Maar het wordt geen strijd der meningen of strijd der ego's.
8: Ja.
4: Want je zit fundamenteel anders in zo'n gesprek.
8: Ja, dat is wel wat we veel zien als ik media consumeer. Is dat wat jij nu beschrijft, is wat je wel veel voorbij ziet komen.
4: Ja. Ja, en dat heeft er volgens mij mee te maken dat met een paar dingen, maar onder andere dat het hebben van een mening of het hebben van een groot uitroepteken, zoals we deze week zo mooi beschrijven, dat veel dikker beloond wordt dan het hebben van een één groot vraagteken.
8: Mm-hmm.
4: Mensen met een vraagteken die worden eerder gewantrouwd. Mensen met een scherpe mening en ook nog in staat om dat heel heftig te roeptoeteren. Daarvan denken we, ja, fijn, goed zo.
8: Ja.
4: Op zich niet slecht.
8: Hoe komt dat? Hoe zou dat komen, denk je?
4: Dat het sterker beloond wordt? Ik denk door ook weer een paar dingen. Dus de vraag hoe komt dat, vind ik altijd ingewikkeld. Want het is nooit één ding, maar meer een soort web.
8: Ja.
4: Ik denk onder andere omdat wij zelf niet zo heel goed zijn in het verdragen van open eindes. Dus het verdragen van de vraag vind ik ook echt een mooi ding om je in te bekwamen.
8: Mm-hmm.
4: Maar Netflix bijvoorbeeld verdient natuurlijk miljarden met open eindes. Ik trek het niet als aan het eind van de aflevering mijn vraag niet beantwoord is, dan ga ik door.
8: Ja.
4: Dus daar zijn we niet zo goed in. We hebben denk ik met elkaar een cultuur gecreëerd van weten is beter, vragen is moi. En iemand die op zijn mening terugkomt of hem verandert, dus moet je maar oppassen.
8: Mm-hmm.
4: En we hebben het ook niet geleerd. Er zijn nog geen doorlopende lesprogramma's vanuit de onderwijsinspectie. Die gaat over laten we kinderen nou leren wat Lammert Kamphuis zo mooi noemt, perspectivistische lenigheid beoefenen. Dus vragen stellen, er zijn meerdere perspectieven. Daar respectvol mee omgaan en dan eens verkennen. Wat is hier waar? Wat klopt hier? Dus dat zijn een paar voorwaarden, denk ik.
5: De Big Five. Art Rooijakkers.
8: Vandaag de gast Elke Wis, schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Schrijft bijvoorbeeld van Socrates op Sneakers een boek dat gaat over vragen stellen, die Socratische houding, hoe je dat dan doet. Het is te leren, hè, op die andere manier van een gesprek voeren, van vragen stellen.
4: Ja, gelukkig wel.
8: Ja, ja. Ja. Dat leg je ook uit, hoe je dat kan doen. Dat begint met vertragen.
4: Ja. Ja, om te voorkomen dat je in die gespreksreflexen terechtkomt.
8: Ja, die reflex van meteen een mening geven of te hulp schieten of eroverheen toepen.
4: Ja, als je jezelf niet bij de kladden grijpt en niet vertraagt en niet leert wat jouw groefje is, dan heb je ook zelden de kans om iets anders te gaan doen. Mm-hmm. Dus stap 1 is gewoon letterlijk vertragen. Even een soort momentum inbouwen tussen wat je van de overkant krijgt aan het gesprek en wat je geneigd bent te doen. Mm-hmm. Gewoon letterlijk, stilte. En vervolgens proberen om 1 heldere, goede, verdiepende vraag te stellen, aansluitend op wat de ander zegt. Dus niet wat uit jouw koker komt. En dan ben je al 80% op weg.
8: Ja. Ja. Maar dat is ingewikkelder, kan ik me voorstellen, dan zoals je het nu omschrijft, het in de praktijk brengen.
4: Ja, het blijkt dat mensen dat heel ingewikkeld vinden.
8: Ja. Ja. Ja. Omdat je jezelf misschien moeilijk uitzet, dus dat je je eigen gedachten zo meeneemt.
4: Ja, het begint bij allerlei reflexen die je hebt. Het luisteren is echt 90% van het werk. Mm-hmm. Dus op de een of andere manier, ik heb die neiging zelf niet, maar ik hoor hem wel veel van mensen, dat willen we toch ons eigen zegje doen. Of willen we toch iets zeggen over, ja, maar dit zie je verkeerd. Of ik heb ook nog een voorbeeld. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk de hele tijd bezig met de grote ik. Je eigen referentiekader. En zo luister je ook de hele dag. Dus alles wat binnenkomt gaat door een soort filter van, herken ik dit? Heb ik dit ook gehad? Wat vind ik hiervan? Dat is, terwijl ik het beschrijf, word ik er al helemaal moe van. Mm-hmm. En wat te leren is een soort hele lege manier van luisteren. En wat je daarbij helpt, denk ik, is luisteren naar de letterlijke taal. Dus niet wat die taal impliceert, of de beelden die taal bij jou oproept. Mm-hmm. Want dat is nog steeds individueel en subjectief. Maar wat zegt iemand nou letterlijk? Als iemand zegt, mijn relatie loopt niet lekker, dan heb ik er allerlei beelden bij. Maar dat gaat over mijn relaties die niet lekker liepen. Maar dat wil niet zeggen dat hetzelfde is. Dus die moet je allemaal proberen eventjes te parkeren. En alleen maar te zeggen, hoe bedoel je, loopt niet lekker? Dan weet je zeker dat je aansluit op de taal van de ander.
8: In plaats van, oh ja, nee, ik had de laatste tijd al het idee dat het wat minder goed ging tussen jullie.
4: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Of, oh ja, ja, je hebt natuurlijk ook last van dat hij altijd te laat komt voor afspraken. Ja, snap ik.
8: Ja.
4: Dat weet je helemaal niet. Nee. Je weet het niet.
8: Nee. Wat is eigenlijk, wat loop je mis als je jezelf niet hierin probeert te, dit probeert toe te passen? Stel dat je die andere manier van, zeg maar, ik noem maar even de gangbare manier van praten met elkaar. Ik weet niet of die juiste term is, maar als je die, mm-hmm. als je dat, daar ben je, dat doen we nou eenmaal. En nu probeer je jezelf misschien, onder aanvoering van jou, is die andere manier aan te leren. Wat loop je mis als je dat niet doet?
4: Oh ja, ik heb wel een boodschappenlijstje, denk ik. Wijsheid, verrassende inzichten. Uiteindelijk, dat is niet per se het doel, maar wel verbinding. Want door heel zuiver door te vragen op het verhaal van de ander, krijg je ook dingen te horen waar je niet aan toe komt als je je eigen verhaal overheen legt, bijvoorbeeld. Scherpte, nieuw denken. Mm-hmm. Soms bij de ander, maar soms ook bij jezelf. Dat je denkt, oh joh, dat perspectief, daar was ik nooit opgekomen.
8: Ja. Maar wat erbij hoort, is dat je afscheid moet nemen soms van je eigen mening. Omdat je, doordat je vragen stelt, met de ander in gesprek gaat. Kijk, als je zegt, het is nou eenmaal zo, dingen zitten zus en zo in elkaar. Dan heb je daar in ieder geval zeker over in de wereld die verder vrij onzeker is. Kan ik rust geven?
4: Dat raakt lijkt me dus heel onrustig om de hele tijd mijn mening vast te houden en dat tot identiteit te verheffen en die dan de hele tijd gaan lopen beschermen.
8: Ja.
4: Dat doet volgens mij ook geen recht aan hoe de wereld in elkaar zit en ook niet aan wat de natuur ons leert.
8: Ik ken hele politici constant die hier een beroep van maken, als ik naar de Tweede Kamer kijk.
4: Ja.
8: Van wat jij nu beschrijft.
4: Ja, nou, die zijn ook niet voor niets allemaal heel moe, denk ik. Ja, dus we maken er een beetje grapje van. Maar het is wel volgens mij een ding dat op het moment dat je zegt, ik heb een mening, dat is al een ding, vind ik ingewikkeld. Ik heb een mening, dat is iets wat je kan hebben. Voordat je het weet, wordt dat een identiteit. Mm-hmm. Ik ben nu eenmaal links of rechts, of dit is mijn mening. Dan moet je die identiteit ook gaan bevechten. En wat ons ego heel slecht trekt, is dat daar tegenaan geduwd wordt. Hoe vriendelijk bedoeld ook. Dus je reflex,
8: Dat
4: als je een mening tot identiteit verheft,
8: ja,
4: en je wordt daarop uitgedaagd, is je eerste reflex niet, oh joh, vertel.
8: Ja.
4: Hoe bedoel je? je eerste reflex is, jawel, iedereen moet stoppen met vlees eten. Of we mogen nooit meer vliegen.
8: Nee.
4: Je reflex is verdedigen, want het is je identiteit. Ja. Als je die twee aan elkaar koppelt, dat is volgens mij een goede voedingsbodem voor heel veel ellende.
8: Ja. Maar toch, als ik het, jij bent de filosoof, maar wel de praktische filosoof. Dus ik ga het nu praktisch proberen te maken met je. Als je dit toepast in bijvoorbeeld de politiek. Kan dat? Kun je Socratisch met elkaar omgaan in de huidige Tweede Kamer bijvoorbeeld?
4: Tot op zekere hoogte, ja. Ik zeg niet dat alle Tweede Kamerdebatten een puur Socratisch gesprek zouden moeten zijn. Dat hangt wel aan elkaar van gespreksregels en een hele structuur. En dat duurt vaak ook 3 uur. Maar ik denk wel dat we Socratische principes en Socratische vaardigheden is wat meer kunnen beoefenen met elkaar. En ook daar. Hoe vaak wordt er gezegd in de politiek, dit weet ik nog niet, laat het me uitzoeken, ik kom erop terug. Of, goeie vraag, ik ben even over mijn antwoord aan het nadenken, geef me 10 seconden.
8: Mm-hmm.
4: Dat gebeurt niet.
8: Nee, ik hoor het niet zo vaak. Nee.
4: Nee. Terwijl, waarom niet? Is toch,
8: ja, omdat het wordt gezien als zwak. We willen dat ze weten wat ze doen. Dat we ze kunnen vertrouwen, dat ze weten wat ze doen.
4: Ja, dus dan leggen we vertraging en onbekwaamheid over elkaar heen. En dat lijkt me gek. Want de vraag die ik dan altijd terugstel is, wil je gewoon geluid, want dat kan ik, of ja, wil je doordacht?
8: Mm-hmm.
4: Wat waarschijnlijk iets beter van kwaliteit is, omdat ik het iets meer heb kunnen laten rijpen.
8: Ja, ja.
4: Ja, 9 van de 10 mensen gaan voor het laatste.
8: Ja.
4: Maar dan moeten we wel met z'n allen afspreken dat iemand die even nadenkt over wat hij wil zeggen, niet per se onbekwaam is.
8: Nee, daarom heb je het ook. Je hebt het over twijfelen. Je zegt eigenlijk, dat moet je proberen te vervangen door niet weten. Dat is iets anders dan twijfelen.
4: Ja, het is een dun lijntje hoor. En voor het praktische nut zou ik zeggen, twijfel in ieder geval je eigen gelijk. Mm-hmm. Dat is al heel wat. Alleen twijfel wil ook weer opgelost worden. Dus als ik twijfel aan wil ik pizza of patat, ja, dan moet ik een soort, maak ook zo voor mensen die bij de webcam meekijken, die zien mij nu soort bewegen.
8: Met die handjes gaan, ja.
4: Met die handjes, ja. Dat is een soort onrust.
8: Ja.
4: Dat heeft een andere hartslag dan comfortabel zijn in het even niet weten.
8: Mm-hmm.
4: En dat hoeft zichzelf niet in te lossen. Mm. Het is een heel kalme staat van zijn, van waaruit je dus met elkaar kunt zeggen in een vergadering, in een politiek, aan de keukentafel, dit weten we nu nog niet.
8: Mm.
4: En misschien weten we het over 3 uur nog niet, maar misschien een klein beetje scherper.
8: Hm.
4: En dat is al genoeg.
8: We begonnen deze week met de hoofdredacteur van Trouw, Wendel Moet Boersma. Had het ook over de journalistiek. Zullen we even navelstaren, tenminste in mijn geval, dan naar de journalistiek kijken. Want die Socratische houding, ik weet niet of je televisie kijkt, bijvoorbeeld talkshows tot je neemt. Ik zie je weinig terug, als ik eerlijk ben.
4: Nee. Nee, maar het heet ook niet voor niets talkshows. Het heet niet question shows.
8: Nee, dat is een goed punt.
4: Of twijfelshows. Of kalme dialoogshows.
8: Yeah.
4: Ja. Nee, ik heb geen tv-abonnement meer. Ik kan er niet, ja. Ik kan er naar kijken als studiemateriaal.
8: En wat zie je dan als studiemateriaal? Je begint er meteen bij te lachen.
4: Nou, dan zie je volgens mij al die principes terug. Dus het is wel heel goed om naar te kijken als je denkt, oeh, ik wil hier iets mee. Dan zie je volgens mij heel veel, je kan heel goed leren kijken naar hoe luistert iemand die een interviewer pretendeert te zijn, maar eigenlijk stiekem ook zit te zenden. Gaat de vraag over wat die ander zei of de agenda die hij eigenlijk zelf heeft?
8: Mm-hmm.
4: Wordt er überhaupt geluisterd? Of wordt er gezocht naar grapjes maken ten koste van de gast? Of wordt er gezocht naar scoren? Hoeveel tijd krijgt iemand eigenlijk om een punt te maken? Gaat het hier om echt iets uitdiepen? Of gaat het om quotes verzamelen?
8: Mm-hmm.
4: Dus in die zin is het heel leerzaam.
8: Ja, maar ook vermoeiend voor jou zo te zien.
4: Ja, dat kan ik niet te lang doen.
8: Nee? Omdat het zo haaks staat
4: op. Niet.
8: Nee, het voedt niet.
4: Nee.
8: Leg eens uit.
4: Nou, het is een beetje, een gesprek zoals dit, waarbij ik naar jou luister en jij naar mij, en je stelt een vraag en ik mag jou misschien ook nog eens een keer een vraag stellen, dat vind ik veel voedender dan kijken naar mensen waarvan je ergens voelt, weet, ziet of zelfs kunt analyseren van, maar die zijn met iets heel anders bezig.
8: Mm-hmm. Ze zitten in een script, in zekere zin.
4: Ja, en ergens, ik snap het ook. Hè. Het is, ik heb een beetje media ervaring, ik snap het ook. Er is weinig tijd, er zitten grote belangen achter. Het gaat ook om geld, het gaat om reclame, dus ik kan ergens zien hoe we dat met z'n allen geconstrueerd hebben.
8: Mm-hmm.
4: Maar het zou ook wel fijn zijn als er een ander smaakje tegenover mag staan.
8: Ja, ja. Zit iedereen er eigenlijk, want jij spreekt veel in het land en hebt ook veel gesproken, zit iedereen te wachten op een andere manier van met elkaar communiceren?
4: Wel nee.
8: Nee?
4: Nee. Hm. En ja hoor, tot op zekere hoogte wel. Ja. Dus ja en nee. De ja is, jeetje, wat luisteren wij slecht naar elkaar. We komen heel veel in organisaties en dan voel je het ook. Van poeh, er is conflict, we komen er niet uit. Het zijn vergaderingen waar maar geen besluit wordt genomen. We zetten 8 punten op de agenda en we hebben maar een half uur. Hè, wat gek dat we het niet halen. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er altijd een punt bij een training, workshop of lezing waarbij iemand zegt, ja maar, wat je ons nu allemaal leert, daar hebben wij geen tijd voor.
8: Daar hebben we de tijd niet voor.
4: Nee. Waarop ik dan altijd zeg, ja, de veronderstelling is dat zorgvuldig vragen stellen en luisteren en dingen uitzoeken tijd kost. En die klopt ook. Als wij nu gaan zitten met maar 1 vraag... vind ik ook altijd leuk, zet je agenda in een vraag, niet in actielijstje. En we gaan 1 vraag uitdiepen, dan kost dat nu tijd. Alleen als je op de lange termijn kijkt, en dan vraag ik altijd, kunnen jullie hand opsteken, zijn er hier dan projecten geweest waarbij je achteraf zegt, oeh, als we aan het begin die en die vragen hadden gesteld, hadden we aan het eind heel veel tijd, geld, moeite, energie kunnen besparen. Mm-hmm. Iedereen steekt zijn hand op. Mm. Dus bij de toeslagenaffaire zijn er nu heel veel mensen die kunnen bedenken, we hadden eerder vragen moeten stellen. Mm. Belangrijke vragen.
8: We gaan zo verder praten, Elke Wisse en ik. Schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Elke dus, hè, niet ik. Gaan we het hebben over die manier van vragen stellen. En waarom er eigenlijk misschien wel ook vragenmakers als beroep zouden moeten zijn, in plaats van alleen maar opiniemakers. Zometeen, BNR's Big Five van het Vraagteken.
5: Op de hoogte zijn is 1 ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
6: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
6: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
13: Hij is nu meer dan 100 dagen minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tijd voor een uitgebreid gesprek met Vincent Karremans over onderhoud aan wegen, verkeersveiligheid en de komst van zelfrijdende auto's. Vanmiddag om 3:00 in de Nationale Autoshow.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
28: BNR Verkeer.
3: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk niet heel veel files op vrijdagochtend. Het wordt wel iets drukker op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de grenscontroles vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn staat 2 kilometer file bij de N457. Dan hebben we het wel gehad met de files. Dan de flitser A1 Apeldoorn-Hengelo. Hectometerpaal 131,9.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. Een campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar weinig van aan. Gijs Tuinman, die in het vorige kabinet staatssecretaris van Defensie was, is geen lid meer van BBB. Hij heeft een paar weken terug zijn lidmaatschap opgezegd, zei hij vanochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman is niet blij met Henk Vermeer als nieuwe partijleider van BBB en voelt zich meer thuis bij Mona Keijzer. En de Amerikaanse Top Gun-acteur James Handy is overleden nadat hij was neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. Verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld. Een motief is onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen en was 81. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Hoe zet je scholieren aan om meer filosofisch te denken en vragen te stellen? Hoe leer je dat eigenlijk? Ik vraag het zo aan Elke Wis. Ze is schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist en BNR's Big Five van het Vraagteken.
0: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
12: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
0: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
12: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
14: Om de zorgkosten enigszins te beheersen, richt verzekeraar VGZ de pijlen op preventie. Lukt het VGZ om gedragsverandering bij een verzekerde af te dwingen? Dat vraag ik morgen aan Art Beuting, commercieel directeur van VGZ in CMO Talk.
15: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
16: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
8: Welkom bij tweede half uur. We hebben deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vraagteken. Gisteren bijvoorbeeld cabaretier en regisseur Micha Wertheim ging over vraagstellen en cabaret en theatervoorstelling. Je hoort hem zo meteen nog terug met de kettingvraag. Die stelt hij aan Elke Wis, de gast van vandaag. Ze is schrijver en een heleboel dingen meer. En we gaan nog 2 onderwerpen bespreken, als dat mij ligt, Elke. De rol van onderwijs bij het luisteren en vragen stellen in het publieke debat. Ik wil eigenlijk beginnen met die kettingvraag van Micha Wertheim. Want die was dus gisteren te gast, terug te luisteren als podcast trouwens. Hij had deze kettingvraag voor jou.
17: Nou, welk boek of welke film of welk toneelstuk of schilderij of tentoonstelling heb jij onlangs bezocht of gezien waarvan je dacht, die heeft mij toch een beetje veranderd in mijn blik op de wereld en wie ik zelf ben?
4: Ja, mooie vraag. Ik moest meteen denken aan een boek wat ik een tijdje terug las. Dat is Masserbroek van Bert Wagendorp. En die is voor zover ik weet schrijver, maar ook journalist.
8: Ja, bij de Volkskrant.
4: Ja. En daar speelt het verhaal zich ook af. Het gaat over een redactie, over een columnist die als eerste een carrière heeft gemaakt van vanaf de zijlijn commentaar leveren op wat er gebeurt. Mm-hmm. Vervolgens wordt hij een keer hoofdredacteur en dan blijkt dat het toch allemaal wat ingewikkelder in elkaar zit dan wanneer je vanaf de zijlijn commentaar mag leveren op wat er gebeurt. Mm-hmm. Hij komt in een web terecht van complexe belangen waar hij die moet afwegen. Nou, dat is op zich het verhaallijntje, wat heel goed is uitgewerkt trouwens. En Micha vroeg natuurlijk, hoe heeft het je blik op de wereld veranderd en de blik op jezelf? Het heeft mijn blik op het nieuws nog meer aangescherpt, dat ik me nog beter realiseerde van, oh ja, het nieuws zoals we dat voorgeschoteld krijgen is ook maar geconstrueerd. Er is iemand die bedenkt, dit clipje, dit filmpje, deze ondertiteling. Dus het belang van kritisch denken is nog belangrijker en ik kan me er dus ook nog iets meer van onthechten bij tijd en wijle. En de blik op mezelf, omdat ergens aan het eind van het boek staat er, vind ik zo'n mooie zin, hij was ontkoppeld. En hij ging louter zintuigelijk contact aan met de wereld. Mm-hmm. En dat vond ik zo'n mooie zin, dat ik dacht, oh,
8: ik weet niet goed wat die betekent.
4: Nou, hij trekt zich terug, letterlijk, in Frankrijk. Ja. Hij zet zijn telefoon uit, zijn nieuwsapps gooit hij eraf. Hij interacteert veel minder met het nieuws. En dan heeft hij zintuigelijk contact met de wereld. Dus hij gaat wandelen, hij plukt de lavendel. Hij weet ik veel wat hij allemaal ruikt, ziet, hoort, voelt, proeft. Gaat goede wijn drinken met lekkere olijven in Frankrijk. En dat deed mij weer realiseren van... hoe vaak ben ik nou ontkoppeld? Echt ontkoppeld? Mm-hmm. Dat is toch niet zo vaak als ik zou willen. Dus het houdt mij scherp in... Als ik te veel in mijn scherm zit... Micha had het daar ook over, hè, want daar laat ik niet van op. Voel ik me niet levend van. Dan denk ik, zintuigelijk contact met de wereld. Zintuigelijk contact met de wereld.
8: Nu wil lavendel gaan plukken.
4: Hoe ga ik dat doen? Lavendel plukken, dansen, zingen.
8: Ja.
4: Iets, sporten.
8: Ja, en daar heeft dat boek van Bert Wagendorp je... In de juiste richting ingedrukt.
4: Ja, zeker. Ja.
8: Nog even over dat nieuws. Dat vind ik interessant dat je zegt, dat is ook een construct. En het is natuurlijk zo. Het is een soort journalistiek ambacht. We kijken nu naar bijvoorbeeld de 101 pagina van Teletext. Daar zie je allemaal nieuwsberichten bij elkaar staan. Dat is natuurlijk een selectie en een keuze.
4: Ja.
8: Wat je alleen... die vraag wilde ik je sowieso stellen. Dus dat past hier mooi bij. Maar er is een groep mensen die zegt bij dingen... ik stel alleen maar vragen. En die dus een heleboel dingen in twijfel trekken. Dus ook bijvoorbeeld het nieuws of wat dan de mainstream media wordt genoemd. Dus mensen die zoveel vragen hebben, dat je daarbij ook op de steeds verdere afstand van zeg maar een groot deel van de maatschappij komt te staan.
4: Mm.
8: Ik dacht, hoe verhoudt zich dat tot een Socratische manier van door het leven gaan? Want Socrates was misschien wel iemand die ook alleen maar vragen stelde.
4: Nee. Nou, als ik hier als praktisch filosoof naar kijk... dan moet ik altijd helemaal gniffelen om de ironie. Want iemand die zegt, ik stel alleen maar vragen... die stelt op dat moment geen vraag. Dus,
8: die zegt iets, bedoel
4: je? Die zegt iets.
8: Ja.
4: Dus dat vind ik al dan heel geestig. En op het moment dat je zegt, ik ga een vraag stellen... dan hangt dat Socratisch gezien, of praktisch filosofisch gezien... wel aan elkaar van een paar voorwaarden. Namelijk, ik weet iets niet, ik wil het wel weten... ik ben bereid om ieder antwoord te horen.
8: Mm-hmm.
4: En je zei daarnet zelf van... ja, dat zijn niet mensen die vragen stellen... maar die alles in twijfel trekken. Ja, dat is een andere agenda dan vragen stellen.
8: Mm-hmm.
4: Dan wil je dus alles in twijfel trekken... en dat doe je in de jas van een vraag.
8: Ja.
4: Maar dat is echt iets anders.
8: Ja. Dus het is alleen de vorm is hetzelfde.
4: Ja, en als je goed naar de vorm kijkt... dan kun je al je afvragen of dat nou daadwerkelijk een vraag is. Heb je een vraag van zo iemand die zegt... ik stel alleen maar vragen, een voorbeeld...
8: Bijvoorbeeld, er zijn mensen die de voordelen van zonnebrand in twijfel trekken. Dat is een hele school van mensen die zeggen... je moet geen zonnebrand gebruiken, want het is onnatuurlijk. De zon is juist iets natuurlijks. Hoe kan het toch dat wij ons door de farmaceutische industrie... zo laten kidnappen dat we allemaal spul op onze huid smeren... wat helemaal niet goed voor ons is?
4: Ja, nou, dat is een statement met een vraagteken aan het eind.
8: Ja,
4: statement is, of de hypothese of het voorstel, zo je wil... wij worden bedot door de zonnebrandindustrie... om middelen op onze huid smeren die niet goed voor ons zijn.
8: Mm-hmm.
4: Dat is een hypothese.
8: Mm-hmm.
4: En daarvan kun je met een groepje mensen van diverse pluimage... naar kijken, klopt dat? Welk bewijs hebben we voor? Welk bewijs hebben we tegen? Maar het is geen vraag.
8: Nee, nee.
4: Dus als je dat uitspreekt en je zegt, ik stel alleen maar vragen... dan is dat niet wat je aan het doen bent.
8: Op het moment dat je dat zegt, ben je al geen vraag aan het stellen, inderdaad. Die Socratische houding, het belang van goede vragen stellen... Dat is iets wat je misschien kinderen ook zou moeten leren, toch? Hoe zou je dat in het onderwijs kunnen doen, denk je?
4: Ja, ik denk dat we moeten beginnen met voorkomen dat we het ze afleren.
8: En dat doen we nu?
4: Ja, ja, dat denk ik wel. Je zei ergens in een ander gesprek, volgens mij met Ben... van de kinderen stellen heel veel vragen per dag, inderdaad honderden.
8: Ja.
4: En volwassenen ongeveer 5 tot 10.
8: Mm-hmm.
4: Waarvan je kunt afvragen of dat dan vragen zijn... of adviesjes verkapt in een vraag.
8: Ja.
4: Dus die nieuwsgierigheid, die willen weten, die... Ja, ik gaf nog wel eens filosofieles bij kleuters. Waarom gaat de zon altijd voor de wolken en nooit andersom? Dat is een soort honger naar hoe werkt het, hoe zit het? Ja, die gummen we wel vakkundig uit nu. Dus dat is denk ik zorg 1, dat we dat niet doen.
8: Wie zijn die we die dat uitgummen?
4: Ja, dat is een goeie we. We als in de maatschappij... de onderwijsinspectie, helaas de leerkrachten, bedoelen ze niet zo. Hè? Want ik weet ook wat de werkdruk van leerkrachten is... en dat ze het anders willen.
8: Mm-hmm.
4: Maar er wordt wel getoetst op kennis. Dus je hebt een agenda, je hebt een lesprogramma... dat moet je afwerken, want er komt een toets. En het is toch wel fijn als die kinderen die kennis tot zich nemen.
8: Mm-hmm.
4: Maar dat zorgt ook voor een soort dynamiek van... ik weet iets niet, dus ik vraag het aan de juf.
8: Ja, en want die weet alles.
4: Ja. Ja. Dus het onderzoekende vermogen, als je maar vaak genoeg hoort... nee... dat moet je je niet afvragen. Je moet het even aan de juf vragen, want die weet het. Als je dat maar vaak genoeg hoort, dan stop je wel met zelf nadenken over de dingen.
8: Misschien zou je moeten toetsen op nieuwsgierigheid.
4: Nou, je kan het in ieder geval aanwakkeren. En er zijn natuurlijk genoeg vakken waarbij je dat kan doen. En gelukkig zijn er heel veel leerkrachten die dat op individueel niveau proberen. Die gaan het bij geschiedenis hebben over de Tweede Wereldoorlog en die draaien niet een lesje af. Maar die proberen, al is het maar 10 minuten, een gesprek te voeren over wat zou jij doen als er iemand bij je aanklopt en zegt, ik heb hulp nodig en je weet 2 deuren verder komt de politie er. Wat doe je dan?
8: Ja.
4: Om het denkende vermogen te stimuleren. Maar daar hebben ze niet altijd tijd voor. Ze weten ook niet altijd hoe ze zo'n gesprek moeten leiden. En ik denk dat er aan meer touwtjes moet worden getrokken. Want nu hebben we het over de individuele leerkracht. En als die dat doet, super fijn. Maar het liefst wordt het gefaciliteerd vanuit het beleid. Ja.
8: Stel, je bent een ouder en je bent dit aan het luisteren. Je hebt jonge kinderen. Wat is een mooie eerste stap?
4: Een mooie eerste stap is denk ik je eigen antwoordreflex inslikken. Want heel veel ouders hebben die ook nog. Dan vraagt een kind, mama, waarom heeft een fiets eigenlijk 2 wielen? Nou, dan ga je uitleggen, braaf, want zo is het ons ook geleerd. Hè? Ja. Wij moeten ook even bijscholen. Maar het allerleukste om te doen is, denk ik, gewoon wachten, zwijgen en zeggen, goh, dat weet ik niet, wat denk jij? En dan komt het.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Echt. En ik heb genoeg leerkrachten gezien en gesproken die mij dan zien binnenkomen en denken, weer zo'n gast.
2: Koffie halen nu. Ja.
1: Moet ik weer iets ermee? Alleen, wat we denk ik niet moeten vergeten is dat filosoferen is niet een vak wat je eventjes tussen 9:30 en 10:00 doet. Mm-hmm. Het is een heel mooie talige vorm, wat je door de hele dag kan verweven.
2: Een soort levenshouding bijna.
1: Ja. Ja. Dus in die zin is het eigenlijk simpel om in ieder lesje wat je geeft, al is maar 5 minuten, 1 filosofische vraag in de klas te gooien en te kijken wat er gebeurt.
2: Mm-hmm. Ja, maar goed, als je aan het rekenen bent, wat voor filosofische vraag zou je daar nou over kunnen stellen? De tafel van 4.
1: Waarom rekenen we eigenlijk?
2: Ja.
1: Waar is het goed voor? Hebben we altijd al gerekend, denk ik?
2: Dat vraagt een van mijn dochters aan mij, want die wil de tafels niet leren. Daar heb ik dan eigenlijk geen antwoord op, om eerlijk te zijn. Zeg, ik heb later toch een rekenmachine, zegt ze dan.
1: Ja, she has a point. Ja. Waarom doen we dat nog?
2: En dan zeg ik, ja, omdat het moet. Op een gegeven moment kom ik niet verder dan dat.
1: Ja, nou ja, toch moeten, dat is op zich een andere levensles. Dat je dat soms kinderen moet uitleggen dat niet alles wat je doet in het leven leuk of nuttig is, maar dat het toch moet. En tegelijkertijd denk ik, in de wereld waarin we nu leven, met alle AI, alle rekenmachines, alle andere machines, kunnen we best wel eens opnieuw met elkaar naar de tekentafel van welke vaardigheden moeten we kinderen en mensen nou leren en welke hoeven misschien niet meer, omdat machines dat goed en beter kunnen.
2: Zometeen vraat ik verder.
3: Sommige dingen moeten gewoon.
2: Ja, sommige dingen moeten daar, zoals nu met jou, praten.
3: Ja, ga ik zeker doen.
2: Thomas van Zijl, BNR-zaken doen.
3: Als het dan lukt met je kind en die tafels die komen er gewoon vloeiend uit, dan voel je jezelf als een ouder in ieder geval, ik wel, een soort voldoening.
2: Ja? Ja, ben je trots op jezelf?
3: Ja, van lekker, dan heb ik toch
2: lekker gedaan.
3: Toch regelmatig zo gedurende de dag een keer gezegd 9×8, zeg
2: ja,
3: maar.
2: Ja.
3: Ja, en dan
2: als het dan
3: zegt
2: komt,
3: het toch 72. Klopt dat? Ja, dat klopt.
2: Ja, ja, ja. Ja, want er wordt niet de vraag aan jou gesteld, waarom moet ik dit eigenlijk kunnen?
3: Nee, ik denk dat zij het nog wel leuk vindt om slimmer te zijn dan gisteren.
2: Oh, ja.
3: Ja, heel leergerig kind.
2: Ja, ja.
3: Maar er komen vast andere problemen voor in de plaats, hoor. Ja. Ed van der Weert is zometeen mijn gast. Hij werkt bij A.S. Watson Europa. En dat klinkt een beetje onbekend, maar dat betekent
2: kruidvat,
3: dat hij
2: toch
3: verantwoordelijk is voor kruidvat.
2: Precies.
3: En voor trekpleister en voor prijsmapper, denk ik.
2: Dat weet ik niet. Die andere twee ken ik wel.
3: Ja, prijsmapper bestaat ook.
2: Okay.
3: Ja, zeker. Nou ja, goed. En daar zijn ze aan het proberen om inzicht te krijgen in of wat ze daarvoor kopen ook nog een beetje goed is voor mens en milieu. En ze hebben daar moeten constateren dat er nog heel veel producten ook in de rode categorie vallen. Dus ze moeten daar nog een flinke slag maken. Daar gaan we het over hebben. Het bedrijvenpanel is er ook onder andere over een overname van Omoda. Daar hebben ze het vizier gericht. En met succes op Wekamp. Wat voor toekomst resteert daar nog? Mm-hmm. En wij volgen ook de parlementaire enquêtecommissie rondom de coronacrisis, waar Van Dissel vandaag tekst en uitleg geeft. Ja, dus als hij wat spannend zegt, of iets wat we toch nieuwswaardig kunnen noemen, dan hoor je dat hier.
2: Oké, okay. Nou, we blijven zeker luisteren.
3: Ja, blijf praten.
2: Ja, blijf praten.
3: Doei.
2: Blijf scherp. Ja.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Sikko de Knecht. Ik noemde hem al, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving, over het toepassen van wetenschap in het publieke debat. Terug te luisteren als podcast. Doe het vooral, zou ik zeggen. Vandaag de gast Elke Wis, schrijver, columnist, theatermaker, praktisch filosoof en aanhanger van de Socratische houding, waar we het nu al een poosje over hebben. Daar had ik het eerder deze week ook over. Je merkt aan mensen dat er een soort gevoeligheid is als je bijvoorbeeld op een verjaardagsfeest bent, waarvan je weet, er zit een familielid of een vriend die heel anders over een thema wat nou eenmaal beladen is, denkt. Mm-hmm. Of het nou Gaza is, of asiel in Nederland, of nou, je kan ze allemaal wel bedenken. Wat doen veel mensen? Die houden mond, die gaan het gesprek niet meer met elkaar aan, omdat ja, je gaat elkaar toch niet overtuigen. Dus misschien, laten we het maar gezellig houden. Hoe zou jij in dat soort situaties? Ik weet niet of jij dat wel eens uit eigen ervaring meemaakt, maar hoe ga jij daarmee om?
1: Ik ontwijk dat ook.
2: Ja?
1: Ja. Ja, ik denk dat er een tijd en een plek is voor gesprekken met scherpte en diepgang. Een verjaardagsfeestje is misschien niet dat moment. Mm-hmm. Het is niet waar. Ik ontwijk het niet. Ik loop een beetje het water in om de temperatuur te voelen. Maar als je ergens al merkt van ja, dit wordt alleen maar een verdedigend iets waarbij we tegen elkaar aanstaan,

0: geblaten, dan hou ik er al gauw mee op. Dus het vraagt wel een soort bereidheid van allebei om te zeggen, zullen we hier eens naar kijken?
1: Mm-hmm.
0: En het vraagt heel veel van jezelf, om dan, want je weet natuurlijk vaak wel van, oh, die ander zit in die hoek, komt waarschijnlijk met die argumenten. Nou, dan ga ik eens even dit en dit en dit en dit.
1: Even gaten in schieten.
0: Ja, nou, dat kan wel, maar dan krijg je een debat. En dat wordt dan vaak heel fel. En dat levert soms ook iets op. Alleen, wat ik dan interessanter vind, en dat kan op een verjaardag, als de gelegenheid zich daarvoor leent, is om dat even te vragen. Hey, ik hoor je dit zeggen. Ik ben daar benieuwd naar. Mag ik daar eens wat vragen over stellen? En dan oprecht, hè? Dus niet vragen stellen met geheime agenda. Dan ga ik jou eens vertellen daarna hoe het echt zit.
1: Mm-hmm.
0: Maar als eerste, ik wil eens wijzer worden over hoe jij denkt. En dan blijkt heel vaak dat je het op sommige punten meer eens bent dan dat je van tevoren dacht.
1: Mm-hmm.
0: En daar vind je dan grond om verder te verkennen.
1: Ja. En dit is dan op een verjaardagsfeest. Maar als we het nu wat gaan verbreden, vergroten. We hebben het in het begin van dit uur al gehad over de wereld. Bijvoorbeeld in de media of in de politiek. Hoe zou je dat dan, dat in het kleine voorbeeld wat je hier nu geeft op een verjaardagsfeest, hoe kunnen we dat in de maatschappij meer toepassen?
0: Door met elkaar milder te zijn naar het vraagteken. Dat is denk ik één. En dat is ook een houding.
1: Milder zijn naar het vraagteken?
0: Ja. Dus mensen die vragen stellen, niet wantrouwen of afserveren. Mensen die heel stellig zijn, een vraag stellen. Dus dat is een soort houdingsshift die we kunnen maken. En het daadwerkelijk ook doen. Daadwerkelijk de moed hebben, want het vergt best wel moed, om dingen te zeggen als ik weet het niet. Of aan een ander te zeggen, hey, ik hoor je dit en dit zeggen. Dat spreekt elkaar tegen. Kan die allebei tegelijk waar zijn? Zullen we eens kijken hoe het zit?
1: Mm-hmm.
0: Vind je dat goed? Om eens met mij samen wijzer te worden hierin. Want ik weet ook niet alles. Let's go.
1: Ja, ja.
0: En daar volgens mij heb je daar dus nul gezichtsverlies mee. Maar win je alleen maar aan kracht als je dat kan.
1: Ja. Nou ja, je zegt al, dat vraagteken moeten we misschien anders gaan waarderen. Want mensen die twijfelen worden toch, nou, dat zei ik in de aankondiging al, wordt zo ook vaak gezien als zwak of als, ja, misschien wel zelfs onbetrouwbaar.
0: Ja. Ja, vind ik zo raar. Ja, vind ik zo. Ik vind mensen met hele stellige meningen waar niet aan te tornen valt, die vind ik veel gevaarlijker.
1: Want?
0: Dat zijn vaak mensen die eindigen in een soort tunnelvisie, waar geen gesprek meer mee mogelijk is. Die ook soms dingen gaan doen waarvan je denkt, moet dat nou? Dat kun je in organisaties natuurlijk soms wel aanwijzen. Van, oh ja, die leidinggevende heeft een duidelijke mening, maar staat niet open voor anderen.
1: Nee.
0: Dat ben natuurlijk een heel mooi gesprek over. Van wat levert het op in organisaties als we zo beter gaan luisteren?
1: Ja.
0: Dus in die zin vind ik mensen met stevige meningen, waar ze ook hun identiteit aan hebben gekoppeld, vind ik echt ingewikkelder dan mensen die zeggen, ik weet het niet. Mm-hmm. Met de kennis van nu denk ik dat het zo zit. Maar als ik straks meer kennis heb, kan het zijn dat ik net een andere visie ontwikkel.
1: Ja, ja. Wat jij beschrijft is een wereld waarin mensen openstaan voor elkaar en openstaan voor andere ideeën. Daar benieuwd naar zijn, nieuwsgierig naar zijn, vragen naar stellen. Straks kom je weer naar buiten. En dan, of je nou de radio aanzet of online gaat, zie je dat mensen in, ja, dat wordt dan bubbels genoemd, maar zich vooral omringen met mensen die hetzelfde denken.
0: Mm-hmm.
1: Over bepaalde onderwerpen. Dus dat ontmoetingen minder vaak voor lijken te komen, schaarser zijn. En als ze voorkomen, dat mensen dan, wat ik net beschrijf, denken, weet je, ik laat het onderwerp lekker liggen, want we worden toch niet met elkaar eens. Dat beweegt dus een andere kant op dan de wereld die jij eigenlijk hier propageert.
0: Ja. Ja, dus het idee, we worden toch niet met elkaar eens, dat hoeft ook niet, hè? Dat is het hele ding. Als je er al in gaat met, we moeten het aan het eind van het gesprek met elkaar eens zijn.
1: Nederland,
0: ja, succes
1: toch?
0: Daarmee. Polderen, ja.
1: Want we willen samen wel uitkomen.
0: Nou, lekker. Rijkdom aan verschillende perspectieven. Als iedereen uiteindelijk hetzelfde. Ja, nee. Dus het is wel zo, denk ik, dat als je je eigen denken wil blijven aanscherpen en verbreden, dus perspectivistische lenigheid wil beoefenen, heb je een soort otherness nodig.
1: Otherness?
0: Ja, ik vind dat een mooier woord dan het Nederlandse andersheid of zo.
1: Yeah, yeah.
0: Met otherness bedoel ik, je zit in je eigen bubbel. Je hebt je eigen denken, dat neem je voor waar aan. Social media zorgt er wel voor dat dat een soort echokamer wordt van wat we toch al vinden.
1: Mm-hmm.
0: Dus als ik andere perspectieven wil hebben, die haal ik niet uit mezelf, dat is moeilijk, maar die haal ik uit films, uit theater, uit kunst, uit gesprekken, uit misschien een dansvoorstelling, maar iets waarvan je eigenlijk, wat Micha ook heel mooi zei, wat zoek jij op? Waarvan je in eerste instantie denkt, ik weet niet of dat nou echt in mijn lijn ligt.
1: Mm-hmm.
0: Om vervolgens wel je eigen perspectief en denken daarop aan te scherpen. Als een soort slijpsteen.
1: Yeah.
0: Die echokamer is eerder een soort watten. Daar word je niet scherper van.
1: Nee, maar het is wel comfortabel.
0: Ja. Ja, ja, het is heel comfortabel. Dus als je comfort wil, fine by me.
1: Ja. Nou nee, juist niet. Want je staat hier, oh, nu ga ik je even terugroepen. Jij staat hier om te vertellen dat die Socratische houding je een prettiger leven kan opleveren.
0: Ja, maar ik sta hier niet om te vertellen dat andere mensen dat leven dan ook moeten willen. Daar ga ik niet over.
1: Nee, je bent geen evangelist.
0: Alsjeblieft niet. Nee, dus ik ga over hoe mensen kunnen denken. Hoe je scherper, beter, helderder, constructiever kan denken. Maar niet over wat mensen denken of willen denken.
1: Nee.
0: Dus het begint wel met een soort eigen motor van... wil ik comfort of wil ik scherpte? En dat kan allebei. Ik wil soms ook comfort. Ik wil soms ook Netflix, niet nadenken, huppatee. En soms denk ik, poeh, ik wil even een ander perspectief op dit vraagstuk.
1: Ja, ja. Dan ga je daarna op zoek. We hebben het nu eigenlijk veel gehad over je verhouden tot andere mensen. Hè? Over hoe je luistert naar andere mensen, hoe je vragen stelt. Hoe je jezelf dan even inperkt en die meteen jezelf meeneemt. Je laatste boek gaat niet per se over de ander, maar gaat meer over jezelf. Over het belang van zelfonderzoek, zoals je het noemt.
0: Ja.
1: Is het eigenlijk hetzelfde als zelfreflectie?
0: Nee, dat dacht ik wel. Toen ik begon met schrijven dacht ik ga een boek schrijven over zelfreflectie. En tijdens het schrijven dacht ik, we hebben volgens mij een nieuw concept nodig. Mm-hmm. Dus reflecteren kennen mensen vaak wel. Ja. Als je vraagt hoe reflecteer je, dan gaat het van ik schrijf in een dagboek tot ik mijmer onder de douche of in de auto. Kan alle kanten op.
1: Mm-hmm.
0: En het gaat vaak over nadenken over wat er is gebeurd, wat je voelde, hoe je erover dacht. Dus er zit zeker een kleine overlap in. Maar het is niet gestructureerd en methodisch. Mm.
1: En dat is zelfonderzoek wel.
0: En zelfonderzoek is dat wel.
1: Ja.
0: Dus daarbij stel je jezelf, geef jezelf een opdracht, een denkopdracht. Bijvoorbeeld, ik had last van een gesprek op mijn werk. Ik voelde daar dit en dit en dit bij. En een opdracht die je jezelf zou kunnen geven is, als ik dit nou eens moet conceptualiseren. Het is gewoon een denktechniek. Die gebruiken we allemaal zonder dat we het weten, maar het is gewoon een denktechniek. Als ik dit eens moet conceptualiseren met één woord. Dit hele verhaal aan ellende met mijn baas. Welk ene woord ik dan gebruiken?
1: Ja.
0: En dat zorgt al voor zoveel helderheid en scherpte. Want dan weet je dus, als ik er één woord aan mag geven, dan gaat het me om gelijkwaardigheid.
1: Hmm.
0: En vanaf dat moment ga je gelijkwaardigheid zien en ongelijkwaardigheid zien. En wordt er veel scherper voor je wat je wel en niet bedoelt.
1: Hmm. En dat is dus iets, want je zegt dinsdagavond een sportlesje, dat is niet gek, maar dinsdagavond denktijd, dat doen we eigenlijk niet. En dat zou wel nuttig zijn.
0: Ja, dus mensen vragen dan van leuk, zelfonderzoek. En dan zijn er allemaal oefeningen en denktechnieken, leuk.
1: Ik heb geen tijd.
0: Maar wanneer moet ik dat doen dan? Ja. En dan zeg ik, ga je koffie drinken met vrienden? Ja, ga je naar de sportschool? Ja, wat zeg je tegen iemand die een afspraak met jou wil maken als je naar de sport gaat? Ja, dat kan ik niet, want dan moet ik naar spinning.
1: Mm-hmm.
0: Dan denk je, dan. Ja, het is ook gewoon zitten en schrijven met je kadaver.
1: Ja.
0: Alles wat de moeite waard is, kost moeite.
1: Ja. Ja.
0: Ik kan het niet leuker maken, ja.
1: Nee. En maar het levert ook wel iets op uiteindelijk. Want anders denk je ook, waarom meer helderheid op. Ja, waarom zou
0: ik? Ja, helderheid, luchtiger, doordachtere keuzes maken.
1: Ja.
0: Want het leven lost het niet voor je op, hè. Dus hoe dan ook, je komt in je leven momenten tegen waarbij je denkt, ja, ik kan niet varen op wat mijn ouders me hebben geleerd. De juffrouw uit groep 6 kon me ook niet meer redden. Ik heb het hier nu zelf te scheppen.
1: Mm-hmm.
0: Wil ik mijn relatie verbreken? Willen we emigreren naar het buitenland? Willen we wel of niet
1: dit huis kopen? Die keuze zou je zelf moeten maken.
0: Ja, en dan kom je alleen maar uit, niet alleen maar vooral ook met weten wie je bent en waar je voor staat. Ja. En daar heb je weer denkwerk voor nodig.
1: Het gaat niet alleen over de ander, maar toch ook weer over jezelf.
0: Het gaat voor 90% misschien wel over jezelf.
1: Ja, nou, we kunnen aan de bak met onszelf.
0: Zeker.
1: Elke wis, onder andere door je laatste boek te lezen, misschien even tussen mij en mij. Jij mag een kettingvraag doorgaan geven aan de gast van maandag. Mijn collega Diana Matroos presenteert dan een hele andere week. Gaat over de verzorging staat onder druk, is de titel. En ze begint met Koen van Oostrom. Dat is de nieuwe voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCV. Je mag hem een vraag stellen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe hebben jullie thuis werk en zorg verdeeld? En waarom precies zo?
1: Het wordt maandag aan hem voorgelegd. En Koen van Oostrom dus van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Elke Wis, dankjewel.
0: Dankjewel, fijn om er te zijn.
1: Ja, het was geen Socratisch gesprek, hè?
0: Nee, maar dat hoeft ook niet. Er zaten Socratische elementen in, dat is genoeg.
1: Vind ik al heel wat. Schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Nou, dat is dus het visitekaartje van Elke Wis. Dank voor de komst vandaag.
0: Dankjewel.
1: De afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Zit nog veel meer in wat je daar kan vinden. Bijvoorbeeld napleiten. En nog veel meer andere. Make Europe Great Again, om er iets te noemen. Dus ik zou er zeker eens gaan kijken. Kan ook via een ander podcastkanaal. Natuurlijk. En nu staat hij klaar, hoor. Thomas van Zijl. Met BNR Zaken doen. Dus blijf luisteren.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. klinkt werken beter.
3: BNR Business Beat.
2: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
3: Luister in de BNR-app.
2: Op bnr.nl/bb.
3: En via DAB+.
4: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
5: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
4: Obli. Meer rust, meer rendement.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere
3: Monks, Brush AI en Google.
2: Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
7: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
2: Nu in de BNR-app.
13: Tegen het einde van de zomer betalen we mogelijk 3 euro per liter aan de pomp. En het CBS stelt, boeren krijgen gemiddeld ruim 10% minder voor hun producten. De gemeenten lopen 12.000 woningen achter voor statushouders. AZC's zijn al overvol. Dit en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Erwin de Hart. Erwin, hoe is het op de weg?
14: Nou, het is niet heel druk op de weg. Er komt wel wat meer verkeer op gang. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de grenscontroles. 20 minuten vertraging inmiddels vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. En 25 minuten is de vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel. 4 kilometer file. Er was daar een test van de licht in de tunnel. Die bleven op rood staan. En nu is het wel weer gemaakt. Dus de weg is weer vrij. Een flitsermelding langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij hectometerpaal 101,6, de A7 Duitse grens Groningen 211,1 en de A20 Gouda Hoek van Holland bij 39,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. Een leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed, heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. In NAVO-land Roemenië is opnieuw een buitenlandse militaire drone ontploft. Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Raakte niemand gewond. Vorige week stortte er nog eentje neer op een Roemeense flat. Die drone was Russisch, maar waar die van vanochtend vandaan kwam is niet bekend. En een grote naam uit de Nederlandse hockeywereld is overleden. Hans Jorritsma. Als tophockeyer speelde hij tientallen interlands. Later werd hij bondscoach en won hij met Oranje meerdere WK's. Hans Jorritsma was al een tijdje ziek. Hij werd 77. En dan het weer van Weer Online. Alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wat zijn de voor- en nadelen van buitenreclame voor een bedrijf dat iets te verkopen heeft? Straks het bedrijvenpanel in BNR Zaken doen.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnand Staaladvocaat. Maak morgen meester.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
19: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
18: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
20: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Wil je weten wat er speelt?
24: En of waarom?
25: In de BNR-app.
26: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
27: Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
30: Thomas van Zijl.
13: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks meer over de overname van online warenhuis Weekamp door Omoda, de modegroep in het bedrijvenpanel. Vanaf 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En om 12:30 spreek ik Ed van der Weert van AS Watson over de duurzaamheidsdoelen en de stapelkortingen bij Kruidvat. Maar nu eerst het economische nieuws van de dag. En daarvoor reizen we af naar Brussel. De Europese Commissie werkt aan een ingrijpende hervorming van de winstbelasting voor bedrijven. Uit een uitgelekt conceptvoorstel blijkt dat Brussel investeringen in onderzoek en ontwikkeling aantrekkelijker wil maken met fiscale voordelen, schrijft het FD over. En met die versoepeling wil de Europese Commissie het concurrentienadeel verkleinen en meer R&D-investeringen naar Europa trekken. Vooral voor Nederlandse bedrijven kan dat gunstiger uitpakken, omdat Nederland nu strengere regels heeft dan veel andere EU-landen. Vooral kapitaalintensieve bedrijven en multinationals met hoge R&D-uitgaven en veel schuldfinanciering kunnen profiteren. Als het voorstel doorgaat, zouden bedrijven makkelijker kunnen lenen en minder belasting betalen over investeringen in innovatie. En of dat plan er daadwerkelijk komt, tja, het blijft de EU. Blijft onzeker omdat alle EU-landen dan moeten instemmen. Ondertussen staat de AEX, heb ik voor jullie in de gaten gehouden, op een stand van 1042 punten, levert daarmee 0,4% in. Straks meer van onze beursnerd.
31: Bedrijvenpanel.
13: Bedrijven gaan het personeel op de lijf met AI in plaats van het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. En in een wereld die steeds digitaler wordt, kiezen adverteerders opmerkelijk genoeg ook vaker voor reclames in de openbare ruimte. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Eduard Schaapman is hier, serieondernemer, een van de oprichters van de ExperienceNet. En een debutant, in ieder geval op deze plek, niet in deze studio, maar Suzanne van Straten, oprichter van de biologische plantenwinkel Sprinkler. Welkom, leden van het panel.
32: Ja, goedemorgen Thomas.
13: En laten we maar beginnen met die buitenreclame, want vorig jaar besteden adverteerders voor €325 miljoen aan reclames in de openbare ruimte, blijkt uit onderzoek van PwC, waar het FD over schrijft deze week. Steeds vaker zoeken marketeers hun weg naar bushokjes, billboards, het openbaar vervoer of die felle lichtschermen langs de kant van de weg. Eduard, jij bent natuurlijk nog redelijk recent begonnen met je bedrijf.
32: Ja.
13: Bestaat nu een half jaar.
0: Nou, iets langer, een jaartje. Ja.
1: Maar is het zo?
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik wel te laat uitgenodigd voor het feest.
0: Aangekondigd, hè? Eerst goed het opzetten, daarna aankondigen, toch?
1: En hoe heb jij je marketingbudget ingericht destijds?
0: Totaal geen billboards, nee.
1: Waarom niet?
0: Nou ja, we zijn internationaal bezig. Dus wat heeft het voor een zin om dan billboards in Amsterdam te hangen? Hè? Dat heeft weinig zin.
1: Geen enkele overweging geweest?
0: Nee, geen enkele overweging geweest. Plus, inderdaad, je gaat natuurlijk wel nadenken... hoe kan ik mijn marketing-euro zo efficiënt mogelijk besteden? En ik denk dat als ik goed kijk naar de buitenreclame... dat het misschien kan helpen voor de lokale partijen... een ondernemer die hier zit. Maar ik zie nog niet zo goed zitten... waarom Netflix hier op een billboard gaat hangen. Ik denk meer dat die op social media iets...
1: Maar toch is dat wel wat je af en toe wel ziet. Grote ketens die net wel goed te zien zijn langs de kant van de weg.
0: Klopt, inderdaad.
1: Zou zeggen, denk er nog eens goed over na.
0: Ja, denk er nog eens heel erg goed over na. Kijk, ik kan het wel begrijpen aan de ene kant. Kijk, de ondernemer denkt er heel goed over na. En dan heb je de grote bedrijven. En dan zie je toch iemand die de marketing aanvoert... is minder een ondernemer. Die heeft altijd geleerd van ik moet mijn budget te goed spenderen. Dus ja, ik doe ook billboards. Dus ik weet niet of die vernieuwing daar nog al in toe is getreden.
1: Billboards is natuurlijk één vorm van buitenreclame. Jij noemde net Netflix. Daar hebben ze Squid Game gelanceerd, redelijk recent. 100 meter hoge Adamtoren. Helemaal in beslag genomen. Ja, Suzanne, dan heb je het wel ergens over natuurlijk. Dat valt wel op.
3: Ja. Nee, ik kijk er ook echt anders tegenaan. Ik bedoel, het moet natuurlijk geen kermis worden... maar ik ben wel helemaal voor de buitenreclame. En dat is omdat wij ook in onze advertentieuitgaven... eigenlijk altijd kijken van wat we uitgeven. Is dat democratie versterkend of is dat democratie verzwakkend? En je hebt natuurlijk een aantal plekken... waar je democratie versterkend kan uitgeven. Dat is aan kranten of aan journalistiek. Dat is ook dit soort dingen. Als het uiteindelijk bij lokale overheden terechtkomt. En je hebt natuurlijk ook, en dat zijn we ook schuldig aan... een deel wat democratie verzwakkend is. Dat is bijvoorbeeld je geld uitgeven aan Meta. Waar een platform waar toch 1,5 polarisatie en nepnieuws is.
1: Gefeliciteerd met jullie 40.000 volgers op Instagram. Want dat hebben jullie recent nog gevierd.
3: Ja, precies.
1: Mensen worden in het zonnetje gezet. Dus ja, dat kan blijkbaar ook.
3: Het kan. We doen het allebei. Maar we zetten wel jaar op jaar doelen op het democratie versterkende budget. Dus daar zit wel, naast dat je gewoon zichtbaar wil zijn... zit daar wel een bepaald doel op om daar steeds meer geld naartoe te schuiven. We komen er niet onderuit. Google Meta, daar geven we ook zeker geld aan uit. Maar wat we dan dus ook zien, is die 40.000 volgers... of onze zichtbaarheid op Google... dat ligt wel in handen van een techreus ergens ver weg. Dus du moment dat Meta een, laten we zeggen, extreemrechtse afslag neemt... dan denk ik dat wij niet meer zoveel hebben aan die 40.000 volgers.
1: Nou, ik heb jullie even door Google gehaald... en de eerste 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagina's zijn toch allemaal sprinkler verwijzen naar jullie. Dus op dit moment zou ik zeggen, dat is een goede manier om gevonden te worden.
3: Absoluut, maar wat wij nu al zien, is wij maken heel veel artikelen en blogs en informatie delen wij op onze website over tuinieren, over biologisch, al die dingen. En wat je natuurlijk nu steeds vaker ziet, zijn die AI-antwoorden. Die halen wel alle informatie uit van onze website.
1: Ja, je hoeft niet meer te scrollen.
3: Je komt niet meer op onze website. Dus wij hebben echt al met ons marketingteam overleggen gehad van, we zien dat we organisch ontzettend hoog scoren en ook betaald, zoals jij ziet. We zien ook dat de aantallen bezoekers organisch dalen. En dat heeft met het AI-antwoord te maken. Dus wij moeten op andere manieren zichtbaarheid gaan krijgen... waar eerst gewoon mensen naar ons toe kwamen.
1: En wat is er uit dat marketingberaad gekomen dan?
3: Ja, daar komt dus ook wel de openbare ruimte uit. Ja, je moet toch ergens te zien zijn. Je wil ergens toch te zien zijn waar een echte fysieke plek. Dus wij gaan dan dus ook richting offline.
0: Wel een goed verhaal. Ja, kan er wel bij aansluiten. Alleen...
1: Edward gaat wel zonder komma bestaan eigenlijk niet.
0: De publieke ruimte, van wie is die eigenlijk? Is die van de gemeente of is die van ons? Kijk, als een soort bijvang zien, dan kan ik er nog mee leven. Maar de publieke ruimte is natuurlijk wel van ons allemaal. Dus wat ik veel liever zie, is dat de gemeente inderdaad dat geld gebruikt... wat zij binnenhalen op commerciële activiteiten.
1: Het gaat om een bedrag van 325 miljoen. Het is euro's ongeveer, en er gaat dan een kleine 40 miljoen naar gemeenten.
0: Ja, en dan, ik geloof zelfs dat Amsterdam de grootste inkomsten heeft. Hè. 14 miljoen heeft Amsterdam op al deze activiteiten die ze naar binnen hengelen. Maar ik zou graag willen weten, wat doet Amsterdam met dit geld? Krijgen we dan een extra bankje? Krijgen we dan een stukje groen terug? Waar zijn we mee bezig? Die transparantie zou ik graag willen zien. Of hebben ze 100 ambtenaren aangenomen om te controleren of de billboards niet vervuilend zijn?
1: Nou, als jij zegt overigens, de openbare ruimte van wie is die? Die is van ons allemaal. Ja. Dan zou je natuurlijk ook nog de vraag kunnen stellen... reclame, soms is het kunstig uitgevoerd, maar blijft reclame. Er komt veel licht bij kijken, soms schreeuwerige kleuren. Ja. Zou je daar op de een of andere manier... en wellicht is dat al wel gebeurd, maar paal en perk aan moeten stellen?
0: Er wordt inderdaad paal en perk aangesteld. Hè. Ik bedoel, sigaretten mogen niet meer op een billboard. Alleen is het wel opvallend dat sinds 2021 alle reclame verboden is. Maar we bij de jongeren zien dat er veel meer gerookt wordt. Dus ik weet niet of je daar nou een stop op moet zetten. Want uiteindelijk moeten de gemeentes ook hun budget rondrekenen. En dat begrijp ik ook wel. Dus dit is een commerciële bijvangst. Maar ik zou wel heel graag willen zien dat die gemeentes ook duidelijk maken met wat doen zij dan met deze commerciële bijvangst. Want die is best aardig.
1: Er mag overigens wel meer niet, zoals reclame voor vlees in Amsterdam. Ik zag alweer grote billboards van de Burger King met hele grote hamburgers en hele kleine lettertjes waar dan staat geschikt voor vegetariërs.
3: Oh wauw, en zo hebben ze het omzeild.
1: Zou ik denken. Maar toch ook wel enigszins respect, begrijp ik, of niet? Of sta je hier schelden achterover?
3: Ik vind het bizar. Nee, ik vind het een hartstikke goede zaak. Zulke verboden. Ik denk dat we heel duidelijk weten dat al die reductiedoelen die we hebben met z'n allen, hè, als gemeenschap, die zijn we niet aan het halen. Allerlei spannende tipping points komen dichterbij. Dus laten we zeggen, als we zeggen de consument moet het beter, hè, moet beter kiezen en daar ligt de macht. Dat lukt ons gewoon nog niet zo goed. Dus laten we dan ingrijpen. En dan vind ik dit een hele goede ingreep. En dan is het altijd zo dat er iemand nog net wat even wat slim is of het grijze gebied opzoekt. Ja, ik hoop dat er lekker gehandhaafd wordt. Ja,
1: je kunt hier hele principiële gesprekken over voeren. Die gaan van het maken van reclame enerzijds tot het uitoefenen van je recht op vrijheid van meningsuiting anderzijds.
3: Ja.
1: Maar jij zegt, als je reductiedoelstellingen hebt en die haal je niet, dan hoort daar ook een ingrijpende maatregel bij. En dat betekent dat je voor bepaalde categorieën geen reclame meer zou moeten maken.
3: Ja, volgens mij is het gewoon ontzettend duidelijk en ontzettend goed bewezen dat vliegen en vlees, et cetera, voor zorgen dat we die doelen ook echt niet halen. Dat als we daar grote veranderingen, gedragsveranderingen in zouden hebben, dat het dan wel lukt. Nou, laten we dan lekker. Ik juich dan een ingrijpende overheid hartstikke toe.
0: Ja, ik was natuurlijk een beetje van tevoren geïnformeerd dat jij die kant op ging en dat ik de toevallig de andere kant op ging.
1: Want moeilijk te kijken,
0: en daarom heb ik natuurlijk opgezocht wat is het effect geweest van het stoppen met reclame maken voor sigaretten. En wat blijkt dus nu, dat er meer kinderen roken en vapen dan ooit tevoren. Terwijl het allemaal verboden is. Dus het is iets wat ergens anders ligt dan in de regelgeving. Ik ben voor een goede opvoeding. Ik ben voor duidelijke communicatie naar onze eigen kinderen en naar onszelf. En als we alles laten reguleren door de overheid, dan zijn we niet slim bezig. Ik denk dat we die verantwoordelijkheid veel meer zelf moeten nemen dan dat we weer zeggen, want laten we het nu beleidsmatig met een bepaalde wetgeving aftikken en laten we daar weer 100 ambtenaren voor inzetten om alles geregeld te krijgen. Laten we nou eerst eens naar onszelf kijken en kijken inderdaad wat kunnen wij eraan doen. In de plaats dat we weer zeggen, jongens, regelgeving, dit mag allemaal niet.
1: Toch nog even een evenwichtige reactie. Ja.
3: Ik ben dan toch wel benieuwd, want is jouw aanname dan dat als we overal hele grote billboards zouden hebben met rokende en vapende kinderen, dat we dan minder rokende en vapende kinderen zouden hebben?
0: Dat
3: vind
0: alleen,
3: ik best wel een bolde aanname.
0: Nee, ik heb het helemaal opgezocht, want ik dacht, dit krijg ik. Dus ik ben echt gaan kijken van wat heeft dat nou opgeleverd? En dat verbaast mij, dat en dat viel mij op.
3: Maar dit kunnen natuurlijk twee trends naast elkaar zijn. Hè? Ik bedoel, die tabaksindustrie is rete slim met die vapes. Dat staat wellicht helemaal los van de billboardreclame. Of is getriggerd door de billboardreclame.
0: We gaan even kijken naar de totale inderdaad rokende kinderen onder 21. En dan is het schrikbarend dat er meer mensen roken onder 21 dan toen er reclame was. Dus ik denk alleen, daar moeten we dus serieus naar kijken van klopt dit, wat is het? Hoe groot is dan feitelijk het effect geweest van reclame? Zit het niet veel meer in de opvoeding naar de kinderen toe dan dat we ons laten leiden door reclame? Dat is alleen een vraag die ik stel. Ik heb net gehoord dat het je een socratische houding moet aannemen. Dus dit is een vraag die ik stel.
1: Dit is een vraag.
0: Dit is een soort van vraag.
3: Van de stelling.
0: Ja, maar ik heb ook begrepen dat je als je daarin een mening verwoordt, dat het ook weer niet helemaal
1: socratisch is. Maar jouw mening is volstrekt onduidelijk.
0: Ja.
1: Wil je de volgende keer weer met Eduard of liever met iemand anders?
3: Nee, ik vind het heerlijk gezellig. So far. Laten we lekker doorgaan. Ja, hoor.
1: Laten we lekker doorgaan. We hebben namelijk nog meer te bespreken.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Eduard Schaapman en Suzanne van Straten zijn de leden van het bedrijvenpanel. De aanhoudende personeelstekorten dwingen bedrijven om meer in te zetten op automatisering. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een enquête onder ondernemers. Waar de afgelopen jaren vooral de focus lag op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, is die nu verschoven richting technologie. Eduard, neem nog maar een slokje, want dit is jouw onderwerp.
0: Ja, het is een fantastisch onderwerp. We hebben het natuurlijk al eerder behandeld, ook in ongevraagd advies AI. En ik begrijp heel goed dat bedrijven bij personeelstekort vaker naar AI en automatisering kijken dan alleen naar die hogere lonen. He, want uiteindelijk de productiviteit in Nederland gaat keihard achteruit. Dus je moet gaan kijken, hoe kan ik die productiviteit inderdaad verbeteren? Alleen, laten we AI niet als strategie zien, maar laten we AI gebruiken als doel om met name de processen, administratie en dat soort zaken te verbeteren.
1: AI als doel?
3: Als middel, denk ik.
0: Als middel, sorry.
1: Ja. Zeg doel.
0: Zeg doel? Ja. Goed, ja. Dankjewel, dankjewel. Kijk, heerlijk. Ja. Goed panellid.
1: Nou, fijn dat er ook nog menselijke fouten worden gemaakt.
3: Ja, precies. Dat is ook mag heerlijk, gewoon hier.
0: Want dat is ook het probleem wat we met AI op dit moment zien. Op het moment dat je AI gaat gebruiken zonder dat je daar goed in bent opgevoed, opgeleid, heb je problemen.
1: Ja, maak nog wel eens een fotootje van wat hier in de studio allemaal gebeurt met de panelleden. Ja. En dan kom ik mezelf tegen op LinkedIn en denk ik, ja, die jongen ben ik helemaal niet. Dan ben
0: nee,
1: ik
0: dat, ook vind ik wel, dat vind ik wel leuk, maar dat wilde ik door jou. Wil ik van jou een reactie ontlokken en dan denk je van, ik hou lekker mijn mond. Dat is weer wat anders. Ja. Maar goed.
1: Ben jij er goed in? Vind je jezelf goed genoeg?
0: Ja. Nee. Kijk, de hele AI-problematiek. Gisteren was ik hier ook op BNR, dat ABN AMRO 85% van de mensen gebruikt al de AI-tools. En bij grote bedrijven kunnen ze AI goed inzetten, omdat ze worden opgeleid, ze worden instructies krijgen ze. En bij kleine ondernemingen is dat veel moeilijker.
1: Hebben ook het geld niet, blijkt.
0: Die hebben het geld niet. En die moeten dan toch gaan kijken, hoe ga ik hiermee om? En ik ben er wel van overtuigd dat AI ons kan helpen. En het inderdaad geen doel op zich is, maar een middel.
1: Ja, dan gaan we eventjes van een reus als ABN AMRO naar Sprinklr. Ja. Hoe doen jullie het?
3: Die worsteling die herken ik helemaal. Wij worstelen ermee. We vinden het hartstikke lastig. Dus ik snap wat je zegt. Ik zie ook alle voordelen. Ik zie ook dat soms kan je productiviteit wel omhoog gaan, maar je kwaliteit gaat die omhoog. Het is in een kleine organisatie ook ongelooflijk spannend om beslissingen te nemen. Eigenlijk op data die net niet helemaal klopt, of waar net niet helemaal niet de juiste menselijke hand aan zit. Dus wij zijn er wel huiverig en terughoudend mee. Tegelijkertijd snap ik dat als je een tekort hebt, dat er een boel te automatiseren is. En zeker in grote bedrijven heel veel ervaring met dat ik denk, nou, dit kan wel een tandje handiger.
1: En dat je dus minder snel kiest voor iemand aannemen tegen een hoger salaris. Want dat is wat het CBS constateert.
3: Ik denk dat wij, onze strategie blijft gewoon een hele aantrekkelijke werkgever zijn. Dat gewoon ongelooflijk belangrijk is. Dus los van dat je heel veel kan automatiseren, zal je het altijd nodig hebben dat er hele slimme, goede, creatieve, menselijke mensen aan de knoppen zitten. En die zijn ontzettend belangrijk, ook naar de toekomst toe. En dat daarom vinden wij, denk ik, dat wij altijd gewoon een hele aantrekkelijke werkgever moeten zijn.
1: Ik las in de berichtgeving van het CBS, in de meeste bedrijven is het aandeel bedrijven dat het aantrekkelijker maakt om bij hen te werken afgenomen. Dus dan lijkt het één hier wel degelijk ten koste te gaan van het ander. Meer inzet op technologie, minder op aantrekkelijk zijn voor mensen.
3: Ja, ik denk dat je daar wel echt een lelijke buil aan kan vallen, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat je AI kun je wel gebruiken, maar je moet, wat jij al net zei, je moet alles weer controleren. Ik heb net, zijn wij iets aan het onderzoeken over de verhuur van een commerciële ruimte in een van onze complexen in Spanje. En dan kun je daar naartoe vliegen, maar wat je ook kunt doen is inderdaad de locatiecoördinaten invullen en dan zeggen, oké, hoe ver is dit en dat er vandaan? Dus AI kan je helpen, maar ik kan je wel vertellen, je moet daarna ook vragen, wat is je bron? Waar komt het vandaan? Want ze interpreteren heel veel andere zaken. Dus je moet doorvragen. Het gaat uiteindelijk, kost het je minder tijd. Maar je moet er niet van uitgaan dat alles wat je op AI vraagt correct is. Dus ik ben er toch wel dagelijks mee bezig. En het is heel leuk om te ervaren hoe gaat dat nu. Hè? Je ziet ook dat nu op dit moment cloud een ontzettende voorsprong heeft ten opzichte van Manus en ten opzichte van Gemini. Ze ontwikkelen zich allemaal door.
1: Maar toen jullie begonnen met dit nieuwe bedrijf, heb je waarschijnlijk geprognotiseerd hoeveel mensen heb ik hiervoor nodig en wat ga ik aan technologie uitbesteden.
0: Ja, klopt.
1: Heb je die prognoses al moeten bijstellen? Kan er meer met technologie en minder met mensen?
0: Ja, veel meer. Uiteindelijk blijkt het wel dat we hebben ontdekt dat je door voornamelijk je administratieve processen veel beter te reguleren en niet via bestaande softwarepakketten maar opnieuw vorm te geven met mensen die er gebruik van maken. Dat is een grote dingen voor mij geworden. Ik heb gezien dat je standaard softwarepakketten van de markt kunt halen, maar als je gaat kijken welke mensen gebruiken het daadwerkelijk en je hen betrekt in het nieuw ontwikkelen via AI van de administratieve systemen, ja, dan krijg je op een gegeven moment echt lucht in het bedrijf. En dan zeggen de mensen ook van, leuk, ik hoef niet meer zoveel administratieve stappen door te lopen. Ik kan in contact komen met de klant in de plaats dat ik altijd alles opnieuw moet administreren. Administratie moet voeren. Dus ik merk wel dat mensen er ook blij van worden, maar je moet wel met elkaar in gesprek gaan om te kijken, hoe kunnen we het inzetten? En dan kun je de mensen andere dingen laten doen die veel leuker zijn.
1: We gaan naar nieuwe lucht voor Wekamp. Krijgt namelijk ook een nieuwe eigenaar. Na 11 jaar verkoopt de Britse private equity bedrijf Apex Wekamp aan Omoda. Dat maakt ze gisteren bekend. En daarmee komt het warehuis na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Wekamp is overigens veel groter dan de partij die het overneemt, Omoda. De Volkskrant had het zelfs over een klein duimpje dat een reus zou overnemen. Daarmee is het meteen wel erg opmerkelijk dat dit dus kan.
3: Ja, ja, ja, sowieso een interessante overname lijkt me. Ik bedoel, ik weet weinig van overnames hoor. Maar ik vond het interessant om eigenlijk de hele levensloop van Weekamp te zien. Omdat wij natuurlijk ook een webshop zijn. En wij ook op allerlei stappen eenzelfde soort pad hadden kunnen kiezen.
1: Ik dacht inderdaad, hiermee houden de overeenkomsten wel zo ongeveer op.
3: Ja,
1: maar...
3: ja klopt. Ja, nee, we zijn een webshop. En hebben ook ooit gepraat met zo'n VC-partij. Waren natuurlijk aan het begin allemaal bij is ontstaan. De ene partij die in Weekamp stapt, vervolgens zo'n Apax, een private equity partij, en nu weer Omoda. Ik denk voor de Weekampers fantastisch, want volgens mij is Omoda een familiebedrijf met echt het doel om Weekamp verder te laten groeien en bloeien. Maar wel een interessante en rommelige geschiedenis daarvoor. Waar wij in ieder geval als Sprinklr, als gewoon MKB-bedrijf graag uit zijn gebleven.
1: Dus je prijst jezelf gelukkig?
3: Ik prijs mezelf gelukkig als ik dan zo terugzie hoe dit gegaan is. En ook een medewerker dan van Weekamp die, of iemand in ieder geval in een persbericht die zegt van, oh, nu kan Weekamp eindelijk weer Weekamp worden. Denk ja, dat breekt ergens natuurlijk ook een beetje je hart als je het idee hebt dat je ook jarenlang misschien je bedrijf kwijt bent
1: maar
3: geweest.
1: Hebben jullie op dat kruispunt gestaan? Of zijn jullie er überhaupt niet terecht gekomen?
3: Nou, we hebben wel in 2019 hadden wij een heel zwaar jaar. Groot verlies. Dan moet je dus ook gaan praten met allerlei investeerders. En ook zo VC-investeerders. En we kregen eigenlijk van alle kanten het advies: jullie moeten de bol.com van de planten worden. Niet zo niche op die bioplanten, maar gewoon breed. En dat was eigenlijk het punt waarop wij net de andere keuze hebben gemaakt. En dachten, we gaan wel voor die niche. We gaan niet voor die race naar de bodem. Wat het natuurlijk soms wel ook is. En als je ziet waar Weekamp nu in zit. Hè, dat je moet concurreren met Shine en Zalando.
1: Als je de bol van de planten was geworden, had je ook kunnen zeggen, dit is de race naar de top. Misschien was je wel veel groter geworden.
3: Ja, wij zagen het als de race naar de prijsbodem. Zo zagen wij het inderdaad.
0: Maar je hebt wel heel veel geluk gehad inderdaad met daarna corona. Want iedereen kon natuurlijk alleen maar via thuis planten gaan bestellen. Dus je hebt inderdaad daarna twee jaar in de lift gezeten.
3: Zeker geluk gehad. En we hebben door dat geluk hebben wij dus ook nooit die investering hoeven binnenhalen tegen bepaalde voorwaarden. En zijn we nu steward owned. Wat betekent dat we eigenlijk nooit zo overgenomen kunnen worden. Dus we hebben een bedrijf en een stichting. En die stichting is 100% eigenaar van het bedrijf. En eigenlijk alle winst die gemaakt wordt, die verdwijnt in onze zakken. Waar je bij Weekamp zag, volgens mij in 2012, 2013... is er gewoon heel veel winst uit Weekamp gehaald. En daarna is het verkocht en daarna naar beneden gegaan.
1: Jij hebt wel wat ervaringen met overnames. Ja. Nu dus deze, Omoda neemt Weekamp over. En dat doen ze door een lening bij de bank te sluiten en door een deel minderheidsbelang af te staan aan een welvarende, onbekende familie.
0: Ja.
1: Knap staaltje van Jan Baan, de topman van Omoda.
0: Ik vind dit een fascinerende overname, eerlijk gezegd. Hè? Omdat het eigenlijk twee werelden bij elkaar brengt. Hè? Omoda is begonnen eigenlijk als familiebedrijf. Sterke retailworters, schoenen, mode, winkels en klantgevoel. En Weekamp is een van de bekendste namen in de Nederlandse online retail. Daar komt ook het nadeel, de brandnaam. Maar toch, hè, ik denk dat dit familiebedrijf heeft gedacht van, oké, we zitten in een klassieke manier van verkopen.
1: We gaan over zelf vasthouden aan die naam. Heb ik van Jan Baan begrepen. Weekamp blijft als merk overeind staan.
0: Ja, dat is de enige ding waarvan ik denk van, je hebt het apparaat nodig, maar zou je het moeten laten staan onder de naam Weekamp? Dat is mijn vraagteken wat ik nog wel heb.
1: Overwegen zelfs fysieke winkels als Weekamp.
0: Ja, je hebt fysieke winkels, maar de naam Weekamp moet je niet inderdaad een keertje gaan zorgen van, maak het Wegkamp of Weghorst, maar zorg voor een andere naam.
1: Hoezo?
0: Nee, dat is maar een grapje. Maar dat was het enige waarvan ik dacht van, hé, waarom laat je die naam bestaan daar waar er toch al veel negativiteit op
1: staat? Het is wel een bekende naam.
0: Het is wel een hele bekende naam, heb je gelijk in.
1: Ik denk dat voor een deel de waarde van Weekamp zit in die naam.
0: Ja,
1: of is het een last geworden?
0: Ja, dat voel ik een beetje zelf. Hè? Maar dat is een gevoel, dus dat kun je helemaal niet onderbouwen. Maar dat is gevoelsmatig wat ik wel poneer hier. Maar alleen, ik denk nog steeds dat deze overname niet over schoenen gaat, of over jurk, of over een brandname. Maar de overname gaat vooral over schaal, data en klantrelatie. En dat zijn de drie dingen die spelen. Dus die brand kan nog altijd veranderen. Ja, ze kopen geen webshop in dit geval, maar ze kopen daadwerkelijk groot bereik.
3: Ja, jullie hadden ook een groot centrum.
0: Ja.
3: Distributiecentrum.
1: Jullie mega bereik zit er weer op.
0: Was je nu alweer klaar?
1: Ja, het is te snel gegaan. Ja, ik wist ook niet dat jullie elkaar zo aardig zouden vinden. We dachten, we beginnen met een half uurtje.
0: Ja,
3: dat waren we wel vol zo.
1: Ja, Edward Schapen, serieondernemer, medeoprichter van de ExperienceNet en groot gebruiker van AI.
0: Inderdaad.
1: Ik ben benieuwd wat er op LinkedIn allemaal weer tevoorschijn komt zo meteen.
0: Heb en ik een fotootje voor je nodig.
1: Van Sprinkler. Fijn dat je er was. Kom nog een keer.
3: Dank je.
0: Was leuk.
3: Was ontzettend leuk.
1: Dan gaan we zo meteen naar de beurzen. Donkerrode beurzen in Azië. Ook de AEX staat in het rood, maar dat is niks. Dat is kinderspel vergeleken met wat zich nu afspeelt in Azië.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
7: De afscheiding van Friesland.
8: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
7: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
6: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
12: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Even kijken.
25: Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
31: Banky, dat is toch geen woord?
25: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
32: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
33: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
34: Nee hoor. Dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch?
33: Zo geregeld. 123inkt.nl.
32: B-E-N-K-E-Y, Banky, steengoed in vermogen.
35: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
36: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
37: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
38: BNR Verkeer.
39: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt wat drukker op de weg. File op de afsluitdijk richting Friesland. Bij Conwerderzand 2 kilometer geeft een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door grenscontroles 20 minuten erbij tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer file. 4 kilometer bij Roosendaal op de A17 vanuit Dordrecht tussen Roosendaal Noord en Knopend de Stok. 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Oss. 10 minuten vertraging tussen Knopend Valburg en Ravenstein. A58 Breda-Tilburg bij Knopend Sint-Annebos. 7 kilometer file. A73 bij Bezel, de weg is weer vrij, 3 kilometer file. De A76 Geleen-Duitse grens, bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. Dan de flitser A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 11,4. A7 Duitse grens Groningen 211,1. A20 Gouda-Hoek van Holland, bij hectometerpaal 39,5.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
40: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensiestaatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. Een leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed, heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. In NAVO-land Roemenië is opnieuw een buitenlandse militaire drone ontploft. Het gaat om een varende drone in een haven bij de Zwarte Zee. Raakte niemand gewond. Vorige week stortte er nog eentje neer op een Roemeense flat. Die drone was Russisch, maar waar die van vanochtend vandaan kwam is niet bekend. En een grote naam uit de Nederlandse hockeywereld is overleden. Hans Jorritsma. Als tophockeyer speelde hij tientallen interlands. Later werd hij bondscoach en won hij met Oranje meerdere WK's. Hans Jorritsma was al een tijdje ziek. Hij werd 77. En dan het weer van Weer Online. Alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De teleurstelling van beleggers in Broadcom heeft gevolgen voor indices over de hele wereld. En er staan twee enthousiaste ondernemers klaar om te pitchen, zometeen in BNR Zaken doen.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Welkom bij BNR Zaken doen. Er staan zoals gezegd al twee ondernemers klaar om te pitchen. Eerst een analyse van de financiële markten.
29: Beursnerd.
0: Aangeschoven, onze beursnerd van vandaag, mijn gewaardeerde collega BNR-redacteur Iris Langbroek. Iris, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Wat is de stand van de AEX?
16: Ja, die staat op 145 punten, 0,2% in het rood. Licht in het rood. En het zijn vooral de techbedrijven die de beurzen in het rood trekken. ASM, ASML, Besi. Nou, dat was gisteren ook al zo, hè, door de tegenvallende resultaten van Broadcom. En die naweeën zijn nog steeds te merken. Broadcom zakte gisteren 13%. Nou ja, hier valt het dus eigenlijk allemaal mee. De rest van Europa staat over het algemeen ook licht in het rood.
0: Weet je wat, dan slaan we Nederland over, slaan we Europa verder over. Kijken we meteen naar Azië.
16: Ja, we gaan onze blik een keer verbreden en we gaan dit keer naar Zuid-Korea. Daar was het tot voor kort allemaal halleluja, vlag, wimpel, alles kon uit. Want de afgelopen 12 maanden is de beurs daar in waarde verdrievoudigd. Vandaag was er opeens een flinke klap. 7% in het rood. En dat komt specifiek door de aandelen van Samsung en het chipbedrijf SK Hynix. Die gingen eruit verkopen. Wat dan ook weer te maken heeft met Broadcom. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar Samsung en Hynix waren ook de bedrijven waarmee de index zo omhoog ging. Dus ja, die zijn gewoon heel bepalend voor die index. En de vraag is eigenlijk hoe dat in de nabije toekomst gaat lopen daar in Zuid-Korea. Want als die AI-hype een beetje afneemt, kan het maar zijn dat we gewoon weer teruggaan waar ze vandaan komen. Gewoon gedeeld door 3.
0: En dan denk je dat het in Zuid-Korea niet helemaal lekker loopt? Dat de trend in ieder geval gebroken is omhoog. zijn we nog niet eens in Indonesië geweest.
16: Nee, ja, dat is een plek waar we in dit item niet zo heel vaak naartoe gaan. Dus ik dacht, ja, het is vrijdag, laten we een keer gek doen. Bloomberg noemde het de slechts presterende index in tijden ter wereld. Want daar ging het een paar maanden geleden ook helemaal top, een recordstand. Maar sinds die paar maanden zijn we alweer 38% gezakt. En dit keer een politieke reden. Er is een nieuwe president, Prabowo Subianto. Ja, en hij wil dat de overheid een veel actievere rol krijgt in de economie. En daar zijn beleggers dan weer niet zo blij mee.
0: Dan gaan we naar een onderwerp waar het bepaald geen vrijdag voor hoeft te zijn. Want daar hebben we het gewoon dagelijks meerdere keren over.
16: Ja.
0: SpaceX.
16: Ja, alweer. Ja, het duurt dus nog precies een week voordat waarschijnlijk ze naar de beurs gaan. En de Nasdaq maakt eerder al bekend dat ze de regels willen versoepelen, zodat die megabedrijven meteen in die indices opgenomen kunnen worden. Maar S&P heeft dus nu laten weten dat eigenlijk niet te gaan doen. Zij gaan geen uitzondering maken. En SpaceX moet dus gewoon een jaartje wachten voordat het zover is. En ook aan alle regels voldoen, zoals eigenlijk een normaal bedrijf. Wat zij zelf natuurlijk vinden dat ze niet zijn.
0: Nee, je interplanetaire ambities.
16: Ja.
0: Wat staat er verder te gebeuren nog vandaag?
16: Ja, we blijven even in Amerika, want daar staat toch wel iets groots te gebeuren. Alphabet, moederbedrijf van Google, houdt vanmiddag de algemene aandeelhoudersvergadering. Iets waar toch veel beleggers naar uitkijken. Maar die vergadering komt op een best opvallend moment. Het bedrijf heeft namelijk deze week ook bekendgemaakt $85 miljard te willen investeren in AI. Dat willen ze doen via aandelen uitgeven en Berkshire Hathaway. Daar vertelde de opperbeursner Jochem gisteren al van alles over. Dat kan je natuurlijk ook terugluisteren. Maar in ieder geval, het wordt vanmiddag dus een spannende vergadering en iets om in de gaten te houden.
0: Iris Langbroek, jouw vrijdagmiddag staat wel vast.
16: Absoluut.
0: Dankjewel, onze beursnerd van vandaag. Voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten kun je natuurlijk abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan namelijk alle afleveringen.
6: Zaken doen. Pitch.
0: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en ze doorstaan ook nog eens een vragenvuur. Vandaag de eer aan Jeanette Smiemans van Rebloom Care en Dinja Oosterhof van Bacteravax. En als ik het verkeerd uitspreek, dan laat ik me graag corrigeren. Maar ook aangeschoven dat allereerst Sophie Heijberg van Graduate Ventures om de startups te beoordelen en van advies te voorzien. Jeanette, ik begin bij jou, als jij het ook goed vindt.
7: Ja.
0: Zeker. Ben je er klaar voor?
7: Ik ben er klaar voor.
0: Zet hem op.
7: Okay. Het is vaak het eerste en het laatste wat je doet op een dag. Tanden poetsen. Maar gek genoeg staan veel mensen niet bij stil wat ze eigenlijk in hun mond stoppen en hoeveel afval we daarmee produceren. Met Rebloom Care hebben wij een alternatief ontwikkeld voor tandpasta uit plastic tubes. Het is tandpasta die doet wat het moet doen, alleen op een veel mildere manier voor zowel je mond als ook voor de planeet. Rebloom Care wordt geadviseerd door meer dan 350 tandartsen en mondhygiënistes en is speciaal ontwikkeld voor diegenen die bewust bezig zijn met hun gezondheid en duurzaamheid. En we hebben niet alleen naar de inhoud gekeken, ook naar de verpakking. Rebloom Care zit niet in plastic tubes verpakt, die je sowieso niet leeg krijgt en van die plastic dopjes laat rondslingeren, maar in een elegant glazen flesje met een pompje. En dat flesje vul je na vanuit de refill. En juist met die refill besparen we tot wel een Olympisch zwembad vol aan tandpasta en 89% CO2-uitstoot per jaar, alleen al in Nederland. Dus Rebloom Care is niet alleen beter voor de gezondheid, ook voor de planeet. En het ziet een stuk leuker uit in de badkamer.
0: Punt. Dan naar de eerste indruk van Sophie. Wat vond je ervan?
8: Nou, wat me het meest verbaast is dat het er echt uitziet als een zeeppompje. Het staat hier ook voor onze neus. Is dat niet verwarrend voor consumenten?
7: Ja, het ziet er inderdaad uit als een zeepompje. Het is echter wel een stukje kleiner dan een zeepompje. Hier zit 120 milliliter in. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 2 tubes. En zeep is vaak toch wel 2 keer zo groot. Dus het ziet er wel anders uit. En er staat duidelijk dental care en tandpasta op. Maar ja, het klopt. Ja.
8: Een soort van cultuurverandering die we dus nog wel hebben.
7: Ja, het moet echt veel meer richting die beauty kant gaan. Ja.
8: En je gaf ook aan, jullie werken samen met tandartsen. Nou is aanbevolen door tandartsen zoiets wat ik eigenlijk in elke tandpasta reclame wel hoor. Is dat echt een duurzaam voordeel?
7: Het is een voordeel. Het zijn echt de ambassadeurs. Dus we hebben in Nederland al meer dan 350 tandartsen en mondhygiënisten praktijken aangesloten.
0: We hebben in Nederland meer dan 8000 tandartsen.
7: Er zijn er inderdaad een heleboel. Dus er is zeker
0: veel
7: werk aan de winkel.
0: Die veel kunnen adviseren.
7: Ja, precies. Dus daar zijn we hard mee aan het werk om die groep uit te breiden. Maar voor ons is dat wel echt een heel belangrijk kanaal. We hebben ook de formule samen met hen ontwikkeld. En zij verkopen het ook voor ons. Ja. En dat is wel echt anders dan dat de andere merken dat doen. Want die verkopen het gewoon via traditionele retail.
8: Ja, en uiteindelijk is het wel een premium product. Dus het spreekt een bepaalde niche aan. Ja. En je zegt dat tandartskanaal blijft voornamelijk jullie verkoopkanaal. Je gaat het niet in de winkels neerleggen?
7: Online verkopen het veel tandartsen en mondhygiënistes en wel ook gespecialiseerde winkels. En wie weet waar de toekomst natuurlijk naartoe gaat.
0: Ik heb zo meteen een gesprek met degene die verantwoordelijk is voor, noem maar iets, de Kruidvat.
7: Ja.
0: Dan zou ik me kunnen voorstellen, er zit een verschil tussen wat jullie aanbieden en het doorsnee publiek van de Kruidvat. Hoewel vermoedelijk bijna iedereen wel eens in een Kruidvat komt. Dat zou toch juist een hele grote klap zijn als je zegt, hier zijn onze producten voor iedereen die maar wil.
9: Ja, wellicht later in een andere, meer mainstream vorm. Dus daar zijn we zeker over aan het nadenken. Op dit moment richten we echt nog wel op dat premium segment. Ja, maar opschalen, en daar hoort dit zeker bij, ja.
0: En wat is dan de premiumprijs? Als je dat verschil toch ook zou kunnen duiden tussen wat een normale tube tandpasta kost en wat jullie sophisticated productlijn kost?
9: Zo'n navulverpakking die is €19, €18,99. Er zitten 4 tubes in, dus omgerekend is dat €4,50 per tube. Nou, een beetje tandpasta die wordt geadviseerd door een tandarts, normaal gesproken, die is echt wel rond de...
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En hoe kun je dan toch competitief zijn? Of zou je moeten accepteren dat je nu eenmaal ook wat duurder bent? Dat zou dan toch niet zo gek zijn als je zegt... bij ons krijg je geen droge mond en ook geen aften?
2: Ja, maar we willen wel toegankelijk zijn. Dus we willen de drempels zoveel mogelijk verlagen... dat mensen het gaan proberen. Het is natuurlijk wel zo'n... tandpasta is niet een emotioneel betrokken product. Tenminste, meestal niet. Dus we moeten ze wel ook overtuigen. En we willen daardoor niet te hoog prijs neerzetten.
1: Heb jij nog een afrondende vraag?
3: Nou ja, ik vind het wel interessant inderdaad... of je dat nou... kan overbrengen. Dus is inderdaad, wat is nou de reden waarom consumenten met jullie product aan de gang moeten gaan?
2: Ja, dus dat vanwege gezondheid. Dus dat mensen die willen gewoon geen plastics of willen daarin meer low-tox. We hebben ook een hele premium, een innovatieve formule die is op basis van nanohydroxyapatiet. Voor mensen die niet met fluoride wensen te poetsen. Dus er zijn heel veel mensen die vanwege gezondheidsoverwegingen naar onze tandpasta stappen. Ja. Maar heel eerlijk, er zijn er ook heel veel die zeggen: ik wil gewoon dit mooie flesje in mijn badkamer. Ik ben helemaal klaar met die plastic tubes.
1: We gaan zo meteen horen hoe het eindoordeel klinkt. Maar eerst naar Dinja. Fijn dat je er bent voor jouw pitch.
4: Yes.
1: Dus zet hem op.
4: Wist u dat er bacteriën in tumoren kunnen zitten? De afgelopen jaren is ontdekt dat bepaalde bacteriën... niet alleen aanwezig zijn in tumoren... maar ook bijdragen aan tumorgroei, tumoruitzaaiingen... en verminderde effectiviteit van bestaande behandelingen... zoals chemotherapie. Op dit moment is er echter nog geen therapie die zich specifiek richt op dit soort bacteriën. En daarom hebben wij Bacteravax opgericht. Bacteravax ontwikkelt therapeutische vaccins die het immuunsysteem trainen om dit soort bacteriën heel gericht aan te vallen. Ons eerste programma richt zich op darmkanker, waar de bacterie F. nucleatum een belangrijke rol speelt. En door deze bacterie aan te pakken, willen we tumorgroei remmen en bestaande behandelingen zoals chemotherapie en immunotherapie efficiënter maken. Bacteravax is in 2025 opgericht. Op dit moment zijn we in de preklinische fase... en werken we toe naar een eerste klinische studie... bij patiënten met darmkanker.
1: Zo, in 43 seconden. Nee, toch 59. Sophie, wat vond je ervan?
3: Super interessant product natuurlijk. Jullie zijn nog preklinisch, dus heb je al iets van bewijs... uit bijvoorbeeld muismodellen of iets dergelijks... dat dit echt kan werken?
4: Op dit moment lopen de preklinische experimenten. Ja. Wat er bekend is, is dat deze bacteriën... En dan specifiek degene waar wij ons op richten... dat de rol in de progressie van tumoren steeds duidelijker wordt... en steeds belangrijker wordt. Dus het uitschakelen van zo'n bacterie leidt ertoe... dat je dus inderdaad bijvoorbeeld die gevoeligheid weer kan herstellen. En wij gaan dat dus doen met een vaccinatiebenadering.
3: Ja. Ja, want normaal gesproken wordt het immuunsysteem rondom een tumor sowieso al verzwakt. Ja. Maar je gaat er dus vanuit dat dit alsnog kan werken.
4: Jazeker, omdat die bacterie die op allerlei verschillende manieren... zorgt die ervoor dat die tumor gaat groeien. En een van de manieren is juist lokaal die onderdrukking van je immuunsysteem. Ja. En als je dus een immuunreactie opwekt tegen die bacterie... verwijder je hem uit de tumor... en zal je ook die lokale onderdrukking weer op kunnen heffen. Waardoor je immuunsysteem dus sowieso al meer geactiveerd wordt... om een tumor aan te pakken.
3: En uiteindelijk wat meer richting de business case... in dit natuurlijk hele mooie humane topic. Uiteindelijk gaat de hoeveelheid chemotherapie of immuuntherapie... die je nodig hebt als patiënt omlaag door jullie vaccin? Of wat is de reden dat verzekeraars dit moeten gaan vergoeden?
4: Sowieso is het idee dat het uitschakelen van de bacterie... Niet alleen de gevoeligheid van chemotherapie of immunotherapie verbetert. Dus er zijn ook directe effecten op tumorgroei en immuunactivatie. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk heel veel patiënten met darmkanker... komen op een moment dat ze geen mogelijkheden meer hebben om behandeld te worden. En door een vaccin kan je dat dus weer... herstellen. En daarnaast zien we ook een toepassing in patiënten... die vroeger in het ziekteproces zijn. En uiteindelijk zijn de kosten natuurlijk die geassocieerd zijn... met behandeling van patiënten met darmkanker... Dat ze in het ziekenhuis komen, dure behandelingen... die wegen natuurlijk op tegen een mogelijk hele nieuwe klasse van immunotherapie... die in een heel groot percentage van deze patiënten zou kunnen...
1: En hoe lang is de weg naar die mogelijk nieuwe klasse... Want het ging net in de eerste vraag van Sophie toch ook al even over de weg naar de markt. Naar de business case. Ik kwam volgens mij een paar dagen geleden nog tegen dat kankerpatiënten steeds langer moeten wachten op nieuwe kankermedicijnen. Dat de toestemming bepaald geen gelopen race is. En jullie zijn daar nog helemaal niet.
4: Nee,
1: Dus welk toekomstperspectief past hier nu bij? Wat durf je daar al over te zeggen?
4: Nou, wij zijn...

0: op dit moment preklinisch. Dus op dit moment zijn we het preklinische datapakket aan het verzamelen. We hebben het hele plan uitgewerkt hoe we zo snel mogelijk naar die eerste klinische studie in darmkankerpatiënten het product gaan ontwikkelen. Dus op dit moment voorzien we een eerste klinische studie in patiënten in 2029.
1: En wat heb je dan nu nodig?
0: We bereiden ons voor op een volgende financieringsronde. En om uiteindelijk tot die eerste klinische studie in patiënten te komen, hebben we het over een bedrag van 8 tot 10 miljoen.
1: En is dit dan uiteindelijk iets wat je onder eigen naam op de markt zou kunnen brengen? Of zeg je nee, wij staan open voor alle farmaceuten die hier ook een toekomst in zien?
0: Bacteriavax gaat dit niet zelf naar de markt ontwikkelen. Dus wat wij voorzien is dat we tot vroege klinische studie dit product ontwikkelen. En daarna partneren we met grotere farma die dan de latere klinische studies doen en uiteindelijk het product op de markt gaan brengen.
2: Dat is ook wel wat je normaliter ziet in deze sector. Het is zo ontzettend kapitaalkrachtig om dit te ontwikkelen.
0: Precies. Ja.
1: Maar zijn daar al, ik ben wat minder thuis in deze wereld, zijn er al lijntjes gelegd of farmaceuten die hun interesse kenmer hebben gemaakt?
0: Ja, zeker. We praten natuurlijk met heel veel verschillende partijen en ook in voorbereiding op zo'n volgende financieringsronde praten we met investeerders. En daar is zeker interesse. En het is nu een kwestie van de juiste data bij elkaar verzamelen om inderdaad die volgende financieringsronde te kunnen starten.
1: We gaan naar het eindoordeel, Sophie. Dat klinkt na de pauke. Jeannette was hier van Rebloom Care met die mooie flesjes.
2: Ja, ik denk een interessant product. Er is een markt voor premium producten. Ik bedoel, dat zie je ook bij die Aesop-zeep bijvoorbeeld. Hè. Mensen zijn bereid om 50 plus euro te betalen voor een mooie zeeppompje.
1: Mensen, dus jij niet?
2: ik sta open voor cadeaus, maar kan ik zeker niet zelf. Dus ik denk dat daar een markt voor is. Het is wel een bepaalde niche. En ik denk ook dat je een bepaalde cultuurverandering teweeg moet brengen. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld geëxperimenteerd met die tabletjes die ik totaal niet functionaliteit en smaak vond hebben van normale tandpasta. Dus het feit dat dit dezelfde substantie is, vind ik wel hoopgevend. Dus ik denk dat dit misschien niet naar world domination gaat, maar wel een succesvol bedrijf kan worden.
1: Dinja was er ook van Bacteravax.
2: Ja, dat is natuurlijk wat meer binair. Hè? In de zin van, dat kan een enorm grote uitkomst bieden als het waar is. Maar het moeilijke aan dit soort bedrijven is dat het enorm veel tijd en kapitaal kost. En dat je dat goed moet managen. Dus continu bezig zijn met relaties opbouwen in de industrie, met investeerders praten. Dat is denk ik de grootste uitdaging hier. En dan natuurlijk hopen dat het positief uitpakt. Maar als dat zo is, dan fantastisch.
1: Dank voor jullie pitches, voor jullie bijdrage aan dit programma. Zeg ik natuurlijk ook tegen Sophie Heijenberg van Graduate Ventures. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel.
1: Wil je komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of 3? Mail dan gerust naar zaken@bnr.nl. En wil je meer pitches horen van enthousiaste ondernemers om alvast in de stemming te komen? Zoek dan Pitch op in je podcast-app.
3: Het MKB praat mee.
1: Gisteravond reikte de Koninklijke Bond van Nederlandse Architectenbureaus de prijs voor het beste gebouw van het jaar 2026 uit. En de winnaar, het woongebouw Saba in Rotterdam. Volgens de jury is Saba een no-nonsense gebouw dat met simpele materialen in elkaar is geschroefd. Contact nu met de winnend architect Robert Winkel van Architectenbureau Meij en Nice Developers. Robert Winkel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wat voor no-nonsense gebouw is het?
4: Ja, het is no-nonsense in de zin dat het heel goed te volgen is hoe het gebouwd is en hoe het werkt. Dat is de no-nonsense eigenlijk. Iedereen kan dat doen.
1: Ja, maar het is ook wel tamelijk houtig, geloof ik, toch? Dat had ik nog niet genoemd.
4: Ja, het is tamelijk houtig. Het is voornamelijk hout en hergebruikte grondstoffen. Maar dat betekent dus dat het niet de aarde uitputt. Hè, en dat het met regeneratieve, dus biobased materiaal, bomen en planten, is gebouwd. Ja.
1: Heb je nog ergens concessies moeten doen in de loop van het project, dat er toch iets minder hout aan te pas kon komen dan jij oorspronkelijk in gedachten had?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee hoor. Nee, het is ook. Kijk, hout is. Dat klinkt een beetje exotisch, maar het is al eeuwenlang een bouwmateriaal wat overal wordt gebruikt. Hè. In Amsterdam staan gebouwen in de Warmoestraat van 500 jaar oud. Dus hout is eigenlijk een materiaal wat al heel lang gebruikt wordt om mee te bouwen. Alleen niet zo hoog. Hè. Het gebouw is 50 meter hoog, dus dat is wel redelijk uniek in de wereld zelfs. Ja.
1: Ja, dat je in de prijzen valt, komt natuurlijk ook omdat het zo uniek is en omdat het zo hoog kan en omdat het ook nog voor een deel überhaupt voor elkaar gekomen is. Hoe kun je dit nu op termijn uitrollen op andere plekken?
4: Nou, de bouw heeft wel een aantal problemen op dit moment. Cement en staal stoten heel veel CO2 uit. En dan komt de Europese regelgeving aan om dat te verminderen. Houten gebouwen doen dat veel en veel minder. Er is vergrijzing in de bouw, hè, dus mensen worden wat ouder. Je wil wat meer industrialiseren. Dat kan heel goed met dit. Het is een soort bouwpakket XXL. Het wordt door 6 mensen in 6 maanden in elkaar geschroefd. Dus het geeft antwoord op alle problemen die er zijn. En eigenlijk is het een grote innovatie hoe je de problemen die we nu hebben eigenlijk kan voorkomen.
1: Het is al het beste gebouw van het jaar 2026. Dus het voldoet al aan heel veel kwaliteitsnormen. Maar als je het nu een volgende keer zou doen, en je gaat het de volgende keer doen, wat zou je dan toch nog anders doen?
4: Ja, er zit nog, omdat het 7 jaar, 8 jaar geleden bedacht is, zit er nog een betonnen kern in. Hè. Beton stoot relatief veel CO2 uit. Dat hebben we nu verminderd. We hebben zelfs, want dit is een innovatie. En het belangrijkste in die bouw is om te blijven innoveren. En we hebben nu een toren ontwikkeld van 70 tot 140 meter hoog, geheel van hout. Dus dat gaan we de volgende keer anders doen.
1: Ja. 70 tot 100 meter hoog, geheel van hout. Ja. 140 zelfs, ja. Oké. En wat moet je dan anders doen om dat dan weer toch op een ordentelijke, goede manier ook financieel nog weer rond te krijgen?
4: Nou, financieel valt wel mee. Dat is allemaal wel goed te doen. Het lijkt allemaal. Kijk, mensen zeggen wel dat het duurder is, maar het zeggen wel mensen die het nog nooit hebben gedaan. Dus je moet vooral praten met de mensen die het al een keer hebben gedaan. Het is best wel complex met geluid, brand en vocht. Maar als je het eenmaal hebt gedaan en je weet hoe het werkt, dan kan je het gewoon blijven herhalen en opschalen. Dat zijn we nu ook. We zijn een scale-up als Nice Developers.
1: Nou, ik vraag het je ook omdat er een paar maanden geleden nog op de voorpagina van het FD stond dat houtbouw steeds moeilijker te verzekeren is. Maar daar heb je blijkbaar geen problemen mee.
4: Nee, het is natuurlijk wel een uitdaging om dingen die nieuw zijn goed voor elkaar te krijgen. Maar dat hebben we bij Sawa aangetoond dat het kan. De SWK en woningborg, dat zijn de garantieverzekeraars, die staan er wel achter. Als je het maar zorgvuldig doet. Hè. Je moet wel op een andere manier werken dan bij een betonnen gebouw. En 99% wordt gebouwd in beton. Dus je moet dat wel anders benaderen. En dat kan. Dat moet je, maar je moet het gewoon doen met deskundige mensen. En niet zelf lopen gaan handelen, want dan gaat het niet goed.
1: Een gemiddeld juryrapport staat natuurlijk bol ook van de complimenten. Zo ook over Sawa. Het geeft iets terug aan de buurt. Hoe moet ik dat vertalen? Wat is dat dan? Het is toch wel een woongebouw?
4: Ja, nou kijk, hout is een onderdeel van het hele concept wat wij uitdragen als Nijs en mij. Is dat we ook heel veel biodiversiteit toevoegen. Dat kost eigenlijk alleen maar winst. Maar dat vinden we interessant om dat toe te voegen in de wijk. Dus biodiversiteit, veel plantenbakken met uitgekiende planten voor de bijen en de vlinders, hè, de bestuivers. Maar ook betaalbare woonruimte. 50 woningen zijn middenhuurwoningen. En veel ontmoetingsruimtes, dat soort dingen. En het gebouw is ook nog losmaakbaar. En dat geef je terug aan de wijk. En wij kregen ook wat terug van de wijk. Want het was een wijk die helemaal af was met hoogopgeleide mensen die niet zoveel te doen hebben. Dat heette hindermacht tegenwoordig in Nederland. Maar die hebben dat omarmd. En die zeiden van we gaan helemaal niet bezwaren maken tegen de omgevingsvergunning.
1: Geen bezwaren. Dat is natuurlijk in de hele bouwprocedure.
4: Ja. Nou. Ja. En dat is de grootste versnelling. Hè? Iedereen praat wel over sneller bouwen. Maar eigenlijk moet het vertrouwen met de burger weer in orde komen. En als je dat doet, dan kan je veel sneller bouwen.
1: Robert Winkel van het architectenbureau Meij Architects en Nice Developers. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er, wil je meepraten over het nieuws? Heb je een prijs gewonnen? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En ik werp een blik op de wereld. Blijf luisteren.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
7: Business Beat. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Boel vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooieboel.nl/BNR of kom langs.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
10: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
11: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
18: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
19: Nu in de BNR-app.
1: Anthropic wil een AI-rempedaal omdat de samenleving ontwikkelingen niet kan bijbenen. En het CBS meldt boeren krijgen gemiddeld ruim 10% minder voor hun producten. Brussel stelt een aanpassing van de winstbelasting voor. Dat en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB met Erwin de Hart. Erwin, zie jij nog veel vertraging? Valt het mee?
20: Nou, er staan wel wat files. Het wordt wat drukker op de weg. Dat is meestal zo rond het middaguur op vrijdag. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 8 kilometer langzaam rijden. Je hebt natuurlijk de files aan de snelwegen bij de Duitse grens door de controles. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een reparatie aan de gang. Bij knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer file. A17 Dordrecht-Roosendaal. 5 minuten vertraging bij knooppunt de Stok. En op de A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein 12 kilometer langzaam rijden. Dan een flitser langs de A9 Amstelveen-Alkmaar, hectometerpaal 64,2.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Er stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan het kabinet. En wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt Van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. De komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versiering binnen en buiten. En de brandweer komt met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues en maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. Justitieminister Van Weel vindt het schokkend dat medewerkers van pornosite Motherless ook zelf beelden van kindermisbruik zouden hebben geüpload. Gaat ervan uit dat justitie dat meeneemt in het onderzoek naar de site. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder andere vanwege verkrachtingsfilmpjes. En vaste bezoekers van Apenheul gaan hem missen. Orang-Oetan Kevin, die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. Afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-Oetan Kevin was 43. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Daarmee is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kruidvat wil met een duurzaamheidsindex inzicht geven in de milieu-impact van de artikelen. Maar waarom zien we die milieuscore dan niet terug op de verpakkingen en moeten we naar de website? En minder economische groei, meer inflatie. Ook de OESO stelt de groeiverwachtingen naar beneden bij. Edi Mujagic waarschuwt alvast voor een paardenmiddel uit het verleden. Straks in BNR Zaken doen.
0: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
22: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
14: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
23: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
24: Erik Dijkstra is straks om 4:00 de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Lisa Loep, Marcel Levy, Frits Spits en Mickey Hoogendijk aan. We zenden live uit vanuit de bank in Amsterdam.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
26: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ed van der Weert van A.S. Watson over de bijna 200 winkels van A.S. Watson in Oekraïne, maar ook over Kruidvat. Maar nu eerst.
19: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic, ook op deze vrijdag. Edin, goedemiddag.
27: Goedemiddag, Thomas.
1: En we praten over een rapport van de OESO, dat is voor de meeschrijvers de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Daar zijn over het algemeen wat welvarender landen lid van.
27: Zeker.
1: Wat staat er in dat rapport?
27: Het is een jaarlijks rapport over de economie in de lidstaten, zeg maar, en hoe het allemaal gaat. En je kunt je voorstellen, dit jaar is het niet bepaald een leuk stuk macro-economische proza wat je dan leest. Want wat we daarin lezen is dat economische groei vorig jaar nog bijna 3,5%, ja, zakt dit jaar onder de 3%. De inflatie, vorig jaar 3,4% gemiddeld genomen, loopt dit jaar op naar 4%. Dat is op zich slecht nieuws als de economische groei lager en inflatie hoger wordt. Maar dit komt alleen uit als alles meezit.
1: Ja.
27: Dus mochten de zaken niet meezitten, een voorbeeld als de oorlog in het Midden-Oosten wat langer duurt. Als dat allerlei domino-effecten gaat krijgen, bijvoorbeeld kunstmest en dat soort zaken. Ja, dan kun je ook weer een streep door deze cijfers zetten. En dan komt de groei nog lager uit en inflatie nog hoger. En om het nog helemaal erg te maken en zout in de wonden te strooien, het wordt allemaal nog langer. Dus langer lagere groei en langer hogere inflatie.
1: Ik hoef hier niet te positief voor uit te hangen, maar er blijft wel iets van die economische groei over. We zitten nog niet in een scenario van stagflatie zonder economische groei en een hogere inflatie.
27: Nee, dat is inderdaad het geval. Dus de economieën groeien nog steeds. Maar als het zo doorgaat, dan zit je gewoon met die zeer ongelukkige combinatie van al maar lagere groei en al maar hogere inflatie.
1: Welk beleid past daarbij?
27: En dan zegt de OESO ook, wat we ook zien, de overheden die kijken dat soort dingen natuurlijk niet aan met de gedachte, nou, we zien wel hoe het afloopt. Die komen ook met maatregelen. Ze gaan heel vaak compenseren bijvoorbeeld. Dus ze proberen voor zo goed en zo kwaad als het kan enige compensatie mee te geven aan huishoudens, aan het bedrijfsleven. Maar ja, de ruimte om dat te doen, zegt de OESO, wordt steeds kleiner en kleiner, omdat de staatsschulden steeds hoger en hoger wordt. In de EU bijvoorbeeld hebben we het wereldkampioen zijn we daarin in het vinden van de manieren om dat allemaal te maskeren. Weet je nog, toen we enkele jaren geleden, toen de afspraak was dat alle EU-landen meer moesten uitgeven aan defensie. Toen zijn de begrotingsregels zodanig versoepeld dat we hebben gezegd, nou, extra uitgaven aan defensie, die tellen wij niet mee in je begrotingstekort.
1: Kun je buiten kaders plaatsen.
27: Dat is allemaal heel leuk en aardig. Nu doen we het ook met de steun die allerlei overheden geven aan huishoudens, omdat de energie zoveel duurder is geworden. Nou, dat is wel mooi, maar de OESO zegt heel terecht, je kunt wel doen alsof je staatsschuld daardoor niet stijgt, maar die stijgt wel degelijk. Dus die ruimte die al klein was, die wordt hierdoor alleen maar kleiner en kleiner.
1: Kortom, de OESO pleit voor discipline?
27: Nou ja, ze zeggen, het komt er niet aan om ergens anders dus minder aan te spenderen als overheid en gewoon je staatsfinanciën dus goed een keer onder de loep en grondig onder handen te nemen. Anders loop je het risico dat je in een soort zeer giftige neerwaartse spiraal gaat komen. Namelijk die hoge schulden, de staatsschulden, die remmen enerzijds de economische groei af en jagen de inflatie aan. Nou, je kunt je voorstellen dat tot heel veel irritatie en ontevredenheid in het land leidt. Waardoor mensen wat meer ontvankelijk worden voor wat je de populisten zou noemen.
1: Je hoopt overigens, denk ik, met die oplopende staatsschuld, met het feit dat je iets meer financiële armslag hebt, die groei een beetje te stutten, toch?
27: Ja, maar dat werkt over het algemeen heel goed als je staatsschuld laag is. Maar als je te maken hebt met hele hoge staatsschuld en je gaat daar bovenop nog extra geld lenen om de economie aan te jagen, dan jaag je die economie wel aan, want je geeft wat meer geld uit. Maar omdat je staatsschuld nog hoger wordt, gaan mensen op financiële markten zich nog meer zorgen maken over hoe loopt het allemaal af. En als financiële markten zich zorgen maken over je staatsschuld, dan gaat de rente maar één kant op. En dat is namelijk omhoog. Waardoor je nog meer last krijgt. Dus je zou te maken kunnen krijgen met die giftige neerwaartse spiraal van hoge schulden remmen de groei af, jagen de inflatie aan. Daardoor worden steeds meer mensen ontevreden. Die keren zich richting de populistische partijen, waardoor de partijen die in de regering zitten nog meer moeite hebben om maatregelen te nemen. Want als je maatregelen neemt met het oog op wat langere termijn, op korte termijn komt het wel hard aan. Dus daardoor zorg je dat er nog meer ontevredenheid is. Ja, daar moet je doorheen breken. En ik vrees dat men dit probleem gaat oplossen. En oplossen is onder aanhalingstekens, zoals het in de historie regelmatig is gebeurd met hoge staatsschulden, dat je toch die hoge inflatie, dat je die gaat gedogen. Dat is eigenlijk wat je nu al ziet. We horen al heel lang, het is nu wel aan de hoge kant, maar over niet al te lange tijd wordt het weer laag. Wij gaan daadkrachtig iets doen tegen inflatie. Dat gebeurt maar niet. Dus men gedoogt
1: inflatie. Nou, renteverhoging zit er wel aan te komen, toch?
27: Nou ja, als je als ECB tegen bijna 4% inflatie aankijkt en je hebt de rente op 2%. En het moet een teken van daadkrachtig optreden zijn dat je de rente van 2 naar 2,25 verhoogt. Ja, dat is wel optreden.
1: Begin van een reeks.
27: Nou, eerst zien dan geloven bij de ECB. Maar er is nog wel hoop. Want ik begrijp heel goed dat een heleboel partijen het heel naar vinden dat de kapitaalmarktrentes oplopen. Maar dat is wel het mechanisme wat al die overheden die uit zichzelf te weinig willen doen of te weinig kunnen doen, zou kunnen dwingen om nou eindelijk een keer maatregelen te nemen, ook al doen die op korte termijn pijn. De andere kant van die medaille, Thomas, is iets wat heel, heel, heel onverantwoord beleid zou zijn, namelijk als centrale banken weer gaan grijpen naar quantitative easing, om op grote schaal staatsobligaties op te kopen om die rentestijging weer te neutraliseren.
1: Maar in welke wandelgang heb jij dat opgevangen dan?
27: Nou, de laatste tijd hoor ik heel vaak voorstellen van, nou, dat instrument hebben we. Toegegeven, dat hoor je niet heel vaak van centrale bankiers. Maar die hebben ooit gezegd, we hebben dat instrument noodgedwongen moeten uitvinden. En wij plaatsen het even in ons gereedschapskist. Als je echt naar de buitenwereld duidelijk kunt maken dat je daar geen gebruik van moet maken, kun je ook zeggen, we hebben het ooit gebruikt in geval van nood. En nu gaat het weer uit onze gereedschapskist. En daar hoor ik geen enkele centrale bankier over. En dat baart mij grote zorg.
1: Elie Mujagic, dankjewel. Tot volgende week.
19: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van André Gerrits, emeritus hoogleraar internationale politiek van de Universiteit van Leiden. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vandaag iets langer over het fenomeen staakt het vuren en waarom dat in het ene conflict voortdurend aan de orde lijkt en in het andere conflict maar niet van de grond lijkt te komen. Oftewel, hoe het zit in Oekraïne en Rusland en het Midden-Oosten. Laten we in Oekraïne en Rusland beginnen, waar dat staakt het vuren heel ver weg lijkt en als het er is wel bijzonder fragiel is. Hoe komt dat?
2: Ja, het is eigenlijk helemaal niet fragiel, want het is nog nooit plaatsgevonden.
1: Nee,
2: er zijn een soort van pauzes geweest, vooral voor het uitwisselen van gevangenen, krijgsgevangenen over en weer. Maar een echt staakt het vuren is er nog steeds niet. Zelensky, de Oekraïnse president, heeft het gisteren nog eens een keer voorgesteld in een wat, moet ik eerlijk zeggen, ongebruikelijke open brief aan Poetin. Nogal sarcastisch van toon. Komt er eigenlijk op neer dat Zelensky zegt, wij zijn aan de winnende hand, althans daar lijkt het op. Dus ik zou maar eens concessies gaan doen. Nou, de woordvoerder van Poetin heeft erop gereageerd met de mededeling, meneer Zelensky kan sowieso naar Moskou komen. En als hij volgende week een staakt het vuren wil hebben, dan zullen we daarvoor zorgen. Maar eerst moet aan de voorwaarden van Rusland worden voldaan. En dat is precies waarom er nog steeds geen staakt het vuur is tussen die twee landen. Omdat Poetin opmerkelijk halsstarrig vasthoudt aan de eisen die hij al een aantal jaren formuleert. Waaronder de volledige controle over de Donbass. En de Donbass controleert hij militair tot op zekere hoogte, maar niet helemaal. En dat is in feite waar die oorlog nu nog steeds om gaat. Rusland probeert de rest van de Donbass te krijgen, maar Oekraïne wordt steeds beter in het verdedigen van wat ze nog zelf controleren van die Donbass.
1: En waarom is Poetin zo halsstarrig? Want staakt het vuren betekent per definitie een kwestie natuurlijk van geven en nemen.
2: Ja, nou, daar is hij niet toe bereid. Althans, wel tot het nemen, maar niet tot het geven. Kijk, er wordt sterk benadrukt, ook in de westerse pers, dat Poetin toch steeds verder in het nauw komt, met name ook economisch. Omdat eigenlijk de oorlog tegen Oekraïne nauwelijks meer is vol te houden. Daarbij komt dan ook nog natuurlijk dat er steeds meer kritiek is op de prestaties aan het front. En die kritiek komt met name van militaire bloggers. Dat zijn over het algemeen nationalistische types, Poetin-gezinde types. Maar ze zijn uitermate ontevreden over hoe de oorlog zich voltrekt op dit moment. Maar er is ook een andere kant. Poetin heeft natuurlijk Rusland de afgelopen 4 jaar eigenlijk helemaal gereorganiseerd ten dienste van de oorlog. Dus het is niet zo dat alleen zo dat er steeds meer Russen zijn die de oorlog zat zijn. Maar er zijn ook heel veel Russen die profiteren van de oorlog. Met name die militaire sector, waarvan hele steden afhankelijk zijn. De gezinnen die geld krijgen omdat hun mannen of hun zonen aan het front zitten of zelfs zijn overleden. Poetin sprak onlangs nog over de veteranen. En dat zijn er 100.000 op dit moment als de nieuwe elite van Rusland. Dus hij heeft zich ook in de tussentijd zozeer gecommitteerd aan die oorlog. Politiek, ideologisch, maar ook economisch. Dat hij zichzelf in een hoek heeft gemanoeuvreerd waar hij verdomd moeilijk uitkomt.
1: Dan naar die andere oorlog in het Midden-Oosten. Daar is het een komen en gaan van het staakt het vuren. Ik weet niet eens of de westerse wereld dat nog wel helemaal serieus neemt. Jij?
2: Nee. Nou ja, het is niet het nieuws dat er een staakt het vuur is, dan dat er 's ochtends als je de radio aanzet hoort dat er over en weer gebombardeerd is. Maar zoals zoveel, het is meestal president Trump natuurlijk die dat staakt het vuur aankondigt. We nemen het langzaam maar zeker met een korreltje zout. Maar het is heel opmerkelijk. Ik ken weinig conflicten, recente conflicten, waarin zo vaak over een staakt het vuur gesproken wordt, dat zo vaak niet echt reëel blijkt te zijn.
1: Misschien komt het omdat als je staakt het vuur serieus wil kunnen nemen, je wel moet weten dat dat met instemming is van alle betrokken partijen.
2: Precies, dat is het punt. Al die, ik weet eigenlijk niet wat het meervoud is van een staakt het vuren, maar al die keren dat er een staakt het vuren is overeengekomen, is dat door twee partijen. Namelijk precies de twee partijen die er het meest belang bij hebben. Amerika, omdat het zich in de oorlog heeft gestort, eigenlijk op gezag van een ander, Netanyahu's Israël, en op een oorlog, in een oorlog heeft gestort waar het vanaf wil. En Iran, en het is sowieso in Iraans belang dat die oorlog afloopt vanwege de enorme economische schade die die hele oorlog en het afsluiten van de Straat van Hormuz toebrengt aan de Iraanse economie, die natuurlijk al vanwege het sanctieregime uitermate zwak is. Maar er zijn twee partijen betrokken bij deze oorlog die veel minder belang hebben bij een staakt het vuren en dat ook voortdurend ondermijnen. Hamas en Hezbollah en Israël. Ja. En met name Israël, de grote aanstichter van deze oorlog, ik denk dat daar iedereen het wel over eens is. Met name Israël heeft op dit moment geen enkel belang bij een staakt het vuren. Nou, dat hebben we ook gezien de afgelopen week. Grote oneenigheid, naar het schijnt, tussen Trump en Netanyahu. Kijk, als je vier partijen aan het vechten hebt en maar twee partijen zijn geïnteresseerd, en ik zou wel kunnen, ik denk oprecht geïnteresseerd in de staakt het vuren, maar die andere twee partijen niet, en Israël in het bijzonder niet. Dat is natuurlijk de belangrijkste reden waarom er van dat staakt het vuren eigenlijk niets terechtkomt, althans tot nu toe.
1: André Gerrits, emeritus hoogleraar internationale politiek, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank voor de blik op de wereld en terugblik op de wereld. Je vindt alle afleveringen in je podcast-app. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Ed van der Weert. Hij is directeur Europa bij AS Watson en dan gaat het over de health and the beauty. En Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Payroll Friday.
3: Ja, het is er weer.
1: Toch maar weer eventjes de arbeidsmarkt doornemen.
3: Ja.
1: Wat zijn de karakteristieken op dit moment?
3: Nou, iets minder banengroei. Van 85.000 nieuwe banen worden er verwacht. Dat is in, als je naar de afgelopen maanden kijkt, toch wel redelijk aan de hoge kant. Komt enerzijds omdat de enorme AI-golf ervoor zorgt dat er heel veel investeringen worden gedaan. Ieder datacenter lopen weer mannetjes rond, in ieder geval om het te bouwen. Als het er eenmaal staat, niet zoveel. En aan de andere kant zie je dat veel techbedrijven toch wel wat afscheid van banen nemen. Want ja, ze hebben heel veel mensen aangenomen in de tijd dat het allemaal briljant was. Dat het heel moeilijk was om mensen te krijgen. En nu denken ze, ja, maar we hebben er eigenlijk veel te veel.
1: Dus dat begin je terug te zien?
3: Ja, langzamerhand wel. Als je gaat kijken in afgelopen maand, in mei, waren er 38.000 aankondigd, of een reductie van 38.000 door de grote techbedrijven aangekondigd. Dat is best wel veel mensen.
1: Stel dat ik jou nu president van de Fed maak. Ik denk dat je daarvoor zou bedanken overigens. Of zou je het graag willen?
3: Nee, geef mijn postje maar een fik hier.
1: Oh, maar goed, nou, dan ben je het even voor de gelegenheid. Hoe moet je deze arbeidsmarktcijfers nu wegen in komende rentebesluiten?
3: Nou ja, waar Eden het net ook al over gehad heeft. De inflatie gaat omhoog en die wil je bestrijden met hogere rente. Dus normaal gesproken zou je de rente verhogen, zeker met dat soort extreme stijgingen. En de benzineprijs heeft een groter effect in Amerika dan bij ons, omdat je daar minder belasting hebt, dus de stijging is een stuk groter. Dus dat lijkt een van de logische dingen. Maar meneer Wars heeft natuurlijk naar inflatiemaatstaven gezocht en gevonden die wat mindere stijging aangeven. Dus hij zegt, ja, het valt wel allemaal wel mee. En die AI, dat gaat voor zo'n productiviteitsstijging zorgen dat het rente eerder naar beneden moet dan omhoog.
1: Ed, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Edin begint de rode draad van dit half uur te worden. Want jij wilde het hebben over economische groei. En over wat Nederlandse banken daar ook van hebben laten weten. ABN AMRO, Rabobank. Economische groei valt wat lager uit. Geen verrassing, denk ik.
4: Nee, zeker niet. Nee.
1: En waarom wilde jij het erover hebben?
4: Nou ja, kijk, economische groei heeft effect op iedereen. En zeker op onze consumenten. Kruidvat bestaat 50 jaar of 51 jaar. Dus we hebben al heel wat economische crisis en andere zaken meegemaakt. En het is altijd heel goed om in de gaten te houden wat er om ons heen gebeurt. En hoe afwachtend klanten, in ons geval, worden met uitgaves. En vaak zijn dit soort berichten een voorbode van dat klanten wat beter op hun portemonnee gaan letten. En uiteindelijk het consumentenvertrouwen, dat is ook een van de onderdelen die in dit bericht stonden. Ja, dat is toch wel heel belangrijk, in ieder geval voor de retailindustrie.
1: Consumentenvertrouwen is al tijden natuurlijk negatief.
4: Ja, zeker, zeker.
1: Ik weet niet precies hoe dit voor Kruidvat zou kunnen uitpakken, want het zijn voor een deel ook producten die je nu helemaal nodig hebt.
4: Dat klopt.
1: Dus of het nu economisch mee of tegen zit,
4: dat is wel heel grappig dat je het zegt. Het zou je verrassen dat Kruidvat draait eigenlijk altijd wel goed. In goede tijden en in slechte tijden. En dat heeft alles te maken met wat we verkopen en alles te maken met wat de positionering van het bedrijf is. Dat is namelijk dat wij goedkoop zijn. En wie zit er niet op een koopje te wachten, om even zo te zeggen.
1: Dus jij maakt je geen zorgen?
4: Nou, ik maak me zorgen voor de medewerkers. Ik maak me zorgen voor eigenlijk alles wat om me heen zit.
1: Je kunt er wat aan doen als je je zorgen maakt voor je medewerkers. Dan zou ik zeggen, Ed, sla nog eens een portemonneetje een stuk en dan...
4: Nou, we vertalen best goed hoor, kan ik je vertellen. In ieder geval boven de markt.
1: Ja, maar dus, dan ben ik benieuwd waar je zorg in zit.
4: Nou, de zorg in zit dat, kijk, weet je, medewerkers zijn het in gezinnen. En dat is vaak niet de enige die werkt. Dat is vaak ook nog een partner die werkt. En daar merk je wel dat daar ook wel zorg is over, gewoon over toekomstbanen. Jij noemde het net al. En dat merk je in ieder geval terug in hoe zij naar hun eigen gezinssituatie kijken. Het voordeel is wel, en dat vind ik altijd heel prettig om bij een succesvol bedrijf te zitten, dat wij in ieder geval die continuïteit en die zekerheid bieden. Want wat ik al zei, kruidvat draait over het algemeen in goede en in slechte tijden prima.
1: Mag je dat? Ja, dat mag zeker. En dan zelfs met een wild armgebaar. Je neemt toch zo langzamerhand trekjes van mij over. Dat stelt me wel gerust, Corné.
3: Nee, wat ik me dan af zit te vragen, als je gaat kijken naar de omzet binnen je bedrijf, van zie je dan ook al een verschuiving van dure producten?
4: Zeker.
3: Ja,
4: zeker,
3: dus,
4: zeker.
3: Dus je ziet al echt absoluut de effecten van de afzwakking.
4: Kijk, in retail meet alles. Dus wat klanten kopen, wat de verhouding zijn, hoe vaak ze komen, wat de mandjes zijn. En je ziet absoluut een trend naar eigen merkproducten, die over het algemeen goedkoper zijn. En je ziet een trend naar meer aanbiedingen. Dus.
1: Corné, we gaan van continuïteit en zekerheid naar SpaceX.
3: Ja.
1: Dat kan gewoon.
3: Ja, die is ook in de aanbieding. Gaat het, de beurswaarde wordt een bescheiden 1800 miljard. En dat is zo'n belachelijk groot cijfer. Dat misschien goed om even in context te plaatsen. Dat is 100 keer de omzet. En 100 keer de omzet is 3 keer zoveel als het duurste bedrijf binnen de hele S&P 500 nu. Het is 6% van de economie. En even ter vergelijking, de Microsoft, Apples, toen die allemaal naar de beurs kwamen, was dat ongeveer 0,03%. En dit is 6%.
1: Maar jij noemde net de index, S&P. Daar is nieuws over. Daar komen ze niet zomaar in.
3: Nee, inderdaad. En dat is goed nieuws, vind ik. De Nasdaq weten we al, of tenminste, dat is vaak in het nieuws geweest. Nasdaq heeft zijn regels eventjes aangepast, zodat SpaceX er heel snel in gaat komen. Dat betekent heel veel passieve vraag. Iedereen die in een Nasdaq-indexmandje belegt, gaat dus heel snel ook in SpaceX beleggen. Dat zorgt voor vraag naar die aandelen SpaceX. Mm-hmm. Goed voor SpaceX. Misschien ook goed voor Nasdaq op korte termijn. Maar de S&P heeft gezegd, wij hebben regels en daar houden we gewoon aan vast. En die regels zijn, je moet minimaal 12 maanden beursgenoteerd zijn. Nou, dat duurt dus een jaar, simpelweg. En je moet minimaal 4 kwartalen achtereen winstgevend zijn. En nou ja, dat zijn ze voorlopig nog niet.
1: Nog niet alle vinkjes gezet.
3: Nee, inderdaad. Ze maakten het eerste kwartaal maakten ze 4 miljard verlies. Dus dat zal best nog wel even duren. En er zijn grote delen van SpaceX die gewoon geen winst maken.
1: Nu we toch in de miljardenbusiness zitten. Jouw getal van de week?
3: Ja, is toch wel 80 miljard. En dat heeft een beetje mee te maken, want Google dacht van, als al die grote bedrijven nu naar de beurs te komen en snoepen ze al dat mogelijke kapitaal weg, laten wij dan als eerste eventjes 80 miljard in de markt plaatsen. Dus die heeft een aandelenuitgifte gedaan van 80 miljard, waar onder andere Berkshire Hathaway in is gestapt.
1: 10 miljard geloof ik, hè?
3: Ja. En dat betekent dus simpelweg dat zij alvast een heel stuk van die markt afromen. Of ze denken, ja, als je toch die markt leegplukt qua kapitaal, dan kan je maar beter de eerste zijn. Dus besloot Google dat maar eventjes te doen.
1: Corné van Zijl van Cardano. Gaan we de komende dagen nog veel zien en horen over SpaceX?
3: Ik ben bang van wel, ja.
1: Heb je er wel zin in?
3: Ja, het is zo uniek, het is zo prachtig, het is zo'n prachtige... Ja, luchtballon zou ik bijna durven zeggen, maar dat klinkt als beleggingsadvies en dat geef ik natuurlijk niet.
1: Tot de volgende keer. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie een heel klein minnetje. Op 1045 punten staat hij op dit moment. Straks gaat het uitgebreid over Kruidvat, over de duurzame ambities. En als ik goed ben geïnformeerd, schakelen we ook nog even naar Den Haag, naar de parlementaire enquêtecommissie Corona.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
8: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft,
9: en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
12: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
13: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
15: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
28: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
29: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
30: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
28: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
31: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
29: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
28: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
32: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR
33: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het wordt al wat vroeger druk, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staat inmiddels zo'n 130 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A17 Dordrecht-Roosendaal voor knooppunt De Stok 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Het komt door de afgesloten A4 voor werkzaamheden. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook een kwartier vertraging. En tot slot een snelheidscontrole gezien op de A16 bij daar richting Rotterdam bij 19,3.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar 2 kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Er stond toe dat haar zoon ging meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan het kabinet. En wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. De komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versiering binnen en buiten. En de brandweer komt met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues en maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. Justitieminister Van Wil vindt het schokkend dat medewerkers van porno-site Motherless ook zelf beelden van kindermisbruik zouden hebben geüpload. Gaat ervan uit dat justitie dat meeneemt in het onderzoek naar de site. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder andere vanwege verkrachtingsfilmpjes. En vaste bezoekers van Apenheul gaan hem missen. Orang-Oetan Kevin, die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. Afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-Oetan Kevin was 43. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Daarmee is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bijna de helft van de Nederlanders winkelt wel eens over de grens. Leidt dat ook bij een grote winkelketen als Kruidvat tot problemen of niet? Straks meer in BNR Zaken doen.
0: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Om de zorgkosten enigszins te beheersen, richt verzekeraar VGZ de pijlen op preventie. Lukt het VGZ om gedragsverandering bij een verzekerde af te dwingen? Dat vraag ik morgen aan Art Beuting, commercieel directeur van VGZ, in CMO Talk.
14: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
18: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag Jaap van Dissel. De man die het gezicht werd van de coronacrisis. Hij was destijds voorzitter van het OMT, het Outbreak Management Team. Politiek verslaggever Mark Beekhuis is ook bij dat verhoor. Goedemiddag, Mark.
20: Zeker, Thomas. Goedemiddag.
1: Hoe zit Van Dissel erbij?
20: Nou, we hebben net heel even een break gehad en we zitten nu eigenlijk best wel relaxed en positief in de wedstrijd. Maar vanmorgen, toen hij echt veel kritische vragen kreeg, zat hij eerst heel erg defensief. Soms ook geïrriteerd over de vragen. Leek te vinden dat de commissieleden eigenlijk geen verstand van zaken hebben. Ja, was best wel, was wel confronterend af en toe. Laten we zeggen, het spatte er wel af. Maar hij heeft wel een heleboel kunnen zeggen natuurlijk.
1: Wat heeft hij gezegd?
20: Nou, het gaat natuurlijk heel veel over zijn rol als voorzitter van het OMT. En de drie belangrijkste dingen die denk ik deze ochtend naar buiten gekomen zijn. Is de vraag of het OMT die altijd achter gesloten deuren vergaderde, was dat nou niet handiger om dat openbaar te doen? Nou, daar is Van Dissel absoluut tegen. Iets anders, de samenstelling van het hele OMT, dat is puur medisch en op epidemiologie gericht. Maar bijvoorbeeld als je een school sluit omdat je zegt, ja, besmetting is moeilijk. Daar heb je misschien de andere deskundigheid voor nodig. Is Van Dissel het ook zeker niet mee eens. En de samenstelling van wie zit er nou eigenlijk in dat OMT? Eenzijdig? Nee hoor, zegt Van Dissel. Ja. Dus wat dat betreft zit hij erg in dit zoals het ging. Dat was de manier zoals het moest.
1: Ziet hij ook wel dingen die achteraf anders hadden gekund?
20: Ja, maar dan kom je in allerlei technische zaken. Nou, bijvoorbeeld, hij zei, wij waren zeker helemaal in het begin erg afhankelijk van kennis van buiten. En daar voelde hij zich kennelijk niet zo goed bij. Van buiten betekent de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, die zich dan weer voor een groot stuk moet baseren op gegevens die uit China komen.
3: Hij zei, het was niet dat het niet klopte, wat ze daar zeggen. Alleen, het was zeker onvolledig. Dus we hadden gewoon zelf veel meer in staat moeten zijn om de situatie te kunnen beoordelen hier. Nou, hoe dat praktisch dan uitgewerkt moet worden, daar hebben ze het nog niet over gehad. Maar dat is ook wel iets wat je uit eerdere verhoren meegekregen hebt. Dat de WHO, de afhankelijkheid daarvan, dat zeker de virologen dat eigenlijk achteraf anders hadden willen hebben.
1: En hoe blikt hij terug op de verhouding tussen het OMT en de politiek?
3: Daar is hij eigenlijk best terecht in de leer. Als je het positief formuleert. Hij zegt, wij zijn virologen. Wij hebben verstand van hoe een epidemie zich ontwikkelt. Wij hebben geen verstand van allerlei maatschappelijke zaken. Dus wij geven een advies aan de regering via nog een ambtelijke werkgroep. Daar staan medische zaken in. Of dat vervolgens impact heeft op leerontwikkelingen van leerlingen of op economische gevolgen en maatschappelijke gevolgen in de samenleving. Daar gaan wij niet over. En er is discussie geweest toen en deze week bij de vorige ook wel weer. Moet je eigenlijk het OMT uitbreiden met misschien andere disciplines? Maar daar is hij echt fel tegen. Nu zitten er allemaal artsen aan tafel die met elkaar dezelfde taal spreken en die elkaar begrijpen. Op het moment dat je daar andere mensen bij haalt van buiten, die bijvoorbeeld socioloog zijn, dan kan je niet meer hetzelfde gesprek voeren wat wij nu voeren, wat zo nuttig is. Dat andere advies, dat moet er wel komen, zegt ook Van Dissel. Maar niet via het OMT. Dat moet dan eigenlijk de regering of de regering moet dat op een andere manier die kennis verzamelen. Misschien met een ander OMT. Nou, we hebben natuurlijk aan het eind het impact management team gekregen van de coronacrisis. Dat is het invulling daarvan. Ik geloof niet dat hij daar nou heel erg enthousiast over is. Hij heeft hier niet uitgebreid over gesproken. In ieder geval kwam dat naar zijn smaak veel te laat. Want toen was de coronacrisis eigenlijk al op zijn einde.
1: Mark Beekhuis, onze politiek verslaggever vanuit Den Haag. Dank je wel.
6: De top van Nederland.
1: 17.000 winkels wereldwijd vallen onder health and beauty bedrijf A.S. Watson. In Nederland, vooral bekend van Kruidvat, maar ook van Trekpleister bijvoorbeeld, niet meer weg te denken uit de winkelstraat. Maar neemt de populariteit af nu mensen ook over de grens kijken voor hun shampoo en met name natuurlijk hun zonnebrand. Ik vraag het allemaal aan Ed van der Weert. Hij is de topman in heel Europa. Gaat het over health and beauty van A.S. Watson, het moederbedrijf, zoals gezegd, van onder andere Kruidvat. Ed, welkom.
7: Ja, mooi om hier te zijn. Dank je.
1: En het is zeker niet de eerste keer dat je hier bent. Het is sterker nog de derde keer. In 2020, in 2023 en nu is het 2026 met telkens net een andere functie.
7: Ja, dat is,
1: ben je op weg naar de absolute top?
7: Nou, laat me maar zo zeggen. Er zit mooie vooruitgang in, maar ik denk dat het. Ik ben hier hartstikke tevreden mee. Dus maar je hebt helemaal gelijk. Ja, wat dat betreft, elke keer wat erbij.
1: Ik las een redelijk recent interview met MT Sprouten over jouw leiderschapsambities en dat je ooit had voorgenomen om ergens voor je 40ste de baas te zijn. Dat is net gelukt en toen was je dat en toen begon je dat de baas te relativeren. Ja, merk toch telkens promotie op.
7: Ja, het is wel een kleine soort verschuivend doel. Hè. Wat dat betreft is het wel heel grappig. Ja, een soort jeugdzonde om dan zo'n ambitie te hebben om op je 40ste directeur te zijn en later kom je erachter. Dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Zolang je je werk leuk vindt en
1: nu niet meteen hebt. Zo politiek correct. Blijkbaar vind je het wel belangrijk. Het. Je bent daarna ook voortdurend ergens de baas geweest.
7: Misschien is dat wijsheid die met de jaren komt. Toch? Ja. Dus ik weet het ook niet.
1: Maar vind je het ergens toch ook belangrijk om ergens
7: niet per se,
1: de baas te zijn en telkens toch een stapje omhoog te zetten?
7: Ontegenzeggelijk vind ik het natuurlijk leuk om nieuwe dingen te doen. En elke keer weer nieuwe uitdagingen te hebben. Dat houdt je ook gemotiveerd. En dat zorgt er ook voor dat je zelf scherp blijft. Om alles altijd maar hetzelfde te blijven doen. Dat is gewoon totaal niet mijn ding. Dus het bedrijf biedt me die mogelijkheden. Nu met wat Europese landen erbij. En ja, dat geeft weer energie. Geeft weer nieuwe uitdagingen. Geeft
1: wat
7: weer,
1: Europese landen? Dat zijn ook de Baltische.
7: Dat klopt, ja. In ons geval is dat niet heel Europa. Als je dan denkt van we zitten in elk land. We zitten in de Baltische Staten, in de Oekraïne. Je noemde het net al even met het conflict wat daar gaande is. En ik ben ook commissaris of toezichthouder voor Rossmann. Dat is een bedrijf in Duitsland, Tsjechië, Hongarije en in Polen.
1: Maar daar ben je dan commissaris?
7: Ja, dat is correct.
1: Wat kun jij nu op dit moment betekenen voor de winkels die jullie exploiteren in Oekraïne?
7: Nou, dat is Dat is een van de lastigste dingen voor mij om te doen. Aangezien dat natuurlijk op afstand is in een hele moeilijke situatie. Ik kwam er toevallig net vandaan. Ik ben deze week geweest. Nou, eraan in al komen is een hele tour, want je kan niet vliegen. Dus dat is naar Polen, naar de grens, lopend de grens over en dan uiteindelijk de collega's daar zien.
1: Lopend de grens over?
7: Ja, dat is. Je kan in de auto de grens over, maar dan sta je de halve dag in de file. Dus, en daar zie je trouwens, en dan voel je ook, en dat is voor heel veel luisteraars denk ik heel kenbaar, de kracht van een EU-paspoort. Want ik hoef niet in de rij te staan en de rest van de bezoekers wel. En dat is iets wat we ons niet altijd even goed realiseren. Maar anyway, wat we daar doen is, we proberen de business die we daar hebben zo goed mogelijk te runnen. En dat is best lastig. De mensen die werken daar voor ons, dat doen ze al jaren en die laten we niet in de steek. En we helpen ze zo goed als kwaad als gaat.
1: Is het een overweging geweest om in ieder geval af te schalen of misschien wel dat deel van de portefeuille volledig af te schrijven?
7: Of we nou helemaal, of een echte helemaal uitgewerkt hebben, we wel in het begin gezegd, toen de oorlog uitbrak, van we laten onze collega's niet in de steek. Dus we gaan absoluut niet divesten. Dus we gaan niet weg. Dat heeft het bedrijf in de groep van bedrijven in Hongkong hebben dat bepaald. Die hebben gezegd, nee hoor, wij blijven daar in goede en slechte tijden. Gaan nu slecht. Oorlog breekt uit. Weet ook niet hoe lang het gaat duren. We gaan onze collega's niet in de steek laten. En die situatie zit er nog steeds.
1: Ik spreek regelmatig met onze correspondent in Kiev, Chris Colijn, die enerzijds zegt, ik moet de raketscherven van de straat rapen. En anderzijds zegt, het leven gaat ook wel door.
7: Ook
1: ik ben redelijk recent nog naar een concert geweest.
7: Ja.
1: Wat merk je van de Oekraïense klandizie?
7: Nou kijk, het is heel simpel. Je zegt het heel goed, het leven gaat door. En er is een soort gewenning ontstaan ook in dat land van de situatie waarin ze zitten. Als je erheen gaat, het went nooit. Hè. Een luchtalarm horen. Tot nu toe hoorde ik alleen een luchtalarm op maandag op de eerste van de 12 uur op de eerste van de maand. En nu hoor je voor het echt. En de apps die ze hebben, en went nooit. Hè. Een luchtalarm horen. Tot nu toe hoorde ik alleen een luchtalarm op maandag op de eerste van de 12 uur op de eerste.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Dat vind ik moeilijk.
2: Gesprekken met jou, tenminste dat is mijn ervaring, die gaan heel vaak over Kruidvat. Maar jij bent nu verantwoordelijk voor allerlei andere winkels in allerlei andere landen. Mm-hmm. Hoe belangrijk in die hele portefeuille is Kruidvat überhaupt?
1: Nou, Kruidvat is groot. Dat is zelfs voor het bedrijf E.S. Watson. Kruidvat of de Benelux, hè, waar Kruidvat onder valt, is een van de grootste business units. Dus Kruidvat is ontegenzeggelijk een heel groot bedrijf. Maar de filosofie van het bedrijf is dat elke winkel telt. Dus we gaan niet alleen maar naar de grote en daar heel veel aandacht in stoppen. En de kleintjes geen aandacht. We proberen onze aandacht zo te verdelen dat elke BU of elke winkel de aandacht krijgt die het verdient om uiteindelijk succesvol te zijn. Dus van mij wordt verwacht dat ik in Kruidvat aandacht stop. Maar dat is een goed geoliede machine met een heel sterk team erop. Met mensen die heel super capabel zijn. En ik word geacht ook dezelfde aandacht, of in ieder geval richting te geven aan de bedrijven in de Baltische Staten.
2: Heeft Kruidvat eigenlijk veel minder aandacht nodig?
1: Ondertussen heeft het voor mij iets minder aandacht nodig, omdat ik zo'n sterk team heb.
2: En wat zijn dan de redenen dat andere formules misschien wat achterblijven? Als je zegt, we moeten ieder merk tot volle wasdom
1: kunnen doen. Wat formules? Ja? Vaak heeft dat te maken met marktpositie. Dus kijk, Kruidvat is zo groot in de Benelux-markt. We hebben 1000 winkels, of bijna 1000 winkels. Als ik even prijsmappen, dat is een soort outletstore van Kruidvat meetel. Bijna 1000 winkels in Nederland, 318 in België. Dan ben je zo'n factor in de markt, dat natuurlijk heel anders werk is als je een uitdaging in de markt bent of aan het ontwikkelen in de markt.
2: Dus dat je dan wat aandacht kunt vestigen op wat er allemaal te koop is en of dat een beetje bijdraagt aan mensen en milieu.
1: Zeker.
2: Dat is ook een luxe. Nou, of is dat noodzaak? Want dat hebben jullie gedaan. Hè? Jullie hebben indicatoren geïntroduceerd om dat allemaal aan te kunnen geven.
1: Precies.
2: Maar dat kun je alleen doen als de rest wel klopt?
1: Dat absoluut. Kijk, je moet het en-en doen. Maar de basis moet op orde zijn. Kijk, wij hebben het bedrijf gaat goed. Het gaat goed met Kruidvat, we groeien. Dan geeft dat ook de mogelijkheid om dit soort grote initiatieven te ondernemen. Als jij met de rug tegen de muur staat en elke dag in de overlevingsstand, ja, dan gaat je aandacht natuurlijk eerst naar zorgen dat het schip geen water maakt. En dat is bij Kruidvat gewoon anders. Aan de andere kant, de maatschappij en ook de overtuiging ook voor mij is wel dat je het en-en moet doen. Ja. Kijk, je kan niet een mooie business bouwen en uiteindelijk de planeet vernietigen.
2: En jij dacht, je keek eens rond in Nederland en je dacht, wat jammer dat er toch zo weinig keurmerken en certificeringen zijn.
1: Dat is een hele goede.
2: Laten we daar eens mee komen.
1: Ja, precies. Nou, maar in ieder geval voor onze business, voor non-food, is er niet echt een keurmerk. Je hebt helemaal gelijk.
2: Er zijn er wel genoeg, toch?
1: Ja, er is een woud aan keurmerken. Ja, en je moet ook ontzettend gaan opletten.
2: Kies er een mooie uit.
1: Die dekken dan de lading niet. Zijn niet over verschillende categorieën. Het is allemaal heel specifiek voor bepaalde producten of bepaalde grondstoffen. Dus we hebben daar natuurlijk naar gekeken. En waarom zou je iets nieuws doen als het niet nodig is? Ik moet wel zeggen dat de Nature Impact Score was al iets wat bestaat. Dat is een bedrijf dat heet G6. Moet je ook een keer uitnodigen hier.
2: Is gebeurd?
1: Is Kelly hier wel eens geweest?
2: Okay, een hele week.
1: Mooi. Oh, serieus?
2: Ja, dat is luxe, hè?
1: Ja, dat is wel heel luxe. Maar anyway, dus het was een bestaand iets. Zij meten de impact van producten. En wij hebben dus een bestaand iets gebruikt en dat uiteindelijk in onze winkels gebracht.
2: Dan ben ik wel benieuwd wat daar dan uit blijkt. Want de NRC heeft er uitvoerig over geschreven. Heeft jou ook daarvoor gesproken.
1: Precies.
2: Schrijft ook over opmerkelijke uitkomsten. Ontstoppingskorrels voor de grootsteen scoren groen. Daar zit de giftige stof natriumhydroxide in. Terwijl zuiveringszout geel is.
1: Ja.
2: Blij dat jullie mij zo assisteren bij het maken van mijn keuze.
1: Ja. Nou, kijk, het gaat iets verder dan dat. Het kijkt naar 3 aspecten. Dus het is, kijk, heel vaak zie je keurmerken die op 1 ding dan heel erg inzoomen. De Nature Impact Score doet dat over 3 aspecten. Dus het gaat over hoe het geproduceerd wordt, hoe het gebruikt wordt en uiteindelijk of het recyclebaar is. Wat wij doen is...
2: Kun je hier antwoord op geven of neem je een hele lange aanloop?
1: Want niet deze specifieke producten.
2: Dat hoeft voor mij ook niet helemaal. Alleen het geeft aan dat waar je hoopt duidelijkheid te scheppen, er toch ook verwarring kan ontstaan over wat je nu precies in je mondje stopt.
1: Maar wat jij dan kan doen is, als jij verwarring hebt over het gele of het groen, en waarom dat ene product dan geel is en het andere product groen.
2: Want met mijn eerste aanvechting zou zijn, dan koop ik het groene product. Maar daar zit dus gif in.
1: Ja, maar als je naar de combinatie van die 3 elementen kijkt, dan is dat beter. Naar die, dus productie en wat ik net even noemde, dan die gele. Alleen als jij precies wil weten hoe het zit, dan scan je die QR-code, ga je naar de website en dan kan je het helemaal uitvogelen wat voor jou belangrijk is, waarom je dat

0: ene product of het andere product moet kopen. Maar als je die drie dingen bij elkaar telt, dat klopt, dan is de groene beter dan de gele.
1: Maar dan moet ik ook wel van goede wil zijn, toch? Dan ga ik eerst.
0: Moet je ervoor geïnteresseerd zijn, absoluut. Ja. Ja.
1: Dat klopt. Hoe gaan jullie die drempel verlagen?
0: Nou, kijk. De hele impact op milieu is een complexe materie. Dus om even heel simpel dat in een kleurtje neer te zetten, dat is al een hele grote stap en best lastig. We doen dat op het schap. We willen dat wel op de verpakking gaan doen. Alleen dat metertje dat verandert natuurlijk steeds. Want ja, onze inkopers, onze category managers, die worden ook geacht om dat metertje de goede kant op te krijgen. Ja, want we doen het eigenlijk om twee redenen. A, om de klant transparantie te geven. Maar tweede ook om onze eigen mensen te motiveren om het groener te maken.
1: Want het is nogal rood zo in bepaalde categorieën, toch?
0: Ja, als je over het algemeen kijkt, staat het metertje in het midden. Als je alles bij elkaar optelt. Maar dat klopt, er zitten ook producten bij die dan te veel aan de rode kant zitten. En daar moeten we dus werk van maken. En weet je kan je erachter verschuilen en zeggen, nou, ik wil het er niet over hebben. En dan we doen het lekker een beetje op de achtergrond. Of je laat het zien en je bent er transparant over. Maar wel met een intentie om het beter te doen. Nou, en op de verpakking zetten is natuurlijk heel verleidelijk. Alleen dat metertje verandert steeds. Verpakkingen maken we vaak in grote runs. Dus het is wel het idee om op termijn de QR-code op de verpakking te zetten. Zodat de klant ook lekker met de mobile of op de laptop kan kijken wat er allemaal achter zit.
1: Maar als je het echt belangrijk vindt, en wie ben ik om dat te betwisten, dan zou je ook kunnen zeggen, het echte middel zou zijn als mensen kopen wat ze nodig hebben. Terwijl Kruidvat, ik kom er ook wel eens, bij uitstek een winkel is waarvan je denkt, hé, maar god, verdraaid, dat is toch ook handig om te hebben. Of dat is nu in de aanbieding, ik sla mijn slag. Kortom, overconsumptie ligt op alle mogelijke manieren op de loer.
0: Dat durf ik te betwisten.
1: Hoe oprecht is dan deze poging?
0: Ja, nou kijk, het overgrote merendeel van de spullen die wij verkopen, en jij was al net al even in het vorige gesprek een klein beetje verbaasd over, maar dan praat je echt over 85-90%. Wat wij verkopen zijn verbruiksgoederen, om even maar zo te noemen. En dan is mijn vraag, als jij 5 tubes tandpasta voor €10 koopt, wat wij vaak hebben, ga jij vaker je tanden poetsen?
1: Nee.
0: Als wij shampoo in de aanbieding hebben, ga jij vaker douchen?
1: Nou, maar goh, je hebt me toch wel eens eerder uitgelegd hoe die winkel in elkaar zit. Dat is toch ook gewoon om ergens tegenop te botsen en te denken van, vertraaid, ik wist niet dat ik het nodig heb. Je denkt 2 seconden dat je het wel nodig hebt. Je komt thuis en denkt, nou, wat heb ik nou toch gekocht?
0: Je hebt wel gelijk. Je komt waar wij natuurlijk super trots
1: op zijn. Tot zover alles wat goed is voor mensen en milieu in de wereld.
0: Nee, maar waar wij natuurlijk super trots op zijn als Kruidvat, is als mensen de winkel inkomen en met een boodschappenlijstje waar 1 tube tandpasta op staat en met een grote tas naar buiten lopen. Ja, dat is ons werk. Maar we hebben dan graag dat ze bij ons kopen en niet bij de concurrent kopen. En ik ben het helemaal met jou eens, daar zijn we super succesvol in. Dus dat jij met meer de Kruidvat de deur uitloopt en dat je van plan was om te kopen, ja, you bet.
1: Maar dan dat maakt ons als retailer minder.
0: Nou ja, ik durf te betwisten dat jij niet per se heel veel meer gaat gebruiken als consument, omdat je niet vaker gaat douchen of niet vaker je tanden gaat poetsen of niet vaker je luier van je baby gaat verschonen of al andere producten.
1: Nee, maar je doet het assortiment van Kruidvat iets te kort, want het is binnenkort ook het WK. Ik kwam allerlei oranje spul tegen, waarvan ik nu al weet, dat is over twee jaar toch.
0: Dat stukje van dat assortiment. Buiten dat we ook gewoon speelgoed verkopen waar kinderen ook mee spelen en waar het vroeger misschien een beetje plastic fantastic was, is tegenwoordig gewoon merkproducten en allemaal prima. Heb jij gelijk, daar zitten heus wel producten in dat je kan zeggen, heb je dat nou echt nodig?
1: We gaan even naar die 10 tubes tandpasta.
0: Guilty as charged.
1: Een dilemma, komt-ie aan.
2: Het dilemma.
1: De stapelkortingen opheft, dat schaadt ons als Kruidvat. Of nee hoor, de consument trekt zich daar niks van aan. Komt toch wel langs. Wat zeg je dan?
0: Stapelkortingen zijn belangrijk voor Kruidvat.
1: Ed van der Weert is hier. Hij is van A.S. Watson, moederbedrijf van Kruidvat. Die stapelkortingen, daar is veel over te doen. De topman van de Lidl heeft er wat over gezegd. De Consumentenbond heeft er wat over gezegd. Moet wel meteen zeggen, dan heeft dat vooral betrekking op supermarkten. Jullie zijn geen supermarkt.
0: Nee.
1: Maar die stapelkortingen, dat zou ook de boel een beetje kunnen schaden. Want uiteindelijk moet het geld wel ergens verdiend worden. Uh-huh. Waarom houden jullie daar zo aan vast?
0: Nou, het antwoord is heel simpel. Omdat de klant het fijn vindt. Kijk, ons werk is volgen wat de klant doet. Nederlanders zijn opgevoed met aanbiedingen. In andere landen is dat anders. Maar een Nederlander is daar zeker super gevoelig voor. En dat is echt niet iets van de laatste jaren. Dat is al tientallen jaren aan de hand. Ik doe dit werk al best lang retail. En daarvoor heb ik bij leveranciers gewerkt. Nou, ik kan me niet zo lang herinneren. Of kan me niet anders herinneren dat aanbiedingen een ontzettend belangrijke rol in onze markt speelden. Of spelen. En dus klanten vinden dat belangrijk, aanbiedingen. En dus stapelkortingen is iets wat de klant wil. En wat de klant wil, dat doen wij.
1: Ja, er zijn ook mensen die misschien wel heel graag 5 tubes tandpasta in 1 keer zouden willen kopen. Maar die ook tegen een aanschaf van tandpasta aanhikken. Omdat ze nu eenmaal ieder dubbeltje moeten omdraaien.
0: Ja.
1: Is dat wel helemaal eerlijk dan?
0: Nou ja, we hebben niet alleen stapelkortingen. Als jij bij een kruidvat komt, dan zie je stapelkortingen, ontegenzeggelijk. Maar we hebben ook heel vaak, dat noemen we dan single price-offs. Dus gewoon korting op één product. We hebben laaggeprijsde producten, laaggeprijsde eigen merkproducten. En je moet maar eens kijken in onze folder. En dit is echt retail op de vierkante millimeter, hoor. Maar je ziet ook een ritme in onze folders. Dat we proberen het aanbod zo af te stemmen dat voor elk wat wils is. En dus ook het verschil tussen gezinnen of huishoudens met weinig mensen.
1: Ik ga je niet plezier doen die hele folder door te nemen op de radio. Maar ik heb er wel even naar gekeken. Natuurlijk. 2 plus 3, 3 plus 2, 1 plus 1, 2 plus 2, 8 flessen.
0: Weet je waarom we dat nu doen? Heel specifiek. Dat is omdat salaris vorige week gestort is en het vakantiegeld is uitgekeerd. Dus dan doen we veel vaak multibuys.
1: Dan denk je toch, en, die douchegel,
0: dan hebben klanten geld in de portemonnee, natuurlijk. Dan zijn stapelkortingen het middel om klanten wat te laten kopen. Ja. Maar je zal ook zien dat door in het ritme van een maand zit ook heel vaak zogenaamde single price-offs. En dat doen we omdat we er voor iedereen willen zijn. Kijk, het is bij onze winkel draait echt niet op alleen maar mensen met geld. Heel Nederland komt, of heel België, komt bij Kruidvat over de vloer. Arm en rijk, dat maakt onze formule ook best wel uniek. Het is echt niet één doelgroep. En ons werk is ervoor te zorgen dat iedereen bediend wordt. En mensen die kleine prijsjes willen bedienen, we ook op die
1: manier. Veel mensen denken dat ze beter bediend worden als ze net over de grens hun boodschappen doen.
0: Is ook
1: hun...
0: zeggen, ja.
1: Nou, zeg ik het alleen of is het zo? Blijkt het ook uit jullie cijfers?
0: Nou, kijk, we hebben tientallen winkels op de grens zitten. En als je de krant moet geloven, dan kan ik net zo goed al die winkels sluiten. Want dan komt toch niemand meer, want die gaan lekker de grens over. Nou, het tegenovergestelde is waar. Die winkels draaien prima. En ik wil je wel uitleggen hoe het zit. Kijk, we hebben natuurlijk ook aan klanten gevraagd. Als er over de grens in de krant staat dat het zoveel goedkoper is, waarom kom je nog überhaupt bij een Kruidvat? En dan zeggen klanten een paar dingen tegen ons. Het eerste is, de klant is niet gek en super berekenend. Dus die kijken naar de aanbiedingen en die zien dat de aanbiedingen goedkoper zijn dan de vaste prijs in Duitsland. Die denken, nou, dat voordeel heb ik dan. Kijk naar het totaal aanbod. Dus die kijken naar wat een Kruidvat allemaal te bieden heeft. En een DM van een kleiner assortiment, omdat ze sommige categorieën niet hebben. Die kijken naar de locatie, of ze het leuk vinden om naar een winkel te gaan.
1: Blijven er net zoveel mensen komen of zie je een lichte afname?
0: Nee, kijk, we zien mensen naar Duitsland gaan. Maar de reden om naar Duitsland te gaan voor drogisterijproducten is heel anders. En dat zou je een heel interessant feitje vinden. Maar er zit een correlatie tussen hoeveel mensen naar Duitsland gaan en hoe groot het prijsverschil op de brandstof is. Dus wij houden de brandstofprijs in de gaten. Verkopen helemaal geen brandstof. Want we weten, als de brandstofprijsverschil te groot is, dan gaan mensen voor brandstof naar het buitenland. En dat klopt. Als ze eenmaal tanken in Duitsland, dan lopen ze ook even bij de DM naar binnen of bij de EDK of waar dan ook. En dan kopen ze bier of misschien een keer zonnebrand of andere dingen. En dat vinden we natuurlijk niet leuk, want wat daar verkocht wordt, kunnen wij niet verkopen. Maar het is nou niet zo dat de Kruidvatwinkels helemaal leeg zijn. En nog één dingetje.
1: Echt dat laatste dingetje. Ja. Daarna nemen we de rest van de boodschappen.
0: Er komen ook ontzettend veel Duitsers weer bij ons winkelen, omdat heel veel producten bij ons weer gekocht zijn.
1: Ed van der Weert, benieuwd naar de functie die je bekleedt als we elkaar een volgende keer spreken. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Luc van den Bulke, de topman van de Belgisch Maritiem Dienstverlener DME, over diepzeemijnbouw. Abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen. Hoe kom je erachter hoeveel panden een failliet bedrijf heeft als de administratie in de kelder van de Field ligt? Je hoort het in Onder Curatoren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
9: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
10: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
12: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
13: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
14: In de BNR-app.
1: Anthropic wil een AI-rem pedalen omdat de samenleving ontwikkelingen niet kan bijbenen. De economie van de eurozone is onverwacht gekrompen door een krimp, met name in Ierland. Brussel stelt een aanpassing van de winstbelasting voor. Dit en meer nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, het is vrijdagmiddag, ook op de weg. Hoe is het daar?
15: Ja, dat klopt. En zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Inmiddels ook alweer 150 kilometer file in totaal. Veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Maar er zijn ook weer uitzonderingen. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam en staat de stil tussen Culemborg en Zaltbommel over 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Net voor knooppunt tot de Polderplein is de linkerrijst ook dicht door schade aan de geleiderdeel. De vangrail beter gezegd. Vertraging 10 minuten. A12 Duitsergrens Utrecht. Bij knooppunt Grijs wordt gebeurd juist een ongeluk. Ook hier is de linkerrijst ook dicht. Vertraging een kwartier. En tenslotte de A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt De Stok. 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dit komt door de afgesloten A4 voor werkzaamheden. En een snelheidscontrole nog gezien op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 127,1.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden. En de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is nog onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man het aanraken toe, maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis en maakte die seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. Minister Van der Brink is duidelijk: als een gemeente weigert asielzoekers op te vangen, dan moet hij daarover in gesprek met buurgemeenten om de asielopvang te regelen. Hij reageert op een besluit van de nieuwe coalitie in de gemeente Maassluis ten westen van Rotterdam. Die houdt vast aan 0 opvangplekken. En scheidsrechters in Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hoe zien de resten van een piramidespel met vastgoed eruit? Je hoort het zo in BNR Zaken.
17: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
18: Yes!
19: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde.
18: Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
19: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
20: Yes!
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
22: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
22: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
22: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
24: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
25: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
26: Hij is nu meer dan 100 dagen minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tijd voor een uitgebreid gesprek met Vincent Karremans over onderhoud aan wegen, verkeersveiligheid en de komst van zelfrijdende auto's. Vanmiddag om 3 uur in de Nationale Autoshow.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor mij zelfs het laatste half uur van BNR Zaken doen in een hele week. Want ik ben een weekje met vakantie. Maar ik weet nog wel dat we op vrijdag dit programma afsluiten met de serie en de podcast Onder Curatoren. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over Weststaten. Een vastgoedfonds dat belegde in Duitse panden en hoge rendementen beloofde. De familie achter dat fonds bleek een piramidespel te spelen en belandde in de gevangenis. Of de opgelichte beleggers nog iets van hun geld terugkregen, dat hoor je nu.
30: Nou ja, kijk, de brochures zien er goed uit. Een rendement van 8% is rijkelijk, maar ook niet absurd. Alleen het enige is, je weet niet wat erachter zit. Je weet niet hoe goed dit bedrijf in elkaar zit. Je weet niet of die mensen er verstand van hebben. Je weet niet of ze doen wat ze beloven. Ik denk dat er nog steeds op van dit soort brochures worden uitgegeven. Van de mensen die zich inleggen er eigenlijk onvoldoende verstand van hebben om daar veel over te zeggen.
1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Elisa, we horen het maar al te vaak in het nieuws. Beleggingen met veelbelovende rendementen die uiteindelijk net niet die wonderbeleggingen blijken te zijn waar velen op hoopten.
31: Ja, Thomas. En dan komen we natuurlijk bij de bekende uitspraak waar we het volgens mij al eerder over hebben gehad in deze podcast. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Recent hadden we natuurlijk in het nieuws wonderbelegger Max R. Een twintiger die met zijn verleidelijke beloftes bij onder andere Bitfavo-topman Mark Nuvelstein miljoenen wist los te peuteren. Nou, daar kwam niet veel van terug. En dan was er ook nog Corina de J. die in totaal 56 miljoen wist binnen te halen bij beleggers. En ook die zien daar tot dusver niet zoveel van terug. En nou ja, Thomas, dat doet ons natuurlijk denken aan het ja,
1: Bernie Madoff.
31: Bernie Madoff.
1: Dan is die 56 miljoen, dat is kinderspel, dat gaat nergens over.
31: Precies, Bernie Madoff die ligt natuurlijk zijn godganse leven allerlei mensen op via zijn zeer uitgedachte piramidespel. En vandaag draait het ook om een piramidespel. Ik moet zeggen, ja, ik vind het toch altijd fascinerend dat mensen toch telkens weer daar intrappen. Dit keer gaat het om een piramidespel met vastgoed. Vastgoedfonds Weststaten, daar gaan we het over hebben. Ook de beleggers in dit fonds kregen mooie rendementen voorgespiegeld. Ik wist via archive.org nog een oude website naar boven te halen van Weststaten. Nou, van begin jaren 10. En daar zag ik ook dat er toch werd gezegd van, nou, gemiddeld is er toch wel een rendement te behalen van 9,1%. En aanvankelijk kregen beleggers ook dat mooie rendement. Maar ja, hoe dit piramidespel precies in elkaar zat en hoe het uiteindelijk allemaal toch stuk liep en moest worden afgewikkeld, dat gaan we vandaag bespreken met onze gast van vandaag. En dat is Hans Hendricks, partner en curator bij KBS Advocaten. Van harte welkom.
0: Dankjewel.
31: Ja, Weststaten was een vastgoedfonds, begin jaren 10, waar je in kon beleggen. Maar het was dus in werkelijkheid een piramidespel. Hoe zat dat precies?
0: Nou, dat bleek het te zijn. Het was een groot concern, 30 vennootschappen. En men was begonnen in Nederland om onroerend goed aan te schaffen met cv-constructies. En het deel van het concern wat daarin zat, schreef obligatieleningen uit. En deels met die cv's en die obligatieleningen werd het onroerend goed aangeschaft.
2: De cv's zijn?
0: Commanditaire vennootschappen.
2: Ja, ik denk, we zijn maar meteen begonnen. Ja, ja, wat betekent dat precies?
0: Dat is een zeg maar een soort WOF. Alleen de andere partners is een stille commandiet. Die is op de achtergrond. De financier is op de achtergrond.
31: En wat voor soort vastgoed werd er dan aangekocht?
0: Nou, in Nederland ging het om appartementen. En het piramideconstructie waar jullie net over hebben, dat speelde zich nog niet in Nederland af. Hè, maar dit was het begin van het concern. Men is toen naar Duitsland uitgeweken. En wat men in Duitsland deed is een mooie brochure maken. Iedereen die hem leest vindt hem prachtig, met prachtige rendementen, mooie foto's en aanbevelingen van advocaten en anderen daarin. Er werd een rendement in het vooruitzicht gesteld en je kon je inschrijven per coupures van 10.000 euro in obligatieleningen. En dan krijg je een bepaald rente uitgekeerd.
31: En dan zag je dus foto's van Duitse panden?
0: Ja, maar het bijzondere was, het ging hier om nog aan te schaffen panden.
31: Aha.
0: Het ging om voorbeeldpanden.
2: En op basis waarvan deden die advocaten, academici dan hun aanbevelingen?
0: Veel accountants, zeg ik erbij. Op grond van de prachtige brochure. Oh, de aanbevelingen. Nou ja, je legt je business case, leg je voor aan een specialist en die vindt daar wat van.
2: En die vindt het eigenlijk prima, blijkbaar.
0: Nou, het was een positief advies.
31: En is dit ook goedgekeurd door de autoriteit Financiële Markten?
0: Nee, dat was een probleem wat later inderdaad opkwam. Er was geen goedkeuring verleend. Er is ook een boete van 1 miljoen voor opgelegd uiteindelijk.
31: Oké. Okay. Hoe is dan dat piramidespel ontstaan?
0: Nou kijk, bij de allereerste brochure werd flink ingeschreven. En er werd meer geld opgehaald dan men beoogde. Dus dat geld kwam binnen. Vervolgens is men onroerend goed gaan aanschaffen. En dat onroerend goed rendeerde. Je hebt toch,
31: tot zover alles goed eigenlijk.
0: Ja, je krijgt huurinkomsten binnen.
31: Ja.
0: Maar op een gegeven moment is het geld op. En vervolgens ging men verder met een nieuw fonds. En daar gebeurde hetzelfde. Men haalde weer geld binnen. Er werden weer brochures gemaakt. Obligatieleningen uitgeschreven. En er kwam geld op binnen. En in het algemeen veel meer dan men beoogde. En als je dan in het eerste fonds geld tekort komt, dan kan je dat gaan halen uit het andere fonds.
31: Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling.
0: Nee, ik denk dat het niet de bedoeling is geweest. Nee.
2: Maar toch nog heel even, want je haalt meer geld op dan je beoogt. Met andere woorden, je hebt een overschot.
0: Ja.
2: Waarom ontstaat er dan uiteindelijk een tekort dat je moet dekken met een ander fonds?
0: Omdat je rendement lager is. Omdat je kosten hoger zijn. Omdat je prognoses niet kloppen.
2: Het is allemaal gebeurd.
0: Allemaal gebeurd, ja.
31: En hoe kwam dit aan het licht? Want aanvankelijk leek het een hele mooie belegging. Er werd in belegd door advocaten, notarissen, allemaal denk slimme mensen, zou je kunnen zeggen. Hoe kwam aan het licht dat dit toch niet helemaal klopte?
0: Nou, in het begin was dat nog helemaal niet duidelijk. Hè? Want men was begonnen in 2011. En pas veel later kwam de AFM in zicht. En het faillissement volgde ook veel later.
30: Het is denk ik begonnen met de situatie in Nederland. Hoewel dat geen piramideconstructie was. Er is een geschil ontstaan tussen het concern en de commanditaire vennootschap.
31: Okay.
30: En op een gegeven moment is de commanditaire vennootschap, die is gestopt met de huurbetalingen van de appartementen. En toen is het failliete, daarna, het concern wat daarna failliet ging, is toen wilde toen die appartementen gaan verkopen en beriep zich op het hypotheekrecht. En tussen die twee partijen is discussie ontstaan. En de communitaire vennootschap die werd vertegenwoordigd door een claimstichting. Die is zich hierin gaan verdiepen.
31: Ja.
30: En die heeft zo'n beetje uitgeplozen wat hier aan de hand was. En is hiermee naar de Belastingdienst gegaan. En ook naar het Openbaar Ministerie.
31: En Weststaten was in handen van een familie, toch? De familie Jacobs. Meneer Hans Jacobs en zijn zoon?
30: Ja.
31: En kwamen die toen meteen ook in het vizier van de Fiat?
30: Nou, de Fiat is toen onderzoek gaan doen. En in 2015, dat heeft ertoe geleid dat in 2015 de hele leiding van het bedrijf is opgepakt.
31: Ja, en daar zaten die vader en zoon bij. Ik meen ook nog de moeder.
30: Ook nog anderen.
31: Ook nog anderen.
2: Maar dat is geen detail voor een curator, toch? Dat de familie achter slot en grendel zit.
30: Ja, op dat moment was ik nog geen curator.
2: Nee, klopt.
30: Ja,
31: maar, precies. Dus jij was nog geen curator. Had je toen wel, volgde je deze zaak in de krant? Of wist je er eigenlijk op dat moment nog niks van af?
30: Nou, wat er in wezen gebeurde is het nadat men werd opgepakt. Een half jaar later is zeg maar het Weststatenconcern failliet gegaan. Maar daarvoor was al een klein onderdeel van het concern failliet. Dat was de DPF-tak. Dat was een wat kleiner onderdeel. Dat was ook een andere curator. Dus toen het faillissement daar was, werd ik benoemd in de Weststaten-tak. Maar ik werd ook benoemd als mede-curator in de DPF-tak. Aha. En de curator van de DPF-tak werd ook benoemd in mijn tak. Dus sindsdien, dat is Harry Lanting, trokken we samen op.
31: Oké, dus twee curatoren die gaan kijken hoe zit deze vastgoedkluwen in elkaar eigenlijk.
30: Ja, en dat was best wel spannend, zeg maar. Want toen ik daar kwam, toen had de Fiat, die had al een half jaar eerder alle administratie meegenomen. Dus er was geen administratie en er was geen hoofdkantoor. Er was dus ook geen personeel. En de andere curator had al wat onderzoekwerk verricht. Dus we wisten dat het ging om veel onroerend goed in Duitsland.
31: Ja.
30: Dat de obligatieleningen waren verstrekt. En dat het concern tot stilstand was gekomen.
31: En dat was dus in mei 2015. Want ik wil heel even terug naar dat faillissementsmoment. Toen ging Weststaten failliet.
30: Ja.
31: Maar daarvoor was dus dat kleine onderdeel al failliet gegaan. Dus jouw collega-curator eigenlijk, die was al bezig van wat is hier eigenlijk aan de hand in dit concern.
30: Ja.
31: En wat bleek? Wat was
30: nou,
31: het
30: wij
31: voor
30: zijn toen Weststaten was het grootste deel van het concern. Toen zijn wij naar het Openbaar Ministerie gegaan om met hen te praten. Want wij wisten dat er dus beslag was gelegd. Weliswaar door de Fiat op de administratie. Maar er was ook op al het andere actief beslag gelegd. Op alle bankrekeningen was beslag gelegd. Op auto's, op sieraden, op alles wat ze konden vinden had men beslag gelegd.
2: Er was nogal een wagenpark, geloof ik, hè?
30: Ja, er zaten auto's in, zeker.
2: Ja, ja, ja, maar geen Fiat Panda's, toch?
30: Nee, die zaten er niet bij. Nee.
31: Ja, het is opvallend dat in elk faillissement wat we ongeveer tegenkomen, zijn er nogal mooie auto's die in de boedel zitten. Maar dat was hier dus ook het geval.
30: Ja, maar er waren ook middenklassers bij, hoor.
31: Oh, gelukkig.
30: Het was van alles wat, ja.
31: En eigenlijk was alles in beslag genomen. En hoe ga je dan met de Fiat regelen dat je daar toch nog beschikking toe hebt? Dus nou ja, we hadden administratie, auto's, et cetera.
30: Ja, nou, we hadden dus twee problemen. We hadden een faillissement van een groot concern, terwijl we geen administratie hadden. Dus we wisten niet wat we hadden. En het tweede probleem was, we hadden ook helemaal geen geld om actie te kunnen ondernemen. Dus toen hebben we met de officier van justitie afgesproken. En daar zaten ook twee mensen van de Fiat bij. En toen hebben we uitgelegd dat we eigenlijk een gezamenlijk probleem hadden tussen aanhalingstekens. Want het OM zat op administratie en zat op actief. En dat actief, dat was strafrechtelijk beslag. Dus dan kunnen ze het strafrechtelijk verbeurd laten verklaren. En dan komt het bij de staat. Maar eigenlijk zou het toch heel mooi zijn als ook dat actief zou worden gebruikt voor de crediteuren.
31: Ja, en dat is toch ook in het belang, denk ik, van het OM en de FIOD. Want die willen uiteindelijk ook zorgen dat er recht wordt gedaan aan, ja, mensen die eigenlijk onrecht is aangedaan, zou je kunnen zeggen.
30: Ja, dat klopt. En al die beleggers hadden zich dan ook wel kunnen stellen als benadeelde partijen in al die strafprocedures. Dus dat zou ook heel veel heisa geven en dan moet je het gaan verdelen.
2: Hoeveel zijn dat er dan eigenlijk? Over hoeveel mensen en wat voor bedragen hebben we het?
30: Dat gaat om, nou rond ik af, 780 beleggers. Die ongeveer 27 miljoen hadden ingelegd.
2: Ja, dus als die kabaal maken, dan gaat het ergens over.
30: Ja, ja, zeker. Ja, ja.
31: Ja, ook omdat dat natuurlijk waren ook machtige mensen, toch? Het waren accountants, advocaten, artsen, veelal, die dit geld ook hadden ingelegd.
30: Ja, maar goed, als afzonderlijke obligatiehouder heb je natuurlijk niet zo heel veel te vertellen. Ben je dus, het klinkt wel flauw, maar je bent een crediteur in een faillissement.
31: Ja.
30: En je vooruitzicht voor concurrent, gewone pre-faillissementscrediteuren is in het algemeen niet zo heel groot. Dus ik denk dat men, toen wij daar kwamen, dat men al heel snel dacht van, ja, daar gaat mijn pensioen.
2: Vind je het gek dat er veel accountants bij zitten? Want je noemde dat net, hè? Ik wil toch ook even zeggen, veel accountants die hier dus instinken.
30: Ja, ik heb me daarover verbaasd, maar het waren ook advocaten. Het waren over het algemeen en mensen die wilden beleggen, die wat op leeftijd waren, en het ging om hun pensioen. En op de bank rendeert het geld niet op je bankrekening, dus dan doe je zoiets.
31: Was het te mooi om waar te zijn, als je achteraf gezien? Of had het ook best wel gekund, zo'n rendement van 8-9% op vastgoed?
30: Ja, ik heb daar wel een mening over, maar het is niet mijn expertise.
31: Maar wat is de mening?
30: Nou ja, kijk, die brochures zien er goed uit. Een rendement van 8% is rijkelijk, maar ook niet absurd. Alleen het enige is, je weet niet wat erachter zit. Je weet niet hoe goed dit bedrijf in elkaar zit. Je weet niet of die mensen er verstand van hebben. Je weet niet of ze doen wat ze beloven. Ik denk dat er nog steeds van dit soort brochures worden uitgegeven. Van de mensen die zich inleggen, er eigenlijk onvoldoende verstand van hebben om daar veel over te zeggen.
31: Dit zal altijd blijven gebeuren.
30: Dat denk ik wel.
31: Ja. En het OM en de FIOD, die begrepen wel wat jullie wilden, waar jullie heen wilden.
30: Ja, we hebben de handen ineengeslagen. Dat was best wel lastig, hè? Want het OM, dat zijn straffe mensen en wij zijn civilisten, zeg maar. Maar uiteindelijk vonden we elkaar.
31: Dat zijn totaal andere werelden?
30: Dat zijn andere werelden, ja. Het is een andere manier.
31: Maar waar merk je dat aan dan?
30: Het heeft weinig met elkaar te maken. Het strafrecht heeft een heel ander doel dan het civiele recht. Hun doel was de mensen achter slot en grendel zien te krijgen. En ons doel was zoveel mogelijk geld binnenhalen om voor de crediteuren binnen te halen. En dat is niet het doel van het strafrecht.
31: En hoe kreeg je ze dan toch zover om mee te werken?
30: Nou, dat zij ook wel inzagen dat het mooi is dat het geld bij de crediteuren komt. Ten tweede dat wij bezig waren dat concern op te rollen en ook geld nodig hadden om dat te kunnen doen. En ten derde, ik denk dat lange zittingen waren geweest met veel benadeelde partijen in die strafzaak. En dan, als je die vorderingen honoreert, moet je het ook nog gaan verdelen. En ja, curatoren zijn daar goed voor geëquipeerd. Hè? Dat is voor een deel van ons vak.
31: Precies, dus ze zagen ook uiteindelijk het nut er wel van in. En wat zijn jullie toen gaan doen? Want ik begrijp dat jullie toen eigenlijk een hele nieuwe onderneming zijn gaan opzetten om dat vastgoed van de hand te doen.
30: Nou, we zijn eerst in de krochten van het FIOD gedaald.
31: Letterlijk in de krochten?
30: Ja, dat zat, de hele administratie zat, het was niet compleet, maar het zat ongeordend in een kelder van de FIOD. En daar hebben we ons een tijdje opgesloten.
31: Maar moet ik echt zo'n archiefkast, kelder voor me zien?
30: Ja, precies, ja. Met allemaal tafels in het midden. Het was wel mooi om te zien. Ja, ja, het bestaat echt. Ja.
31: En daar gewoon alles zitten uitpluizen met wat hulp, neem ik aan ook. Of,
30: dat was te veel om te doen.
2: Maar dan kom je dus een heel eind. Je zegt het is niet volledig, maar je had best een aardig beeld van wat daar de afgelopen jaren was gebeurd.
30: Ja, ja. Nee. Met dat in de hand zijn we naar Duitsland opgetrokken. We kwamen erachter dat er 121 appartementen in zaten en één hotel. En toen zijn we dat in kaart gaan brengen. En het ingewikkelde was dat...
2: Google Street View of ben je daar gewoon echt...
30: Nee, we zijn daar natuurlijk naartoe gegaan. Je moet wel weten waar het om gaat. Het eerste wat wij deden is vervolgens, toen we wisten waar het om ging, is bureaus inschakelen die het beheer voor ons zouden gaan doen. Want dat beheer, dat lag al een half jaar stil. Er was weinig, tot niets gebeurd.
31: Ja, sinds eigenlijk die familie was opgepakt, was er eigenlijk gewoon niks meer gebeurd aan dat vastgoed. Geen onderhoud of iets.
30: Ja, niks. Er was...
31: Geen huur geïnd misschien ook?
30: Voor een deel wel. Voor een deel waren beheerders verder gegaan. Maar ook bij bepaalde objecten waren ook mensen zelf gaan beheren. Huurders waren, dat noemen ze zelfbeheer in Duitsland.
31: Oh.
30: En dan kwamen bij iemand, dat was een huurder, en die vond dat we met hem te maken hadden. En dat hij wilde ook voortgaan met het beheer. Allemaal van dat soort dingen. En we zijn natuurlijk ook gaan kijken. Ik kan me nog goed herinneren dat ik kwam bij een appartement aan met een deurwaarder erbij. En daar kwam een stank uit. Ja, ik durfde er niet in te gaan. Ik dacht, daar ligt een lijk.
2: Was toch wat minder mooi dan de folder?
30: Ja, het was iets minder mooi dan de folder, ja.
31: En lag er een lijk?
30: Nee, er lagen gewoon, ik denk dat de huurder al een paar maanden weg was, en er stonden een paar open vuilniszakken en er liep een muis rond.
31: Dus je trof allerlei soorten vastgoed in allerlei staat aan in Duitsland?
30: Ja, waar het hier vooral om ging, dat waren appartementen verspreid. Hè, dus dat noemt men in Duitsland strooigoed. Verspreid over een aantal blokken in een aantal centra. Het was vooral er waren sociale huurappartementen. Waar over het algemeen mensen zaten met een sociale uitkering.
31: Oké, nou dat lijkt me nou niet het makkelijkste soort huurder om ook te zorgen dat dat elke keer wordt geïnd.
30: Nee, dat was ingewikkeld om die huurstroom weer op gang te krijgen. Ik kan een voorbeeld noemen. Er was één blok. Er werd helemaal geen huur betaald. Dat was,
31: helemaal niet?
30: Nee, daar zat ook die meneer die dat zelfbeheer deed. Dat zelfbeheer was gewoon niks doen. En iedereen te vriend houden. Dus toen dachten we, nou weet je, we nodigen gewoon al die mensen uit in een café. En dan gaan we ze toespreken. En dan geven ze een drankje. En dan zullen we ze uitleggen van, joh, moet je luisteren. Wij zijn nu de verhuurders, dus je moet betalen. En als je het niet doet, dan heb je een probleem. Nou, iedereen kwam. En ze hebben aardig wat biertjes gedronken, maar betalen, dat bleef uit. Dus ik denk dat ze zich kapot gelachen hebben om die Nederlandse keurig.
2: Maar jullie moesten daar toch weer een bedrijf van maken? Er moest toch uiteindelijk wel weer betaald worden? Ja. Het moest toch wel verdiend worden?
30: Ja. Dus nou, we hebben dus inderdaad al die beheerders ingeschakeld. We hebben alles verdeeld in 3 clusters. 3 professionele beheerders. We hebben er een Duitse advocaat op gezet. En zo zijn we aan de slag gegaan.
31: Dus en dan hoefden jullie ook niet meer elke keer naar Duitsland af te reizen dus?
30: Nee, dat is ook niet de bedoeling dat wij elke keer vanuit Duitsland dat gaan doen. Bovendien, daar zijn wij ook niet voor. Dat deden die beheerskantoren die we inschakelen.
2: Maar zoals je het nu in 2 zinnen schetst, zo makkelijk was het uiteindelijk ook wel.
30: Nou, het heeft een tijdje geduurd eer we het op gang kregen.
31: Wil je weten wat voor avonturen de curator allemaal meemaakte bij de verhuur en verkoop van Duits onroerend goed? Pak je podcast-app er dan even bij, zoek onder curatoren op en luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
2: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
29: Op de hoogte zijn is 1 ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. property.nl/aanelkaar.com. Voorop in vastgoed.
6: Grote kans dat je ons ook kent. Van die laadpalen die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
6: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real. BNR.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB Verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg, met inmiddels al bijna 200 kilometer file. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar vrij, vertraging 20 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer file rijden met 3 kwartier oponthoud. De linker rijstrook is daar dicht. Er moest een slagboom vervangen worden en dat is bijna klaar. Dus de vertraging zal snel minder worden, want nog altijd bijna een half uur extra reistijd. A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij knooppunt Deil is een spoedreparatie aan de gang. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij knooppunt De Stok bijna 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte nog een snelheidscontrole gezien op de A6 Emmeloord richting Joure bij hectometerpaal 23,5.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden. En de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is nog onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man het aanraken toe, maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis en maakte die seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. Minister Van der Brink is duidelijk: als een gemeente weigert asielzoekers op te vangen, dan moet hij daarover in gesprek met buurgemeenten om de asielopvang te regelen. Hij reageert op een besluit van een nieuwe coalitie in de gemeente Maassluis, ten westen van Rotterdam, die houdt vast aan 0 opvangplekken. En scheidsrechters in Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september en oktober ging het mis. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
16: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
15: Obli. Meer rust, meer rendement.
20: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk
0: duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
1: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
17: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
18: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
19: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
17: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
18: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
22: Donderdag 4 juni. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Met vandaag ook wat meer politieke vragen. Vond ik wel leuk. Maar eerst even naar Rob in Oekraïne, waar ik hem voorafgaand aan ons gesprek hier sprak over Deep Strike. Lange afstandsaanvallen en de lessen daarover die wij in Europa moeten leren.
23: Contact weer met Rob. Jij zit nog in Oekraïne, maar ik wil eigenlijk even beginnen in Rusland. Want daar ontplofte gisteren de olieraffinaderij van Sint-Petersburg. Notabene op de eerste dag van het Sint-Petersburg Economisch Forum. Grote Oekraïnse droneaanval daar op die stad zelf. Dat is ook wel een feature van de laatste tijd. Hè? De capaciteit die Oekraïne inmiddels heeft om op zo'n grote afstand zulke grote droneaanvallen te plegen.
24: Ja, ik heb met de commandant gesproken die dit soort aanvallen uitvoert. En die dus de scepter zwaait over Deep Strike. Dat doen zij op dit ogenblik niet alleen. Er zijn meerdere eenheden die dat doen. Zij doen dit alleen maar met drones die met propellers worden voortbewogen. Je hebt natuurlijk ook de drones die worden voortbewogen, zoals de roemruchte Flamengo met een straalmotor. Dat doen zij dan weer niet. Dat is weer een andere unit. Maar dit soort units waarmee we hebben geschoken, die houden zich gewoon bezig met dit soort aanvallen. Tot 2000 kilometer in de diepte. Het is echt niet te geloven wat ze doen. En wat je dan probeert te doen is zoveel drones sturen dat de luchtverdediging van de Russen wordt overweldigd. En dan komen er altijd wel een paar door. En dat is dus nu kennelijk ook gebeurd.
23: Dit zijn natuurlijk de hele zichtbare aanvallen meteen. Hè? Het heeft denk ik ook wel, ja, bij zo'n Sint-Petersburg aanval, denk ik ook meteen een soort politieke lading.
24: En absoluut. Dit heeft een enorm psychologisch effect op de Russen. Het moet duidelijk maken van je bent nergens meer veilig. En er wordt hier ook nog steeds besmuikt gelachen over wat Zelensky heeft gezegd tijdens de 9 mei-parade. Kan je dat nog herinneren?
23: Ja.
24: Dat was die parade ter viering van de overwinning op de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog. En toen heeft Zelensky gezegd, nou ja, oké, nee, ik zal je...
23: Ik zal het toestaan.
24: Ik zal het toestaan. dat jullie die... dat is natuurlijk gewoon, als je dat doet, dat is zo vernederend in de richting van Poetin. Ja, dan kan je ook wel weer verwachten trouwens dat er op Kiev steeds meer bombardementen gaan plaatsvinden. Ja. Vannacht werd er ook een voorspeld door Zelensky. In ieder geval was er waarschuwing. Maar dit was eigenlijk de eerste nacht dat ik behoorlijk heb kunnen slapen.
23: Nou, dat is wel lekker ook.
24: Ja, ja, dat is wel lekker, ja.
23: Ja, is toch belangrijk. Ja. Ja. Maar als je dus ziet af en toe wat cijfers over de Oekraïnse droneproductie. Dat betekent dus dat we dit soort deep strike aanvallen op grote schaal alleen maar meer zullen gaan zien.
24: Ja, we weten dat er ongeveer 450 dronebedrijfjes actief zijn in Oekraïne. Dat die innovatie gaat gigantisch. Binnen een paar weken heb je weer een nieuw type. Het probleem van de meeste van die drones is dat ze een tamelijk geringe lading kunnen meenemen. Dus je moet er wel heel veel inzetten, wil je echt iets kunnen slopen. Ja, dat is inderdaad wat het is. En dat zal doorgaan. Maar vanuit de Russische kant gaat het ook door. En dat heeft natuurlijk te maken met het schreeuwende gebrek aan Peter het luchtdoel afweer. Dus wat je hier ziet, dat zie je dus nu ook in Kiev. Hoewel je daar behoorlijk nog wat Peter het raketten hebt. Omdat hier natuurlijk het regeringscentrum is en deze stad moet worden beschermd. Maar in het noorden, als je gewoon op het luchtalarm kijkt. We hebben een app waarbij je dat gewoon echt elke minuut kunt zien. In het noorden gaat het luchtalarm continu af. En daar is het echt penibel, omdat daar gewoon er een enorm gebrek is aan luchtverdedigingsmiddelen. Ja. Dus diep strijdwerk van beide kanten. En allebei de kanten doen precies hetzelfde. Namelijk het overweldigen van de luchtverdediging van de ander. Om ervoor te zorgen dat je in de situatie komt dat je zoveel mogelijk schade aanricht. En zoveel mogelijk politieke effecten krijgt.
2: Ja, dan heb je natuurlijk nog een derde kant, namelijk onze kant. Ja. En wij hebben ook weinig luchtverdediging. Dus dat zal je ook in je hoofd moeten houden als je dit soort grote aanvallen met die toch soms vrij zware drones over en weer ziet gaan.
24: Absoluut. Dit heeft ook alles te maken met de levering van Amerikaanse wapensystemen. Dus die levering van HIMARS die is al gestaakt in de richting van, volgens mij was het Estland. Maar het gebrek aan Patriot-systemen, althans de raketten daarvoor, die is ook nijpend in Europa. Dus dit heeft grote consequenties. De grote vraag is die ik iedere keer heb gesteld, kunnen jullie dit nu doen zonder Amerikaanse steun? En het antwoord was volmondig, ja, we hebben de Amerikanen niet meer nodig. We hebben de Amerikanen niet meer nodig voor de inlichtingen. Dat kunnen we gewoon op eigen manier regelen. Ook met andere bondgenoten zoals de Britten en de Fransen. We zijn nu in staat om met onze eigen defensieindustrie zoveel mogelijk luchtafweer te maken. Onze antidroonsystemen worden verbeterd. We kunnen dat ook met jullie gaan doen. En dat is ook zo. En dat wordt dus op dit ogenblik ook gedaan. Er zijn nu nieuwe initiatieven om op korte termijn een systeem te ontwikkelen dat de Patriot kan vervangen. Ja, dus je gaat van kwetsbaarheid naar kwetsbaarheid. En dan met dat innovatieve vermogen en die enorme snelheid. En dat is echt de belangrijkste les die je hier leert. Snelheid, snelheid, snelheid. Ja. Ben je dus in staat om die gaten weer te dichten.
2: Ja, en dan geldt voor Europa natuurlijk wel dat snelheid niet onze sterkste kant is. Nee. En in theorie is er al een Patriot-alternatief, die SAMP-T, Italiaans nog iets.
24: Maar de productie is heel laag daarvan. Dat heeft niet zoveel zin. En er wordt nu met Firepoint, dat is een Oekraïense bedrijf en een aantal Europese bedrijven, wordt er nu gewerkt aan een nieuw alternatief. En dat zou eens een keer heel snel kunnen gaan. En dat is ook een simpeler alternatief. Huh? Want waar ze ontzettend goed in zijn, zijn hele simpele, goedkope alternatieven ontwikkelen hier in Oekraïne die werken. En wat je ziet is dus dat iedere keer ook aan het front, maar dat geldt ook voor Deep Strike, dus die lange afstandsoperaties, daar wordt gewoon continu getest. Dan is er weer een dronebedrijfje, die heeft weer iets uitgevonden. Ja. Dan wordt dat getest en 9 van de 10 gaan terug. En 1 van de 10 daarvan zegt dat kunnen we verder gaan ontwikkelen. Kijken of je dat verder gaat ontwikkelen. En kunnen we dat verder opschalen in de productie. Dus zo werkt en dat gaat. Dat is een doorlopend proces.
2: Ja, belangrijke lessen voor onze kant.
24: Dat je is bent heel dus belangrijk,
2: nu in Kiev. Kan je iets vertellen nog over wat je nog meer gaat doen daar?
24: Nou, er is een. Ik heb net een afspraak gehad met iemand die zich bezighoudt met resilience. Dus weerbaarheid. En dat is wel anders hoor. Zij focussen zich echt op de weerbaarheid van de bevolking in het gebied langs het front. Pakweg een gebied van 50 kilometer langs het front. Ja, en daar moeten voorzieningen naartoe worden gebracht om ervoor te zorgen dat die mensen kunnen overleven. Elektriciteit gaat hier natuurlijk continu uit. Als je door de straten rijdt, dan zie je overal generatoren staan. Het is echt een. Ja, het is wel heel knap hoe het gebeurt. Ik bedoel, een elektriciteitscentrale wordt getroffen en onmiddellijk gaan automatische generatoren aan, waardoor je eigenlijk maar een paar flikkeringen bij wijze van spreken hebt in de elektriciteitsvoorziening. Dus die blijft gewoon bestaan. Dus dat zijn interessante gesprekken om te begrijpen hoe ze dat doen. Maar ook hoe zij dan, en dat is precies hetzelfde probleem als wij hebben in Nederland of in Europa, hoe zij dan op het hogere niveau, op het niveau van de regering in Kiev, compleet vastlopen ook in de bureaucratie. Want daar wordt natuurlijk het geld verdeeld. En hoe ga je dan die prioriteiten stellen? Wie krijgt wat en wie krijgt niks?
2: Typisch. Dus zij hebben dan ook weer problemen die wij kunnen herkennen.
24: Ja, we hebben net een gesprek gehad met iemand die resilience organiseert. En die zit de kanker op de bureaucratie en hoe moeilijk het allemaal gaat. Ja, en dan wij zeggen welkom bij de club, hè?
2: Ja. Oké, dankjewel Rob.
24: Graag gedaan.
23: Vragen, maar misschien eerst ook goede correctie. Vond ik nogal wat mailtjes van onder meer Manuel, Jurjan, Jasper, Radboud, Peter. Die zeiden op dat onderwerp van Nederland als een van de taffies tegen Rusland en hoe dat nou kwam, daar hebben we het over gehad. Maar we hebben één ding niet genoemd. MH17. Natuurlijk.
3: Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp waardoor wij heel erg geschokt. Nou ja, kijk, ik was natuurlijk heel geschokt over de MH17 en veel Nederlanders ook. Maar we hadden natuurlijk ook een gedeelte van de bevolking die dat geloofde dat het eigenlijk toch de Oekraïners zelf waren. Hè? Dus met helemaal in lijn met alle wappies en zo. Daar.
4: Meer snelheid maken?

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Harde opstelling tegen Rusland.
2: En laten we ook eerlijk zijn. Ik ben Rutte en ook Brekelmans dankbaar dat ze zoveel steun voor Oekraïne uitspreken. Als een Spanjaard zou ik een beetje teleurgesteld zijn in Sanchez op dit gebied. Maar goed, die voelen zich veilig achter de Pyreneeën. Dat is een heel andere situatie.
1: Ja. Gaan we naar de vragen. Ruben Herrebrug, inmiddels ook lid van de Boekenstein Plus Club, schrijft hij. Goed zo, Ruben. Die schrijft in NRC van zaterdag 29 mei... las hij de column van Caroline de Gruyter. Die column moet je altijd lezen. Waarin de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev werd aangehaald. Die maakt dan weer de vergelijking met het bijna mythische geloof van de Fransen in de Maginot-linie destijds en de hardnekkigheid waarmee de Europeanen zich tegenwoordig voor hun veiligheid aan de NAVO blijven vastklampen. Krastev die vreest dat historici in de toekomst concluderen dat de Europese vertrouwen in de NAVO, dat eigenlijk de mentale Maginot-linie is geworden. Een psychologische kruk die een vals gevoel van veiligheid creëerde en Europa ervan weerhield om zich op existentiële bedreigingen voor te bereiden. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, ik vind het een ontzettend leuke vraag. Even uitleggen voor de luisteraars. Frankrijk kreeg dus in 1817 de Frans-Duitse oorlog, waarbij Duitsland in 2 maanden tijd in Parijs stond. Hè? En dan de Duitse eenwording in het Versailles-spiegelzaal werd uit. Dat was een enorme vernedering voor de Fransen. Ja. Nou, vervolgens ontstaat de Eerste Wereldoorlog, waarbij Duitsland ook in het begin enorme successen heeft. En dus in de interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, denken de Fransen, wij kunnen die Duitsers niet vertrouwen. Het is allemaal verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar ze komen vast nog een derde keer langs. Hè? Dus 1870, 1914 en straks ook. Dus we gaan een Maginot-linie maken. We gaan dus prachtige bunkers maken in de Vogezen en daarbuiten. Ja. Tussen de grens tussen Frankrijk en Duitsland. Wat doet Hitler? Die gaat natuurlijk via België.
1: Ja.
2: Trekt hij naar Noord-Frankrijk. Ja. Zo gaat dat, hè? Ja. Nou, de gedachte is nu, mochten wij nou te veel vasthouden aan de schijnveiligheid van de Amerikaanse NAVO, om zo maar te zeggen, en we bouwen te weinig aan een Europese NAVO-zuil, ja, dan is het wel een beetje een Maginot-metafoor aan het worden. Hè? Ik denk dat het gewoon ongelooflijk verstandig is dat wij aan de Europese zuil binnen de NAVO werken, met alle scenario's die daarbij horen. En laten we eerlijk zijn, wij zijn verzorgingsstaten. We hebben geld voor alles en nog wat nodig. Onderwijs en gezondheidszorg ook, en heel begrijpelijk. Dus het is nog maar de vraag of we daar voldoende nu aan doen, hè? Want daar zijn natuurlijk verzorgingsstaten. Ja. En met andere woorden, als dus Poetin toch prikacties zou gaan doen straks, hè, we hebben er heel vaak over gesproken, ja, hebben we dan wel genoeg geïnvesteerd in de Europese zuil van de NAVO? Want ik denk niet dat Hexet en Trump nou zoveel gaan doen. Dus Ivan Krastev, dat überhaupt als een hele interessante man is, want die legt ook uit waarom Oost-Europa anders naar dit soort dingen kijkt dan wij. Hè? Ja, de Maginot-metafoor die zou eigenlijk wel goed zijn als die ook in de Nederlandse politiek wat vaker zou worden aangehaald. Namelijk, jongens, we staan er alleen voor. Waarom zeg ik dit? Omdat ik soms ook Brekelmans hoor, weet je, met allemaal van die zalvende opmerking, dat het Amerikanen toch allemaal geweldig zijn. Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk liever zou willen horen, we moeten een beetje kritisch zijn of Trump echt wel wat gaat doen als we worden aangevallen.
1: Ja, dat is altijd een beetje ingewikkeld, hè? Die uitspraken van politici die zo ontzettend vast blijven houden aan de Amerikanen, terwijl je denkt, ja, je weet toch ook wel beter. Maar misschien is dat bedoeld om de Amerikanen zoveel als mogelijk daar dan tenminste nog bij te houden. Ja. Dat zou ik wel kunnen begrijpen.
2: En wat er ook nog bij speelt is dat al onze generaals, dat zijn geweldige mensen, die worden opgeleid in Amerika. En op het niveau van de militaire elite, als ik het zo mag formuleren, zijn de verhoudingen tussen Nederland en Amerika prima. Mm-hmm. Alleen we hebben Trump als president. We hebben Hexet als minister van Defensie. Dat is iets anders dan Amerikaanse topgeneraals. Dus we moeten gewoon

0: toch heel kritisch blijven, denk ik.
1: Ja. Nou ja, misschien goed om die reden dat Trump en Hegseth en anderen zo vokaal zijn over hun minachting voor Europa. Want dan brokkelt die marginaallinie zodanig af dat we in Europa zien dat we toch een plan B nodig hebben.
0: Exact, exact.
1: Peter Treur, dus dit zijn wat van die meer politieke vragen. Wel leuk. Die zegt, is streng migratiebeleid misschien de politieke voorwaarde om draagvlak te krijgen voor een sterker Europa? Je ziet dat kiezers vrij makkelijk kunnen schuiven tussen partijen als PVV, FVD, JA21, BBB. Terwijl die partijen eigenlijk op van alles en nog wat heel erg verschillen, behalve dan op migratie. Als een partij migratie serieus neemt, streng beperkt en dat overtuigend waarmaakt richting de kiezer, zegt Peter, haal je dan niet veel brandstof weg bij populistisch Nederland? Dan kun je een groot deel van het electoraat misschien best meekrijgen met pro-Europees beleid, defensie, veiligheid, innovatie, klimaat, AI, al die dingen die zo noodzakelijk zijn. Zolang ze erop vertrouwen dat migratie daadwerkelijk onder controle komt.
0: Ja, dat is een hele politieke vraag, hè? Mm-hmm. En we moeten in de eerste plaats vaststellen dat als je steeds maar al die opvangcentra die we hebben afbouwt, dan krijg je vanzelf natuurlijk een vluchtelingencrisis. Hè? Mm-hmm. En met andere woorden, het wordt dus we hebben een soort immigratiehysterie. Mm-hmm. Waardoor iedereen denkt van nou, we gaan helemaal kapot. Terwijl dat eigenlijk meevalt. En dat heeft meer te maken met een opvangcrisis dan werkelijk met een immigratiecrisis. Maar goed, we hebben nu het beeld in de politiek en ook op de tv en zo. We worden helemaal overspoeld. En het is zeker zo dat er komen veel mensen per week en per maand bij. Waardoor dus nu ook heel veel mensen ter rechterzijde stemmen. Dus ik ben op zichzelf genomen, begrijp ik ook wel wat Peter Treur zegt. Als je nu probeert om grip te krijgen op immigratie, waarvan het probleem is dat het maar zeer de vraag is of dat het ook echt lukt. Hè? Er zijn mensen die zeggen ook dat het EU-migratiepact misschien ook onvoldoende zal zijn. Hè? Dat is natuurlijk weer een probleem. Maar goed, stel dat je kan laten zien aan de kiezers dat je een beetje grip erop krijgt, dan is het natuurlijk waar wat Peter Treur zegt van, dan zou een Europese kaart, hè, een sterker Europa, makkelijker ook draagvlak kunnen ontmoeten.
1: Dit is een beetje wat de sociaaldemocraten in Denemarken hebben gedaan, hè? Dus ja, eigenlijk zeg maar standaard bij wijze van PvdA-beleid, maar dan gekoppeld met keiharde repressie van asielmigratie.
0: Dat geldt ook voor België. België heeft op een gegeven moment gewoon gezegd van, als mensen hier komen, dan helpen we ze gewoon niet meer. Dan komen ze op straat. Hè. Dat gebeurt. Dat zie je in Brussel ook gebeuren. Ja. En nu zegt dus rechts Nederland ook van, we moeten dat Belgische beleid doen. Zelf lijkt het mij geen oplossing als mensen de straat op worden gestuurd. Kijk, het enige wat je zou kunnen doen is dat je via Spaanse steun kan je in Marokko wat contact hebben en misschien ook wat effectiviteit sorteren, dat er dus veilige thuislanders teruggaan. Hè? Wat het huidige Nederlandse kabinet nu doet, is dat ze het Europese ontwikkelingsgeld, hè, naar een aantal Noord-Afrikaanse staten willen gebruiken als een soort hefboom om mensen terug te nemen. Daar, ik geloof dat David van Wil daar eigenlijk heel erg mee bezig is. Kijk, we hebben het hier over beelden en we hebben het hier over feiten. Als je naar beelden kijkt, dan is het absoluut zo dat de meerderheid van de Nederlanders willen gewoon dat er grip wordt getoond. En de ellende is dat ik er niet zeker van ben dat het Europese migratiepact dat ook direct kan leveren, omdat er altijd weer gaten zijn. Het is wel een stap in de goede richting. De experts vertellen mij ook van, niemand kan echt dat heel goed controleren.
1: Ja? Nee. Ja, en dat dan dus los nog van het feit dat eigenlijk de grote getallen zitten bij arbeidsmigratie. Hè? Dus dat
0: is heel belangrijk.
1: En zo. Dus wanneer het gaat om de druk op de huizenmarkt of andere publieke voorzieningen, komt dat helemaal niet zo bij asiel vandaan. Dat zijn veel kleinere aantallen. En ja, die arbeidsmigratie, die komt gewoon omdat er hier allemaal werk te doen is. Omdat onze economie zo goed draait en er allemaal werk is dat wij zelf niet willen doen voor het loon dat ervoor wordt betaald. Dus ja, je zit daar ook gewoon met iets dat de discussie gewoon niet klopt eigenlijk. Hè?
0: Ja, ik hoop wel dat het Europese migratiepact wel een beetje werkt. Want wij moeten gewoon... we moeten een soort consensus weer krijgen in Nederland. Mm. En die immigratiehysterie moet eruit. Ja. Zie je niet?
1: Ja, maar ik vraag me ook wel eens af... Ja, dat is, wie ben ik? Hè? Maar of die hysterie ook gewoon er niet uitkomt... Dat die mensen die zeggen van ja, er zijn te veel vreemdelingen... dat die dan ook doelen op mensen die helemaal geen vreemdeling zijn... maar gewoon hier geboren. Ja. Alleen uit misschien Marokkaanse of Turkse grootouders. Maar dat is voor veel mensen het idee nog leeft... dat een Nederlander een witte Nederlander is. En ja, als je er zo tegenaan kijkt, dan is natuurlijk alles te veel. Want dan zie je heel veel andere mensen die je als anders beschouwt op straat... En daardoor krijg je dan het idee, er klopt iets niet. Ik voel me hier niet thuis.
0: Kijk, in juridische termen is het gewoon heel simpel. Als jij een Nederlands paspoort krijgt, dan ben je dus gewoon een Nederlander. En ja. Dat was juridisch altijd zo. Dat is gewoon internationaal rechtsstatelijk denken. En we hebben nu veel politici ter rechterzijde die gewoon zeggen nee... Ook als je een paspoort hebt, dan ben je nog lang geen Nederlander. Dan moet je nog eindeloos door hoepeltjes springen voordat je dat wordt. Nou, dat is betonrot. Dat is echt heel erg. Want zo krijgen we dus gewoon een hitse tegen iedereen die een kleur heeft. Die toch een Nederlands paspoort heeft. En dat is een buitengewoon verontrustende ontwikkeling. Daar komt nog bij dat ik las in een NRC Handelsblad vandaag... dat 1/4 van de mensen die op Forum stemmen... vinden dat ook geweld gerechtvaardigd is... om de huidige regering omver te werpen. Ik ben dat soort statistieken ben ik niet gewend, Hugo.
1: Nee, niet in Nederland, hè?
0: Nee, en dat vind ik dus... Ik hoop toch zo dat dat allemaal meevalt. We hebben in het verleden wel coups gehad, hè, van Domina Nieuwenhuis, weet je nog? Ik hoop ook dat het Forum dat dan probeert, dat het dan mislukt, want dan zijn we er vanaf. Maar het is wel verontrustend, hoor. De vervreemding tussen kiezer en gekozenen is heel groot, ook met het huidige kabinet. En er zijn erg veel kiezers die zich ter rechterzijde van de VVD positioneren. Met als gevolg dat de VVD ook heel rechts zich blijft oriënteren.
1: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. En wilt u meer ellende? Ga naar boekesteinendewijk.nl voor Boekesteinendewijk Plus. €25 met de kortingscode NAVO. En dit is wel een beetje het moment om dat te doen. Want het zaten nu in, hoe noemde men dat ook alweer? De zachte overgang.
0: Ja.
1: Maar dit weekend gaat het echt gebeuren.
0: Ja.
1: En heeft u dat lidmaatschap gewoon nodig voor de zaterdaguitzending? En de vele extra's die wij
0: Maar Hugo, moet je luisteren. Je betaalt maar €25 voor een heel jaar.
1: Krankzinnig eigenlijk.
0: Dan krijg je advertentievrije podcast. Lijkt me heerlijk. Dan krijg je 8 colleges. Nou, daar wordt toch ook wel hard aan gewerkt, zou je denken.
1: Huh? Ja.
0: En je krijgt ook nog die zaterdag, wat eigenlijk de leukste podcast zijn, omdat er dan een interessante gast is.
1: Ja.
0: Ik vind het eigenlijk een offer you can't refuse.
1: Het is eigenlijk te goedkoop.
0: Ja, vind ik eigenlijk
1: ook. Als je er zo bij nadenkt. Het is eigenlijk bijna een belediging.
0: Het is eigenlijk bijna een belediging.
1: Ja. Dankjewel, Arjan.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
5: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioenpro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
6: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
5: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in oorlogstijd? Welke medische kennis is er specifiek nodig om ook in oorlog goede zorg te kunnen leveren? Bij BNR Beter hoor je een vierdelige serie over zorg in tijden van crisis. Luister maandag om 3:30 naar deel 2 of zoek hem op in je podcast-app.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
12: BNR Verkeer. Dit is Erik Evengroen, AWB Verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al druk op de weg. Inmiddels bijna 230 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A15 Nijmegen richting Gorkum. Voorknopend Deil is een spoedreparatie aan de gang. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel 20 minuten. Een ongeluk gebeurt op de A15 van Gorkum naar Europoort. Hoogte van Rotterdam-Charloos. 2 rijstokers zijn dicht. Vertraging 1/2 uur. A17 is druk. Van Dordrecht naar Roosendaal. Voorknopend de Stok 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En het heeft te maken met de afgesloten A4 voor werkzaamheden. En een ongeluk ten slotte op de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor Papendrecht 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En een snelheidscontrole op de A6 Jouren richting Lelystad bij 282,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. De brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brand weer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. We zijn niet te laat geweest met de eerste coronalockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens Van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden, vindt minister Aartsen. Hij wil daarom nieuwe afspraken maken met bedrijven en de komende jaren 75.000 extra asielzoekers aan een betaalde baan helpen. Europese leiders vinden het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky wil praten met de Russische president Poetin over vrede. Volgens de Franse president Macron kan Europa Zelensky daarbij helpen. Europese leiders zouden dat dit weekend met hem willen bespreken. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar, zegt bioscoopketen Pathé. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was Michael, over het leven van Michael Jackson. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
16: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
19: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
20: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
21: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
19: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
22: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
20: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
19: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
25: Studio Den Haag van vrijdag 5 juni. Terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat het nu donderdagavond is. Ja. 4 juni. We nemen hem een keertje wat eerder op met Michiel, met Leendert. Ik ben Mark. En dat heeft ermee te maken dat de parlementaire enquête natuurlijk gaande is naar corona. En op vrijdagochtend, als we normaal deze opname doen, dan zit Jaap van Dissel tegenover de commissie.
26: En dat wil jij niet missen, hè Mark?
25: Daar wil ik bij zijn.
26: Ja, want even voor de luisteraar. Mark is onze dedicated volger van de coronacommissie.
27: En dat is vrijwillig ook, hè?
26: Dat, ja, vrijwillig.
27: Hij wilde dat zelf.
25: Ik ga het sterker vertellen. Ik zei, moet ik daarvoor vechten of mag ik dat gewoon doen? Ja, dus dat, ja, gisteren was een heftige dag. Gisteren is dan dus woensdag. Toen hadden we een heel lang, heel lang verhoor van een topambtenaar. Voor de rest zijn het allemaal hyperinteressante ondervragingen. Gaan we straks uitgebreid over hebben, want dat is wel iets wat 3 keer in de week gebeurt. Dus dat zal in deze podcast ook wel vaak voorbij komen. Maandag, woensdag en vrijdag zijn er steeds voren. Maar we hebben natuurlijk ook nog het verantwoordingsdebat gehad deze week. Er blijkt ineens een schaduwdeal te zijn.
27: Een deal en een schaduwdeal.
25: Dat is nog erger.
27: Ja.
25: We hebben natuurlijk de J, die het in Nederland mag blijven.
27: Of zoals in de Tweede Kamer werd gezegd, de heer J.
25: De heer J.
27: Vond hem ook mooi.
26: De heer J. West.
27: De heer J. Ja. Daar heb ik ervan genoten.
25: En we nemen afscheid van iemand die naar Amsterdam gaat, waar ze deze week een nieuwe coalitie hebben gesloten. Dat is ook interessant. En iemand, daar gaan we geen afscheid van nemen, maar die doet wel een stapje terug. Nou, dat is allemaal genoeg. Komen we makkelijk een uur mee door. Misschien wordt het wel weer net als vorige week prop om het er allemaal in te krijgen. Zullen we beginnen met misschien wel die deal en de schaduwdeal? Want dat klinkt heel spannend, Michiel.
27: Ja, het draait allemaal om Sjoerd Sjoerdsma, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. En Sjoerd Sjoerdsma had een probleem. Dat probleem had hij ook zelf gecreëerd. Dat speelde een maand of 2 geleden, tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie. Er is natuurlijk dit jaar een nieuw kabinet aangetreden. Dus wat je dan altijd krijgt is een beetje een gekke situatie met begrotingen voor het huidige jaar die nog door het vorige kabinet zijn opgesteld en die dan door het nieuwe kabinet door het parlement geloodst moeten worden. En dat moest Sjoerdsma dus ook doen als nieuwe minister.
25: Alsof ze het ermee eens zijn, moeten ze dat doen.
27: Ja. Ja, en wat was er nou aan de hand? Het kabinet Schoof bezuinigde flink op ontwikkelingssamenwerking. Ja. En een groot deel van die bezuinigingen zat nog steeds in die begroting die er nu doorheen zou moeten. Nou, dan waren er natuurlijk de partijen op links die dat liever anders zouden zien. Meteen een flinke smak geld weer erbij. Eigenlijk herstellen naar wat het ooit geweest is. En aan de andere kant waren er rechtse partijen die daar minder happig op zijn. Sterker nog, die vreesden dat eerdere bezuinigingen op UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, dat die bezuinigingen ook deels teruggedraaid zouden worden.
25: Ja, er was een deal over gemaakt, toch? En die zou gebroken worden.
27: Daar is destijds, dat is deal 1. We komen straks bij het deal
25: van vandaag.
27: Deal 2 en deal 3.
25: Van gisteren.
27: Dat was het deal destijds. Dus Sjoerdsma beloofde, en dat was nodig richting onder andere Ja 21 en de SGP, om niet met extra geld of niet met het terugdraaien van die bezuinigingen op UNRWA te komen. En uiteindelijk heeft die begroting de stemming in de Tweede Kamer gewoon tussen aanhalingstekens overleefd. Dat is toen gebeurd. Totdat een paar dagen later Sjoerdsma bekend maakte dat hij toch vanuit zijn kant extra geld uittrok voor UNRWA. En dat zorgde ervoor dat de hele Kamer kwaad op hem was. Links en rechts.
25: Wat een totaal onbetrouwbare minister of staatssecretaris, daar kan je niet mee werken.
27: Nee.
25: Dat is toch, dat snapt links en rechts.
27: Ja, ja, en u eet van twee walletjes en een dikke middelvinger, ja, naar de Kamer. Dat soort teksten kwamen voorbij. Dit raakte aan de vertrouwensvraag. Werd toen ook nog gezegd, allemaal 2 maanden geleden hebben we ook uitgebreid besproken hier. En dat draaide er uiteindelijk op uit dat die begroting door de Tweede Kamer heen was. Sjoerdsma zegt er ook toe, later dit jaar bij de zogeheten suppletoire begroting, dan mag u hier nog eens een keer iets over zeggen. Maar het probleem dat bleef was de Eerste Kamer, waar die begroting later deze maand, later in juni, ook behandeld gaat worden. En we nog steeds met een situatie zaten met de hele oppositie kwaad op Sjoerdsma. Dus die begroting dreigde te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer.
25: Dat gebeurt nooit, een begroting die echt vastloopt.
27: Ja, dat zou een historische gebeurtenis zijn geweest. Meer dan 100 jaar geleden een grote afgang voor Sjoerdsma en daarmee voor het hele kabinet. Dus iets wat het kabinet kostte wat het kost wilde voorkomen.
25: Ja.
27: Nou, wat bleek nou woensdagavond? Er is een deal gesloten tussen het kabinet en PRO. Eenmalig, 380 miljoen gaat er nog dit jaar naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat dan onder andere naar niet-militaire hulp aan Oekraïne, maar ook hulp in Syrië, in Soedan, in conflictgebieden. Daar zou dan toch extra geld naartoe gaan. En dat was voor PRO genoeg om waarschijnlijk straks, als die begroting in de Eerste Kamer ligt, om daar dan mee akkoord te gaan.
26: Ja. Ik was wel nog verbaasd over de deal. Om verschillende redenen met PRO. Omdat we Jesse Klaver op televisie hebben gezien. Dinsdagavond bij Pauw en de Wit. En zeg ik dat goed trouwens? Ja, Pauw en de Wit, hè?
25: Ik heb hem niet gezien, maar
27: het was Pauw en de Wit met Roos Mogré, vrees ik. Maar het maakt niet uit. Hij zat bij Pauw.
26: Hij zat in dat programma. En dat deed hij ook al in de Tweede Kamer, in dezelfde middag. En dat doet hij al de hele tijd. Wij horen niets van de coalitiepartijen. Ze komen niet langs. En dan moet je even goed luisteren, want dan zal hij hierop antwoorden. Ja, ik heb gezegd, ze komen niet langs, maar je kan ook bellen. Maar hij laat een beetje, dus in ieder geval, hij geeft ze het gevoel dat er nul contact is. En dan zegt hij er ook bij, ze hebben nog niet door dat ze geen meerderheidskabinet zijn, maar een minderheidskabinet. En ze zullen toch echt met ons in gesprek moeten gaan om
25: hier was dus kennelijk een gesprek gaande.
26: Om een dag later een pushbericht te krijgen. Ik wist wel al dat er wat op handen was. Maar deal met PRO. En ik heb Suzanne Kreuger er vandaag ook nog even over gevraagd. Want die had een duidelijke woordvoeringslijn waarop ze gewoon de hele tijd haalde hoe belangrijk het was dat er geld was voor ontwikkelingssamenwerking. Maar het is natuurlijk wel heel wonderlijk dat je het slachtoffer gaat zitten spelen in een televisieprogramma. Oh jee, niemand komt er langs. Om de volgende dag te vieren dat je een deal hebt gesloten. Ja. Dat is wel een hele gekke.
25: Ja.
26: Ik was toch wel verbaasd de manier waarop dit gegaan is.
27: Ja, ook door het punt dat steeds gemaakt wordt. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over het coalitieakkoord en plannen van het kabinet. En dat er dan wel gezegd wordt, nou ja, we kunnen erover praten. Maar dat het wel allemaal binnen hele strakke kaders gaat. Waardoor er voor de oppositie eigenlijk weinig te halen is. En waarom zouden we dan aan tafel komen zitten? Terwijl PRO nu inderdaad kan laten zien, kijk eens wat wij binnengehaald hebben.
25: Hebben ze echt iets binnengehaald?
26: Nee, dat is dus het tweede punt waar ik me over zit.
25: Dat is toch het wonderlijke, want ze zijn namelijk netjes binnen die hele smalle kaders gebleven.
26: Nou, er is om het geld te regelen, is er een kasschuif is er gemaakt.
25: Dat is jargon.
26: Dat is jargon inderdaad. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je geld van de toekomst, hè, dat heb je naar voren gehaald.
25: Oké, in dit geval geld wat voor 2031 bedoeld was, dat gaan we dan volgend jaar al uitgeven.
27: Ja, een deel 2028, een deel 2029 en een deel 2031.
26: Ja. En dat geld is dus naar voren gehaald. En een eis van PRO was in eerste instantie, wij stemmen alleen in met die begroting als er geld is voor UNRWA en als de koppeling hersteld wordt. Wat betreft de ontwikkelingsgelden. En die is geloof ik 2,3% van het BBP, moet ik het eventjes uit mijn hoofd doen. En dat is losgelaten en helemaal onder het kabinet Schoof. Maar die koppeling moest hersteld worden.
25: En de koppeling, wat wordt er precies gekoppeld?
27: Als het bruto nationaal inkomen, als dat stijgt, dan stijgt het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
25: Als wij rijker worden, gaan we ook een beetje meer helpen.
27: Ja. Ja.
25: Dat klinkt heel redelijk, maar dat hebben we losgelaten. Onder Schoof, dat ligt voor de hand, want dat zo klinkt ook.
26: Maar er is helemaal geen koppeling hersteld.
25: Dus dat hebben voor ze ook niet binnengehaald. Ze hebben geen extra geld, geen koppeling.
26: En zij proberen het uit te leggen. Ja, voor dit jaar is de koppeling hersteld. Nee, maar een koppeling herstel je helemaal. Of je hebt gewoon wat extra geld voor een bepaald jaar.
25: Ze hebben een jaar extra onderhandelingstijd erbij onderhandeld.
26: De koppeling is niet hersteld. Er zit niks vast voor de komende jaren. Een koppeling. Dit is voor één jaar is het plus een pleister geplakt. Dat is de juiste manier om dit te benoemen. Er zijn pleisters geplakt, maar er is geen koppeling. En dan moeten we ook over de overwinning van Pro, dan moeten we ook even naar de schaduwdeal gaan.
27: Ja, want
25: er is nog een deal.
27: Ja, we hebben deal 1 en deal 2 hebben we nu gehad. Komen we nu bij deal 3. Want wat bleek donderdag? Trouw berichtte dat D66 en de VVD achter de schermen ook een deal hebben gesloten. En die heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de VVD kon instemmen met hoe Sjoerdsma's begroting nu
25: met die kastschuif gered is. Ja. Om het woord van Leendert even te lenen.
27: Ja. Ja, want wat is er gebeurd? Iets waar de VVD lang mee bezig is geweest, maar uiteindelijk niet ingevoerd. Een wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar maakt. Dat is een wens die de VVD al lang heeft. Het is het gestrand. Moeten jullie me even helpen, want jullie zijn langer in Den Haag dan ik. Tijdens de periode van het kabinet Schoof is men hiermee bezig geweest.
25: Ja, misschien daarvoor al zelfs.
27: Misschien daarvoor zelfs al. Maar ook geen meerderheden, geen steun voor. Dus dat is niet gelukt uiteindelijk.
25: Nee, want het is een hele spannende wet. Hè? Want het is natuurlijk, dit gaat over vrijheid van meningsuiting. En of je mag zeggen dat je begrip hebt voor Hamas. Of dat je zegt, ja, ik begrijp wel dat ze naar het geweld, dat meteen dan strafbaar is. Zoals in Engeland op het ogenblik is. Als je iets pro-Palestijns op je t-shirt zet, word je opgepakt.
27: Ja, dat waren
25: en zo'n soort wet. Ik hoop dat we zo'n soort wet in Nederland niet krijgen.
27: Nou, en dat was
25: subtieler
27: dus,
25: gaat.
27: Ja, en dat was dus ook het probleem wat D66 met die wet had, inderdaad. Wat gebeurt er als zo'n wet te ruim wordt toegepast en dat je dat gaat gebruiken inderdaad om oppositie te beperken, de mond te snoeren, dat het bij wijze van spreken strafbaar wordt om een bepaalde vlag omhoog te houden. Dat waren de grote bezwaren van D66. Wat is er nou gebeurd met deal 3? Er komt een iets aangepaste versie van die wet aan. Die mag minister van Justitie en Veiligheid David van Wil opnieuw gaan indienen in de Tweede Kamer. En daar gaat D66 dan waarschijnlijk mee instemmen. Waardoor er zich wel een meerderheid aftekent voor die wet tegen het verheerlijken van terrorisme.
25: Volgens mij ben ik nu heel nieuwsgierig naar die nuanceringen die erin zaten. Maar dat weet je waarschijnlijk nog niet.
27: Nee, daar moet je iets meer geduld voor hebben. Maar ja,
25: ADHD'er die ik ben.
27: Gaan we ongetwijfeld horen. Volgens Trouw is tijdens de formatie is afgesproken dat ook die wet die het dus niet gehaald heeft, dat die deze kabinetsperiode niet opnieuw zou worden ingediend. Een mondelinge afspraak, dus niet een afspraak die je in het coalitieakkoord kunt terugvinden, maar een mondelinge afspraak. Maar dat kan nu dus toch gaan gebeuren.
25: Oké, dus wat hebben we nu gekregen? We hebben GroenLinks, PvdA, /Pro heeft eigenlijk feitelijk niks binnengehaald. D66 heeft binnengehaald dat hun minister geen flater slaat met zijn begroting, maar dus eigenlijk inhoudelijk ook niks. En de VVD heeft weer een cadeautje bijgekregen. Is dat ongeveer de afdronk?
26: Nou, en ik hoor ook nog in de wandelgangen, ik hoor ook nog in de wandelgangen dat dat geld, dat extra geld, onder andere voor Syrië gebruikt wordt, wat jij ook zei, Michiel. Maar dat op het moment dat het de Europese Unie het toestaat om terugkeerhubs buiten Europa neer te zetten, dat geld dus bestemd is om terugkeerhubs mee
25: gaan
26: te betalen.
25: We Syriërs helpen door ze in Kenia op te vangen? is een beetje waar het op neerkomt.
26: Ik moet de invulling daar nog van zien. Maar dat zou natuurlijk ook
25: maar
26: wel
25: dan
26: weer
25: dan heeft het D66 en GroenLinks PvdA niet alleen niks binnengehaald, maar verloren.
26: Nou, en ze moeten hier wel mee uitkijken. Want
25: als dit helemaal klopt wat jij zegt.
26: Nou, überhaupt met wat ik. Want nogmaals, dit moet.
25: Uit de wandelgangen zijn al.
26: Ja, uit de wandelgangen. Maar buiten dat hele Syrië en die terugkeerhubs. Nu zijn oppositiepartijen weer boos omdat er een schaduwdeal is. Onder andere Kreuger. Maar het is nog niet door de Eerste Kamer, hè? Dus het kan zomaar, een anderhalve week is lang. Want over anderhalve week wordt daarover gestemd, toch, Michiel?
27: Ja, dan is de behandeling van de begroting en de stemming, die komt dan nog iets later. Maar dat zit er wel aan te komen.
25: Dan kan of de ruzie zijn gekalmeerd, of het kan inmiddels helemaal geëxplodeerd zijn. Ja. Allebei. Nou, Goeie reden om ook de volgende afleveringen van deze podcast te laten luisteren. Want dat worden de spannende weken dan.
27: Ja, en er werd toen destijds in april ook al tegen Sjoerdsma en het kabinet aangehouden. Ja, als dit de manier is waarop we het de komende tijd gaan doen, dan kan het allemaal wel heel lastig gaan worden, inderdaad. Zeker ook met het oog op het vertrouwen dat toch wel nodig is om ergens te komen met elkaar.
25: Ja, en als je elke keer als je iets wil bereiken, iets moet toegeven aan de VVD, want dat is een beetje het gevoel wat ik er nu bij krijg. Want de VVD heeft de hoogste eisen, die heeft het meeste te verliezen. Dus die zal vaker iets moeten inleveren waarschijnlijk. Zeker als je denkt dat de meeste deals over links zullen zijn. En dat denk jij, denk ik, Leendert. Ja. Want dat is namelijk in de Eerste Kamer gewoon praktisch. Dus dan moet elke keer dat je iets wil bereiken, moet je de VVD nog een cadeautje geven.
26: Ja. Ja, of de VVD, als we echt, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar als we echt een keer goed door de pomp moeten, dan is de vraag of je dat nog kan, nou ja, kan fixen met een cadeautje.
25: Nou, misschien is dit wel het fantastische bruggetje dan naar de debatten van deze week dan. Deze donderdag een debat over het ultimatum van de vakbonden, en wat natuurlijk over de sociale zekerheidsplannen van de coalitie gaat. Waarbij ik als eerste gezegd wil hebben, het ging over van alles, maar er is niet gesproken over hoe het ultimatum van de vakbond ingevuld of afgewezen kan worden. Maar goed, wat het er wel is, dat krijgen we nog. En iets wat er heel dicht op lijkt, op woensdag een debat over het verantwoordingsdebat, waarin de regering uitlegt hoe de vorige regering zich netjes aan de begroting heeft gehouden of niet.
26: Ja, het is natuurlijk wel een ander debat, maar het raakte steeds dezelfde kernen.
25: Op woensdag werd er steeds gezegd, we gaan het hier morgen uitgebreid over hebben. En op donderdag werd gezegd, ja, dit is gisteren eigenlijk wel aan de orde geweest. Dat is wel een. Dit deed mij denken aan Mark Rutte, die dit soort trucs ook kende.
26: Ja, want de minister van Financiën was er op donderdag niet bij. En zeker Jesse Klaver van Pro had heel graag gewild dat de minister van Financiën er wel bij was. Omdat de kernvraag voor hem was, wat gebeurt er nou met de taakstelling? Kortom, de bezuiniging van ruim 6,5 miljard in het sociaal domein. Op het moment dat we met een blanco blaadje opnieuw gaan praten over hervormingen. En nou ja, wij willen eigenlijk alleen maar praten als de taakstelling ook weg is. Dus
25: open gesprek zonder taboes.
26: Ja. En dat was de dag daarvoor, toen de minister van Financiën er wel was, ook de vraag. Maar toen werd er dus verwezen naar het debat van de dag later.
25: Waar dan de minister van Financiën er
26: niet bij was.
25: De regering gaat over zijn eigen afvaardiging. Is dan altijd dat ook. Maar dat is dan altijd de decreet die naar buiten komt. Maar het is natuurlijk ook, je probeert als kabinet, probeer je kwetsbare mensen uit het debat te houden en sterke mensen die het debat makkelijk gaan doen naar voren te schuiven, denk ik dan. Mm-hmm. Is het, moeten we het heine of het kabinet kwalijk nemen dat de minister van Financiën er niet bij was? Of is dit gewoon, mag het kabinet dit gewoon zo doen en moet GroenLinks PvdA niet zeuren?
26: Nou, het kabinet spreekt met
25: en de rest van de oppositie trouwens.
26: De vraag voor heine was, hoe gaat u om met de begrotingsregels?
25: En was de vraag niet een beetje anders? Op tv heeft u hele stoere taal uitgeslagen. Maar ik hoor van minister Vuilbrief en van de premier hoor ik veel zachtere taal. Hoort u bij dit kabinet of hoort u niet bij dit kabinet?
26: Ja, maar het lastige hiervan is dat je het op allemaal verschillende manieren kan uitleggen.
25: Mm-hmm. Want, ja, daarom stel ik die vraag, omdat die daar best een ingewikkelde is.
26: Ja, oké. We hebben de 6,5 miljard. Die 6,5 miljard staat nu in de begroting. Hè, en het groeit erin. Ja, het is niet gelijk volgend jaar 6,5 miljard. Sterker nog, het begint pas in 28 en het groeit door. En het begint bij ongeveer 2 miljard en het eindigt bij 6,5 miljard. Maar dan ver in de toekomst. Maar de vraag is, wat doe je daar nou mee? En een minister van Financiën kan simpelweg niet zeggen, nou, weet je wat, we halen dat eruit. Geen enkel probleem. En dan gaan we met een gat in de begroting verder praten.
25: Maar hij ging één stapje verder. Hij zei, en het moet wel, want dat zijn de normale regels, altijd en altijd en onbreekbaar, ook dan binnen de begroting van sociale zaken worden opgelost. En dat is ook maar een politieke keuze. Dat hoeft helemaal niet.
26: Dat hebben ze met elkaar afgesproken. En
27: vanuit de gedachte toch dat, anders als hij iets anders zegt, dat er morgen 10 ministers bij hem voor de deur staan die ook nog wel iets nodig
25: alles heeft een geschiedenis. Daar komt dat volgens mij vandaan. Ja. Maar dat is maar, ja, als je nou zegt, deze keer willen we het een keer anders, dat staat ze vrij.
26: Ja, maar goed, Sophie Hermans heeft zometeen ook een gat op de begroting.
25: Ja.
26: En als elke keer een minister die een tegenslag heeft direct naar de minister van Financiën loopt en zegt, nou, kunt u de begrotingsregels voor mij heel eventjes aan de kant schuiven, en dan heeft de minister van Financiën wel een probleem.
25: Ja.
26: En de minister van Financiën moet uiteindelijk wel kunnen aantonen, op het moment dat hij dat doet, dat er echt geen andere uitweg meer was dan het bijvoorbeeld bij een andere ministerie vinden, of een andere begroting, of het in het saldo laten lopen.
25: Ja, staatsschuld.
26: De staatsschuld. Of de lasten te verhogen. Nou, dat wil de VVD natuurlijk ook niet.
25: Nee.
26: Dus dat probleem moet je ook zo groot mogelijk maken voor de verantwoordelijke minister. Zodat hij echt gaat zoeken naar oplossingen binnen zijn eigen begroting. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Maar, wat jij ook zegt, het zijn afspraken. En die afspraken zijn gemaakt door een minderheidscoalitie. En die hebben een financieel kader neergezet waarin ze spreken over bezuinigingen. En dat financieel kader, dat is hun financieel kader. Daar is zelfs geen meerderheid voor. Dus er heeft
25: nee, die is een keertje in een motie al weggestemd, hè?
26: Ja, maar dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Want
25: nee, dat kan niet bij motie. Nee. Maar nou, een motie is altijd een verzoek.
26: Ja, maar dat is een verzoek aan een kabinet die gebonden is aan een regeerakkoord. En dat regeerakkoord heeft al geen meerderheid. En op het moment dat je het moment om iets weg te stemmen is op het moment dat die plannen daadwerkelijk omgezet zijn en verwerkt zijn in een begroting of in een wet. Dus ja, dit zegt eigenlijk niks nog. Maar
25: het is wel een voorteken voor het debat wat je moet verwachten als kabinet.
26: Maar dan komt nu het punt van ja, maar op het moment dat bij het regeerakkoord geen tabellen waren geleverd, was het land ook te klein geweest.
25: Ja, en tabellen, daarmee bedoel je gewoon de feitelijke de bedragen per post.
26: We zijn dit van plan, want het zijn nog steeds plannen. We zijn dit van plan. En uiteindelijk, in 27, 28, 29 gaan we dat effectueren.
25: Ja.
26: En daar is nog geen meerderheid voor.
25: Nee, en wat het denk ik het debat zo ingewikkeld maakt, is dat normaal, als je het gewoon over een willekeurig random iets hebt, dan zeg je, oké, we gaan met jullie praten. En wij willen iets. Maar nu hebben ze al helemaal vastgesteld en wij willen dit en we hebben erover onderhandeld, dus we gaan het ook niet loslaten. Dus we hebben de begroting zoals hier staat, die gaan we doen. En ja, we moeten nou 6,5 miljard, staat er nou eenmaal, dus dat moet. En maar we praten met een open blik ondertussen met de oppositiepartijen. Mm-hmm. Die helemaal niet die 6,5 miljard op voorhand ingetekend hebben. Nee. Want dat was een onderrondje tussen die drie partijen. Dat is volgens mij, normaal begin je toch een gesprek niet met dat eerst een klein clubje alvast alle details uitwerkt en daarna met de rest van de vereniging gaat praten.
26: Want ik kan er een voorbeeld bij geven.
25: Ja?
26: Ja, dat is Marjolein Faber en het kabinet Schoof.
25: Wonderlijk dat we het nu het over
26: ja, in al haar wijsheid had voor 2027 de begroting, ik kan je vast nog herinneren, maar de begroting van asiel en migratie. Nou, ik geloof naar 1 miljard, maar nagenoeg, daar was 5 miljard was daar tekort. Omdat zij zeiden, op het moment dat er geen instroom is,
27: dan kun je het ministerie opheffen. Ja, dat is mooi. Dan
26: hebben we eigenlijk geen geld meer nodig voor asielopvang. En,
25: 1 miljard en voor afvloeingsregeling van ambtenaren. Ja,
26: dat stond voor 27. En iedereen wist in 2025, dus vorig jaar, van ja, dat gaat het natuurlijk nooit worden. Daar moeten we een oplossing voor vinden. En toch is de begroting voor 26 gewoon aangenomen.
25: Ja, want er was ook een meerderheidsregering die
26: ook
25: vorige.
26: Nee, maar nee, ook met het ook nee, want in de Eerste Kamer is die ook aangenomen.
25: Oh, in de Eerste Kamer nog, ja.
26: Met het idee van, ja, dit vinden wij allemaal niet wenselijk. We weten dat het niet kan, maar dit is een budgetair probleem voor volgend jaar. Er komt een nieuw kabinet aan en die mag het oplossen. Maar nu is het natuurlijk ook zo. Ik kan er precies hetzelfde naar kijken. In ieder geval de VIA en de WW liggen voor 27 pas. Voor 28, sorry. Ik vergeet af en toe dat we al in 26 zitten.
25: Ja.
26: Je kan nog een hele zomer en een heel najaar kan je hier in principe met elkaar, zonder dat de begroting voor volgend jaar al schaadt, kan je hier met elkaar over door blijven praten.
25: Oh, en we gaan hier na de reclame ook uitgebreid over verder praten, want die hele zomer, dat is onze zomer, daar gaan we van genieten. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Dit is Studio Den Haag, zometeen deel 2.
0: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
4: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: KLM, TCS en de Diepe World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
28: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
29: Banky, dat is toch geen woord?
28: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
30: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
10: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
30: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
31: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evel van ANWB Verkeersinformatie. Het wordt alsmaar drukker op de weg met inmiddels bijna 300 kilometer file. Veel dagelijkse files en een aantal opvallende. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat inmiddels zo'n 10 kilometer file. Gebeurt daar een ongeluk. Er zijn in bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Nijmegen richting Gorkum. Bij knooppunt Deil een spoedreparatie. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar dat kost je wel een half uur. A17 is druk. Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok bijna 20 minuten oponthoud. En wat opvalt ten slotte is de A27 al meer richting Gorkum. Voor knooppunt Lunetten een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tenslotte een snelheidscontrole ook op de A20. Gouden richting Hoek van Holland bij hectometerpaal 32,5.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. In de rechtszaak over de kunstroof uit het Drents Museum is bijna 4 jaar cel opgelegd aan 3 mannen uit Herengewaard. 2 van hen hadden een deal gesloten met justitie, maar krijgen dezelfde straf als de man die dat niet deed. Het grootste deel van de buit is terug, een beroemde gouden helm uit Roemenië en 2 armbanden. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. De brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brand weer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. We zijn niet te laat geweest met de eerste corona-lockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. Europese leiders vinden het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky wil praten met de Russische president Poetin over vrede. Volgens de Franse president Macron kan Europa Zelensky daarbij helpen. Europese leiders zouden dat dit weekend met hem willen bespreken. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar, zegt bioscoopketen Pathé. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was Michael, over het leven van Michael Jackson. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
9: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
11: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
9: 17.551 laadpalen. Eén nieuwe naam. Velian.
14: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
32: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
16: Gaan we weer. Jij was ons een prachtige zomer aan het schetsen in Studio Den Haag. Leendert, Michiel, ik ben Mark. Ja,
17: wat willen de bonden? En Pro heeft zich eraan gecommitteerd dat dat deze zomer, voordat ze willen gaan praten, moet eerst die 6,5 miljard van tafel af. En de vraag is nu gewoon, is dat nou zo redelijk? Want op het moment dat je dat geparkeerd hebt, het blijft een probleem voor een minderheidskabinet. Er is geen meerderheid, maar op het moment dat je dat geparkeerd hebt, je krijgt een blanco vel waarop je opnieuw afspraken kan maken over de VIA, over de WW. Dan is het nog niet zo heel erg dat er voor een jaar later vele jaren later zelfs taakstellingen zijn. Het heeft met vertrouwen even te maken.
16: Het heeft er ook mee te maken dat je ziet dat deze coalitie niet een eenheid is, toch? Ik bedoel, ik zei het net ook al. Je ziet een minister van Financiën en vandaag ook, of op donderdag, de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Die heel sterk op de lijn zit met die 6,5 miljard. Die ligt op tafel, die moet bezuinigd worden. Die moet bezuinigd worden binnen sociale zaken en verder niets. Terwijl D66 en CDA bemoeit zich er niet zo mee. D66 veel ruimer is, maar die moeten misschien ook met hun...
17: Het is geen taboe, zei D66, om ook op een andere...
16: Dat heb ik zelfs de VVD-kamerlid Michon horen zeggen, maar... Die zei daarna toch, er is niets is taboe, maar we gaan natuurlijk wel die 6,5 miljard bezuinigen op sociale zaken. En als je het niet op de WIA en de WW doet, dan komt het op de bijstandsuitkering. Maar dat is toch waar het echte probleem in zit bij dit hele debat. Dat je gewoon niet er een vinger achter krijgt wat deze coalitie, wat deze regering als geheel aan het doen is.
17: En dan gaat het over de intentie van waarom zijn nou deze maatregelen in dat coalitieakkoord terechtgekomen. En dan zegt de coalitie, dat komt omdat we echt vinden dat het sociaal domein hervormd moet worden.
16: Problemen met de WIA, daar schijnt iedereen het over eens te zijn, met de WW niet.
17: Nee, en dan is het de oppositiepartijen, dus onder andere Pro, maar het is veel breder.
16: Ja, eigenlijk bijna wel iedereen.
17: CDA, en ze zegt nee, jullie hebben eerst hadden jullie geld nodig. En daar zijn daarna hele botte maatregelen bij terechtgekomen.
16: En toen zijn jullie gaan bedenken, oh, misschien kunnen we wel vertellen dat we de sociale zekerheid anders willen inrichten.
17: Want de vraag is een beetje, wat helpt het mensen in de WIA als je ze met 20, dat is het dagloon waar we het vorige week over hadden, maar met 20% gaat korten op hun inkomen, dat de maximum dagloon. Op het moment dat jij al arbeidsongeschikt bent.
16: Je bent arbeidsongeschikt, je bent afgekeurd en dan krijg je voortaan een paar honderd euro per maand minder.
17: Ja.
16: Hoe groot is de kans dat je daar arbeidsgeschikt van wordt?
17: Ja,
16: de VVD zegt, ja, dat is een oplossing.
17: De vraag is, ze willen stimuleer werk. Maar bij de VVD vinden ze dat maximum dagloon, die beperking of de perken daarvan. Heb ik ook al gehoord dat ze dat ook niet zo'n heel goed idee vinden. Hoor.
16: Want je raakt de zwangerschapsregelingen die er zijn.
17: Maar je raakt ook gewoon, stel jij bent een huiseigenaar. Dat vinden ze gewoon, je hebt een hypotheek.
16: De achterban.
17: Dan kan je met, normaal krijg je krijgt 70% tot een bepaald bedrag. Dat is dat maximum dagloon. Maar 70% in de via van je laatst verdiende loon. Maar op het moment dat je dat maximum dagloon met 20% verlaagt, gaat dat voor zeker de mensen in de topinkomens hadden, de hogere inkomens, gaat dat echt heel veel geld schelen. En als je dan met een hypotheekje zit, dan kan je in de problemen gaan komen. En ja, de vraag is of de VVD dat gaat laten gebeuren. Maar de discussie nu zegt het kabinet, ja, wij willen gaan praten over het hervormen van het sociaal domein. Want eigenlijk is dat het probleem. En niet het geld. Dat geld was, en dat hebben we later. Ja. Maar
16: de VVD zegt, het geld is wel het probleem.
17: Ja, want ze maken dat geld zo belangrijk. Op het moment dat het echt alleen over hervormen zou gaan, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan gaan we
16: dat. Ja, dan gaan we hervormen en dan zien we of er wat geld bij moet of er vanaf komt. Ja. Want misschien levert het wel wat op, zegt Velbrief steeds. Ja. Die gaat er uiteindelijk over als minister.
17: Ja.
16: Ja, dus dat. Ja.
17: Nou goed, op het moment dat je mensen daadwerkelijk, want de instroom in de WIA is hoog. En het zijn veelal jonge mensen met psychische problemen. Nou, op het moment dat je daar daadwerkelijk een oplossing voor kan vinden, heb je echt een win-win situatie.
16: Ja, natuurlijk.
17: Mensen en werken, en je lost de kern van het probleem op. Hè. Krijgen mensen bijvoorbeeld een burn-out op hun werk? Maar daar kan je aan gaan werken. Bijvoorbeeld, ja, er is een enorm probleem met keuringsartsen. Ja, heel hard gaan bezuinigen op mensen die in de WIA, die nog niet in de WIA zitten, maar gekeurd moeten worden, maar wel alvast een voorschot krijgen. Dat heeft niet zoveel zin op het moment dat je daar dat probleem niet aanpakt.
16: Nee, en ook een ander voorbeeld wat ik van de week hoorde voorbij komen, of vorige week, weet ik niet eens meer, is je hebt zo'n uitkering, WIA-uitkering, en je denkt, ik kan officieel volgens de wet, kan ik niet werken, maar ik ga het toch eens proberen, kijken of het werkt. Maar op dat ogenblik gaat dus die WIA-uitkering omlaag. Dan blijkt dat toch inderdaad, je was terecht afgekeurd en het werkt niet. Moet je weer terug naar die WIA-uitkering. Maar die is verlaagd. En daar blijft het dan, want die gaat niet meer per se omhoog. Dus dan moet je weer opnieuw het hele keuringscircus door. Nou, dat is een manier om mensen in de WIA nooit te laten experimenteren met toch een klein beetje werk. Dus dat is, daar zit ook, dat soort problemen zijn er.
17: Ja.
16: Maar dat is toch iets anders dan dat je eerst zegt, we hebben een defensiebegroting, als ik even de linkse partijen volg. En daar blijkt dat er allerlei miljarden naar de defensie moeten. Waar halen we het vandaan? Weet je wat, we doen een graai uit de sociale zekerheid. Toch, dat is zo formuleren ze het op links.
17: Uiteindelijk, de vraag is, waar leg je het bonnetje dan neer? Het is duidelijk dat er een deel is natuurlijk de bonte balbelasting, zoals dat nu is gaan eten. Dus wel een kleine lastenverzwaring.
0: De vrijheidsbijdrage.
17: Maar, ja. Ja, voor vermogenden en grote bedrijven, zegt Prodan, daar is
16: die kan nog wel wat omhoog.
17: Ja, daar is niks. Die hebben geen lastenverzwaring gekregen. En dat willen wij wel.
16: Ja.
17: Nou, en dat hebben we het al heel vaak hier in de podcast over gehad. Dat wordt van de zomer gewoon een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen.
16: En daar gaat heel veel gelekt worden in augustus, denk ik dan.
17: Ja, daar ben ik met
16: vakantie. Iedereen heeft iets om te bereiken. En iets, en elk klein detail gaan ze claimen, denk je niet?
17: Ja.
16: Of ze houden, want bij de formatieonderhandelingen was het eigenlijk best heel stil.
17: Ja.
16: Gebeurde er niks.
17: Ja.
16: Ja. Oké, misschien reken ik mezelf rijk. Ja. Wat hebben we nog gehad deze week? We hebben natuurlijk de parlementaire enquêtecommissie corona gehad. Het is echt een feestje om daarbij te zijn.
17: Ja, jij doet dat. Dus
16: het is, sowieso is
17: zullen
16: het al
17: we de rol een keer omdraaien? Dat ik vragen aan jou ga stellen.
16: Ja, maar onderbreek je mij op hinderlijke wijze. Hey, maar het is alleen al leuk. Het is in een apart zaaltje. Je hebt natuurlijk in het Tweede Kamergebouw naast het Centraal Station, waar we dan nu tijdelijk zitten, op de Apenrots. En daar heb je heel veel vergaderzalen. Maar voor de enquête hebben ze dan toch weer een apart gebouw aan het plein, in de buurt van Slemmer, voor de mensen die in Den Haag de weg weten.
0: Waarom kan het hier eigenlijk niet?
16: Ik heb geen idee. Ze zaten daar ook al toen de hele Tweede Kamer nog gewoon aan het Binnenhof zat. Misschien was er daar geen ruimte en hebben ze daarom de parlementaire enquêtes daarheen verplaatst. En, maar ik heb daar geen goede reden voor. Maar het is een raar zaaltje, want je hebt een hele kleine publieke tribune met misschien 20 stoelen voor publiek. Dat is niet veel. Die zijn ook niet heel erg vol. Nou, misschien bij Van Dissel wel. En bij Riep waren er ook wel wat mensen, wat meer. En dan heb je nog wat stoelen voor journalisten. En het is een vierkante zaal. En je kijkt dan over de rand. Aan de zijkanten zitten de journalisten. Het publiek zit, zeg maar, tegenover de commissie. De journalisten zitten aan links en rechts. En wij kijken. We zitten niet in de zaal, maar we kijken over de rand naar beneden, zeg maar in de kuil waarin het allemaal gebeurt. Dus je hebt eigenlijk heel slecht zicht. De livestream is misschien wel beter op te volgen, want die heeft de hele tijd. Daar kijk je tegen de ondervraagde aan. Terwijl wij kijken op het kale hoofd, of soms met haar. Het hangt een beetje van af.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dan kan je in principe ook daarheen lopen en eventjes een praatje maken met u heeft net verhoord, wat ging er door u heen? Je bent daar met allemaal gespecialiseerde journalisten die allemaal datzelfde project volgen. Dus je bent ook met elkaar in gesprek over wat je gezien hebt en wat jou opviel en wat die anderen opviel. Dus het is op die manier alleen al levert het wat op.
2: Voel je ook dat werd in de voorbeschouwingen vaak wel gezegd, dat het toch wel weer heel spannend kan worden en al die trauma's van destijds kunnen terugkomen. Voel je die spanning ook daar als je in die zaal bent?
1: Nou, de spanning zit nog niet in de mensen die ondervraagd zijn. Tot nu toe zijn het niet het zijn wel hele belangrijke mensen geweest. We hebben een viroloog Koopmans gehad. We hebben, ik ben even nu alle namen kwijt. Nu ik spontaan er een heel rijtje wil gaan opnoemen. Maar er gaat,
3: burgemeester van Den Bosch.
1: Ja, Mikkers is langs geweest. Er zijn dus allemaal mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben, maar die niet tot de orde geroepen gaan worden omdat ze grote blunders begaan hebben. Die hooguit last hadden van beleid. Ja. En dat later dan geconfronteerd gaat worden bij misschien Mark Rutters of bij
2: Hugo de Jonge.
1: Hugo de Jonge. Ja. Dat verwacht ik. Maar de spanning van corona zelf. Nee, je hoort. Je ziet soms wel aan de ondervraagden dat ze weer even helemaal terug zijn. Ik heb daar zelf niet zo last van. Ik hoor ook niet.
2: Oh, ik wel. Ik hoor continu dingen langskomen inderdaad. En dan denk ik, dit was ik helemaal vergeten. Bijvoorbeeld het verhoor van Jack Mikkers toen en nu nog steeds de burgemeester van Den Bosch. Toen het weer ging over avondklokrellen en een Primera in het centrum van Den Bosch, die toen helemaal vernield is. En dat de dag daarna de harde kern van FC Den Bosch met hesjes daar klaar stond om maar te zorgen dat het niet weer uit de hand zou lopen door mensen van buiten Den Bosch. Ja, dat soort dingen. Helemaal totaal vergeten, totdat ik het nu weer voorbij hoor komen in die verhoren.
1: Ja, dat wel, maar de stress of dat je alleen in een werkkamertje thuis zat te werken, dat soort dingen, dat komt natuurlijk ook wel voorbij. Op een bepaalde. Nee, wat je zegt van Mikkers, die zegt het allerergste was bijvoorbeeld met rellen en het mooiste was het moment daarna, toen de bevolking de bezem uit de kast trok en gewoon het glas ging bij elkaar vegen. Ja. Dan heb je kippenvel, daar had je bij moeten zijn eigenlijk. Dat moment moet ik zeggen, dat ben ik ook vergeten. Maar dat er rellen waren en dat er veel onrust was, dat is nog een thema trouwens, de maatschappelijke onrust die ik denk na de zomervakantie aan de orde zal komen. Maar goed, de hele setting is al heel raar. Het is een heel ander soort vergaderzaal dan hier in met zo'n halve ronde zaal in waar we hier gewend zijn dat ze in zitten. De stoelen, dat is ook belangrijk om te melden. Het zijn allemaal losse stoelen die ze daarboven voor de journalisten neer hebben gezet. Maar kennelijk maakt ze zich toch wat zorgen dat iemand op een groep met een stoel over de rand naar beneden gooit. Gewoon uit pure agressie of angst.
3: Het is
1: of,
3: niet zo gek trouwens.
2: Mag ik helemaal niet om lachen.
1: Ik had die gedachte niet eens gehad. Maar iemand moest mij dat uitleggen. Dus waarom zitten in hemelsnaam die stoelen nou toch met een ijzerdraad aan de grond vastgenageld? Omdat ze zich zorgen maken over jou, Mark. Dat je misschien straks toch ineens uit de band schiet. Nee, maar dat soort dingen. Dat heb je hier toch in de andere vergaderzalen heb je dat niet.
2: Nee.
1: Ook omdat het niet nodig is.
2: Nee.
1: En dan vervolgens zijn er de 6 verhoren tot nu toe geweest. Daar is al zo verschrikkelijk veel voorbij gekomen. Die Primera is een van de 100 details. Het gaat heel veel over het OMT. Ga ik zoveel wat over zeggen. Over de rol en de onafhankelijkheid. En over hoe die zich opgesteld hebben. Ze begonnen met de vraag of we voorbereid waren. En dat is een relevante vraag. Want Bruno Bruins had vrij kort nadat hij dat briefje op tv had laten zien met het eerste geval in corona, had hij gezegd, nee, maar we zijn goed voorbereid. Dat was om ons moed in te praten, vrees ik achteraf. Dat heeft hij zo niet toegeschreven. Maar
2: omdat je natuurlijk op zo'n moment, als zo'n megacrisis zich aandient, als dan ook nog de Nederlandse regering gaat zeggen,
1: nee, hier hebben we er nooit over nagedacht.
2: Wij weten eigenlijk ook niet wat er op ons afkomt en we gaan het maar even zien. Ja, dat kan natuurlijk ook niet.
1: Nee. Hij had niks anders kunnen zeggen, maar het klopte niet wat hij zei. Dat is wel helder. Want hij zei, waren er bijvoorbeeld crisisdraaiboeken? Maar die kenden we niet van kaf tot kaf. Die hebben we ook niet regel voor regel uitgevoerd. We hebben het een beetje op hoofdlijnen en dan geen. Improviseert. Dat klinkt heel anders. Dat is trouwens ook wat Ariep zei over de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk niet zo relevant, want we gingen alleen maar over de eigen vergaderingen. Maar wij hadden gewoon geen plan. Zijn we wel gaan maken op een goed moment. Maar we zijn gewoon dingen gaan regelen naar bevind van zaken.

0: En ik weet niet of je dat toch kan herinneren, Leendert, maar op een gegeven moment werd duidelijk dat contact misschien, als je iets aanraakt, hier, trouwens, je ziet het bij de bussen en de metro's nog steeds, dat mensen niet het knopje indrukken met hun vinger, maar met een vuist vaker. Omdat ze dan, als ze de deur open willen doen. Maar er zitten ook knopjes hier op de interruptiemicrofoons. En als je die aanraakt, zou je natuurlijk elkaar kunnen besmetten misschien. Dus als één iemand een knopje had ingedrukt, moest er een bode langskomen met een doekje.
1: Oh, dat was, en een microfoon werd afgestopt.
0: Ja, precies.
1: Dat weet ik nog, ja.
0: Maar op een gegeven moment hadden ze bedacht dat dat aanraken hoeft niet als je er een pedaaltje neerzet, wat ze nu nog steeds ook hebben. Dan hoef je niet het knopje in te drukken, dan kan je pedaal. Dus iemand is gewoon in de Tweede Kamer op een gegeven moment de soldeerbout uit de kast gaan halen. Mm-hmm. En die is dat gaan maken. Maar er was niet een plan. Iemand had gezien dat dit nu nodig was. Nou, dat is op zich. Dus wij hebben natuurlijk met z'n allen heel Nederland draaiende gehouden. Maar waren we voorbereid?
2: Ja, ik wil ook zeggen, moet je inderdaad voor dat soort dingen, dus de interruptieknopjes en zo, moet je daar 30 pagina's aan draaiboek voor hebben liggen?
0: Nee, maar de Tweede Kamer had gewoon helemaal niets. En Ariep zei daarover, de voorzitter van de Tweede Kamer van toen, er zijn gewoon hele goede mensen op de vloer en die weten wat je nodig hebt en die hebben gewoon gezegd, dit gaan we doen. Daar hoef je niet per se een draaiboek voor te hebben. Voor hoe je misschien in een hele rap tempo coronatests over heel Nederland op 5000 locaties wil uitrollen. Daar zou je misschien maar goed, dat komt later nog. Daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar daar zou je misschien wel. En over hoe je de schaarste van de mondkapjes en andere beschermingsmiddelen wil verdelen. Zodat de medewerkers, maar vooral ook de bewoners van de verzorgingshuizen net zo goed geholpen kunnen worden als iedereen die acuut op de IC ligt. Want daar is natuurlijk toen de keuze gemaakt. We gaan de IC wel helpen. En als je al in een verzorgingshuis zit, dan ben je waarschijnlijk al oud en dan duurt het niet meer zo lang. Ik weet niet of jullie de term doorhoud uit de coronadiscussie nog kunnen herinneren.
2: Ja, die was ik niet helemaal vergeten.
0: Nee, maar dat is toch een soort. Dat was de lelijke formulering van. We geven de prioriteit aan de mensen die waarschijnlijk een langer leven zullen hebben. Dat gaat ook allemaal nog wel voorbij komen.
1: We hebben een columnist gehad bij ons op zender die daar een vrij pittige column over geschreven heeft.
0: Komt de term doorhoud onder andere uit.
1: Dat was een Zwagerman.
2: Marianne Zwagerman, ja.
1: Die ik laatst in een podcast nog een keertje hoorde. Ik hoorde haar het herhalen. Want het verhaal was eigenlijk dat ze zei van, nou, in gemiddeld in Nederland wordt iemand 81. En als je nu de statistieken erop op bekijkt van op welke leeftijd overleden coronapatiënten. En dat was volgens haar, want ik heb de statistieken niet bekeken, 84, maar het ging mij er meer om, of 4 of 85. Ja, deze mensen die leefden eigenlijk al in geleende tijd. Dus ja, we moeten allemaal een keer dood. Dus ja, dan maar met corona. Dat de rest van de samenleving daar mondkapjes voor ging dragen of afstand hield, dat was eigenlijk onzin. Dat was een beetje de strekking
0: van het mevrouw van het rubber tegelparadijs.
1: Ja, ik zei van het rubber tegelparadijs.
0: Dat is haar boek, ja. Ja. Dat we niet zo voorzichtig moeten zijn met de kinderen.
1: Okay.
0: Ja, want die hebben nog een leven voor zich. Wat ook wel leuk was, je begint nu al de verschillen zien tussen de verschillende mensen die aan het die verhoord worden. Dan heb je bijvoorbeeld minister Bruins, die voor Hugo de Jonge nog de minister van Medische Zorg was. Die zegt, ja, waar we mee bezig waren was het verzamelen van feiten en informatie. Want de Kamer en de samenleving wilden feiten en informatie. En dan heb je dus Mikkers, de burgemeester, die zegt, ja, dat hoorde ik ook uit Den Haag. Maar ja, wij hadden gewoon inmiddels code rood. Iedereen weet wat code zwart is, maar code rood was dat de ziekenhuizen overliepen en dat mensen met ambulances naar de rest van Nederland vanuit Brabant verzorgd moesten worden. En uiteindelijk ook Duitsland, inderdaad. Maar dus code rood is zeg maar een voorfase, want dan betekent het, we hebben in Brabant een probleem, maar dat kunnen we in Friesland nog opvangen.
2: En code zwart is dat je echt
0: dan zijn gewoon natuurlijk alle ziekenhuizen in Nederland. Je gaat naar het ziekenhuis en je wordt niet opgenomen, niet geholpen.
1: Code zwart was wat in Italië gebeurde.
0: Maar goed, dus die burgemeester zei, ja, ik hoorde dan inderdaad van Bruins dat hij zei, we gaan informatie verzamelen. Ja, wij moesten handelen. Dat is toch een heel ander soort perspectief. En we hebben het over dezelfde soort weken. Dit zijn de eerste weken van maart 2020. Dat het voor je eerst in Nederland ook echt heel erg heftig ging. Ook interessant trouwens, en dan komen we bij het OMT, wat ik al een klein beetje. Die kwam natuurlijk elke week met een advies. En dan ging daarna de regering daarmee aan de slag. En die kwam dan met maatregelen. Meestal één op één het advies overnemend. In Brabant liepen ze gewoon wat sneller daarmee. En die wilden op een goed moment alvast een soort lockdown. Ze wilden grote events van uiteindelijk, ik geloof, 1000 mensen en meer wilden ze verbieden. En En toen kwam er een telefoontje vanuit Den Haag. Die zeiden, ja, we hebben straks ook een persconferentie. Dus we willen niet dat jullie 's middags om 2 uur al een persconferentie hebben. Waarin jullie andere maatregelen gaan aankondigen dan wij. Dat klinkt qua communicatie heel erg logisch. Alleen in Brabant zeiden ze, ja, alleen maar we moeten dan om 6 uur moeten we wel gehoord hebben dat jullie minstens wat jullie nu gaan doen, waar je nu over overleggen, dat je dat minstens gaat doen. Anders komen we alsnog. Want we hebben niet de ruimte die jullie in Den Haag nog voelen. Dus daar, de snelheid die ze in Brabant, de urgentie die ze daar hadden, die werd in Den Haag nog heel lang niet gevoeld.
1: Ik kan me deze persconferentie nog heel goed herinneren. Want wij hadden, ik werkte toen bij het, ik zeg wij. Maar ik werkte toen bij het AD. En dan hadden we Jean-Luc Merck, hadden wij. Dat is een viroloog. En die hadden we dan als expert. Uh-huh. En bij AD Video kwam die dan bij ons live op de web. Dat gebeurde dan op de website vertellen.
2: We hadden in die tijd natuurlijk 18 miljoen virologen, maar hij was een echte.
1: Hij was een echte. Ja. En hij moest toen werd hij in een auto gezet om zo snel mogelijk die middag in Brabant te zijn voor die persconferentie. Uh-huh. En toen hadden ze, het was dat, ja, wat jij zegt, we hadden geen tijd, geen voorbereiding. Als het over dezelfde persconferentie hebt, maar voor het beeld van die tijd is het misschien ook wel goed om dit te vertellen. Maar er waren natuurlijk heel veel media was er in Brabant. Die hadden allemaal zo'n klein statiefje met een microfoon erop. Alleen, ze zaten met z'n drieën aan een, of met z'n vieren wel aan een tafel. En dan moesten de hele tijd die hele buts microfoons. Die werd dan verplaatst van de ene spreker naar de andere spreker.
0: Ja.
1: Kan je het nog herinneren of niet?
0: Zeker. En dat gerommel. Dat je denkt, wissel even van stoelen, mensen.
1: Ja. Oh, dat was zo ongelooflijk.
0: Het was. Nou ja, dat improviseren, dat bleken we wel te kunnen. Gaan we nu ook even doen, want de radio is klaar. De podcast nog lang niet. Elke week is dat rond deze tijd dat je dan denkt, ja, de mensen zullen thuis wel missen als we niet het Studio Den Haag podcast er even bij halen. Dan hoor je de rest van het verhaal van Leendert, van Michiel, van mij. Ik ben Mark. Dus tot daar en anders tot volgende week. Oh, en je kan mailen mocht je feedback hebben. Studio Den Haag, @bnr.nl

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
2: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
1: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
6: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
7: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
8: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
7: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
8: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
7: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
8: Op BNR en als podcast.
9: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het is wel behoorlijk druk op de weg met ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud of bijzondere files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knoop het Empel 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een vertraging van 3 kwartier. Ruim een half uur oponthoud op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Vertraging ruim een half uur. A15 Nijmegen richting Gorkum. Voor knoop in Delft is een spoedoperatie aan de gang. De berg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je 20 minuten. En tenslotte een vrachtwagen met pech op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die is gestrand bij Maden. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 38,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie, omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de derde was die afspraak er niet. En de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis, dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crises, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelredoom in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. Provincies grijpen liever niet in als gemeenten niet op tijd huizen regelen voor asielzoekers. Ze praten wel met ze. Dat zeggen de provincies tegen het ANP. Bijna 20.000 asielzoekers zitten te lang in volle AZC's te wachten op een woning. Zuid-Holland en Limburg hebben wel waarschuwingen gegeven aan een paar gemeenten. Na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak. Wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later trekt regen uit het zuidwesten over. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zometeen de Nationale Autoshow vanuit Den Haag.
14: We zijn op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar spreken we zo Vincent Karremans.
13: Ja, hij is nu ruim 100 dagen minister. Wat heeft hij tot nu toe gedaan eigenlijk in die 100 dagen? En wat is hij nog van plan? Lintjes knippen.
14: Ja, dat. Het gaat over onderhoud, de betaalbaarheid van autorijden, verkeersveiligheid en meer. Dus blijf luisteren.
15: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
19: Thanks.
16: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
22: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
23: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
24: Wil je weten wat er speelt?
25: En of waarom?
26: In de BNR-app.
27: Heb je ook altijd en overal breaking news.
28: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
31: Meindert Schut en Wouter Carson.
13: Hij heeft de eerste 100 dagen als verkeersminister overleefd. En dus is het de hoogste tijd om een uitgebreid gesprek te voeren met
14: Vincent Karremans. Over zijn eerste 100 dagen, over onderhoud aan wegen. Verkeersveiligheid. En we zagen hem deze week in een semi-zelfrijdende Tesla stappen. Maar hij heeft het blijkbaar overleefd.
13: Nou, dat wel, ja. Precies. We zijn vandaag in Den Haag op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We kwamen net binnenwandelen, Wouter.
14: Stond hij er weer?
13: Staat er weer, hè? Hij staat er gewoon nog steeds.
14: De trein. Nog geen model.
13: We zijn toch ook van de auto's?
32: En er staat nu een vliegtuig bij, want die stond er ook niet. En dus het project om daar nog een auto bij te zetten, daar zijn we hard mee aan het werk hier op het ministerie.
13: Als wij mogen adviseren, dan...
32: Ja, welke auto? Ja, dat is een goeie. Nou, doe dat maar.
13: Ja, dat zullen we zeker doen. Minister Vincent Karremans, fijn en dank dat u tijd voor ons heeft gemaakt. Vorige keer dat we hier waren... dat was september 2024. Politiek echt al een eeuwigheid geleden. Maar voor ons eigenlijk ongeveer gisteren. Uw voorganger die wilde per se, minister Matlener was dat, met ons een foto met het 130-bord.
32: Ja. Ja. Ja, dat is ook. Er zijn heel veel voorgangers van mij die foto hebben. En de chauffeurs zeggen tegen mij: als jij nooit zo'n foto krijgt, dan ben je niet geslaagd.
13: Nee, dus nou.
32: Ja, die moet nog een keer komen.
13: Maar waar is het bord?
32: Ja, dat bord hangt beneden.
13: Ah.
32: Ja, bij de chauffeurs.
13: Dat is de enige plek in Nederland waar je nog 130 mag.
32: Nee, er zijn nog gelukkig plekken waarin dat kan.
14: Maar is het elke ritje achterin dat de chauffeurs een betoog houden over waarom het gewoon 130 kan worden?
32: Tuurlijk, ja. Die jongens willen rijden natuurlijk. Ja.
13: Ja, maar die terugkeer van die maximumsnelheid, ja, inderdaad een paar plekken nog, maar dat lijkt allemaal te verdwijnen, die 130 km per uur. Heeft dat nog prioriteit?
32: Het verdwijnt niet verder. Hè? Dus het is, er zijn nu gewoon een aantal plekken waarop dat kan, onderop de afsluitdijk. Alleen, we zitten natuurlijk met stikstof. Dus dat moet eerst worden opgelost voordat je natuurlijk verder kan met...
13: Kun je ook een paar boerderijen aanwijzen.
32: Nou, was het maar zo simpel. Dus daar werkt het kabinet nu hard aan. En daar werken wij natuurlijk hard op mee. Omdat wij hangen voor de infrastructuur en voor het een beetje kunnen doorrijden in het land. Om het maar even plat te zeggen. En voor de luchtvaart ook heel erg af van dat stikstofpakket. Dus dat is heel belangrijk voor het werk wat we hier doen.
14: Ja, maar het is nog wel een punt wat u zou willen oplossen.
32: Kijk, elke VVD'er wil altijd,
14: minimaal 130.
32: Als het kan en veilig kan natuurlijk.
13: Ja. Ja, maar het kan dus niet.
32: Nu niet. Nee. Nu is er geen stikstofruimte voor.
13: Okay. Nee. Dus eerst stikstof oplossen.
32: Ja.
13: Letterlijk.
32: Ja.
13: En
32: ja.
13: Dan gaan we weer praten.
32: Dus dat is het belang wat eraan vasthangt. Ja.
13: Ja. Ik hoop dat u genoeg tijd krijgt daarvoor.
32: Ja, en overigens, dan kom ik later wel een keer terug. Ik weet waar die borden hangen. Anders maak ik er gewoon een selfie, een selfie mee. Ja.
13: Maar dit wordt dus ook niet een enorme prioriteit de komende periode.
32: Nou, kijk, bereikbaarheid als economische prioriteit hebben wij als een van de topprioriteiten genoteerd voor de komende periode. En daar zit dus in een zekere zin ook bij dat je gewoon natuurlijk goed en snel op je bestemming moet kunnen komen. Dat betekent ook dat je. Maar bereikbaarheid zit natuurlijk in vele zaken. Dat zit niet alleen in ergens een stukje harder kunnen rijden.
14: Nee, maar als je harder rijdt, ben je eerder van de
32: start. Zo, nou, dat heb je snel gezien.
14: Lossen het hier samen wel even op.
32: Ja, we zien wel waar de expertise zit op tafel.
13: Johan Cruijff heeft dit ook al eerder uitgezegd.
14: Nou, het is ook echt wel zo. Ja. Wat wordt uw grootste prioriteit deze kabinetsperiode?
32: Nou, de grootste prioriteit sowieso de komende periode is ook dat de basis op orde moet komen. Want de basis van de infrastructuur in Nederland is nu niet op orde.
13: Nee.
32: We hebben veel te maken met heel veel infrastructuur, viaducten, bruggen, tunnels, wegen. Die zijn aangelegd in de jaren 60 en 70. We hebben echt ook even, als je het even positief bekijkt, toen enorm veel gebouwd. Mogen we best ook achteraf best wel trots op zijn. Alleen al die infra, die nadert nu einde levensduur. Dus die moet worden vervangen. Of je moet kijken wat je eraan moet doen om het nog wat op te knappen. Zodat het iets langer door kan. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Alleen het is politiek nooit interessant geweest om natuurlijk veel geld te steken. En aandacht te besteden aan instandhouding.
14: Ja. Waarom niet?
32: Ja, je wil nieuwe wegen aanleggen. Dat is natuurlijk
14: sexy genoeg.
13: Regeren is vooruitschuiven.
14: Ja, dat is waar.
32: Dat hebben we ook een keer gezegd in een filmpje van de Speld. Maar het is een... en dat is natuurlijk wel de situatie. Dus we hebben te maken met die opgave. Beperkte middelen. Hè? Dus er moeten ook veel investeringen naar defensie onder andere. Heel logisch en terecht. Ja. Dus we moeten keuzes gaan maken. En zorgen dat we die basis van die infra op orde hebben. Want we hebben niks aan een nieuwe weg. Als die wegen die we nu hebben niet goed onderhouden zijn.
13: Ja. Maar waar kunnen we u dan op afrekenen na afloop van deze kabinetsperiode?
32: Dat dan de basis dus op orde is. Hè? Dus dat we dan echt eindelijk rust hebben en duidelijkheid hebben voor iedereen. Hè? Dus ook voor de mensen die werken aan de weg. Aannemers, maar ook Rijkswaterstaat, maar ook het spoor... ProRail, NS, is dat we duidelijkheid hebben over hoe het de komende jaren uitziet. Welke projecten wel door kunnen gaan, welke projecten niet door kunnen gaan.
14: En het is natuurlijk geld.
32: En dat we dus die hinder beperken ook voor reizigers.
14: Ja. En het is geldgebrek. En ik vraag me dan af, jaren 60, jaren 70, waarom hadden we daar gewoon wel geld om die nieuwe bruggen via viaducten, tunnels aan te leggen en nu niet om zo even een beetje bij te poetsen?
32: Het is heel veel duurder geworden. Dus beton en staal is gewoon duurder geworden. Ja. Arbeidskrachten zijn duurder geworden. Regelgeving maakt het duurder.
14: Ja.
32: Denk maar niet dat de deltawerken volgens de huidige regelgeving aangelegd zouden kunnen worden. Dat kan gewoon niet. Maasvlakte, haven Rotterdam ook niet.
14: Nee.
32: Dus dat moet je even beseffen. Hè. Dus we maken het onszelf ook af en toe ontzettend lastig. Het zijn allemaal dingen die we zelf bedenken.
13: Ja. Maar tegelijkertijd
32: En dat kost allemaal geld. Risico's die worden verlegd van de markt naar de overheid. Dus het zijn heel veel oorzaken die ervoor zorgen dat het duur is. Plus, als je dingen moet vervangen, is een heel stuk ingewikkelder als er elke dag 100.000 auto's overheen gaan, dan als je niks hebt en een nieuwe weg aanlegt.
13: En in de jaren 60 reden er ook iets minder auto's overheen.
32: Iets minder zwaar ook.
13: Ja, precies. Ja. Maar goed, tegelijkertijd heb je die infrastructuur ook nodig om dat geld te verdienen.
32: Zo is het.
13: Om het is voor elkaar te krijgen, heeft iets te maken met uw vorige ministerie.
32: Exact, het geld moet eerst verdiend worden voordat het kan worden uitgegeven.
13: Maar je hebt nu al ondernemers die met halfvolle vrachtwagens rijden omdat ze de brug niet over kunnen of om moeten rijden. Ik zag een filmpje op televisie met een bedrijf dat zand vervoert. En we gaan gewoon maar half vol gooien, want we kunnen de brug niet over.
32: Exact. En dat is wat je nu ziet gebeuren. En dat levert natuurlijk heel veel economische schade op. Dus dat wil je niet. En het is belangrijk om te beseffen dat fundament onder onze economie is bijna letterlijk beton en staal.
13: Ja.
32: Wat in die infra zit, alleen dat is dus wel beton en staal uit de jaren 60 en 70. En dus om ervoor te zorgen dat we geld kunnen blijven verdienen in het land, om ook uit te geven en te investeren in het onderwijs, in de jeugdzorg, in de ouderenzorg, in woningbouw, noem maar op, moeten we het eerst verdienen en zal dat fundament ook dus onderhouden moeten worden.
14: Bijna om depressief van te worden.
32: Nee, want we hebben ook een oplossing.
14: Wat is de silver bullet? Hoe gaan we dit even oplossen?
32: Nou, een paar dingen. Hè.
14: Even handen uit de mouwen.
32: Is dat je ook aan de slag gaat met die regelgeving. Hè? Om een voorbeeld te noemen. We hebben regelgeving in Nederland. Wat zegt van je moet pijlers zoveel mogelijk uit vaarwegen weghalen. Maar we hebben heel veel bruggen. Die ook in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd. Waar gewoon een pijler in de rivier staat. Maar als we dan aan de slag gaan bijvoorbeeld met vernieuwing, dan zegt die richtlijn, en daar houden we dan ons netjes aan, hè, als brave Nederlanders die we zijn. Hè, dan moet die pijler eruit. Alleen, dat zorgt er wel voor dat zo'n brug in één keer honderden miljoenen duurder wordt. En heel veel ingewikkelder, met risico's op overschrijdingen. Terwijl, weet jij hoe vaak een boot tegen zo'n pijler is aangevaren?
13: Nou, heel weinig, denk ik.
32: Nul keer. Nou, dus dan je hebt wel regelgeving, maar het lost geen enkel probleem op.
13: Maar
32: dus
13: kunnen
32: we die
13: regelgeving dan
32: juist
13: niet aanpassen?
32: Dus dat is wat ik aan het doen ben. Dus om te kijken, jongens, ik wil alleen regelgeving hebben wat ook daadwerkelijk problemen oplost. En niet wat het in feite alleen maar infra duurder maakt en ingewikkelder maakt. Vaak het ook langer duurt. Er gaan ook heel veel opgaven. En soms kan je dat niet helemaal vermijden, maar met elkaar verwikkelen. Dus dan willen we een viaduct met een park, met een afwatervoorziening, etc. Hoe meer functionaliteit je daarop zet, hoe ingewikkelder dat wordt. Als Rotterdammer zeg ik, maar ook als nu vooral minister van Infra met een enorme opgave op onderhoud en instandhouding en daar niet alle mogelijke middelen voor om dat te doen. We gaan terug naar die basisfunctionaliteit. Als het Rijk een brug aanlegt of een tunnel of een viaduct, we maken de functionaliteit. En daarbij zeg ik dan wel als Rotterdammer, dat ziet er dan misschien niet zo mooi uit, als je misschien zou willen, met parken erbovenop. Maar die lelijkheid ga je vanzelf waarderen. Ja.
13: Als je er in ieder geval overheen kunt rijden dan, hè, dat scheelt dan,
32: dat is de bedoeling.
13: Of er onderdoor kan varen. Ja. Hoeveel van die regelgeving is er al aangepast de afgelopen 100 dagen?
32: Nou ja, deels kan ik daar zelf soms een streep door zetten. Kan ik al zeggen, we gaan dit vanaf nu niet meer doen als het geen wetten zijn.
13: Hoeveel strepen zijn er al gezet?
32: Een stuk 5, 6, 7, dat soort voorbeelden ik heb genoemd. Maar wat we ook hebben is soms is het wetgeving. Ja, dan moet je langs de Tweede Kamer. Hè? Want mensen mogen ook niet vergeten, een wet afschaffen kost net zoveel als een wet maken. Nou, als je een beetje een idee hebt wat die termijnen daarvoor zijn, dan moet je langs de Raad van State, langs de Tweede Kamer, langs de Eerste Kamer. Ja, dat zijn enorme lange processen. Ja. Dat kan ik niet in 100 dagen doen, maar dan ben ik wel vanaf moment 1 mee gestart.
13: En ook nog meerderheid zien te vinden in die Tweede Kamer, want die hebben jullie
32: dat
13: niet.
32: Dat schijnt ook nog een
13: ding
32: te zijn.
13: Dingetje,
32: Maar dat zie je hier wel. Infra is toch vaak ook wel een apolitiek onderwerp. Hmm. Het is niet dat er geen politieke keuzes in zitten, maar alle partijen van links tot rechts, die zien in dat we die infrastructuur die we hebben niet zo kunnen laten verslonzen.
13: Er zijn op de linkerflank toch echt wel partijen die geen asfalt weer willen aanleggen.
32: Nee, zeker. Dat heb je absoluut. Ja. Ja, maar over de instandhouding zie je vaak dat toch men vindt van we hebben het nu toch, dus we moeten het dan maar goed onderhouden. Nou, waar het geld vandaan komt, daar is altijd een discussie over. Hè?
14: Aan de andere kant, in de steden, Amsterdam, maar ook in ons geliefde Rotterdam, is er een hoop rijbanen weggehaald. Discussies over parkeerplekken weghalen. Dus dan heb je eigenlijk over infrastructuur die verdwijnt. De Erasmusbrug die lag er even uit. Maar de Maastricht is nog maar één baantje. Dus
32: nee, Maastricht is vier banen.
14: Dus ja, vier banen, maar twee voor de automobiel.
32: Nee, de Maastricht zelf niet. Ja, de traject eromheen wel.
14: Ja, dat komt op hetzelfde neer. Nee, maar zie dat het wel ook even los van politieke keuzes. Ja. Is dat er
32: nee, maar
14: ook
32: dat
14: wel
32: zijn
14: infrastructuur?
32: Dat zijn
14: infrastructuur wordt
32: keuzes.
14: Weggehaald.
32: Dat zijn super politieke keuzes. Yeah. En ik ben ook wethouder mobiliteit geweest in Rotterdam. Overigens heb ik daar ook juist, zeker in het centrum gezegd, er moeten meer 30 km per uur straten komen. Omdat het ook voor de verkeersveiligheid juist heel belangrijk is in de leefbaarheid. En ik heb zelf, en het staat nog op YouTube, zelf in de auto een paar rondjes gereden. Eén keer dat ik gewoon me hield aan de maximum toegestaan snelheid, namelijk vaak 50. En hetzelfde rondje dan, maar dan me begrenst op 30 km per uur. Het maakt geen zak uit. En zeker in binnensteden.
13: Je had geen toeterende
32: maakt dat niet uit. Want je, ja, dan ben je,
13: achter je.
32: Nou, maar dan ben je iets sneller bij het stoplicht waar je stil moet staan. En dat is natuurlijk wel de realiteit in binnensteden. Ja. Dus ik vind niet dat je daar dogmatisch naar moet kijken. Nee. Maar het klopt, daar zitten wel heel veel politieke keuzes in.
14: Ja.
32: En steden gaan er anders mee om.
13: We gaan straks over die verkeersveiligheid ook hebben. Maar voordat we verder praten, willen we heel graag weten of we te maken hebben met een beetje een autoliefhebber. Het is namelijk tijd voor de.
1: De pijlstok.
13: In welke auto wordt u gereden?
32: Een BMW i7.
13: Met dat hele grote scherm achterin ook?
32: Ja, en het is echt met een raster voorop. Wat echt, nou, daar zou een willekeurige Rotterdammer zou zich daar niet voor schamen, zeg maar.
14: Ook met verlichting in de grill.
13: Ja, elektrisch dus.
14: Ja.
32: Elektrisch, ja.
14: En de eurocommissarissen klagen over Brussel-Straatsburg. Maar is het voor de minister van... Is het al goed elektrisch?
32: Ik heb er geen last van. Nee, zeker.
13: Lekker.
32: Maar waar klagen ze over dan?
14: Range.
13: Tussen
32: range. Nee. Ja, ik woon in Rotterdam. Van Rotterdam naar Den Haag. Dat
14: lukt wel. U moet ook nog ergens anders.
32: Ik ga ook met de auto naar Brussel en ook naar Luxemburg. En dat redt hij allemaal. Dus dat is prima. Ja.
14: En als bij magie is die, als u terugkomt bij de auto's, die weer opgeladen. Zo werkt dat natuurlijk voor
32: gaat
14: minister.
32: Ja, zo gaat dat, ja.
14: En privé? Wat rijdt
32: privé? Ja, dat is een Skoda Kamiq. Dat moet ik wel even uitleggen.
13: Wow. Uw vrouw heeft thuis een broek aan qua autokeuze.
32: Nou, zo is het. Nou, wij woonden in Rotterdam-Noord. Inmiddels zijn wij verhuisd. Maar wij woonden heel lang in Rotterdam-Noord. En daar, zij vond parkeren natuurlijk gewoon op smalle parkeerplekjes. Ja. Dat vond ze toch prettig om een kleinere auto te hebben.
14: Ja. Ja.
32: En dat snap ik wel, want het was ook wel heel erg pas en meten af en toe.
13: Ja, ik begrijp wel dat dit niet helemaal de droomauto is.
32: Nee, maar wij gaan ook dit niet uitzenden. Dat is wat we afgesproken hebben.
13: We knippen verder niet. Wat is wel de droomauto?
32: Ja. Nou, ik heb er nu net een derde kleintje bij gekregen. Dus dat is de volle achterbank. Hè?
14: Ja.
32: Dus en dat past niet helemaal in die Kamiq. Dus we zijn nu al aan het kijken naar...
14: past niet helemaal. De Kamiq is volgens mij een understatement.
32: Ja, nee, dat is, maar daar zijn we goed in de politiek. Hè? Ja. Understatements. Maar het is een... Nee, dus we zijn wel aan het kijken van wat wij moeten doen. Maar we hebben er geen keuze in gemaakt. Maar misschien hebben jullie nog wat tips. Voor zo'n...
14: 3 kinderen op de achterbank.
32: In zo'n situatie.
13: Ik zou voor een 7-zitter gaan, maar dat is wel weer lastig parkeren dan.
32: Ja, maar we hebben nu wat meer ruimte.
14: Iets meer ruimte.
32: Net verhuisd.
13: Oh ja.
14: Ja, zijn er merkvoorkeuren? Of is het dat...
32: Maar dat heb ik niet. Ik ben niet zo materialistisch.
13: Nee.
14: Dat was heerlijk.
13: Maar ik vroeg ook wel naar de droomauto. Hè? Ja. Niet naar... De praktische.
32: Nee, maar ik heb niet. Ik ben dus ook niet zo. Nee. Dus omdat ik niet materialistisch ben. Er is niks. Ook met kleren niet. Ik heb niks van dat ik iets geweldig vind. Dus daar moet ik jullie in teleurstellen. Dus daarom kijk ik ook naar jullie tips. Ja. Als bereid.
14: Kijk, als je bij hetzelfde merk blijft, heeft Skoda natuurlijk grotere auto's.
32: Ja,
14: die natuurlijk heel veel value for money bieden. Ja. Waarvan de BMW 5-serie bijvoorbeeld, weet ik nog vrij expliciet dat zij er kunnen 3 kinderstoeltjes op rij. Ik weet niet of het echt zo is.
32: Eentje is inmiddels dat een beetje ontgroeid.
14: Je hebt inderdaad wel een beetje ruimte dan maar met 3 kids.
32: Dat is het.
13: Je luistert naar de Nationale Autoshow en onze gast is verkeersminister Vincent Karremans. We hadden het net al even over het onderhoud van het wegennet. Van alle kunstwerken die er ook in dat wegennet zitten. En alle andere zaken. Maar het piept en kraakt, hè, het wegennet. Hoognodig onderhoud zorgt voor veel wegwerkzaamheden. Ook een hoop vertraging voor veel mensen. Was u een beetje goed op de hoogte toen u begon aan deze job, hoe erg het was?
32: Jawel.
13: Of was het toch nog even schrikken?
32: Nee, maar ik ben ook mobiliteits- dus verkeerswethouder in Rotterdam geweest. En daar zit heel veel oude infra omheen. Hè? Dus daar was ik wel mee bekend. En overigens, je zegt kunstwerken. Nou, ik ga ervan uit dat jullie luisteraars weten natuurlijk heel goed wat dat betekent. Ik wist het nog niet toen ik verkeerswethouder werd. Dus ik ben op mijn eerste teamscall met Rijkswaterstaat. En die gingen uitleggen, kunstwerk 85 zie je daar. En ik zat te zoeken naar een of andere mooi standbeeld. En ik was daar dus een kwartier naar aan het kijken. En dat ik zei, maar waar staat dat kunstwerk dan? Nou, en dan werd ik natuurlijk uitgelachen.
13: Dat is toch gewoon, elke ontgroening met een nieuwe minister, denk ik.
32: Ja, maar die ontgroening had ik gehad voordat ik kwam op infra als minister. Ja.
14: Waar is het misgegaan met het onderhoud? Is het misgegaan?
32: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we daar te weinig rekening mee hebben gehouden. Is dat er zo'n enorme onderhoudsgolf op ons af zou komen.
14: Ja.
32: En het is ook zo dat we heel vaak wel gezien hebben dat die infra die is aangelegd toch best wel goed was. En het nog wel een paar jaar lang door kon.
13: Af en toe met een beetje pleister plakken.
32: Ja. En dat we dat, en, maar op een gegeven moment zit daar een grens aan.
13: Ja.
32: Dus dat we elke keer gedacht hebben, ja, het kan nog wel even door. Maar het is net als met een huis. Op een gegeven moment moet je het, kan je dat niet meer met onderhoud doen. En dan moet je het vervangen. Daarnaast is het ook echt het, de zwaarte van vrachtauto's, elektrische vrachtauto's, zijn heel veel zwaarder dan, die dieseltrucks. Hè? Dus, en dat is elke keer een klap voor een brug of een viaduct. Dus dat gaat op een gegeven moment ook gewoon harder. Nee, dat hebben ze ook in de jaren 60 niet kunnen voorzien. Dus ze hebben ook niet toen kunnen rekenen met, nee, met de aantallen die er nu overheen gaan en met de zwaarte van die voertuigen. Dus het is ook niet helemaal te voorkomen. Ja, maar dat heeft allemaal bijgedragen aan het feit dat we nu in de situatie zitten.
13: Maar toch, wij doen dit programma al een tijdje. We hebben ook met uw voorgangers gesproken. Die hebben dit ook allemaal gezegd.
32: Ja.
13: Ja, dus is ergens is er ook iets in het beleid geweest.
32: Ja, ook omdat natuurlijk in de politiek, wij hebben het ook over heel veel vergezichten. Dus dat is natuurlijk ook vaak politiek interessant. Hè? Om te zeggen, nou, ik wil een nieuwe lijn, een spoorlijn, of ik wil een nieuwe verbinding.
13: De Karamanscorridor.
32: Om maar wat te noemen.
13: Door het Groene Hart. Want ja, daar was ooit een snelweg ingetekend in de jaren 50. Ja.
32: Dus het is. Dus je kan er van alles bij bedenken. En dat heeft toch altijd een beetje voorrang gekregen. En het is ook niet. Het is ook vaak dat nieuwe projecten. Die ontstaan niet omdat een wethouder of omdat een gedeputeerde denkt van. Want daar begint het vaak. Hè, dus het zijn vaak lokale bereikbaarheidsproblemen die we oplossen. Denk van, nou, ik wil graag dit doen. Dus ik zoek een project om maar eens even mijn naam aan te verbinden. Helemaal niet. Vaak zijn er ook gewoon echt reële problemen. Hè? Bereikbaarheidsproblemen. Ja. En is er ook gewoon echt nieuwe infra nodig. Nog steeds. Hè? Dus het is ook goed dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Maar ondertussen zijn we dat onderhoud wel een beetje vergeten. En is er niet echt goed op doorgepakt. En dat ben ik wel voornemens nu wel te doen. En dat is niet leuk, hè? Want dat betekent echt wat voor heel veel nieuwe aanlegprojecten waarvan we zeggen, ja, daar hebben we nu echt even geen geld voor. En dat moet echt op de lange baan of gewoon niet meer.
13: Zijn die ook al heel duidelijk benoemd?
32: Nee, we zijn nu bezig om een afweegkader te maken. Omdat ik niet wil dat het heel erg een spelletje wordt van wie het beste lobby die wint. He, dus dat moeten we gewoon. We hebben tegen de Kamer gezegd, jongens, we willen dit echt op een ordentelijk goede manier doen. Echt objectiveerbaar en transparant. Zullen we zeggen, nou, geef ons nou elementen mee aan de voorkant. Wat je belangrijk vindt, bereikbaarheid of ontsluiting van woningbouw of economische ontwikkeling. Dus hebben ze allemaal moties voor ingediend. En een aantal moties zijn aangenomen, een aantal niet. En die elementen in die moties die zijn aangenomen, die zijn we nu aan het werken in een afweegproces. Afweegkader eigenlijk. Dus we zeggen, nou, als we het geld wat we hebben, geven we eerst uit aan bijvoorbeeld, laten we zeggen, zorg dat alles veilig is. Vervolgens uit aan projecten die heel ver in de realisatiefase, ik zeg maar wat, hè, want dat moeten we nog allemaal met de Kamer bespreken. Maar, en zo maak je eigenlijk een trappetje waar je het geld aan gaat uitgeven. Ja, en als je net van dat trappetje valt als project, ja, is dat heel zuur. Maar dat is wel de realiteit de harde realiteit van dat we gewoon meer geld aan onderhoud moeten besteden.
13: En wanneer gaat dit duidelijk worden?
32: Dus dit afweegproces, het kader, dat gaat over 2 weken naar de Kamer toe. En na de zomer willen we die hele herprioritering rond hebben. Zodat iedereen ook weet waar die aan toe is.
14: Dat is best rap voor in Den Haag.
32: Ja, maar dat is wel nodig. Want die projecten die worden elke dag. Sommige bruggen gaan echt letterlijk meer dan 100.000 auto's per dag. Ja, ja, die kunnen ook niet wachten.
13: Nee, u had het ook over de veiligheid. Hè? Ja. Want we zien ook wel in andere landen, we hebben het in Italië gezien, ook constructiefouten daar, maar ook in Amerika, waar ook hele oude infrastructuur zit, dat gewoon op een gegeven moment instort.
32: Ja.
13: Moeten we ons daar zorgen over maken?
32: Nee, je hoeft daar geen zorgen over te maken, hoewel we natuurlijk het nooit. Laten we zeggen, we zijn niet voor niets dat wij natuurlijk ook nog steeds wel eens constructiefouten ontdekken. Mm-hmm. En dan ook maatregelen nemen. Hè? Dus Rijkswaterstaat werkt ontzettend veel goede mensen die dat doen. Maar wij zorgen natuurlijk altijd dat, dat we niet te maken krijgen met een staat van de infra die dergelijk slecht is dat je echt ongelukken krijgt. Maar daarvoor zullen we ook wel keuzes moeten maken. Want dat kost ook geld. Ja. Hè, om dat goed in orde te krijgen. En dat wil ik nu wel doen. Hè? Dus om te voorkomen juist dat we in die situatie terechtkomen. Maar er is nu geen sprake van acuut gevaar op ons hoogwegennet. Maar dat wil ik ook graag zo houden.
14: Ja. Er komt geld bij. Maar hoeveel geld zou erbij moeten komen? Hoeveel geld komt erbij in deze kabinetsperiode?
32: 9 miljard. Dus 9 miljard. Er gaat wel echt voor het eerst in de tijd ook wel echt flink meer geld naar infra. Hè? Dus het is niet voldoende om alles op te lossen. Maar zonder dat geld was ik veel verder van huis geweest. Hè? Ja. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik dat geld heb.
14: Ja.
32: En het is ook een beetje, ja, ik ben ondernemer geweest. Je gaat het op een gegeven moment ook gewoon doen met het geld wat je hebt. Om daar zo creatief mogelijk mee om te gaan. Om zoveel mogelijk resultaten te boeken voor Nederland.
14: Ja. Zit daar nog veel winst? Ja, we hadden het net even over de pijlers natuurlijk van de bruggen. Die niet in de vaarwee. Ja. Zit daar gewoon echt nog grote klappen?
32: Maar je kan ook kijken, hoe ik er eigenlijk naar kijk ook. Is dat bijvoorbeeld dat ik ook laat meewegen van. Nou, in sommige gevallen is het best verstandig om te zeggen van. Nou, we gaan hier in plaats van vernieuwen. Gewoon een aantal ingrepen doen waardoor zo'n brug of tunnel of viaduct 20 jaar verder door kan. En dan gewoon terugrekenen naar wat kost het me per jaar.
14: Ja.
32: En als dat enigszins goede deal is, dan zeggen we oké, dan doen we dat. Is bijvoorbeeld, kan ik voor wijze van spreken 20 miljoen euro 20 jaar eraan plakken of voor 30 miljoen euro 100 jaar? Ja, dan moet ik voor iets meer geld kiezen voor de 100 jaar.
13: Natuurlijk. Maar ja, goed, dan zit je ook nog weer met onzekerheden dat je niet weet hoe de wereld erover.
32: Nee.
13: 20 is makkelijker dan 100 jaar,
32: zeker,
13: maar zelfs dan is het moeilijk.
32: Ja, maar we zijn nu beter in staat dan bijvoorbeeld in de jaren 60 om vooruit te kijken. Hè? Dus dat werd dan wel, zeker in de wederopbouw van het land, hè, werd vooral gezegd, oké, huizen, woningen, nou, we weten in Rotterdam zeker van daar. Heel erg nagedacht over. Maar dat snap ik ook, omdat die noodzaak was er toen gewoon om te bouwen. En nu hebben we wel de luxe, relatieve luxe, om daar wat beter over na te denken.
13: We praten zo door hier op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de minister.
14: Ja, Vincent Karremans, mede Rotterdammer. Over verkeersveiligheid.
13: Niet van mij, hè?
14: Van mij wel mede Rotterdammer. Verkeersveiligheid. Ik kon er al wat vragen over budget, maar het is wel heel veel over geld gegaan, dus misschien moeten we ook door naar andere onderwerpen. Dus blijf luisteren.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
7: Thomas van Zijl.
8: Maandag spreekt mijn collega Nina van den Dungen met het economenpanel over de oplopende inflatie. En er is een gesprek met Erik Hol, directeur Nederland van de farmaceut Johnson & Johnson. Ze vraagt hem naar de laatste ontwikkelingen in de biotech. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
17: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
26: Om de zorgkosten enigszins te beheersen, richt verzekeraar VGZ de pijlen op preventie. Lukt het VGZ om gedragsverandering bij een verzekerde af te dwingen? Dat vraag ik morgen aan Art Beuting, commercieel directeur van VGZ, in CMO Talk.
33: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results. BNR
11: Verkeer. Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk op vrijdag komt de avondspits vroeg op gang. Inmiddels al zo'n 450 kilometer file. De meeste vertragingen zien we in het westen en het midden van het land. Wat verder opvalt is ook de A2, Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je bijna 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Ter hoogte van knooppunt Kooimeer. Ook hier 3 kwartier oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Een reparatie aan de vangrail op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij knooppunt Delden staat daar 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tenslotte de A16, Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord ook een ongeluk. Linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. En een snelheidscontrole op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie, omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de derde was die afspraak er niet. En de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis, dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crises, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelredome in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. Provincies grijpen liever niet in als gemeenten niet op tijd huizen regelen voor asielzoekers. Ze praten wel met ze. Dat zeggen de provincies tegen het ANP. Bijna 20.000 asielzoekers zitten te lang in volle AZC's te wachten op een woning. Zuid-Holland en Limburg hebben wel waarschuwingen gegeven aan een paar gemeenten. Na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak. Wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later trekt regen uit het zuidwesten over. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Straks praten we verder met minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat.
14: Zo, het rolt er in één keer uit. We gaan nog hebben over veiligheid, betaalbaarheid van mobiliteit. Misschien moeten we nog een beetje over helmen. Niet voor automobilisten, denk ik.
13: Gaan we echt een helmplicht?
14: Dat zal haast wel niet. Maar je weet het niet, hè?
13: Je weet het nooit.
14: Misschien is er een verrassing in het tweede half uur.
13: En de zelfrijdende auto als silver bullet voor alle problemen.
14: Precies. Blijf luisteren.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
13: We zijn op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en we spreken met minister Vincent Karremans. Fijn dat we hier te gast zijn in de Maaszaal.
14: Maaszaal. Ja. Hoe noemde u zelf deze zaal? Een beetje saai, geloof ik. Is, niet de favoriet.
32: Ja, nee. De meest vreselijke vergaderzaal van Nederland, denk ik. Ja. Geen daglicht.
14: Nee, dat is heel ver van buiten. Ja, niet ver, direct.
32: Ja. Ja, je kon al net zien dat het nog geen nacht is. Ja. Ja.
13: Nou klinkt 9 miljard als een fantastisch bedrag. Waar
32: In infra is het niks.
13: Hoor. Nee, precies. Is niks. En advieskantoor Boston Consulting Group die zegt ook... Nederland moet eigenlijk 280 miljard euro investeren... om de infrastructuur op peil te houden.
1: worden. Ja. Ja, dan is 9 miljard inderdaad een druppel op de gloeiende plaat.
32: Ja, en wij hebben zelf nu voor de looptijd over dit fonds, want dit gaat over een langere periode, is het tekort 80 miljard als je alles wil doen. Hè, dus het is inderdaad dan 9 miljard is inderdaad dan niet genoeg. Hè, dat zei ik net ook. Maar nogmaals, we waren veel verder van huis geweest als we geen geld hadden gehad of zelfs als er was bezuinigd op INW. Dat is gelukkig niet het geval. Maar ik ben ook wel ondernemer genoeg om te zeggen, oké, dit is het. Ik ben ook realistisch genoeg om te zeggen van er komt niet meer geld bij nu deze op korte termijn. Dus dan ga ik kijken hoe ik dat geld het beste kan inzetten.
14: Enorme bedragen. 80 miljard was het bedrag wat u noemde. En ik vroeg me af, over welke periode is dat?
32: Komende 12 jaar.
14: Komende 12 jaar. Dat is wel serieus.
32: Ja. En als je alles wilt doen. Hè? Dus ook inclusief een lelielijn aanleggen en noem maar op. Hè? Dus daar zit echt alles in. Maar daar moet je dus ook keuzes in maken.
14: Ja. Ja. Komen we daaruit om die keuzes te maken?
32: Jawel, uiteindelijk gaat dat ook. Ben ik ook wel echt wel optimistisch over dat dat lukt, hoor. Dus ook wel, als je die zegt van, nou, we gaan op een aantal regelgeving gaan we zeggen, nou, dat gaan we echt fors minder doen. We gaan echt op basisfunctionaliteiten focussen in plaats van de hele kerstboom volhangen met functionaliteiten in zo'n infraproject. Dus ja, ik denk dat daar echt wel heel veel mogelijk is om in ieder geval de basis op orde te brengen, wat echt nodig is in Nederland voor de komende jaren.
14: Zo'n lelielijn, ja, we zijn niet van de auto, we zijn van de auto's, niet van de treinen. Maar dat, zou daar ooit een privaat-publieke samenwerking voor financiering? Zou iemand zich daar aan durven branden? Of is dat een ingewikkelde?
32: OV is mee, daar valt geen geld mee te verdienen, hè, met OV. Ja. Hè? Dus dat is ook de overheid legt echt flink veel geld bij op OV. Maar goed, dat zullen we zien. En de staatssecretaris komt binnenkort met een onderzoek gedaan, hè, door Klaas Knot naar hoe zou je de lelielijn mogelijk kunnen maken. En de staatssecretaris gaat daar binnenkort op reageren.
14: Ja. We gaan nu veel over onderhoud gehad, maar ja, wanneer gaan we die vertraagde wegenprojecten weer opstarten?
32: Nou, daar zal sowieso stikstof natuurlijk voor moeten worden voor de opgelost. Dus het kabinet is nu hard aan het werk om dat stikstofpakket te maken. Dat is daar echt randvoorwaardelijk voor. En daarna kunnen we pas aan de slag. Dus dat is daar helemaal van afhankelijk.
3: Betaalbaarheid van de autorijden is niet uw portefeuille natuurlijk, maar het is voor ons wel van belang.
32: Ja.
3: Heel veel mensen klagen op dit moment. Hè. De betaalbaarheid van autorijden is gewoon heel erg lastig. Merken we aan de pomp natuurlijk. Ja. Werkgevers maken zich druk over de pseudo-eindheffing.
32: Ja.
3: Daar komt wel iets van een oplossing voor, begrijp ik. Hoe denkt dit kabinet om betaalbaarheid van autorijden weer een beetje terug te krijgen?
32: Nou, het is natuurlijk zeker vanuit dit ministerie is het altijd een aandachtspunt. Hè? Dus ik heb gisteren nog met Christiane van der Wal van de BOVAG daarover gesproken. En we spreken natuurlijk in het kabinet ook over. Zeker in het licht ook natuurlijk van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En hoe dat een effect heeft op onze energieprijs hier. En gewoon de prijs aan de pomp. Dus dat is natuurlijk wel iets wat we heel erg in de gaten houden. Tegelijkertijd hebben we niet daar een silver bullet voor om dat op te lossen. Hè. Zo reëel moet je natuurlijk ook zijn. En elke euro die je daarin wil steken, bij wijze van spreken, dat heb ik ook al heel vaak gezegd toen die crisis op zijn hoogst was, is van elke euro die je zou willen gebruiken om verlichting te bieden, je moet ook ergens vandaan komen. Hè? En die komt ook vaak van de automobilisten, want dat zijn de mensen die werken. Dus het is ook een beetje broekzakvechtstachtig in dat verhaal en een beetje symbolisch worden dan. Maar het is natuurlijk wel iets waar we natuurlijk op letten.
3: Ja, we krijgen toch wel een beetje het gevoel, hè, en automobilisten ook wel, dat zij toch eigenlijk uiteindelijk vaak de kop van jut zijn. Het bokkie.
32: Ja, maar tegelijkertijd als je kijkt van wat de staat ophaalt aan belastingen met betrekking tot automobilisten. Ja, dat vloeit vrijwel direct terug naar het hoofdwegennet naar de infrastructuur. Ja. Sterker nog, de komende tijd gaat dat ook niet alleen opgebracht worden door de automobilisten. Dus ook die zin moet je dat ook een beetje relativeren. En ook realistisch in zijn dat wij ook niet, even een paar honderd miljard klaar hebben staan om korting te geven op belastingen of op accijnzen.
14: Nee, nou, zoveel korting hoeft er ook maar niet op. We moeten een stap naar volledige elektrisch maken. Ja, hoe dan?
3: Ja, we hebben ook een stukje infrastructuur voor nodig.
32: Netcongestie, hè? Ja. Dat is natuurlijk daar een groot probleem. Dus daar hebben we een aparte staatssecretaris voor die zich daar nu helemaal op richt. Want dat is natuurlijk wat het tegenhoudt. Ik was bij Lidl, die zijn nu helemaal overgestapt naar elektrisch vervoer. Nou, hartstikke goed. Die hebben dat op tijd gedaan, hè, voordat ze echt problemen kregen met netcongestie. Maar bedrijven die vergelijkbare stappen willen maken, ja, die worden daar heel erg in bemoeilijkt. Hè. Dus dat is echt een echt een kopzorg van dit kabinet. Dus we krijgen allerlei manieren om dat te doen. Hè. Ook met batterijen, zodat je dat veel meer slimmer kan gaan inrichten. Kijken ook van nu is het natuurlijk zo dat die netbeheerders rekening houden met maximale gebruik van het stroomnet. Hè. Daar wordt ook naar gekeken, daar worden pilots op gedraaid. Dus er zit ook best wel wat in het vat. Daar is het ook zo dat het natuurlijk, omdat het gaat om onze energieinfrastructuur, dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. Hè. Want dat is, ik zie de nieuwsberichten in de Kamerdebat natuurlijk ook al voor me als het op het moment dat het even misgaat. En terecht, hè, dus dat snap ik ook. Dus dit is een proces waar we zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig mee bezig zijn.
3: Maar ja, want het wordt vaak met het wegennet vergeleken. Hè? Het elektriciteitsnet, je bouwt op die piekmomenten. Nou, het wegennet ook, hoewel door de week.
32: Ja, dat voel je vaak niet zo. Nee.
3: Nee toch? Ja, door de week heb je niet het gevoel dat er nog iets anders is dan een spits.
32: Als wij zoveel vierkante meters asfalt moeten hebben, zodat elke auto per definitie altijd zou kunnen doorrijden, ja, dan zouden wij weinig groen meer overhouden. Nee.
3: Precies. Verkeersveiligheid. Een thema waar al jaren over gepraat wordt, ook in dit programma. Hè, en met elke minister weer. Die heeft altijd de ambitie, die minister, om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen. Dat zal niet anders zijn, denk ik.
32: Nee, het zou gek zijn als het andersom zou zijn.
3: Precies. Nee, ja. Alleen we zien het maar niet echt verbeteren.
32: Nee, dat klopt. En je, nou, sterker nog, je ziet het ten opzichte van het van.
3: Het wordt slechter.
32: 24
3: zelfs.
32: Was het in 25, hè, want daar hebben we nu de cijfers van. Is het veel slechter geworden? 84 extra doden in het verkeer.
3: Ja, 759.
32: Ja, en dat zijn dus meer dan 2 mensen per dag die 's ochtends van huis weggaan en niet meer thuiskomen. We zien daar echt een stijging in voor ouderen op e-bikes. Ook eenzijdige ongelukken zien we daar natuurlijk ook. Ook natuurlijk conflicten komen met de auto's. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dus je moet goed kijken waar het door komt. Hè. Dat is wel even belangrijk. Tegelijkertijd zien we ook veel hoopvolle ontwikkelingen als het gaat om verkeersveiligheid. Waaronder dat auto's steeds slimmer en dus ook veiliger worden. Met elkaar communiceren. Dus die technologie die helpt echt om die verkeersveiligheid te verbeteren. Maar er zijn heel veel dingen die
3: beginnen,
32: we moeten doen om dat te doen.
5: Ik zou bijna zeggen, de auto is wellicht het probleem niet meer zo.
32: Nee, je ziet ook op Rijks, op het moment dat een fietser in botsing komt met een auto, ongeacht wiens schuld het is, dat is nog even tweede. Dan loopt het voor de fietser natuurlijk vaak niet goed af.
5: Dat klopt.
32: Dus dat is wel iets. En daarom zeggen we ook zeker voor ouderen met e-bikes, die ook natuurlijk een bepaalde snelheid hebben.
5: Ja.
32: Draag nou alsjeblieft een helm. Want het is echt, dat kan 60-70% van het hersenletsel waar je vaak van aan overlijdt, kan dat voorkomen. En toch zien we nog heel veel, zeker mannen, die dat vertikken. Oudere mannen, ik heb het niet over jullie hoor.
5: Wat gaan we daar dan aan doen? We zoeken naar concrete maatregelen om dat te verbeteren.
32: Een van de dingen die ik nu doe en nu in wetgeving aan het voorbereiden ben, is dat er vanaf september 27 komt er een verplichte een helmplicht. Nou, een plicht is altijd verplicht. Ja. Voor jongeren op e-bikes, waaronder op fatbikes. Nou, dat is, wij komen uit Rotterdam. Ja. Dan weet je ook wat de fatbike is.
3: Nou, in Amsterdam ook.
32: Ja, dat geloof ik. Ik ben heel veel van Nederland. En daar zijn we wel heel voortvarend mee aan de slag. Dus daar komt echt een verplichte dat je een helm op moet. Ja. En wat wij dan ook verwachten, en je ziet dat ook in andere landen, is dat ook zie je dat een dergelijk effect dan ook optreedt. Met eigenwijze Nederlanders natuurlijk nog wel zien. Maar op het moment dat jij tot je 18e een helm hebt, ik wil dat graag ook bij mijn eigen kinderen als ze fietsen, dat ze een helm op doen. Zeker in het verkeer in Rotterdam. Is dat ze op een gegeven moment, als ze 18 zijn, die helm moeten afzetten. En nu is het de stap dat je helm moet opzetten.
5: Yeah.
32: Dat het dus eigenlijk zo genormaliseerd wordt. Dat normaler is.
5: Als een jaar of 6-7 krijg je die helm nog wel op. En daarna denken ze van
32: op normale fietsen komt er geen helmfiets. Maar op e-bike.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Een belangrijke rol in kunnen spelen, is dat wel heel kansrijk. Alleen wat we zien is dat er heel weinig draagvlak is om een algemene helpplicht in te voeren in Nederland. En op het moment dat er weinig draagvlak voor is, dan gaan mensen dat dus ook niet doen. Ook al is die regel er, dat weten we ook uit voorbeelden in het verleden.
2: We hebben ook het gebruik van de scooters zien instorten sinds de helmplicht daar wel
1: Die zijn allemaal overgegaan naar de vetbike. Ja, en dus daarom dat we daar natuurlijk ook iets aan doen. Maar wat je dan krijgt, is dan krijg je dus, zoals dat heet, een dode letter, een wet die niet werkt. Ja. En je krijgt maar één kans om dat goed in te voeren. Want je kan dan niet zeggen, zoals ik nu bij mijn kinderen van 2 en 5 doe, nu echt de laatste kans om naar boven te gaan. dat werkt met wetten, werkt dat niet.
3: Met kinderen werkt het op lange termijn.
1: Het is geen good parenting. Dus ik ben er niet trots op. Maar ik denk dat veel mensen met jonge kinderen toch wel herkennen. En nu echt, hè? En dat werkt niet met wetten van, en volgend jaar gaat het echt gelden. Ja, dat werkt natuurlijk niet.
2: Dus wat wel vaak goed werkt, is het goede voorbeeld geven.
1: Ja.
2: Draagt de heer Karreman
1: zeker
2: op de fiets?
1: Ja, absoluut. Ja? Doe ik ook echt. Ja op mijn e-bike. En ik breng mijn kinderen weg in zo'n bakfiets. Waarvan ik al het eerst geroepen heb, dat is voor GroenLinksers. Maar ik zit er nu zelf ook op.
3: Toch handig, hè?
1: Toch handig. Ja. Zeker in een steden waar
2: bent
1: veel
2: pro
1: verkeer
2: geworden.
1: Is. Nee, ik ben zeker niet pro. En dan draag ik een helm. Maar ik ben wel de enige. Op het schoolplein.
2: Ja.
1: Maar ik draag hem met trots. Ja. Maar ik heb wel een helm uitgekozen. Ook met advies van mijn vrouw. Van die er wel een beetje uitziet. Want dat is ook met helmen. Heel veel helm. Ja, helmen zien er gewoon niet uit. Ja. Joh. Dus we moeten de helm ook weer een beetje maken.
3: Een coole helm inderdaad.
1: Maar ik heb nu een helm die heel erg lijkt op een snowboardhelm. En daar, daar is het ook op een gegeven moment normaal geworden. Hè? Dus op een gegeven moment is het ook gewoon een kwestie van normaliseren.
2: Dat is 1 week per jaar.
1: Ja. Nee, dat heb je zeker een punt. Mensen. Maar ik denk nog steeds. Ik denk er ook wel ergens bij. Omdat ik ook natuurlijk als minister, maar ook met mijn neus op de feiten wordt gedrukt van hoeveel mensen er toch omkomen in het verkeer. Ook jonge ouders. Dat ik denk van potverdorie. Het zou je maar een ongeluk zitten in een klein hoekje, zeker in het verkeer. En het zou je maar overkomen. En dan denk ik toch van je hebt die helm. Ik heb echt wel weerstand gevoeld om op te zetten. Kan ik heel eerlijk in zijn. Maar inmiddels, als je dat 3 keer doet, is het echt weg. En als we dat. Niet dat ik geloof dat mensen mijn voorbeeld volgen. Maar ik doe het wel. Voor mezelf.
2: Dan heb je zo'n maatregel natuurlijk. Omdat het om verkeersslachtoffers gaat. Die heb je liever wat sneller. Maar u zegt september volgend jaar.
1: Ja, en ik zou dat ook sneller wachten. Omdat dat wetgeving is. Dus en daar hebben we nou eenmaal democratische processen voor ingericht. Dus ik moet langs beide kamers.
2: Lastig, hè, die democratie.
1: Ja, jongens.
2: In China gaat dat een stuk sneller.
1: Ja, China gaat dat zeker een stuk sneller. Maar ik ben blij dat we het hebben. Laat ik het zo zeggen.
3: Dus, in China kunnen ze ook heel snel infrastructuur aanleggen.
1: Maar er zit ook heel veel nadelen aan China. Hè. Maar het is ook het punt is dat het is zo snel mogelijk. En als je zegt het is niet komend schooljaar, maar het schooljaar erop. Dan klinkt het al wat dichterbij.
3: Dat is waar. Ja. 30 kilometer in steden. Is dat ook nog een onderdeel van de oplossing?
1: Ja, en dat heb ik ook dus als wethouder zelf ook gedaan. Hè? Dus dat ik denk ook, daar moet je niet dogmatisch in zijn. Hè? Maar je moet geen 30 kilometer maken van straten die uitnodigen om te rijden. Dat is hartstikke link namelijk. Want dan ga je dus heel veel verschillen krijgen in snelheid. Dus je moet wel de infrastructuur, je moet ook zoveel mogelijk aanpassen. Het hoeft niet met alleen maar drempels. Want ik kan je vertellen, als je achterin de ambulance ligt met een gebroken nekwervel, dan is het niet heel fijn. En voor de politie ook niet om ergens snel ter plekke te komen om heel veel drempels te hebben. Maar die 30 km per uur is wel belangrijk voor die verkeersveiligheid. Dat weten we ook. Dus dat zie je ook in steden waar die 30 km per uur zoveel mogelijk wordt ingevoerd. Daar zie je die aantal ongelukken echt dalen. En zeker in binnensteden doe je er nog steeds net zo lang over om er doorheen te gaan. Dus het rijtijdverlies is er amper.
3: Wat mij verbaasde, in Rotterdam geldt het voor de trams, maar in Amsterdam ook gewoon voor iedereen die op de busbaan of de trambaan, en dan maakt het niet uit of je een taxi wil, die mogen wel 50. En denk ik, als er geen reistijdverlies is, het best vreemd dat we andere voertuigen gewoon harder waren.
1: Maar ik weet niet, dat zijn keuzes die in de gemeente maken. In Rotterdam was dat niet zo. Maar
3: in Rotterdam is het ook, de trams mogen 50.
1: Nee, niet. Nee, die moeten ook 30. En dat vonden ze best wel lastig. Maar ook trams, die gaan heel snel naar het stoplicht toe. Ja. Dus ik heb discussies gehad hoor met de RET en de bus. Die vonden dat niet leuk. Toen was ik ook verantwoordelijk over de RET. Dat maakte de discussie wat makkelijker. Want ik was in die zin in discussie met mezelf. Ja. Maar dat is zo. Alleen wat we zien in praktijk. Dus

0: In de modellen zie je dan vaak dat er reistijdverlies is. Maar in de praktijk zie je dat het wel meevalt. Want heel vaak moet een tram toch stoppen. En of je dan nou eerder bent bij die opstopping of net een paar seconden later, maakt niet uit voor de totale reis. Ja,
1: tegelijkertijd, ik bevind me vaak in Amsterdam en daar zie je die 30 km per uur bordjes inderdaad op wegen die daar niet echt voor uitnodigen om die snelheid te rijden, maar meestal ietsje harder. Maar wat je ook meemaakt is dat juist door die elektrificatie van fietsen en de fatbikes en dergelijke, het verkeersbeeld wordt heel onrustig.
0: Ja, is ook zo. Ja, en kijk, het is ook niet dat wij dat. Ik denk ook niet dat we ooit op een punt gaan komen. Dat jullie straks met een van mijn voorgangers hier zitten en denken: nou, de verkeersveiligheid is opgelost. En dus daar komen elke keer, er komen steeds meer voertuigen bij. Er komen elke weer nieuwe uitdagingen op ons af. En die zullen we ook gewoon, om in WK-termen te zeggen, gewoon die bal zullen we op de stopdas moeten aannemen. En daar zullen we wat mee moeten doen. Alleen het is een. Dit is wel weer een typische uitdaging die je natuurlijk nu inderdaad in Amsterdam ziet. Maar ook deels in Rotterdam. Het wordt steeds drukker, ook op fietspaden. En ja, daar zullen we elke keer mee aan de slag moeten.
1: In welk voor rol, want een van de manieren is natuurlijk handhaven.
0: Handhaven, absoluut. Dus ook kijken van, nou, moeten we BOA's niet meer mogelijkheden geven om daarop te handhaven? Moeten we niet, we kijken ook naar voertuigen, we kijken naar gedrag. Moet je niet aparte, moet je die voertuigen bij elkaar zetten of juist apart van elkaar? Moet je fat lanes voor fat bikes. Ja. Ja. Nou, dat hoeft dus straks niet meer.
1: Nee.
0: Maar fast lanes doen. Ja. En kijk, je ziet, en heel vaak is het ook experimenteren. Hè?
2: Ja.
0: Is ook kijken wat werkt nou in de praktijk. Want je kan in nota's kan je prachtige oplossingen bedenken. Ja. Maar een fiets of een auto rijdt niet over papier, maar over asfalt.
2: Wij geven ons ziet al pas echt op als vrijwilliger om de fast lanes op de snelweg uit te proberen.
0: Doen we zo. Die chauffeurs van mij die hebben ook aangemeld. Ja.
2: Handhaving betekent natuurlijk ook af en toe een boete uitdelen.
0: Ja.
2: Zijn wel heel erg gestegen. Instanties zeggen van, oh, dit jongen, dit kan eigenlijk niet meer.
1: Wat zeggen uw chauffeurs daarover?
0: Ja, die krijgen geen boetes. Nee, maar dat is ook zo. En dat heeft David Verweel, minister van Justitie, ook gezegd. Hè. De boetes zijn ook hoog. Hè. Er zijn genoeg onderzoeken die echt zeggen van, nou, het is echt, echt aan de hoge kant. En daar zou je wat mee moeten doen. Tegelijkertijd, als je dat doet, dat zegt hij ook. Hè. Ik zit in een duivels dilemma. Want ik vind wel dat zou moeten gebeuren. Maar op het moment dat ik dat doe, verlies ik honderden miljoenen. Ja, dat zijn salarissen voor politieagenten. Dus dat moet ik ergens anders vandaan halen uit die veiligheidsketen. Dus dat is het dilemma wat er in zit. Dus ja, het is een beetje onbevredigend antwoord. Hè. We praten niet goed. Tegelijkertijd is het ook, ja, als je er iets aan wil doen, dan betekent dat wel dat het ergens anders consequenties heeft.
2: Het gaat eigenlijk gewoon allemaal alles om geld hier bij de ministerie. Hè?
0: Uiteindelijk het politiek gaat natuurlijk in essentie wel hoe verdeel je schaarse middelen.
2: Ja.
0: En tijd en capaciteit. Hè. Uiteindelijk is dat waar de politiek om gaat. Zijn we niet altijd even goed in keuzes maken, maar dat is wel waar we voor zijn ingehuurd.
2: Ja. Bent u er wel goed in, keuzes maken?
0: Nou, ik hoop het.
2: Dat is niet een bevredigend antwoord.
0: Ik zal wel moeten. Hè. Dus dat is ook op die infra. Als ik zeg van ja, je wilt daar de basisspoorden brengen, ja, dan zijn er keuzes nodig. En kan je niet zeggen, we schuiven het nog eens een keer verder voor ons uit.
2: Zou het helpen om dit de wederopbouw 2 te noemen? Want we gaan zeggen,
0: je mag moeten mij noemen wat je wil.
2: Creëren.
0: Nou, ergens is het wel zo dat wij die hele wederopbouw die wij toen hebben gehad, nu stilletjes moeten overdoen.
2: Yeah.
0: Omdat al die infra moet op een gegeven moment gewoon ook worden vangen. Ook de deltawerken. Dat beseffen mensen vaak niet. Maar we gaan nu, ik ga binnenkort een commissie aanstellen die zich gaat buigen over dat vraagstuk.
2: Yeah.
0: Wat gaan we daarmee doen? Met mensen die daar verstand van hebben. En ja, dat is best wel ingewikkeld. En dat kost best wel veel geld.
2: Yeah.
0: En daar zitten best wel veel enorme belangen aan vast. Want wat er natuurlijk in 1953 is gebeurd, willen we niet, nog steeds niet, nog een keer laten gebeuren.
1: Nee, maar dat is natuurlijk met die wederopbouw en met de deltawerken heel erg zichtbaar geweest. Hè? Ik hoef niet te vertellen aan u hoe Rotterdam eruit zag vlak na de oorlog.
0: Precies.
1: Dus dat was allemaal heel erg zichtbaar. Ja. Nu is het, we hebben het misschien ook best wel goed met elkaar.
0: Ja.
1: Niet iedereen natuurlijk. Dan is het misschien ook moeilijker uitleggen.
0: Dat is het ook, hè? Als mensen die urgentie veel minder voelen. Dat is ook zo. Dus, en vandaar dat ik natuurlijk wel die agenda heb neergelegd. En nu is is dat niet te vergelijken met de situatie na het bombardement met een kamerbrief die ik gestuurd heb naar de commissie van IMW.
1: Kan soms ook als een bommetje vallen misschien.
0: Dat ook. Maar het is een. Maar je hebt wel gelijk. Dus de urgentie heeft natuurlijk vaak ook politiek ontbroken. Ja. Dat we onze infra...
1: Nou ja, dat zien we ook met defensie. Hè, nu, ja.
0: Maar we zien het zelfs oorlog, met infra. Dus... Is dat, vroeger gaven we bijna 3% uit aan infra. Ja. Inmiddels is het, 1,4, 1,5% max. Misschien nog wel lager. Dus van ons bruto nationaal product. Ja. Dus je ziet echt dat die infra-uitgaven echt een heel stuk omlaag zijn gegaan. Dus daar zullen we ook op termijn... ook wat mee moeten. En dat geld zou ook ergens vandaan moeten komen. Ja. Want ik kan het niet toveren. Ook op dit ministerie staat dit ministerie staat geen pinautomaat met gratis geld. Ja, nee. Dus ik heb hem nog niet gevonden.
1: Ja. Wel ruimte voor leuke uitjes. Namelijk met een full self-driving Tesla, zagen we een videootje.
0: Ja, maar dan ook niet alleen een leuk uitje in de zin van... nou, ik zit hier niet voor de leuke uitjes. daarvoor moet je geen minister worden, kan ik je vertellen. Maar wel omdat ik zelf wilde ervaren hoe dat is. Ja,
1: en hoe was het?
0: Nou, je moet nog wel zelf af en toe wat bijsturen. Dat wel. Maar het is ook natuurlijk niet self-driving, maar het is natuurlijk supervised, een supervised. Hè? Ja. En hij wordt ook boos. Nou, maar zo'n apparaat wordt niet boos. Maar die tik je even op de vingers als je niet goed oplet. En dat is goed. En ik denk ook dat er heel veel potentie in zit. In zelfrijdend vervoer en in dit soort technologie. Dus innovatie is mooi, is vooruitgang. Is goed.
2: Dat is waar. Tegelijkertijd al heel lang een belofte. Hè? Ja. Voelde dit al.
0: Ja, dat was internet ooit ook. Hè?
2: Ja. Maar het is toch wel sneller gegaan dan zelfrijden.
1: Wat is dat, internet?
2: Internet, ja. Kan je dingen opzoeken online.
0: Ja, jullie zitten nog op de radio. Ja, precies.
2: Maar gaan we op grootschaal autonoom rijden?
0: Ja, denk het wel. Ik denk dat als je kijkt wat er in China en Amerika nu gebeurt. Hè, is als je daar. Ik was laatst met het Koninklijk Paar in Miami. Dat ging toen over de maritieme.
1: Helemaal geen leuke tripjes.
2: Ja, nee. Ik weet niet.
0: Luister, ik ben niet uit die jetlag gekomen. 4 uur slaper. Ik dacht, ik met die kleine kinderen van mij slaap ik slecht. En ik dacht, nou, ik ga er eindelijk eens een keer 2 nachten in een hotelkamer. 4 uur per nacht slapen. En alleen maar aan het werk. Hè. Ja. En het is dan. En je bent daar en je ziet daar de.
2: Ik zie van die borrels aan het strand in Miami. Aan het
0: was het maar zo, was het maar zo. Ja, ik moet jou een week minister laten zijn. Dan piep je wel anders. Maar het is,
1: doe wel even al die regels erdoorheen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Nee, maar dat, je ziet daar natuurlijk enorme ontwikkeling. En dat is natuurlijk, en het biedt ook heel veel kansen. Hè. Dus ook voor mobiliteit, voor mensen die misschien nu niet meer zelf kunnen rijden. Maar ook voor, hoe ga je met ruimte om? Dus moet je nog een parkeerplek dan voor je deur hebben? Of kan die gewoon aankomen rijden? Dus het biedt ook heel veel kansen. Zeker voor grote steden, maar ook voor regio's. Hè. Dus mensen die, laten we zeggen, in minder dik bevolkte gebieden... dat je daar OV op zo'n manier gaat realiseren. Nou, daar zit ontzettend veel in. En deze technologie gaat echt ontzettend snel. Ja. Zeker als je kijkt naar wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Dus ik denk, we moeten daar ook in onze planning natuurlijk wel rekening mee houden. Ja. En dat doen we nu ook. Hè, dus daar denken we goed over na. Want die technologie, dat is toch wel de les. Hè? Het heeft een lange aanloop nodig, maar vervolgens gaat het echt ontzettend snel.
1: Ja, en dan moet de regelgeving er ook klaar voor zijn.
0: Dat is één van de dingen die we aan het doen zijn. Ja.
1: Mooi. Hartelijk dank voor dit gesprek. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. En we hopen elkaar in ieder geval nog wel een keer te spreken.
0: Leuk.
2: Ja, dit was de Nationale Autoshow. Luister, onze aflevering luister terug als podcast.
1: Dat is op internet, hè?
2: Ja, is op internet, ja.
1: Abonneer je op onze feed en volg ons op de socials.
2: Ja. Mijn naam is Wouter Korsen.
1: En ik ben Meinert Schut. Tot volgende week.
2: Doei.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Je kent ons van het nieuws.
5: Van duiding.
4: Feiten en context.
5: En soms is er,
4: naast het nieuws,
5: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
6: Zo klinkt werken beter.
7: BNR Business Beat.
6: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
7: Luister in de BNR-app.
6: Op bnr.nl/bb.
7: En via DAB+.
8: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
9: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
13: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met inmiddels al zo'n 500 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Eurmond is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrij, maar de vertraging nog een half uur ook. A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Knopend Ketelplein. Bijna 20 minuten extra reistijd. En tenslotte de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Kornmeer is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 3 kwartier. En tenslotte nog een snelheidscontrole op de A13, Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 3 mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroof uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die daar zit. En de jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredome in Arnhem, waar rapper J een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van J. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis, zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crises, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zoals er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. De derde tijd voor Max Verstappen in de eerste training van de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc reed de snelste ronde. Lewis Hamilton kwam daarna. Verstappen leek niet echt teleurgesteld en ziet de kwalificatie morgen met vertrouwen tegemoet. Straks is de tweede training. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien, verder droog en 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
19: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
21: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
22: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
23: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
21: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
24: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
22: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
21: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
25: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
27: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan.
0: Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
26: KLM, TCS en de Diepe World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: gestaan.
1: Toen heeft Esther Auwehand besloten om het stokje over te dragen.
2: Met de vrienden.
3: We zitten vandaag in een iconisch gebouw. De bank hier op het Rembrandtsplein in Amsterdam. Ik denk dat je langs kan komen. Helemaal zeker weet ik het niet, maar er zijn er genoeg gebeurd. Hallo, Cor is langsgekomen. Goed dat je er weer bent, Cor. Ja, laten we het altijd even doen. We hebben Cor een tijdje niet gezien. Die kon natuurlijk niet mee naar Curaçao vorige week of 2 weken geleden. Had hij graag gewild, maar hij kon zijn zwembroek niet vinden. Maar ja, volgende keer regel ik dat gewoon voor je, Cor. Normaal gesproken heb ik ook altijd een co-host. Die zal ook wel komen, hoop ik vandaag nog. Maar Erik Dijkstra dacht dat de uitzending om 5 uur begon en niet om 4 uur. Dat is toch de druk waar hij niet mee om kan gaan waarschijnlijk. Dat is ook een boek wat hij heeft geschreven. Erik Dijkstra, druk in het hoofd van de kampioenen. Kampioenen zijn altijd op tijd, zou ik willen zeggen. Maar hij gaat onderweg zijn nu op dit moment. Maar gelukkig hebben we Koen van der Velde wel bereid gevonden om gelijk aan te schuiven, Koen. He, gelijk het diep in.
4: Ja.
3: Ja, sportjournalist. Met het boek De Grote Amerikaanse Sportshow.
4: Mm-hmm.
3: Waarom dit boek?
4: Ik heb 10 jaar in New York gewoond en daar verslag gedaan van de Amerikaanse sport. En in de verhalen die ik schreef voor de Volkskrant kon ik niet altijd kwijt wat ik daar om me heen zag allemaal. Het entertainment, de show die daar om de sport heen zit. Ja. Dat wilde ik een keer in een boek beschrijven vanuit eigen perspectief.
3: Wat is jouw gevoel erbij, dat entertainment en die show? Kun je daar wat mee? Is het wat voor jou?
4: Ik vind het wel leuk. En ik denk dat je het vooral merkt in als je in het stadion bent.
3: Ja.
4: Op tv kan het misschien irritant zijn. Zeker die time-out elke keer. In het stadion word je er echt door meegesleept. Ik ben denk ik naar een paar 100 wedstrijden geweest. Vooral basketbal, American football. Ja, het is nooit saai. Er gebeurt elke minuut van de wedstrijd wel iets. En het ligt natuurlijk vaak stil. Dus er is ook genoeg gelegenheid om het in te vullen met entertainment en show.
3: Dat is belangrijk bij Amerikaanse sport. Het moet veel stil liggen.
4: Het moet veel stil liggen, ja.
3: Ik ben wel eens aan een honkbalwedstrijd geweest bij de Red Sox. Dat duurde volgens mij 4 uur of zo.
4: Ja.
3: En ondertussen vlogen de zakken popcorn en de hamburgers me om de oren. En niemand zat naar het spel te kijken bijna tegen het einde nog een beetje.
4: Ja.
3: Daar moest ik heel erg aan wennen.
4: Vond je het wel leuk of...
3: Nou, het schijnt het oudste stadion, honkbalstadion ter wereld te zijn, de Red Sox. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ja, op een gegeven moment vond ik het wel heel lang duren. Maar ik ben deze winter in december in Miami geweest bij de Miami Heat. Dat vond ik weer fantastisch.
4: Ja.
3: Dat was een en al entertainment. Er werd ook gekaraokeed steeds. Nou, dat vind ik natuurlijk sowieso geweldig. Maar dan kom je eigenlijk niet voor de sport, heb ik het gevoel.
4: Nee, ik vind dat de sport nog wel steeds de hoofdmoot is. Er zijn echt fanatieke supporters bij vrijwel elke club in Amerika. Alleen... Ja. Al het andere dat je daar ziet, de cheerleaders, de muziek, de dansers, de lasershows. Vooral wat je op het grote scherm te zien krijgt, de Jumbotron noemen ze dat daar.
3: Ja.
4: Het hoort er allemaal bij. Het een sluit het ander niet uit, maar het is veel belangrijker dan wat wij gewend zijn.
3: Maar is dat een voorland voor ons? Denk je dat het uiteindelijk ook hier in Nederland en Europa zo gaat worden?
4: Ik denk niet zo extreem, maar je ziet wel in het voetbal dat het die kant op gaat. De Champions League heeft al een kick-off show sinds 2016. En volgens mij zijn we daar langzaamaan al aan gewend geraakt. In het begin was er nog weerstand tegen. De voetbalsupporters kwamen daar. Er werd gefloten tijdens een optreden van een zangeres. Volgens mij is dat nu wel iets meer geaccepteerd. Ik denk, het zal niet zo bond worden als in de VS. Maar ik denk wel dat het die kant op gaat. Ook omdat er veel Amerikaanse eigenaren in de Europese sport zijn. Zeker in de Premier League.
3: Maar zoals bij de Super Bowl, dat gaan wij niet meemaken. Dat soort extraverte...
4: Nou, wel deze zomer, dus bij het WK.
3: Gaat het zo extreem worden?
4: Er komt een halftime show. En die gaat ook, het kan niet anders dan dat die de rust gaat oprekken. Het kan niet dat in een kwartier klaar is, het opbouwen van het podium.
3: Nee.
4: Het duurt echt veel langer, dus de finalisten... Wie weet is Nederland erbij. Die moeten daar rekening mee houden tot iets langer.
3: Wacht even, zeg je dan serieus? Is Nederland erbij?
4: Ik denk het niet.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar je gooit me wel even in. Ik denk, nou, even die Koen even testen of hij dat echt wel weet. Maar het is niet jouw sport, toch voetbal?
4: Ja, het is wel mijn sport, ja. Ik heb in New York, de jaren die ik daar woonde, heb ik ook altijd alles gevolgd. Premier League, Eredivisie zelfs.
3: Ja.
4: Ja, ik ben nooit echt uit het oog verloren.
3: Nou heb je verschillende soorten sporten waar allerlei gekke dingen gebeuren. Wat is nou echt de meeste buitensporige sport waar het echte gekkenhuis is?
4: Je ziet het toch het meest in de indoor stadions. Bijvoorbeeld bij basketbal, bij de New York Knicks bijvoorbeeld. Daar ben ik heel vaak geweest. Die staan nu in de finale van de NBA, de basketbalcompetitie. Daar wordt het heel erg bont gemaakt vanuit Nederlands perspectief. Echt danseressen, de Jumbotron, wat ik al eerder noemde. Al die gekkigheid op het scherm, de dancecam. Heb je die ooit gezien?
3: Hadden ze die ook bij de Miami Heat?
4: De camera wordt gericht op wat mensen op de tribune. En die gaan dan compleet uit hun dak. En die beginnen te dansen. En
3: mensen werden wel heel vrolijk van het feit dat ze in beeld kwamen daar in Miami. Dat viel me wel heel erg op, ja. En de mooiste wedstrijd die je hebt meegemaakt? Want er moet er altijd eentje uitspringen die je bijblijft voor de rest van je leven.
4: Ik denk toch wel Messi in New Jersey. Het heette de New York Red Bulls waar hij speelde. Een uitwedstrijd met de Miami Heat. Mm-hmm. Dat is denk ik wel, ik weet niet of de wedstrijd staat me niet eens meer zo bij. Maar dat was echt bijzonder dat Messi, de beste voetballer ter wereld, daar op een soort industrieterrein in New Jersey ging voetballen. En mensen konden niet echt geloven dat hij daar was ook. En dat was echt de mooiste ervaring.
3: En is het dan moeilijk om zoeken kaarten te komen? Of kun je dan met je journalistenkaart dat regelen?
4: Nou, ik kwam er makkelijk binnen, ja. De MLS, voetbal, is nog redelijk laagdrempelig. Dus je kunt daar als journalist makkelijk... Ik denk als ik nu in New York zou zijn en ik zou bij de NBA-finale willen zijn. Hmm. Dan zit je als Europese journalist wel heel erg achteraan. Zeker als Nederlander.
3: Oké. Toch even naar het WK. Want ik lees dat er ook drinkpauzes gaan komen volgens mij. Maar dat is puur voor de reclame, neem ik aan.
4: Dat is puur voor de reclame. Want het is in heel veel plekken is het wel noodzakelijk. Omdat het daar bloedheet gaat zijn. Ik beschrijf ook in het boek hoe ik in het MetLife Stadium ben in New Jersey. Waar de finale wordt gespeeld. Hmm. Dat was in september. Dus de finale is in juli. En in september was dat bloedheet. Dus daar is het geen overbodige luxe. Maar je hebt ook wedstrijden in Seattle of Vancouver waar het iets koeler is. En daar heeft de FIFA het ook verplicht om een drinkpauze in te voeren. En dat kun je bijna niet anders zien dan een manier om wat extra reclames in te pompen. En dat gaat zelfs de NOS gaat dat dit jaar doen.
3: Ja, en nou lees ik allemaal tegenstrijdige berichten. Mijn gewaardeerde collega Chris Woers roept dat het steeds veel te duur is. Dan weer wordt er gezegd dat het wel meevalt. Hoe zit dat nou met die kaarten daar?
4: Ja, het is sowieso te duur. Sport in Amerika is een aangelegenheid voor mensen die genoeg geld hebben.
3: Ja. Maar je bent wel veel geld kwijt inderdaad. Want je gaat een hapje halen, een drankje halen.
4: Ja.
3: Van zo'n grote vinger, die jij hier ook voor hebt staan.
4: Ja.
3: Je hebt 4 van die grote vingers thuis liggen. Ik denk, ik weet niet wat ermee moet nu van de Miami Heat. Maar die koop je dan.
4: Ja, een familie van 4 die geeft gemiddeld $800 uit. Aan een bezoek aan een wedstrijd. Bijvoorbeeld bij de Knicks.
3: Ja.
4: Het is echt, het is belachelijk duur. Ik had in mijn beginjaren in New York had ik een potje opzij gezet. Want ik dacht, ik wil een goede plek hebben. Anders is de moeite niet waard. Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Het potje was leeg. En het is gewoon echt... Als je een goede plek wil hebben bij de New York Knicks... De finale die ze nu spelen, het is minstens 3000. En dan zit je boven tegen het dak aan. Maar ook als je gewoon in het reguliere seizoen naar een wedstrijd wilt... Dan moet je gewoon $200 opzij leggen.
3: Zo, het is echt heel veel geld. In dit boek heb je dan ook gedaan om een beetje je potje wit te vullen dan? Of?
4: Ja, ik weet niet of het heel erg mijn potje gaat vullen. Maar
3: dat zou toch leuk zijn?
4: Het zou leuk zijn.
3: De Amerikaanse sport is hartstikke big business, toch?
4: Ja,
3: over het algemeen.
4: Maar voor mij, ik weet het niet.
3: Nee, ik ben laatst nog met Andy van der Meijden en Wesley Sneijder daar nog wat een drankje wezen drinken hier op het Rembrandtsplein. We zijn er nu toch, hè? Ja. De bank kun je langskomen, hartstikke mooi allemaal. Maar Amerikaanse sporters, kunnen die dat ook gewoon doen? Kunnen die ook gewoon zo de straat op gaan lopen en leuke dingen doen? Of is dat toch wat lastiger?
4: Hier misschien wel.
3: Ja, maar daar is het wel een
4: daar is het wel echt lastig. Ik denk dat ze echt in een soort vissenkom leven, niet op straat. En voor voetballers was dat anders. Ik heb meegemaakt dat, beschrijf ik in het boek, dat Andrea Pirlo, die kwam naar New York, die ging naar voetballen. En die kon overal ongemoeid door de stad, die kon winkelen, die kon toeristische dingen doen. Maar dat is voor de echt bekende Amerikaanse sporters, zoals LeBron James. Dat is, die leven in een soort compound met een hek eromheen, die kunnen niet de straat op.
3: Ja. Kanye West, Jay ook. Even een stapje naar links en naar rechts. Maar hoe staat hij er eigenlijk op in Amerika?
4: Wie?
3: Kanye West.
4: Ja, dat is Kanye West.
3: Kanye West,
4: Oké.
3: Ja. Dat is even benieuwd naar. Want Marcel Leefje schuift aan en die gaat er zo meteen ook iets van vinden. Namelijk omdat hij gaat optreden hier. Hoe staat hij er Amerika op?
4: Nou, niet zoals hij erop stond. Pakweg 10 jaar geleden.
3: Nee.
4: Ja, want hij treedt op hier in Nederland.
3: In de Gelderdoom, ja.
4: In Amerika heeft hij ook nog opgetreden in het grootste stadion van Amerika. Tenminste, als je kijkt naar profsporten in het SoFi Stadium in L.A. En dat trok hij ook gewoon volle zalen nog steeds.
3: Dus al die uitspraken en zijn Hitlerverering, dat heeft hem niet...
4: Ik denk dat het hem wel een hoop fans heeft gekost. Maar hij heeft blijkbaar nog genoeg fans over om een flink stadion te vullen. Ook het Gelderdoom.
3: Ja, gaan er ook een heleboel in inderdaad. Ja, sorry voor die uitstap. Ik moest er even aan denken omdat ik Marcel zag zitten.
4: Okay,
3: dus vandaar. Nou, Koen. Ja. Er is overal te krijgen, neem ik aan. Toch?
4: Ja, ik hoop het, ja.
3: Ja.
4: Het is zeker overal te krijgen. En ga het lezen, zou ik zeggen.
3: Ja, dat zou ik ook zeggen. Bij deze. Koen van der Velde, dankjewel.
4: Dankjewel.
3: Ja, Max van Levy, ik zei het al, hij is aangeschoven. Hij is inmiddels hij is hoogleraar en bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Maar je zei, dit vind ik toch wel even een belangrijk punt om toch even te bespreken. Kanye West, moet ik zeggen, hoorde ik net. Ik zei Kanye West, maar Kanye West.
0: Ja, je noemt hij zichzelf.
3: Je inmiddels inderdaad, ja. Dat stoort je, hè, dat hij komt.
0: Ja, weet je, dat is gewoon een haatzaaiende man. Die een heleboel mensen op de kast krijgt. En nog erger dan dat. Hij zegt de meest vreselijke dingen. Zitten we toch gewoon niet op te wachten in Nederland. De meeste landen weigeren die man ook.
3: Hij zegt dat hij erop teruggekeerd is inmiddels, toch? Op die woorden.
0: Dat heeft hij al vaker gezegd. En dan gaat hij toch weer een liedje maken. Hitler, ja, je moet je niet verschuilen achter zo'n ziekte. Als je dit soort. Er zijn natuurlijk heleboel mensen die zijn bipolair. En die lopen toch niet Heil Hitler te roepen. En, en allemaal nazi-uitspraken te doen. En te zeggen dat Hitler de geweldigste man ter wereld vindt. Dus ik denk als je gewoon zo'n haatzaar, je bent zoveel mensen verdriet doet, dan ga gewoon je kunstje ergens anders doen, niet bij ons.
3: Maar heel veel landen is hij geweigerd, in Nederland niet. Hoe kan dat dan, denk jij?
0: Ja, begrijp ik ook niet. Want de minister die verschuilt zich achter Europese wetgeving, maar die schijnt kennelijk niet te gelden in Italië, Frankrijk, Duitsland.
3: Maar dat ligt ook in Europa volgens mij, toch?
0: Ja, dacht ik ook. Dus dat is onbegrijpelijk. De burgemeester van Arnhem die geeft ook gewoon een vergunning, want die zegt, ik vind het een walgelijke man, dat heeft hij wel gezegd. Maar ik zie geen reden om dat niet te doen. Ik denk dat er genoeg redenen zijn om dat wel te doen.
3: Ja, er is ook een betoging geweest op de protest geweest op de Dam. Waarbij ook gezegd wordt, politici spreken zich uit tegen antisemitisme. Maar als het echt nodig is, zoals met de komst van Je, dan krijgt hij gewoon een podium en blijven ze stil.
0: Ja, het is een dubbele moraal. En het is nog maar de vraag of het juridisch niet mag. Dus ik zou gewoon zeggen, wees dapper. Weiger die man, weiger hem een vergunning. Weiger hem toelating tot Nederland. En dan kunnen mensen dat challengen bij de rechter, want we zijn een rechtsstaat.
3: Ja.
0: En dan horen we wel van de rechter of dat terecht is of niet.
3: Gaan heel veel mensen naartoe. Wat vind je van die mensen dan?
0: Ja, daar heb ik niet zo'n enorm oordeel over. Ik denk dat ze er niet bij stilstaan dat ze eigenlijk gewoon naar een of andere neonazi gaan. En ik hoop dat ze zich dat wel aantrekken. En als ze zich dat realiseren, dat ze zich bedenken. Maar ik weet niet helemaal zeker.
3: Nee. Je bent met veel dingen bezig. Je bent natuurlijk bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast heb jij een uitgesproken mening. Je schrijft columns, je vindt van heel veel dingen wat. Hoe valt dat daar bij die organisatie en de mensen die daar belangen bij hebben?
0: Nou, bij NWO heb ik best veel vrijheid. Ik doe dat soort dingen op persoonlijke titel. En dan heb je best veel vrijheid. En waar ik voor uit moet kijken is dat ik niet dingen zeg die mensen binnen de wetenschap, waar ze verdrietig van worden of heel erg boos van worden. En dat begrijp ik ook. Want je kan dan wel zeggen, ik doe het op persoonlijke titel, maar die dingen worden toch in de buitenwereld vaak door elkaar gehaald.
3: Ja.
0: Dus ik heb daar wel wat geleerd.
3: Wat heb je geleerd dan bijvoorbeeld?
0: Nou, dat ik wel alles mag zeggen, maar dat ik even goed moet nadenken hoe ik het formuleer. En of ik daar niet mensen enorm mee voor het hoofd stoot.
3: Maar kun je dan nog wel jezelf zijn? Dan kun je je mening dan ook op de juiste manier ventileren?
0: Ja, volgens mij wel.
3: Ja?
0: Ik kan dat op een heleboel verschillende manieren. Ik schrijf in verschillende bladen, columns. Ik mag af en toe wat zeggen, ook op televisie of op de radio. En ik heb niet het idee dat ik daar echt in belemmerd word.
3: Oké, dat is fijn. Want je voelt die behoefte heel sterk. Waar komt die behoefte vandaan?
0: Ja, goede vraag. Ja, bijna psycho-analytische vraag. Hè? Ik vind het gewoon leuk om te zeggen wat ik ervan vind. Ik vind het ook gewoon leuk om zelf erover na te denken en om mensen aan het denken te zetten. En dat is ook vaak wat er wel gebeurt. Dus heel vaak dan schrijven mensen, ik ben het helemaal met je eens. Maar ook wel eens hoor je dat mensen zeggen, ik ben het niet met je eens. Dan word je zelf ook weer slimmer van.
3: Ja, dus dat merk je ook.
0: Ja.
3: En het feit dat ze het niet met je eens zijn, daar word jij slimmer van? Of het feit dat de argumenten die ze hebben wel eens kunnen kloppen?
0: Als ze zeggen, ik ben het niet met je eens, maar ze zeggen niet waarom. Of je krijgt zo'n scheldkanonade op sociale media of je heen. Daar word je niet slimmer van. Maar soms komen mensen met argumenten dat ik denk van, hey, daar had ik nog niet zo over nagedacht. Dat is toch leuk?
3: Kijk, Erik Dijkstra is inmiddels ook aangekomen. Hè? Druk. In het hoofd van de kampioenen. Maar hij had het gewoon te druk gewoon. Hij was de druk even kwijt. Je zweet je als een otter, zeg je.
0: Arme
3: kerel. Hij zweet zich de takken, zeg maar, gerust.
0: Ja.
3: Ja. Ga lekker rustig zitten, Erik. Kom er gerust bij. Hartstikke goed. We hadden net dat Marcel Levy die graag zijn mening geeft. Dat doe je ook graag. Dus in dat opzicht kun je elkaar een hand geven.
0: Ja, dat is
3: heel
0: erg doen.
3: Leuk. Dat doen ze beleven ook letterlijk. Wat zweet hij enorm.
0: Dat is een excuus, sorry.
3: Nee, geen probleem. Het programma duurt al 15 jaar al vanaf 4 uur. Dus. Als het 16 jaar is.
5: Hey, weet je, ik krijg een nieuwe badkamer.
3: Oh.
5: Dus ik was druk bezig met het afvoeren van een oude badkuip en oude badmeubelen en weet ik veel wat. En toen belde Mireille in één keer. Die zegt, het begint om 4 uur.
3: Ja,
5: hè?
3: Dat is altijd zo, maar ja.
5: Ja, sorry.
3: Ja, maar sorry. Badmeubel staat er nog nu? Of die bad?
5: Nee, dat ik was wel aan het wegsjouwen.
3: Oh, daarom zweet je ook zo.
5: Ja. Nee, ik ben daarna heel snel hier naartoe gefietst.
3: Oh ja. Ja. Kom even lekker bij.
5: Ja.
3: We hadden het over het feit dat Marcel graag zijn mening geeft en ook soms er dan wat van leert als hij een tegenargument krijgt. Een goed tegenargument is wel belangrijk dan.
0: Tuurlijk.
3: Daar leer je wat van.
0: Ja.
3: We hebben al eerder met elkaar gesproken. Toen ging het op een gegeven moment over het feit dat je misschien wel open zou staan voor iets in een kabinet, als minister enzovoort. Dat is er niet van gekomen. Ja, je begint alweer een beetje besmuikt te lachen. Maar...
0: Ja, het is de M-vraag. Die wordt me namelijk dagelijks gesteld, maar vandaag nog niet. Je bent
3: nee,
0: niet
3: nee,
0: de eerste,
3: maar ik ga het niet stellen. Ja, ik ga het niet stellen. Ja. Ik vraag me nou gewoon af, als je nu naar dit kabinet kijkt, dat je bij jezelf denkt van, wel fijn dat het me niet zo overkomen dat ik in zo'n kabinet terecht ben gekomen. Dan had het ook iets met GroenLinks, PvdA moeten zijn waarschijnlijk, maar toch. Hoe kijk je nu naar dit kabinet? En naar de politiek in zijn algemeenheid daardoor?
0: Nou, ik ben een optimist. Dus als ik dat regeerakkoord lees, dan denk ik, nou, ik lees best wel veel dingen die me wel aanstaan. En die misschien goed zijn voor het land. Maar vervolgens, dan ga je natuurlijk kijken van wat komt er van terecht. En dan zijn ze nu 100 dagen onderweg. Ik zit aan de ongeduldige kant van het spectrum, denk ik. Ik denk, nou, ik heb er nog niet zo heel veel van gezien eigenlijk. Nee. Van die mooie dingen.
3: Helemaal niks. Wat is er nu tot nu toe bereikt dan? Noem eens iets.
0: Het valt enorm tegen. Dus de plannen die ze hadden op het gebied van sociale zekerheid, wat je ervan ook vindt, die vallen gewoon uit elkaar. Nou, ik zal een voorbeeld dicht bij huis noemen. Ik was enthousiast over alle mooie woorden die ze zeiden na het rapport van Peter Wedding over het belang van kennis en innovatie voor de ontwikkeling van ons land, de economie, de maatschappij. Dus ik denk, dit is een goed geluid. Maar als je kijkt wat daarmee gebeurt, dan zie je eigenlijk alleen maar dat economische zaken bezuinigt op kennis en innovatie. Het ministerie van Onderwijs is druk om, die hebben wel wat geld gekregen om zeggen ze bezuinigingen om te keren. Maar ik zie het niet, in de wetenschap niet. Misschien een beetje in het onderwijs. Dus ik ben er een beetje teleurgesteld.
3: Ja, maar we zijn toch ook op de vingers getikt deze week, geloof ik. Als het gaat ook om onderwijs en dat we in Europa er zo slecht voor staan. Dat het eigenlijk alleen maar minder gaat. Ik zat vanmiddag met Erik van Hetzelfde. Ja. In het verleden succesvol als director op veel verschillende scholen. En die zegt ook, het gaat helemaal mis. Er moet een deltaplan komen om ons onderwijs een beetje te gaan redden.
0: Ja, dus, maar goed, als je die teksten leest, dan word je best, dan staat het er ook allemaal. Dan denk je, ja, dat vind ik ook. En dat aan de slag.
3: Ja.
0: Maar ja, je wordt uiteindelijk afgerekend op je daden. En ik vind het nog best wel tegenvallen. En, ik weet, het is een minderheidskabinet en ze moeten alles voor elkaar zien krijgen. Maar nou, ik had er iets meer van. Weet je, we hadden verkiezingscampagne 10 steden bouwen. Nou, die 10 steden die bouw je niet in 100 dagen.
3: Nee, maar dat was een statement, werd later gezegd.
0: Ja,
3: om duidelijk te maken dat we ambitieus zijn.
0: Dat neemt ons vertrouwen in de politiek natuurlijk niet toe.
5: Misschien was dat hele minderheidskabinet niet zo'n heel goed idee eigenlijk achteraf.
0: Nee.
5: Want je ziet nu dat ze overal over moeten onderhandelen en er wordt elkaar niks gegund. Ja, dan krijg je niet zoveel voor elkaar, hè?
0: Ja.
3: Dus, vallen laten en opnieuw beginnen.
5: Nee, natuurlijk niet. Ze zullen nog wel een tijdje doormodderen en nog van alles gaan proberen. Maar hoe meer het mislukt, hoe meer chagrijn zal ontstaan. En dan komt er op een gegeven moment wel zo'n vraag op tafel, ja.
3: Ja, maar je dacht namelijk na het vorige kabinet veel slechter kon het niet, toch? Dat gevoel hadden we een beetje met de PVV.
5: Dat was ook een heel slecht kabinet.
3: En de PVV, maar dit is ook niet veel. Dus wat dat betreft...
0: Nou ja, weet je, oké, je kan ook glas half vol, glas half leeg. Je kan zeggen 100
3: dagen. Hè, Marcel, dat ben
0: je moet positief zijn. En het komt nog. En er zitten wel slimme mensen die best wel tot iets in staat moeten zijn. Maar misschien is het ook wel zo dat we in Nederland langzaam een situatie hebben dat we elkaar allemaal in de houtgreep houden. En dat er dus gewoon eigenlijk niks gebeurt. Want dat is het resultaat. Hè. Er worden ook geen slechte beslissingen genomen. Er wordt gewoon geen...
3: Daar is het wel goed dat je geen minister bent geworden. Was jij gek geworden?
0: Ik was denk ik ongeduldig. Ja, maar dat is... Ja, je moet geduld hebben, maar ons geduld wordt nu wel erg op de proef gesteld. Ik zeg al eens voor de grap, als we nu in de Tweede Kamer een voorstel hadden liggen om de afsluitdijk aan te leggen of om deltawerken te bouwen, het zou er niet doorheen komen gewoon.
3: Nee.
0: Toch al dat gemiezenmaus. En mensen die het belangrijker vinden de kleine dingetjes op korte termijn te benadrukken, in plaats van dat ze een beetje nadenken over de grote dingen op lange termijn.
3: Ja. Hoe oud zijn jouw kinderen nu, Erik?
5: Die zijn 12 en 14.
3: 12 en 14. Mijn zoontje stuurde van de week, mijn fiets staat buiten. Ik zeg, mijn fiets.
5: Mijn fiets.
3: Ja. 2 VWO. Toen dacht ik wel bij mezelf. Ja, nee, maar dat dacht ik
5: wel. Maar dat herken ik wel. Ja. Dus het spellingsniveau is best laag.
3: Dat verbaasde mij enorm toen ik dat allemaal zat te bekijken. Maar moeten we ons zoveel zorgen maken, wat dat betreft, Marcel?
0: Ja, ik denk het wel. Weet je, dit gaat natuurlijk een beetje om de basis. En de basis is toch hoofdrekenen, lezen, schrijven. En dan komt de rest komt daarna. Ik storm er ook wel aan dat die basis niet in orde is.
3: Het feit dat wij zoals de Brussel op de vingers worden getikt, dat is toch wel verontrustend. Een land als Nederland.
5: Ja, maar we worden natuurlijk best wel vaak door Brussel op de vingers getikt. Hè. We hebben natuurlijk ook eindeloos allerlei uitzonderingsposities bedongen op het gebied van landbouw en weet ik veel wat. Ja, dat is ook gewoon, dat is voorbij.
3: Ja.
5: En kijk, Nederland is wel een land dat groot is geworden door polderen. Doordat je elkaar ook wat gunt. En ik heb het gevoel dat eigenlijk stuk is. En daardoor lukt het bijna niet meer om nog ergens een meerderheid voor te vinden.
3: Dat is een positief begin van de middag, hè?
5: Het begint hierover.
3: Nee, ja, goed, maar het is de realiteit. Maar je hoopt dat er iemand wel eens een keer een deal zou kunnen geven in de goede richting. Maar dat zit er voorlopig niet in. En zeker niet in deze situatie. Nou, als je het zo bekijkt.
0: Oké, 100 dagen. Laten we die lui gewoon eventjes nog een grote vakantie. Maar het moet echt voor het eind van het jaar moet het een beetje zichtbaar zijn. Anders dan, dan gaat het.
3: En dan kijken we even terug. Corona wordt nu over gesproken. Jaap van Dissel heeft gezegd, ja, het ging allemaal zoals het moest. Geen schuldbewust. Ja. Hoe kijk jij daarna?
0: Ja, ik vind die hele enquête echt onzinnig. Weet je, als je een onderzoek doet naar zoiets groots als corona, wat ons toch lang heeft bezig gehouden, dan zou ik me afvragen, hoe gaan we het volgende keer beter doen? Gaan we de scholen wel openhouden? Gaan we wel bezoek toelaten in ziekenhuizen? Hoe gaan we de communicatie doen? Goede vragen, zodat we voor de volgende keer slimmer zijn. Maar daar gaat deze enquête helemaal niet om.
3: Nee.
0: Als je kijkt naar wat het onderzoek is, wie heeft wat gedaan en was dat goed? Met andere woorden, kunnen we Hugo lekker van alles de schuld geven? Of misschien Van Dissel een klap op zijn kop? Wie is daarin geïnteresseerd 6 jaar na dato? Ik niet in ieder geval.
3: Maar hier leer je eigenlijk niks van, zeg je?
0: Hier heb je niks aan. Nee. En er zijn aardige rapporten verschenen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over dingen die echt volgende keer anders moeten. De hele structuur met zo'n team, zo'n outbreak team. En hoe je dat aan kunt passen aan de staat van zo'n pandemie. Hoe we inderdaad met het onderwijs en jonge mensen omgaan, hebben we ons gewoon een beetje met de beste bedoeling, hoor.
3: Ja.
0: Dat is achteraf, zou je dat anders gedaan hebben. Hoe je misschien de ziekenhuizen wat anders inricht. We kunnen onwijs veel leren van deze periode. Maar als je dat niet wil, en als je alleen maar weet wie gaan we hier de schuld van geven, niet interessant.
3: Nee. Moeten we ons dan zorgen maken over ebola, als ik dat voorbij zie komen? Of,
0: niet onmiddellijk in Nederland. Maar ebola is nu wel een andere ebola-uitbraak dan eerder.
3: Ja.
0: We hebben al vaker in Congo en nabije landen dit soort uitbraken gehad. Wat is het verschil? Dit virus is wel een beetje vervelender, het type virus. Het is nog steeds het ebola-virus, maar het verspreidt zich wat anders. Maar het speelt zich nu ook af in grote steden. Grote steden in Afrika zijn echt grote steden.
3: Ja.
0: En het is hartstikke besmettelijk. En het derde element wat heel storend is, is dat de bevolking, wij hadden dan gesteggeld met de nachtklok en mondkapjes, maar daar vertrouwen de mensen de overheid totaal niet. En gaan ook gewoon hulpverleners te lijf. En als iemand overleden is aan ebola, dan willen ze er wel met z'n 40 naast zitten. Ja. Omdat dat past in hun ritueel.
3: Een lichaam schoonmaken.
0: En dat leidt tot enorm veel meer besmettingen. De wereld is zo klein. Dat speelt natuurlijk een keertje over naar Europa.
3: Ja.
0: Dan denk ik dat wij wel in staat zullen zijn om het te containen. Overigens, ebola is in principe een dodelijke ziekte, maar niet op een westerse IC. Maar er zullen wel heel veel mensen heel ziek worden. Dus ik denk dat we dat echt heel... Dus ik wil niemand in paniek brengen, maar we moeten het wel even heel goed in de gaten houden.
3: Ja.
0: Want het kan toch wel problemen geven.
3: Maar er komt vroeg of laat weer een nieuwe pandemie, zei onze bekende viroloog laatst, Ab Oosterhaus.
5: Nou, de vraag is niet of die komt, maar wanneer die komt.
3: Ja, dat zei hij,
5: Met een glas rode wijn erbij.
3: Ja, die had hij achter zich staan. Zeker. Ja, nee, het is de tweede naam die ook nog
5: hoort erbij.
3: Ja, dat is lekker.
0: Ja, ik ken Abje.
3: Ja. Ja. Ja. Maar hij schijnt de missie van de virologen te zijn, heb ik gehoord van al zijn collega's.
5: Wat?
3: Dat hij zo goed is.
0: Hij is echt heel goed.
5: Ja, hij is toch hartstikke goed.
0: Ja, daar kan je echt niet omheen.
3: Maar,
0: en die man moest stoppen in Nederland. Hè. Hij werkt in Erasmus. Is zwaar met pensioen, maar nu werkt hij gewoon in Duitsland. Hij gaat verder.
3: Ja, maar dat is dus wel waar wat hij zegt. Daar kunnen we van uitgaan.
0: Maar daar heb je geen Nobelprijswinnende viroloog voor te zijn. Pandemieën dienen zich om de klipklap aan.
3: Ja.
0: De wereld wordt alleen maar kleiner. Weet je hoeveel mensen er op dit moment door de lucht vliegen?
3: Nou?
0: Meer mensen dan in Nederland wonen. De wereld is zo klein. Je kan niet een epidemietje wat ergens ontstaat in een land beperkt houden. Dat verspreidt zich razendsnel over de hele wereld. Dus pandemie.
3: Ja.
0: Ja, dat gaat gebeuren. Ik hoop dat het nog 20, 25, 50 jaar duurt. Maar dat is niet te voorspellen.
3: Maar je zei dat het wel eerder zou zijn.
0: Nou, ik denk niet dat je dat kunt voorspellen. Er zijn verschillende kandidaten.
3: Hij zit
0: natuurlijk
3: handenwrijvend klaar natuurlijk. Want dan kan hij weer toeslaan natuurlijk. En aan die talkshowtafel.
5: Ja, weet je waar Ab altijd wel goed in is? Om iets heel ingewikkelds simpel uit te leggen. Dat is ook een kwaliteit in zo'n pandemie.
3: Ja. Ja, maar dat kan Marcel ook, vind ik.
5: Nee, dat kan Marcel ook, zeker. Ja, die kan dat ook.
0: Wel meer mensen.
5: Ja, hoeveel die virologen.
0: Ja. Ja, maar je zit er niet op te wachten, laten we wel wezen.
5: Natuurlijk niet, hou op zich.
3: Nee. Vind je het nog wel leuk als bestuursvoorzitter? Of zeg ik ga binnenkort toch iets anders doen?
0: Ik vind het heel erg leuk, ik ben net herbenoemd.
3: Ja, dat zag ik jou. En,
0: dat is voor nog 5 jaar, ik weet niet helemaal of we dat helemaal vol gaan maken.
3: Niet dus, hoor
0: ik. Dat is geen geheim.
3: Nee.
0: Maar voorlopig heb ik het heel erg naar mijn zin. Wetenschap is echt, echt leuk in Nederland.
3: Maar het regent aanbiedingen, het kan niet anders. Het regent aanbiedingen, Marcel.
0: Ja, maar je hoeft niet overal gelijk nat te
3: worden. Nee, dat is waar, inderdaad, maar het regent aanbiedingen.
0: Nou, er zijn genoeg mensen die vragen, heb je hier belangstelling voor, heb je daar belangstelling voor? Nou ja,
3: Dat is leuk, toch?
0: Ja, tuurlijk. Ik klaag ook niet.
3: Een luxe goed is dat. Prachtig, man. Ja,
0: ik zit hier te stralen, hoor.
3: Zou ik dat zeggen? Je zit hier gewoon heel vrolijk te zijn. In de bank. Was je wel eens geweest, de bank?
0: Nou, ik woon hier echt letterlijk een minuut vandaan. Ja. Ik ben hier nog nooit binnen geweest.
3: Bijzonder, hè?
0: Ja.
3: Geinig gebouw. Ja. Ben jij het, de bank?
5: Ik ben hier nog nooit geweest.
3: Nee, ik ook niet. Maar ik liep naar binnen. Zo, dat is een groot gebouw. Ja. De bank. Nou,
5: een oude bank, hè? Denk
3: is het een oude bank geweest?
0: Het is de ABN AMRO. Nou, ja. Het was
5: dit de ABN, ja?
0: AMRO was dit. Oh, de ABN
5: nou.
0: Zat daar.
5: Nou, de ABN zat een stukje verderop, ja.
0: Ja. Ja. En toen gingen ze fuseren en toen gingen ze naar Amsterdam Zuidoost.
3: Ja, toen woonde jij toch nog in Glanenbrug?
5: Ja, maar ik woon inmiddels ook al 25 jaar in Amsterdam.
3: Oké, okay. Nou, tijd gaat snel wat dat betreft. Marcel, bedankt.
0: Ja.
3: En tot de volgende keer.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile. Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
7: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com. 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
8: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
7: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
9: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
10: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Thomas van Zijl.
17: Maandag spreekt mijn collega Nina van den Dungen met het economenpanel over de oplopende inflatie. En er is een gesprek met Erik Hol, directeur Nederland van de farmaceut Johnson & Johnson. Ze vraagt hem naar de laatste ontwikkelingen in de biotech. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Erik Evel van de ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is inmiddels in volle gang met zo'n 550 kilometer file in totaal. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen, Eindhoven richting Maastricht. Bij Echtzenberg is werkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht, de vertraging 20 minuten. A9, Amstelveen-Alkmaar. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Kooimeer. De weg is vrij, maar het kost je nog altijd wel 20 minuten extra reistijd. Veel oponthoud op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Bij De Meren is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook vrij. Er staat inmiddels 11 kilometer file met ruim een uur vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en Lexmond ook daar bijna een half uur vertraging. En een snelheidscontrole gezien tenslotte op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Drie mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroven uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. En de jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredome in Arnhem, waar rapper J een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van J. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis, zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crises, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. De derde tijd voor Max Verstappen in de eerste training van de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc reed de snelste ronde, Lewis Hamilton kwam daarna. Verstappen leek niet echt teleurgesteld en ziet de kwalificatie morgen met vertrouwen tegemoet. Straks is de tweede training. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien, verder droog en 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
23: Hoe blijft de Nederlandse zorg optimaal functioneren in oorlogstijd? Welke medische kennis is er specifiek nodig om ook in oorlog goede zorg te kunnen leveren? Bij BNR Beter hoor je een 4-delige serie over zorg in tijden van crisis. Luister maandag om 3:30 naar deel 2 of zoek hem op in je podcast-app.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
22: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
25: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: staan.
1: Toen heeft Esther Awand besloten om het stokje over te dragen.
2: Genee. Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move vanuit de Bank in Amsterdam. Hey, dat klinkt lekker. De Bank in Amsterdam. Met onze eigen DJ Tom de Dobson. Niet mee naar Curaçao, wel gewoon hier bij de Bank. En naast me is inmiddels gearriveerd, alhoewel er was al een tijdje. Dus nu een beetje zijn zweet aan het kwijtraken. Erik Dijkstra. Hier staat er gelijk over badkamers en zo te praten, begreep ik. Toen Lisa Loep erbij kwam, hè?
3: Ja, over badkamers, over werk, over boeken, over dat soort dingen.
2: Ik gewoon iets heel enthousiast, Lisa. Jij vindt zijn podcast heel erg goed, hè?
4: Heel leuk, de boekenpodcast, ja. En heel open en eerlijk, dat vind ik heel fijn. Het is geen promopraatjes, maar gewoon echt...
2: Oh, hij gaat er ook wel in, zo
4: hij
2: nu en
4: gaat
2: dan.
4: Er flink
2: dat hij zegt
4: in.
2: Van,
4: ja, ja.
2: Dat is niks.
4: Ja.
3: Ja, nee, met Michel Blok maak ik iedere week een podcast over boeken. En soms zijn we enthousiast en soms wat minder.
2: Ja. Waar was je laatst echt enthousiast over?
3: Ik heb afgelopen week de biografie besproken van Annemiek van Vleuten.
2: Oh, en?
3: Ja, ik vond het een geweldig boek. En het is ook een beetje curieus, want het is eigenlijk, dat kun je soms wel hebben, hè. Het is eigenlijk een boek waar ik zelf wat wilde schrijven.
2: Oh.
3: Ik heb Annemiek ooit benaderd dat ik graag haar biografie wilde schrijven. Maar toen zei ze, ja, je bent eigenlijk net te laat. Ik ben al door iemand anders benaderd. En dat is dit boek geworden.
2: Wie was dat?
3: Dennis Bokshoorn van Volkskrant. Onder andere NSC. En die heeft een prachtig boek met haar gemaakt.
2: Ja, is dat mooi geworden.
3: Ja, niet zo dat ik aan een keer het gemaakt natuurlijk.
2: Nee, dat snap ik ook
3: snap
2: inderdaad.
3: Je. Ja. Maar dat kun je soms zo hebben. Hè? Zo'n project waarvan je denkt van, ga ik eigenlijk zelf willen doen.
2: Maar als je het dan zit te lezen, dan kun je er doorheen kijken. Wat maakt het boek goed dan?
3: Wat het boek goed maakt, is, vind ik altijd in een sportbiografie, als je echt dingen leest en leert die je nog niet wist. En ik kijk veel sport, jij kijkt ook veel sport. Maar over de persoon Annemiek van Vleuten leerde ik echt een aantal dingen die ik helemaal niet wist. Bijvoorbeeld dat ze vroeger vanuit haar jeugd, dat ze extreem zuinig waren thuis. Vind ik altijd boeiend, dat soort dingen.
2: En extreem, noem eens een voorbeeld dan, hoe extreem dat dan was.
3: Nou, Annemiek die moest bijvoorbeeld als het brood aan werd gehaald, dan moest zij aan het einde van de week met diezelfde zak weer terug naar de bakkerij om te zeggen, doe hier een nieuwe brood maar in.
2: Oh jee.
3: Als ze soms een ijsje kregen, dan deden ze dat omdat ze op straat geld verzamelden. En dat ging dan in een ijskoppot. Als er genoeg is, dan kregen ze een ijsje.
2: Oh, dus die had echt niet breed.
3: Nee, maar dat vind ik. Ja, ja. Ook, het was ook een soort van. Ze waren heel milieubewuste mensen, haar ouders. Maar ik vind altijd over dat soort dingen. Dan snap je iets beter hoe iemand in elkaar zit. En dat zij dan later als wielrenner zo diep kon gaan. Daar koppel je dan toch. Dat je denkt van ja, maar die was vroeger thuis heel zuinig. Snap je dat toch beter?
2: Maar je vindt het dus interessant om in boeken, zeker dat soort biografie dingen te lezen die je niet wist. Hoe zit het met je eigen boek dan eigenlijk? Druk in het hoofd van de kampioenen?
3: Nou ja, ik heb dat ook eigenlijk een beetje als eikpunt genomen. Dat ik op het moment dat ik zelf steeds verhalen hoorde. Waarvan ik dacht, ik die best wel veel sport kijk. Gewoon, hij heeft nog nooit eerder gehoord, joh, dit. Dat vind ik interessant.
2: Ja. En pak er eens eentje uit. Epke kun je pakken, Kiki Bertens.
3: Ja, Kiki Bertens bijvoorbeeld is een van de eerste interviews die ik deed voor dit project. En Kiki Bertens, daar was ik altijd fan van. Tennis is ook een fijne sport als je echt voor iemand bent.
2: Ja.
3: Ik zei tegen Kiki, ja, je had vaak last van druk. Dat zag je ook vaak als je naar haar zat te kijken. Ik zei, maar wat deed je dan? Hoe uitte zich dat bij jou, die druk? Ze zei, ik heb tot mijn 24ste voor iedere wedstrijd overgegeven.
2: Zo.
3: Iedere wedstrijd. Kleedkamers ondergekorst. Rennen, Roland Garros, dat ze net de kleedkamer niet haalden. Alles ondergekorst daar. Wat zeiden die andere meiden dan? Niks.
2: Niks.
4: Ja, die waren al lang blij waarschijnlijk dat iemand zo...
3: Maar dat is ook
4: mentaal kapot ging, is naar hem te zeggen. Maar het is
3: nee, maar dat
4: tegenstander.
3: Is ook de harde wereld van de topsport. Ja. Dat je niet zegt, hey, hoe gaat het wel, joh? Kan ik je ergens mee helpen? Gewoon niks. Tot de 24ste.
2: Maar dat Raymond Sluiter had er ook veel moeite mee, toch? Als coach, hoe hij daar een beetje moest begeleiden daarin, toch? Of was dat toen
3: ik heb Raymond Sluiter heb ik ook geïnterviewd. En wat ik boeiend vind, is dat die elkaar tot grote hoogte hebben gebracht. Want Kiki was uiteindelijk, wij denken ook te vaak, ja, Kiki Bertens had zoveel last van stress. Ze stond nummer 4 op de wereldranglijst. Ja. Tennis is een grote sport, hè?
2: Zo.
3: En ze heeft 10 toernooien gewonnen op het hoogste niveau. Maar uiteindelijk liep dat ook spaak ook tussen hun twee. Omdat Sluiter vond dat ze nog verder kon. Dat ze nog beter kon worden. En zij op een gegeven moment wilde ze gewoon niet meer.
2: Gek, als je zo getalenteerd bent. Jij hebt, tenminste, ik neem aan dat jij het ook hebt gehad. Je had er veel voor over gehad om absolute topsporter te zijn.
3: Alles.
2: Ja.
3: Alles wil
2: ik eigenlijk ook, ja.
3: Alles. Wij zitten hier toch uiteindelijk maar gewoon als...
2: Ja, wij zijn prutsers.
3: Jij zijn eigenlijk in de basis al mislukt.
2: Zou ik net zeggen, wij zijn eigenlijk losers zijn wij.
4: Ja, helemaal niet. Maar het is wel natuurlijk bijzonder om te bedenken dat we zien vaak de nummers 1 tot en met 10 bij tennis. Maar hoe is het voor de nummer 150 of nog lager, die ook diens hele leven eraan wijdt. Ja. Alles op alles zet en echt op de toppen van zijn kunnen probeert te spelen. Maar dat dan toch niet haalt. Misschien is dat mentaal nog wel veel moeilijker.
3: Dat is mentaal ook moeilijker. Maar ik vind wel dat de mensen die het wel halen, die grote titels halen, grote wedstrijden winnen, dat zijn wel degenen die als de stress het allerhoogste is, ook de beste versie van zichzelf kunnen zijn. En als jij in het geval van extreme stress net niet goed genoeg bent, ja, daar ben je misschien ook net geen topper.
4: Nou, dat hoort dus bij het topsporter zijn.
3: Ja, absoluut.
4: Maar wat dat betreft is gek dat psychologie pas laat, relatief laat, een onderdeel van topsporters gaan
3: heel
4: uitmaken.
3: Laat, ja, veel te laat.
4: Ja.
2: Ja, dat voor sommige mensen nog steeds niet noodzakelijk is. Dat is helemaal belachelijk. Wat wilde je zeggen? Als
3: nou, nee, daar vond ik, daarom heb ik ook verschillende generaties geïnterviewd. Bijvoorbeeld mannen als Jaap Stam en Ron Zwerver, die volleyballen. Ja, die komen echt uit tijden dat ze zeiden van, ik zeg maar, Ron Zwerver, had jij daar geen last van druk? Hij zei echt verschrikkelijk, mijn hele carrière. En dan kwam er iemand om te praten met die volleyballers over, nou ja, een mental coach. Die werd gewoon uitgelachen.
2: Echt waar?
3: Weg met die man. Ja. Doe allemaal niet aan.
2: Dat weet, ze wilden het dus niet doen, maar ze hadden het eigenlijk diep in hun hart heel hard nodig.
3: Ze hadden het eigenlijk verschrikkelijk nodig. En wat ze kregen bij die volleyballers, die hadden ook allemaal een pesthekel aan elkaar.
2: Ja, zo. Ik ben meegeweest heel veel met die volleyballers.
3: Ja, maar dat was wel een fascinerende groep mensen.
2: Ah, ja, ik vond het geweldig. Ik sta een keer met Olaf van der Meulen te praten, want ik vroeg het aan Ron. Nee, toch een Olaf van der Meulen. Ik stond met Olaf van der Meulen, maar Ron Zwerver stond er zo'n beetje naast. Ik zei, wat vind je nou van die Ron? Ik zei, verschrikkelijke rozen, zegt hij. Maar die Ron Zwerver hoorde dat gewoon. En die zegt, nou, dat vind ik ook van Olaf, vind ik dat. Maar belangrijker is, als wij straks in de finale staan en hij geeft de beslissende paas of hij maakt het belangrijkste punt, vind ik het een wereldgozer. Het interesseert me geen hout wat hij van mij vindt en omgekeerd.
3: Ja, dat klopt, maar in die extreem harde cultuur zijn er ook mensen, Guido Geurtsen.
2: Die ging er onderdoor.
3: Die ging er onderdoor. En die zegt er op de dag van vandaag, die gouden medaille is voor mij goud. Met een grijs randje.
2: Ja.
3: Ik heb hem ook gevraagd voor dit project, Guido Geurtsen. Eerst wilde hij meedoen en later zei hij toch, ik vind het zo pijnlijk, ik wil daar gewoon eigenlijk toch niet meer over praten.
2: Nee, dat was heel hard, was dat, zoals ze met hem omgingen. Dat zag je ook als je van buitenaf er steeds, we zijn naar Japan geweest, nou, ik ben overal met ze geweest, Griekenland enzovoort. Dus je zat er heel dicht op hem. Er waren ook bijna geen journalisten bij. Dus ze gingen altijd in de bus mee.
3: Ja.
2: Ik heb het meegemaakt trouwens ook, schiet me op even binnen. We zitten al in de bus en dan komt Joop Albert aanlopen. En ze roepen gewoon die rondzwerven, ga maar rijden. Lieten ze gewoon die coach, lieten ze gewoon staan.
3: Ja, dat klopt.
2: Dat soort dingen.
3: Dat is ook allemaal een pesthekel.
2: Ja.
3: Dat is ook een heel mooi beeld. Hè. Op het moment dat ze dat winnende punt wordt gemaakt, die Italiaan die slaat die bal langs de antenne. Nederland is Olympisch kampioen.
2: Gianni.
3: Ja, zo heette hij. Wat knap dat je die nog weet. Ja, nee.
2: Die
3: Nederlandse volleyballers vallen elkaar in de armen. En Joop Albera, die staat helemaal alleen.
2: Ja.
3: Er is niemand die naar hem toe komt.
2: Nee,
3: op dat
2: was echt, echt heel pijnlijk. Ja. En ook te zien, als je er veel omheen liep, hoe dat proces zich voltrok, dacht ik.
0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Toen die naar Toskampen gingen, zeiden ze al van... dat boertje, dat wordt niks. Nou, toen ging hij naar Cambuur, toen dacht iedereen, dat wordt niks. Hij ging naar Willem II, hij ging naar PSV, Manchester United. En zijn hele carrière door hebben mensen altijd gezegd... dat is allemaal net te hoog gegrepen voor Jaap.
2: Ja.
1: En dat is voor hem altijd een soort van woedende brandstof geworden... om daaraan te kunnen voldoen. Maar hij heeft daar ook wel een beetje een prijs voor betaald. Dat hij zegt, ik heb daardoor altijd stress gehad, mijn hele leven lang... en eigenlijk nooit kunnen genieten van mijn carrière. Ik zeg, Jaap, je hebt de Champions League gewonnen.
2: Ja.
1: En weet je wat Jaap dan zegt? Ja, ik heb er ook één verloren.
3: Oh, ja. Ja.
1: Ik zeg, maar je hebt ook één gewonnen, toch? Ja, maar ik vind dat ik verloren heb nog erger.
3: Maar zo word je misschien ook de ultieme topsporter, toch? Als je net als dat Daphne Schippers baalde van die zilveren medaille toen... in plaats van dat ze blij was. Ze had goud verloren.
1: Ja, dat was ook een geweldig moment toch eigenlijk. Ze gooiden die spikes weg en toen kreeg je dat interview met Jeroen Stekelenburg. Ja. Die wilden ze wel vurgen op een gegeven moment.
3: Nou, veel mensen willen Jeroen Stekelenburg, althans sporters, laat ik het zo zeggen.
1: Ik ben enorm fan van Jeroen Stekelenburg.
3: Ja, maar hij is wel hard. Hij is wel scherp.
1: Ja, maar hij durft het wel te vragen op het moment dat het gevraagd moet worden.
3: Helemaal eens.
1: Hulde voor Jeroen Stekelenburg.
2: Nou, bij deze. Hè?
3: Nou, Jeroen, als je luistert.
2: Zo mag Heinze Bakker hebben gezegd. Chapeau. Hè? Dat is heel belangrijk natuurlijk allemaal. Hey, maar topsport, jij zei het net ook, ik had ook al. En daarom trok ik het vergelijk even dat sporters dan op een gegeven moment niet hoger willen. Ik zou inderdaad ook, als je vierde staat, zou ik toch nog tweede, derde, eerste willen worden. Ja. Weet je wel, dat gevoel. Ik kan me dan niet voorstellen dat je zegt, nee, voor mij hoeft het dan niet meer. Niet verder.
1: Maar het is ook wel... Ik heb bijvoorbeeld Cor van der Geest geïnterviewd. Hè, en daar heb ik een beetje zwak voor, Cor van der Geest. Ja. Dat is die judo-coach die altijd zo stond te schreeuwen aan de kant. Ja. Kom aan, pak hem aan!
3: Heerlijk, zoals een voetbalvader op zaterdagochtend.
1: En dat is natuurlijk ook... Het gaat ook in topsport ook over grensoverschrijdend gedrag. Gaan we nu een grens over of niet? En Cor zei, dat vond ik eigenlijk heel mooi. Hij zegt, met al die jongens waarmee ik de hele wereld over ben gereisd... in Korea en in Japan en weet ik veel maar wat... als we nu bij elkaar komen, heb je het eigenlijk nooit meer over... goh, weet je nog dat je die medaille won? Je hebt het met elkaar over... weet je nog dat we zo gelachen hebben in dat sushi-restaurant in Tokio?
2: Ja.
1: Of dat we zo'n pret hebben gehad in Korea met elkaar? En Cor zei, je moet wel zorgen dat de reis ook mooi is... Dat voel ik eigenlijk een beetje filosofische uitspraak.
2: Nee, dat is het ook.
1: En dat je denkt van je moet het ook wel, de reis moet ook mooi zijn.
2: Ja, maar toch, de prijs is toch het belangrijkste, vind ik ook altijd nog.
1: Ja, winnen ten koste van alles, hè.
2: Ja. Maar dan zeker de televisiering winnen.
3: Ja,
2: daar kan ik echt heel vrolijk van worden.
3: Smooth, heel smooth.
2: Daar kan ik echt heel vrolijk van worden.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Ja.
3: Maar zelf weer zeggen, we hoeven hem niet. We vinden het stom.
2: Nou ja, dat heb ik niet gedaan.
3: Nee, okay,
2: ik heb werkelijk overal gezegd. Eén ding, we moeten hem winnen.
3: Jij hebt gelijk, jij was
1: je kunt de boel zeggen over Wilfred.
3: Nee, dat is waar.
2: Nee, ik ga onder het gras door als het moet, hoor. Dus, nee, dat zijn gewoon heel belangrijk. Ja, daarom, ik had het zo graag willen meemaken, topsport. Dat had me zo geïntrigeerd hoe dat er zou zijn. Als je
1: maar het is ook, het mooie van topsport is dat het natuurlijk ook... Het is eigenlijk het leven zelf.
2: Mm-hmm.
1: En dan teruggebracht tot een bal die binnenkant paal of buitenkant paal gaat.
2: Ja, dat is ook weer waar.
1: Weet je, dat is de essentie van het leven. Een tiende meer of een tiende minder. Het verschil tussen dood en leven en winst en verlies. En daarom vind ik topsport zo mooi. Omdat je kijkt naar alles of niks.
2: Maar zitten er ook sporters tussen die er helemaal niet van genoten hebben daardoor?
1: Eigenlijk heel veel. Er zijn er wel een aantal die zeggen van... nu ik terugkijk ben ik wel trots op mijn carrière. Maar de meeste die ik heb gesproken... bijvoorbeeld Henk Grol, geweldige judoka.
2: Oh ja, die heb ik ook wel eens gehad. Oi.
1: Henk die zegt tot op de dag van vandaag... eigenlijk is mijn carrière mislukt.
2: Ja, maar dat is het ook wel een beetje natuurlijk.
1: Ja, maar kom op man, die man is Europees kampioen geweest. Ja, die was tweede van de wereld. Heeft Olympische medailles gewonnen.
2: Ja, maar niet goud. En daar ging je altijd natuurlijk voor.
1: Wat jij nu zegt, hè? Durf je dat ook tegen Henk Grol te zeggen?
2: Ja, dat zat hij bij ons in uitzending. We hebben het over gehad.
1: En toen heb jij gezegd, jouw carrière is eigenlijk mislukt. Dan trek Henk je hoofd eraf, hè? Dat weet jij ook.
2: Nou ja, goed. Ik bedoel, ik kon het niet ontkennen. Laat ik het zo stellen. Ja. Ik heb het niet helemaal ingewreven enzovoort. Maar ik kon me dat gevoel wel voorstellen. Tweede is niks. Zilver is niks.
1: Ik heb overigens wel van veel mensen gehoord. Bijvoorbeeld Epke Sonderland. Hè, waarvan ik altijd dacht... Epke Sonderland die won goud in 2012. Had daarna nog een prachtige carrière. Dokter. Hè, in de opleiding toen al. En nu is die dokter. Dacht ik, van die wel eens goed voor elkaar. Maar Epke zei, vanaf het moment dat ik juist goud heb gewonnen... toen pas kreeg ik extreme druk. En die werd eigenlijk steeds erger en erger en erger. Omdat hij steeds het gevoel had dat hij weer moest voldoen aan dat hoge beeld.
2: Hmm.
1: En zijn lichaam wilde steeds minder goed. En hij kreeg kinderen. En hij kreeg eigenlijk steeds meer moeite om zichzelf zo goed te krijgen... dat hij weer een grote prijs kon winnen. En hij kreeg steeds meer last van druk. Terwijl ik dacht, ik had altijd verwacht dat jij dacht... ik heb dat bereikt, mijn carrière is al geslaagd. Hij zegt, nee, ik heb daar steeds meer last van gekregen.
2: Arjen Robben staat er niet in, zeg ik, hè?
1: Arjen Robben niet, nee.
2: Ik ben echt heel benieuwd. Ik bedoel, ik had het laatst klein...

0: Een klein dingetje met hem. Hoe hij nu met druk al zo om zijn gegaan
1: dat,
0: al die tijd.
1: Dat zie je toch, als je naar aerobic kijkt.
0: Dat is zo extreem. Hij schijnt de beste padeller onder de voetballers te zijn.
2: Ja, maar dat is ook weer. Ja. Dat is toch ook weer gestoord. En dat, ja. dat weet ik ook van Jaap Stam. Hè. Jaap deed op een gegeven moment mee aan Alpe d'Huez. Nou, dan fiets je voor de gezelligheid Alpe d'Huez op. Jaap die ging op een gegeven moment gewoon...
3: Voor de gezelligheid, ja, dus wel voor...
2: Maar Jaap ging op een gegeven moment, die ging 8 keer per week trainen. Hè. Ja. En als die niet kon trainen, dan werd hij chagrijnig. Dan zei zijn vrouw, waar ben je eigenlijk mee bezig, man?
3: Maar het was voor het goede doel, toch?
2: Ja, maar het is ook voor de leuk, hè, zoiets.
3: Ja, oké.
0: Okay. Ja, maar het is grappig om te zien hoe gedreven die gasten zijn. En ook met dat padellen bij Arjen Robben, dat hij daar nu zo goed in is.
2: Ja.
0: Want het was een jeugdwedstrijd van mijn zoontje. Dat was hij zo fanatiek. Maar toen stond ik met zijn vader te praten. Toen had ik het erover. Hij zei, ja, hij kan er niks aan doen. Het zit in hem. Het is sterker dan hij zelf is.
2: Maar ja, dat is toch ook wat Arjen Robben uiteindelijk zo'n boeiende sporter maakt.
0: Absoluut.
2: Ik bedoel, 100 interlands. Man heeft alles gewonnen waar het de winnaar valt.
0: Ja, en als hij een beetje beter lichaam had gehad, dat hij een beetje overeind was geweest, had hij nog veel meer gewonnen en gespeeld.
2: Ik vind wel, kijk, Arjen Robben heeft dat imago, maar die heeft toch uiteindelijk bij Bayern München ook 300 wedstrijden gespeeld. Ja. Toen in de land veel prijzen gewonnen.
0: Maar we weten allebei dat hij ook veel blessures heeft gehad en dat hij nog veel meer wedstrijden had kunnen spelen. Ik had verwacht dat er muziekje tussendoor kwam, maar dat gebeurt gewoon niet. Dus we gaan nu gewoon keihard naar het doel voor jou. Popfeminist, hoe is het gaat met jou in druk eigenlijk? Heb jij daar last van als je in een theater staat of iets doet op tv of radio? Of?
3: Nou, ik heb zoveel ervaring in die zin inmiddels dat ik er goed mee om kan gaan. Maar het is wel iets waar je aan moet leren wennen. Maar ik hou me er dan altijd aan vast dat Wim Sonneveld voor elk optreden moest overgeven.
0: Echt waar?
3: Ja, tot op het einde van zijn carrière.
0: Dat is toch echt niet leuk dit? Ik heb ook genoeg collega-presentatoren gehad, die gingen smiddags al de tekst uit hun hoofd leren. Die konden niet mee eten, s'avonds, want dan waren ze te zenuwachtig. En die waren zo zenuwachtig. Ik ben ooit een keer met een andere presentatrice, die wilde ik helpen om een beetje te ontspannen. Ben ik 2 seconden voordat we in beeld kwamen, ben ik op de grond gaan liggen. Zo. Ik denk, dat zal ze zich wel ontspannen. Kwam niks meer uit daarna.
2: Wie was dat?
0: Nee, ja.
3: Die weten we nu niet meer. Dat was het einde. Die ligt er nog.
0: Nee, ze presenteert al heel lang niet meer. Maar ze was altijd vrij zenuwachtig en denk, nee. Ik ga er ontspannen, ik maak een grap. Het begon ze te schoppen tegen me. Ga nou staan. En toen begon het. Dag dames en heren, hartelijk welkom, leuk dat je er bent. En toen keek hij naar haar voor haar tekst. En er kwam gewoon helemaal niks meer uit. Terwijl ik het voor haar deed.
3: Ja.
0: Dus druk is toch een gek fenomeen wat dat betreft. Hey, ik heb het toen verbaasd. En ik begrijp dat het mede heeft gespeeld omdat je dit boek hebt geschreven. Hoe het is gesteld met het feminisme en de rol van de vrouw in Nederland, Europa, maar zeker in Nederland.
3: Ja.
0: Het is ongelooflijk. En vertel nog even, dat was toen die keer dat wij hier ook...
3: Vorige keer toen ik de rol van Erik had hier. Ja. Toen was ik jouw sidekick. En toen vroeg jij mij, waarom ben je eigenlijk feminist, Lisa? Want het is toch, gaat toch best wel goed.
0: Niet meer nodig in deze tijd.
3: Het is toch helemaal niet nodig. Nee. Toen was het 2025. Toen zei ik, nou, het is keihard nodig. Want wist je bijvoorbeeld dat 44% van de Nederlandse vrouwen met zwangerschapsdiscriminatie te maken heeft? En toen sprak jij die illustere woorden, die je net ook sprak trouwens, echt in zo'n progressief land als Nederland.
0: Ja.
3: Of echt als zo'n modern land als Nederland, of het nou gaat om de geletterdheid of de positie van de vrouw. En dat was niet het startpunt voor dit boek, maar wel een heel illustratief ding voor dit boek. We denken dat het heel goed gaat.
0: Nou, ga ik even aan Erik vragen. Op welke plaats staan wij in de wereld als het gaat om gendergelijkheid? De wereldranglijst, wat denk jij?
2: 43ste.
0: Oh, je hebt het gezien.
2: Nee, klopt dat ongeveer?
3: Ja, dat klopt ongeveer, precies.
2: Dat is ongelooflijk dat ik dat weet.
3: Ja. Maar dat voel jij dus.
2: Nee, maar ik weet wel dat wij daar minder goed op scoren dan wij denken.
0: Ja, maar dat
2: want
0: had ik ook toen ik dat hoorde.
2: Oh, wat gaat het goed en het is gewoon niet zo.
3: Nee, het gaat helemaal niet goed. Maar we hebben toch dat zelfbeeld van Nederland, het gidsland. We noemen onszelf ook het gidsland. Ik dacht, dat is een geuzennaam die, weet ik veel, Amerika ons ooit gegeven heeft. Net hebben we gewoon zelf bedacht in de jaren 70. Vind ik ook heel veelzeggend.
0: Ja.
3: Maar we denken eigenlijk van, nou ja, we hebben het hier allemaal goed voor elkaar. Mannen en vrouwen zijn allang gelijk. Wij hadden Aletta Jacobs en de Dolomina's. Vrouwen kunnen toch een bankrekening open? Wat zeur je nou eigenlijk?
0: Ja. Maar ja, ze mogen auto rijden.
3: Precies. Ja. Nou, dat kan je ook niet overal zeggen, helaas.
0: Dat ze kunnen auto rijden.
3: Ja, ik bedoel dat het mag. Oh, of ze het kunnen is een tweede. Er zijn veel grappen over die ik achterwege zal laten.
2: En probeerde jij er nou toch nog even een vrouwenvriendelijk grapje in te duwen?
0: Geinig qua jongens.
3: Dat is, ik kan allerlei onderzoeken noemen, maar ik zal het achterwege laten nu.
0: Ja, nee, ik weet het.
3: Nee, maar goed, dus daar is iets geks aan de hand met dat zelfbeeld en de realiteit. Dus ik dacht, laat ik...
0: Fopfeminisme.
3: Fopfeminisme.
0: We worden gewoon voor de gek gehouden.
3: We foppen onszelf eigenlijk. En, en het idee van fopfeminisme is dus zoals een speen, een fopspeen, een baby wel sust, maar niet voedt.
0: Ja.
3: Zo houdt dat zelfbeeld ons eigenlijk stil, waardoor we ook niet meer echt strijden voor verbetering. En die verbetering is wel hard nodig, want...
0: Maar noem nog eens wat feiten, want ook wetten, maatregelen blijken helemaal niet zo goed geregeld te zijn.
3: Helemaal
0: voor vrouwen
3: niet. Nee, dus bijvoorbeeld tot 1957, dat is echt niet zo lang geleden, waren vrouwen, als ze gingen trouwen, waren ze handelingsonbekwaam. En dat hield dus in dat ze juridisch gelijk stonden aan kinderen of zwakzinnigen. Dus ze verloren eigenlijk alle handelingsmacht.
0: Ja.
3: Ze konden geen rekening meer openen. Ze moesten toestemming aan hun man vragen om te werken. En als ze gingen werken, werd het salaris eigendom van de man.
0: Zo.
2: 1957, ja. Dat zijn onze moeders oma's.
3: Ja. Precies. In datzelfde jaar, tot dat jaar, werd je als vrouw automatisch ontslagen als je ging trouwen. Dus de dag dat je trouwde, kreeg je eervol ontslag. Het is een goedkoop huwelijkscadeau op zich, maar of het echt leuk is, is een tweede. Tot 1971 was je volgens de wet verplicht om gehoorzaamheid aan je echtgenoot te tonen. En wat ik altijd een heel pijnlijke vind, pas in 1991, maar dat weet jij volgens mij, werd verkrachting strafbaar in het huwelijk.
0: Oh ja,
3: daar hadden we het laatst over. Ja.
0: Dat heb ik in de uitzending laatst
3: gesproken. Dus daarvoor stond het niet in de wet, stond er alleen buiten de echt dat verkrachting bestond. Dus binnen de echt was dat niet, had je de echtelijke plicht. Meer recent, de laatste belastingmaatregel die in de geuzennaam, zeg maar, de aanrechtssubsidie heette, die vrouwen stimuleerde om minder uren te werken, want dan kreeg je man een belastingkorting. Die is in 2023 afgeschaft.
0: Nou, 3 jaar geleden.
3: Ik heb potjes humus in de koelkast staan die ouder zijn dan dat, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
3: dat zegt ook iets over mijn huishouden, overigens.
0: Dat zou je ook kunnen stellen, maar veel belangrijker. Je ziet ook niet echt een kentering dus, wat dat betreft. En dat maakt het nog veel verontrustender.
3: Ja, en als je kijkt naar de tweede feministische golf, eind jaren 60, begin jaren 70, met de Dolomina's, die ook nu weer een revival hebben. Toen kwam werd abortus legaal. Het staat nog altijd in het wetboek van strafrecht. Dus het is in feite een gunst die jou verleend wordt als vrouw, als je dat wil ondergaan, en niet volledig toegestaan. Maar sindsdien zijn er niet zulke hele grote veranderingen meer geweest.
0: Maar er komen ook allerlei partijen voorbij die dat helemaal niet zitten. Volgens mij hebben we zo meteen Pieter Gimwis, die denkt daar niet zo positief over.
3: Nou, daar kunnen we even goed over discussiëren. Baas in eigen buik geldt nog altijd.
2: Dat soort partijen proberen wel steeds toch terug te knabbelen, dat de bedenktijd moet weer worden verlengd.
3: Het was deze week in het nieuws. Ik vind dat echt een hele enge ontwikkeling. We hebben natuurlijk een minderheidskabinet die steun zoeken bij allerlei andere partijen. En de SGP heeft als eis gesteld dat de abortuscijfers omlaag moeten om steun te geven.
0: Ja.
3: Maar laten we vooropstellen. Ik denk dat ieder wel denkt dat mensen de abortuscijfers omlaag wil. Want niemand zegt op dinsdagochtend, goh, waar heb ik nou zin in? Heb ik zin in een tosti of in een abortus? Maar dat bereik je door anticonceptie beter toegankelijk. Maar ja, de week van de lentekriebels, daar zijn ze ook weer tegen. Dus het gaat helemaal niet om vrouwen helpen. Het gaat om controle. En dat zie je aan alle kanten. Goed, het is een heel uitgebreid verhaal. Wat ik in het boek gedaan heb, is eigenlijk kijken van, hoe kan het nou dat het zo slecht gaat hier? En daarvoor ben ik dus in de geschiedenis gedoken. En daar kwam ik onder andere achter die handelingsonbekwaamheid. Nou, dat zijn misschien termen die jullie nog wel kennen van oma's of moeders.
2: Ja, ik wist het toevallig. Wij hebben op de radio wel eens over gehad.
3: Ja, maar dit is niet iets wat nou op school geleerd wordt. Of dat huwelijksontslag. Of het feit dat Napoleon, die heeft Nederland ooit geannexeerd. Hij heeft dus die wetgeving allemaal ingevoerd in 1800. En eigenlijk hebben we daar als Nederland gewoon 120 jaar of 130 jaar aan vastgehouden. Maar ja, waarom ben ik dat nou uit gaan zoeken? Om te kijken, hoe kan het nou dat het nu zo slecht gaat? En al die wetten en dat beleid en ook zo'n aanrechtssubsidie die maar 2 jaar geleden is of 3 jaar geleden is afgeschaft, dat heeft natuurlijk effect op de verhoudingen nu. En het gaat vaak in het discours over part-time prinsesjes die maar 4 dagen werken.
2: Wat ik ook echt een lelijke term vind trouwens.
3: Of balanstrutjes, die ik nog erger vind. Maar dat is natuurlijk niet in een vacuüm ontstaan. En ik ben nu zelf moeder. Ik heb een zoontje van 2. En mijn man en ik hebben de verdeling. Ik werk 5 dagen, hij werkt 4 dagen. En ik heb toch vaak, krijg ik de reactie van, waarom neem je dan een kind? Ook een hele aparte formulering. Mm-hmm. Maar ik heb het geluk dat ik een kind kon krijgen. Waarom neem je een kind als je zoveel wil werken? En mijn man is de held, omdat hij een papadag heeft. Dus ook daarin zitten er zoveel oordelen, zoveel aannames, dat er toch wel, ja, om echt die vrije keuzes te maken, is best moeilijk.
0: Maar hoe ga je dat keren? Hoe ga je dat veranderen?
3: Dat boek. Dat hoop.
0: Dat moeten we allemaal gaan lezen.
3: Tuurlijk.
0: Dat boek is gewoon de oplossing.
3: Nou echt, want we moeten wel eerst weten waar we het over hebben.
0: Ik boek, Erik. Zo werkt
2: ik
0: dat.
2: Hoor het.
3: We moeten wel weten waar we het over hebben. Hoe dit is ontstaan en ook hoe we het kunnen oplossen. En dat ligt niet bij de part-time prinsesjes of bij de voltijd prinsjes. Het ligt bij de overheid.
2: Maar Lisa, als je dan kijkt naar al die wetten die allemaal zo kort geleden eigenlijk pas in Nederland zijn gewijzigd en eigenlijk altijd zo verkeerd waren. En als we kijken naar hoe weinig vrouwen eigenlijk in de top zitten van het bedrijfsleven, van kabinetten, dan is eigenlijk de vraag, hoe kan het eigenlijk dat wij altijd gedacht hebben dat wij zo'n feministisch land zijn? Ja, maar dat zijn we eigenlijk helemaal niet.
3: Dat komt omdat we op sommige fronten heel erg vooruitstrevend zijn geweest. Euthanasie eerste van de wereld. Homohuwelijk eerste van de wereld. En in ons hoofd is dat soort van vertaald naar vrouwenrechten. Terwijl dat eigenlijk losstaat van elkaar. Dus in de tijd dat we het homohuwelijk invoerden, was echt nog 60% van de vrouwen financieel afhankelijk van een man. Nou ja, dat is niet echt bepaald vooruitstrevend natuurlijk.
2: Ja.
3: Dus dat is gewoon iets...
4: Zo hebben we eigenlijk een sfeer gecreëerd dat we eigenlijk met z'n allen zo...
3: Ja, dat we lekker... En we denken van onszelf dat we heel geëmancipeerd zijn, waardoor we niet echt meer iets ervoor doen. Dat is ook een probleem.
0: Ik denk dat je het ook even moet geven aan meneer Ginwijk.
3: Nou, dat zou ik graag doen, ja.
0: Misschien in alle...
3: De christelijke partijen hebben ook een hele grote rol hierin gespeeld. Dus laat ze ook onderdeel zijn van de oplossing.
0: Kwalijke rol.
3: Dat zijn jouw woorden.
0: Nou ja, dat maakt er een klein beetje uit op. Hey, ik voel een theatershow aankomen.
3: Die komt er ook.
0: Oh, die, nou ja,
3: wat toevallig.
0: Dat is het toch weer. Weet je toch niet te geloven
2: je
0: allemaal.
2: Zet hem voor, hij wordt zo.
3: Ja, ja
2: wordt
3: jullie zo zijn wel goed op de hoogte. Ja, ik ga ook met een cabaretcollege, noem ik dat. Dat is eigenlijk een theatershow met humor. Een beetje cabaret en een soort tattle.
0: Echt humor om te lachen ook, toch?
3: Wel humor om te lachen. Ja, en wel vrouwenhumor natuurlijk, pas op. Ja. Nee hoor, ik zal het niet over baarmoeders hebben. Maar wel over de loonkloof en dat soort dingen. En ik ga naar Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Groningen. Nou, kijk op mijn website, dan zie je alle speeldagen.
0: Dat is al klaar. Je hebt helemaal geschreven wat het programma ook.
3: Ja, ik heb al 2 shows in Delamar gespeeld toen ik het boek uitbracht. En dat was binnen een week uitverkocht. Het is echt ongelooflijk. Het gaat gewoon heel goed. Het boek kwam binnen op 3 in de bestsellerlijst. Dus er is honger naar verbetering, denk ik.
0: Gaat het nog besproken worden in die podcast van jullie ook, of niet?
2: Nou, dat kan maar zo, ja.
3: Bij deze?
2: Bij deze.
3: Ik hoor een ja. Of ik hoor geen nee.
2: Ik hoor een voorzichtig ja.
0: Dat ben ik. Ja. Nee, heel goed Lisa. En ik blijf erbij. Ik ben nog steeds verbaasd. Ik zat het een beetje voor te bereiden. Ja. Het is toch niet waar dit? Het kan toch niet waar zijn dit?
2: Maar het is boeiend om je te bedenken. Dat is ook voor een deel wat Nederland is. Hè? Nederland is bijvoorbeeld ook een land waar wij altijd met z'n allen eigenlijk spelen. Dat onderwijs de grote gelijkmaker is. Ja. Hè? Dat als jij van wat bescheidener kom af bent. Dat je via het onderwijs kun je dan alsnog omhoog werken. Is niet zo.
3: Nou nee. En laten we zeggen dat er een fop voetbal vibe is. Want we denken ook nog steeds dat Cruijff ergens op dat veld staat, volgens mij, als het bij het Nederlands elftal...
0: We worden geen wereldkampioen, zeg
3: jij. Ik ben bang van niet.
0: We gaan maar, in de eerste ronde uit, hoor.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik denk dat het goed is dat ze verloren hebben, want dan is het even weer voetjes op de grond. In plaats van, we gaan wel even wereldkampioen worden.
0: Ik heb niet het gevoel dat iemand in Nederland het gevoel heeft dat wij even wereldkampioen gaan worden. Ik bedoel, hou de schade beperkt, zou ik bijna willen zeggen.
3: Ook dat zijn jouw woorden, maar dat ben ik met je eens, ja.
0: Oké, fopfeminisme en de betere ook in de slechtere boekenwinkel nu te verkrijgen. Dankjewel, Lisa.
3: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
8: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
9: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
10: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
12: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
13: Een legendarisch bedrijfsfeest, maar zonder gedoe. Bij Mooie Bol vind je alles onder één dak. Speltoernooien, karaoke, pingpong, jeu de boel, streetfood van Ron Blauw. Op 9 locaties tot 1000 personen. Regel het nu via mooiebol.nl/BNR of kom langs.
12: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
14: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
15: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
14: Welk bedrag gaan ze je geven?
16: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
14: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
17: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
14: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
18: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het lijkt dat we het drukste moment van de avondspits alweer gehad hebben, maar nog altijd ruim 400 kilometer file. Veel vertraging zien we in het westen en het midden van het land. En vooral veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Maar een paar opvallende, zoals altijd. Op de beginnende A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Woerden is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging is nog altijd een half uur. Zojuist ook een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Dat gebeurde bij Rotterdam Prins Alexander. Na 6 kilometer file al met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En verder een half uur oponthoud nog op de A27 van Utrecht naar Breda voor Werkendam. En er staat zo'n 15 kilometer file. Verder een snelheidscontrole gezien op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. Is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van rapper J. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. Morgen is er een demonstratie bij het Gelredome in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden ongeveer 100 mensen verwacht. De zeedrone die is ontploft in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens Oekraïne was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. En Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. Drie mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroof uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Een stel uit het Gelderse Elspeet, dat net een huis had gekocht, heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal, onder de vloer, in het plafond en ook verstopt in de hal. 1 van de flessen is €500 waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. Het weer nog van Weer Online. In Zuidoosten nog wat buien. Het is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later regen en maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
24: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
25: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
26: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
27: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
28: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leer het allemaal. Ga naar fiverr.ai.
30: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
29: Vijfhart, dat klopt voor jou.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: blijven bestaan.
1: Toen heeft Esther Awand besloten om het stokje over te dragen.
2: Twee uur alweer van deze uitzending. Friday Move. De middag hier in The Bank, een nieuw kantoorcomplex aan het Rembrandtsplein. Mooi gelegen hier ook. En naast me zit Erik Dijkstra, co-host voor vandaag. Verleden was dat het PvdA een beetje voor jou, toch? Die hoek zat jij, toch?
3: Ja, zeker. Ouderwets links, ja.
2: Nog steeds?
3: Ja, nog steeds, ja.
2: Ja ik van huis uit, je opa, al dat soort...
3: Ja, mijn opa die was echt lid van de SDAP nog toen.
2: Ja.
3: En van mijn vaders kant, die waren zelfs lid van de CPN.
2: Zo?
3: Ja,
2: dat zijn de echte.
3: Ja, dat waren de echte.
2: Ja.
3: De gestaalde kaders.
2: Maar kun je nu vinden in wat er nu pro voor staat? En of zeg je nou, het is niet helemaal mijn bloedgroep?
3: Nou ja, ik vind die hele fusie en die naamsverandering... daar ben ik helemaal niet zo kapot van, als ik heel eerlijk ben.
2: Nee, je had het liever gehouden zoals het was. PvdA gewoon.
3: Ja, ik vind altijd dat je moet oppassen met het weggooien van twee goede merken. En dat heb je nu eigenlijk een beetje verwaterd tot één. Ik vind het ook niet zo'n lekkere naam, pro.
2: Nee, daar hebben ze ook nog gezeik mee, want er loopt nu een rechtszaak volgens mij. Terwijl die andere
3: krijg je dat,
2: tijdjes.
3: Doe ik allemaal nog.
2: Ja.
3: Ik sta nog niet te juichen.
2: Nee, ik merk het aan je. Maar dat kan nog komen.
3: Kan nog komen.
2: Ja, zou ik net zeggen. We hebben het net over gehad. Zoals het nu gaat, werkt het toch niet met het minderheidskabinet. Jij zegt, geef ze nog een kans. Eigenlijk zou je ze gewoon moeten laten vallen.
3: Nee, natuurlijk niet, man. Het is 100 dagen onderweg. Natuurlijk geef je zo'n kabinet nog een kans.
2: Ja. Voor wat? Oké.
3: Okay. Heb jij net een citroen op of zo?
2: Nee, echt niet. Maar ik heb het gevoel dat dit echt nergens naartoe gaat. Omdat ze allemaal met hun hak in het zand gaan. En nou goed, dat kunnen we ook aan de deskundigen gaan vragen die erbij zijn gekomen. Michiel Jurjens, vriendin meegebracht weer, heel goed.
4: Ik heb goed naar de feedback
2: geluisterd. Ja, dat is belangrijk inderdaad voor jouw prestaties. Valt mij altijd vaak op dat jij dan beter presteert als je vriendin erbij is.
4: Klopt.
2: Dus bij deze.
4: Ja.
2: En Pieter Ginwis heeft niet zijn vriendin meegebracht, maar wel zijn voorlichter volgens
4: mij. Ja, dat klopt. En ja. Die heeft dan wel weer de naam Pieter. Dus,
2: ja, die heeft dezelfde naam. Heb je hem daarop gecast ook, of niet?
4: Ja, dat is bij onze selectie. Criterium. Ja? Minimaal.
2: Dan
4: ja.
2: Moet je lekker bij voelen. Dat er veel de naam Pieter rondgaat in het gebouw. Dan.
4: Zoiets.
2: Ja. Ja. Heb je er een beetje vertrouwen in? Mag ik Pieter zeggen gewoon?
4: Ja, natuurlijk. Natuurlijk Wilfred. Ja.
2: Nee, maar heb jij er een beetje vertrouwen in, Pieter?
4: Dit in dat kabinet? Minderheidskabinet? Nee, op dit moment niet. Tegelijkertijd betekent niet dat ik gelijk jouw consequentie trek en dus maar naar huis. Ik wil ze nog wel een kans geven. Sterker, ik denk dat het heel slecht is in dit land. Dat we, als het even niet zo lekker gaat, of als we er even geen zin meer in hebben, zoals Geert Wilders in de vorige periode, dat we dan de stekker eruit trekken met als beloning dat je dan naar de kiezer mag in de hoop dat je dan weer meer zetels scoort. Ik denk dat het heel goed is in dit land als we 1 keer in de 4 jaar verkiezingen hebben.
2: Ja.
4: En in die 4 jaar moeten we het gewoon met elkaar rooien en het goede doen voor het land. En als het niet lukt met een minderheidskabinet, dan moeten we maar op een gegeven moment een nieuwe formatie.
2: Ik ben helemaal op. Net als zojuist Marcel Leef vertelt, als je goede argumenten hebt, het kabinet moet absoluut blijven zitten. Moet gewoon de rit uitzitten, want wat er ook kan gebeuren, dat als er weer verkiezingen komen, dat je met dezelfde soort uitslagen te maken gaat krijgen. Zeteltje hier, zeteltje daar, zal niet een heel groot verschil worden. Zit je met hetzelfde probleem, hè? Toch?
4: Ja, bovendien, wat gebeurt er dan in het land?
2: Ik Erik, maar ja, maakt niet uit. Ja, wat gebeurt er in het land dan?
4: Politici praten te veel.
3: Ja, nee, dan wordt het een grote puinhoop, wordt het dan, Wilfred. Laat die mensen toch gewoon even zitten, joh.
2: Dat zeg ik toch, ik ben om.
3: Ja. Heel goed.
2: Toch? We zijn om nu bedankt.
4: Ja,
2: en jullie gaan je ook het positieve opstellen. Maar ik hoorde net weer van Lisa Loep dat jullie allemaal voorwaarden stellen. Dat het aantal abortussen moet omlaag. De SGP.
4: Je moet ze niet... Maar kijk, sowieso is het altijd verstandig voor
2: heb
4: een kabinet.
2: Heb je nog wel een boek voor je, Fopfeminist?
4: Oh, okay, kijk aan. Nou, dan heb ik in ieder geval wat te doen dit weekend.
2: Ja.
4: Nee, maar het is sowieso goed als zo'n kabinet niet op de tenen gaat staan van allerlei partijen. Ik bedoel, als Pro wat wil of de ChristenUnie wat wil, dan is het handig om daar rekening mee te houden. En op dit moment zijn ze eigenlijk met een valse start begonnen. Ze hebben een coalitieakkoord gemaakt met een gigantische bezuiniging op sociale zekerheid.
2: Ja.
4: Ze hebben daarmee eigenlijk een handgranaat in de polder gegooid. En die zullen ze eerst zelf moeten demonteren voordat je verder kunt. En dat is nu eigenlijk het probleem waardoor we eigenlijk inderdaad met het gevoel zitten...
2: Voor de duidelijkheid, aantal dingen worden nu toch weer aangepast. Maar die 6, bijna 7 miljard moet toch wel bezuinigd worden. Hoe kan dat dan precies?
4: Nou, dat zegt de VVD en dat staat in het coalitieakkoord. Maar je ziet eigenlijk dat iedere week die voorbij gaat, zie je dat steeds meer coalitiepartijen eigenlijk afstand nemen van hun eigen coalitieakkoord. En een beetje ruimte scheppen. Van nee, ja, we gaan wel zien. We moeten eerst over de inhoud praten. En dan kijken we wel wat voor bezuinigingsbedrag er overblijft. De enige partij die dat nog niet letterlijk durft te zeggen, is de VVD. En de VVD is op dit moment dus ook de staar in de weg om verder te komen. En dat is volgens mij wel vaker het geval.
2: Ja. Staan ze een beetje onbekend, toch, Michiel?
5: Ja, maar zo zijn er heel veel analyses vanuit partijen naar elkaar toe. Wiens schuld het nou is dat die stilstand, die we wel allemaal zien, maar wiens schuld dat nou precies is? Want als je de VVD hoorde weer ook deze week in het debat, ja, dan wordt er ook wel gezien, zegt de VVD, dan ja, het kabinet heeft dan wel iets van een stap gezet. Maar ja, we hebben ook afspraken met elkaar gemaakt in dit coalitieakkoord. En laat die bonden maar aan tafel komen zitten. Het zijn de bonden juist die de boel vertrouwen. Dus dat is dan wat de VVD zegt.
2: En jij als buitenstaander, wat vind jij? Hoe kijk jij ernaar?
5: Nou, wat ik zie is in de coalitie twee partijen, in dit geval VVD en D66, die totaal verschillende belangen hebben. Dus de VVD die bang is om het verwijt te krijgen om mee naar links getrokken te worden. Dat zag je deze week meteen toen Sjoerd Sjoerdsma de deal met Pro had gemaakt voor toch bijna 400 miljoen extra naar ontwikkelingshulp. Toen zag je al die rechtse concurrenten van de VVD in de Tweede Kamer, zag je alweer, haha, kijk, jullie is met links meegaan. Richting D66 was het juist, zeker vlak nadat het coalitieakkoord gepresenteerd was. De kritiek ook vanuit echt het sociaal-liberale deel van de achterban van D66, die vinden het allemaal te veel naar rechts toe gaan.
2: Nu schets je precies het klimaat waar we dus in verkeren. Dus dan ga je een beetje zitten lachen als die ene dit doet en dan gaat lachen als die ander dat doet. Er zit toch geen positiviteit in, geen constructiviteit op deze manier. Dit gaat toch nergens naartoe dan?
5: Ja, en je ziet het kabinet de hele tijd maar pogingen doen om uit te stralen dat dat wat jij nu zegt, dat, en misschien ook wat Pieter naast mij ook al zegt, dat dat allemaal wel een hele pessimistische manier naar zaken kijken is. Want kijk ons nou eens volop bezig zijn en velbrieven weer langs. Deze week Pro en ook Ja 21 gaan om maar wel koffie te drinken en te kijken waar moet het dan naartoe met wat we op de sociale zekerheid aan vraagstukken hebben. Een lange Instagram-post van D66 deze week op de 100 dagen... met welke partijen er wel niet allemaal werd samengewerkt om hele mooie dingen te bereiken. Wat vond jij daarvan, Pieter, van die post met al die prestaties?
4: Ja, het komt een beetje aanmächtig over tegelijkertijd. Ach, ik vind het uiteindelijk vind ik het onderliggend best wel mooi dat je er zo mee pronkt, soit. Maar we moeten in dit land van minderheden moeten we uiteindelijk via samenwerking verder komen. Dus uiteindelijk zijn
2: dat
4: wij
2: al die
4: ook
2: partijen zeggen,
4: een constructieve partij. Ja, maar oké, wij zijn best wel bereid een stap vooruit te zetten. Dat hebben we in het verleden vaak genoeg aangetoond. Wij zijn niet opgericht om alleen maar boete te schreeuwen en op de barricade te gaan. Alleen hier zit een intern probleem. Eigenlijk is het, kijk, we zitten in een soort niemandsland. We hebben nog nooit een minderheidskabinet gehad op deze manier, dat er ook in de Tweede Kamer echt een meerderheid was. In andere landen, zoals in Denemarken, Noorwegen en Zweden, zijn ze dat wel gewend. Alleen, wij hebben hier eigenlijk een minderheidskabinet gekregen op de manier van een meerderheidskabinet. Namelijk met een hele harde financiële tabel. En daar houden we elkaar aan als coalitiepartijen. En, maar dat veronderstelt een meerderheid. En die is er niet. En dus moet je dat eigenlijk anders aanpakken. Dan moet je beginnen eigenlijk met een visie. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt moet beter gaan werken. Of onze sociale zekerheid willen we ook in de toekomst nog overeind houden. Noem een andere gemeenschappelijke opdracht. En dan daarover met elkaar gaan spreken. En wat dan financieel uiteindelijk het resultaat is, dat is dan daar een afgeleide van. En nu draaien ze het om. Ze zijn eerst met een financiële tabel begonnen van defensie. Daar moeten we in investeren, dat kost geld. Oh, weet je wat, dat halen we op bij de sociale zekerheid. En dat doen we ook heel hard op de VVD wijzen. En daarmee hebben ze zichzelf in een onmogelijke positie gecreëerd en gemanoeuvreerd. En dat is denk ik het kernprobleem. Daar is wat tijd voor nodig om eruit te komen. En ik hoop dat het kabinet en premier Jette ook leiderschap gaat tonen in die gesprekken met de bonden samen met Hans Velbrief. En dat we in de loop van de zomer deze wat valse start achter ons kunnen laten.
2: Dus eigenlijk zeg je ook, we moeten het een beetje leren. Wat ze in andere landen wel kunnen met een minderheidskabinet is voor ons zo nieuw. Dat moeten we even, geef ze even de tijd, zoals ik net al zei.
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, want ik vind een minderheidskabinet,
2: je zit hier scherp op te letten. Ja. Ga door.
4: Ik vind een minderheidskabinet op voorhand helemaal niet zo negatief. Ik vind het
2: ik vind het heel goed plan.
4: En het geeft ook, dat moeten we zien. Maar het geeft in ieder geval kansen aan ook andere partijen die anders in de oppositieperiode alleen maar buiten, een beetje buitenspel staan. En dus ik zou zeggen, geef het een kans. Maar kijk dan wel goed naar Denemarken, Zweden en Noorwegen, hoe het ook kan.
2: Ja. Esther Ouwehand weg? Vrijwillig?
5: Stap terug. Ja, we hebben natuurlijk partijen gezien met leiderschapswissels waar dat ook wel eens anders verloopt. De BBB nog een paar maanden geleden. Ja. En toen interne oneenigheid over wie dan de opvolger moest worden. Bij de Partij voor de Dieren gaat dat rustiger. Maar natuurlijk wel na een periode met weinig rust.
2: Er is heel onrust geweest daar, zeg. Ben je nog aan trouwens?
3: Ik zit niet. Ik was even weggedroogd. Maar ik vond wel dat Esther Ouwehand is wel, vind ik, van alle Kamerleden en partijvoorzitters, die is wel goed in het debat, hè? Vind je niet? Die vind ik echt altijd. Ik vind het ook goed dat ze wel behouden blijft voor de Kamer. En ze heeft best wel veel tegenwind. Gaat ook in die verkiezingen. Ook in die partij met die hele club in de Eerste Kamer. Die dat ook niet zo heel fraai deed eigenlijk. Dat heeft ze allemaal overleefd. En dat zei nu, wat staat wel een mooie metafoor. Ze zei geloof ik, soms fiets je een tijdje op kop. En als je moe bent, neemt iemand anders het even over. Zo kan het ook zijn.
5: Als je een estafette aan het lopen bent, bijvoorbeeld naar ergens heel ver jouw doelen dan. Inderdaad, en Christine Teunissen, die gaat Esther Ouwehand nu opvolgen.
3: Ja, die is wel van de lijn Esther Ouwehand volgens mij.
5: Ja, die, als je het echt echt zo in kampen in wil gaan delen. Wat soms fijn is om het allemaal te begrijpen. En zeker ook wat er in die senaatsfractie is gebeurd. Dan is Christine Teunissen is gewoon kamp ja. Esther Ouwehand. Dus Esther Ouwehand die ook al voor de verkiezingen had besloten... dit wordt de laatste keer dat ik lijsttrekker ben. De opvolger stond klaar. Dus dat kan rustig gaan gebeuren.
2: En Gijs Tuinman is uit onvrede vertrokken, toch? Die was een beetje klaar met alles, toch?
5: Nou ja, Gijs Tuinman was weer team Mona... Ja. Inderdaad, in de strijd die we bij de BBB gezien hebben. En nu heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Ja.
3: Maar Gijs Tuinman ook wel ingewikkeld, toch? Die had toch ook een broer die heel dik in de wapenfabrikage en zo zat?
5: Daar zijn wel journalisten mee bezig, geloof ik, inderdaad. Ja,
3: ja. Toch? Dat ja. Vond ik wel een beetje... Ik denk, van dat is niet zo dat is toch niet
2: is
3: zo
2: een tweelingbroer van hem, die?
3: Toch is het nou zo'n tweelingbroer? Dat weet ik even niet.
5: Nou, ik weet ook niet precies wat het verhaal is. Maar het ligt zo gevoelig, inderdaad, met al die miljarden... die precies in deze periode naar... Defensie toegaan. We hebben deze week een heel verantwoordingsdebat gehad waar mijn buurman ook daar druk mee bezig is geweest en alle kritiek die er van de Rekenkamer is geweest, juist ook op hoe er bij Defensie met het geld wordt omgegaan.
2: Ja. Nou, hoe heb je dat ervaren, dat debat?
4: Ja, het is eigenlijk een heel belangrijk debat, maar het krijgt altijd heel weinig aandacht, dus fijn dat we het hier even erover hebben, want het is heel raar dat in Den Haag als we Prinsjesdag vieren, dan gaan de hoedjes op en wordt er feest gevierd. En bij verantwoordingsdag zo zie je weinig. En dus, terwijl thuis gaat het precies andersom. Hè? Als je de badkamer wil gaan verbouwen en je krijgt de offerte binnen.
2: Daar is je net mee bezig, Erik.
4: Ja, oké. Okay, maar als je de offerte... Erik, als jij de offerte binnenkrijgt, dan ga je niet de vlag uithangen en hoedjes opzetten. Dan kijk je met een bedenkelijk gezicht van, nou, moet het nou zo nodig voor zoveel geld?
3: Ja, dat klopt.
4: En als het uiteindelijk de badkamer wordt opgeleverd en alles doet het perfect, dan ben je blij. Maar op het moment dat de kraan lekt, het kastje hangt scheef en de tegels zitten niet recht, dan ga je verhaal halen. Maar hier in Den Haag moffelen dat een beetje weg. En dat was afgelopen week het geval. Een paar weken terug heeft de Algemene Rekenkamer gezegd, 2025, dus nog het jaar van het kabinet van Schoof,
2: ja,
4: was een jaar van stilstand. En in sommige gevallen zelfs van achteruitgang. We zijn verder bij allerlei doelen vanaf gekomen. De woningen worden niet gebouwd. De asielzoekers die moeten worden gescreend op terroristische activiteiten worden niet gescreend. Defensie heeft weliswaar miljarden in wapens geïnvesteerd. Maar je kunt zo de wapenkamer binnenlopen. Dat gaat niet goed. Dus het was een jaar van stilstand. Maar daar hebben we een beetje weggemoffeld. En ik ben blij dat we daar wel goed debat over hebben gehad. En dat we er nu over kunnen praten.
2: Ja, want het is wel debat? Aan de hand. Wat maakt het debat goed dan?
4: Nou, het... Wat in ieder geval goed aan de orde is gekomen, is dat een aantal onderwerpen dit kabinet echt wel beterschap heeft beloofd. Een van die voorbeelden. Er zou worden bezuinigd op ambtenaren. Er zou een miljard op worden bezuinigd. Er zouden echt ambtenaren uitgaan.
2: Je kan er ook wel twee op bezuinigen, denk ik.
4: Zeker, zeker. Ja. Denk ik ook. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon die bezuiniging per departement verdeeld. En daar hebben we niet verteld van deze taken moeten eraf en deze ambtenaren moeten er dan, deze aantallen moeten eruit. Nee, ze hebben gewoon een bedrag neergelegd. Wat zijn departementen gaan doen? Ja, die hebben de zomerbarbecue weg bezuinigd. Zijn die minder punaises gaan kopen, maar hebben geen mensen weggestuurd. Nee. Dus het aantal ambtenaren is met 3000 gegroeid afgelopen jaar. Dus we sturen op een verkeerde manier, stellen de doelen niet concreet en vervolgens is zo'n kabinet er niet afrekenbaar. Ja, en dit kabinet is alweer een kabinet verder dan het vorige kabinet wat die resultaten niet heeft geleverd.
2: Gekke, dit is toch concreet genoeg, zou je moeten zeggen. Ja. Je ambtenaren moeten gewoon weg, klaar. Dat is toch gewoon de afspraak dan?
4: Ja.
2: Dan gaan ze geen punaises meer halen. Waar gaat dit over, zeg? Ja, dan komen de ambtenaren bij. Nee, maar we lachen erom, maar het is toch niet te geloven eigenlijk dit?
4: Ik vind het niet te geloven en dan wordt er beterschap beloofd en dan moet je hopen dat dit kabinet dus een poosje zit, zodat we volgend jaar ze kunnen afrekenen op resultaten.
2: Dus ze moeten gewoon lekker blijven zitten, dat zei ik net ook al.
4: Ja. We zijn het eens.
2: Ja. Nee, maar ik bedoel, dat betekent dus dat we nog steeds op dezelfde manier te werk gaan als een aantal jaar geleden, zoals ook de toeslagenaffaires ontstaan. Er wordt nooit echt scherp gehandeld door heel veel partijen niet.
4: Nee, ik denk ook dat de cultuur in Den Haag er een is dat ambtenaren bewindspersonen adviseren van, weet je, je moet je doel niet te concreet stellen. Want stel je voor dat je je doel niet haalt, dan sta je in de wind. En wij in de Kamer moeten niet gelijk als een doel niet wordt gehaald om iemands hoofd schreeuwen. En als wij iets genadiger zijn, dat past natuurlijk bij de ChristenUnie.
3: Dat vind ik ook een mooie term.
4: Dan kunnen wij ook, denk ik, enerzijds concreter zijn en anderzijds ook echt iets gaan presteren. En als het niet lukt, kijken hoe het beter kan. In plaats van gelijk iemand afrekenen en wegsturen.
2: Ja, maar die ambtenaren willen zichzelf eigenlijk in stand houden natuurlijk ook. Dus dat speelt ook nog een rol.
4: Kijk, ik waardeer ze zeer en ik ben het ooit ook een aantal jaar geweest. Maar het is wel iets van zelfrijzend bakmeel, ja.
2: Vroeger had je bij de publieke omroep kregen al die omroepen kregen een budget. En als het budget er nog niet helemaal op was, gingen ze dat opmaken. Ik weet dat er ooit een verhaal is geweest van Jos Kuijer.
3: Dit is wel een echt lang geleden. Want het verhaal wat we nu krijgen is lang geleden.
2: Nee, maar het doet me hier een beetje aan denken. Dat geld moest dan opgemaakt worden. En dan gingen Siert de Vos en Jos Kuijer gingen er met een boot 3 weken op de Wijzerzee varen om te kijken hoe de Elfstedenroute moest zijn dan. Die winter weer. En net zolang tot het geld op was.
3: Dat is ook verschrikkelijk.
2: Ja, en er werd gezegd, we hebben ons budget weer gehaald. Dus we krijgen hetzelfde budget. En zo bedoel ik, zo wordt er geredeneerd. Zo wordt er in allerlei organisaties en situaties gedacht. Ja. En dat krijg je er gewoon niet uit.
4: Nee, dat is echt super moeilijk. Geld op zoek naar een bestemming. En iedereen heeft een bepaalde begroting. Oh ja, het is nog niet op. Nou, dan gaan we het aan allerlei gekke dingen opmaken. Ja. Tegelijkertijd, in heel veel departementen, ministeries, gewoon te weinig geld. Hè? Bijvoorbeeld infrastructuur en waterstaat.
2: Ja.
4: Al een aantal jaren klinkt daar onze bruggen.
2: 300.000 bruggen, viaducten enzovoort. 58.000 viaducten sowieso. Die moeten allemaal onderhoud hebben. Ja, allemaal, hè?
4: Ongelooflijk. Sluizen zijn vaak in de jaren 30 gebouwd. De viaducten, bruggen in de jaren 60. Dat is allemaal gebouwd voor een paar duizend auto's. Ja. Inmiddels rijden 100.000 auto's overheen. Zwaarder vaak. En we hebben niet het geld gespaard om ze te vervangen. En dat gaat echt tot grote problemen leiden. Hier een eindje verderop, hè, de spuissluizen bij IJmuiden. Mm-hmm. Een jaar geleden bleef per ongeluk de deuren openstaan. Waardoor er heel veel water binnenstroomde. Waardoor het waterpeil bij Amsterdam pijlsnel steeg.
2: Ja.
4: Het gaat dus serieus.
2: En er was één ambtenaar die dat door had. Dus iemand had dat door, gelukkig.
3: Ja, maar goed dat hij niet was wegbezuinigd.
2: Die had het gelukkig door. Die heeft op tijd ingegrepen. Eén iemand.
4: Ja, nee, maar het is echt, dit is heel problematisch. En ik vind dat de prioriteiten ook van dit kabinet wat dat betreft niet helemaal juist liggen. Er moet meer geld naar de vervanging van die bruggen en die sluizen.
2: Ja. Het klinkt allemaal
5: goed. En waar moet dat geld dan niet vandaan komen wat dan wel naar de bruggen en de sluizen gaat?
4: Dat is een goed politiek gesprek. Hè? We hebben gehad over allerlei fiscale regelingen, zoals een hypotheekrenteaftrek. Waarom hebben we die nog zo in stand? Maar ik vind het wel opmerkelijk. Hè? Ik ben echt voor onderwijs. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat dit kabinet wel 1,5 miljard per jaar uittrekt voor onderwijs. Maar geen 1,5 miljard voor INW. Waarom is dat waarom is er niet iets gelijkelijk gebeurd? Hè? Dus er zijn keuzes gemaakt die niet helemaal mijn keuze zijn. En het heeft te maken dat zo'n ministerie als infrastructuur en waterstaat, wat vroeger heel belangrijk is, tegenwoordig toch minder belangrijk
2: is. Ja, straks, Pieter, moeten we eerst een brug hebben die instort, zoals daar bij Genua of zo?
4: Genua. Het lijkt wel, hè, dat we eerst een overstroming of eerst een instortende brug moeten hebben.
2: Die sluis open moeten laten staan. Hè? Dat het echt eigenlijk mis was gegaan.
4: Eigenlijk wel. Hè? Zeker als Amsterdam onder water was komen te staan, dan was de wereld kwijt.
2: Had jouw hele badkamer onder water gestaan.
3: Oh, hou op, man.
2: Ja. Wordt hij wel mooi of niet?
3: Hij wordt prachtig.
2: Ja?
3: Ja, ik krijg zelfs een sunshower, hè? Wist je dat?
2: Echt waar?
3: Ja, man, dat is echt een fantastisch ding. Dat zet je aan, lekker warm, heerlijk.
2: Sunshower, heb jij al een sunshower, Pieter?
4: Nee. Mijn badkamer is sober en doelmatig.
2: Ja. Het is wel jammer eigenlijk. Jullie zijn een beetje te klein eigenlijk om heel erg belangrijk te kunnen zijn.
4: Maar klein maar fijn. En dit kabinet heeft elke zetel nodig. Hè? Dus ik vind het wel. Kijk, en het voordeel is, we hebben geen grote partij. Maar als Kamerlid heb je wel een beetje overzicht over heel veel onderwerpen. En je kunt dus op veel onderwerpen het verschil maken. Terwijl veel van mijn collega's bij een grotere partij, die zijn alleen woordvoerder Mahoniehout. En die kunnen dus niet zoveel impact altijd maken. Dus het heeft wel zijn voordelen om
2: dit te zijn van een kleine
3: partij. Ja. Ik vind de ChristenUnie is een goede partij.
2: Ja.
3: Die deugen, daar kun je onderduiken. Ja. ChristenUnie.
4: Dankjewel, Erik.
2: Graag dus.
3: Dus stem allemaal op de ChristenUnie de volgende keer.
4: Kijk, want iets groter, dat helpt wel.
5: Zo snel kan dat gaan. Dat is mooi.
2: Ja. Hey, Michiel, lang nog voordat ze met reces gaan dan?
5: Zomerreces, dat is begin juli. Dus even de komende maand doorkomen. Maar dan moet er richting augustus ook alweer gaan onderhandeld worden over wat dan de grote, bredere begroting richting Prinsjesdag gaat worden. We hebben het nu de hele tijd over de sociale zekerheid. Daar komt straks nog de bezuinigingsplannen bij de zorg. Het eigen risico dat omhoog gaat, maar waar ook geen politieke steun voor is. Dat komt er allemaal nog bij.
2: Gewoon via laten zitten, gewoon een beetje rust in die tent. Hartstikke goed. Ja. Dat is de conclusie. He?
5: We gaan het zien de komende 100 dagen.
4: Ja. Moeten ze wel presteren. Iets minder beloven, iets meer presteren. Dat zou wel helpen. En rustig 4 jaar laten zitten.
2: Ja. Je zat er lekker in, vond ik vandaag weer, Michiel. Dat merkte je
5: goed
2: meteen.
5: Goed om te horen. Was. Ja, nee, dat vond het leuk.
2: Ja, Pieter, bedankt. Gaan wij zo verder.
4: Dankjewel.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
10: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
9: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
12: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
14: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
15: Kenneth Smit.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
17: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: .nl.
20: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer. BNR
21: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB Verkeersinformatie. Het drukste moment van de avondspit ligt achter ons, maar met nog altijd bijna 400 kilometer file. En ongelukken zorgen op een paar plekken voor flink wat vertraging, zoals de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Voor Breukelen is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen, tussen Jouren en Knoopend Heerenveen is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Groningen volgt Leeuwarden over de A32 en de N31. A12 dan, Arnhem richting Den Haag. Bij Woerden ook een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een half uur. En tenslotte een snelheidscontrole gezien op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 21,3.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
23: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. Is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van rapper J. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. Morgen is er een demonstratie bij het Gelredoom in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden ongeveer 100 mensen verwacht. De zeedrone die is ontploft in een haven in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens Oekraïne was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. En Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. Drie mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroven uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden. Dat de 3 dezelfde straf krijgen valt op, want 2 hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Een stel uit het Gelderse Elspeet, dat net een huis had gekocht, heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal, onder de vloer, in het plafond en ook verstopt in de hal. 1 van de flessen is €500 waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. Het weer nog van Weer Online. In Zuidoosten nog wat buien.

0: is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen en maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
2: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
3: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
3: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Van Bentum en Keulen advocaten.
9: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
10: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: heeft Esther Aland besloten om het stokje over te dragen.
1: Laatste uur alweer voor de uitzending van de Friday Move vanuit de Bank.
2: Dat is zo leuk om te zeggen. Ik kan niks aan doen, maar ik vind het echt leuk. De Bank. Klinkt ook goed. Soms zie je ergens denken, dat klinkt helemaal niet, maar dit klinkt echt heel fijn.
1: Oh ja, onze DJ Thomas Robson en de co-host van vandaag is Erik Dijkstra, die inmiddels een beetje bijgekomen is. Je zakte wat weg, Erik. Je bent vermoeid, ben je?
3: Ja, te druk, hè?
1: Te druk, hè? Ja. Je doet te veel, hè?
3: Nou ja, ik ben wel blij dat er nu een beetje zomervakantie aan zit te komen, ja.
1: Maar ik ben echt jaloers op jouw carrière. Ik heb er toch eens een beetje naast zitten kijken. Jij doet zoveel leuke verschillende dingen. Je mag echt cherrypicking doen, lijkt het wel, wat je allemaal aan het doen bent.
3: Nou ja, daar valt er wel mee. Maar ik doe wel de meeste dingen die ik doe, vind ik wel heel leuk, ja. Het is wel een kunst in het leven dat je uiteindelijk... Dat de dingen die je doet, je werk, wat toch een groot deel is van je werk, van je leven. Dat het leuke dingen zijn.
1: Ja, dat is belangrijk.
3: Heb jij toch ook wel?
1: Ja, heb ik ook. Ik doe alleen maar hele leuke dingen. Maar je hebt nu ook een goed verhaal. Dus met verhalen die jou ook weer raken. En dan maak je een verhaal omheen, zeg maar.
3: Nou ja, dat is eigenlijk een boekenprogramma op tv. En dat is altijd lastig, hè, om een boek te vertalen naar televisie.
1: Ja.
3: En ik heb op een gegeven moment een programmaatje bedacht. Het gaat over non-fictieboeken. En dat zijn boeken die ik interessant vind op een of andere manier. En dan interview ik de schrijver van het boek. En dan gaan we naar plekken die van belang zijn geweest in dat boek.
1: Ja. Dat is toch mooi om dat te kunnen maken ook?
3: Fantastisch.
1: Ja, lijkt me ook. En naast je zit, je kent hem elkaar, heb ik begrepen.
3: Mickey Hoogendijk.
1: Mickey Hoogendijk, inderdaad.
4: Hallo.
1: En die heeft ook een boek geschreven.
3: Zeker.
1: Alleen, waar is het boek, Mickey?
4: Geen idee. In je boekenkast.
1: Ja, heel goed.
3: Heb je het wel gelezen dan, Wilfred?
1: Nou ja, ik heb het dus niet kunnen lezen, want ik heb het niet.
3: Mickey,
1: nee, dat is ook niet best. Ja, sorry.
3: Jongen,
1: heb je gezien hoeveel boeken er vandaag liggen op mijn broodje hier? Hè?
3: Je nodigt iemand uit om over een boek te praten. Ja, ze zeggen, ik heb het niet gelezen, ik heb het niet.
1: Ik heb het echt niet gekregen. Dus, maar het belangrijke is, zij kan ons er alles over vertellen.
3: Dat is ook
4: zal ik gaan weer gaan?
1: Nee, natuurlijk niet. Het belangrijkste is, waarom wil je dat schrijven? Het gaat over je leven. Waarom wil je op een gegeven moment toch die openheid geven?
4: Nou, ze hadden me gevraagd, 8 jaar geleden. En toen zei ik, eerst doet u ook een fictie. Want ik dacht, dat gelooft nooit iemand.
1: Nee.
4: En toen kwam ik in Nederland wonen. Toen had ik 100 pagina's geschreven. En toen kwam ik in Brabant wonen. En toen stond ik bij de Jumbo. En toen dacht ik, ja, echt niet dat ik dat ga publiceren. Dan weet zo'n vrouw naast je bij de kassa, weet dan alles.
1: Dat bedoel ik maar, ja.
4: Ja, dus ik heb jarenlang gewoon nooit meer gebeld en gedaan. Gedacht, ze vergeten het wel. Maar toen gebeurde een aantal dingen. En toen dacht ik, nou... Misschien vind ik het toch wel interessant om te doen. En ik ben blij dat ik het 8 jaar geleden niet heb geschreven. Want dat is een totaal ander boek geweest. En nu ben ik er heel blij mee.
1: Want jij bent bij de boekpresentatie geweest, toch?
3: Ik was bij de boekpresentatie en ik heb het boek wel gelezen.
1: Ja. Maar dan voeg ik dat even goed uit.
4: Zullen wij dan praten?
1: Goed, kan ik even wegzakken nu?
3: Ja. Nee, maar weet je wat ik boeiend vind aan jouw boek? En daarom vind ik het ook een belangrijk boek. En daar begint het boek ook mee. Is dat jij natuurlijk voor het grote publiek bent gereduceerd... tot die mevrouw die in die auto zat, die ontplofte.
4: Oh. Er zat nog een zin onder, toch? Goeie tijden.
3: Nee, natuurlijk heb je wel meer. Je hebt veel dingen gedaan in je leven. Maar dat vind ik ook ergens. Dat heeft ook iets tragisch. Hè? Je wordt teruggevouwen tot dat moment dat jij met je toenmalige man, met Rob Scholten, in de auto zat. Jullie stapten in, die auto ontplofte. Ik vertel het nu heel snel, maar dat is natuurlijk intens tragisch.
1: Je was zwanger.
3: En je was zwanger. En dat is natuurlijk uiteindelijk, omdat dat zo'n impact heeft gehad. Dat is uiteindelijk in Nederland een van de meest impactvolle gebeurtenissen in de jaren 90. Dat je leven bijna wordt teruggevouwen tot dat. En ik vind het zo mooi dat jij in het boek zegt, ik ben zoveel meer dan dat.
4: Nou, dat zeg ik niet, maar...
3: Nou, volgens mij zei je dat wel, toch, in het boek? Dat je zegt van, ja, maar ik ben meer dan dat. Ik ben niet alleen die vrouw van die aanslag. Was dat de reden om boek te schrijven? Laat ik het zo stellen.
4: Nee, absoluut niet. Nee, ik denk echt dat het heel gezond is om een boek te schrijven. Want je hebt reflectie nodig als je iets wil opschrijven. Dat je niet zwaar in die emotie en drama zit. Dus je gaat gewoon wat meer over dingen nadenken. En het heeft mij gewoon... Het was mijn medicijn eigenlijk. Want toen ik de eerste 100 pagina's had geschreven... dacht ik dat dat wel wat was. En toen liet ik het aan iemand lezen. Die zei, maar ik voel niet wat jij voelde. En zei, maar hoezo? Het staat er toch? En toen ging ik teruglezen en toen dacht ik... nee, ik heb heel veel dingen wel opgeschreven... maar wat ik echt voelde, was er niet. Want als je post-traumatic stress hebt... wat je krijgt met dat soort bom- en granatentoestanden... dan slaat het lichaam dicht om dingen zoals dat te overleven... stopt het lichaam met voelen. En daar heb ik volgens mij heel lang last van gehad. Daar heb ik ook een hele mooie rol op kunnen spelen... want mijn rol in goede tijden was letterlijk een vrouw zonder gevoel... Dus vandaar dat ik daarvoor getypecast werd. Maar als mens, als je op een gegeven moment zo over de 50 bent... is het wel heel mooi om wel te voelen. En dat is eigenlijk het werk geweest van de afgelopen jaren. Tijdens het schrijven van het boek. Maar dus nu ben ik een voelende vrouw.
1: Zou ik net zeggen, maar als je nu voelend bent, is het dus des te enger om dit allemaal te openbaren, lijkt mij.
4: Ja, alleen als je daar eenmaal doorheen gaat en als je het helemaal opschrijft en dan ook nog publiceert, dan op een gegeven moment dan ben je ook weer die grens over.
1: Maar je vertelt alles. Ook nou, al, ja, wel veel.
4: Nou, maar ik vind ook als je ergens over wil schrijven, op zo'n gevoelig onderwerp, namelijk traumaverwerking, daar gaat het boek eigenlijk over. Hmm. Dan slaat het nergens op als ik dingen achter ga houden of maar een half stukje geef. Juist door mijn kwetsbaarheid krijg ik nu reacties van mensen die over zichzelf nadenken na het lezen van het boek.
1: Heb je al je trauma's kunnen verwerken?
4: Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Jij, dat, volgens mij kan dat helemaal niet. Volgens mij gaat het niet om verwerken. Volgens mij gaat het om meer begrijpen hoe het lichaam functioneert. En ja, ik had heel lang last bijvoorbeeld van rugpijn. En wel meer mensen hebben kwaaltjes. En als je gaat nadenken over hoe het lichaam in elkaar zit en dat in al je cellen gewoon emoties zitten opgeslagen, is het best interessant om daar eens naar te kijken.
1: Ja.
4: In de medische wereld werkt natuurlijk op één manier, logisch. Maar er zijn nog hele andere manieren. En die hebben mij enorm geholpen.
1: Zoals?
4: Nou, je hebt letterlijk achter in je hoofd zitten vier componenten. De een zorgt ervoor dat je ademhaalt. De ander zorgt ervoor dat je hart klopt. Dat je bloed stroomt. En een vierde daarvan, dat is een soort van los trillen. En de dierenwereld doet dat nog. Als je op straat per ongeluk in het bos een reetje bijna omver rijdt, dan schudt hij zijn lichaam uit. Ken je dat beeld?
3: Ja, ik zie het wel eens bij honden en katten, ja, dat ze zeggen zo rillen.
4: Ja. En wij als mensen hebben dat eigenlijk ook als vierde component om te overleven. Alleen op school, vanaf je vierde, moet je gewoon stilzitten met je armen over elkaar. En wij hebben dat een beetje afgeleerd. Terwijl dat lichaam is enorm belangrijk om te begrijpen hoe wat er in je hoofd en in je emoties en zo omgaat.
1: En hoe heb je dat geleerd dan?
4: Ja, gewoon met een paar. Ik ben op een gegeven moment in Thailand ben ik in een heel bijzonder resort terechtgekomen. Waar dat opgericht is door boeddhisten. En monniken en mensen die gewoon een heel veel ervaring hebben met dat soort dingen. En allerlei therapieën mogen doorlopen. Jammer moeten zien.
1: Maar toch, je zegt trauma's kun je niet verwerken. Dat is onmogelijk. Alle trauma's die je oploopt in je leven. Maar hoe kun je ze dan wel een plaats geven? Hoe doe je dat dan?
4: Door te voelen. Kijk, heel vaak, wat trauma heel vaak doet, is dat het gevoel uitzet. Want dan overleef je iets. Logisch.
1: Mm-hmm.
4: Alleen uiteindelijk komt dat toch bij je terug. En dan zit dat ergens vast. En er dan naar kijken en daarover praten. Of met de juiste mensen daaraan werken. En met dat lichaam dus werken. Met beweging eigenlijk. Dan komt dat los. En dan is er ruimte.
1: The other side of fear is freedom.
4: Ja, zeker. Ja. Dat is echt zo.
1: En zo
4: ja.
1: Heb je het ervaren ook.
4: Absoluut.
1: Maar je bent over je angst heen gegaan.
4: Ja. Ja, en dat betekent niet dat ik niet nog steeds af en toe bang ben.
1: Nee, waar ben je bang voor dan?
4: Voor jou? Nee hoor. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is natuurlijk.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Het kunnen helpen.
2: Nou, wat dat betreft is het sinds MeToo is het heel duidelijk dat slachtoffers van dat soort dingen enorm baat hebben bij het gewoon uitspreken van wat er is gebeurd. Omdat de schaamte en de pijn eigenlijk bij de dader zouden moeten liggen in plaats van bij een kind van 8.
1: Lijkt me ook.
2: En als je dat heel lang draagt, omdat je natuurlijk je ouders ook wil beschermen, je familie en weet ik veel wie allemaal. En ik kom ook uit 1970, hè. Ik kom niet uit nu. Het is ook een andere tijd dat ik groot werd. Dan is het gewoon heel fijn als je dat op een gegeven moment met de juiste woorden kunt beschrijven. Omdat er ook nog liefde zit, snap je? Het is best moeilijk, zoiets. Het is niet alleen maar zwart-wit. Het is niet alleen maar, oh, hij was slecht. Het is meer dan dat.
1: Dat kun je dan nog wel voelen ook?
2: Tuurlijk.
1: Maar dat kon je lang niet voelen, neem ik aan, toch? Dat is een proces dan, lijkt me.
2: Nou, nee, juist wel. Want we zijn daarna ook weer bij hem teruggekomen. Dus het was, als kind heb ik juist geleerd dat het nooit alleen maar zwart-wit is.
1: Dat kon je toen als kind al zien?
2: Nee, maar ik werd wel door het leven wat er was en dat we weer teruggingen, moest ik dat een soort van accepteren en zien en daar ruimte voor maken. En pas later dacht ik van ja, maar dat klopt eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Wat zou jij doen, weet je? Het was moeilijk hoor, om over na te denken.
1: Je hebt een enorme drive ook altijd gehad. In alles wat je doet, volgens mij. Je kon vroeger goed zwemmen, begreep ik ook. Je was de aderkop van de familie, toch?
2: Ja? Ja, dat lange lijf, dat is een goed zwemlijf, zeggen ze.
1: Nee, maar goed, je wilde het ook laten zien, toch? Ik bedoel, dat is toch ook wie je bent?
2: Nou, ik ben enig kind, dus die willen altijd in de coulissen optreden, met een haarborstel zingen. En ja, we willen natuurlijk aandacht.
1: Ja. En is dat altijd even sterk geweest of gebleven? Of is dat ook minder geworden?
2: Nou, het is ook wel een beetje uitgeramd toen ik op een gegeven moment op de lagere school kwam. En ik natuurlijk een aandachttrekker werd genoemd en ik niet verkleed als prinses naar school mocht gaan en een buitenbeentje werd. Dan ga je toch een beetje inhouden, maar ik denk dat ik het nu alweer heb goed gemaakt.
1: Wat voor beeld krijg je als je het boek leest, Erik?
3: Nou ja, wat ik zelf verdrietig vond, en daar praat hier ook over, je stond ook in de Volkskrant met een mooi interview, was dat als je kijkt naar dingen die je hebt meegemaakt, misbruik wat je als kind hebt meegemaakt, en later die bomaanslag, dat jij erover vertelde, dat je daar ook een beetje afgesloten van bent geworden. Een beetje koud en een beetje afstandelijk. En ik vond dat ook verdrietig om te lezen. Dat je dan pas vele jaren later beseft van, ik ben eigenlijk een beetje op slot gegaan.
2: Mm.
3: En dat snap je wat ik bedoel? Toen ik het las, vond ik ook verdrietig voor je. Dat ik denk van, goh, wat vind ik ook wel eenzaam.
2: Ja, dat was het ook. Ja.
3: En ik vind het knap dat je dat nu bent aangegaan in een boek. En dat je dat ook deelt. En toen ik het las, maar ik ken jou niet persoonlijk. Hè. We hebben een gemeenschappelijke vriend. Micha Blok kent zij ook goed. Ja. En ik merk nu de laatste jaren dat ik zie jou wel eens voorbij komen op Instagram en zo. Dat je ook zelf dingen maakt. Je fotografeert. Je maakt hele mooie beelden, vind ik. En zo. Een prachtig glazen sculptuur zag ik op een gegeven moment van jou. Dat was mijn beeld altijd van jou. Dat ik een beetje dacht van, die word ik een klein beetje weggeduwd. Ook door de mannen in je leven. En dat je nu, dat je er steeds meer bent of zo.
2: Zonder man.
3: Nou nee, niet zonder man, maar wel gewoon dat je meer een plek inneemt.
2: Ja, nee, maar dat is het mooie aan. Dat is denk ik het mooie aan 50 plus. Dat is eigenlijk heel fijn. En dat je niet, inderdaad, vroeger was je sowieso ook in de media, zoals vrouwen werden weggezet, was heel vaak de vrouw van, inderdaad. En als je naar mijn LinkedIn-pagina kijkt, altijd gelul over echtgenoten, scheidingen en zo. En dan kijk ik bij mannen en er staat helemaal niets over met wie ze getrouwd zijn of van wie ze gescheiden zijn.
1: Ja.
2: Dat is best interessant.
3: Ja, heel. We hadden het er net met Lisa Loep over. Die was hier het vorige uur. Maar dat is natuurlijk, daar zit ook iets ongelijks in of zo. Dat je altijd wordt weggezet als de vrouw van.
2: Zo voel ik me echt al heel lang niet meer.
3: Nee, dat weet ik. Maar als je een boek schrijft over je leven, dan dat is wel, je hebt natuurlijk een beeld van jezelf en wie je echt bent. En je hebt ook een beeld van jou wat leeft bij het grote publiek. En ik vond dat zo mooi eigenlijk aan het boek. Dat voor mijn gevoel dat je ook je eigen plek weer terug verovert.
2: Ja. Zeker.
1: Maar klopt het, wat is zo, die analyse die op jou loslaat nu?
2: Dat ik mijn eigen plek heb veroverd.
1: Ja? Maar voelt het zo?
3: Nee, niet nu. Dat is natuurlijk al een hele tijd.
2: Ja, het gaat best goed.
3: Nou,
1: ja, want hoe voel je nu op dit moment?
2: Nu? Het is een beetje warm. Ik heb een trui aan. Het is hier warm.
3: Trek je wat uit?
1: Nee, maar in zijn algemeenheid. Ik bedoel, je hebt jezelf open moeten stellen. Leren moeten stellen. Je bent de angst voorbij gegaan. Je voelt een bepaald soort vrijheid, klaarblijkelijk nu. Maar gevoelen, heel veel kunnen voelen, is ook heel eng.
2: Ja, dat is best wel lastig. Af en toe dan slaap.

0: gaat dat in één keer toe. En dan moet je nog een beetje wennen.
1: Ja.
0: Ja, maar het is niet zo dat het echt helemaal uitstond. Maar het is nu wel bereikbaarder. En het boek komt dus volgende week in het Engels uit. En ik zat vorige week in Cairo in een podcast. En eergisteren in Canada. Dus ik ben echt heel benieuwd wat dat allemaal gaat doen.
1: In Nederland heet het loslaten, toch?
0: Loslaten. En voor Amerika, voor het buitenland, heet het The Art of Letting Go. Dat vond ik wel...
2: Mooie titel.
0: Ja. Ja. In Nederland kan dat niet echt, want hoezo? Maar in het buitenland is dat wel...
2: Hoezo zit je dan in een podcast in Cairo?
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik begreep ook helemaal niet wat er stond allemaal. Dat is wel grappig.
2: Maar hoe gaat het dan? Iemand in Cairo die zegt in één keer... we moeten Mickey Hoogendijk in de podcast...
0: Dat Instagram van mij, dat is wel iets raars. Dat opent de wereld. Zo leuk.
1: Maar ja. Je zegt in Nederland is het een beetje too much, als je dat zo gaat zeggen. The Art of Letting Go. Dat
0: de kunst van het loslaten, zou jij dat een goede titel vinden? Nee. Nee, het Engels is dat mooi, vind ik. In Nederlands, nee. Een beetje simpel houden. Gewoon loslaten. Twee woorden.
1: Je zegt, je bent nu de 50 gepasseerd. Waar droom je van? Waar zou je naartoe kunnen groeien dan?
0: Of de 60. De 60. Ik groei naar de 60.
1: Nee, maar in je belevingswereld. Ik bedoel, nu je merkt aan jezelf dat je een soort transitie... groot woord denk ik ook, maar wel een soort overgang hebt meegemaakt. Anders soort overgang dan met je lichaam, maar gewoon in je belevingswereld. Waar kun je naartoe groeien dan? Wat heb je in je hoofd zitten dan? Of in je hart eigenlijk?
0: Nee, ik ben gewoon voornamelijk allemaal hele fijne dingen aan het maken... en nog steeds nieuwe dingen aan het leren. Ik was laatst in Italië, heb ik leren steen hakken...
1: Dat heb je net gedaan daar.
0: Ja, en nu staat er gewoon een kunstwerk in alabastersteen. En ben ik daar weer helemaal verliefd op. En ik probeer eigenlijk steeds iets te doen wat ik nog niet kan. Want dan zit ik in een soort van kindenergie. En die kindenergie, dat is net als vroeger als je een tekening ging maken. Dan dacht je niet na, oh dat moet een mooie tekening worden. Dat deed je gewoon en die gaf je aan je oma met heel veel liefde.
1: Ja.
0: En zo moet ik gewoon mijn dingen maken. Want als ik te veel ga nadenken wat mensen ervan vinden, dan gaat het...
1: Maar zo ben je eigenlijk ook. Ik las een interview met jou dat je eigenlijk nog steeds een kindmannetje bent. Dat je nog steeds knutselen leuk vindt, verven.
0: Ja, badkamers verbouwen.
2: Maar, dat doe ik dan niet zelf. Maar ik vind soms ook goed om hobby's te hebben waar je niet zo heel goed in bent.
1: Ja.
2: Ik ben bijvoorbeeld gek op ik maak heel vaak lino-sneders bijvoorbeeld thuis. Of ik zit heel vaak te schilderen of zo. En dat is natuurlijk, voor mij is dat heel privé. Ik heb nooit de illusie, ik zou nooit dat durven tentoon te stellen.
1: Nee.
2: Maar ik vind het wel heerlijk om gewoon een halve dag gewoon bezig te zijn met iets. En dat je iets maakt en dat je denkt van wauw, te gek.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is het ook. Ja,
2: je creëert klussen, weet je wel. En dat is wel. En dat kan ook. Dat kan trouwens ook iets in elkaar klussen zijn thuis of zo. Je creëert iets, je maakt iets. Dat vind ik heerlijk.
1: Ja. En zo kan het nog van alles gebeuren.
0: Precies.
1: Je hebt er ook gezegd, mijn kansen kwamen altijd zomaar voorbij. Ik heb niet echt wat gepland, toch ook in je leven, als je het zo bekijkt.
0: Nee, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. En in mijn leven is er altijd door iemand een deur open gedaan. Die zei, hier moet je eens even achterkijken. En dan ging ik kijken en dan was ik 12 jaar verder.
1: Ja.
0: En zo gaat het eigenlijk altijd. Dus ik heb niet een ambitie waarvan ik zeg, ik wil nog dat of dat of dat. Maar ik ben wel heel erg open en ik luister en ik kijk. En ik ben, hoe noem je dat? Gezind.
1: Ja. En wat was je laatste deur die openging?
0: Dat steen.
1: Dat met die steen?
0: Ja.
1: Ja. Mooi.
2: Maar steen hakken?
0: Ja.
2: Beeldhouwen hebben we dan toch gewoon?
0: Ja, daar heb je het over. Ja. Ook in marmer is echt heel erg moeilijk.
2: Ja.
0: Dus ineens kijk je dan naar die beelden van Michelangelo en denk je echt, hoe dan?
2: Ja, maar
0: hoe dan?
2: Marmer is hard, hè?
0: Dat
2: is,
0: hij moet ook heel sterk zijn. Het is echt heel zwaar.
2: Ja, mooi werk, man.
1: Ja, dat lijkt me ook.
2: Ja, dat lijkt me fantastisch.
1: Ja, marmer is heel hard, inderdaad.
0: En dan
1: klopt,
0: in de bergen van Italië.
2: Ja, nee, maar je hebt harde stenen, je hebt zachte stenen. Nee, dat die zandsteen is makkelijker. Maar
0: ja, alabaster is zachter. Dat is voor beginners.
2: Kijk, ja. Je begint met alabaster.
1: The Art of Letting Go.
0: Ja.
1: Of het loslaten, gewoon
0: loslaten
1: in Nederland.
0: Gewoon.
1: Ja, gewoon een beetje down to earth. Niet te moeilijk maken allemaal. Mickey Hoogendijk. Veel plezier en geluk op je reis.
0: Dank je wel.
1: Gaan nog veel deuren open, denk ik.
3: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. PREF of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. PREF. PPREF.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe. Te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
7: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
9: Be Frank, pensioenalert.
10: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
8: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Grote kans dat je ons al kent. Van die laadpalen, die het gewoon doen. Dat zijn er inmiddels 17.551. Wij laden Nederland op. En vanaf nu doen we dat onder een nieuwe naam. Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
11: Velian. Zorgeloos laden binnen bereik.
13: Van Copilot tot ChatGPT. Van prompten tot agents bouwen. Keuze uit meer dan 60 AI-cursussen. Bij Fiverr leert allemaal. Ga naar fiverr.ai.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Fiverr, dat klopt voor jou.
15: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
16: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
17: Klopt, minstens 2 dagen per week.
16: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
16: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
16: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
18: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar nog altijd zo'n 150 kilometer file in totaal. De meest opvallende of de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg 7 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij afrit Avenhoorn bijna een half uur oponthoud. De A7 dan, de Afsluitdijk richting Heerenveen. Daar gebeurde een ongeluk bij Oude Haske. De weg is nog altijd ook dicht voor een politieonderzoek. Verkeer richting Groningen. Volg Leeuwarden over de A32 en de N31. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 9:30 duren. En tenslotte de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Eemnes een vrachtwagen met pech. De vertraging is 20 minuten. En de snelheidscontrole tenslotte op de A13 Den Haag Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
22: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze dus hier opnieuw aangehouden. Een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden komen als het mis zou gaan. Een van de 2 lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het 2e lek wordt nog gekeken. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem over aan de tand voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie. Want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal hebben voor de eerste WK-training in Amerika een moment van stilte gehouden voor Hans Jorritsma. Die was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als vierde, derde en tweede op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen en het wordt 19 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
1: En, hoe ging je leestoets?
2: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
1: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
1: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
1: In 14 weken begrijpend leren lezen.
2: Meld je kind aan voor een proefles op gribbeltekst.nl.
15: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
24: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
15: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
25: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
26: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
27: Dat dit een iets uitgebreider staakt het vuur lijkt met een iets concreter plan.
28: De enige route in de Senaat die is over links. Waarbij het dorp toch kan blijven bestaan.
29: Toen heeft Esther Ouwe

0: DJ Thomas Robson. Hetzelfde geldt voor razend enthousiaste menigte die hier inmiddels plaats heeft genomen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Erik Dijkstra. Een beetje vermoeid, maar hij vindt het ook zo verschrikkelijk druk, die man. En die moet een tijdje vakantie hebben. Wanneer heb je vakantie?
1: Ik neem vaak gelijk met de kinderen vakantie. Dus schoolvakantie, hè?
0: Oh, dat is over een maand of zo pas dan.
1: Ja.
0: Vind je het nog steeds leuk bij de publieke omroep?
1: Heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ik ben gek op de publieke omroep, Wilfred.
0: Ja, ze doen een klein uitstapje natuurlijk naar de commerciële, maar nooit echt die overstap gemaakt.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben de publieke omroep altijd trouw gebleven.
0: Ja. En er zitten twee mensen naast je, collega's. Het is echt een publieke omroep, het laatste stukje hier. Inderdaad, ja.
1: Ook wel eens leuk.
0: Ben Krikker, regisseur van Andere Tijden Sport. En een icoon natuurlijk, Frits Spits. Goed dat je er bent, Frits.
2: Ja, ik vind het ook heel leuk om er te zijn.
0: Ja. Ik denk, zet je er gelijk bij, want het gaat nu even over voetbal ook. En voetbal is ook jouw ding, toch?
2: Zeker.
0: Ja. Nog steeds PSV?
2: Nog steeds PSV.
0: Nooit
2: en ik ben heel tevreden. En ik vind het heel raar dat Veerman niet naar Amerika gaat. Dat vind ik heel jammer.
0: Kijk even naar de deskundige aan deze kant.
1: Nou ja, kijk, heel eerlijk, Frits. Ik vind PSV een fantastische club. Laat ik daarmee beginnen.
2: Nou, daar meen je niks van. Ik hoor het al aan de intonatie. Of meen je het wel?
1: Ik vind PSV echt een fantastische club. Met echt misschien wel het mooiste stadion van Nederland. En weet je waarom? Dat vind ik zo mooi. Als je in een PSV-stadion bent en je kijkt door een raam, dan kijk je gewoon tegen huizen aan. En het is een van de weinige clubs die nog een stadion hebben die nog midden in een oude wijk staan. En dat vind ik schitterend, vind ik dat.
2: Ja, maar ik zal je vertellen. Ik ga niet vaak meer naar PSV, want ik woon te ver weg van Eindhoven. Maar mijn zoon die had een kaart over voor de wedstrijd tegen Napoli.
0: Hmm.
2: En ik zei, nou, dat wil ik wel zien, PSV-Napoli. En we zaten vlak bij het veld. En ze wonnen met 6-2. Ja. Ik heb dat ook in mijn dagboek geschreven. Ik heb gedanst als een jongetje van 10 jaar. Mm. En ik wist niet meer dat ik dat in me had. En daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. Dat ik zo gelukkig kon zijn met een overwinning van PSV.
0: Ja. Maar nu blijven we toch even bij de lach van Erik Dijkstra. Want toen over Veerman ging, toen begon je te lachen.
1: Nou ja, nee, maar kijk, Joey Veerman is natuurlijk uiteindelijk, heeft hij in het Nederlands elftal een aantal keren zo verschrikkelijk slecht gepresteerd. Dat Ronald Koeman denkt, je komt er gewoon niet meer in bij mij.
0: Nee, klaar.
1: En dat snap ik eigenlijk ook wel.
0: Kijk even naar Bernard Krikke, is dat terecht?
3: Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Volgens mij gaat het ook meer om zijn karakter nog dan om hoe hij voetbalt.
0: Ja.
3: Dat Koeman daar niks mee kan.
0: Maar een voetballer die ze zo op de stropdas kan leggen. Tjonge, dat is zo mooi als je in PSV staat.
2: De meeste assists van het afgelopen seizoen. Hè?
1: In de Eredivisie, Frits.
2: Ja.
3: En ze schijnen meeverdedigen belangrijk
2: te vinden. Maar ook in de Champions League heeft hij heel goed gespeeld.
0: Ja. Ja,
2: maar goed, genoeg.
0: Het is wat het is, inderdaad. Ja. We keren even terug in de tijd met Bernard Krikke. Want dat is natuurlijk ook wat je doet. Andere tijden, sport, belangrijk. De wissel, de keeperswissel, Krul. Sillissen. Waarom heb je dat zo uitgelicht? Waarom wil je dat zo groot belichten?
3: Ja, kijk, voor mij is dit, en trouwens voor de FIFA ook, de wissel van de eeuw. De eeuw is nog jong, maar toch.
0: Officieel voor de FIFA, ja?
3: Ja, die hebben gezegd, dit is de ultieme wissel. En voor de kijkers die het niet zo scherp meer hebben, in 2014, Van Gaal was bondscoach. We speelden tegen Costa Rica. Het stond 0-0, verlengen. En 1 minuut voor tijd ging Tim Krul warm lopen. En iedereen had zoiets. What the fuck, wat gebeurt hier?
0: Ja.
3: En spelers van het Nederlands elftal, niemand wist dat dit in het geheim voorgekookt was. Ja, daar heb ik met Bobby Gering, mijn researcher, onderzoek naar gedaan. We hebben iedereen gesproken. En uiteindelijk hebben we gezegd, dit is gewoon de ultieme andere tijden sport. Over iets wat gewoon ook miraculeus gelukt is.
0: Het pakte natuurlijk fantastisch uit. Sillissen wist het alleen niet. Die was een beetje boos.
3: Dat mag je stellen. Die schopte bij die wissel meteen die waterzak omver.
0: Ja.
3: En de volgende dag moest hij ook op audiëntie komen samen met de andere twee keepers, Tim Krul en Michel Vorm. En toen zei Van Gaal, als je dit nog één keer flikt, stuur ik je nu naar huis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, dan ik kan een beetje voorstellen natuurlijk dat je denkt van.
3: Ja, maar hij rende wel als tweede naar Tim Krul toen Krul uiteindelijk die penalty had gestopt. Dus dat dan weer wel.
0: Ja. Waarom hebben ze tegen die andere wedstrijd tegen Argentinië niet gedaan eigenlijk?
3: Ja, dat was een beetje pech. Ik heb Van Gaal uiteindelijk kunnen interviewen. Die doet eigenlijk nooit meer iets. En ook in dit geval had hij tegen Dione de Graaf, de presentator, gezegd, ik doe niks meer behalve, dat weet jij, spieren voor spieren.
0: Ja.
3: En toen zei ik, maar dit is toch de ultieme wissel. En u heeft dit besloten. Weliswaar in overleg met Frans Hoek, de keeperstrainer, en met Danny Blind, de assistent. Maar u heeft dit besloten. En toen zei hij, oké. Nou, ik wil wel meedoen.
0: Geniaal heb je erbij gezegd. Fantastisch gedaan en zo, dat soort dingen. Dat helpt vaak.
3: Nee, dat doe ik niet in de mails. Maar ik zeg wel dat ik gewoon vind dat hij niet mag ontbreken.
0: Nee.
3: En hij zegt ook, misschien is dit wel mijn fout geweest. Van Persie zat er doorheen, die moest ik wisselen. Ja. Bij de verlenging tegen Argentinië. Huntelaar erin, goede penaltynemer. En toen kon hij niet meer wisselen. omdat hij al twee wissels op had. Toen mocht je nog veel meer wisselen.
4: Had hij het anders wel gedaan?
3: Anders had hij zeker Krul nog een keer ingebracht.
0: Want je hebt toch psychisch, heb je dan zo'n voordeel? Ik bedoel, die Argentijnen hebben dat ook allemaal gezien. Die denken, shit, die gozer is er echt goed in. Ze zetten nu echt een specialist erin. Dat gaat toch doorwerken in die kopjes dan? Ja,
3: en Krul deed alles goed, hè? Frans Hoek, de keeperstrainer, nam vroeger zelf penalties. Grappig genoeg bij Volendam. En die leren dat je, als je een penalty moest nemen, dat het eigenlijk heel irritant was als mensen hem gingen irriteren, gingen afleiden, whatever. Dus dat hebben ze geoefend. Er waren twee dingen die belangrijk waren. Eén, de keeper moet blijven staan. Ja, Sillessen gokte altijd. Die lag altijd al in de hoek, net als Van der Sar vroeger. Ja, doodzonde nummer één. En twee, je moet de tegenstander afleiden. En dat deed die Krul echt fantastisch. Die ging gewoon echt lopen kloten. Frans Snoek zei het ook. Hij doet alles goed. Ja, en dat bleek ook. Ja. En hij leidde dus Brian Ruiz. Jij kent hem.
4: Ja, hij groot heel van Twente.
3: Die hebben we ook geïnterviewd.
0: Zit hij er ook in?
3: En die zegt, jongen, wij haten allemaal in Costa Rica die Krul. Hij was de enige die zegt, ik vind het aardige gozer.
4: Ja? Oh, dat is fantastisch.
0: Jij zegt ook, gokken mag niet. Je moet gewoon wachten.
3: Doodzonde.
0: Ja, nooit gokken.
4: Heb je dat verhaal gelezen over Noppert in NRC?
3: Net te gek. Echt waar.
4: Ik vond het echt een krankzinnig verhaal. Ik vond het ook een geweldig artikel trouwens. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
2: Fantastisch artikel.
4: Ja, echt. Maar ik vind
0: dat even gemist dat artikel.
4: Ja, nee, er was een artikel in NRC, echt een long read, waarin ze hebben dus ditzelfde geoefend met Andries Noppert. Die zou hetzelfde moeten doen. Niet gokken, blijven staan.
3: Ja.
4: En toen kwam het puntje bij het paaltje. En uiteindelijk begon Noppert tijdens dat toernooi te twijfelen.
0: Ja.
4: En die heeft toen met die andere keepers besloten. Ja, wat die trainers zeggen, daar heb je niks mee te maken. Ik ga alsnog gokken.
0: Echt waar?
4: Ja, dat was echt een krankzinnig verhaal.
3: Echt waar. Als je afgelopen zaterdag Arsenal zag in de finale, Champions League, die keeper lag ook weer elke keer de verkeerde
4: hoek. Ja, klopt. Ja.
3: Helemaal gestoord. Dan denk je, een miljoenen business, misschien wel miljarden, nu met het WK. Ja. Ik zeg altijd, het is landsbelang. We hebben 5 keer de kans straks, als we de pool doorkomen, dat het penalties kan worden. En dan gaan ze nog steeds gokken. Maar, of met vergaande woorden, geen casino, zegt hij dan.
0: Weet Koeman dit?
3: Ik heb Erwin Koeman ooit voor een ander tijdens sport over 1988 het EK geïnterviewd. Ik heb hem eergisteren, want ik wist dat ze gingen vliegen, een downloadlinkje gestuurd en gezegd, ga dit kijken in de vliegtuig.
4: Heel goed.
3: Het is cruciaal.
4: Ja, is het. En je mag nu vaker wisselen. Daarom. Ook interessant.
3: Maar ook dat ze überhaupt moeten blijven staan. Ja, ik ben een Jehovah-getuige voor de penalty sinds 1998. Ik zat bij Reporter, KRO, heel serieus onderzoeksprogramma. En ik bedacht met mijn toenmalige einddirecteur Steven de Vogel, wij gaan een keer een onderzoek doen naar die penalties. We verloren van Brazilië, misschien kan je het nog herinneren, in 1998. Ik werd gek. Ik dacht, waarom verliezen we? Heb ik alle penalties van de studie sport gevraagd, bijgehouden hoe ze geschoten werden, of ze met links of met rechts, hoog, laag, en wat de keeper deed. En uiteindelijk was mijn conclusie, Van der Sar, die ligt ook al in die hoek, en je moet blijven staan. Taferel, Braziliaanse keeper, houdt altijd de penalties tegen.
4: Maar dat was ook de theorie van Van Gaal, toch?
3: Precies.
4: En Frans Hoek. Blijven staan, afleiden.
3: Ja.
4: Heb je ook nog een verschil, geloof ik, tussen verticale spelers en horizontale spelers?
3: Ja, maar dat weet ik niet.
2: Maar als iedereen dit nu weet, wat jij nu hebt uitgevonden, dan gaan ze weer een truc bedenken.
3: Dat, het is natuurlijk een mentaal spelletje met die nemen. Maar je zag wat Krul deed. En daarom is Krul, ik ben naar Engeland gevlogen. Ik heb hem daar uitgebreid geïnterviewd. Hij vertelt het ook echt prachtig. Jullie moeten echt kijken zondag, hoor. Ja. Maar even reclame maken. 10:15, NPO 1.
0: Okay.
3: Een van de laatste, andere tijdens sport. Jammer.
4: Ik vind het echt verschrikkelijk dat het programma verdwijnt.
2: Ja, dat vind ik ook.
4: Afgelopen afleveringen, ik vond ook over het WK 94 afgelopen zondag, schitterende aflevering. Ja. Echt adembenemend.
3: Ja.
0: Grappig dat het zo kan raken. Ik zat gisteren Rondo te kijken en daar zat Wesley Sneijder onder andere en Bert van Marwijk. En die namen de finale nog een keer door, een uur lang.
4: 2010.
0: Ja, die namen ze echt.
4: Oh,
0: elke situatie zaten ze door. Ik zat er echt naar te. Ik zat met kippenvel te kijken. Ik heb het ook gelijk naar Wesley. En ik vond ook dat Wiets het hartstikke goed deed. Je zat er gewoon helemaal weer in. Ja. En je zit terug te kijken. En vlak voor dat doelpunt zie je dat Ravel van de Vaart die bal opeens. Die staat als laatste man staat daar opeens. En die valt achterover. En die raakt. Ik heb ook naar Wesley. Hoe kan ik die bal nou zo raken? Hij zegt, ik zit er ook naar te kijken. Ik snap er ook niks van. En er zit Van Bommel erbij. Hij zegt, waar stond ik eigenlijk de laatste 10 minuten? Dat wist hij gewoon niet meer. Hij zei, je stond in de laatste linie. Zei Bert tegen, weet je dat niet meer? Hij zei, ik weet niet meer waar ik gespeeld heb de laatste 10 minuten kwartier.
4: Nou, ongelooflijk.
0: Je stond gewoon als laatste man opgesteld, zei hij. Oh, jij ging staan waar Johnny Heitinga stond toen hij die rode kaart had gekregen. Oh, zei hij heel verbaasd. Zo intrigerend dat sport dat zo kan doen, hè, met mensen.
4: Ja, ja.
3: En fantastisch, want Van Bommel wilde er nooit over praten. Hè?
0: Nee, maar hij zat er ook bij. Het ging bijna huilen, leek het wel.
3: Nee, maar ik heb hem voor 2010 mocht ik ook bij jou nog iets over komen vertellen. Toen we andere tijden maakten over die magische ommekeer in de rust tegen Brazilië. Brazilië.
0: Ja.
3: En toen zei ik tegen Van Marwijk, ik wil ook nog een keer een verhaal over die finale. En toen zei hij, ga me niet doen.
0: Dat was gisteren echt super intrigerend om naar te kijken. En ook zoals hij dat zei, waar stond ik eigenlijk? Zo intrigerend kan dat zijn. Ah. Maar het is wel jammer dat het voorbij gaat inderdaad. Dus zondagavond,
1: ja, echt vreselijk.
0: 10:15, moeten we allemaal gaan kijken. Maar ja, Frits, ja, alles gaat voorbij.
2: Alles gaat voorbij.
0: Alles gaat voorbij.
2: Ja, ja. Je wil het niet, maar het gebeurt wel.
0: Nee.
2: Ja.
0: Ongelooflijk. Hoe voelt het nu?
2: Ik ben langzaam aan het landen. Ik ben wel min of meer geland. Ik ga ook wel iets met radio doen. Ik ben
0: toch wel, hè?
2: Ja, ambassadeur en adviseur geworden van Cream. Wat ik een mooie aanvullende zender vind. Culturele muziekzender. En daar kunnen we nog wel iets nog mooiers van maken. Dus,
0: ja.
2: Maar een radioprogramma presenteren, zo intensief als de taalstaat was, dat, of is, gelukkig is het er nog.
0: En je luistert nog steeds, Sas?
2: Ja, zeker.
0: Ja, je mist er niet één.
2: Nee, ik mis er niet één. Nee. Maar dat komt ook omdat mijn geliefde Lisette is de samensteller van dat programma. En ook omdat ik vind dat het een prachtig programma is, ook als Ronald Giphart het presenteert.
0: Ja.
2: Dus dat maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar kriebelt het dan zo nu dan toch niet? Helemaal niet?
2: Nee.
0: Eerlijk zijn, Frits?
2: Nee, ik ben eerlijk.
0: Ja?
2: Ik ben eerlijk. Ja, ik ben eerlijk omdat ik heel wel overwogen dat die beslissing heb genomen. Omdat ik dat in het belang van het programma vond. En omdat ik het programma vind ik belangrijker dan ik zelf ben. En ja, ik vind de taalstaat, dat is een monument geworden, zeggen ze.
0: Ja.
2: En dat vind ik zelf ook. En dat moet blijven bestaan. Dat is een lofrede op onze taal. Wat er allemaal mee kan en wat we er allemaal mee kunnen. En dat hebben we proberen aan te tonen. En daar gaat gelukkig het programma mee door.
0: Maar je zegt, ik land voorzichtig.
2: Ja, ik land voorzichtig omdat je... Maar dat is wat anders. Dat zal iedereen herkennen die met pensioen gaat. Je hebt ineens een zee van tijd.
0: Ja.
2: En er zit geen structuur meer in. Dus je weet niet wanneer je wat moet doen. Bijvoorbeeld, ik heb vanmorgen de geraniums in potten gezet. Ik ga er niet achter zitten. Maar ik vind het heerlijk om dat te doen. Maar ik denk tegelijkertijd had ik niet beter in deze tijd iets anders kunnen doen. Die gedachte zit er nog wel steeds een beetje in.
0: Maar er is toch iets meer rust.
2: Er is meer rust en ik vind het in het belang van het programma dat ik het gedaan heb. Vind ik goed.
0: Ja.
2: Ja.
0: Denk je er wel eens over na dat het ooit een keer voorbij gaat? En dat het dan niet meer kan, zeg maar?
1: Ja, tuurlijk. Ooit word je allemaal ingehaald door de tijd. En ik vind eigenlijk ook, weet je wat ik eigenlijk wel mooi vind, Frits? Ik vind het mooi dat je het zelf hebt gedaan. Ik vind ook wel eens, merk ook wel eens in de media dat mensen die wat meer op leeftijd komen, die willen niet weg. En dat snap ik. Maar dat je op een gegeven moment toch zelf zegt van, nou, het belang van het programma, denk ik op een gegeven moment, ga ik wel anders doen.
2: Ja, en daarom heb ik ook dat dagboek bijgehouden. Want daarin heb ik iedere dag met heel veel liefde. Het is ook een liefdesverklaring voor de radio.
0: Ja.
2: Ik heb willen vastleggen hoe belangrijk dat medium voor mij is. En ik hoop ook voor andere mensen. En ik heb dat proberen op te schrijven. En ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen.
0: Ja.
2: En ik heb geen dag gedacht van, hey, ik moet nog een stukje schrijven voor mijn dagboek. Helemaal niet. Ik denk, ik mag weer een stukje schrijven in mijn dagboek.
0: Mijn laatste radiojaar.
2: Ja.
0: Ja. Dan had je ook last van verdwijnpijn, begrijp ik.
2: Dat... zeker.
1: Mooi woord.
0: Ja.
2: Ja. Ik had verdwijnpijn omdat je weet wat je kwijtraakt. Ik heb zo waanzinnig van radio gehouden om het te maken.
0: Ja.
2: Maar ik hou ook van radio om er naar te luisteren. En dat kan ik nog steeds. Dus het probleem is niet zo heel groot. Radio vind ik een geweldig medium. Wij zitten hier in de bank in Amsterdam.
0: Ja.
2: Er zijn niet gasten, maar de luisteraar heeft niet precies een voorstelling van hoe wij erbij zitten.
0: Nee.
2: Maar maakt zich wel een voorstelling. En dat wat wij hier nu doen en wat de luisteraar beleeft, daar zit een soort ruimte tussen. Ik noem dat altijd een soort mistig gebied. En als je elkaar in dat gebied kunt ontmoeten, wat ik altijd geprobeerd heb, dat vind ik sensationeel. Dat vind ik het mooie van radio. Daarom vind ik het zo'n fantastisch medium.
0: Ja, je kan toveren, je kan de verbeelding helemaal...
2: Je kunt de verbeelding, daar kun je mee spelen.
0: Ja.
2: En dat is wat ik wel altijd geprobeerd heb.
0: Ja, maar dat kun je dus nu niet meer doen, met de verbeelding spelen. Je hebt nu alleen maar te maken met de werkelijkheid.
2: Ja, maar ik heb nog zoveel verbeelding in mijn hoofd dat ik daar kom ik wel uit, Wilfred.
0: Ja? Ja. Doen we ons geen zorgen over.
2: Nee, je hoeft je over mij geen zorgen te maken.
0: Het is ook je bestaansrecht. Ik bedoel, dat zo bedoel ik het ook naar jou toe, Erik. En ik weet ook niet hoe het voor jou geldt als straks dat programma verdwijnt. Er wordt ook iets van je afgepakt. Iets wat jouw onderdeel van jouw leven is.
3: Ja, maar ik ben zelfstandig producent en ik word ingehuurd om hier af en toe een verhaal voor te maken. Dus
0: ja.
3: Mijn wereld stort niet in.
0: Nee, maar ik bedoel, er wordt een klein stukje van je afgepakt.
3: Nee, zeker.
4: En er wordt niet iets van je afgepakt.
0: Nee, dat vind ik
4: ook een gekke term. Nee. En uiteindelijk is het ook zo. Ik vind het eigenlijk mooi dat Frits nu zegt, nou, die heeft nu een mooi boek gemaakt. En, ja. En je zegt zelf, ik ga misschien wel iets met radio doen. Misschien ga je wel een podcast maken.
2: Ja, misschien. Maar ik ga in ieder geval bij Cream gaan we proberen die zender nog mooier te maken.
0: Ik kende het helemaal niet. Ik las het ergens.
2: Ja, maar het is, ze draaien echt te gekke muziek. Van Benjamin Clementine tot de Rolling Stones. Van De Dijk tot Billie Holiday. Alles. Hmm. Het is heel eclectisch. En ze draaien ook klassieke muziek.
0: Maar sommige avond in de kroeg zal wel niet voorbij komen, denk ik.
2: Nee.
0: Nee, dat dacht ik.
2: Nee.
0: Snap dat de grens
2: is. Dat is heel jammer. Ja. Voor al die platen die jij hebt gemaakt, Wilfred, vind ik ook. Maar die kunnen toch op een andere zender. Ik vind het juist goed dat er zo'n zender is die als aanvulling is bedoeld. Ja. En ook niet per se als een concurrerende zender, maar gewoon als aanvulling voor mensen die kennis willen. Ook Afrikaanse muziek, Braziliaanse muziek, alles door elkaar. En
0: ook Connie van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou.
2: Nee, denk ik niet.
0: Nee?
2: Misschien. Maar dat,
4: wel
2: dat
4: mooi liedje,
2: daar heb ik persoonlijk.
0: Fantastisch liedje.
2: Ja, is geschreven door mijn moeder.
0: Dat bedoel ik. Ja. Daar kwam ik ook op.
2: Ja.
4: Ik denk, hoe kom je daar op?
0: Nou ja, ik luister het best wel vaak op de zet ik me even op Spotify, zet ik hem aan. En ik kwam er dus nu in de voorbereiding achter dat het jouw moeder is geweest die dat geschreven heeft.
2: Die heeft het geschreven met Peter Koelewijn. Peter zelf zegt altijd dat ik, toen hij bij mijn moeder kwam om die tekst te bespreken en de muziek daarvoor te maken, dat ik de deur open heb gedaan en dat ik toen een korte broek aan had.
0: Oh.
2: Maar
0: dat geloof jij niet?
2: Ik kan het niet geloven, maar als hij het zegt. Maar goed.
0: Had je als kind nooit een korte broek aan?
2: Jawel, maar toen was ik toch al 15 of 16.
0: Oh, ja.
2: Ik denk het niet. Maar goed, volgens Peter wel. Maar zij hebben samen heel veel liedjes. Ze hebben nog veel. Het Paleis met Gouden Muren. Dat heeft mijn moeder ook geschreven. En hij gaat toch over een man die toch altijd naar de vergadering ging. Mijn moeder was een feminist daarvan, à lettre.
0: Ja. En een heel positief mens die de oorlog eigenlijk niet wilde benoemen.
2: Daar heb ik ook over geschreven. Mijn moeder kon niet aanvaarden, of laat ik het beter uitdrukken, ze kon niet accepteren dat haar ouders in Auschwitz zijn vergast. Dat kon ze niet. En dat is helaas wel gebeurd. Maar ze heeft het nooit over haar lippen kunnen krijgen. Ze heeft altijd gezegd dat mijn opa, die ik natuurlijk nooit gekend heb, op de vlucht doodgeschoten is. En dat haar moeder in het Apeldoornse bos, waarbij al de Joodse gevangenen
4: afgrijzelijk verhaald is dat,
2: ja. In een trein naar Auschwitz zijn geplaatst. Daar is zij overleden, of waarschijnlijk al in de trein. Ook niet in de trein, dat hoopten ze dan nog, maar ook in Auschwitz. En ik heb dat ooit gelezen, of ik ben erachter gekomen, toen ik in Westerbork een televisieprogramma maakte. Ik meen ook voor de NOS. En toen keek ik in een al die boeken waar al die vermoorde Joden in staan. Dat zijn 9 delen. En ik zal toch eens kijken bij mijn naam. En daar stonden ze helaas bij, ja. En dat was een schok. Maar ik heb altijd begrepen waarom mijn moeder dit heeft gedaan. Ik heb het er nooit kwalijk genomen. Het verdriet is zo groot, is met geen pen te beschrijven. Het is zo absurd als je zoiets meemaakt. En dat je dan toch doorgaat, houdt van het leven, ons duidelijk heeft gemaakt. Mij, maar ook mijn broer en mijn zusjes. Van het leven is de moeite waard om te leven en laten we er samen iets moois van maken. Mijn vader was lid van de Partij van de Arbeid, zat in de gemeenteraad. Dus ik ben opgegroeid in een heel liefdevol muziek waar helaas wel af en toe de schaduw van de oorlog overheen hing.
0: Ja. Maar dit probeerden ze wel bij jullie weg te houden.
2: Ja,
0: dat is wel knap als je dat kan.
2: Dat is knap. Ja. Ik was toen ik 18, 19 was, toen had ik er ook, naar mijn idee, genoeg van gelezen. Dat is natuurlijk onzin, maar dat vond ik dan zelf. En ik ben gevlucht naar de muziek en naar de literatuur. En dat heeft mij wel geholpen.
0: Heb je het goed gedaan?
2: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, Wilfred. Ik heb in ieder geval geprobeerd al die jaren op een integere manier programma's te maken. En ik heb het idee dat ik heel veel luisteraars heb bereikt met die programma's. Dus als je daar een kwalificatie aan zou moeten geven, dan is het goed gegaan. Maar ik ben vooral ook dankbaar dat het zo vaak gelukt is.
0: Ja.
2: En dat ik de goede ideeën op de juiste tijd had.
0: Maar ik denk dat we hier alle drie vinden dat het best wel goed gegaan is, toch? Met Frits Spits. Is ja, mijn leven.
1: Ik knis ook van de Nederlandse radio. En ja. Dan zeg je niks te veel.
3: Ja, ja, ik ook.
2: Ja, dat zeg je natuurlijk nooit van jezelf.
1: En nee, daarom zeggen wij het.
3: Dat zeggen wij met z'n drieën in koor.
2: Ik ben heel blij dat jullie dat zeggen.
1: Daarom zeggen wij het. En ik vind, ja, het ook, ik vind het ook mooi wat je zegt over de taalstaat. Want het is toch uiteindelijk is dat je laatste kunstje geweest. Ja. En dat is toch, ik vind het ook prachtig dat het programma ook doorgaat zonder jou.
2: Ja, vind
1: want zo
2: ook.
1: Gaat het ook bij de NPO. Dat mensen toch denken van, er komt een slot vrij. Hè? We gaan eens even kijken wat daar...
2: Ja, precies.
1: En dat het programma gaat door. En dat jij ook zegt... Het moet ook door.
2: Het moet door.
3: Ja, vind je niet dat de stem van Frits eigenlijk nog op de radio moet blijven? Want als ik hem nu zo hoor, dan hoor ik weer de avondspits en alles daarna. En dan denk ik...
2: Ja, maar dan denk ik toch... dat hoor ik wel vaker natuurlijk. En misschien dat ik op Cream nog een korte poëtische aankondiging doe. Dat sluit ik niet uit. Maar een echt programma maken, als je dat goed wil doen... kost dat zoveel energie... Daar moet je zo je best voor doen en zoveel liefde inleggen. En ik dacht dat ik dat misschien op den duur niet meer zou kunnen opbrengen. Even, dat heb ik in dat dagboek ook verteld. Ja, natuurlijk, ik heb zo waanzinnig van dat vak gehouden... dat ik het een verraad aan het vak zou vinden... als ik mezelf belangrijker vind dan dat vak.
3: Dat is mooi.
0: Vroeg of laat is het zover. Je hebt natuurlijk je vrouw verloren al een aantal jaar geleden. Zeker. Trouwens aan dezelfde ziekte als jouw vader ook overleden is.
1: Bij zus ook.
2: Longkanker.
0: Ja,
2: dat was een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat gebeurde in 5 weken. En je kan niks meer doen. Het was een voldongen feit. Ik vind het een wonder dat ik opnieuw de liefde heb ontmoet. Daar heb ik ook over geschreven. En dat is iets heel moois. Dat er blijkbaar naast het verdriet het leven toch de ruimte geeft... om toch weer gelukkig te kunnen zijn. Dat had ik nooit gedacht. En ik ben ontzettend dankbaar dat dat mij overkomen is.
0: Dat snap ik inderdaad. En je probeert ook de tijd die je nog rest... niet als een blaadje aan een kalender te zien, heb ik begrepen.
2: Nee.
0: Maar het als een geheel te zien waar je uiteindelijk ook in verdwijnt.
2: Wat ik het mooie vind is dat muziek tilt je uit de tijd. Literatuur tilt je uit de tijd. En als je ouder wordt... dan zie je natuurlijk op een gegeven moment de horizon van... ooit, dat weet je, zal het eindigen. Maar als je kan houden van muziek en van de schoonheid, van taal... Ik heb vorig jaar, heb ik ook over geschreven... de trap van de schoonheid gemaakt voor Trouw. Daar heb ik lezers van Trouw gevraagd... om hun mooiste dichtregel of zin. En daar hebben we een trap van gemaakt die naar de hemel zou reiken. Dat is ook het antwoord op deze wereld, vind ik. Er gaat zoveel fout. We hebben zoveel oorlogen. Er is zoveel haat tussen de mensen. Laten wij dan proberen, als programmamakers... als iets daar tegenover te stellen. Namelijk dat het ook anders kan. Ik ben geen naïeve, rare kwast.
0: Nee, maar je hebt nog wel hoop.
2: Ik heb hoop. En ik vind ook dat we dat allemaal... En jullie zijn veel jonger dan ik... Ik hoop dat jullie je daar ook sterk voor maken. Dat die wereld goed blijft. En dat we een beetje in elkaar blijven vertrouwen. Ja, dat heb ik ook in mijn programma's altijd proberen uit te dragen.
0: Dat heb je absoluut gedaan. Maar zoals je zegt, zoals radio de verbeelding laat spreken. Dat is de verbeelding die we met z'n allen moeten blijven vasthouden.
2: Ja, dat vind ik.
0: En dan
2: blijven
0: uitgaan van het goede.
2: Ja, dat vind ik ook. Ja. En dan komen we er wel.
0: Fijn dat je er was.
2: Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
0: Mijn laatste radiojaar kan je allemaal kopen natuurlijk.
1: Zeker.
0: Wordt vast en zeker binnenkort besproken in een andere boekenpodcast. Zou me niks verbazen.
1: Ja, kan maar zo.
0: Ja.
2: Kan maar zo, hè.
1: Kan maar zo.
2: Ja,
1: ik reken erop, Erik.
0: 10:15, NPO 1. Erik, wanneer zijn we jou weer?
1: Maandag. Dan begint dat programma over non-fictieboeken op NPO 2, 7:30.
0: Hebben we de publiek al goed bediend.
2: Ja.
0: En dit was BNR, voor de duidelijkheid. Hè. Volgende week weer een aflevering van BNR. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè?
9: Nee, en dan laat ik Mechniet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water.
8: Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
11: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner. Voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
13: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes!
14: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
15: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
16: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
15: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
17: Van Bentum en Keulen Advocaten.
18: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
19: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
22: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
23: Kenneth Smit.
24: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: Ontwikkelen of beleggen in vastgoed is uw expertise. De financiering ervan, die van ons. Pref of Paris Proof Real Estate Finance weet welke thema's voor financiers het verschil maken en levert u de best mogelijke vastgoedfinanciering. Debt Advisory. Pref. PPREF.
26: BNR Verkeer.
27: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden snel korter. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg, 20 minuten vertraging. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen is dicht bij knooppunt Heerenveen door een politieonderzoek na een ongeluk. Verkeer richting Groningen kan omrijden via Leeuwarden. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht bij knooppunt Velperbroek. Het verkeer wordt daar omgeleid. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. Een kwartier vertraging door een ongeluk.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
29: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze dus hier opnieuw aangehouden. Een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren 2 lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden komen als het mis zou gaan. 1 van de 2 lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het tweede lek wordt nog gekeken. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem over aan de tand voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. Dit is de 2e aanhouding voor de Zuidas-explosie. Want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal hebben voor de eerste WK-training in Amerika een moment van stilte gehouden voor Hans Jorritsma. Die was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als 4e, 3e en 2e op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen en het wordt 19 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Straks BNR Beurs, waarin we het hebben over de eerste tegenvallen voor SpaceX en Elon Musk. Een week voor die immense beursgang. Hoor je ook meer trouwens over de nieuwe man of vrouw die leiding gaat geven aan Heineken. Die is nog steeds niet gevonden, maar aandeelhouders die willen heel graag een buitenstaander. Tot zometeen bij BNR Beurs.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
3: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
0: Hartelijk vrijdag, goed dat je luistert op deze vrijdag 5 juni. Nog een week en dan is de beursgang van SpaceX. Maar nu al is er een eerste tegenvaller voor het bedrijf.
30: SpaceX will not be getting fast-track entry into the S&P 500 after all. Index operator S&P Global said it would not change the rules for inclusion.
0: De belangstelling wordt er niet minder om. Sterker nog, begeleidende banken zeggen dat ze bedolven worden onder de interesse.
31: Hebben we het ook over de nieuwe CEO van Heineken.
32: 2 belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. Dat meldt de Financial Times. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
31: Hebben we het ook nog over Adyen, want daar werd de handel van het aandeel vandaag even stilgelegd. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Corné van Zijl van Cardano. Goed dat je er bent.
8: Leuk om er te zijn.
0: Goed dat je er bent, Cardano. Corné, jullie zijn gewoon één.
31: Eén en hetzelfde.
0: Ik wil starten met heel iemand anders. President Trump, die zegt dat hij de leider van Iran wel wil ontmoeten als hij daarmee een deal kan sluiten.
10: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. If we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
0: De Ayatollah, de leider van Iran, dat is de man die zijn vader heeft opgevolgd. Je weet wel, de man die is vermoord op commando van Trump. En die twee die zouden dan gezellig samen om de tafel moeten om een vredesakkoord te sluiten. Heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
31: Gaan we naar SoftBank, sinds deze week het grootste beursbedrijf van Japan. Vanuit SoftBank bekeken misschien een mooi moment om extra aandelen uit te geven als je snel veel kapitaal wil, wat SoftBank wil. Maar ze gaan voor obligaties en daar zijn ze niet te zuinig mee. 1,6 miljard dollar gaan ze uitgeven, vooral aan particulieren, tegen een rente van ruim 5% op een looptijd van 35 jaar. Maar na 5 jaar kun je er al uit. Klinkt op het eerste oor misschien als een veilige belegging, al hoeft het dat volgens analisten zeker niet te zijn. Want door de enorme afhankelijkheid van SoftBank in het slagen van OpenAI, waar ze inmiddels voor meer dan 60 miljard aan geld in hebben gepompt, drukt dat ook op de ratings van SoftBank. Is al een groot risico voor ze. Volgens S&P Global Ratings zijn de investeringen van SoftBank te veel om AI heen gebouwd. En dat is dus een groot risico voor SoftBank.
0: Gaan we door naar Jensen Huang, grote baas van Nvidia. Die moet op het matje komen. Tenminste als het ligt aan senator Elizabeth Warren. Zij wil hem heel graag bij een hoorzitting hebben om hem door te zagen over de chipverkopen in China. Gisteren was ze al op dreef met Scott Bessent, de minister van Financiën, toen ze hem vroeg naar de aandelenhandel van president Trump.
11: On January 6th, Donald Trump purchased up to $1 million worth of Nvidia stock. One week later, his administration changed U.S. policy and loosened the rules on export controls so that Nvidia could sell its chips to China. Now the price of Nvidia stock is through the roof. So Secretary Bessent, you said last year, if any private citizen traded the way members of Congress do, quote, the SEC would be knocking on their door. So my question is, should the SEC be knocking on President Trump's door?
0: Ja, ze wil dat Huang volgende week donderdag komt. En dat wordt echt wel vuurwerk, denk ik. Want dan moet hij alles vertellen over de exportrestricties van China en over zijn reisje met Trump laatst. Wat er allemaal achter de schermen is besproken met de Chinezen.
31: Heb ik nog een verhaaltje over Airbnb? Of specifieker zijn CEO? Brian Chesky is zijn naam. En CEO van Airbnb is blijkbaar niet zo'n hele drukke baan, want hij heeft tijd voor een nieuwe hobby.
12: Bloomberg's been told that Airbnb CEO Brian Chesky is starting an AI lab. Our sources say Chesky is in the early stages of funding the new venture and plans to focus on user interaction and design. Unlike online travel rivals Expedia and Booking, Airbnb has not partnered with OpenAI to create a plugin. And Chesky has said ChatGPT's tools are not robust enough.
31: Ja, ook hij wil dus wat met AI. Ik moet er toch altijd wel een beetje om grinniken, al die tech-CEO's die een AI-startupje willen beginnen. Maar hij is echt serieus volgens Bloomberg. Chesky wil een bedrijf starten dat eigen AI-modellen gaat ontwikkelen. Een beetje à la ChatGPT dus. Het lijkt me niet iets wat je er eventjes bij doet, maar daar denkt deze CEO kennelijk anders over. Want hij blijft ook gewoon aan als topman van Airbnb.
0: Ja, heb ik nog een Nederlands aandeel voor je. Eentje dat snoeihard onderuit gaat. Arjen, halverwege de handelsdag begon het verlies heel erg hard op te lopen. Tot een daling van meer dan 10%. En werd zelfs even de handel stilgelegd. Op het moment dat we opnemen staat de koers 9% lager. Beleggers die schrikken voornamelijk van een rapport. Corné, wat voor rapport is dat en wat staat erin?
8: Dat is een rapport van Cleveland Research. Het gaat er vooral om dat het wat gevoelig is voor betaalproblemen. Je hebt gezien dat bijvoorbeeld bij concurrenten zoals Wise en Worldline, dat het daar ook slecht gaat. En daar zijn beleggers gewoon heel erg gevoelig voor. Wise ging afgelopen week keihard onderuit, omdat daar de cijfers zelf heel erg tegenvielen. Ja, en als dat soort omstandigheden in de markt zijn, dan zijn beleggers daar ook simpelweg heel erg gevoelig voor.
0: Ja, dus het is een rapport dat waarschuwt voor problemen die breder in die hele sector dan liggen.
8: Ja, inderdaad.
0: Snap je die daling? Daar beleggers hier zo van schrikken. Want het is echt wel fors dat zelfs op een gegeven moment de handel in Adyen stilgelegd moest worden.
8: Worldline is al een tijdje flink aan het dalen. Wise was afgelopen week echt gewoon keihard onderuit aan het gaan. Daarop ging Adyen in eerste instantie ook omhoog. Herstelde weer snel. Maar ze zijn dus heel erg gevoelig voor dit soort negatief nieuws.
31: Nog even naar het Amerikaanse banencijfer. Kwam vanmiddag binnen en het ziet er goed uit. Er kwamen veel en veel meer banen bij in mei. 172.000 om precies te zijn. Terwijl er 80.000 was voorspeld. Nou, korte samenvatting is dat de Amerikaanse arbeidsmarkt het weer beter doet dan gedacht.
0: Straks hebben we het over de mislukte overname van AkzoNobel. Zijn Nederlandse beursbedrijven eigenlijk nog wel interessant als ze helemaal geen trek hebben in een overname?
31: Hoor je ook wie de man of vrouw is of gaat zijn die het Heineken-aandeel weer lekker laat smaken?
0: Nog een week en dan wordt SpaceX gelanceerd op Wall Street. En de eerste tegenvallen moesten Elon Musk en consorten nu al incasseren. SpaceX wordt niet versneld opgenomen in de index.
30: S&P says it won't change the rules to allow rapid entry into its benchmark index. Among other things, that requires a firm to be profitable in its most recent quarter and in sum for its last four quarters. That rules out SpaceX, which posted a loss of close to $5 billion in 2025.
0: Ja, dat is een tegenslag, maar volgens persbureau Reuters is de vraag naar aandelen immens. Begeleidende banken worden platgebeld met de vraag of ze aandelen SpaceX hebben. Normaal gaat het bij populaire beursgangen om 10 telefoontjes per dag. Nu zou dat het dubbele zijn. De vraag is onverzadigbaar, aldus analisten. Corné, begrijp je dat ze zo graag een aandeel van SpaceX willen?
8: Ik snap het wel, want het is een opeenstapeling van dromen. En beleggers beleggen graag in mooie verhalen en grote dromen. En vooral particuliere beleggers zijn wat minder geneigd om naar de fundamentals te kijken. Maar ja, bij een 100 keer de omzet zijn de fundamentals zwak te noemen.
0: Ja, en een groot zanger zong ooit eens: de meeste dromen zijn bedrog. Geldt dat ook voor dit aandeel?
8: Ja, maar als ik naast jou wakker word, dan droom ik nog. Ja, ik ben wel bang dat deze droom in een nachtmerrie kan uitmonden. Want dit is zo ver van de fundamentals vandaan dat je je echt wel moet afvragen van, gaat deze droom niet uiteenspatten? Want jij noemde net dat de vraag heel erg enorm is, maar mensen vergeten eventjes dat het aanbod ook echt enorm is. Hè?
0: 555 miljoen aandelen of zo willen ze uiteindelijk.
8: Ja, 135. Ze willen 75 miljard ophalen.
0: Ja.
8: Dat is best wel veel geld.
0: Dat is heel veel geld. Dus de vraag die moet ook groot zijn. Desondanks houdt Musk vast aan de prijs van het aandeel, $135. Die gaat dus niet omhoog. Snap je dat dan?
8: Ik denk dat die 75 miljard die op wil halen sowieso al gewoon een stap te ver is. Maar goed, de vraag die we kunnen met z'n allen stellen is van, ja, hoe gaat het koersverloop op vrijdag zijn? En dat is denk ik wel essentieel. Dat zal ook de koers geeft uiteindelijk het antwoord of het een succes zal zijn of niet. En ja, je hebt zo extreem veel aanbod, maar je hebt ook zo extreem veel vraag. Ik zeg altijd maar, zo'n IPO is het brandpunt van vraag en aanbod bij elkaar. Dus
13: wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Mensen dat. En dat betekent dus, als zij ook versneld zouden, dat je de heleboel passieve vragen vanuit die aandelen zou krijgen. En dat zit echt wel zoden aan de dijk. En dat gebeurt dus niet. En terecht, denk ik.
2: Goed dus dat de beursuitbaten niet buigt.
1: Nee, ja, waarom zouden ze ook? Als je kijk, ik snap Nasdaq wel, want het is commercieel natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Want dat betekent dat iedereen die in ook een beetje SpaceX wil beleggen, zal dan in die Nasdaq-index gaan beleggen. En dat betekent voor hun meer fee-opbrengsten. Maar dat is denk ik korte termijn commercieel gewin. Ik denk dat S&P denkt van, nou weet je, wij willen gewoon een betrouwbare index zijn. En wij gaan niet onze regels veranderen omdat er toevallig zo'n hele grote IPO aankomt. Ik denk dat dat voor de lange termijn een veel betere strategie is.
2: Gisteren hield de grote leider Musk een praatje voor zo'n 3500 klanten van JP Morgan. Een event dat Jamie Dimon trouwens leidde. Ik denk de duurste dagvoorzitter uit de moderne geschiedenis. Musk was daar virtueel bij en hij zegt dat hij zich vrij goed voelt over de omzetprognose. Die is, zegt Musk, veel voorspelbaarder dan eerder. Ik denk, ja, alles leuk en aardig, maar hij zegt niks over de winst. Wil je dat uiteindelijk niet als potentiële belegger horen?
1: Ja, nou, op zich geeft dat natuurlijk niet. Hè. Amazon was bijvoorbeeld ook niet winstgevend toen ze naar de beurs toe kwamen. En Google was dat ook niet. En op zich geeft dat niet zo. Maar je moet wel een beetje vooruitzicht hebben dat het uiteindelijk winstgevend wordt. Ja, net zo met Twitter. Heel simpel. Als het nu nog niet winstgevend is, wanneer dan wel? Die rakettenbusiness, ze zijn al marktleiders. Ze hebben al 90% van de markt in handen bij NASA. Ja, groter dan dat kan je niet worden. En Starlink, waar je nu de meeste winst mee maakt, die heeft echt wel last van gewoon meer concurrentie. Satellietenbusiness, er zijn ook andere partijen die daar steeds groter deel van de koek op nemen. En je ziet dat de daling per klant aan het, de omzet per klant aan het dalen is. Ja, dat geeft toch wel aan dat de winstvooruitzichten niet zo goed zijn. Maar dat is nou net de meest winstgevende business die ze hebben.
2: Dus hij heeft echt wat voor elkaar te boksen op die events. Hij moet ze echt overtuigen. Ik las ook dat zijn moeder zelfs in de zaal zat bij dat event van JP Morgan. Ik weet niet of dat potentiële mensen over de streep trekt. Maar denk je dat Musk die potentiële twijfelaars kan overtuigen?
1: Nou, hij doet in ieder geval zijn best. Maar Musk is daar een kei in natuurlijk. Dat doet hij altijd. En dat doet hij ook bij Tesla. Tesla heeft een merk opgebouwd zonder enige reclame vanwege Musk. Dus hij kan dat heel goed. Maar er wordt hier wel heel veel van zijn overtuigingskracht gevraagd.
2: Goed om te weten, zondag hebben we een speciale aflevering over de aanstaande beursgang van SpaceX met Corné. Bereiden we je als luisteraar voor op de beursgang. Dus ik zou zeggen, abonneer je, is helemaal gratis. En dan rolt die aflevering zo je podcastfeed in.
3: BNR Beurs.
4: Door naar een nieuwe aflevering van The Apprentice, editie Heineken. Want wie oh wie wordt de opvolger van CEO Dolf van den Brink? Dat is de grote vraag bij de bierbrouwer. Die CEO vertrok eind mei bij het bedrijf. En een opvolger is nog steeds niet in beeld. Een aantal belangrijke aandeelhouders van Heineken beginnen ongeduldig te worden.
5: Belangrijke aandeelhouders van Heineken willen snel duidelijkheid over de opvolger van de vertrokken bestuursvoorzitter Dolf van den Brink. Daarover schrijft de Financial Times.
4: En twee van die 15 belangrijke aandeelhouders hebben ook nog wat anders gezegd in de Financial Times. Ze willen een outsider als CEO, iemand van buiten het bedrijf dus. En dat zou een trendbreuk zijn voor Heineken. Want eigenlijk zijn alle Heineken-CEO's tot nu toe altijd uit de eigen gelederen gekomen. Dus toch wel bijzonder zo'n uitspraak. Maar hebben ze een punt, Corné?
1: Ja, ze hebben een punt, maar ze hebben niks te zeggen. Dus dat maakt de discussie nogal makkelijk.
4: Non-discussie.
1: Nou, de familie heeft het voor het zeggen, want die heeft de meerderheid van de aandelen in handen. Dus wat de rest ervan vindt, dat moeten zij weten. Maar ja, ze hebben natuurlijk niks in de melk te brokkelen. Zo is de structuur bij Heineken nou eenmaal. Ja. Ik vond het wel heel erg grappig dat ze zeiden van, ja, er moet wel een outsider komen, want anders wordt het weer een Nederlander. En dat betekent alleen maar dat het een middelmatige manager wordt. En die hebben we al te veel gehoord. Want ze willen een manager die vanuit buiten komt, die ook een fatsoenlijk bedrag verdient. Toen heb ik even gekeken wat Dolf van den Brink verdiende. Afgelopen jaar was zijn basissalaris 1,5 miljoen. Dat vinden zij bescheiden, maar zijn totale pakket was bijna 8 miljoen. Als je bijna 8 miljoen salaris te bescheiden vindt, nou, voor Nederlandse begrippen is dat toch wel genoeg, zou ik zeggen.
4: Ja, je begon zelf al over de familie Heineken, de meerderheidsaandeelhouder nog steeds. En die zijn over het algemeen niet zo'n fan van outsiders. Want nog nooit was er een outsider-CEO van Heineken. En slechts één keer was het een persoon die niet Nederlands was. Waarom is dat zo belangrijk voor de familie Heineken? Dat het iemand van binnenuit is altijd geweest.
1: Ja, Heineken is toch wel een apart bedrijf. En gewoon echt een oer-Nederlands bedrijf. En daar past denk ik ook gewoon een Nederlander bij als CEO.
4: Ja, dus de kans is misschien klein ook dat

0: familie daar nu ook weer anders over denkt?
1: Nou, dat weet ik niet. Je hebt ook gezien dat de dochter van Freddy Heineken ook gebroken heeft met de tradities. Freddy Heineken wilde helemaal geen acquisities meer doen. En zij heeft toen ook gezegd van, nou ja, dat gaan we dus gewoon wel doen. En daar zijn ze daarna ook heel erg succesvol in geweest. Dus.
0: Ja. Er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren bij Heineken. Problemen met de vraag daar. Ja, kan iemand van binnen het bedrijf dat oplossen? Of is het misschien toch wel wenselijk als je daar een frisse blik op hebt?
1: Nou ja, het is net zoals met een voetbaltrainer. Het is leuk om, als het een beetje slecht presteert, om de voetbaltrainer eruit te gooien en een nieuwe neer te zetten. Maar dat betekent niet dat de voetballers automatisch beter gaan voetballen.
0: Nee.
1: Problemen in emerging markets met de verkoop van bier. Problemen met gewoon überhaupt alcoholhoudend bier. Dat drukt gewoon de omzet. En of je daar nou een nieuwe trainer neerzet of niet, ja, dat verandert de marktomstandigheden niet.
0: Nee, maar wie zou dan het beste leiding kunnen geven aan dat team? Is dat iemand die het bedrijf goed kent, die dus van binnen komt, of toch iemand die er wat opener naar kan kijken misschien?
1: Ja, het probleem dat we altijd, net zoals bij die voetbaltrainer, op het moment dat hij een tijdje aan de gang is en je merkt, oh, het loopt wel of het loopt niet, dan kan je pas beoordelen of het goede is. En van tevoren is dat gewoon heel veel moeilijker.
0: En in algemene zin, waar moet die nieuwe CEO aan voldoen?
1: Nou, in ieder geval, hij moet de problemen goed onderkennen. En ook mogelijkheden zien waar je wat aan kan doen. En maar persoonlijk zie ik die ook. Als emerging market gewoon wat minder draaien, doordat de wereldeconomie wat minder draait, ja, daar heeft Heineken daar gewoon bovenmatig veel last van. Als mensen gewoon in zijn algemeenheid wat minder alcoholhoudend bier gaan drinken, ja, daar heeft Heineken gewoon bovenmatig last van.
2: Ik vind dit verhaal ook best wel gênant, want Heineken is de op één na grootste bierbrouwer van de wereld. Dan zou je zeggen, die hebben een professionele raad van commissarissen. Peter Wennink, die leidt die boel daar. En dan heb je geen opvolger klaarstaan. Dus dan gaat je CEO, die loopt de deur uit, en dan moet de CFO tijdelijk de boel waarnemen. Het heeft toch ook iets gênants dat ze nog geen man of vrouw klaar hebben staan?
1: Nou ja, dat ligt eraan wat de verwachtingen waren. Hoe lang Dolf van den Brink als CEO zou aanblijven. En blijkbaar is dat voortijdig gebeurd.
0: Ja, hij heeft ze wel een beetje overvallen. Maar dan nog, ja, misschien naïef. Maar hoe moeilijk kan het zijn?
1: CEO zijn van een grote brouwer.
0: Een nieuwe vinden bedoel ik.
1: Dat bedoel je.
0: Ja.
1: Het is wel natuurlijk een vrij belangrijke functie, CEO. Dus dat wil je wel ook echt goed doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze best wel een hoop gesprekken hebben en een hoop antecedentenonderzoek. En echt gewoon goed kijken wat is nou echt de best man voor dit job.
2: Tijd om terug te blikken op een week die vooral in het teken stond van AI. De week begon met SoftBank, dat liet weten 75 miljard te investeren in datacenters in Frankrijk.
3: 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
0: Ook was daar Alphabet deze week dat een heleboel nieuwe aandelen gaat uitgeven.
4: So Alphabet announced an equity offerings totaling $80 billion as part of a plan to fund investments in its AI compute infrastructure.
0: 80 miljard, werd ietsje meer zelfs nog. 85 miljard aan nieuwe aandelen van Alphabet gaan ze uitgeven. Natuurlijk nodig voor al die AI-investeringen.
2: Tot zover het goede nieuws, want het was ook de week waarin chipontwerper Broadcom beleggers teleurstelde met de cijfers.
5: The company delivering a lower than expected forecast for AI chip revenue. The numbers suggest the firm's efforts to gain ground in the burgeoning industry are going more slowly than anticipated.
0: En de topman van chipmaker TSMC had vooral een pittige boodschap voor al die AI-reuzen.
6: De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn voor AI is te groot. Er is meer vraag dan fabrikanten aankunnen. Dat zegt de topman van TSMC. Volgens hem kan het nog jaren duren voor het bedrijf aan de vraag kan voldoen.
2: Maar er was ook een bedrijf zonder AI dat opviel. En dat was AkzoNobel. Het was ook zeker de week van die verfreus. Want die wordt toch niet gekocht door een Japans en Amerikaans bedrijf. De twee die lopen weg van de deal nadat de directie van Akzo ze afwees. Dat wil namelijk voor een fusie gaan met een ander bedrijf. Corné, al in 2017 was er een partij die Akzo wilde kopen, PPG. Ik ben even in de archieven gedoken. Ook toen werd je daarover geïnterviewd. Je zei toen dat de directie van Akzo het bod serieus moest nemen. Deden ze dat dit keer wel, vind jij?
1: Nee. Als er een bod van €73 ligt, dan is dat een goed bod, gezien de huidige prijs die het aandeel nu is. En dan is dat een direct geld wat op tafel komt. En dat nemen ze dus niet serieus, want ze vegen het van tafel af. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het veel te maken heeft met het feit dat de CEO van Akzo straks ook de CEO van de combinatie wordt met een veel hoger salaris. En dat er ook alle raden van commissarissen een veel hogere vergoeding krijgen. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Dit is zo tegenstrijdig aan het belang van gewoon aandeelhouders. Dit bod zou je met open armen moeten ontvangen. Maar goed, dat is niet in hun persoonlijk belang. Dus dat is tegenstrijdig.
2: Hij is meer bezig geweest met de persoon zelf dan met de belegger.
1: Met zijn eigen salaris dan met wat goed is voor de belegger. 73 hard op tafel is er gewoon een veel beter bod dan wat er mogelijk op lange termijn ooit eens een keer uit zou komen voor Axel.
2: Ja, en je had je huid nog duur kunnen verkopen. Dus had het misschien nog wel meer eruit kunnen halen bij die partij.
1: Daar ging iedereen ook wel vanuit. En vandaar dat die koers ook best wel hard steeg. Maar het feit dat ze zich gewoon terugtrekken, zeggen ze, ja, we gaan ons niet in zo'n modderpoel begeven. Dit is ons bod. En als het niet geaccepteerd wordt, prima, dan trekken we ons terug.
2: Het is wel weer een voorbeeld van een Nederlands beursbedrijf dat niet gekocht wil worden. Moet je eigenlijk wel in AX-bedrijven zitten als je toch wel droomt van zo'n overnamepremie?
1: Nou ja, dit is wel heel slecht voor corporate governance. En ik denk dat het hier nog niet het laatste woord over gezegd is. Ik ben heel erg benieuwd hoe die aandeelhoudersvergaderingen zullen zijn. Want als je net €73 door de neus bent geboord omdat de CEO zo nodig zijn eigen salaris en zijn eigen baantje wil redden, kan ik me voorstellen dat je daar toch wel een beetje boos over bent.
2: En de straat is ook af op die andere AX-bedrijven. Ja. Want heel veel beleggers die denken nu, ja, die Nederlanders die willen die bedrijven toch niet verkopen.
1: Nee, als je hiermee kan wegkomen, dan heb je dus als een Nederlands bedrijfsleven het imago in ieder geval wel een probleem.
2: Wordt de beurs daardoor minder interessant? De Amsterdamse beurs?
1: Nou, dat zou wel heel erg te ver zijn om die conclusie te trekken. Maar het is zeker een minpunt.
0: En dan zit de beursweek er nu echt alweer op. Laten we nog even kijken naar de volgende beursweek. We beginnen de week met de restjes van het cijferseizoen. Met cijfers van Adobe en Salesforce. Beide hebben een moeizaam beursjaar tot nu toe. Beleggers vragen zich namelijk af of de opkomst van AI deze softwarebedrijven niet overbodig maakt. Het enige medicijn lijkt goede cijfers, maar vooral goede vooruitzichten. We gaan zien of die ook afgeleverd gaan worden. Op macroniveau mag je dan nog rekenen op inflatiecijfers uit de VS en China. Net als in Nederland, daar komt het CBS met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. De voorlopige raming kwam uit op 3,5%. Maar de klapper van de week is natuurlijk SpaceX. Daar eindigen we de week mee. De grootste beursgang ooit gaat dat worden. Vrijdag moet het gaan gebeuren. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil $75 miljard ophalen met die beursgang. Ervan uitgaande dat dat gaat lukken, wordt dit de grootste beursgang ooit. Met afstand bovendien. Saudi Aramco heeft het record nu in handen en haalde in 2019 ruim $29 miljard op met die beursgang. We gaan zien of SpaceX daar echt overheen kan. Maar dat het een historische beursgang gaat worden, dat staat wel vast.
2: Dit was hem, de BNR Beurs van vrijdag 5 juni. Ook een keer leuk dat wij weer samenwerkten, Jorik. Want jij bent mij elke keer aan het verlaten. Ik wil het niet te dramatisch brengen. Maar jij bent bezig met de podcast, Moerdijk.
0: Laten we die nog eens noemen. Het is niks persoonlijks. Nog een maandje druk en dan kom ik hier weer.
2: Kunnen mensen hem nog steeds opzoeken in de podcastfeed?
0: Uiteraard, in je favoriete podcast.
2: Moerdijk, ja. Dorp van de Rekening.
0: Ook aan al die lieve BNR Beurs luisteren. Sorry dat ik jullie een beetje verwaarloos. Het komt allemaal goed.
2: Misschien zijn ze er wel blij mee, maar dat zullen we nooit weten. We hebben de beursdag en de beursweek doorgenomen. En wij danken Corné van Zijl van Cardano.
0: Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral weer. Dan vind je in je podcast-app namelijk een speciale aflevering over SpaceX. Ik vertelde je net al, die beursgang die komt er dus aankomende vrijdag. En wij gaan je samen met Corné voorbereiden op die galactische beursgang die eraan.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
9: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
10: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
11: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
9: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: 18 juni, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Business. Unlocked is exclusief voor retailers, brands en groothandels. Aanmelden? Ga naar kega.nl.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Frank, pensioenalert.
17: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Benieuwd hoe jij AI in jouw werk kan toepassen? Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Vijfhart, dat klopt voor jou.
21: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
23: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
24: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
23: Obli. Meer rust, meer rendement.
25: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
26: Kenneth Smit.
23: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Velpenbroek is de rijbaan dicht. Het verkeer wordt daar omgeleid. De vertraging is een kwartier.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
30: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Frankrijk is een einde gekomen aan de zoektocht naar het 11-jarige meisje Liana. Gisteren werd een lichaam gevonden en nu is bekendgemaakt dat het inderdaad het meisje is, zoals al werd vermoed. Liana verdween vorige week vrijdag. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze hier dus opnieuw aangehouden. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de 3e tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst, met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De 2 waren ook al het snelst in de 1e training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. Het weer nog van Weer Online. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het. Tot zover het ANP-nieuws.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Hugo Reitsma.
1: Vrijdag 5 juni. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met om te beginnen 4 doden en 4 gewonden gemeld vanochtend bij een Russische aanval op een fabriek waar zuivel zou worden geproduceerd in de regio Kiev. Elders nog een dode en 8 gewonden onder burgers door Russische aanvallen in de afgelopen 24 uur. Gisteren vielen een dode en 16 gewonden bij een grote droneaanval op een woonbuurt in Zaporizhia. Oekraïense drones raakten 5 Russische vrachtschepen in de havens van de bezette steden Mariupol en Berdiansk en de kustwateren. Daar ook de bezette Krim werd getroffen. Explosies zijn gemeld bij Belbek en Katja, luchtmachtbasis en nog elders, zei Arend Jan. Toch? Op de Krim?
2: Ja, op de Krim ook nog bij Simferopol. Met 9 doden als gevolg van een bus.
1: Gisteren meldde Oekraïne in de Russische regio Ryazan een buskruidfabriek te hebben geraakt met een grote brand tot gevolg daarvan. De eerdere aanval op de olieraffinaderij van Saratov laat satellietbeeld grote schade zien. Online werden ook filmpjes gedeeld van dat Russische marineschip nabij Sint-Petersburg, dat eiland daar dat eerder deze week door Oekraïnse drones werd geraakt, en ook daar grote schade, uitstaande branden in dat schip te zien. Aan het front, ja, zelfde als altijd de laatste tijd eigenlijk. De zwaarste gevechten gemeld in de sector Pokrovsk, Juliapolen, waar Rob nog in de buurt was deze week, maar geen bevestigde gebiedswinst of verlies.
3: Nee, en de Oekraïners maken zich behoorlijk wat zorgen over een nieuw zogenaamd battlefield management systeem. Dat betekent dus dat je een heel commandosysteem gaat opzetten om de operaties geïntegreerd te kunnen aansturen. Dus alle inlichtingen die je hebt en alle wapensystemen worden bij wijze van spreken aan elkaar geknoopt, om het maar even heel erg simpel te zeggen. Daar maken ze zich zorgen over dat dat gaat gebeuren. Want dat zou de effectiviteit natuurlijk van de operaties enorm kunnen vergroten. Ik heb het gevoel, wat ik ervan gezien heb, althans gelezen moet ik eerlijk zeggen, want ik heb het helemaal niet gezien, dat het sterk doet denken aan het Delta-systeem, wat zo ongelooflijk succesvol is van de Oekraïners. Dat is ook zo'n geïntegreerd systeem waar alle informatie overal uit alle hoeken en gaten wordt gehaald. En dat wordt allemaal gebruikt om een overzicht te krijgen over het slagveld. En dan kun je dus ook je doelwitten makkelijk aanwijzen.
1: Die Russen zijn natuurlijk ook niet gek, hè?
3: Nee. En hier in Nederland wordt er wel gedacht van op dit ogenblik, nou, ze doen het hartstikke goed, die Oekraïners. Dat is ook zo. Maar ze komen ook geen steek verder.
1: Te melden nog in de categorie dingen die ontploffen, dat een onbekende militaire zeedrone vanochtend is ontploft in de Roemeense haven van Constanța. Geen slachtoffers, het ding was al gevonden. Enorme explosie daar te zien. Roemenië heeft gezegd, het was geen drone van ons. Het was er eentje die werd gebruikt in de oorlog in Oekraïne. Ze zeggen niet van wie, maar aan te nemen valt waarschijnlijk dat dat ging om een Oekraïense zeedrone.
3: Ik kan me herinneren, ik was een keer in dat gebied vorig jaar. De hoeveelheid ontplofte munitie, mijnen, is echt gigantisch wat daar ligt. Dus natuurlijk allemaal wordt dat in kaart gebracht. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat dit inderdaad een Oekraïense drone is, die dan vervolgens op ongelukkige wijze tot ontploffing wordt gebracht.
1: Ja. Hier zal je nog decennia na de oorlog
3: nog wel even hier heb je nog wel even last van. Ja.
1: Zelensky heeft een open brief geschreven aan Poetin.
2: Ja, dat is wel interessant, hè? Gebeurt wel dus Oekraïne een beetje sterker staat, zou je denken. Heeft hij een brief geschreven waar een aantal interessante elementen in staan. Het eerste is bijvoorbeeld dat hij zegt dat de Oekraïnse geheime dienst hem verteld heeft dat Poetin echt van plan is de oorlog nog tot 2027 of 2028 te rekken. Hè? En dat hij ook veel meer raketten wil gaan lopen gooien en al dat soort dingen. Hij zegt ook dat Moskou wil dus Wit-Rusland, Belarus, veel meer betrekken bij het conflict. En ook de situatie rond Transnistrië destabiliseren.
1: Zonder verder wat lelijke dingen in te poeden. Was met een mooie steek onder water passages. Hij staat op de site van de president van Oekraïne.
2: Ja, iedereen kan hem lezen. Hij staat ook in The Guardian. Hè? Ja, hoe moeten we dit interpreteren?
3: Dat is een middelvinger naar Poetin, die brief.
2: Denk het wel.
3: Dat is het. Het is helemaal niet een opening voor onderhandelingen, want die gaan er waarschijnlijk toch niet komen. Dat gebeurt pas als de Russen daar klaar voor zijn. Nou, dat zijn ze op dit ogenblik niet. Ja, ik denk dat het zoiets is. En Ja, ik denk dat het wel verstandig is dat hij het doet. Want op de achtergrond wordt natuurlijk wel overlegd, ook met bondgenoten, van hoe kunnen we dit gaan doen. Hij heeft ook voorgesteld, volgens mij in de brief, van nou, we kunnen ook in een neutraal derde land kunnen we gaan onderhandelen. Hij noemde
2: Turkije,
3: Zwitserland en een golfstaat.
1: Peskov heeft gezegd, de Kremlin-woordvoerder, kom maar naar Moskou.
3: Ja dat gaat natuurlijk gewoon niet gebeuren. Wat ik wel een geestig vond, is inderdaad die opmerkingen over de leeftijd van van Poetin.
2: Ja.
1: Daar heb ik overheen gelezen.
3: De twee opmerkingen. Hij is nu 26 jaar of zo aan de macht. Ja. En de helft van die tijd is hij aan het oorlog voeren tegen Oekraïne. En hij zei, je bent niet veel verder gekomen. Dat is echt heel vervelend. Ja. En hij zei, je wordt ook wat ouder. Dus het is misschien wel handig om gewoon een einde aan te breien.
1: Nee, het was een goede brief.
2: Ja. En heb je ook de reactie van Trump gezien? Dat vond ik ook zo fantastisch. Hè? Nou, het zou fantastisch zijn als Zelensky met Poetin gaat praten. Ja. En ik ben er heel blij mee. Overigens, wij hebben er een heel veel mee te maken. Hij claimt het dus dat hij het allemaal heeft gedaan. Hè? Nou, als iemand het niet heeft gedaan, dan is het Trump. Hè?
3: Ik moet zeggen, ik ben wel verbaasd inderdaad over die veerkracht en dit soort zaken. Want ja, ik kan bijna voor me zien hoe dat wordt geschreven en dat ze zich helemaal te pletten lachen als ze dit aan het doen zijn. Dus, en dat je dat na al die jaren oorlog nog steeds voor elkaar krijgt.
2: Dat is ongelooflijk.
3: Om dit soort dingen te doen en dit te bedenken. En dit is natuurlijk ook wel heel erg leuk, omdat Zelensky komt natuurlijk uit de grap en golle wereld. Hè?
1: Ja. Ik zal even een linkje in de show notes zetten naar de Oekraïnse site waar die brief op staat. President Poetin heeft wel gezegd tegen journalisten bij het Sint-Petersburg Economische Forum, onder de rookwolken van de olieraffinaderij, dat hij bereid is tot compromissen. Moeten we daar nog iets in lezen of zeg je ook meer?
3: Ja, op zich is het wel goed dat hij dat zegt. Maar ja, ik zou niet weten wat voor compromissen hij wil sluiten op dit ogenblik. Ik zie dat niet heel erg goed. Overigens is het wel interessant wat er gebeurd is in dat economische forum van Sint-Petersburg, afgezien van die zwarte rookwolken. Is het ongelooflijke opscheppen over de staat van de economie. Het gaat allemaal fantastisch.
2: Ja.
3: Echt heel erg geweldig. De afgelopen 3 jaar is er groei meer dan 10% geweest. En in Europa was dat maar 3% gemiddeld. De schulden worden op korte termijn allemaal gelost. Ja, weet je, de werkloosheid is laag, is ook zo, maar dat komt gewoon alleen maar omdat al die arbeiders, die moeten nu gewoon in de defensieindustrie gaan werken. Dus die hele civiele economie, die wordt gekannibaliseerd. Ze hebben een liquiditeitsprobleem van hier tot Tokio, dus het slaat allemaal nergens op en ze houden de moed erin. En ja, het is natuurlijk wel logisch dat je dat doet, maar het is een hele hoop propaganda.
2: En de centrale bankpresident, die intelligente dame, die liep niet rond in Davos. Iedereen loopt daar nu over te
3: zeggen. Davos, het
1: Russische Davos.
2: Het Russische Davos. En wat ik ook heel interessant vond, Poetin zei over de hele contactlinie maken wij vooruitgang op het front. Dat is helemaal niet waar.
3: En dit is gewoon echt onzin. Ze komen gewoon gespat verder en ze hebben gewoon netto gebied ingeleverd.
2: Zou Poetin nou verkeerde informatie krijgen of zou hij gewoon dit doen?
3: Ik probeer me altijd te verplaatsen in Poetin. Ik zou dat dus nu ook doen. Ik zou ook gewoon zeggen van we komen steeds veel verder. Het gaat hartstikke goed. Maar dat deed volgens mij toch Hitler ook in zijn nadagen. Toen was hij ook nog aan het winnen.
1: Nou, is dat niet van jou, dat je je altijd probeert te verplaatsen?
3: Ja, ik probeer dat continu te doen. Ik probeer mij, dat heb ik mijn hele leven al proberen te doen, zolang als ik dit werk doe, probeer ik me te verplaatsen inderdaad in dit vijand. Ja. En als je dat doet, jongens, dan kom je echt een stuk verder, hoor. Je moet je gewoon verplaatsen in de slechtigheid van dat soort typen en hoe je eigen volk meekrijgt. En hoe je propaganda kunt verrichten naar de westerse wereld.
1: Ik zal het ook eens proberen.
3: Ja, je moet gewoon proberen. Misschien niet in de uitzending.
2: Misschien een klein stukje om ons in Trump te verplaatsen. Die arme man heeft de democratische hebben dus een wetgeving ingebracht. Dat is ook aangenomen, maar dat wordt natuurlijk allemaal in de Senaat niet. Dat gaat erover dat er dus 1 miljard economische steun naar Oekraïne zou gaan en 8 miljard in leningen voor wapens. Hè? Dus ja, de Senaat zal dat wel niet goedkeuren. Maar dit is toch niet zo leuk voor Trump, hè? Dat hij verliest zijn greep. Ja. Het was dus met 226 tegen 195.
3: Laat maar raden hoe hij die Republikeinen noemde. Verrader?
2: Absoluut. Absoluut.
1: Maar dit komt dus nog eens bovenop. De anti-Iraanse oorlogresolutie die is aangenomen. Dus dit is voor Trump inderdaad
2: een setback. Huh?
1: Niet zo best.
3: Nou ja, hij is toch, als er nou iemand aan het verliezen is, dan is het Trump wel, hoor. Met al dat gedoe in het Midden-Oosten. Kunnen we daar nog even fijn over gaan hebben?
1: Nou, zullen we dat dan maar doen? Ik ben een beetje de draad kwijt. Er was een staakt het vuren. Nou ja, werd gezegd, maar het vechten gaat gewoon door. En ondertussen is Iran vooral bezig met het benadrukken van de noodzaak van een staakt het vuren in Libanon.
3: Ja, Iran die koppelt het aan elkaar. Dus die koppelt een oplossing voor de straat van Hormuz, want daar wordt vooral over gesproken, aan een staakt het vuren in Libanon tegen Hezbollah. Dus ze houden elkaar wel aardig vast, moet ik zeggen. Dus ze zijn, de Iraniërs zijn wel redelijk loyaal naar hun proxies, hun strijdgroepen elders in het Midden-Oosten. Dus,
1: dat gaat beter dan de relatie tussen Trump en Netanyahu, krijg je erin.
3: Dat mag je wel zeggen, ja. Ja.
2: Die hebben dus weer zo'n naar telefoongesprek gehad, waarbij allerlei verwensingen de eter in werden geslingerd. Hè? En overigens, wat Rob ook eerder vertelde, die Hezbollah met die beroemde drones, met een draadje eraan, dat gaat heel aardig, hè? Dus met andere woorden, Hezbollah is helemaal niet verslagen. Daar heeft de RDF zich ook in vergist.
3: Die hebben zich, nou ja, ze zijn ervoor gewaarschuwd, maar de generale staf van de Israëlische krijgsmacht, die heeft dat gewoon naar zich neergelegd. En het doet net denken aan wat er is gebeurd met Iran in de Amerikaanse generale staf. Daar is ook wel voor gewaarschuwd overigens, van, dat het helemaal uit de hand zou kunnen lopen in Iran. Maar ze zijn toch gegaan. Wat je dus ziet, zowel met Israël en met Amerika, is dat allebei de landen denken van, wij zijn zo sterk, wij kunnen dit doen, wie doet ons wat. En wij zorgen er gewoon voor dat met militaire middelen iedereen zo'n klap onze oren krijgt dat ze wel ophouden met functioneren. En dat gebeurt dus niet. En wat je dus nu ziet, is dat er heel goed wordt gekeken door Iran, maar ook door Hezbollah en alle andere strijdgroepen naar wat er gebeurt in Oekraïne.
1: Ja.
3: Oekraïne is het voorbeeld van hoe je dit moet doen. Dus wat je dus nu ziet, is dat die first-person view drones, dat zijn die kleine drones, die zitten aan glasvezelkabels. Nou, dat is ongelooflijk effectief. De Israëli hebben daar niet heel veel antwoorden op. En ze zijn nu ontzettend bang dat ze ook iets gaan doen wat de Oekraïners ook doen. Dat is namelijk, die Oekraïners die prutsen een simkaart in een drone. En die maken dus ook gebruik van het lokale netwerk.
1: Ja.
3: Waardoor wil je die drones dus onschadelijk maken, dan moet je eigenlijk het lokale netwerk sluiten. En dat doen dus de Russen op dit ogenblik al. Nou, als de Oekraïners dat ook gaan doen, dan moeten de Israëli's moeten lokale netwerken, mobiele netwerken gaan sluiten.
1: Als Hezbollah dat doet, ja.
3: Ja.
1: Het is geen groot land, dus je zit al snel met een hele flinke
3: blackout. Ja.
1: De straat van Hormuz, daar was wel, kijk, de onderhandelingen, is mij volslagen onduidelijk inmiddels hoe dat staat tussen de VS en Iran, maar als ze eruit komen, dan is er ook al wel een plan om in de straat van Hormuz te gaan ontmijnen.
2: Ja, maar jongens, wat mij betreft zit de zaak nog helemaal vast.
3: Ik denk het ook.
2: Zit echt helemaal vast.
3: Er wordt nu al nagedacht over een nog grotere energiecrisis dan voorspeld is.
2: Ja.
3: Omdat die straat zo lang dicht blijft. En er wordt al helemaal niet meer onderhandeld over punt 1 voor Netanyahu, namelijk het nucleaire programma van Iran. En daar wordt niet meer over onderhandeld. Het gaat nu eigenlijk alleen om over Hezbollah en het gaat over de straat van Hormuz.
2: Ja.
3: En misschien ook nog even, het is dus een gek. Er is dus een afspraak, een joint statement is er gekomen van Amerika, Israël en Libanon. De regeringen, ja, Hezbollah, die staat daar buiten.
2: Ja.
3: En dat wordt natuurlijk nu door de Quds Force. Dus dat is dat onderdeel van de revolutionaire garde. Die aan het viespeuken is in het hele Midden-Oosten. En die stuurt dus ook al die strijdgroepen aan. Die zeggen van, er komt dus helemaal geen deal als dit probleem niet op wordt gelost. Die lui, die zijn wel slim hoor, die Iraniërs. Die knopen gewoon alles aan elkaar vast.
2: Ja. En dus gijzelt Netanyahu Trump in de straat van Hormuz.
3: Ja.
2: En Trump wordt steeds wanhopiger. En als we naar de olie-experts luisteren, daar hebben we er vaak over gesproken. Ook wel in de podcast geweest.
3: Hier worden met de dag zonder.
2: Ja, juli, augustus gaan nare dingen gebeuren hoor.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
2: Want de voorraden raken op.
1: Ja. Er was nog iets met Irak en Iraanse, pro-Iraanse milities.
3: Ja, dat is wel interessant. Je ziet dus dat de Amerikanen die hebben de regering van Irak onder druk gezet. En die zeggen, jullie moeten echt gaan ontwapenen om een einde te maken aan al dat gedoe in eigen land. Dat lukt gedeeltelijk. Er zijn eigenlijk van die volksmilities, ik leg het even wat heel simpel uit, in Irak die pro-Iraanse zijn, die lijken nu wel onder het centrale gezag te komen. Het is een heel klein beetje vergelijkbaar met wat er in Syrië is gebeurd. Hè. Er is ook een poging ondernomen om die eenheden die daar aanwezig waren, om die onder het centraal gezag te komen. Dat lijkt nu te lukken, gedeeltelijk. En de crux zit hem nu in Kataib Hezbollah. Dat is echt een van die hele radicale pro-Iraanse groepen. En die zeggen, bekijk het maar. We gaan daar niet aan meewerken. Nou, als ze daarin blijven volharden, dan zouden er wel eens grote consequenties ook kunnen hebben voor Irak zelf en voor eigenlijk de stabiliteit van het systeem en van de regering.
1: Ja.
3: Dat is even afwachten hoe dat gaat lopen.
1: Ja, dat is denk ik ook een verhaal van dom Amerikaans ingrijpen waar je decennia later nog met de brokken zit, hè, Irak.
3: En dat Irak is zo stom, dat is zo stom geweest als ze dat in 2003 hebben gedaan. Maar goed, zit nu nog met de brokken. Nou ja, oké. Okay. Ja.
1: En misschien
3: ja,
1: zitten we over 20 jaar nog met de brokken van Hormuz.
3: Ja, we hebben zo'n hele rij van dat soort dingen, van Vietnam tot nu, dat allemaal overmoed, allemaal verkeerde inschattingen, allemaal...
2: Wat ik interessant vind, Rob, is dat Vietnam was natuurlijk een groot probleem, Irak ook. En nu zegt Robert Kagan bijvoorbeeld, maar de Hormuzstraat, dat wordt nog een veel groter probleem.
3: Dit is het grootste probleem voor Amerika, volgens mij, sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Dat denk ik dus ook.
3: Ja.
2: Dat is echt,
3: het is vergelijkbaar met de Cuba-crisis. Dat was dus ook lastig oplosbaar. En daar zijn we door de ogen van de naald gekropen in 1962. Ja, en dit is zo fundamenteel, omdat dit ook leidt tot een aantasting van de positie van Amerika in de wereld.
2: Absoluut.
3: Er is een Amerika voor de straat van Hormuz en een Amerika van na de straat van Hormuz. En de Amerika van de straat van na de straat van Hormuz is een verzwakt Amerika die niet meer de nummer 1 is in de wereld.
2: Zo is het machtsverval.
3: Dit is het machtsverval in het kwadraat wat hier gebeurt.
1: Ja. Tot plezier van Xi Jinping, zou je denken.
3: Dat kun je wel zeggen.
1: Heeft een leuk tripje naar Noord-Korea.
3: Ja. Nou ja, dat daar 2 dagen lang. 7 jaar geleden is hij daar voor het laatst geweest. Het is toch het idee dat hij zich ook wel zorgen maakt over de toenadering tussen Rusland en Noord-Korea. Dus die toenadering en de wijze waarop Noord-Korea Rusland heeft geholpen met de oorlog in Oekraïne, heeft toch Noord-Korea in zekere zin uit een vorm van isolement gehaald. Daar schijnt Xi toch wel bang voor te zijn wat hier gebeurt. Ja, en tegelijkertijd wil hij natuurlijk aantonen met dit bezoek dat hij een front tegen het Westen aan het vormen is. Dus het heeft denk ik 2 boodschappen, Rusland en het Westen.
1: Ja. Ze scherpen ook het handelsbeleid aan in China, begreep ik.
3: Ja, vind ik wel heel bijzonder. Dus nieuwe wetgeving komt er op dit ogenblik in China, waarbij het, om het heel kort door de bochten te zeggen, steeds lastiger wordt voor Chinese bedrijven om te gaan exporteren naar andere landen. Daar moet eerst een veiligheidscheck op komen. Dus ze willen niet dat vitale technologieën en zo naar het buitenland verdwijnen. Ik denk dat het ook enorme repercussies heeft voor de export van bijvoorbeeld kritieke materialen. Dus kritieke grondstoffen, belangrijke grondstoffen, zeldzame aardes, dat soort zaken. Maar ook de componenten waarin die grondstoffen verwerkt zijn. Dus ik heb het gevoel dat dat verder wordt aangescherpt. En wat we tegelijkertijd ook zien is dat er ook grotere eisen worden gesteld aan de bedrijven uit het buitenland die willen gaan investeren in Europa. Of in China. Dus alles wordt getoetst nu aan nationale veiligheid. Ja, daarmee maak je dus eigenlijk ook van China een fort. Dat heeft denk ik ook nadelige effecten. Want dit betekent ook dat je gedeeltelijk China gaat loskoppelen van de internationale handel. En eigenlijk, je krijgt een soort deglobalisering die uiteindelijk ook in het nadeel van China werkt. Maar goed, we moeten even kijken hoe dat afloopt. Maar het is wel betekenisvol wat hier gebeurt.
2: Het gebeurt op het moment dat de Europese Commissie ook allemaal plannen heeft om de tarieven te verhogen naar China toe.
1: Ja, ja. Ja, ja.
2: Het gaat nu heel hard. Het probleem is natuurlijk dat China heeft nog steeds een exportgeleide economie heeft. En dat, ja. Ze moeten daarmee doorgaan.
3: Ja.
2: Ze durven die shift niet te maken naar de binnenlandse markt.
3: Nou ja, ze durven het wel, maar de koopkracht is er in principe ook hoog. Omdat daar spaartegoeden zijn hoog. Maar de Chinezen zelf vertrouwen het niet. Dat is een probleem. Maar het eerste slachtoffer hebben we al gezien. Hè? Want Meta, die heeft al geprobeerd om voor 2 miljard dollar in Chinese AI-bedrijf te komen, Manus. En dat is dus gewoon geblokkeerd. Hè?
1: Ja. Ik heb nog 2 Europese puntjes. Eerst een gevoelige discussie in Luxemburg tussen ministers verantwoordelijk voor migratie. Dan gaat het nog eventjes over Oekraïners hè, die hier veiligheid zoeken.
2: Er zijn natuurlijk veel Oekraïnse jongens die Oekraïne ontvluchten omdat ze niet in dienst willen, laat ik het zomaar maar zeggen. En nu zegt dus de migratieminister van Zweden van dat kan niet. Die jongens moeten geen visa meer krijgen.
1: Omdat ze moeten vechten.
2: Omdat ze moeten vechten.
1: Ja, ja.
2: En het tweede, zij vindt het ook belachelijk dat er dus echt ongelooflijk veel, 500.000 Russen hier aan de Côte d'Azur gaan.
1: Ja, en elders. Bijna 500.000 Schengen-visa aan de Russen vorig jaar nog verstrekt. Dus dat zijn mensen die komen hier dan shoppen of aan het strand liggen, terwijl de raketten neerslaan op Oekraïnse steden. Dat is natuurlijk ook absurd.
3: Ja.
2: Weekendje shoppen in Londen.
1: Ja. Tot slot moeten wij misschien nog zeggen dat het uur nul nadert.
3: Nee, dat uur nul, dat kan niet naderen, dat is van kracht.
1: Oh, het uur, sorry.
3: Ik zeg dat is ook het uur nul.
1: Ja, okay. Zeg jij het anders maar even op.
3: Nou ja, kijk, deze hele aflevering van de podcast, die gaat nu achter slot en grendel. En die is alleen voor plusleven.
1: Ja, niet deze, maar die van morgen.
3: Ja, die van morgen.
1: Die van morgen, ja.
2: Gelukkig is het zo dat veel mensen lid zijn geworden.
1: Ja.
2: Daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Maar nog niet allemaal. Dus als die mensen die nog niet lid zijn geworden van Boeken zijn aan de Wijk Plus, als die nou nog eventjes gaan naar boekenzijnaandewijk.nl,
3: dan kun je de podcast van morgen beluisteren.
2: Ja.
1: Dan kun je de podcast van morgen beluisteren. Met de kortingscode NAVO. Niet alleen die podcast, maar de rest van het jaar, volgens mij een jaar, voor €25.
2: Toch niks €25? Hoeveel is dat dan per maand? Niks.
1: Dat is inderdaad.
2: Een half biertje.
1: En allemaal extra's, beloven we de mensen.
3: Zeker.
2: 8 colleges.
3: Nou ja, en ik wil ook wel even achter slot en grendel iets vertellen over Oekraïne.
1: Oh, over je reis waar je net van terug bent.
3: Ja, wat fratjes hebben we daarover kunnen uitwisselen. Maar misschien is het wel leuk om dat even een beetje te verdiepen.
1: Oké, dan kunnen we.
3: Alleen verleden.
1: Alleen verleden. Nou, wilt u dat horen? En de uitzending van zaterdag. En alle extra's. En zonder reclame alles. Ga dan naar boekestein.nl met de kortingscode NAVO. Luistert u voor een heel jaar naar alles van Boekestein en de Wijk. Dank jullie wel. En we spreken elkaar zo dan nader over.
3: Ja, zeker.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
5: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
6: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
4: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
9: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
12: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
13: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
16: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
18: BNR Verkeer.
19: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A28 Utrecht richting Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten. 1 rijstrook is dicht.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
30: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Frankrijk is een einde gekomen aan de zoektocht naar het 11-jarige meisje Liana. Gisteren werd een lichaam gevonden en nu is bekendgemaakt dat het inderdaad het meisje is, zoals al werd vermoed. Liana verdween vorige week vrijdag. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze hier dus opnieuw aangehouden. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de 3e tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst, met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De 2 waren ook al het snelst in de 1e training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. Het weer nog van Weer Online. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het. Tot zover het ANP-nieuws.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
20: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we terug in de tijd, want het is deze maand 10 jaar nadat de Britten het met ons uitmaakten in het Brexit-referendum. Missen we ze en welke lessen trekken we eruit? Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
21: Hoi.
22: Hallo.
20: Hallo, welkom. Aan het einde van deze uitzending bespreken we, zoals elke week, een cultureel pareltje, maar eerst.
29: The Gradometer.
20: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat er tergend langzaam? Deze week luisteren we, Stefan, even naar de Finse president Alexander Stubb.
1: Ja, want die zette deze week een stapje naar een veel greater Europa. Een beetje filosofisch. Filosofisch, als ik deze flauwe woordspeling mag maken.
20: Van mij mag het altijd, maar ja. Met mate.
1: Ja, Alexander Stubb, die zien we de laatste maanden eigenlijk. Hè, dat is de oud-premier. Hij is nu president van Finland. Maar eigenlijk in die rol groeit hij, denk ik, zelf in een soort van leider van Europa. Ik denk dat hij zichzelf zo graag ziet. Hij is een Trump-fluisteraar. Hij heeft allerlei best wel interessante ideeën. En deze week sprak hij op een conferentie in Helsinki. En daar gooide hij het idee voor het publiek dat de Europese Unie misschien maar eens moet gaan denken aan een toekomstige gemeenschap van 40 landen. Van Oekraïne tot Noorwegen, van Turkije tot zelfs aan Canada. Want, zegt Alexander Stubb, geopolitiek in macht begint met schaal. Dus hij werpt de vraag op hoe groot kan Europa eigenlijk worden. Ik vond het wel interessant.
20: Ja, vind je dat ook een goed idee? Want 40, we hebben nu al veel moeite om tot beslissingen te komen.
1: Ja, een goed idee. Ik vind het in ieder geval interessant dat deze vraag wordt opgeworpen. Want ja, wat is Europa eigenlijk? Wat is de Europese Unie? Is het een geografische gemeenschap? Is het een waardegemeenschap? Nou, in dat laatste geval zou je inderdaad ook Canada erbij kunnen rekenen. Ook andere landen die de waarde omschrijven. Ja, waarom zouden ze die niet bij de Europese Unie kunnen? Dus ik vind het interessant dat het debat gelanceerd is over wat is Europa eigenlijk en waar houdt de Europese Unie op?
20: Wanneer ben je Europees? Ja, wanneer mag je een Europees land worden? Maar jij zegt hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Geert-Jan, wat denk jij?
2: Ik vind het niks.
20: Vertel.
2: Omdat we deze week heel veel discussie weer hebben over, nou, moeten het er 33 zijn of 36 of 40? En er is een westelijke Balkantop waar ook wordt gesproken over, kan dat land erbij of dat land erbij? Terwijl wij volgens mij veel meer de discussie moeten hebben, wat moeten we aan onszelf veranderen voordat er ruimte is voor nieuwe leden? En die discussie die gaan we eigenlijk al 4-5 jaar uit de weg. Want de oorlog van Rusland in de Oekraïne heeft uitbreiding van de EU wel weer op de kaart gezet. Het initiatief van Macron om de Europese politieke gemeenschap op te richten en elk half jaar te houden was ook een goed initiatief. Met het idee dat je al die landen om de EU ook erbij houdt en daar dingen mee bespreekt om grote vraagstukken aan te pakken. Denk aan een pandemie bestrijden of energieinfrastructuur. Maar het gaat er ook om, als wij landen erbij willen, hoe gaan we ons financiële huishouden aanpassen? Hoe zorgen we ervoor dat landen van subsidies gebruik kunnen maken zonder dat andere landen er last van hebben? Hoe gaan we met het vetorecht om? En ik mis die discussie heel erg. Dus leuk dat Alexander Stubb heel groot denkt, maar zullen we echt eerst even naar onszelf kijken?
20: Vind jij dat Europa dit greater heeft gemaakt?
1: Nou, ik denk dat die twee debatten of gesprekken of filosofieën naast elkaar kunnen bestaan gelijktijdig. Ik denk niet dat Europa deze week daarmee greater is geworden. Ik vind het interessant dat iemand van zijn statuur, Alexander Stubb, het durft op te werpen. Waar houdt het op met de Europese Unie?
29: Make Europe great again.
3: Right, here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention the war.
21: I think we should take the chance now, as a country, to take back control.
22: Are we alone? I wish to tick to you.
23: Tick?
24: He means talk.
22: Ah. Yeah, we are a loon, so tick away.
21: This will be a victory for real people. A victory for decent people.
24: The bouquet residence, the lady of the house speaking.

0: Waar Europa en Amerika nu volop relatieproblemen hebben, trokken de Britten 10 jaar geleden hard de pleister eraf. Het Brexit-referendum betekende een scheiding tussen ons en de Britten. Ze wilden meer soevereiniteit en autonomie. En dat zijn bekende woorden, want Europa wil dat nu ook. Welke lessen hebben we uit deze scheiding getrokken? Zijn er parallellen zichtbaar en missen we ze eigenlijk een beetje? Geert-Jan, Stefan, waar waren jullie in de nacht van 23 op 24 juni 2016... toen duidelijk werd dat de Britten van ons af wilden?
1: Nou, ik was er vroeg bij, want ik was hier op de redactie met een ochtenddienst. En in die tijd wisselde ik week op week af met Lemmia Aharwai als sidekick co-host van Bas van Werven. Maar op vrijdag was daar ineens Patrick Lodiers, bekend van de Lama's, maar ook van een aantal fantastische vrijdagen bij BNR. En die kreeg dus ineens die ochtenduitzending voor ze kiezen. En Lemmia stond in de studio naast hem. En ik was druk bezig met alle Britse kranten bekijken. En ja, je voelde wel dat er iets bijzonders was gebeurd. Maar wat precies allemaal de uitkomst zou zijn, wat er zou gebeuren, want het was ook een raadgevend referendum. Ja, dat was nog onduidelijk. Dus nu, 10 jaar na dato, kan ik niet zeggen dat ik dit allemaal zo had zien aankomen. Deze enorme soap eigenlijk. En heel kort nog die audio die we net lieten horen. Ja, ja. Het is eigenlijk een uitvaart.
2: Ja.
0: Stefan, had jij het wel allemaal aan zien komen?
2: Nee, ik woonde nog in Parijs. Ik was toen nog correspondent en ook al bezig met Europa. En ik ging naar bed de dag van het referendum, 's avonds, waar het toen nog leek dat het toch eigenlijk de Remainers gewonnen zouden hebben. En toen werd ik wakker, ook heel vroeg, met het bericht dat de Britten toch ons gingen verlaten. Ja, en toen had ik wel een gevoelens van verdriet.
0: Ja.
2: Ik vond het heel treurig. Ik voelde me ook echt persoonlijk beledigd. Ik hou erg van Groot-Brittannië en van de Britten. En ik vond het echt een affront dat ze me niet meer wilden hebben. Zo voelde het echt. Maar het was vooral ook de shock dat, ja, dat het, je gaat naar bed en je denkt, nou, het valt wel mee. En dan word je wakker en dan is het toch gebeurd. Ja, ik had het er moeilijk mee.
1: En die arme Hyacinth, die natuurlijk graag bij jou in Parijs wilde horen. Ja. Hyacinth Bouquet en nu weer gewoon Hyacinth Bucket is gepakt.
0: Ja, dat is natuurlijk tragisch. Inmiddels is er wel veel veranderd. Ja. Stefan, ja. Wat is er in die 10 jaar, wat is het belangrijkste wat veranderd is volgens jou?
2: Nou, ik denk dat de Europeanen die gebleven zijn, de 27, die hebben uiteindelijk heel erg goed onderhandeld. En vooral ook standvastig. Het is regelmatig geprobeerd door met name Boris Johnson, maar ook wel door andere Britse politici, om een wicht te drijven tussen de Europese landen. Om deeltjes te sluiten met landen individueel. Dat is nooit gelukt. De 27 hebben de rijen gesloten weten te houden onder leiding van Michel Barnier, de oud-eurocommissaris uit Frankrijk. Die heeft dat echt heel goed gedaan. Daar is vriend en vijand het over eens. Ook de Britten, die hebben ook veel respect voor Barnier, hoe dat is gebeurd. En ja, het is een scheiding die heel pijnlijk is geweest. Tegelijkertijd, het was nog nooit gebeurd dat een land vrijwillig uit de Europese Unie stapte. Het was ook een leertraject. Ik denk dat de 27 andere landen daar heel veel van geleerd hebben. En er ligt nu toch een soort van draaiboek klaar voor, ja, als het weer zou gaan gebeuren.
0: Geert-Jan, Nigel Farage en Boris Johnson die voerden destijds campagne met de slogan Let's Take Back Control voor meer soevereiniteit. Mm-hmm. Wij zijn er in Europa, we hebben het al gezegd, nu ook mee bezig. Dus ben jij op zoek gegaan naar parallellen tussen wat wij nu dagelijks in onze podcast bespreken en Brexit?
1: Ja. De lessons learned, de valkuilen. En ik heb met Rem Korteweg contact gehad van Instituut Klingendaal, die net een boek heeft gepubliceerd over 10 jaar Brexit, genaamd Take Back Control, met een vraagteken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, er zijn veel dingen te bespreken.
0: Waar zie jij de meeste parallellen?
1: Nou, wij praten ook veel over soevereiniteit.
0: Ja.
1: En dat we weer controle willen hebben. En dan kijken wij ook naar de grote machten om ons heen. Willen we ontkoppelen of de-risken? Dat is een beetje Brusselse bubbeltaal. Van Amerika, China, Rusland, andere landen. En dat is best vergelijkbaar met hoe de Britten naar Brussel keken. Ook gedurende het Brexit-proces. Want die uittreding heeft een aantal jaar geduurd. En we hebben het jarenlang gehad over een no-deal, of een harde Brexit, of een zachte Brexit. Ja, daar lijkt het ook op met hoe wij willen samenwerken met andere landen. Willen we helemaal soeverein zijn? Of willen we nog wel samenwerken? En op welke gebieden willen we dat dan? Nou, dit is de overeenkomst die ook Rem Korteweg ziet.
3: De discussie over soevereiniteit die in het Verenigd Koninkrijk opkwam en die uitmondde in het vertrek uit de Europese Unie. We zien eigenlijk een soortgelijke trend naar discussie over soevereiniteit op het Europese niveau. En je hebt nu al die initiatieven, strategische autonomie, Europese soevereiniteit, die ja, enorm fel bediscussieerd worden in Brussel. En het gevoel wat mij bekruipt is de EU die probeert heel nadrukkelijk vat te krijgen ook op de woelige globalisering, net zoals de Britten dat probeerden.
1: Ja, wat wel een groot verschil is, is de factor tijd. Dus de uitvoering van de Brexit-deal, ja, die vond plaats met het mes op de keel. Dat moest binnen 2 jaar beklonken zijn, dat was de afspraak. En wij zeggen wel de hele tijd in de EU, oh, we moeten snel handelen, want Trump doet dit, of Poetin doet dat, of Xi neemt ons over met zijn China Shock 2.0. Maar dat zijn abstracte deadlines nog steeds. Dus wij maken ons nu zo weerbaar mogelijk tot er een concrete deadline komt, maar die is er eigenlijk niet.
0: Laten we gaan naar de lessons learned, Geert-Jan. Waar gaat de Europese Unie op inzetten en wat zijn de potentiële valkuilen?
1: Nou, in het gesprek met Rem Korteweg van Instituut Klingendaal kwamen we eigenlijk op 2 dingen uit.
3: 1 is, de EU gaat inzetten op het verdiepen van de handelsrelaties tussen de 27 lidstaten. Dus Mario Draghi in zijn belangrijke rapport heeft geschetst van ja, als we alle niet-tariefbarrières binnen de Europese Unie bij elkaar optellen en we hangen daar een tariefequivalent aan, dan kom je op een handelsbarrière binnen de EU van 44% voor de handel in goederen en 110% voor de handel in diensten. En, zo zegt Draghi, van ja, als je dat nou weghaalt, dan ben je opeens een...
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Want dan, als we dat zouden doen, dan stappen we echt in dezelfde valkuil waar een deel van de Britse bevolking voor viel.
2: Stefan, hoe zie jij dat? De sirenezang van protectionisme?
3: Ja, dat is natuurlijk een zang die we in de hele wereld horen, die we jarenlang niet gehoord hebben en waarvan de Europese Unie eigenlijk de grootste bestrijder is geweest, althans de grootste voorvechter van de vrije markt. En dat is nu weer helemaal terug. En helaas, want uiteindelijk verliest iedereen erbij. Maar kennelijk heeft de Europese Unie geen andere optie dan eigenlijk mee te gaan in die protectionistische golf.
2: Nee, dat zegt Rem Korteweg dat ook, Gert-Jan?
4: Ja, maar hij waarschuwt er dus wel voor. Tegelijkertijd is het wel zo dat Brussel natuurlijk kampioen polderen is. Want we zijn nu eenmaal 27 democratieën, we hebben 3 instituten. Dus je komt wel altijd ergens in het midden uit. Er zullen altijd krachten zijn die zeggen, ga nou niet inderdaad net zo protectionistisch doen als anderen. Alleen het is wel de wereld waarin je leeft.
3: Ja.
4: Net zoals wij regelmatig in onze podcast dan met z'n drieën discussies hebben over, ja, moet je nou helemaal ontkoppelen of niet?
2: Mm-hmm.
4: Stefan zou het eerst morgen van alle Amerikanen af zijn. Alleen de vraag is of het wenselijk is. Ja, en dat maakt de discussie ook zo ingewikkeld.
3: Ja, het is ook hartstikke ingewikkeld. Het is niet zwart-wit. En dat is waar politici natuurlijk vaak de mist in gaan. Want het is heel erg genuanceerd.
2: Ja.
3: En daarom is er ook niet een antwoord kant-en-klaar morgenmiddag.
2: Nee,
3: het kost tijd.
2: Nee, dat is nou jammer. En we hebben de deadline dus niet, zei ook Gert-Jan.
3: Nee.
2: Er zijn natuurlijk wel middenpartijen in Europa hebben heus wel de angst dat Europese landen protectionistischer worden of de globalisering omarmen, maar dan juist met allerlei rare schurkenstaten gaan zaken doen.
4: Ja,
2: Gert-Jan.
4: Ja, dat de populistische partijen en de onderbuikgevoelens dat die de overhand nemen.
2: Mm.
4: En we lazen deze week ook weer het bericht dat het VK de militaire basis op Cyprus Farage-proof gaat maken.
2: Dat betekent?
3: Nou ja, hele hoge hekken eromheen.
4: Stel dat, ja, en eigenlijk wil Cyprus dat. Dus stel dat Farage aan de macht komt en Cyprus zegt nu, hey, we willen helemaal niet dat de Britten meedoen met die oorlog met Amerika in Iran. Nou, dan is daar nu een middenweg in gevonden. Maar als Farage aan de macht komt, dan zou het kunnen dat hij wel weer de opvolger van Trump koet wil steunen.
3: Ja.
4: En dat je daarmee dus ook weer een deel van die middenweg, van dat polderen, dat je dat verliest. En we zagen het eerder ook in Frankrijk, volgens mij, Stefan, dat Macron al allerlei benoemingen aan het doen is op sleutelposities. Allerlei vervangingen. Zodat als volgend jaar er een andere president is, en dat zou Le Pen of Bardella of Mélenchon kunnen worden,
3: mm-hmm,
4: dat die sleutelposities dan nog steeds in handen zijn van het midden, van het zogeheten realistische centrumbeleid.
3: Ja.
4: Ik weet alleen niet wat ik er zelf van vind. Want het is ook wel een beetje spelen met de democratische macht die je hebt.
3: Ben ik met je eens. Het klinkt antidemocratisch. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet wenselijk, denk ik, voor Europa als in Frankrijk een extreem rechts of extreem links president komt. Want dat slaat een groot gat in de Europese Unie. Maar ja, moet je dan allerlei barrières gaan opwerpen die tegen de geest van de democratie ingaan? Ik vind het een dilemma.
2: Ja, het is grillig.
4: Ja, en het gaat ook per lidstaat op en af. Alleen, we werken allemaal toe eigenlijk naar een soort culminatiepunt, moment, dat je de AfD en Rassemblement National en ook Reform UK, dat die allemaal tegelijkertijd misschien aan de macht zouden kunnen komen. Wat gebeurt er dan met de partij van Meloni? Wat gebeurt er dan met de PiS-partij in Polen als die eventueel aan de macht komen? Wat voor Europa krijgen we dan? Dat wordt wel heel spannend. En dat brengt ons bij een conclusie die Rem Korteweg trekt.
1: We zullen toch eigenlijk een combinatie moeten vinden. Aan de ene kant, hoe ga je genuanceerd, pragmatisch, rationeel om met de wetmatigheden van de internationale economie? En hoe pel je dat af in relatie tot onze ongewenste economische afhankelijkheden? En tegelijkertijd zullen we ook het gesprek moeten voeren over wat betekent Europa voor ons? Wat betekent de Europese Unie voor onze identiteit, voor onze positie meer op emotioneel vlak in een wereld die steeds woeliger en turbulenter wordt?
2: Stefan, wat zie jij daarover? Hoe zit het met het Europese gevoel?
3: Ja, dat

0: dat groeit en dat is er eigenlijk altijd geweest. We ontkennen het. We vallen vaak terug op nationale identiteiten. Maar goed, nationale identiteit is een construct. Dus dat kun je ook weer ontconstructen. Over een week begint het WK voetbal. Ik vind het altijd een potsierlijk geheel met al die gekleurde t-shirtjes die dan denken dat ze voor een landstrijd, terwijl de helft van de deelnemers bestond een eeuw geleden nog helemaal niet. Dus je kan alles bouwen. En ook een Europese identiteit, een Europees gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat al lang hebben, maar daar helemaal niet bij stilstaan. Ik denk dat als je als Zweed op een terrasje in Athene zit en je bestelt een Aperol Spritz, ja, dan ben je een Europeaan. En dat doet iedereen zonder na te denken. Dus we zijn al veel Europees dan we denken. En we zijn het ook altijd al geweest. Hè. Het is niet iets nieuws. Het hele idee van landen, dat is heel recent. Er bestaan nog maar twee eeuwen. Dus ja, weg ermee. Ik denk dat het makkelijker is dan heel veel mensen misschien denken.
1: Jan, wat denk jij?
2: Ik denk niet dat er zoiets als een Europees gevoel is. Ik denk dat mijn antwoord eerder aansluit bij wat Stefan ook zegt, en dat is dat Europa een vanzelfsprekendheid is.
0: Ja.
2: En dat is zowel onze kracht als waar het gevaar is schuilt. Dus we hebben de euro, we hebben Schengen, maar we zijn misschien niet bereid om daarvoor de barricades op te staan als die onder druk komt te staan. Daar twijfel ik over. En ik gaf al aan welke extreme krachten er mogelijk op ons afkomen. Dat gaat het project Europa natuurlijk wel ondermijnen. Dan gaan we ineens nadenken over wat we mogelijk gaan missen.
1: Ja. Ik heb ook nog een vraag gesteld aan het begin. Namelijk, missen we ze eigenlijk 10 jaar later, die Britten? Mis jij iets van de Britten in de EU?
0: Ja, ze zijn er nog steeds. Hè.
1: Ze zijn er nog steeds,
0: het is maar een
1: maar
0: paar
1: niet
0: kilometer
1: meer
0: hier vandaan.
1: Zeker weten, je kan er beter zo.
0: Je bent er zo. Ik zei altijd over de Britten in de Europese Unie. Het is net als een kerstdiner met je uitgebreide familie. Er zit altijd een oom of tante aan tafel die rare dingen zegt en waar je dan aan stoort. Maar dat is wel degene die de sfeer maakt. En als die dan niet meer aan tafel zit, dan denk je, hey, verrek, waar is die gekke oom of gekke tante? En dat is een beetje de rol van de Britten geweest in de Europese Unie. Die zaten natuurlijk altijd al voor de helft maar erin. De ene been eruit, de andere been erin. Maar soms hadden ze toch een rol die essentieel kon zijn om dingen te debatteren. Blokkeren.
2: Nou, ik ga voor het eerst deze zomer weer een lang weekend naar Londen.
0: Leuk.
2: Voor de Brexit kwam ik er best veel. En ook in Bath en Bristol. En ja, nu moet ik dus door die paspoortcontrole heen op een station.
1: Ja,
2: met
1: maar
0: dat, dat moest altijd al. Hè? Want Groot-Brittannië zat nooit in Schengen. Dus je moest altijd door de paspoortcontrole.
2: Ja, maar nu moet ik €20 betalen voor mijn
0: dat
2: voor
0: is
2: mijn
0: inderdaad
2: ETA.
0: Nieuw, precies. Ja. Maar schrale troost, dat moeten de Britten ook als ze naar ons toe willen komen. En ja, dat is natuurlijk een absurd iets. €20 betalen om een land binnen te komen. Hou op, zeg. Maar in ieder geval, dat is tit voor tijd, zoals de Britten zeggen. Eigen schuld, dikke bult. €20. Dat is eigenlijk de prijs voor Brexit.
3: BNR's mega hit.

0: Nou, ik moet zeggen, ik schrok heel even. Maar aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Rockmuziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Geert-Jan, zo te horen heb je dus muziek meegenomen.
1: We moeten het hebben over deze route, de Highway to Hell. Want die bestaat echt in Polen. Daar heb je het plaatsje Hell. En toeristen gaan daar graag naartoe. Zeker ook veel Polen die elders in het land wonen. En die sturen dan een ansichtkaart naar huis. Greetings from Hell.
0: En waarom is deze route deze week in het nieuws?
1: Nou, je kon een tijd lang Hell niet goed bereiken. Dat had te maken met een ruzie over de buslijn. Er ging een bus naar Hell met het nummer 666.
0: Ja, nee, dat meen je niet.
1: Dat is echt waar. En dat is natuurlijk wat provocatief. Maar het was jarenlang ook gewoon een gebbetje. En leuk voor de toeristen die dan de bus toch wel eerder nemen dan een ander vervoersmiddel. Dus dan levert het financieel ook wat op. Maar de afgelopen jaren was het ultra-christelijk deel van Noord-Polen, waar het ligt, hier niet zo van gediend. En werd nummer 666 geschrapt. Maar nu is daar Flixbus. En die gooien de katholieken zonder gevoel voor humor weer voor de bus. En die blazen 666 nieuw leven in.
0: Thank God, zou ik willen zeggen.
1: Nogmaals, ik snap, het komt wat provocerend over, Stefan. Maar ik vind het op zich wel leuk, zo'n verwijzing.
0: Hoe is het leven in Hel?
1: Het is een badplaats. Het is dus heerlijk, toeven in Hel. Zowel het dorpje als het schiereiland heten zo in de Oostzee. Een van mijn beste vrienden die woont in Gdańsk. Die heb ik gisteravond nog even gesproken. En die zegt, het is echt fantastisch in Hel. En ja, dus als ik hem ga opzoeken binnenkort, ga ik zeker ook even naar Hel.
0: Hoe komt dat? Komt die badplaats aan de naam?
1: Nou, er is veel discussie over voor de etymologen onder ons. Het kan verborgen plaats betekenen, Hel of lege plaats. Het kan verwijzen naar zon, Helios in het Grieks. Oh ja. Maar ook naar Hiel. Want het is een klein stukje land dat uitsteekt. Denk er maar over na. Hoe dan ook, ik ga er zeker eens naartoe. En dan krijgen jullie allemaal van mij een kaart. Do zobaczenia w Helu. Oftewel, tot ziens in de hel.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn.
5: De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Thomas van Zijl.
7: Maandag spreekt mijn collega Nina van den Dungen met het economenpanel over de oplopende inflatie. En er is een gesprek met Erik Hol, directeur Nederland van de farmaceut Johnson & Johnson. Ze vraagt hem naar de laatste ontwikkelingen in de biotech. Dat en meer maandag vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
12: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open.
6: Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, majorwinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op KLMopen.nl of in de KLMopen app.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. Het belangrijke Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic wil een pauzeknop bij de ontwikkeling van nieuwe AI-systemen. Een van de oprichters zegt dat AI in de toekomst zelf aan zijn eigen ontwikkeling kan werken. Als dat steeds sneller gaat en er geen pauzeknop is, dan kunnen mensen niet op tijd beoordelen of het goed of fout gaat. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Mensik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19. Tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
16: Bedrijven gaan het personeel te lijf met AI in plaats van het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. En in een wereld die steeds digitaler wordt, kiezen adverteerders opmerkelijk genoeg ook vaker voor reclames in de openbare ruimte. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Eduard Schaapman is hier, serieondernemer, een van de oprichters van de ExperienceNet. En een debutant, in ieder geval op deze plek, niet in deze studio, maar Suzanne van Straten, oprichter van de biologische plantenwinkel Sprinkler. Welkom, leden van het panel.
17: Ja, goedemorgen Thomas.
16: En laten we maar beginnen met die buitenreclame, want vorig jaar besteden adverteerders voor 325 miljoen euro aan reclames in de openbare ruimte, blijkt uit onderzoek van PwC, waar het FD over schrijft deze week. Steeds vaker zoeken marketeers hun weg naar bushokjes, billboards, het openbaar vervoer of die felle lichtschermen langs de kant van de weg. Eduard, jij bent natuurlijk nog redelijk recent begonnen met je bedrijf.
17: Ja.
16: Bestaat nu een half jaar.
17: Nou, iets langer, een jaartje.
16: Ja. Maar is het zo?
17: Ja.
16: Nou, dan ben ik wel te laat uitgenodigd voor het feest.
17: Aangekondigd, hè? Eerst goed het opzetten en daarna aankondigen, toch?
16: En hoe heb jij je marketingbudget ingericht destijds?
17: Totaal geen billboards, nee.
16: Waarom niet?
17: Nou ja, we zijn internationaal bezig. Dus wat heeft het voor een zin om dan billboards in Amsterdam te hangen? Hè? Dat heeft weinig zin.
16: Geen enkele overweging geweest?
17: Nee, geen enkele overweging geweest. Plus, inderdaad, je gaat natuurlijk wel nadenken, hoe kan ik mijn marketing-euro zo efficiënt mogelijk besteden? En ik denk dat als ik goed kijk naar de buitenreclame, dat het misschien kan helpen voor de lokale partijen, een ondernemer die hier zit. Maar ik zie nog niet zo goed zitten waarom Netflix hier op een billboard gaat hangen. Ik denk meer dat die op social media iets
16: kan. Toch is dat wel wat je af en toe wel ziet. Grote ketens die net wel goed te zien zijn langs de kant van de weg.
17: Klopt, inderdaad.
16: Zou zeggen, denk er nog eens goed over na.
17: Ja, denk er nog eens heel erg goed over na. Kijk, ik kan het wel begrijpen aan de ene kant. Kijk, de ondernemer denkt er heel goed over na. En dan heb je de grote bedrijven en dan zie je toch iemand die de marketing aanvoert, is minder een ondernemer. Die heeft altijd geleerd van ik moet mijn budget te goed spenderen. Dus ja, ik doe ook billboards. Dus ik weet niet of die vernieuwing daar nog al in toe is getreden.
16: Billboards is natuurlijk één vorm van buitenreclame. Jij noemde net Netflix. Daar hebben ze Squid Game gelanceerd, redelijk recent. 100 meter hoge Adamtoren. Helemaal in beslag genomen. Ja. Suzanne, dan heb je het wel ergens over natuurlijk. Dat valt wel op.
18: Ja. Nee, ik kijk er ook echt anders tegenaan. Ik bedoel, het moet natuurlijk geen kermis worden, maar ik ben wel helemaal voor de buitenreclame. En dat is omdat wij ook in onze advertentieuitgaven eigenlijk altijd kijken van wat we uitgeven. Is dat democratie versterkend of is dat democratie verzwakkend? En je hebt natuurlijk een aantal plekken waar je democratie versterkend kan uitgeven. Dat is aan kranten of aan journalistiek. Dat is ook dit soort dingen. Als het uiteindelijk bij lokale overheden terechtkomt. En je hebt natuurlijk ook, en dat zijn we ook schuldig aan, een deel wat democratie verzwakkend is. Dat is bijvoorbeeld je geld uitgeven aan Meta, waar een platform waar toch 1,5 polarisatie en nepnieuws is.
16: Gefeliciteerd met jullie 40.000 volgers op Instagram, want dat hebben jullie recent nog gevierd.
18: Ja, precies.
16: Mensen worden in het zonnetje gezet. Dus ja, dat kan blijkbaar ook.
18: Het kan. We doen het allebei, maar we zetten wel jaar op jaar doelen op het democratie versterkende budget. Dus daar zit wel, naast dat je gewoon zichtbaar wil zijn, zit daar wel een bepaald doel op om daar steeds meer geld naartoe te schuiven. We komen er niet onderuit. Google, Meta, daar geven we ook zeker geld aan uit. Maar wat we dan dus ook zien is die 40.000 volgers of onze zichtbaarheid op Google, dat ligt wel in handen van een techreus ergens ver weg. Dus du moment dat Meta een laten we zeggen extreemrechtse afslag neemt, dan denk ik dat wij niet meer zoveel hebben aan die 40.000 volgers.
16: Nou, ik heb jullie even door Google gehaald en de eerste 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagina's zijn toch allemaal sprinkler verwijzen naar jullie. Dus op dit moment zou ik zeggen, dat is een goede manier om gevonden te worden.
18: Absoluut, maar wat wij nu al zien is, wij maken heel veel artikelen en blogs en informatie delen wij op onze website over tuinieren, over biologisch, al die dingen. En wat je natuurlijk nu steeds vaker ziet, zijn die AI-antwoorden. Die halen wel alle informatie uit van onze website.
16: Ja, je hoeft niet meer te scrollen.
18: Je komt niet meer op onze website. Dus wij hebben echt al met ons marketingteam overleggen gehad van, we zien dat we organisch ontzettend hoog scoren en ook betaald, zoals jij ziet. We zien ook dat de aantallen bezoekers organisch dalen. En dat heeft met het AI-antwoord te maken. Dus wij moeten op andere manieren zichtbaarheid gaan krijgen, waar eerst gewoon mensen naar ons toe kwamen.
16: En wat is er uit dat marketingberaad gekomen dan?
18: Ja, daar komt dus ook wel de openbare ruimte uit. Ja, je moet toch ergens te zien zijn. Je wil ergens toch te zien zijn waar een echte fysieke plek. Dus wij gaan dan dus ook richting offline.
17: Vind je wel een goed verhaal. Ja, kan er wel bij aansluiten. Alleen
18: de, komt ie?
16: Alleen, ja, de Eduard gaat wel zonder komma bestaan eigenlijk niet. Hè?
17: De publieke ruimte, van wie is die eigenlijk? Ah, is die van de gemeente of is die van ons? Kijk, als een soort bijvangst zien, dan kan ik er nog mee leven. Maar de publieke ruimte is natuurlijk wel van ons allemaal. Dus wat ik veel liever zie, is dat de gemeente inderdaad dat geld gebruikt wat zij binnenhalen op commerciële activiteiten.
16: Het gaat om een bedrag van 325 euro ongeveer, en dan gaat dan een kleine 40 miljoen naar gemeente.
17: Ja, en dan, ik geloof zelfs dat Amsterdam de grootste inkomsten heeft. Hè. 14 miljoen heeft Amsterdam op al deze activiteiten die ze naar binnen hengelen. Maar ik zou graag willen weten, wat doet Amsterdam met dit geld? Krijgen we dan een extra bankje? Krijgen we dan een stukje groen terug? Waar zijn we mee bezig? Die transparantie zou ik graag willen zien. Of hebben ze 100 ambtenaren aangenomen om te controleren of de billboards niet vervuilend zijn?
16: Nou, als jij zegt, overigens, de openbare ruimte, van wie is die? Die is van ons allemaal. Ja. Dan zou je natuurlijk ook nog de vraag kunnen stellen, reclame, soms is het kunstig uitgevoerd, maar blijft reclame. Er komt veel licht bij kijken, soms schreeuwerige kleuren. Ja. Zou je daar op de een of andere manier, en wellicht is dat op al wel gebeurd, maar paal en perk aan moeten stellen?
17: Er wordt inderdaad paal en perk aangesteld. Hè. Ik bedoel, sigaretten mogen niet meer op een billboard. Alleen is het wel opvallend dat sinds 2021 alle reclame verboden is, maar we bij de jongeren zien dat er veel meer gerookt wordt. Dus ik weet niet of je daar nou een stop op moet zetten, want uiteindelijk moeten de gemeentes ook hun budget rondrekenen. En dat begrijp ik ook wel. Dus dit is een commerciële bijvangst, maar ik zou wel heel graag willen zien dat die gemeentes ook duidelijk maken met wat doen zij dan met deze commerciële bijvangst. Want die is best aardig.
16: Er mag overigens wel meer niet, zoals reclame voor vlees in Amsterdam. Ik zag alweer grote billboards van de Burger King met hele grote hamburgers en hele kleine lettertjes waar dan staat, geschikt voor vegetariërs.
18: Oh wauw, en zo hebben ze het omzeild.
7: Zou ik denken. Maar toch ook wel enigszins respect, begrijp ik of niet? Of sta je hier snel achterover?
18: Ik vind het bizar. Nee, ik vind het een hartstikke goede zaak. Zulke verboden. Ik denk dat we heel duidelijk weten dat al die reductiedoelen die we hebben met z'n allen, als gemeenschap, die zijn we niet aan het halen. Allerlei spannende tipping points komen dichterbij. Dus laten we zeggen, als we zeggen de consument moet het beter, moet beter kiezen en daar ligt de macht. Dat lukt ons gewoon nog niet zo goed. Dus laten we dan ingrijpen. En dan vind ik dit een hele goede ingreep. En dan is het altijd zo dat er iemand nog net wat even wat slim is of het grijze gebied opzoekt. Ja, ik hoop dat er lekker gehandhaafd wordt.
7: Je kunt hier hele principiële gesprekken over voeren. Die gaan van het maken van reclame enerzijds tot het uitoefenen van je recht op vrijheid van meningsuiting anderzijds.
18: Ja.
7: Maar jij zegt, als je reductiedoelstellingen hebt en die haal je niet, dan hoort daar ook een ingrijpende maatregel bij. En dat betekent dat je voor bepaalde categorieën geen reclame meer zou moeten maken.
18: Ja, volgens mij is het gewoon ontzettend duidelijk en ontzettend goed bewezen dat vliegen en vlees, et cetera, ervoor zorgen dat we die doelen ook echt niet halen. Dat als we daar grote veranderingen, gedragsveranderingen in zouden hebben, dat het dan wel lukt. Nou, laten we dan lekker. Ik juich dan een ingrijpende overheid hartstikke toe.
17: Ja, ik was natuurlijk een beetje van tevoren geïnformeerd dat jij die kant op ging en dat ik er toevallig de andere kant op ging.
7: Want moeilijk te kijken,
17: en daarom heb ik natuurlijk opgezocht wat is het effect geweest van het stoppen met reclame maken voor sigaretten. En wat blijkt dus nu, dat er meer kinderen roken en vapen dan ooit tevoren. Terwijl het allemaal verboden is. Dus het is iets wat ergens anders ligt dan in de regelgeving. Ik ben voor een goede opvoeding. Ik ben voor duidelijke communicatie naar onze eigen kinderen en naar onszelf. En als we alles laten reguleren door de overheid, dan zijn we niet slim bezig. Ik denk dat we die verantwoordelijkheid veel meer zelf moeten nemen. Doordat we weer zeggen, van laten we het nu beleidsmatig met een bepaalde wetgeving aftikken. En laten we daar weer 100 ambtenaren voor inzetten om alles geregeld te krijgen. Laten we nou eerst eens naar onszelf kijken en kijken.

0: wat kunnen wij eraan doen? In de plaats dat we weer zeggen, jongens, regelgeving, dit mag allemaal niet.
1: Toch nog even een evenwichtige reactie. Ja.
2: Ik ben dan toch wel benieuwd, want is jouw aanname dan dat als we overal hele grote billboards zouden hebben met rokende en vapende kinderen, dat we dan minder rokende en vapende kinderen zouden hebben?
0: Dat
2: vind ik best wel een bolde aanname.
0: Nee, ik heb het helemaal opgezocht, want ik dacht, dit krijg ik. Dus ik ben echt gaan kijken van wat heeft dat nou opgeleverd? En dat verbaast mij, dat viel mij op, omdat mijn kinderen op school zitten.
2: Dit kunnen natuurlijk twee trends naast elkaar zijn. Ik bedoel, die tabaksindustrie is rete slim met die vapes. Dat staat wellicht helemaal los van de billboardreclame. Of is getriggerd door de billboardreclame.
0: We gaan even kijken naar de totale inderdaad rokende kinderen onder 21. En dan is het schrikbarend dat er meer mensen roken onder 21 dan toen er reclame was. Dus ik denk alleen, daar moeten we dus serieus naar kijken van klopt dit, wat is het? Hoe groot is dan feitelijk het effect geweest van reclame? Zit het niet veel meer in de opvoeding naar de kinderen toe dan dat we ons laten leiden door reclame? Dat is alleen een vraag die ik stel. Ik heb net gehoord dat het je een Socratische houding moet aannemen. Dus dit is een vraag die ik stel.
1: Dit is echt een vraag.
0: Dit is een soort van
1: meer
0: vraag.
1: Van de stelling.
0: Ja, maar ik heb ook begrepen dat je als je daarin een mening verwoordt, dat het ook weer niet helemaal
1: Maar jouw mening is volstrekt onduidelijk. Ja. Wil je de volgende keer weer met Eduard of liever met iemand anders?
2: Nee, ik vind het heerlijk zo far. Laten we lekker doorgaan. Ja hoor.
1: Laten we lekker doorgaan. We hebben namelijk nog meer te bespreken.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Eduard Schouwman en Suzanne van Straten zijn de leden van het bedrijvenpanel. De aanhoudende personeelstekorten dwingen bedrijven om meer in te zetten op automatisering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een enquête onder ondernemers. Waar de afgelopen jaren vooral de focus lag op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, is die nu verschoven richting technologie. Eduard, neem nog maar een slokje, want dit is jouw onderwerp.
0: Ja, het is
1: een
0: fantastisch onderwerp. We hebben het natuurlijk al eerder behandeld, ook in ongevraagd advies AI. En ik begrijp heel goed dat bedrijven bij personeelstekort vaker naar AI en automatisering kijken dan alleen naar die hogere lonen. Want uiteindelijk de productiviteit in Nederland gaat keihard achteruit. Dus je moet gaan kijken hoe kan ik die productiviteit inderdaad verbeteren. Alleen, laten we AI niet als strategie zien, maar laten we AI gebruiken als doel om met name de processen, administratie en dat soort zaken te verbeteren.
1: AI als doel?
2: Als middel, denk ik.
0: Als middel, sorry. Ja. Zeg
1: doel, pardon.
0: Zeg doel? Ja. Dankjewel. Kijk, heerlijk. Goed panellid.
1: Nou, fijn dat er ook nog menselijke fouten worden gemaakt.
2: Ja, precies. Dat mag gewoon hier.
0: Want dat is ook het probleem wat we met AI op dit moment zien. Op het moment dat je AI gaat gebruiken zonder dat je daar goed in bent opgevoed, opgeleid, heb je problemen.
1: Jij maakt nog wel eens een fotootje van wat hier in de studio allemaal gebeurt met de panelleden. Ja. En dan kom ik mezelf tegen op LinkedIn en denk ik, ja, die jongen ben ik helemaal niet. Dan ben
0: ik
1: ook door AI getrekt.
0: Dat vind ik wel leuk, maar dat wil ik van jou een reactie ontlokken. En dan denk je van, ik hou lekker mijn mond. Dat is weer wat anders. Ja. Maar goed.
1: Ben jij er goed in? Vind je jezelf goed genoeg?
0: Ja. Nee. Kijk, de hele AI-problematiek. Gisteren was ik hier ook op BNR, dat ABN AMRO 85% van de mensen gebruikt al de AI-tools. En bij grote bedrijven kunnen ze AI goed inzetten, omdat ze worden opgeleid, ze worden instructies krijgen ze. En bij kleine ondernemingen is dat veel moeilijker.
1: Hebben ook het geld niet, blijkt.
0: Die hebben het geld niet. En die moeten dan toch gaan kijken, hoe ga ik hiermee om? En ik ben er wel van overtuigd dat AI ons kan helpen. En het inderdaad geen doel op zich is, maar een middel.
1: Ja, dan gaan we eventjes van een reus als ABN AMRO naar Sprinklr. Ja. Hoe doen jullie het?
2: Die worsteling die herken ik helemaal. Wij worstelen ermee. We vinden het hartstikke lastig. Dus ik snap wat je zegt. Ik zie ook alle voordelen. Ik zie ook dat soms kan je productiviteit wel omhoog gaan, maar je kwaliteit gaat die omhoog. Het is in een kleine organisatie ook ongelooflijk spannend om beslissingen te nemen. Eigenlijk op data die net niet helemaal klopt, of waar net niet helemaal niet de juiste menselijke hand aan zit. Dus wij zijn er wel huiverig en terughoudend mee. Tegelijkertijd snap ik dat als je een tekort hebt, dat er een boel te automatiseren is. En zeker in grote bedrijven heel veel ervaring met dat ik denk, nou, dit kan wel een tandje handiger.
1: En dat je dus minder snel kiest voor iemand aannemen tegen een hoger salaris. Want dat is wat het CBS hier constateert.
2: Ik denk dat wij, onze strategie blijft gewoon een hele aantrekkelijke werkgever zijn. Dat gewoon ongelooflijk belangrijk is. Dus los van dat je heel veel kan automatiseren, zal je het altijd nodig hebben dat er hele slimme, goede, creatieve, menselijke mensen aan de knoppen zitten. En die zijn ontzettend belangrijk, ook naar de toekomst toe. En dat daarom vinden wij, denk ik, dat wij altijd gewoon een hele aantrekkelijke werkgever moeten zijn.
1: Ik las in de berichtgevingen van het CBS, in de meeste bedrijven is het aandeel bedrijven dat het aantrekkelijker maakt om bij hen te werken afgenomen. Dus dan lijkt het een hier wel degelijk ten koste te gaan van het ander. Ja, meer inzet op technologie, minder op aantrekkelijk zijn voor mensen.
2: Ja, ik denk dat je daar wel echt een lelijke buil aan kan vallen, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat je AI kun je wel gebruiken, maar je moet, wat jij al net zei, je moet alles weer controleren. Ik heb net, zijn wij iets aan het onderzoeken over de verhuur van een commerciële ruimte in een van onze complexen in Spanje. En dan kun je daar naartoe vliegen. Maar wat je ook kunt doen, is inderdaad de locatiecoördinaten invullen en dan zeggen, oké, hoe ver is dit en dat er vandaan? Dus AI kan je helpen. Maar ik kan je wel vertellen, je moet daarna ook vragen, wat is je bron? Waar komt het vandaan? Want ze interpreteren heel veel andere zaken. Dus je moet doorvragen. Het gaat uiteindelijk, kost het je minder tijd. Maar je moet er niet van uitgaan dat alles wat je op AI vraagt correct is. Dus je bent, ja, ik ben er toch wel dagelijks mee bezig. En het is heel leuk om te ervaren hoe gaat dat nu. Hè? Je ziet ook dat nu op dit moment cloud een ontzettende voorsprong heeft ten opzichte van Manus en ten opzichte van Gemini. Ze ontwikkelen zich allemaal door.
1: Maar toen jullie begonnen met dit nieuwe bedrijf, heb je waarschijnlijk geprognotiseerd hoeveel mensen heb ik hiervoor nodig, ja, en wat ga ik, ja, aan technologie, ja, uitbesteden.
0: Ja, klopt.
1: Heb je die prognoses al moeten bijstellen? Kan er meer met technologie en minder,
0: ja,
1: met mensen?
0: Ja, veel meer. Uiteindelijk blijkt het wel dat we hebben ontdekt dat je door voornamelijk je administratieve processen veel beter te reguleren en niet via bestaande softwarepakketten maar opnieuw vorm te geven met mensen die er gebruik van maken. Dat is een grote ding voor mij geworden. Ik heb gezien dat je standaard softwarepakketten van de markt kunt halen, maar als je gaat kijken welke mensen gebruiken het daadwerkelijk en je hen betrekt in het nieuw ontwikkelen via AI van de administratieve systemen, ja, dan krijg je op een gegeven moment echt, ja, lucht in het bedrijf. En dan zeg de mensen ook van, leuk, ik hoef niet meer zoveel administratieve stappen door te lopen. Ik kan in contact komen met de klant in de plaats dat ik altijd alles opnieuw moet administreren. Dus administratie moet voeren. Dus ik merk wel dat mensen er ook blij van worden, maar je moet wel met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe kunnen we het inzetten. En dan kun je de mensen andere dingen laten doen die veel leuker zijn.
1: Ja. We gaan naar nieuwe lucht voor Wehkamp. Krijgt namelijk ook een nieuwe eigenaar. Na 11 jaar verkoopt de Britse private equity bedrijf Apex Wehkamp aan Omoda. Dat maakt ze gisteren bekend. En daarmee komt het warehuis na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Wehkamp is overigens veel groter dan de partij die het overneemt, Omoda. De Volkskrant had het zelfs over een klein duimpje dat een reus zou overnemen. Daarmee is het meteen wel erg opmerkelijk dat dit dus kan.
2: Ja, ja, ja, sowieso een interessante overname lijkt me. Ik bedoel, ik weet weinig van overnames hoor. Maar ik vond het interessant om eigenlijk de hele levensloop van Wehkamp te zien. Omdat wij natuurlijk ook een webshop zijn. En we ook op allerlei stappen eenzelfde soort pad hadden kunnen kiezen.
1: Ja, ik dacht inderdaad, hiermee houden de overeenkomsten wel zo ongeveer op.
2: Ja,
1: maar...
2: ja, klopt. Ja, nee, we zijn een webshop. En hebben ook ooit gepraat met zo'n VC-partij. Waren natuurlijk aan het begin allemaal bij is ontstaan. De ene partij die in Wehkamp stapt, vervolgens zo'n Apax, die een private equity partij, en nu weer Omoda. Ik denk voor de Wehkampers fantastisch, want volgens mij is Omoda een familiebedrijf met echt het doel om Wehkamp verder te laten groeien en bloeien. Maar wel een interessante en rommelige geschiedenis daarvoor. Waar wij in ieder geval als Sprinklr, als gewoon MKB-bedrijf graag uit zijn gebleven.
1: Dus je prijst jezelf gelukkig?
2: Ik prijs mezelf gelukkig als ik dan zo terugzie hoe dit gegaan is. En ook een medewerker dan van Wehkamp die, of iemand in ieder geval in een persbericht die zegt van, oh, nu kan Wehkamp eindelijk weer Wehkamp worden. Denk, ja, dat breekt ergens natuurlijk ook een beetje je hart als je het idee hebt dat je ook jarenlang misschien je bedrijf kwijt bent.
1: Maar hebben jullie op dat kruispunt gestaan? Of zijn jullie er überhaupt niet terecht gekomen?
2: Nou, we hebben wel in 2019 hadden wij een heel zwaar jaar. Groot verlies. Dan moet je dus ook gaan praten met allerlei investeerders. En ook zo VC-investeerders. En we kregen eigenlijk van alle kanten het advies, jullie moeten de bol.com van de planten worden. Niet zo niche op die bioplanten, maar gewoon breed. En dat was eigenlijk het punt waarop wij net de andere keuze hebben gemaakt. En dachten, we gaan wel voor die niche. We gaan niet voor die race naar de bodem. Wat het natuurlijk soms wel ook is. En als je ziet waar Wehkamp nu in zit, hè, dat je moet concurreren met Shine en Zalando.
1: Als je de bol van de planten was geworden, had je ook kunnen zeggen, dit is de race naar de top. Misschien was je wel veel groter geworden.
2: Ja, wij zagen het als de race naar de prijsbodem. Zo zagen wij het inderdaad.
0: Maar je hebt wel heel veel geluk gehad inderdaad met daarna corona. Want iedereen kon natuurlijk alleen maar via thuis planten gaan bestellen. Dus je hebt inderdaad daarna twee jaar in de lift gezeten.
2: Zeker geluk gehad. En we hebben door dat geluk hebben wij dus ook nooit die investering hoeven binnenhalen tegen bepaalde voorwaarden. En zijn wij nu steward owned. Wat betekent dat we eigenlijk nooit zo overgenomen kunnen worden. Dus we hebben een bedrijf en een stichting. En die stichting is 100% eigenaar eigenaar van het bedrijf. En eigenlijk alle winst die gemaakt wordt, die verdwijnt in onze zakken. Waar je bij Wekamp zag, volgens mij in 2012, 2013... is er gewoon heel veel winst uit Wekamp gehaald. En daarna is het verkocht en daarna naar beneden gegaan.
1: Jij hebt wel wat ervaringen met overnames. Ja. Nu dus deze, Omoda neemt Wekamp over. En dat doen ze door een lening bij de bank te sluiten en door een deel minderheidsbelang af te staan aan een welvarende, onbekende familie.
0: Ja.
1: Knap staaltje van Jan Baan, de topman van Omoda.
0: Ik vind dit een fascinerende overname, eerlijk gezegd. Hè? Omdat het eigenlijk twee werelden bij elkaar brengt. Hè? Omoda is begonnen eigenlijk als familiebedrijf. Sterke retailworters, schoenen, mode, winkels en klantgevoel. En Wekamp is een van de bekendste namen in de Nederlandse online retail. Daar komt ook het nadeel, de brandnaam. Maar toch, hè, ik denk dat dit familiebedrijf heeft gedacht van oké, we zitten in een klassieke manier van verkopen.
1: We gaan over nog even online. Aan die naam. Heb ik van Jan Baan begrepen? Wekamp blijft als merk... Ja. Overeind staan.
0: Ja, dat is de enige ding waarvan ik denk van je hebt het apparaat nodig, maar zou je het moeten laten staan onder de naam Wekamp? Dat is mijn vraagteken wat ik nog wel heb.
1: Overwegen zelfs fysieke winkels als Wekamp.
0: Je hebt fysieke winkels, maar de naam Wekamp moet je niet inderdaad een keertje gaan zorgen van maak het Wegkamp of Weghorst, maar zorg voor een andere naam.
1: Hoezo?
0: Nee, dat is maar een grapje. Maar dat was het enige waarvan ik dacht van hé, waarom laat je die naam bestaan daar waar er toch al veel negativiteit op
1: staat? Het is wel een bekende naam.
0: Dat kunt opvijzen, heb je gelijk in.
1: Ik denk dat voor een deel de waarde van Wekamp zit in die naam.
0: Ja,
1: of is het een last geworden?
0: Ja, dat voel ik een beetje zelf. Hè. Maar dat is een gevoel, dus dat kun je helemaal niet onderbouwen. Maar dat is gevoelsmatig wat ik wel poneer hier. Maar alleen, ik denk nog steeds dat deze overname niet over schoenen gaat, of over jurk, of over een brandname. Maar de overname gaat vooral over schaal, data en klantrelatie. En dat zijn de drie dingen die spelen. Dus die brand kan nog altijd veranderen. Ja, ze kopen geen webshop in dit geval, maar ze kopen daadwerkelijk groot bereik.
2: Ja, jullie hadden ook een groot centrum.
0: Ja.
2: Distributiecentrum.
1: Jullie megabereik zit er weer op.
0: Is het nu alweer klaar?
1: Ja, het is te snel gegaan. Ja, ik wist ook niet dat jullie elkaar zo aardig zouden vinden. We dachten, we beginnen met een half uurtje.
0: Ja.
2: Ja, dat waren we wel vol zo. Ja.
1: Edward Schapen, serie ondernemer, medeoprichter van de ExperienceNet en groot gebruiker van AI.
0: Inderdaad.
1: Ik ben benieuwd wat er op LinkedIn allemaal weer tevoorschijn komt zo meteen.
0: Heb ik een fotootje voor je nodig.
1: Van Sprinkler. Fijn dat je er was. Kom nog een keer.
2: Dank je.
0: Was leuk.
2: Was ontzettend leuk.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Op de hoogte zijn is één ding, maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw 1000 euro. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
10: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
9: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
10: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
9: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
10: Op BNR en ons podcast.
11: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. Het belangrijke Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic wil een pauzeknop bij de ontwikkeling van nieuwe AI-systemen. Een van de oprichters zegt dat AI in de toekomst zelf aan zijn eigen ontwikkeling kan werken. Als dat steeds sneller gaat en er geen pauzeknop is, dan kunnen mensen niet op tijd beoordelen of het goed of fout gaat. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Menzik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19. Tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
14: 17.000 winkels wereldwijd vallen onder health and beauty bedrijf A.S. Watson. In Nederland, vooral bekend van Kruidvat, maar ook van Trekpleister bijvoorbeeld, niet meer weg te denken uit de winkelstraat. Maar neemt de populariteit af nu mensen ook over de grens kijken voor hun shampoo en met name natuurlijk hun zonnebrand. Ik vraag het allemaal aan Ed van der Weert. Hij is de topman in heel Europa. Gaat het over health and beauty van A.S. Watson, het moederbedrijf, zoals gezegd, van onder andere Kruidvat. Ed, welkom.
15: Ja, mooi om hier te zijn. Dank je.
14: En het is zeker niet de eerste keer dat je hier bent. Het is sterker nog de derde keer in 2020, in 2023 en nu is het 2026 met telkens net een andere functie.
15: Ja, dat is,
14: ben je op weg naar de absolute top?
15: Nou, laat me maar zo zeggen. Er zit mooie vooruitgang in, maar ik denk dat het. Ik ben hier hartstikke tevreden mee. Dus maar je hebt helemaal gelijk. Ja, wat dat betreft, elke keer wat erbij.
14: Ik las een redelijk recent interview met MT Sprouten over jouw leiderschapsambities en dat je ooit had voorgenomen om ergens voor je 40ste de baas te zijn. Dat is net gelukt en toen was je dat en toen begon je dat de baas te relativeren. Maar ik merk toch telkens promotie op.
15: Ja, dat is wel een kleine, een soort verschuivend doel. Hè, wat dat betreft is het wel heel grappig. Ja, een soort jeugdzonde om dan zo'n ambitie te hebben om op je 40ste directeur te zijn en later kom je erachter. Dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Zolang je je werk leuk vindt
14: niet meteen zo politiek correct. Blijkbaar vind je het wel belangrijk. Maar je bent daarna ook voortdurend ergens de baas geweest.
15: Misschien is dat wijsheid die met de jaren komt, Thomas. Ja. Dus ik weet het ook niet.
14: Maar vind je het ergens toch ook belangrijk om ergens
15: niet per se,
14: de baas te zijn en telkens toch een stapje omhoog te zetten?
15: Ontegenzeggelijk vind ik het natuurlijk leuk om nieuwe dingen te doen. En elke keer weer nieuwe uitdagingen te hebben. Dat houdt je ook gemotiveerd. En dat zorgt er ook voor dat je zelf scherp blijft. Om altijd maar hetzelfde te blijven doen. Dat is gewoon totaal niet mijn ding. Dus het bedrijf biedt me die mogelijkheden. Nu met wat Europese landen erbij. En ja, dat geeft weer energie. Geeft weer nieuwe uitdagingen.
14: Europese landen? Dat zijn ook de Baltische.
15: Dat klopt. Ja. In ons geval is dat niet heel Europa. Als je dan denkt van we zitten in elk land. We zitten in de Baltische Staten, in de Oekraïne. Je noemt het net al even met het conflict wat daar gaande is. En ik ben ook commissaris of toezichthouder voor Rossmann. Dat is een bedrijf in Duitsland, Tsjechië, Hongarije en in Polen.
14: Maar daar ben je dan commissaris?
15: Ja, dat is correct.
14: Wat kun jij nu op dit moment betekenen voor de winkels die jullie exploiteren in Oekraïne?
15: Nou, dat is een van de lastigste dingen voor mij om te doen. Aangezien dat natuurlijk op afstand is in een hele moeilijke situatie. Ik kom er toevallig net vandaan. Ik ben deze week geweest. Nou, er alleen al komen is een hele tour, want je kan niet vliegen. Dus dat is naar Polen, naar de grens, lopend de grens over en dan uiteindelijk de collega's daar zien.
14: Lopend de grens over?
15: Ja, dat is. Je kan in de auto de grens over, maar dan sta je de halve dag in de file. Dus en daar zie je trouwens, en dan voel je ook, en dat is voor heel veel luisteraars denk ik heel kenbaar, de kracht van een EU-paspoort. Want ik hoef niet in de rij te staan en de rest van de bezoekers wel. En dat is iets wat we ons niet altijd even goed realiseren. Maar anyway, wat we daar doen is, we proberen de business die we daar hebben zo goed mogelijk te runnen. En dat is best lastig. De mensen die werken daar voor ons, dat doen ze al jaren en die laten we niet in de steek. En we helpen ze zo goed als kwaad als gaat.
14: Is het een overweging geweest om in ieder geval af te schalen of misschien wel dat deel van de portefeuille volledig af te schrijven?
15: Of we nou helemaal uitgewerkt hebben, hebben we wel in het begin gezegd, toen de oorlog uitbrak, van we laten onze collega's niet in de steek. Dus we gaan absoluut niet divesten. Dus we gaan niet weg. Dat heeft het bedrijf in het groep van bedrijven in Hongkong hebben dat bepaald. Die hebben gezegd, nee hoor, wij blijven daar in goede en in slechte tijden. Gaan nu slecht. Oorlog breekt uit. Weet ook niet hoe lang het gaat duren. We gaan onze collega's niet in de steek laten. En die situatie zit er nog steeds.
14: Ik spreek regelmatig met onze correspondent in Kiev, Chris Colijn, die enerzijds zegt, ik moet de raketscherven van de straat rapen. En anderzijds zegt, het leven gaat ook wel door.
15: Ook
14: ik ben redelijk recent nog naar een concert geweest. Ja. Wat merk je van de Oekraïense klandizie?
15: Nou kijk, het is heel simpel. Je zegt het heel goed, het leven gaat door. En er is een soort gewenning ontstaan ook in dat land van de situatie waarin ze zitten. Als je erheen gaat, het went nooit. Hè. Een luchtalarm horen. Tot nu toe hoorde ik alleen een luchtalarm op maandag op de eerste van de twaalf uur op de eerste van de maand. En nu hoor je voor het echt. En de apps die ze hebben en de middelen om te kijken waar de drones zijn. Om 9:00 ochtends dat iedereen het hele leven tot stilstand komt en iedereen een minuut stilte houdt. Alle auto's stoppen op straat, mensen stappen uit, de tram stopt, de bus stopt, alles stopt. Dat werd nooit, in ieder geval voor ons nooit, maar je ziet dat de Oekraïners wel een beetje eraan gewend zijn. En het leven gaat door, dus zij trouwen, ze krijgen kinderen.
14: Maar jij zegt, voor mij is het moeilijkste om daar goed zicht op te houden, om daar aan te kunnen sturen. Ik neem aan dat jij liever strakker op de bal zit, maar dat je toch ook niet elke week naar Oekraïne gaat.
15: Dat valt mee. Ik ben niet zo'n hele grote micromanager, dus ik hoef niet per se elke keer alles te zien. Alleen mensen ontmoeten en winkels zien, dat is in mijn vak heel erg belangrijk. En dat is gewoon moeilijker. Want ja, ik kan daar niet makkelijk heen. Dus ik ben er nu voor de tweede keer geweest. Ja, ik wil toch wel even de mensen recht in de ogen kijken en praten over wat beter kan en wat we anders kunnen doen. En ik wil winkels bezoeken. Ook van de winkels begrijpen wat er speelt en hoe zij het ervaren. En dat is gewoon lastiger. En dat, nou, dat vind ik moeilijk.
14: Gesprekken met jou, tenminste, dat is mijn ervaring, die gaan heel vaak over Kruidvat. Maar jij bent nu verantwoordelijk voor allerlei andere winkels in allerlei andere landen. Mm-hmm. Hoe belangrijk in die hele portefeuille is Kruidvat überhaupt?
15: Nou, Kruidvat is groot. Dat is zelfs voor het bedrijf E.S. Watson. Kruidvat of de Benelux, hè, waar Kruidvat onder valt, is een van de grootste business units. Dus Kruidvat is ontegenzeggelijk een heel groot bedrijf. Maar de filosofie van het bedrijf is dat elke winkel telt. Dus we gaan niet alleen maar naar de grote en daar heel veel aandacht in stoppen en in de kleintjes geen aandacht. We proberen onze aandacht zo te verdelen dat elke BU of elke winkel de aandacht krijgt die het verdient om uiteindelijk succesvol te zijn. Dus van mij wordt verwacht dat ik in Kruidvat aandacht stop. Maar dat is een goed geoliede machine met een heel sterk team erop, met mensen die super capabel zijn. En ik word geacht ook dezelfde aandacht, of in ieder geval richting te geven aan de bedrijven in de Baltische Staten.
14: Heeft Kruidvat eigenlijk veel minder aandacht nodig?
15: Ondertussen heeft het voor mij iets minder aandacht nodig, omdat ik zo'n sterk team heb.
14: En wat zijn dan de redenen dat andere formules misschien wat achterblijven? Als je zegt, we moeten ieder merk tot volle
15: formules. Ja? Vaak heeft dat te maken met marktpositie. Dus kijk, Kruidvat is zo groot in de Benelux-markt. We hebben 1000 winkels, of bijna 1000 winkels. Als ik even prijsmappen, dat is een soort outletstore van Kruidvat meetel. Bijna 1000 winkels in Nederland, 318 in België. Dan ben je zo'n factor in de markt, dat dat natuurlijk heel anders werk is als je een uitdaging in de markt bent of aan het ontwikkelen in de markt.
14: Dus dat je dan wat aandacht kunt vestigen op wat er allemaal te koop is en of dat een beetje bijdraagt aan mens en milieu.
15: Zeker.
14: Dat is ook een luxe. Nou, of is dat noodzaak? Want dat hebben jullie gedaan. Hè? Jullie hebben indicatoren geïntroduceerd om dat allemaal aan te kunnen geven.
15: Precies.
14: Maar dat kun je alleen doen als de rest wel klopt?
15: Dat absoluut. Kijk, je moet het en-en doen. Maar de basis moet op orde zijn. Kijk, wij hebben het bedrijf gaat goed. Het gaat goed met Kruidvat, we groeien. Dan geeft dat ook de mogelijkheid om dit soort grote initiatieven te ondernemen. Als jij met de rug tegen de muur staat en elke dag in de overlevingsstand, ja, dan gaat je aandacht natuurlijk eerst naar zorgen dat het schip geen water maakt. En dat is bij Kruidvat gewoon anders. Aan de andere kant, de maatschappij en ook de overtuiging ook voor mij is wel dat je het en-en moet doen. Ja. Kijk, je kan niet een mooie business bouwen en uiteindelijk de planeet vernietigen.
14: En jij dacht, je keek eens rond in Nederland en je dacht, wat jammer dat er toch zo weinig keurmerken en certificeringen zijn.
15: Dat is een hele goede.
14: Laten we daar eens mee komen.
15: Ja, precies. Nou, maar in ieder geval voor onze business, voor non-food is er niet echt een keurmerk. Je hebt helemaal gelijk.
14: Maar er zijn er wel genoeg, toch?
15: Ja, er is een woud aan keurmerken. Ja, en je moet ook ontzettend gaan opletten.
14: Maar kies er een mooie uit.
15: Die dekken dan de lading niet, zijn niet over verschillende categorieën. Het is allemaal heel specifiek voor bepaalde producten of bepaalde grondstoffen. Dus we hebben daar natuurlijk naar gekeken. En waarom zou je iets nieuws doen als het niet nodig is? Ik moet wel zeggen dat de Nature Impact Score was al iets wat bestaat. Dat is een bedrijf dat heet G6. Moet je ook een keer uitnodigen hier.
14: Is gebeurd?
15: Ja, is Kelly hier wel eens hier geweest?
14: Okay, een hele week.
15: Mooi. Oh, serieus?
14: Ja, dat is luxe, hè?
15: Ja, dat is wel heel luxe. Maar anyway, dus het was een bestaand iets. Zij meten de impact van producten. En wij hebben dus een bestaand iets gebruikt en dat uiteindelijk in onze winkels gebracht.
14: Dan ben ik wel benieuwd wat daar dan uit blijkt. Want de NRC heeft er uitvoerig over geschreven. Heeft jou ook daarvoor gesproken. Precies. Schrijft ook over opmerkelijke uitkomsten. Ontstoppingskorrels voor de grootsteen scoren groen. Daar zit de giftige stof natriumhydroxide in. Terwijl zuiveringszout geel is.
15: Ja.
14: Blij dat jullie mij zo assisteren bij het maken van mijn keuze.
15: Ja. Nou, kijk, het gaat iets verder dan dat. Het kijkt naar drie aspecten. Dus het is, kijk, heel vaak zie je keurmerken die op één ding dan heel erg inzoomen. De Nature Impact Score doet dat over drie aspecten. Dus het gaat over hoe het geproduceerd wordt, hoe het gebruikt wordt en uiteindelijk of het recyclebaar is. Wat wij doen is...
14: Kun je hier antwoord op geven of neem je een hele lange aanloop?
15: Niet deze specifieke producten.
14: Nee, dat hoeft voor mij ook niet helemaal. Alleen het geeft aan dat waar je hoopt duidelijkheid te scheppen, er toch ook verwarring kan ontstaan over wat je nu precies in je mandje stopt.
15: Maar wat jij dan kan doen is, als jij verwarring hebt over het gele of het groen, en waarom dat ene product dan geel is en ander product groen.
14: Want met mijn eerste aanvechting zou zijn, dan koop ik het groene product. Maar daar zit dus gif in.
15: Ja, maar als je naar de combinatie van die drie elementen kijkt, dan is dat beter. Naar die, dus productie en wat ik net even noemde, dan die gele. Alleen als jij precies wil weten hoe het zit, dan scan je die QR-code, ga je naar de website en dan kan je het helemaal uitvogelen wat voor jou belangrijk is, waarom je dat ene product of het andere product moet kopen. Maar als je die drie dingen bij elkaar telt, dat klopt, dan is de groene beter dan de gele.
14: Maar dan moet ik ook wel van goede wil zijn, toch? Dan ga ik eerst
15: scannen. Moet je ervoor geïnteresseerd zijn, absoluut, ja. Ja. Dat klopt.
14: Maar hoe gaan jullie die drempel verlagen?
15: Nou, kijk, De hele impact op milieu is een complexe materie. Dus om even heel simpel dat in een kleurtje neer te zetten, dat is al een hele grote stap en best lastig. We doen dat op het schap. We willen dat wel op de verpakking gaan doen. Alleen dat metertje dat verandert natuurlijk steeds. Want ja, onze inkopers, onze category managers, die worden ook geacht om dat metertje de goede kant op te krijgen. Want we doen het eigenlijk om twee redenen. A, om de klant transparantie te geven. Maar tweede ook om onze eigen mensen te motiveren om het groener te maken.
14: Want het is nogal rood zo in bepaalde categorieën, toch?
15: Ja, als je over het algemeen kijkt, staat metertje in het midden. Als je alles bij elkaar optelt. Maar dat klopt, er zitten ook producten bij die dan te veel aan de rode kant zitten. En daar moeten we dus werk van maken. En weet je kan je erachter verschuilen en zeggen, nou, ik wil het er niet over hebben. En dan we doen het lekker een beetje op de achtergrond. Of je laat het zien en je bent er transparant over. Maar wel met een intentie om het beter te doen. Nou, en op de verpakking zetten is natuurlijk heel verleidelijk. Alleen dat metertje verandert steeds. Verpakkingen maken we vaak in grote runs. Dus het is wel het idee om op termijn de QR-code op de verpakking te zetten. Zodat de klant ook lekker met de mobile of op de laptop kan kijken wat er allemaal achter zit.
14: Maar als je het echt belangrijk vindt, en wie ben ik om dat te betwisten, dan zou je ook kunnen zeggen, het echte middel zou zijn als mensen kopen wat ze nodig hebben. Terwijl Kruidvat, ik kom er ook wel eens, bij uitstek een winkel is waarvan je denkt, hé, maar god, verdraaid, dat is toch ook handig om te hebben. Of dat is nu in de aanbieding, ik sla mijn slag. Kortom, overconsumptie ligt op alle mogelijke manieren op de loer.
15: Dat durf ik te betwisten.
14: Hoe oprecht is dan deze poging?
15: Ja, nou kijk, het overgrote merendeel van de spullen die wij verkopen, en jij was al net al even in het vorige gesprek een klein beetje verbaasd over, maar dan praat je echt over 85-90%. Wat wij verkopen zijn verbruiksgoederen, om even maar zo te noemen. En dan is mijn vraag, als jij 5 tubes stampasta voor €10 koopt, wat wij vaak hebben, ga jij vaker je tanden poetsen?
14: Nee.
15: Als wij shampoo in de aanbieding hebben, ga jij vaker douchen?
14: Nou, maar goed, je hebt me toch wel eens eerder uitgelegd hoe die winkel in elkaar zit. Dat is toch ook gewoon om ergens tegenop te botsen en te denken van, verdraaid, ik wist niet dat ik het nodig heb. Je denkt 2 seconden dat je het wel nodig hebt. Je komt thuis en je denkt, nou, wat heb ik nou toch gekocht? Jawel.
15: Je hebt wel gelijk. Je komt vaak, waar wij natuurlijk super trots
14: op zijn. Tot zover alles wat goed is voor mensen, milieu en de wereld.
15: Nee, maar waar wij natuurlijk super trots op zijn als Kruidvat, dus als mensen de winkel inkomen en er met een boodschappenlijstje van 1 tube tandpasta op staat en met een grote tas naar buiten lopen. Ja, dat is ons werk. Maar we hebben dan graag dat ze bij ons kopen en niet bij de concurrent kopen. En ik ben het helemaal met jou eens, daar zijn we super succesvol in. Dus dat jij met meer de Kruidvat de deur uitloopt en dat je van plan was om te kopen, ja, you bet.
14: Maar dan dat maakt ons als retailer minder.
15: Nou ja, ik durf te betwisten dat jij niet per se heel veel meer gaat gebruiken als consument, omdat je niet vaker gaat douchen of niet vaker je tanden gaat poetsen of niet vaker je luier van je baby gaat verschonen of al andere producten.
14: Nee, maar je doet het assortiment van Kruidvat iets te kort, want het is binnenkort ook het WK. Ik kwam allerlei oranje spul tegen, waarvan ik nu al weet, dat is over twee jaar toch.
15: Dat stukje van dat assortiment. Oh, okay. Buiten dat we ook gewoon speelgoed verkopen waar kinderen ook mee spelen en waar het vroeger misschien een beetje plastic fantastic was, is tegenwoordig gewoon merkproducten en allemaal prima. Heb jij gelijk, daar zitten heus wel producten in dat je kan zeggen, heb je dat nou echt nodig?
14: We gaan even naar die 10 super stampasta.
15: Guilty as charged.
14: Een dilemma, komt-ie aan.
16: Het dilemma.
14: De stapelkortingen ophef, dat gaat ons als Kruidvat. Of nee hoor, de consument trekt zich daar niks van aan. Komt toch wel langs. Wat zeg je dan?
15: Stapelkortingen zijn belangrijk voor Kruidvat.
14: Ed van der Weert is hier. Hij is van A.S. Watson, moederbedrijf van Kruidvat. Die stapelkortingen, daar is veel over te doen. De topman van de Lidl heeft er wat over gezegd. De Consumentenbond heeft er wat over gezegd. Moet wel meteen zeggen, dan heeft dat vooral betrekking op supermarkten. Jullie zijn geen supermarkt.
15: Nee.
14: Maar die stapelkortingen, dat zou ook de Bond heeft er wat over gezegd. Moet wel meteen zeggen, dan heeft dat vooral betrekking op supermarkten. Jullie zijn geen supermarkt.

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Mensen die misschien wel heel graag 5 tubes tandpasta in één keer zouden willen kopen, maar die ook tegen een aanschaf van tandpasta aanhikken, omdat ze nu eenmaal ieder dubbeltje moeten omdraaien.
2: Ja.
1: Is dat wel helemaal eerlijk dan?
2: Nou ja, we hebben niet alleen stapelkortingen. Als jij bij een kruidvat komt, dan zie je stapelkortingen, ontegenzeggelijk. Maar we hebben ook heel vaak, dat noemen we dan single prices. Dus gewoon korting op één product. We hebben laaggeprijsde producten, laaggeprijsde eigen merkproducten. En je moet maar eens kijken in onze folder. En dit is echt retail op de vierkante millimeter, hoor. Maar je ziet ook een ritme in onze folders. Dat we proberen het aanbod zo af te stemmen dat voor elk wat wils is. En dus ook het verschil tussen gezinnen of huishoudens met weinig mensen.
1: Ik ga je niet plezier doen die hele folder door te nemen op de radio. Maar ik heb er wel even naar gekeken. Natuurlijk. 2 plus 3, 3 plus 2, 1 plus 1, 2 plus 2, 8 flessen.
2: Weet je waarom we dat nu doen? Heel specifiek. Dat is omdat salaris vorige week gestort is en het vakantiegeld is uitgekeerd. Dus dan doen we veel vaak multibuys.
1: Dan denk je toch, die douchegel,
2: dan hebben klanten geld in de portemonnee, natuurlijk. Dan zijn stapelkortingen het middel om klanten wat te laten kopen.
1: Ja.
2: Maar je zal ook zien dat door in het ritme van een maand zit ook heel vaak zogenaamde single price offs. En dat doen we omdat we er voor iedereen willen zijn. Kijk, het is bij onze winkel draait echt niet op alleen maar mensen met geld. Heel Nederland komt, of heel België, komt bij Kruidvat over de vloer. Arme rijk. Dat maakt onze formule ook best wel uniek. Het is echt niet één doelgroep. En ons werk is ervoor te zorgen dat iedereen bediend wordt. En mensen die kleine prijsjes willen bedienen, we ook op die
1: veel manier. Mensen denken dat ze beter bediend worden als ze net over de grens hun boodschappen doen. Zeg ik het alleen of is het zo? Blijkt het ook uit jullie cijfers?
2: Nou kijk, we hebben tientallen winkels op de grens zitten. En als je de krant moet geloven, dan kan ik net zo goed al die winkels sluiten, want dan komt toch niemand meer, want die gaan lekker de grens over. Nou, het tegenovergestelde is waar. Die winkels draaien prima. En ik wil je wel uitleggen hoe het zit. Kijk, we hebben natuurlijk ook aan klanten gevraagd, als er over de grens in de krant staat dat het zoveel goedkoper is, waarom kom je nog überhaupt bij een kruidvat? En dan zeggen een klant een paar dingen tegen ons. Het eerste is, de klant is niet gek en super berekenend. Dus die kijken naar de aanbiedingen en die zien dat de aanbiedingen goedkoper zijn dan de vaste prijs in Duitsland. Die denken, nou, dat voordeel heb ik dan. Kijk naar het totaal aanbod. Dus die kijken naar wat een kruidvat allemaal te bieden heeft en een DM van kleiner assortiment, omdat ze sommige categorieën niet hebben. Die kijken naar de locatie, of ze het leuk vinden om naar een winkel te gaan.
1: Blijven er net zoveel mensen komen of zie je een lichte afname?
2: Nee, kijk, we zien mensen naar Duitsland gaan. Maar de reden om naar Duitsland te gaan voor drogisterijproducten is heel anders. En dat zou je een heel interessant feitje vinden. Maar er zit een correlatie tussen hoeveel mensen naar Duitsland gaan en hoe groot het prijsverschil op de brandstof is. Dus wij houden de brandstofprijs in de gaten. Verkopen helemaal geen brandstof. Want we weten, als de brandstofprijsverschil te groot is, dan gaan mensen voor brandstof naar het buitenland. En dat klopt, als ze eenmaal tanken in Duitsland,
1: dan
2: lopen ze ook even bij de DM naar binnen of bij de EDK of waar dan ook. En dan kopen ze bier of misschien een keer zonnebrand of andere dingen. En dat vinden we natuurlijk niet leuk, want wat daar verkocht wordt, kunnen wij niet verkopen. Maar het is nou niet zo dat de kruidvatwinkels helemaal leeg zijn. En nog één dingetje.
1: Echt dat laatste dingetje. Ja. Daarna nemen we de rest van de boodschappenlijst.
2: Er komen ook ontzettend veel Duitsers weer bij ons winkelen, omdat heel veel producten bij ons weer gekopen zijn.
1: Ed van der Weert, benieuwd naar de functie die je bekleedt als we elkaar een volgende keer spreken. Dank voor je komst.
2: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Luc van den Bulke, de topman van de Belgisch Maritiem Dienstverlener DME, over diepzeemijnbouw. Abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
3: KAVRA Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. KAVRA Housing, want iedereen verdient een thuis.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: KAVRA Housing. Want iedereen verdient een thuis.
6: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moesten demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat bijna een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en... blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
12: Meindert Schut en Wouter Carson.
13: Hij heeft de eerste 100 dagen als verkeersminister overleefd. En dus is het de hoogste tijd om een uitgebreid gesprek te voeren met
14: Vincent Karremans over zijn eerste 100 dagen, over onderhoud aan wegen. Oei. Verkeersveiligheid. Oei. En we zagen hem deze week in een semi-zelfrijdende Tesla stappen. Oei. Maar hij heeft het blijkbaar overleefd.
13: Nou, dat wel, hier. Ja, precies. We zijn vandaag in Den Haag op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We kwamen net binnenwandelen, Wouter.
14: Stond hij er weer?
13: Staat er weer, hè? Hij staat er gewoon nog steeds.
14: De trein. Nog geen model.
13: Er zijn toch ook van de auto's?
15: En er staat nu een vliegtuig bij, want die stond er ook niet. En dus het project om daar nog een auto bij te zetten, daar zijn we hard mee aan het werken hier op het ministerie.
13: Als wij mogen adviseren, dan
15: ja, welke auto? Ja, dat is een goeie. Nou, doe dat maar.
13: Ja, dat zullen we zeker doen. Minister Vincent Karremans, fijn en dank dat u tijd voor ons heeft gemaakt. Vorige keer dat we hier waren, dat was september 2024. Politiek echt al een eeuwigheid geleden. Maar voor ons eigenlijk ongeveer gisteren. Uw voorganger die wilde per se, minister Matlener was dat, met ons een foto met het 130-bord.
15: Ja. Ja. Ja, dat is ook. Er zijn heel veel voorgangers van mij die foto hebben. En ja, de chauffeurs zeggen tegen mij: als jij nooit zo'n foto krijgt, dan ben je niet geslaagd.
13: Nee, dus nou.
15: Ja, die moet nog een keer komen.
13: Maar
15: ja,
13: waar is het bord?
15: Ja, dat bord hangt beneden.
13: Ah.
15: Ja, bij de chauffeurs.
13: De enige plek in Nederland waar je nog 130 mag.
15: Ja. Nee, er zijn nog gelukkig plekken waarin dat kan.
14: Maar is het elke ritje achterin dat de chauffeurs een betoog houden over waarom het gewoon 130 kan worden?
15: Tuurlijk, ja. Die jongens willen rijden natuurlijk. Ja.
13: Ja, maar die terugkeer van die maximumsnelheid, ja, inderdaad een paar plekken nog, maar dat lijkt allemaal te verdwijnen, die 130 km per uur. Heeft dat nog prioriteit?
15: Het verdwijnt niet verder. Hè? Dus het is, er zijn nu gewoon een aantal plekken waarop dat kan, onderop de afsluitdijk. Alleen, we zitten natuurlijk met stikstof. Dus dat moet eerst worden opgelost, voordat je natuurlijk verder kan met
13: ook een paar boerderijen aanwijzen.
15: Nou, was het maar zo simpel. Dus daar werkt het kabinet nu hard aan. En daar werken wij natuurlijk hard op mee. Omdat wij hangen voor de infrastructuur en voor het een beetje kunnen doorrijden in het land. Om het maar even plat te zeggen. En voor de luchtvaart ook heel erg af van dat stikstofpakket. Dus dat is heel belangrijk voor het werk wat we hier doen.
14: Ja. Maar het is nog wel een punt wat u zou willen oplossen.
15: Kijk, elke VVD'er wil altijd
14: minimaal 130.
15: Als het kan en veilig kan natuurlijk.
13: Ja. Ja, maar het kan dus niet.
15: Nu niet. Nee. Nu is er geen stikstofruimte voor.
13: Okay. Nee. Dus eerst stikstof oplossen.
15: Ja.
13: Letterlijk.
15: Ja.
13: En dan gaan we weer praten
15: over. Dus dat is het belang wat eraan vasthangt. Ja.
13: Ja. Ik hoop dat u genoeg tijd krijgt daarvoor.
15: Ja, en overigens, dan kom ik later wel een keer terug. Ik weet waar die borden hangen. Anders maak ik er gewoon een selfie mee. Ja.
13: Maar dit wordt dus ook niet een enorme prioriteit de komende periode.
15: Nou, kijk, bereikbaarheid als economische prioriteit hebben wij als een van de topprioriteiten genoteerd voor de komende periode. En daar zit in een zekere zin ook bij dat je gewoon natuurlijk goed en snel op je bestemming moet kunnen komen. Ja. Dat betekent ook dat je, maar bereikbaarheid zit natuurlijk in vele zaken. Dat zit niet alleen in ergens een stukje harder kunnen rijden.
14: Nee, maar als je harder rijdt, ben je eerder van de
15: snelheid. Zo, nou, dat heb je snel gezien.
14: We lossen het hier samen wel even op.
15: Ja, we zien wel waar de expertise zit aan tafel. Ja.
13: Ja. Ja. Ja. Johan Cruijff heeft dit ook al eerder gezegd.
14: Ja. Nou, het is ook echt wel zo. Ja. Wat wordt, zeg maar, uw grootste prioriteit deze kabinetsperiode?
15: Nou, de grootste prioriteit sowieso de komende periode is ook dat de basis op orde moet komen. Want de basis van de infrastructuur in Nederland is nu niet op orde.
13: Nee.
15: We hebben veel te maken met heel veel infrastructuur, viaducten, bruggen, tunnels, wegen. Die zijn aangelegd in de jaren 60 en 70. We hebben echt ook even, als je het even positief bekijkt, toen enorm veel gebouwd. Mogen we best ook achteraf best wel trots op zijn. Alleen al die infra, die nadert nu einde levensduur. Dus die moet worden vervangen. Of je moet kijken wat je eraan moet doen om het nog wat op te knappen. Zodat het iets langer door kan. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Alleen het is politiek nooit interessant geweest om natuurlijk veel geld te steken en aandacht te besteden aan instandhouding.
14: Ja. Waarom niet?
15: Ja, die wil nieuwe wegen aanleggen. Dat is natuurlijk
14: sexy genoeg.
13: Regeren is vooruitschuiven.
14: Ja, dat is waar.
15: Dat heb ik ook een keer gezegd in een filmpje van de Speld. Maar het is een. Kijk, en dat is natuurlijk wel de situatie. Dus we hebben te maken met die opgave. Beperkte middelen. Hè? Dus er moeten ook veel investeringen naar defensie onder andere. Heel logisch en terecht. Ja. Dus we moeten keuzes gaan maken. En zorgen dat we die basis van die infra op orde hebben. Want we hebben niks aan een nieuwe weg als die wegen die we nu hebben niet goed onderhouden zijn.
13: Ja. Maar waar kunnen we u dan op afrekenen na afloop van deze kabinetsperiode?
15: Dat dan de basis dus op orde is. He, dus dat we dan echt eindelijk rust hebben en duidelijkheid hebben voor iedereen. He, dus ook voor de mensen die werken aan de weg. Aannemers, maar ook Rijkswaterstaat, maar ook het spoor, ProRail, NS. Is dat we duidelijkheid hebben over hoe het de komende jaren uitziet. Welke projecten wel door kunnen gaan, welke projecten niet door kunnen gaan.
16: En, het is natuurlijk geld.
15: En dat we dus die hinder beperken ook voor reizigers.
16: Ja. En het is geldgebrek. En ik vraag me dan af... Ja, jaren 60, jaren 70. Waarom hadden we daar gewoon wel geld om die nieuwe bruggen via dikke tunnels aan te leggen en nu niet om zo even een beetje bij te poetsen?
15: Het is heel veel duurder geworden. Dus beton en staal is gewoon duurder geworden. Ja. Arbeidskrachten zijn duurder geworden. Regelgeving maakt het duurder. Ja. Denk maar niet dat de deltawerken volgens de huidige regelgeving aangelegd zouden kunnen worden. Dat kan gewoon niet. Maasvlakte, Haven Rotterdam ook niet. Nee. Dus dat moet je even beseffen. Hè. Dus we maken het onszelf ook af en toe ontzettend lastig. Ja. Het zijn allemaal dingen die we zelf bedenken.
13: Ja. Maar tegelijkertijd.
15: En dat kost allemaal geld. Risico's die worden verlegd van de markt naar de overheid. Dus het zijn heel veel oorzaken die ervoor zorgen dat het duur is. Plus, als je dingen moet vervangen, is een heel stuk ingewikkelder als er elke dag 100.000 auto's overheen gaan. Ja. Dan als je niks hebt en een nieuwe weg aanlegt.
13: En in de jaren 60 reden er ook iets minder auto's overheen.
15: Iets minder zwaar ook.
13: Ja, precies. Ja. Maar goed, tegelijkertijd heb je die infrastructuur ook nodig om dat geld te verdienen.
15: Zo is het.
13: Om het is voor elkaar te krijgen. Het heeft iets te maken met uw vorige ministerie.
15: Exact. Het geld moet eerst verdiend worden voordat het kan worden uitgegeven.
13: Maar je hebt nu al ondernemers die met halfvolle vrachtwagens rijden omdat ze de brug niet over kunnen of om moeten rijden. Ik zag een filmpje op televisie met een bedrijf dat zand vervoert. En we gaan gewoon maar half vol gooien, want we kunnen de brug niet over.
15: Exact. En dat is wat je nu ziet gebeuren. En dat levert natuurlijk heel veel economische schade op. Dus dat wil je niet. En het is belangrijk om te beseffen dat fundament onder onze economie is bijna letterlijk beton en staal.
13: Ja.
15: Wat in die infra zit, alleen dat is dus wel beton en staal uit de jaren 60 en 70. En dus om ervoor te zorgen dat we geld kunnen blijven verdienen in het land om ook uit te geven en te investeren in het onderwijs, in de jeugdzorg, in de ouderenzorg, in woningbouw, noem maar op, moeten we het eerst verdienen en zal dat fundament ook dus onderhouden moeten worden.
16: Bijna om depressief van te worden.
15: Nee, want we hebben ook een oplossing.
16: Wat is een silver bullet? Hoe gaan we dit even oplossen?
15: Een paar dingen. Hè.
16: Even hand uit de mouwen. Rotterdam.
15: Is dat je ook aan de slag gaat met die regelgeving. Hè? Om een voorbeeld te noemen. We hebben regelgeving in Nederland. Wat zegt van je moet pijlers zoveel mogelijk uit vaarwegen weghalen. Maar we hebben heel veel bruggen. Die ook in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd. Waar gewoon een pijler in de rivier staat. Maar als we aan de slag gaan bijvoorbeeld met vernieuwing, dan zegt die richtlijn, en daar houden we dan ons netjes aan, hè, als brave Nederlanders die we zijn. Hè, dan moet die pijler eruit. Alleen, dat zorgt er wel voor dat zo'n brug in één keer honderden miljoenen duurder wordt. En heel veel ingewikkelder, met risico's op overschrijdingen. Terwijl, weet jij hoe vaak een boot tegen zo'n pijler is aangevaren?
13: Nou, heel weinig, denk ik.
15: Nul keer. Nou, dus dan... je hebt wel regelgeving, maar het lost geen enkel probleem op. Hè?
13: Maar
15: dus
13: kunnen
15: je,
13: we die dus regelgeving dan
15: juist,
13: niet aanpassen?
15: Dus dat is wat ik aan het doen ben. Dus om te kijken, jongens, ik wil alleen regelgeving hebben wat ook daadwerkelijk problemen oplost. En niet wat het in feite alleen maar infra duurder maakt en ingewikkelder maakt. Vaak het ook langer duurt. Hè. Gaan ook heel veel opgaven. En soms kan je dat niet helemaal vermijden, maar met elkaar verwikkelen. Dus dan willen we een viaduct met een park, met een afwatervoorziening, etc. Hoe meer functionaliteit je daarop zet, hoe ingewikkelder dat wordt. Als Rotterdammer zeg ik, maar ook als nu vooral minister van Infra met een enorme opgave op onderhoud en instandhouding en daar niet alle mogelijke middelen voor om dat te doen. We gaan terug naar die basisfunctionaliteit. Als het Rijk een brug aanlegt of een tunnel of een viaduct, we maken de functionaliteit. En daarbij zeg ik dan wel als Rotterdammer, dat ziet er dan misschien niet zo mooi uit als je misschien zou willen met parken erbovenop. Maar die lelijkheid ga je vanzelf waarderen. Ja.
13: Okay. Als je er in ieder geval overheen kunt rijden dan, hè, dat scheelt dan
15: dat is de
13: of er onderdoor kan varen. Ja. Hoeveel van die regelgeving is er al aangepast de afgelopen 100 dagen?
15: Nou ja, deels kan ik daar zelf soms een streep door zetten. Kan ik al zeggen, we gaan dit vanaf nu niet meer doen als het geen wetten zijn.
13: Hoeveel strepen zijn er al gezet?
15: Een stuk 5, 6, 7, dat soort voorbeelden die ik heb genoemd. Maar wat we ook hebben, is soms wetgeving. Ja, dan moet je langs de Tweede Kamer. Hè? Want mensen moeten ook niet vergeten, een wet afschaffen kost net zoveel als een wet maken. Nou, als je een beetje een idee hebt wat die termijnen daarvoor zijn, dan moet je langs de Raad van State, langs de Tweede Kamer, langs de Eerste Kamer. Ja, dat zijn enorme lange processen. Ja. Dat kan ik niet in 100 dagen doen, maar daar ben ik wel vanaf moment 1 mee gestart.
13: En ook nog meerderheid zien te vinden in die Tweede Kamer, want die hebben jullie
15: dat
13: niet.
15: Dat schijnt ook nog een ding te zijn.
13: Dingetje. Ja.
15: Maar dat zie je hier wel. Infra is toch vaak ook wel een apolitiek onderwerp. Hmm. Het is niet dat er geen politieke keuzes in zitten, maar alle partijen van links tot rechts, die zien in dat we die infrastructuur die we hebben niet zo kunnen laten verslonzen. Dus die zien echt die.
13: Er zijn op
15: die
13: de linkerflank toch echt wel partijen die geen asfalt weer willen aanleggen.
15: Nee, zeker. Dat heb je absoluut. Ja. Ja, maar over de instandhouding zie je vaak dat toch men vindt van ja, we hebben het nu toch, dus we moeten het dan maar goed onderhouden. Nou, waar het geld vandaan komt, daar gaat het altijd een discussie over. Hè?
16: Aan de andere kant, in de steden, Amsterdam, maar ook in ons geliefde Rotterdam, is er een hoop rijbanen weggehaald. Discussies over parkeerplekken weghalen. Dus dan heb je eigenlijk over infrastructuur die verdwijnt. De Erasmusbrug die lag er even uit. Maar ja, de Maastel is nog maar één baantje. Dus
15: nee, de Maastel is vier banen.
16: Dus ja, vier banen, maar twee voor de automobiel. Nee,
15: de Maastunnel zelf niet. Ja, de traject eromheen wel.
16: Ja, dat komt op hetzelfde neer. Nee, maar je ziet dat het wel ook even los van politieke keuzes. Ja. Is dat er
15: maar
16: ook
15: dat
16: wel
15: zijn infrastructuur? Dat zijn
16: infrastructuur wordt weggehaald.
15: Dat zijn super politieke keuzes. Yeah. En ik ben ook wethouder mobiliteit geweest in Rotterdam. Overigens heb ik daar ook juist, zeker in het centrum gezegd, van nou, er moeten meer 30 km/u straten komen. Omdat het ook voor de verkeersveiligheid juist heel belangrijk is in de leefbaarheid. En ik heb zelf, en het staat nog op YouTube, zelf in de auto een paar rondjes gereden. Eén keer dat ik gewoon me hield aan de maximum toegestaan snelheid, namelijk vaak 50. En hetzelfde rondje dan, maar dan me begrensd op 30 km/u, het maakt geen zak uit. En zeker in binnensteden,
13: je had geen toeterende
15: maakt dat niet uit, want dan ben je iets sneller bij het stoplicht waar je stil moet staan. En dat is natuurlijk wel de realiteit in binnensteden. Ja. Dus ik vind niet dat je daar dogmatisch naar moet kijken. Nee. Maar het klopt, daar zitten wel heel veel politieke keuzes in. Ja. En steden gaan er anders mee om.
13: We gaan straks over die verkeersveiligheid ook hebben, maar voordat we verder praten willen we heel graag weten of we te maken hebben met een beetje een autoliefhebber. Het is namelijk tijd voor
17: de pijlstok.
13: In welke auto wordt u gereden?
15: Een BMW i7.
13: Met dat hele grote scherm achterin ook?
15: Ja, en het is echt met een raster voorop. Wat echt, nou, daar zal een willekeurige Rotterdammer zou zich daar niet voor schamen. Zeg maar.
16: Ook met verlichting in de grill.
13: Ja, elektrisch dus.
16: Ja.
15: Elektrisch, ja.
16: En de eurocommissarissen klagen over Brussel-Straatsburg. Maar is het voor die minister van... Is het wel goed elektrisch?
15: Ik heb er geen last van. Nee, zeker.
13: Lekker.
15: Maar waar klagen ze over dan?
16: Range.
13: Tussen
15: range. Nee. Ja, ik woon in Rotterdam. Van Rotterdam naar Den Haag. Dat
16: lukt wel.
15: U
16: moet ook wel eens ergens anders.
15: Ja, ik ga ook met de auto naar Brussel en ook naar Luxemburg. En dat redt hij allemaal. Dus dat is prima. Ja.
16: En als bij magie is die, als u terugkomt bij de auto, is die weer opgeladen. Zo werkt dat natuurlijk voor een minister.
15: Ja, zo gaat dat, ja.
16: En privé? Wat rijdt
15: privé? Ja, dat is een Skoda Kamiq. Dat moet ik wel even uitleggen.
13: Wow. Uw vrouw heeft thuis zijn broek aan qua autokeuze.
15: Nou, zo is het. Nou, wij woonden in Rotterdam-Noord. Inmiddels zijn wij verhuisd. Maar wij woonden heel lang in Rotterdam-Noord. En daar, zij vond parkeren natuurlijk gewoon op smalle parkeerplekjes. Ja. Dat vond ze toch prettig om een kleine auto te hebben.
16: Ja. Ja.
15: En dat snap ik wel, want het was ook wel heel erg pas en meten af en toe.
13: Ik begrijp wel dat dit niet helemaal de droomauto is.
15: Nee, maar wij gaan ook dit niet uitzenden. Dat is wat we afgesproken hebben.
16: We knippen verder niet.
13: Wat is wel de droomauto?
15: Ja. Nou, ik heb er nu net een derde kleintje bij gekregen. Dus dat is de volle achterbank. Hè? Ja. Dus en dat past niet helemaal in die Kamiq. Ja. Dus we zijn nu al aan het kijken naar...
16: past niet helemaal. De Kamiq is volgens mij understatement.
15: Ja, nee, dat is, maar daar gaan we goed in de politiek. Hè? Ja. Understatements. Maar het is een... Nee, dus we zijn wel aan het kijken van wat wij moeten doen. Maar we hebben er geen keuze gemaakt. Maar misschien hebben jullie nog wat tips. Voor zo'n...
16: 3 kinderen op de achterbank.
15: In zo'n situatie.
13: Ik zou voor een 7-zitter gaan, maar dat is wel weer lastig parkeren dan.
15: Ja, maar we hebben nu wat meer ruimte. Ja.
16: Iets meer ruimte.
15: We zijn net verhuisd.
16: Zijn er merkvoorkeuren? Of is het dat...
15: Maar dat heb ik niet. Ik ben niet zo materialistisch.
13: Nee.
16: Dat was heerlijk.
13: Maar ik vroeg ook wel naar de droomauto, hè? Ja. Niet naar... De praktische.
15: Nee, maar ik heb niet. Ik ben dus ook niet zo. Nee. Dus omdat ik niet materialistisch ben. Er is niks. Ook met kleren niet. Ik heb niks van dat ik iets geweldig vind. Dus daar moet ik jullie in teleurstellen. Dus daarom kijk ik ook naar jullie tips. Ja, als bereid. Als bereid.
16: Ja. Nou ja, kijk, als je bij hetzelfde merk blijft, heeft Skoda natuurlijk grotere auto's. Ja, die natuurlijk heel veel value for money bieden. Ja. Waarvan de BMW 5-serie bijvoorbeeld, weet ik nog vrij expliciet dat zij er kunnen 3 kinderstoeltjes op rij. Ik weet niet of het echt zo is.
15: Eentje is inmiddels dat een beetje ontgroeid. Maar,
16: je hebt inderdaad wel een beetje ruimte dan met 3 kids.
15: Dat is het.
13: Je luistert naar de Nationale Autoshow en onze gast is verkeersminister Vincent Karremans. We hadden het net al even over het onderhoud van het wegennet, van alle kunstwerken die er ook in dat wegennet zitten en alle andere zaken. Maar het piept en kraakt, hè? Het wegennet. Hoognodig onderhoud zorgt voor veel wegwerkzaamheden, ook een hoop vertraging voor veel mensen. Was u een beetje goed op de hoogte toen u begon aan deze job, hoe erg het was?
15: Jawel.
13: Of was het toch nog even schrikken?
15: Nee, maar ik ben ook mobiliteits- dus verkeerswethouder in Rotterdam geweest. En daar zit heel veel oude infra omheen. Hè? Dus daar was ik wel mee bekend. En overigens, je zegt kunstwerken. Nou, ik ga ervan uit dat jullie luisteraars weten natuurlijk heel goed wat dat betekent. Ik wist dat nog niet toen ik verkeerswethouder werd. Dus ik ben op mijn eerste teamscall met Rijkswaterstaat. En die gingen uitleggen, kunstwerk 85 zie je daar. En ik zat te zoeken naar een of andere mooi standbeeld. Of en ik was daar dus een kwartier naar aan het kijken. En dat ik zei, ja, maar waar staat dat kunstwerk dan? Nou, en dan werd ik natuurlijk uitgelachen.
13: Dat is gewoon, elke ontgroening met een nieuwe minister, denk ik.
15: Ja, maar die ontgroening had ik gehad voordat ik hier kwam op infra als minister. Ja.
16: Waar is het misgegaan met het onderhoud? Is het misgegaan?
15: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we daar te weinig rekening mee hebben gehouden. Is dat er zo'n enorme onderhoudsgolf op ons af zou komen. Ja. En het is ook zo dat we heel vaak wel gezien hebben dat die infra die is aangelegd toch best wel goed was. En het nog wel een paar jaar lang door kon.
13: Af en toe met een beetje pleister plakken.
15: Ja, en dat we dat, maar op een gegeven moment zit daar een grens aan. Ja. He, dus dat we elke keer gedacht hebben, ja, het kan nog wel even door. Maar het zit dan met een huis. Op een gegeven moment kan je dat niet meer met onderhoud doen. En dan moet je het vervangen. Daarnaast is het ook echt de zwaarte van vrachtauto's. Elektrische vrachtauto's zijn heel veel zwaarder dan die dieseltrucks. Hè? Dus dat is elke keer een klap voor een brug of een viaduct. Dus dat gaat op een gegeven moment ook gewoon harder. Nee, dat hebben ze ook in de jaren 60 niet kunnen voorzien. Dus ze hebben ook niet toen kunnen rekenen met, met de aantallen die er nu overheen gaan. En met de zwaarte van die voertuigen. Dus het is ook niet helemaal te voorkomen. Ja, maar dat heeft allemaal bijgedragen aan het feit dat we nu in de situatie zitten.
13: Maar toch, wij doen dit programma al een tijdje. We hebben ook met uw voorgangers gesproken. Die hebben dit ook allemaal gezegd.
15: Ja.
13: Ja, dus ergens is er ook iets in het beleid geweest.
15: Ja, ook omdat natuurlijk in de politiek, wij hebben het ook over heel veel vergezicht. Hè? Dus dat is natuurlijk ook vaak politiek interessant. Hè? Om te zeggen, nou, ik wil een nieuwe lijn, een spoorlijn. Of ik wil een nieuwe verbinding tussen
13: de Karremanscorridor.
15: Om maar wat te noemen.
16: Door het Groene Hart. Want daar was ooit een snelweg ingetekend in de jaren 50. Ja.
15: Dus het is. Je kan er van alles bij bedenken. En dat heeft toch altijd een beetje voorrang gekregen. En het is ook niet. Het is ook vaak dat nieuwe projecten. Die ontstaan niet omdat een wethouder of omdat een gedeputeerde denkt van. Want daar begint het vaak. Hè, dus het zijn vaak lokale bereikbaarheidsproblemen die we oplossen. Denk van, nou, ik wil graag dit doen. Dus ik zoek een project om maar eens even mijn naam aan te verbinden. Helemaal niet. Vaak zijn er ook gewoon echt reële problemen. Hè? Bereikbaarheidsproblemen. Ja. En is er ook gewoon echt nieuwe infra nodig. Nog steeds. Hè? Dus het is ook goed dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Maar ondertussen zijn we dat onderhoud wel een beetje vergeten. En is er niet echt goed op doorgepakt. En dat ben ik wel voornemens nu wel te doen. En dat is niet leuk. Hè? Want dat betekent echt wat voor heel veel nieuwe aanlegprojecten. Waarvan we zeggen, ja, daar hebben we nu echt even geen geld voor. En dat moet echt op de lange baan. Of gewoon niet meer.
13: Zijn die ook al heel duidelijk benoemd?
15: Nee, we zijn nu bezig om een afweegkader te maken. Omdat ik niet wil dat het heel erg een spelletje wordt van wie het beste lobby die wint. Hè, dus dat moeten we hebben tegen de Kamer gezegd. Jongens, we willen dit echt op een ordentelijk goede manier doen. Echt objectiveerbaar en transparant. Zou we zeggen, nou, geef ons nou elementen mee aan de voorkant. Wat je belangrijk vindt, bereikbaarheid of ontsluiting van woningbouw of economische ontwikkeling. Hè. Dus hebben ze allemaal moties voor ingediend. En een aantal moties zijn aangenomen, een aantal niet. En die elementen in die moties die zijn aangenomen, die zijn we nu aan het werken in een afweegproces. Afweegkader eigenlijk. Ze dus zeggen, nou, als we het geld wat we hebben, geven we eerst uit aan bijvoorbeeld, laten we zeggen, zorg dat alles veilig is. Vervolgens uit aan projecten die heel ver in de realisatiefase, ik zeg maar wat, hè, want dat moeten we nog allemaal met de Kamer bespreken. Maar maak je eigenlijk een trappetje waar je het geld aan gaat uitgeven. Ja, en als je net van dat trappetje valt als project, ja, is dat heel zuur. Maar dat is wel de realiteit de harde realiteit van dat we gewoon meer geld aan onderhoud moeten besteden.
13: En wanneer gaat dit duidelijk worden?
15: Dus dit afweegproces, het kader, dat gaat over 2 weken naar de Kamer toe. En na de zomer willen we die hele herprioritering rond hebben. Zodat iedereen ook weet waar die aan toe is.
16: Dat is best rap voor in Den Haag.
15: Ja. Ja, maar dat is wel nodig. Want die projecten die worden elke dag... sommige bruggen gaan echt letterlijk meer dan 100.000 auto's per dag. Ja, die kunnen ook niet wachten.
13: Nee, u had het ook over de veiligheid. Hè? Ja. Want we zien ook wel in andere landen, we hebben het in Italië gezien, ook constructiefouten daar, maar ook in Amerika, waar ook hele oude infrastructuur zit, dat gewoon op een gegeven moment instort.
15: Ja.
13: Moeten we ons daar zorgen over maken?
15: Nee, je hoeft daar geen zorgen over te maken. Hoewel we natuurlijk het nooit... laten we zeggen, we zijn niet voor niets dat wij natuurlijk ook nog steeds wel eens constructiefouten ontdekken. Mm-hmm. En dan ook maatregelen nemen. Hè? Dus Rijkswaterstaat werkt ontzettend veel goede mensen die dat doen. Maar wij zorgen natuurlijk altijd dat, dat we niet te maken krijgen met een staat van de infra die dergelijk slecht is dat je echt ongelukken krijgt. Maar daarvoor zullen we ook wel keuzes moeten maken. Want dat kost ook geld hè, om dat goed in orde te krijgen. En dat wil ik nu wel doen. Hè? Dus om te voorkomen juist dat we in die situatie terechtkomen. Maar er is nu geen sprake van acuut gevaar op ons hoogwegennet. Maar dat wil ik ook graag zo houden.
16: Ja. Er komt geld bij. Maar hoeveel geld zou erbij moeten komen? Hoeveel geld komt erbij in deze kabinetsperiode?
15: 9 miljard. Dus 9 miljard. Er gaat wel echt voor het eerst in de tijd ook wel echt flink meer geld naar infra. Hè? Dus het is niet voldoende om alles op te lossen. Maar zonder dat geld was ik veel verder van huis geweest. Hè? Ja. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik dat geld heb.
16: Ja.
15: En het is ook een beetje, ik ben ondernemer geweest. Je gaat het op een gegeven moment ook gewoon doen met het geld wat je hebt. Om daar zo creatief mogelijk mee om te gaan. Om zoveel mogelijk resultaten te boeken voor Nederland.
16: Ja. Zit daar nog veel winst? Ja, we hadden het net even over de pijlers natuurlijk van de bruggen. Die niet in de vaarweer. Zit daar gewoon echt nog een grote klappen?
15: Maar je kan ook kijken hoe ik er eigenlijk naar kijk. Ook is dat bijvoorbeeld dat ik ook laat meewegen van. Nou, in sommige gevallen is het best verstandig om te zeggen van. Nou, we gaan hier in plaats van vernieuwen gewoon een aantal ingrepen doen waardoor zo'n brug of tunnel of viaduct 20 jaar verder door kan. En dan gewoon terugrekenen naar wat kost het me per jaar.
16: Ja.
15: En als dat een enigszins goede deal is, dan zeggen we oké, dan doen we dat. Is bijvoorbeeld, kan ik voor wijze van spreken 20 miljoen euro 20 jaar eraan plakken of voor 30 miljoen euro 100 jaar? Ja, dan moet ik voor iets meer geld kiezen voor de 100 jaar.
13: Natuurlijk. Maar ja, goed, dan zit je ook nog weer met onzekerheden dat je niet weet hoe de wereld erover...
15: Nee.
13: 20 is makkelijker dan 100. Jaar,
15: zeker,
13: maar zelfs dan is het moeilijk. Ja,
15: maar
13: denk
15: we zijn nu beter in staat dan bijvoorbeeld in de jaren 60 om vooruit te kijken. Hè? Dus dat werd dan wel zeker in de wederopbouw van het land. Hè, werd vooral gezegd, oké, huizen, woningen. Nou, we weten Rotterdam zeker van daar. Niet heel erg nagedacht over. Maar dat snap ik ook, omdat die noodzaak was er toen gewoon om te bouwen. En nu hebben we wel de luxe, relatieve luxe, om daar wat beter over na te denken.
13: We praten zo door hier op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de minister.
16: Ja, Vincent Karremans, mede Rotterdammer. Over verkeersveiligheid.
13: Niet van mij, hè?
16: Ja, van mij wel mede Rotterdammer. Verkeersveiligheid. Ik kon er al wat vragen over budget. Maar het is wel heel veel over geld gegaan. Dus misschien moeten we ook door naar andere onderwerpen. Dus blijf luisteren.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow. Adios.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
6: Om de zorgkosten enigszins te beheersen, richt verzekeraar VGZ de pijlen op preventie. Lukt het VGZ om gedragsverandering bij een verzekerde af te dwingen? Dat vraag ik morgen aan Art Beuting, commercieel directeur van VGZ, in CMO Talk.
7: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
5: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moest de demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat bijna een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
11: We zijn op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en we spreken met minister Vincent Karremans. Fijn dat we hier te gast zijn in de Maaszaal.
12: Maaszaal. Ja. Hoe noemde u zelf deze zaal? Een beetje saai, geloof ik. Dat is niet de favoriet.
13: Ja, nee. De meest vreselijke vergaderzaal van Nederland, denk ik. Ja. Ja, geen daglicht.
12: Heel ver van buiten, niet direct.
13: Ja. Nee. Ja, je kan al net zien dat het nog geen nacht is. Ja. Ja. Ja.
11: Nou, klinkt 9 miljard als een fantastisch bedrag.
13: Waar in infra is het niks.
11: Hoor. Nee, precies. En advieskantoor Boston Consulting Group die zegt ook: Nederland moet eigenlijk 280 miljard euro investeren om de infrastructuur op peil te houden.
13: Ja.
11: Ja, dan is 9 miljard inderdaad een druppel op de gloeiende plaat.
13: Ja, en wij hebben zelf nu voor de looptijd over dit fonds, want dit gaat over een langere periode, is het tekort 80 miljard als je alles wil doen. Hè, dus het is inderdaad dan 9 miljard is inderdaad dan niet genoeg. Hè, dat zei ik net ook. Maar nogmaals, we waren veel verder van huis geweest als het als het niet, als we geen geld hadden gehad, of zelfs als er was bezuinigd op INW. Dat is gelukkig niet het geval. Maar ik ben ook wel ondernemer genoeg om te zeggen, oké, dit is het. Ik ben ook realistisch genoeg om te zeggen van er komt niet meer geld bij nu deze op korte termijn. Dus dan ga ik kijken hoe ik dat geld het beste kan inzetten.
12: Enorme bedragen. 80 miljard was het bedrag wat u noemde. En ik vroeg me af, over welke periode is dat?
13: Komende 12 jaar.
12: Komende 12 jaar. Dat is wel serieus.
13: Ja. en dat is als je alles wilt doen. Hè? Dus ook inclusief een lelielijn aanleggen en noem maar op. Hè? Dus daar zit echt alles in. Maar daar moet je dus ook keuzes in maken.
12: Ja. Ja. Komen we daaruit om die keuzes te maken?
13: Jawel, uiteindelijk gaat dat ook. Ben ik ook wel echt wel optimistisch over dat dat lukt, hoor. Dus ook wel, als je die zegt van we gaan op een aantal regelgeving gaan we zeggen, dat gaan we echt fors minder doen. We gaan echt op basisfunctionaliteit focussen in plaats op de hele kerstboom volhangen met functionaliteiten in zo'n infraproject. Dus ja, ik denk dat daar echt wel heel veel mogelijk is om in ieder geval de basis op orde te brengen, wat echt nodig is in Nederland voor de komende jaren.
12: Zo'n lelielijn. Ja, we zijn niet van de auto, we zijn van de auto's, niet van de treinen. Maar dat, zou daar ooit een privaat-publieke samenwerking voor financiering? Zou iemand zich daar aan durven branden? Of is dat een ingewikkelde?
13: OV is mee, daar valt geen geld mee te verdienen met OV. Ja. Hè? Dus dat is ook de overheid legt echt flink veel geld bij op OV. Maar goed, dat zullen we zien. En de staatssecretaris komt binnenkort met er is een onderzoek gedaan door Klaas Knot naar hoe zou je de lelielijn mogelijk kunnen maken. En de staatssecretaris gaat daar binnenkort op reageren.
12: Ja. We gaan nu veel over onderhoud gehad, maar ja, wanneer gaan we die vertraagde wegenprojecten weer opstarten?
13: Nou, daar zal sowieso stikstof natuurlijk voor moeten worden opgelost. Ja. Dus het kabinet is nu hard aan het werk om dat stikstofpakket te maken. Dat is daar echt randvoorwaardelijk voor. En daarna kunnen we pas aan de slag. Dus dat is daar helemaal van afhankelijk.
11: Betaalbaarheid van de autorijden is niet uw portefeuille natuurlijk, maar het is voor ons wel van belang.
13: Ja.
11: Heel veel mensen klagen op dit moment. Hè. De betaalbaarheid van autorijden is gewoon heel erg lastig. Merken we aan de pomp natuurlijk. Ja. En werkgevers maken zich druk over de pseudo-eindheffing.
13: Ja.
11: Daar komt wel iets van een oplossing voor, begrijp ik. Hoe denkt dit kabinet om betaalbaarheid van autorijden weer een beetje terug te krijgen?
13: Nou, het is natuurlijk zeker vanuit dit ministerie is het altijd een aandachtspunt. Hè. Dus ik heb gisteren nog met Christiane van der Wal van de BOVAG daarover gesproken. En we spreken natuurlijk in het kabinet ook over. Zeker in het licht ook natuurlijk van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En hoe dat een effect heeft op onze energieprijs hier. En gewoon de prijs aan de pomp. Dus dat is natuurlijk wel iets wat we heel erg in de gaten houden. Tegelijkertijd hebben we niet daar een silver bullet voor om dat op te lossen. Hè. Zo reëel moet je natuurlijk ook zijn. En elke euro die je daarin wil steken, bij wijze van spreken, dat heb ik ook al heel vaak gezegd toen die crisis op zijn hoogst was, is van elke euro die je zou willen gebruiken om verlichting te bieden, je moet ook ergens vandaan komen. Hè? En juist en die komt ook vaak van de automobilisten, want dat zijn de mensen die werken. Dus het is ook een beetje broekzakvechtstachtig in dat verhaal. En een beetje symbolisch worden dan. Maar het is natuurlijk wel iets waar we natuurlijk op letten.
11: Ja, we krijgen toch wel een beetje het gevoel, hè, en automobilisten ook wel, dat zij toch eigenlijk uiteindelijk vaak de kop van jut zijn. Het bokkie.
13: Ja, maar tegelijkertijd als je kijkt van wat de staat ophaalt aan belastingen met betrekking tot automobilisten. Ja, dat vloeit vrijwel direct terug naar het hoofdwegennet en naar de infrastructuur. Ja. Sterker nog, de komende tijd gaat dat ook niet alleen opgebracht worden door de automobilist. Hè. Dus, dus ook die zin moet je dat ook een beetje relativeren. En ook realistisch in zijn dat wij ook niet, even een paar honderd miljard klaar hebben staan om korting te geven op belastingen of op accijnzen.
12: Nee, zoveel korting hoeft er ook maar niet op. Maar we moeten een stap naar volledige elektrisch maken. Ja, hoe dan?
11: Ja, daar hebben we ook een stukje infrastructuur voor nodig.
13: Netcongestie, hè? Ja. Dat is natuurlijk daar een groot probleem. Dus daar hebben we een aparte staatssecretaris voor die zich daar nu helemaal op richt. Want dat is natuurlijk wat het tegenhoudt. Ik was bij Lidl, die zijn nu helemaal overgestapt naar elektrisch vervoer. Nou, hartstikke goed. Die hebben dat op tijd gedaan, hè, voordat ze echt problemen kregen met netcongestie. Maar bedrijven die vergelijkbare stappen willen maken, ja, die worden daar heel erg in bemoeilijkt. Hè. Dus dat is echt een echt een kopzorg van dit kabinet. Dus we krijgen allerlei manieren om dat te doen. Hè? Ook met batterijen, zodat je dat veel meer slimmer kan gaan inrichten. Kijken ook van nu is het natuurlijk zo dat die netbeheerders rekening houden met maximale gebruik van het stroomnet. Hè? Daar wordt ook naar gekeken. Daar worden pilots op gedraaid. Dus er zit ook best wel wat in het vat. Daar is het ook zo dat het natuurlijk, omdat het gaat om onze energieinfrastructuur, dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. Hè? Want dat is ik zie de nieuwsberichten in de Kamer debat natuurlijk ook al voor me als het op het moment dat het even misgaat. En terecht, hè, dus dat snap ik ook. Dus dit is een proces waar we zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig mee bezig zijn.
11: Maar ja, want het wordt vaak met het wegennet vergeleken, hè? Het elektriciteitsnet. Je bouwt op die piekmomenten. Nou, het wegennet ook, hoewel door de week.
13: Ja, dat voel je vaak niet zo. Nee,
11: nee. Nee toch? Ja, door de week heb je niet het gevoel dat er nog iets anders is dan een spits.
13: Als wij zoveel vierkante meters asfalt moeten hebben, zodat elke auto per definitie altijd zou kunnen doorrijden, ja, dan zouden wij weinig groen meer overhouden. Nee.
11: Ja, precies. Verkeersveiligheid. Een thema waar al jaren over gepraat wordt, ook in dit programma. Hè, en met elke minister weer. Die heeft altijd de ambitie, die minister, om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen. Dat zal niet anders zijn, denk ik.
13: Nee, het zou gek zijn als het andersom zou zijn.
11: Precies. Nee, ja. Alleen we zien het maar niet echt verbeteren.
13: Nee, dat klopt. En je, nou, sterker nog, je ziet het ten opzichte van het van
11: het wordt slechter
13: 24
11: zelfs.
13: Was het in 25, hè, want daar hebben we nu de cijfers van, is het veel slechter geworden. 84 extra doden in het verkeer.
11: Ja, 759.
13: Ja, en dat zijn dus meer dan 2 mensen per dag die 's ochtends van huis weggaan en niet meer thuiskomen. We zien daar echt een stijging in voor ouderen op e-bikes. Ook eenzijdige ongelukken zien we daar natuurlijk ook. Ook natuurlijk conflicten komen met auto's. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dus je moet goed kijken waar het door komt. Hè. Dat is wel even belangrijk. Tegelijkertijd zien we ook veel hoopvolle ontwikkelingen als het gaat om verkeersveiligheid. Waaronder dat auto's steeds slimmer en dus ook veiliger worden. Met elkaar communiceren. Dus die technologie die helpt echt om die verkeersveiligheid te verbeteren. Maar er zijn heel veel dingen
11: die beginnen,
13: we moeten doen om dat te doen.
12: Ik zou bijna zeggen, de auto is wellicht het probleem niet meer zo.
13: Nee, je ziet ook op Rijks, op het moment dat een fietser in botsing komt met een auto, ongeacht wiens schuld het is, dat is nog even tweede. Dan loopt het voor de fietser natuurlijk vaak niet goed af.
12: Dat klopt.
13: Dus dat is wel iets. En daarom zeggen we ook zeker voor ouderen met e-bikes, die ook natuurlijk een bepaalde snelheid hebben.
12: Ja.
13: Draag nou alsjeblieft een helm. Het is echt, dat kan 60-70% van het hersenletsel, waar je vaak van aan overlijdt, kan dat voorkomen. En toch zien we nog heel veel, zeker mannen, die dat vertikken. Oudere mannen, ik heb het niet over jullie hoor.
12: Wat gaan we daar dan aan doen? We zoeken naar concrete maatregelen om dat te verbeteren.
13: Een van de dingen die ik nu doe en nu in wetgeving aan het voorbereiden ben, is dat er vanaf september 27 komt er een verplichte een helmplicht. Een plicht is altijd verplicht. Voor jongeren op e-bikes, waaronder op fatbikes. Wij komen uit Rotterdam. Ja. Dan weet je ook wat de fatbike is.
11: Nou, in Amsterdam ook hoor.
13: Dat geloof ik. Ik heel veel van Nederland. En daar zijn we al heel voortvarend mee aan de slag. Dus daar komt echt een verplichte dat je een helm op moet. Ja. En wat wij dan ook verwachten, en je ziet dat ook in andere landen, is dat ook zie je dat een dergelijk effect dan ook optreedt. Met eigenwijze Nederlanders natuurlijk nog wel zien. Maar op het moment dat jij tot je 18e een helm hebt, hè, ik wil dat graag ook bij mijn eigen kinderen als ze fietsen, dat ze een helm op doen. Zeker in het verkeer in Rotterdam. Is dat ze op een gegeven moment, als ze 18 zijn, die helm moeten afzetten. En nu is het de stap dat je helm moet opzetten.
12: Yeah.
13: Hè? En dat is en dat het dus eigenlijk zo genormaliseerd wordt. Yeah. Dat normaler
12: is. Als een jaar of 6-7 krijg je die helm nog wel op. En daarna denken ze van
13: En op normale fietsen komt er geen helmfietsen. Maar op e-bikes, waar je jongeren toch veel op ziet, wordt dat wel verplicht. En je ziet ook, jongeren kunnen moeilijker risico's inschatten in het verkeer. Met die snelheid omgaan. En daar zie je enorm veel ongeluk. Gelukkig gebeuren.
12: Blijkbaar die ouderen ook, want die...
13: En daarvan zeggen we ook, en dus ik ben ook bij mijn eigen fietshandelaar langs geweest en ik vroeg van, hoeveel helmen verkoop je nou? Ja, toch nog wel best wel weinig bij een e-bike. Hè? Dus we kijken ook naar mogelijkheden, hoe kunnen we dat nou stimuleren? Afspraken maken met fietshandelaren. Voor de zomer kom ik nog met een verscherpte verkeersveiligheidsaanpak. Dus ook dat pak ik gelijk op. En ook gewoon pragmatisch, hè? Wat kunnen we op elk punt doen om het aantal slachtoffers in het verkeer zoveel mogelijk te voorkomen?
12: Misschien hoeft alleen niet een helm tussen tussen 18 en 55 en daaronder en daarboven gewoon op een elektrische fiets gewoon verplicht een helm.
13: Ja, alleen dat is natuurlijk, die vraag krijg ik natuurlijk heel veel.
12: Ja.
13: Van verplicht het maar gewoon, dan is het opgelost. Hè. Dat, helaas werkt dat dus niet zo.
12: Nee.
13: Voor delen wel, hè. Dus vandaar voor de jongeren, omdat daar veel draagvlak voor is. En ouders daar natuurlijk ook makkelijk een belangrijke rol in kunnen spelen. Is dat wel heel kansrijk. Alleen wat we zien is dat er heel weinig draagvlak is om een algemene helmplicht in te voeren in Nederland. En op het moment dat er weinig draagvlak voor is, dan gaan mensen dat dus ook niet doen. Ook al is die regel er. Dat weten we ook uit voorbeelden in het verleden.
11: We hebben ook het gebruik van de scooters zien instorten sinds de helmplicht daar wel
13: Die zijn allemaal overgegaan naar de vetbike.
11: Ja,
13: en dus daarom dat we daar natuurlijk ook iets aan doen. Maar wat je dan krijgt, dan krijg je dus, zoals dat heet, een dode letter. Een wet die niet werkt.
11: Ja.
13: En je krijgt maar één kans om dat goed in te voeren. Want je kan dan niet zeggen, zoals ik nu bij mijn kinderen van 2 en 5 doe. Ja, nu echt de laatste kans, hè, om naar boven te gaan. dat werkt met wetten, werkt dat niet.
12: Met kinderen werkt het op lange termijn.
13: Ja, maar het is geen good parenting.
12: Nee, maar.
13: Dus ik ben er niet trots op. Maar ik denk dat veel mensen met jonge kinderen toch wel herkennen. Ja, denk, ja, en nu echt, hè, en dat werkt niet met wetten van. Ja, en volgend jaar gaat het echt gelden. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus
11: wat wel vaak goed werkt, is het goede voorbeeld geven.
13: Ja.
11: Draagt de heer Karreman
13: zeker
11: op de fiets?
13: Ja, absoluut. Ja? Doe ik ook echt. Ja, ja, op mijn e-bike. En ik breng mijn kinderen weg in zo'n bakfiets. Waarvan ik al het eerst geroepen heb. Dat is voor GroenLinksers. Maar ik zit er nu zelf ook op.
12: Toch handig, hè?
13: Toch handig. Ja. Zeker in een steden
11: dus
13: waar veel
11: verkeer
13: is.
11: Geworden.
13: Nee, ik ben zeker niet pro. maar wat dus en dan draag ik een helm. Maar ik ben wel de enige. Op het schoolplein.
11: Ja.
13: Maar ik draag hem met trots.
11: Ja.
13: En ik heb wel een helm uitgekozen. Ook met advies van mijn vrouw. Van die er wel een beetje uitziet. Want dat is ook met helmen. Heel veel helm.
12: Ja,
13: helmen zien er gewoon niet uit. Ja. Joh. Dus we moeten de helm ook weer een beetje cool maken.
12: Coole helmen inderdaad.
13: Dus, maar ik heb nu een helm die heel erg lijkt op een snowboardhelm. En daar, daar is het ook op een gegeven moment normaal geworden. Hè? Dus op een gegeven moment is het ook gewoon een kwestie van normaliseren.
11: Dat is 1 week per jaar.
13: Ja. Nee, dat heb je zeker een punt. Mensen. Maar ik denk nog steeds. Ik denk er ook wel ergens bij. Omdat ik ook. Natuurlijk als minister, maar ook met mijn neus op de feiten wordt gedrukt van hoeveel mensen er toch omkomen in het verkeer. Ook jonge ouders. Dat ik denk van ja, potverdorie. Het zou je maar een ongeluk zitten in een klein hoekje, zeker in het verkeer. En het zou je maar overkomen. En dan denk ik toch van ja, je hebt die helm. Ik heb echt wel weerstand gevoeld om op te zetten. Kan ik heel eerlijk in zijn. Maar inmiddels als je dat 3 keer doet, is het echt weg. En als we dat. Niet dat ik geloof dat mensen mijn voorbeeld volgen. Maar ik doe het wel. Voor mezelf. Ja.
11: Dan heb je zo'n maatregel natuurlijk. Omdat het om verkeersslachtoffers gaat. Die heb je liever wat sneller. Maar u zegt september.
13: Ja.
11: Volgend jaar.
13: Ja, en ik
11: waarom
13: zou dat ook sneller, omdat dat wetgeving is. Dus en daar hebben we nou eenmaal democratische processen voor ingericht. Dus ik moet langs
11: lastig,
13: beide kamers.
11: Lastig, hè, die democratie.
13: Ja, jongens. Ja,
11: China gaat dat een stuk sneller.
13: Ja, China gaat dat zeker een stuk sneller. Maar ik ben blij dat we het hebben, laat ik het zo zeggen. Dus,
12: in China kunnen ze ook heel snel infrastructuur aanleggen.
13: Maar er zit ook heel veel nadelen aan China. Hè. Maar het is ook het punt is dat het is zo snel mogelijk. En als je zegt het is niet komend schooljaar, maar het schooljaar erop, dan klinkt het al wat dichterbij.
12: Dat is waar. Ja. 30 kilometer in steden. Is dat ook nog een onderdeel van de oplossing?
13: Ja, en dat heb ik ook dus als wethouder zelf ook gedaan. Hè? Dus dat ik denk ook, daar moet je niet dogmatisch in zijn. Hè? Dus, maar je moet geen 30 kilometer maken van straten die uitnodigen om te rijden. Dat is hartstikke link namelijk. Want dan ga je dus heel veel verschillen krijgen in snelheid. Dus je moet wel de infrastructuur, je moet ook zoveel mogelijk aanpassen. Het hoeft niet met alleen maar drempels. Want nou, ik kan je vertellen, als je achterin de ambulance ligt met een gebroken nekwervel, dan is het niet heel fijn. En voor de politie ook niet om ergens snel ter plekke te komen om heel veel drempels te hebben. Maar die 30 km uur is wel belangrijk voor die verkeersveiligheid. Dat weten we ook. Dus dat zie je ook in steden waar die 30 km per uur zoveel mogelijk wordt ingevoerd. Daar zie je die aantal ongelukken echt dalen. En zeker in binnensteden doe je er nog steeds net zo lang over om er doorheen te gaan. Dus het rijtijdsverlies is er amper.
12: Wat mij verbaasde, in Rotterdam geldt het voor de trams, maar in Amsterdam ook gewoon voor iedereen die op de busbaan of de trambaan, en dan maakt het niet uit of je een taxi wil, die mogen wel 50. En denk ik, nou, als er geen reistijdverlies is, is het best vreemd dat we andere voertuigen gewoon harder waren.
13: Maar ik weet niet, dat zijn keuzes die in de gemeente maken. In Rotterdam was dat niet zo. Maar
12: in Rotterdam is het ook, de trams mogen 50.
13: Nee, niet. Nee, die moeten ook 30. En dat vonden ze best wel lastig. Maar ook trams, die gaan heel snel naar het stoplicht toe. Ja. Dus nee, ik heb discussies gehad hoor met de RET en de bus. Oh, ja. Die vonden dat niet leuk. Toen was ik ook verantwoordelijk over de RET. Dat maakte de discussie wat makkelijker. Want ik was in die zin in discussie met mezelf. Ja. Maar nee, dat is zo. Alleen wat we zien in de praktijk, dus in de modellen zie je dan vaak dat er reistijdverlies is. Maar in de praktijk zie je dat het wel meevalt. Want heel vaak moet een tram toch stoppen. En of je dan nou eerder bent bij die opstopping of net een paar seconden later, maakt niet uit voor de totale reis. Ja,
11: tegelijkertijd, ik bevind me vaak in Amsterdam en daar zie je die 30 km per uur bordjes inderdaad op wegen die daar niet echt voor uitnodigen om die snelheid te rijden, maar meestal ietsje harder. Maar wat je ook meemaakt is dat juist door die elektrificatie van fietsen en de fatbikes en dergelijke, het verkeersbeeld wordt heel onrustig.
13: Ja, is ook zo. Ja, en kijk, het is ook niet dat wij dat. Ik denk ook niet dat we ooit op een punt gaan komen. Dat jullie straks met een van mijn voorgangers hier zitten en denken: nou, de verkeersveiligheid is opgelost. En dus daar komen elke keer, er komen steeds meer voertuigen bij. Er komen elke weer nieuwe uitdagingen op ons af. En die zullen we ook gewoon, om in WK-termen te zeggen, gewoon die bal zullen we op de stopdas moeten aannemen. En daar zullen we wat mee moeten doen. Alleen het is een. Dit is wel weer een typische.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Ja, ja. Handhaving betekent natuurlijk ook af en toe een boete uitdelen.
2: Ja.
1: Zijn wel heel erg gestegen. Instanties zeggen van, oh, dit jongen, dit kan eigenlijk niet meer.
3: Wat zeggen uw chauffeurs daarover?
2: Ja. Ja, die krijgen geen boetes. Nee, maar dat is ook zo. En dat heeft David Verweel, minister van Justitie, ook gezegd. Hè. De boetes zijn ook hoog. Hè. Er zijn genoeg onderzoeken die echt zeggen van, nou, het is echt, echt aan de hoge kant. En daar zou je wat mee moeten doen. Tegelijkertijd, als je dat doet, dat zegt hij ook. Hè. Ik zit in een duivels dilemma. Want ik vind wel dat dat zou moeten gebeuren. Maar op het moment dat ik dat doe, verlies ik honderden miljoenen. Ja, dat zijn salarissen voor politieagenten. Dus dat moet ik ergens anders vandaan halen uit die veiligheidsketen. Dus dat is het dilemma wat erin zit. Dus ja, het is een beetje onbevredigend antwoord. Hè. We praten niet goed. Tegelijkertijd is het ook, ja, als je er iets aan wil doen, dan betekent dat wel dat het ergens anders consequenties heeft.
1: Het gaat eigenlijk alles om geld hier bij de ministerie.
2: Uiteindelijk het politiek gaat natuurlijk in essentie wel hoe verdeel je schaarse middelen.
1: Ja.
2: En tijd en capaciteit. Hè. Uiteindelijk is dat waar de politiek om gaat. Zijn we niet altijd even goed in keuzes maken, maar dat is wel waar we voor zijn ingehuurd. Ja.
1: Bent u er wel goed in, keuzes maken?
2: Nou, ik hoop het.
1: Dat is niet een bevredigend antwoord.
2: Ik zal wel moeten. Hè. Dus dat is ook, ook op die infra. Als ik zeg van ja, je wilt daar de basis op orde brengen, ja, dan zijn er keuzes nodig. En kan je niet zeggen, we schuiven het nog eens een keer verder voor ons uit.
1: Zou het helpen om dit de wederopbouw 2 te noemen? Want we gewoon zeggen,
2: je mag mij noemen wat je wil.
1: Ja, creëren.
2: Nou, ergens is het wel zo dat wij die hele wederopbouw die wij toen hebben gehad, nu stilletjes moeten overdoen.
1: Yeah.
2: Omdat al die infra moet op een gegeven moment gewoon ook worden vangen. Ook de deltawerken. Dat beseffen mensen zich vaak niet. Maar we gaan nu, ik ga binnenkort een commissie aanstellen die zich gaat buigen over dat vraagstuk. Wat gaan we daarmee doen? Met mensen die daar verstand van hebben. En ja, dat is best wel ingewikkeld. En dat kost best wel veel geld.
1: Yeah.
2: En daar zitten best wel veel enorme belangen aan vast. Want wat er natuurlijk in 1953 is gebeurd, willen we niet, nog steeds niet, nog een keer laten gebeuren.
3: Nee, maar dat is natuurlijk met die wederopbouw en met de deltawerken heel erg zichtbaar geweest. Hè? Ik hoef niet te vertellen aan hoe Rotterdam eruit zag vlak na de oorlog.
2: Precies.
3: Dat was allemaal heel zichtbaar. Ja. Nu is het, we hebben het misschien ook best wel goed met elkaar.
2: Ja.
3: Niet iedereen natuurlijk. Dan is het misschien ook moeilijker uitleggen.
2: Dat is het ook, hè? Als mensen die urgentie veel minder voelen. Dat is ook zo. Dus, en vandaar dat ik natuurlijk wel die agenda heb neergelegd. En nu is het niet te vergelijken met de situatie na het bombardement met een kamerbrief die ik gestuurd heb naar de commissie van IMW.
3: Kan soms ook als een bommetje vallen.
2: Ja,
3: maar
2: dat ook. Maar maar je hebt wel gelijk. Dus de urgentie heeft natuurlijk vaak ook politiek ontbroken. Dat we onze infra.
3: Zelfs
2: met infra.
3: Dus
2: is dat, vroeger gaven we bijna 3% uit aan infra. Ja. Inmiddels is het, 1,4, 1,5% max. Misschien nog wel lager. Dus van ons bruto nationaal product.
1: Ja.
2: Dus je ziet echt dat die infra-uitgaven echt een heel stuk omlaag zijn gegaan. Dus daar zullen we ook op termijn ook wat mee moeten. En dat geld zou ook ergens vandaan moeten komen.
1: Ja.
2: Want ik kan het niet over. Ook op dit ministerie staat zelfs, geen, staat nee, zelfs op dit ministerie staat nou, geen pinautomaat met gratis geld.
1: Nou,
2: dus ik heb hem nog niet gevonden.
1: Ja.
3: Wel ruimte voor leuke uitjes. Namelijk met een full self-driving Tesla, zagen we een videootje.
2: Ja, maar ook niet alleen een leuk uitje in de zin van, nou, ik zit hier niet voor de leuke uitjes. daarvoor moet je geen minister worden, kan ik je vertellen. Wel omdat ik zelf wilde ervaren hoe dat is.
3: Ja, en hoe was het?
2: Nou, je moet nog wel zelf af en toe wat bijsturen. Dat wel. Maar het is ook natuurlijk niet self-driving, maar het was supervised. En hij wordt ook boos. Nou, maar zo'n apparaat wordt niet boos. Maar die tikt je even op de vingers als je niet goed oplet. En dat is goed. En ik denk ook dat er heel veel potentie in zit in zelfrijdend vervoer en in dit soort technologie. Dus innovatie is mooi, is vooruitgang. Het is goed.
1: Dat is waar. Tegelijkertijd al heel lang een belofte. Hè? Voelde dit
2: ook. Ja, dat was internet ooit ook. Hè?
1: Ja. Maar het is toch wel sneller gegaan dan zelfrijden.
3: Wat is dat, internet?
1: Internet, ja. Daar kan je dingen opzoeken online.
2: Ja, jullie zitten nog op de radio.
1: Ja, precies. Maar gaan we op grote schaal autonoom rijden?
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat als je kijkt wat er in China en Amerika nu gebeurt. Hè, is als je daar. Ik was laatst met het Koninklijk Paar in Miami. Dat ging toen over de maritieme.
3: Helemaal geen leuke tripjes.
1: Ja, ik weet het niet.
2: Nou, maar ja, luister.

0: ben niet uit die jetlag gekomen. Vier slaper. Ik dacht, met die kleine kinderen van mij slaap ik slecht. En ik dacht, nou, ik ga er eindelijk eens een keer 2 nachten in een hotelkamer. 4 uur per nacht slapen. En alleen maar aan het werk. Hè. Ja. En het is dan. En je bent daar en je ziet daar de.
1: Ik zie je van die borrels aan het strand in Miami. Zie ik van aan het werk.
0: Was het maar zo. Was het maar zo. Ja, ik moet jou een week minister laten zijn. Dan piep je wel anders. Maar het is.
2: Doe wel even al die regels erdoorheen.
0: Ja, precies. Nee, maar dat, je ziet daar natuurlijk enorme ontwikkeling. En dat is natuurlijk. En het biedt ook heel veel kansen. Hè. Dus ook voor mobiliteit, voor mensen die misschien nu niet meer zelf kunnen rijden. Maar ook voor hoe ga je met ruimte om? Ja, dus moet je nog een parkeerplek dan voor je deur hebben? Of kan die gewoon aankomen rijden? En dus het biedt ook heel veel kansen. Zeker voor grote steden, maar ook voor regio's. Hè. Ja. Dus mensen die, laten we zeggen, in minder dik bevolkte gebieden. Dat je daar OV op zo'n manier gaat realiseren. Nou, dat is. Er zit ontzettend veel in. En deze technologie gaat echt ontzettend snel. Ja. Zeker als je kijkt naar wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Dus ik denk, we moeten daar ook in onze planning natuurlijk wel rekening mee houden. Ja. En dat doen we nu ook. Hè. Dus daar denken we goed over na. Want die technologie, dat is toch wel de les. Hè. Het heeft een lange aanloop nodig. Maar vervolgens gaat het echt ontzettend snel.
2: Ja. En dan moet de regelgeving er ook klaar voor zijn.
0: Dat is één van de dingen die we aan het doen zijn. Ja.
2: Mooi. Hartelijk dank voor dit gesprek. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. En we hopen elkaar in ieder geval nog wel een keer te spreken.
0: Leuk.
1: Ja, dit was de Nationale Autoshow. Luister onze aflevering terug als podcast.
2: Dat is op internet, hè?
1: Ja, is op internet, ja.
2: Abonneer je op onze feed en volg ons op de socials.
1: Ja, mijn naam is Wouter Korsen.
2: En ik ben Meindert Schut. Tot volgende week.
1: Doei.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn.
1: De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
3: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
4: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen... En eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sectie blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moest de demonstranten uit elkaar halen. En de man was de enige die werd opgepakt. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK... krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan 4.000 euro per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden... want deze keer doen 48 landen mee, de vorige keer 32. Het weer nog van Weer Online... Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: Wie het publieke debat een beetje volgt, ziet dat polarisatie vaak de boventoon voert. Mensen met een scherpe mening voeren het hoogste woord, iets zwart of wit. En voor grijstint is vaak geen ruimte of aandacht. Hoe komt het nou dat nuance, dat twijfel, wordt gezien als zwak en niet als een kans om elkaar beter te begrijpen? Hoe kan Nederland de stap maken van uitroepteken naar vraagteken? Dat ben ik deze week aan het onderzoeken. BNR's Big Five van het vraagteken. Vandaag doe ik dat met Elke Wis. Ze is schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columniste. Een heleboel eigenlijk dus, hè, Elke?
9: Wat een titel. Ja,
8: niet normaal. Je bent ook schrijver van bijvoorbeeld de bestseller Socrates op sneakers. Een filosofische gids voor het stellen van goede vragen. En je laatste boek heet Even tussen... Mij en mij.
9: Klopt.
8: Over het onderzoeken van je eigen denken. Mooi dat je er bent.
9: Dankjewel.
8: We gaan het hebben over die Socratische houding. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Je noemt jezelf praktisch filosoof. Dat zijn in mijn wereld dan 2 woorden die niet altijd bij elkaar passen.
9: Ja, hè?
8: Wat houdt het in?
9: Ja, nou, je bent niet de enige. Heel veel mensen denken bij filosofie nog steeds aan... Oké, dan ga ik dus theorieën bestuderen die sowieso abstract zijn... en meestal van dode oude mannen.
8: Mm-hmm.
9: Even oneerbiedig gezegd. En er is ook een praktische variant. En dat gaat wat mij betreft over de ambacht van het denken. Dus Jos Kessels die heeft een heel mooi artikel geschreven. Zoek het op als je het interessant vindt. Dat je soort 3 filosofieën hebt. 3 soorten filosofie. De academische, waar we aan denken. Dan ga je naar de universiteit vaak. En word je wetenschapper eerder. De publieksfilosofie, waarbij de ideeën van grote denkers... beschikbaar worden gemaakt voor het brede publiek. Maar het vertrekt nog steeds vanaf die ideeën. En de praktische variant, waarbij het niet gaat over ideeën van grote denkers... maar over jouw ideeën. En of ze kloppen, of ze hout snijden, of je er iets aan hebt... in je leven, in je werk, in je relaties, in je vriendschappen. En dat denken, dat de ambacht van het denken, daar houden wij ons dan mee bezig.
8: Mooie omschrijving. En die tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, als je dan zo je eigen denken analyseert en veel nadenkt over vragen stellen, betrap je jezelf eigenlijk nog wel eens op een slechte vraag?
9: Oh, zo vaak. Zo, ja, als mijn partner, die staat hier dan denkt me heel vaak, maar die zou nu keihard gaan lachen.
8: Oh, ja?
9: Ja hoor. Ja, nou, je kan ze zo oprapen, denk ik, dat er bij ons thuis heus nog wel eens gezegd wordt, een soort verkapte commentaartje. Waarom heb jij het kinderhekje weer opengelaten?
8: Ja, vind je ook niet dat?
9: Ja, precies. Ja. Ja, gelukkig ben ik nog steeds mens.
8: Ja. We gaan het hebben over de Socratische houding. Want daar ben je voorvechter van. Verwijs natuurlijk naar Socrates. Mogen we de grondlegger van de filosofie noemen?
9: Ja, van de praktische in ieder geval. Ja. Ja.
8: Wat is het eigenlijk, een Socratische houding?
9: Een Socratische houding is allereerst een vragende houding. En dat zijn maar twee woordjes, vragende houding, maar dat impliceert dus al heel veel. Namelijk dat je moet erkennen dat je dingen niet weet. Mm-hmm. En daar zijn we al niet zo goed in. Mm-hmm. Dat je dingen wel wilt weten. Dat je bereid bent om vragen te stellen. En daarmee ook bereid bent om antwoorden te horen die je misschien niet aanstaan. Dus het klinkt heel simpel, maar het is best een beoefening om die houding je eigen te maken.
8: Want waar schieten we meestal in dan, als het die oefening is? Waar gaat het al snel op mis bijvoorbeeld?
9: Dat overlapt denk ik een beetje met het gesprek van Ben deze week. Ook een heel mooi gesprek.
8: Met Ben Tichelaar, ja.
9: Ja, we schieten wat mij betreft volgens mij in drie reflexen. De eerste is de, oh dat heb ik ook, maar dan erger, die kent iedereen.
8: Ja.
9: Mijn schoonmoeder was ook ooit ziek. Ja. Maar dan nog erger.
8: Regende bij jou op vakantie naar wat wij hebben meegemaakt.
9: Ja, wat wij hebben gehad. Ja. Ja. De tweede is advies geven, de adviesreflex. Weet je wat jij zou moeten doen? Mm-hmm. Je zou echt baat hebben bij een beetje yoga. Hier, mag je mijn yogamat lenen. Zo. Ja. En de laatste is de helpreflex. Waarbij je echt problemen van de ander op jouw bordje overhevelt. En zegt, zal ik anders even notuleren? Weet je, ik haal de kinderen wel. Zal ik anders? Terwijl je partner misschien alleen maar even wilde ventileren over de stress van de dag.
8: Ja. En dat zorgt ervoor dat je, dat je die onderzoekende houding eigenlijk loslaat. Dat je die Socratische houding, dat je die vragende houding eigenlijk verlaat, omdat je meteen in een soort actie schiet.
9: Ja, ik ben praktisch filosoof, hè? Dus ik ben heel scherp op woorden. Dus dat je het loslaat, dat impliceert dat je het ooit hebt vastgehad.
8: Mm-hmm.
9: Dat denk ik al niet.
8: We zijn er nooit mee begonnen.
9: Nee, als kind. En daarna hebben we denk ik heel vakkundig afgeleerd. Dus daarna wordt het weer een kwestie van jezelf bij de kladden grijpen en keer op keer jezelf betrappen op die, hoe luister ik nou? Wat is mijn reflex in dit gesprek? En ik zeg altijd, de kunst van het vragen stellen is ook 80% de kunst van je klep houden.
8: Mm-hmm.
9: En iets anders gaan doen dan wat je geneigd bent te doen.
8: Mm. Want, Oké. Ik wilde nu weer meteen van alles invullen. Maar, ik merk dat ik heel goed nadenk over mijn vragen die ik aan jou
9: dat
8: stel.
9: Dat effect schijn ik te hebben op mensen. De volgende stap is dat je zegt, ik durf niks meer te vragen.
8: Nee, dan moet je zelf dit uur gaan vullen. Hè? Dus dat is ook lastig. Het begint bij Socrates. Laten we toch even, want ik noem hem de grondlegger van de filosofie. Maar waarom juist de Socratische houding? Hij deed het heel expliciet wat jij nu beschrijft.
9: Ja, dus die houding is een vragende. Dat is één component. Het is ook een scherp analytische. En dus niet, oh, dat had ik ook, maar altijd op zoek naar wat is waar, wat is juist. Dus Socrates was bezig met hoe te leven, hoe goed te leven. En hij ging ervan uit, ik weet dat ik niks weet. Is niet helemaal waar, want hij kon wel degelijk heel scherp luisteren, tegenstellingen aanwijzen, argumentatie was er hartstikke goed in. Dus hij zei, ik weet dat ik niets weet, maar ik wil het wel weten. En ik zie de hele tijd mensen om me heen die pretenderen te weten. Goh, waar kennen we dat van? Laat ik die mensen eens gaan bevragen.
8: Mm-hmm.
9: Dus dan ging hij naar een rechter en zei hij, goh, u oordeelt elke dag over rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid. U zult wel weten wat dat dan is. Ja, zei zo'n rechter, ik geef je graag les. Ja, en binnen no time stond zo'n rechter ook met zijn mond vol tanden, omdat Socrates al vragenderwijs samen wijzer probeerde te worden.
8: Ja, en dus probeerde te leren van degene met wie hij in gesprek was.
9: Ja,
8: ja.
9: En dat leren ging dus heel vaak over met z'n tweeën op een punt komen waarop je zegt, alles wat ik net aan het orakelen was, waarvan ik dacht, dit klopt, dit is waar, dit heb ik al jaren bij, zijn er wel wat gaten in te schieten.
8: Ja.
9: Dus toch, waarop Socrates dan zegt, mooi, dan is er nu ruimte voor echte kennis, voor nieuwe kennis.
8: Ik kom zo bij de vraag wat de voordelen zijn van zo'n houding, maar toch over Socrates zelf. Zijn leven eindigde met een gifbeker,
9: mm-hmm,
8: die hij moest drinken. Dat was niet vrijwillig. Dus ja, of het altijd goed afloopt als je een Socratische houding hebt?
9: Ik zeg ook nergens dat het makkelijk of leuk is, of dat het met open armen ontvangen wordt, per se. Hij wordt het niet voor niets de horzel van Athene genoemd. Mm-hmm. Waarop zijn antwoord was ja, maar Athene is een slapend paard. En die moet af en toe worden wakker
8: geprikt. Ja.
9: Ja, dus als dat de prijs is voor goede verdiepende gesprekken waar iets gebeurt, nou, ik vind het die prijs waard.
8: Ja. Want dat is het voordeel van zo'n houding die je nu beschrijft. Dus niet in de actie schieten van, oh, dat heb ik ook, of ik ga je helpen, of invullen, noem maar op. Maar open vragen stellen, onderzoeken wat de ander echt wil vertellen. Het voordeel daarvan is dat je verdiepende gesprekken, betere gesprekken voert.
9: Nou, op zijn minst gesprekken met meer diepgang, mm-hmm. met meer verrassing. Want je komt op ideeën en vragen en veronderstellingen waarvan je niet wist dat je ze bij je droeg. Dus dat levert een enorme bult lucht op en mogelijkheid om hetzelfde anders te zien eigenlijk. En het voorkomt ook, denk ik, dat je meteen in een discussie schiet. Je krijgt gewoon meer kleuren op je palet. Dus ik zal nooit zeggen, andere vormen van gesprek zijn niet goed. Dat hangt er maar net vanaf wat je doel is. Mm-hmm. Alleen het zou zo mooi zijn als we dit ook kunnen. Zodat we bewust kunnen kiezen in plaats van vanuit reflex en onderbuik altijd in die ja, nee, wel eens niet is belanden.
8: Ja, want daar kom je niet in als je op deze manier met elkaar in gesprek gaat.
9: Dan kom je nog steeds in een gebied waarbij je kunt zien met elkaar, hey, dit is jouw perspectief, dit is het mijne. Maar het wordt geen strijd der meningen of strijd der ego's.
8: Ja.
9: Want je zit fundamenteel anders in zo'n gesprek.
8: Ja, dat is wel wat we veel zien als ik media consumeer, is dat wat jij nu beschrijft, is wat je wel veel voorbij ziet komen.
9: Ja. Ja, en dat heeft er volgens mij mee te maken dat met een paar dingen, maar onder andere dat het hebben van een mening of het hebben van een groot uitroepteken, zoals we deze week zo mooi beschrijven, dat veel dikker beloond wordt dan het hebben van één groot vraagteken.
8: Mm-hmm.
9: Mensen met een vraagteken, die worden eerder gewantrouwd. Mensen met een scherpe mening en ook nog in staat om dat heel heftig te roeptoeteren, daarvan denken we, ja, fijn, goed zo.
8: Ja.
9: Op zich niet slecht.
8: Hoe komt dat? Hoe zou dat komen, denk je?
9: Dat het sterker beloond wordt? Ik denk door ook weer een paar dingen. Dus de vraag hoe komt dat vind ik altijd ingewikkeld. Want het is nooit één ding, maar meer een soort web.
8: Nee.
9: Ik denk onder andere omdat wij zelf niet zo heel goed zijn in het verdragen van open eindes. Dus het verdragen van de vraag vind ik ook echt een mooi ding om je in te bekwamen.
8: Mm-hmm.
9: Maar Netflix bijvoorbeeld verdient natuurlijk miljarden met open eindes. Ik trek het niet. Dus aan het eind van de aflevering mijn vraag niet beantwoord is, dan ga ik door.
8: Ja.
9: Dus daar zijn we niet zo goed in. We hebben denk ik met elkaar een cultuur gecreëerd van weten is beter, vragen is moi. En iemand die op zijn mening terugkomt of hem verandert, dus moet je helemaal oppassen.
8: Mm-hmm.
9: En we hebben het ook niet geleerd. Er zijn nog geen doorlopende lesprogramma's vanuit de onderwijsinspectie die gaat over laten we kinderen nou leren wat Lammert Kamphuis zo mooi noemt perspectivistische lenigheid beoefenen. Dus vragen stellen, er zijn meerdere perspectieven. Daar respectvol mee omgaan en dan eens verkennen. Wat is hier waar? Wat klopt hier? Dus dat zijn een paar voorwaarden, denk ik.
10: De Big Five. Art Rooijakkers.
8: Vandaag de gast Elke Wis, schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Schrijver bijvoorbeeld van Socrates op Sneakers, een boek dat gaat over vragen stellen, die Socratische houding, hoe je dat dan doet. Het is te leren, hè? Op die andere manier van een gesprek voeren, van vragen stellen.
9: Ja, gelukkig wel.
8: Ja,
9: ja.
8: Ja. Dat leg je ook uit, hoe je dat kan doen. Dat begint met vertragen.
9: Ja. Ja, om te voorkomen dat je in die gespreksreflexen terechtkomt.
8: Ja, die reflex van meteen een mening geven of te hulp schieten of eroverheen toepen.
9: Ja, als je jezelf niet bij de kladden grijpt en niet vertraagt en niet leert wat jouw groefje is, dan heb je ook zelden de kans om iets anders te gaan doen.
8: Mm-hmm.
9: Dus stap 1 is gewoon letterlijk vertragen. Even een soort momentum inbouwen tussen wat je van de overkant krijgt aan het gesprek en wat je geneigd bent te doen. Gewoon letterlijk, stilte. En vervolgens proberen om één heldere, goede, verdiepende vraag te stellen, aansluitend op wat de ander zegt. Dus niet wat uit jouw koker komt. En dan ben je al 80% op weg.
8: Ja.
9: Ja.
8: Maar dat is ingewikkelder, kan ik me voorstellen, dan zoals je het nu omschrijft, het in de praktijk brengen.
9: Ja, het blijkt dat mensen het heel ingewikkeld vinden.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja. Omdat je jezelf misschien moeilijk uitzet. Dus dat je je eigen gedachten zo meeneemt.
9: Ja, het begint bij allerlei reflexen die je hebt. Het luisteren is echt 90% van het werk.
8: Mm-hmm.
9: Dus op de een of andere manier, ik heb die neiging zelf niet, maar ik hoor hem wel veel van mensen, dat willen we toch ons eigen zegje doen. Of willen we toch iets zeggen over, ja, maar dit zie je verkeerd. Of ik heb ook nog een voorbeeld. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk de hele tijd bezig met de grote ik. Je eigen referentiekader. En zo luister je ook de hele dag. Dus alles wat binnenkomt gaat door een soort filter van, herken ik dit? Heb ik dit ook gehad? Wat vind ik hiervan? Dat is, terwijl ik het beschrijf, word ik er al helemaal moe van. Mm-hmm. En wat te leren is, is een soort hele lege manier van luisteren. En wat je daarbij helpt, denk ik, is luisteren naar de letterlijke taal. Dus niet wat die taal impliceert, of de beelden die die taal bij jou oproept. Mm-hmm. Want dat is nog steeds individueel en subjectief. Maar wat zegt iemand nou letterlijk? Als iemand zegt, mijn relatie loopt niet lekker, dan heb ik er allerlei beelden bij. Maar dat gaat over mijn relaties die niet lekker liepen. Maar dat wil niet zeggen dat dat hetzelfde is. Dus die moet je allemaal proberen eventjes te parkeren. En alleen maar te zeggen, hoe bedoel je, loopt niet lekker? Dan weet je zeker dat je aansluit op de taal van de ander.
8: In plaats van, oh ja, nee, ik had de laatste tijd al het idee dat het wat minder goed ging tussen jullie.
9: Bijvoorbeeld, ja. Ja. Of, oh ja, ja, je hebt natuurlijk ook last van dat hij altijd te laat komt op afspraken. Ja, snap ik.
8: Ja.
9: Dat weet je helemaal niet. Nee. Je weet het niet.
8: Nee. Wat is eigenlijk, wat loop je mis als je jezelf niet hierin probeert te, dit probeert toe te passen? Stel dat je die andere manier van, zeg maar, ik noem maar even de gangbare manier van praten met elkaar. Ik weet niet of het de juiste term is, maar als je die, mm-hmm. als je dat, daar ben je, dat doen we nou eenmaal. En nu probeer je jezelf misschien, onder aanvoering van jou, is die andere manier aan te leren. Wat loop je mis als je dat niet doet?
9: Oh ja, ik heb wel een boodschappenlijstje, denk ik. Wijsheid, verrassende inzichten. Uiteindelijk, dat is niet per se het doel, maar wel verbinding. Want door heel zuiver door te vragen op het verhaal van de ander, krijg je ook dingen te horen waar je niet aan toe komt als je je eigen verhaal overheen legt, bijvoorbeeld. Scherpte, nieuw denken. Mm-hmm. Soms bij de ander, maar soms ook bij jezelf. Dat je denkt, oh joh, dat perspectief, daar was ik nooit opgekomen.
8: Ja, maar wat erbij hoort is dat je afscheid moet nemen soms van je eigen mening. Omdat je, doordat je vragen stelt, met de ander in gesprek gaat. Kijk, als je zegt, het is nou eenmaal zo, dingen zitten zus en zo in elkaar. Dan heb je daar in ieder geval zeker over in de wereld die verder vrij onzeker is. Kan ik rust geven?
9: Dat raakt lijkt me dus heel onrustig om de hele tijd mijn mening vast te houden en dat tot identiteit te verheffen en die dan de hele tijd gaan lopen beschermen.
8: Ja.
9: Dat doet volgens mij ook geen recht aan hoe de wereld in elkaar zit en ook niet aan wat de natuur ons leert.
8: Ik ken hele politici constant. Die hier een beroep van maken, als ik naar de Tweede Kamer kijk.
9: Ja.
8: Van wat jij nu beschrijft.
9: Ja, nou, die zijn ook niet voor niets allemaal heel moe, denk ik. Ja, dus we maken er een beetje grapje van. Maar het is wel volgens mij een ding dat op het moment dat je zegt, ik heb een mening, dat is al een ding, vind ik ingewikkeld. Ik heb een mening, dat is iets wat je kan hebben. Voordat je het weet, wordt dat een identiteit. Mm-hmm. Ik ben nu eenmaal links of rechts, of dit is mijn mening. Dan moet je die identiteit ook gaan bevechten. En wat ons ego heel slecht trekt, is dat daar tegenaan geduwd wordt. Hoe vriendelijk bedoeld ook. Dus je reflex.
8: Hoe bedoel je dat?
9: Dat als je een mening tot identiteit verheft,
8: ja,
9: en je wordt daarop uitgedaagd, is je eerste reflex niet, oh joh, vertel.
8: Ja.
9: Hoe bedoel je? Je eerste reflex is, jawel, iedereen moet stoppen met vlees eten. Of we mogen nooit meer vliegen.
8: Nee.
9: Je reflex is verdedigen, want het is je identiteit. Ja. Als je die twee aan elkaar koppelt, dat is volgens mij een goede voedingsbodem voor heel veel ellende.
8: Ja. Maar toch, jij bent de filosoof, maar wel de praktische filosoof. Dus ik ga het nu praktisch proberen te maken met je. Als je dit toepast in bijvoorbeeld de politiek, kan dat? Kun je Socratisch met elkaar omgaan in de huidige Tweede Kamer bijvoorbeeld?
9: Tot op zekere hoogte, ja. Ik zeg niet dat alle Tweede Kamerdebatten een puur Socratisch gesprek zouden moeten zijn. Dat hangt wel aan elkaar van gespreksregels en een hele structuur. En dat duurt vaak ook 3 uur. Maar ik denk wel dat we Socratische principes en Socratische vaardigheden is wat meer kunnen beoefenen met elkaar. En ook daar. Hoe vaak wordt er gezegd in de politiek, dit weet ik nog niet, laat het me uitzoeken, ik kom erop terug. Of, goeie vraag, ik ben even over mijn antwoord aan het nadenken, geef me 10 seconden.
8: Mm-hmm.
9: Dat gebeurt niet.
8: Nee, ik hoor het niet zo vaak. Nee.
9: Nee. Terwijl, waarom niet? Is toch,
8: ja, omdat het wordt gezien als zwak. We willen dat ze weten wat ze doen. Dat we ze kunnen vertrouwen, dat ze weten wat ze doen.
9: Ja, dus dan leggen we vertraging en onbekwaamheid over elkaar heen. En dat lijkt me gek. Want de vraag die ik dan altijd terugstel is, wil je gewoon geluid, want dat kan ik, of wil je doordacht?
8: Mm-hmm.
9: Wat waarschijnlijk iets beter van kwaliteit is, omdat ik het iets meer heb kunnen laten rijpen.
8: Ja.
9: Ja, 9 van de 10 mensen gaan voor het laatste.
8: Ja.
9: Maar dan moeten we wel met z'n allen afspreken dat iemand die even nadenkt over wat hij wil zeggen, niet per se onbekwaam is.
8: Nee, daarom heb je het ook. Je hebt het over twijfelen. Je zegt eigenlijk, dat moet je proberen te vervangen door niet weten. Dat is iets anders dan twijfelen.
9: Ja, het is een dun lijntje hoor. En voor het praktische nut zou ik zeggen, twijfel in ieder geval aan je eigen gelijk. Mm-hmm. Dat is al heel wat. Alleen twijfel wil ook weer opgelost worden. Dus als ik twijfel aan wil ik pizza of patat, ja, dan moet ik wil een soort. Maak ook zo ook voor mensen die bij de webcam meekijken, die zien mij nu een soort bewegen.
8: Met die handjes gaan, ja.
9: Met die handjes, ja. Dat is een soort onrust. Ja. Dat heeft een andere hartslag dan comfortabel zijn in het even niet weten. Mm-hmm. En dat hoeft zichzelf niet in te lossen. Mm. Het is een heel kalme staat van zijn, van waaruit je dus met elkaar kunt zeggen in een vergadering, in de politiek, aan de keukentafel, dit weten we nu nog niet. Mm. En misschien weten we het over 3 uur nog niet, maar misschien een klein beetje scherper. En dat is al genoeg.
8: We begonnen deze week met de hoofdredacteur van Trouw, Wendel Moet Boersma. Had het ook over de journalistiek. Zullen we even navelstaren, tenminste in mijn geval dan, naar de journalistiek kijken. Want die Socratische houding, ik weet niet of je televisie kijkt, bijvoorbeeld talkshows tot je neemt. Ik zie hem weinig terug, als ik eerlijk ben.
9: Nee. Nee, maar het heet ook niet voor niets talkshows. Het heet niet question shows.
8: Nee, dat is een goed punt.
9: Of twijfelshows, of kalme dialoogshows.
8: Yeah.
9: Ja, nee, ik heb geen tv-abonnement meer. Ik kan er niet, ja. Ik kan er naar kijken als studiemateriaal.
8: En wat zie je dan als studiemateriaal? Je begint er meteen bij te lachen.
9: Nou, dan zie je volgens mij al die principes terug. Dus het is wel heel goed om naar te kijken als je denkt, oeh, ik wil hier iets mee. Dan zie je volgens mij heel veel. Je kan heel goed leren kijken naar hoe luistert iemand die een interviewer pretendeert te zijn, maar eigenlijk stiekem ook zit te zenden. Gaat de vraag over wat die ander zei of de agenda die hij eigenlijk zelf heeft? Wordt er überhaupt geluisterd? Of wordt er gezocht naar grapjes maken ten koste van de gast? Of wordt er gezocht naar scoren? Hoeveel tijd krijgt iemand eigenlijk om een punt te maken? Gaat het hier om echt iets uitdiepen? Of gaat het om quotes verzamelen? Mm-hmm. Dus in die zin is het heel leerzaam.
8: Ja, maar ook vermoeiend voor jou zo te zien.
9: Ja, dat kan ik niet te lang doen.
8: Nee? Omdat het zo haaks staat.
9: Het voedt
8: op
9: niet.
8: Nee, het voedt niet.
9: Nee.
8: Leg eens uit.
9: Nou, het is een beetje. Een gesprek zoals dit, waarbij ik naar jou luister en jij naar mij, en je stelt een vraag en ik mag jou misschien ook nog eens een keer een vraag stellen. Dat vind ik veel voedender dan kijken naar mensen waarvan je ergens voelt, weet, ziet of zelfs kunt analyseren van, maar die zijn met iets heel anders bezig.
8: Mm-hmm. Ze zitten in een script, in zekere zin.
9: Ja, en ergens, ik snap het ook. Hè. Het is, ik heb een beetje media ervaren, ik snap het ook. Er is weinig tijd, er zitten grote belangen achter. Het gaat ook om geld, het gaat om reclame, dus ik kan ergens zien hoe we dat met z'n allen geconstrueerd hebben. Mm-hmm. Maar het zou ook wel fijn zijn als er een ander smaakje tegenover mag staan.
8: Ja, ja. Zit iedereen er eigenlijk, want jij spreekt veel in het land en hebt ook veel gesproken. Zit iedereen te wachten op een andere manier van met elkaar communiceren?
9: Wel nee.
8: Nee?
9: Nee. En ja hoor, tot op zekere hoogte wel. Ja. Dus ja en nee. De ja is, jeetje, wat luisteren wij slecht naar elkaar. We komen heel veel in organisaties en dan voel je het ook. Van poeh, er is conflict, we komen er niet uit. Het zijn vergaderingen waar maar geen besluit wordt genomen. We zetten 8 punten op de agenda en we hebben maar 1,5 uur. Hè, wat gek dat we het niet halen. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er altijd een punt bij een training, workshop of lezing waarbij iemand zegt, ja maar, wat je ons nu allemaal leert, daar hebben wij geen tijd voor.
8: Daar hebben we de tijd niet voor.
9: Nee.
8: Nee.
9: Waarop ik dan altijd zeg, ja, de veronderstelling is dat zorgvuldig vragen stellen en luisteren en dingen uitzoeken tijd kost. En die klopt ook. Als wij nu gaan zitten met maar 1 vraag. Vind ik ook altijd leuk. Zet je agenda in een vraag, niet in actielijstje. En we gaan 1 vraag uitdiepen, dan kost dat nu tijd. Alleen als je op de lange termijn kijkt, en dan vraag ik altijd, kunnen jullie hand opsteken, zijn er hier dan projecten geweest waarbij je achteraf zegt, oeh, als we aan het begin die in die vragen hadden gesteld, hadden we aan het eind heel veel tijd, geld, moeite, energie kunnen besparen. Mm-hmm. Iedereen steekt zijn hand op. Mm. Dus bij de toeslagenaffaire zijn er nu heel veel mensen die kunnen bedenken, we hadden eerder vragen moeten stellen. Mm. Belangrijke vragen.
8: We gaan zo verder praten, Elke Wisse en ik. Schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Elke dus, hè, niet ik. Gaan we het hebben over die manier van vragen stellen. En waarom er eigenlijk misschien wel ook vragenmakers als beroep zouden moeten zijn, in plaats van alleen maar opiniemakers. Zometeen, BNR's Big Five van het Vraagteken.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. Het Nederlandse fregat De Ruiter wordt in de gaten gehouden door China. Het vaart nu bij Taiwan en volgens de Nederlandse marine mag dat gewoon. China ziet grote delen van het water in hun buurt als eigen gebied. Het ministerie van Defensie weet dat het fregat wordt gevolgd. Het vaart daar rond om meerdere landen te bezoeken. Het Franse meisje van 11 dat bijna een week wordt vermist, is inderdaad overleden. Gisteren werd in het zuiden van Frankrijk een lichaam gevonden en uit sectie blijkt dat het Liana is. De vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moest de demonstranten uit elkaar halen. En de man was de enige die werd opgepakt. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan €4.000 per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee, de vorige keer 32. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Welkom bij tweede half uur. We hebben deze week 5 kopstukken uit de wereld van het vraagteken. Gisteren bijvoorbeeld cabaretier en regisseur Micha Wertheim ging over vraagstellen en cabaret en theatervoorstelling. Je hoort hem zo meteen nog terug met de kettingvraag. Die stelt hij aan Elke Wis, de gast van vandaag. Ze schrijven een heleboel dingen meer. En we gaan nog 2 onderwerpen bespreken als dat mij ligt, Elke. De rol van onderwijs bij het luisteren en vragen en vragen stellen in het publieke debat. Ik wil eigenlijk beginnen met die kettingvraag van Micha Wertheim. Want die was dus gisteren te gast, terug te luisteren als podcast trouwens. Hij had deze kettingvraag voor jou.
11: Nou, welk boek of welke film of welk toneelstuk of schilderij of tentoonstelling heb jij onlangs bezocht of gezien waarvan je dacht, die heeft mij toch een beetje veranderd in mijn blik op de wereld en wie ik zelf ben?
6: Ja, mooie vraag. Ik moest meteen denken aan een boek wat ik een tijdje terug las. Dat is Masserbrok van Bert Wagendorp. En die is voor zover ik weet schrijver, maar ook journalist.
10: Ja, bij de Volkskrant.
6: Ja. En daar speelt het verhaal zich ook af. Het gaat over een redactie, over een columnist die als eerste een carrière heeft gemaakt van vanaf de zijlijn commentaar leveren op wat er gebeurt. Mm-hmm. Vervolgens wordt hij een keer hoofdredacteur. En dan blijkt dat het toch allemaal wat ingewikkelder in elkaar zit dan wanneer je vanaf de zijlijn commentaar mag leveren op wat er gebeurt. Mm-hmm. Hij komt in een web terecht van complexe belangen waar hij die moet afwegen. Nou, dat is op zich het verhaallijntje. Wat heel goed is uitgewerkt trouwens. En Micha vroeg natuurlijk, hoe heeft het je blik op de wereld veranderd en de blik op jezelf? Het heeft mijn blik op het nieuws nog meer aangescherpt. Dat ik me nog beter realiseerde van, oh ja, het nieuws zoals we dat voorgeschoteld krijgen is ook maar geconstrueerd. Er is iemand die bedenkt, dit clipje, dit filmpje, deze ondertiteling. Dus het belang van kritisch denken is nog belangrijker. En ik kan me er dus ook nog iets meer van onthechten bij Tijd en Wijlen. En de blik op mezelf, omdat ergens aan het eind van het boek staat er, vind ik zo'n mooie zin, hij was ontkoppeld. En hij ging louter zintuigelijk contact aan met de wereld. Mm-hmm. En dat vond ik zo'n mooie zin, dat ik dacht, oh,
10: ik weet niet goed wat die betekent.
6: Nou, hij trekt zich terug, letterlijk, in Frankrijk. Ja. Hij zet zijn telefoon uit, zijn nieuwsapps gooit hij eraf. Hij interacteert veel minder met het nieuws. En dan heeft hij zintuigelijk contact met de wereld. Dus hij gaat wandelen, hij plukt de lavendel. Hij weet ik veel wat hij allemaal ruikt, ziet, hoort, voelt, proeft. Gaat goede wijn drinken met lekkere olijven in Frankrijk. En dat deed mij weer realiseren van, hoe vaak ben ik nou ontkoppeld? Echt ontkoppeld? Mm-hmm. Dat is toch niet zo vaak als ik zou willen. Dus het houdt mij scherp in. Als ik te veel in mijn scherm zit, Micha had het daar ook over, want daar laat ik niet van op, voel ik me niet levend van. Dan denk ik, oh ja, zintuigelijk contact met de wereld. Zintuigelijk contact met de wereld.
10: Nu wil lavendel gaan plukken.
6: Hoe ga ik dat doen? Lavendel plukken, dansen, zingen, iets, sporten.
10: Ja, en daar heeft dat boek van Bert Wagendorp je in de juiste richting ingeduwd.
6: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
10: Nog even over dat nieuws. Dat vind ik interessant dat je zegt, dat is ook een construct. En het is natuurlijk zo. Het is een soort journalistiek ambacht. We kijken nu naar bijvoorbeeld de 101 pagina van Teletext. Daar zie je allemaal nieuwsberichten bij elkaar staan. Dat is natuurlijk een selectie en een keuze.
6: Ja.
10: Wat je alleen, die vraag wilde ik je sowieso stellen. Dus dat past hier mooi bij. Maar er is een groep mensen die zegt bij dingen, ik stel alleen maar vragen. En die dus een heleboel dingen in twijfel trekken. Dus ook bijvoorbeeld het nieuws of wat dan de mainstream media wordt genoemd. Dus mensen die zoveel vragen hebben dat je daarbij ook op een steeds verdere afstand van zeg maar een groot deel van de maatschappij komt te staan. Ik dacht, hoe verhoudt zich dat tot een Socratische manier van door het leven gaan? Want Socrates was misschien wel iemand die ook alleen maar vragen stelde.
6: Nee. Nou, als ik hier als praktisch filosoof naar kijk, dan moet ik altijd helemaal gniffelen om de ironie. Want iemand die zegt, ik stel alleen maar vragen, die stelt op dat moment geen vraag. Dus,
10: die zegt iets, bedoel
6: ik. Die zegt iets.
10: Ja.
6: Dus dat vind ik al dan heel geestig. En op het moment dat je zegt, ik ga een vraag stellen, dan hangt dat Socratisch gezien, of praktisch filosofisch gezien, wel aan elkaar van een paar voorwaarden. Namelijk, ik weet iets niet, ik wil het wel weten. Ik ben bereid om ieder antwoord te horen.
10: Mm-hmm.
6: En je zei daarnet zelf van, dat zijn niet mensen die vragen stellen, maar die alles in twijfel trekken. Ja, dat is een andere agenda dan vragen stellen.
10: Mm-hmm.
6: Dan wil je dus alles in twijfel trekken en dat doe je in de jas van een vraag.
10: Ja.
6: Maar dat is echt iets anders.
10: Ja. Dus het is alleen de vorm is hetzelfde.
6: Ja, en als je goed naar de vorm kijkt, dan kun je al je afvragen of dat nou daadwerkelijk een vraag is. Heb je een vraag van zo iemand die zegt, ik stel alleen maar vragen? Een voorbeeld?
10: Bijvoorbeeld, er zijn mensen die de voordelen van zonnebrand in twijfel trekken. Dat is een hele school van mensen die zeggen, je moet geen zonnebrand gebruiken, want het is onnatuurlijk, de zon is juist iets natuurlijks. Hoe kan het toch dat wij ons door de farmaceutische industrie zo laten kidnappen dat we allemaal spul op onze huid smeren wat helemaal niet goed voor ons is?
6: Ja, nou, dat is een statement met een vraagteken aan het eind. Statement is, of de hypothese, of het voorstel, zo je wil. Wij worden bedot door de zonnebrandindustrie om middelen op onze huid te smeren die niet goed voor ons zijn.
10: Mm-hmm.
6: Dat is een hypothese. Mm-hmm. En daarvan kun je met een groepje mensen van diverse pluimage naar kijken, klopt dat? Welk bewijs hebben we voor? Welk bewijs hebben we tegen? Maar het is geen vraag.
10: Nee.
6: Dus als je dat uitspreekt en je zegt, ik stel alleen maar vragen, dan is dat niet wat je aan het doen bent.
10: Op het moment dat je dat zegt, ben je al geen vraag aan het stellen, inderdaad. Die Socratische houding, het belang van goede vragen stellen. Dat is iets wat je misschien kinderen ook zou moeten leren, toch? Hoe zou je dat in het onderwijs kunnen doen, denk je?
6: Ja, ik denk dat we moeten beginnen met voorkomen dat we het ze afleren.
10: En dat doen we nu?
6: Ja, dat denk ik wel. Je zei ergens in een ander gesprek, volgens mij met met Ben. Van de kinderen stellen heel veel vragen per dag. Inderdaad, honderden.
10: Ja.
6: En volwassenen ongeveer 5 tot 10. Mm-hmm. Waarvan je kunt afvragen of dat dan vragen zijn of adviesjes verkapt in een vraag.
10: Ja.
6: Dus die nieuwsgierigheid, die willen weten, die... Ja, ik gaf nog wel eens files bij kleuters. Waarom gaat de zon altijd voor de wolken en nooit andersom? Dat is een soort honger naar hoe werkt het, hoe zit het? Ja, die gummen we wel vakkundig uit nu. Dus dat is denk ik zorg 1, dat we dat niet doen.
10: Wie zijn die we die dat uitgummen?
6: Ja, dat is een goede we. We als in de maatschappij, de onderwijsinspectie, helaas de leerkrachten, bedoelen ze niet zo, hè? Want ik weet ook wat de werkdruk van leerkrachten is en dat ze het anders willen. Mm-hmm. Maar er wordt wel getoetst op kennis. Dus je hebt een agenda, je hebt een lesprogramma en dat moet je afwerken, want er komt een toets. En het is toch wel fijn als die kinderen die kennis tot zich nemen. Mm-hmm. Maar dat zorgt ook voor een soort dynamiek van, ik weet iets niet, dus ik vraag het aan de juf.
10: Ja, en want die weet het wel. Die weet alles.
6: Ja. Ja. Dus het onderzoekende vermogen, als je maar vaak genoeg hoort, nee, dat moet je niet afvragen, je moet het even aan de juf vragen, want die weet het. Als je dat maar vaak genoeg hoort, dan stop je wel met zelf nadenken over de dingen.
10: Misschien zou je moeten toetsen op nieuwsgierigheid.
6: Nou, je kan het in ieder geval aanwakkeren. En er zijn natuurlijk genoeg vakken waarbij je dat kan doen. En gelukkig zijn er heel veel leerkrachten die dat op individueel niveau proberen. Die gaan het bij geschiedenis hebben over de Tweede Wereldoorlog en die draaien niet een lesje af. Maar die proberen al eens maar 10 minuten een gesprek te voeren over wat zou jij doen als er iemand bij je aanklopt en zegt, ik heb hulp nodig en je weet 2 deuren verder komt de politie. Wat doe je dan?
10: Yeah.
6: Om het denkende vermogen te stimuleren. Maar daar hebben ze niet altijd tijd voor. Ze weten ook niet altijd hoe ze zo'n gesprek moeten leiden. En ik denk dat er aan meer touwtjes moet worden getrokken. Want nu hebben we het over de individuele leerkracht. En als die dat doet, super fijn. Maar het liefst wordt het gefaciliteerd vanuit het beleid. Ja.
10: Stel, je bent een ouder en je bent dit aan het luisteren. Je hebt jonge kinderen. Wat is een mooie eerste stap?
6: Een mooie eerste stap is denk ik je eigen antwoordreflex inslikken. Want heel veel ouders hebben die ook nog. Dan vraagt een kind, mama, waarom heeft een fiets eigenlijk 2 wielen? Nou, dan ga je uitleggen, braaf, want zo is het ons ook geleerd. Hè? Wij moeten ook even bijscholen. Maar het allerleukste om te doen is, denk ik, gewoon wachten, zwijgen en zeggen, goh, dat weet ik niet, wat denk jij? En dan komt het wel op gang.
10: Mm-hmm.
6: Dat is een hele leuke eerste stap, denk ik.
10: Ja. Ik betrap me er ook op dat ik dat doe, inderdaad. Dan ga ik dingen uitleggen of ga ik zeggen, of nog erger misschien wel, dan ga ik het samen opzoeken.
6: Nou ja, uiteindelijk is daar het samen opzoeken kun je best doen. Maar het is ook heel leuk om met z'n tweeën te fantaseren over waarom heeft de fiets dan eigenlijk 2 wielen en niet 3 of 4?
10: Ja.
6: En is iets met 4 wielen dan per definitie een auto? Ja. Wanneer wordt iets eigenlijk een auto?
10: Ja.
6: Dus zo levert het filosoferen nog meer filosoferen op.
10: Zou dat eigenlijk, want we hebben het onderwijs in Nederland holt achteruit qua resultaten internationaal gezien. Hè, basisvaardigheden als talen, rekenen en lezen. Die resultaten gaan jaar na jaar lijken ze achteruit te gaan. En van die internationale scores. Dit klinkt dan voor leraren misschien denken ze, ja, dan krijgen we weer wat extra's op ons bordje.
6: Ja, ik snap dat. Ik snap dat echt. En ik heb genoeg leerkrachten gezien en gesproken die mij dan zien binnenkomen en denken, weer zo'n gastdocent.
10: Koffie halen nu, ja.
6: Moet ik weer iets ermee? Alleen, wat we denk ik niet moeten vergeten is dat filosoferen is niet een vak wat je eventjes tussen 9:30 en 10:00 doet.
10: Mm-hmm.
6: Het is een heel mooie talige vorm wat je door de hele dag kan verweven. Een
10: soort levenshouding bijna.
6: Ja.
10: Ja.
6: Dus in die zin is het eigenlijk simpel om in ieder lesje wat je geeft, al is maar 5 minuten, 1 filosofische vraag in de klas te gooien en te kijken wat er gebeurt.
10: Mm-hmm. Ja, maar goed, als je aan het rekenen bent, wat voor filosofische vraag zou je daar nou over kunnen stellen? De tafel van 4.
6: Waarom rekenen we eigenlijk?
10: Ja.
6: Waar is het goed voor? Hebben we altijd al gerekend, denk je?
10: Dat vraagt een van mijn dochters aan mij, want die wil de tafels niet leren. Daar heb ik dan eigenlijk geen antwoord op om mee te zijn. Die zegt, ik heb later toch een rekenmachine, zegt ze dan.
6: Ja, she has a point.
10: Ja.
6: Waarom doen we dat nog?
10: Ja, en dan zeg ik, ja, omdat het moet. Op een gegeven moment kom ik niet verder dan dat.
6: Ja, nou ja, dat is op zich een andere levensles. Dat je dat soms kinderen moet uitleggen dat niet alles wat je doet in het leven leuk of nuttig is, maar dat het toch moet. En tegelijkertijd denk ik, in de wereld waarin we nu leven, met alle AI, alle rekenmachines, alle andere machines, kunnen we best wel eens opnieuw met elkaar naar de tekentafel van welke vaardigheden moeten we kinderen en mensen nou leren en welke hoeven misschien niet meer, omdat machines dat goed en beter kunnen.
10: Ja.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: BNR's Big Five van het Vraagteken. Eerder deze week sprak ik met Sikko de Knecht. Ik noemde hem al, directeur van het Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving. over het toepassen van wetenschap in het publieke debat. Terug te luisteren als podcast, doe het vooral, zou ik zeggen. Vandaag de gast Elke Wis, schrijver, columnist, theatermaker, praktisch filosoof en aanhanger van de Socratische houding waar we het nu al een poosje over hebben. Daar had ik het eerder deze week ook over. Je merkt aan mensen dat er een soort gevoeligheid is als je bijvoorbeeld op een verjaardagsfeest bent, waarvan je weet, er zit een familielid of een vriend die heel anders over een thema wat nou eenmaal beladen is, denkt. Mm-hmm. Of het nou Gaza is, of asiel in Nederland, of nou, je kan ze allemaal wel bedenken. Wat doen veel mensen? Die houden mond, die gaan het gesprek niet meer met elkaar aan, omdat ja, je gaat elkaar toch niet overtuigen. Dus misschien, laten we het maar gezellig houden. Hoe zou jij in dat soort situaties? Ik weet niet of jij dat wel eens uit eigen ervaring meemaakt, maar hoe ga jij daarmee om?
6: Ik ontwijk dat ook.
10: Ja?
6: Ja. Ja, ik denk dat er een tijd en een plek is voor gesprekken met scherpte en diepgang. Een verjaardagsfeestje is misschien niet dat moment. Mm-hmm. Dus, nou, het is niet waar. Ik ontwijk het niet. Ik loop een beetje het water in om de temperatuur te voelen. Maar als je ergens al merkt van ja, dit wordt alleen maar een verdedigend iets waarbij we tegen elkaar aan staan te blaten, dan hou ik er al gauw mee op. Dus het vraagt wel een soort bereidheid van allebei om te zeggen, zullen we hier eens naar kijken?
10: Mm-hmm.
6: En het vraagt heel veel van jezelf, om dan, want je weet natuurlijk vaak wel van die ander zit in die hoek, komt waarschijnlijk met die argumenten. Nou, dan ga ik eens even dit en dit en dit en dit.
10: Even gaten in schieten.
6: Ja, nou dat kan wel, maar dan krijg je een debat. En dat wordt dan vaak heel fel en dat levert soms ook iets op. Alleen, wat ik dan interessanter vind, en dat kan op een verjaardag, als de gelegenheid zich daarvoor leent, is om dat even te vragen. Hey, ik hoor je dit zeggen. Ik ben daar benieuwd naar. Mag ik daar eens wat vragen over stellen? En dan oprecht, hè? Dus niet vragen stellen met geheime agenda. Dan ga ik jou eens vertellen daarna hoe het echt zit.
10: Mm-hmm.
6: Maar als eerste, ik wil eens wijzer worden over hoe jij denkt. En dan blijkt heel vaak dat je het op sommige punten meer eens bent dan dat je van tevoren dacht.
10: Mm-hmm.
6: En daar vind je dan grond om verder te verkennen.
10: Ja. En dit is dan op een verjaardagsfeest. Maar als we het nu wat gaan verbreden, vergroten. We hebben het in het begin van dit uur al gehad over de wereld. Bijvoorbeeld in de media of in de politiek. Hoe zou je dat dan, dat in het kleine voorbeeld wat je hier nu geeft op een verjaardagsfeest, hoe kunnen we dat in de maatschappij meer toepassen?
6: Door met elkaar milder te zijn naar het vraagteken. Dat is denk ik één. En dat is ook een houding.
10: Milder zijn naar het vraagteken?
6: Ja. Dus mensen die vragen stellen niet wantrouwen of afserveren. Mensen die heel stellig zijn een vraag stellen. Dus dat is een soort houdingsshift die we kunnen maken. En het daadwerkelijk ook doen. Daadwerkelijk de moed hebben, want het vergt best wel moed, om dingen te zeggen als ik weet het niet. Of aan een ander te zeggen, hey, ik hoor je dit en dit zeggen. Dat spreekt elkaar tegen. Kan die allebei tegelijk waar zijn? Zullen we eens kijken hoe het zit?
10: Mm-hmm.
6: Vind je dat goed? Om eens met mij samen wijzer te worden hierin. Want ik weet ook niet alles. Let's go.
10: Ja, ja.
6: En daar volgens mij heb je daar dus nul gezichtsverlies mee. Maar win je alleen maar aan kracht als je dat kan.
10: Ja. Nou ja, je zegt dat dat vraagteken moeten we misschien anders gaan waarderen. Want mensen die twijfelen worden toch, nou, dat zei ik in de aankondiging al, wordt zo ook vaak gezien als zwak of als ja, misschien wel zelfs onbetrouwbaar.
6: Ja. Ja, vind ik zo raar. Ja, vind ik zo. Ik vind mensen met hele stellige meningen waar niet aan te tornen valt, die vind ik veel gevaarlijker.
10: Want?
6: Dat zijn vaak mensen die eindigen in een soort tunnelvisie, waar geen gesprek meer mee mogelijk is. Die ook soms dingen gaan doen waarvan je denkt, moet dat nou? Dat kun je in organisaties natuurlijk soms wel aanwijzen. Van, oh ja, die leidinggevende heeft een duidelijke mening, maar staat niet open voor anderen.
10: Nee.
6: Dat ben natuurlijk een heel mooi gesprek over. Van wat levert het op in organisaties als we zo beter gaan luisteren?
10: Ja.
6: Dus in die zin vind ik mensen met stevige meningen, waar ze ook hun identiteit aan hebben gekoppeld, vind ik echt ingewikkelder dan mensen die zeggen, ik weet het niet. Mm-hmm. Met de kennis van nu denk ik dat het zo zit. Maar als ik straks meer kennis heb, kan het zijn dat ik net een andere visie ontwikkel.
10: Ja, ja. Wat jij beschrijft is een wereld waarin mensen openstaan voor elkaar en openstaan voor andere ideeën. Daar benieuwd naar zijn, nieuwsgierig naar zijn, vragen naar stellen. Straks kom je weer naar buiten. En dan of je nou de radio aanzet of online gaat, zie je dat mensen in, ja, dat wordt dan bubbels genoemd, maar zich vooral omringen met mensen die hetzelfde denken.
6: Mm-hmm.
10: Over bepaalde onderwerpen. Dus dat ontmoetingen minder vaak voor lijken te komen, schaarser zijn. En als ze voorkomen, dat mensen dan, wat ik net beschrijf, denken, weet je, ik laat het onderwerp lekker liggen, want we worden toch niet met elkaar eens. Dat beweegt dus een andere kant op dan de wereld die jij eigenlijk hier propageert.
6: Ja. Ja, dus het idee, we worden het toch niet met elkaar eens, dat hoeft ook niet, hè? dat is het hele ding. Als je er al in gaat met, we moeten het aan het eind van het gesprek met elkaar eens zijn.
10: Nederland, ja, succes daarmee. Ja. Ja, we willen samen wel uitkomen.
6: Nou, lekker. Rijkdom aan verschillende perspectieven. Als iedereen uiteindelijk hetzelfde... Ja, nee. Dus het is wel zo, denk ik, dat als je je eigen denken wil blijven aanscherpen en verbreden, dus perspectivistische lenigheid wil beoefenen, heb je een soort otherness nodig.
10: Otherness?
6: Ja, ik vind dat een mooier woord dan het Nederlandse andersheid of zo.
10: Yeah, yeah.
6: Met otherness bedoel ik, je zit in je eigen bubbel, je hebt je eigen denken, dat neem je voor waar aan. Social media zorgt er wel voor dat dat een soort echokamer wordt van wat we toch al vinden. Dus als ik andere perspectieven wil hebben, die haal ik niet uit mezelf, dat is moeilijk, maar die haal ik uit films, uit theater, uit kunst, uit gesprekken, uit misschien een dansvoorstelling, maar iets waarvan je eigenlijk, wat Micha ook heel mooi zei, wat zoek jij op? Waarvan je in eerste instantie denkt, ik weet niet of dat nou echt in mijn lijn ligt. Om vervolgens wel je eigen perspectief en denken daarop aan te scherpen, als een soort slijpsteen. Die echokamer is eerder een soort watten, daar word je niet scherper van.
10: Nee, maar het is wel comfortabel.
6: Ja, het is wel comfortabel. Dus als je comfort wil, it's fine by me.
10: Ja. Nou nee, juist niet. Want je staat hier, nu ga ik je even terugroepen. Jij staat hier om te vertellen dat die Socratische houding je een prettiger leven kan opleveren.
6: Maar ik sta hier niet om te vertellen dat andere mensen dat leven dan ook moeten willen. Daar ga ik niet over.
10: Nee, je bent geen evangelist.
6: Alsjeblieft niet. Nee, dus ik ga over hoe mensen kunnen denken. Hoe je scherper, beter, helderder, constructiever kan denken. Maar niet over wat mensen denken of willen denken.
10: Nee.
6: Dus het begint wel met een soort eigen motor van, wil ik comfort?
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Niet gestructureerd en methodisch.
2: En dat is zelfonderzoek wel?
1: En zelfonderzoek is dat wel.
2: Ja.
1: Dus
2: ja.
1: Daarbij stel je jezelf, geef jezelf een opdracht, een denkopdracht. Bijvoorbeeld, ik had last van een gesprek op mijn werk. Ik voelde er dit en dit en dit bij. En een opdracht die je jezelf zou kunnen geven is, als ik dit nou eens moet conceptualiseren. Het is gewoon een denktechniek. Die gebruiken we allemaal zonder dat we het weten, maar het is gewoon een denktechniek. Als ik dit eens moet conceptualiseren met één woord, dit hele verhaal aan ellende met mijn baas, welk ene woord zou ik dan gebruiken?
2: Ja.
1: En dat zorgt al voor zoveel helderheid en scherpte. Want dan weet je dus, oh, als ik er één woord aan mag geven, dan gaat het me om gelijkwaardigheid. En vanaf dat moment ga je gelijkwaardigheid zien en ongelijkwaardigheid zien. En wordt er veel scherper voor je wat je wel en niet bedoelt.
2: En dat is dus iets, want je zegt dinsdagavond een sportlesje, dat is niet gek, maar dinsdagavond denktijd, dat doen we eigenlijk niet. En
1: ja.
2: dat zou wel nuttig zijn.
1: Ja, dus mensen vragen dan van ja, oké, leuk, zelfonderzoek. En dan zijn er allemaal oefeningen en denktechnieken, leuk.
2: Ik heb geen tijd.
1: Maar wanneer moet ik dat doen dan? Ja. En dan zeg ik, ga je koffie drinken met vrienden? Ja, ga je naar de sportschool? Ja, wat zeg je tegen iemand die een afspraak met jou wil maken als je naar de sport gaat? Ja, dat kan ik niet, want dan moet ik naar spinning.
2: Mm-hmm.
1: Dan denk je, ja, oké, dan. Ja, het is ook gewoon zitten en schrijven met je kadaver.
2: Ja.
1: Alles wat de moeite waard is, kost moeite.
2: Ja. Ja.
1: En kan het niet leuker maken, ja.
2: Nee. En maar het levert ook wel iets op uiteindelijk. Want ja, anders denk je ook, waarom, het levert je meer helderheid op. Ja, waarom zou
1: ja, helderheid, luchtiger, doordachtere keuzes maken.
2: Ja.
1: Want het leven lost het niet voor je op, hè. Dus je, hoe dan ook, je komt in je leven momenten tegen waarbij je denkt, ja, ik kan niet varen op wat mijn ouders me hebben geleerd. De juffrouw uit groep 6 kon me ook niet meer redden. Ik heb het hier nu zelf te scheppen.
2: Mm-hmm.
1: Wil ik mijn relatie verbreken? Willen we emigreren naar het buitenland? Willen we wel of niet
2: dit huis kopen? Die keuze zou je zelf moeten maken.
1: Ja, en dan kom je alleen maar uit, niet alleen maar vooral ook met weten wie je bent en waar je voor staat. Ja. En daar heb je weer denkwerk voor nodig.
2: Het gaat niet alleen over de ander, maar toch ook weer over jezelf.
1: Het gaat voor 90% misschien wel over jezelf.
2: Ja, nou, we kunnen aan de bak met onszelf.
1: Zeker.
2: Elke wist, onder andere door je laatste boek te lezen, misschien even tussen mij en mij. Jij mag een kettingvraag door gaan geven aan de gast van maandag. Mijn collega Diana Matroos presenteert dan een hele andere week. Gaat over de verzorging staat onder druk, is de titel. En ze begint met Koen van Oostrom. Dat is de nieuwe voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Je mag hem een vraag stellen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe hebben jullie thuis werk en zorg verdeeld? En waarom precies zo?
2: Het wordt maandag aan hem voorgelegd. En Koen van Oostrom dus van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Elke Wis, dank je wel.
1: Dank je wel, fijn om er te zijn.
2: Ja, het was geen Socratisch gesprek, hè?
1: Nee, dat hoeft ook niet. Er zaten socratische elementen in, dat is genoeg.
2: Vind ik al heel wat. Schrijver, theatermaker, praktisch filosoof, columnist. Nou, dat is dus het visitekaartje van Elke Wis. Dank voor de komst vandaag.
1: Dank je wel.
2: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app. Zit nog veel meer in wat je daar kan vinden. Bijvoorbeeld napleiten. En nog veel meer andere. Make Europe Great Again, om er iets te noemen. Dus ik zou er zeker eens gaan kijken. Kan ook via een ander podcastkanaal. Lekker weekend. Dag.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Doorgelicht.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen. Eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehoepoering.
12: Ze bezitten ruim 20 winkelcentra in Nederland en België, Luxemburg en Frankrijk. Wereldhaven is al bijna 100 jaar een gevestigde naam in het vastgoed.
13: Welkom.
14: Dankjewel.
13: Firmeren.
14: Dankjewel.
13: Volledig vernieuwde full service center in Hoofddorp. Het is al lang niet meer een traditioneel winkelcentrum zoals je dat wellicht van vroeger kent.
14: C&D en HEMA hebben het zwaar. En eerder gingen Halfords, Taft en Siebel al failliet.
15: De cijfers van Wereldhaven, het wordt eigenlijk een beetje saai. Voor een vastgoedfonds is een beetje saai helemaal niet erg, Nico.
16: De Kijkshop, de Coolcat, BCC, V&D, Blokker, Bristol. Ja, de lijst met verdwenen winkelketens, die is eindeloos. En de leegstand in de winkelcentra neemt toe. Dat is de opgave waar vastgoedbedrijf Wereldhaven mee moet dealen. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Rotterdamse vastgoedinvesteerder. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Wereldhaven-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
17: Hoi Nina.
16: Hey. Wereldhaven, ja, dat beheert vastgoed en dan dus vooral in winkelcentra. Dat zijn vooral de winkelcentra in de middelgrote gemeentes, hè? Dus Nieuwegein, Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, Hoofddorp, dat soort dingen moeten we aan denken.
17: Ja, grote centra. En ja, in Arnhem is dan ook een wat groter. Daar ben ik toevallig wel eens geweest.
16: In een winkelcentrum in Arnhem?
17: Ja.
16: Wat moet jij daar? Goed, je woont in Bussum.
17: Ik was in Arnhem en ik weet niet eens
16: waarom. Je had zin om te shoppen.
17: Een weekend. En de reden dat ik ook ging kijken was omdat dat ik ook wel een aantal keer een presentatie samen met Wereldhaven heb gedaan. En ook wilde weten hoe zien die centra eruit.
16: Oh, ja.
17: Dat is de Nederlandse markt. Ze zitten ook in België. Is een beetje vergelijkbaar. Maar het zijn alleen maar winkelcentra. En ja, je zegt het al van, komen daar nog mensen? Nou, blijkbaar wel bij Wereldhaven. Want ze hebben een hele nieuwe strategie, maar daar komen we zo op.
16: En dat moest ook wel, want e-commerce is natuurlijk enorm in opkomst, al jaren.
17: Ja.
16: En dat jaagt toch ook wel behoorlijk wat winkeliers weg uit de winkelstraten. Eerst even vragen of jij Wereldhaven in portefeuille hebt als vermogensbeheerder.
17: Nee, en kijk, we hebben interne grens dat een individueel aandeel op de Belgische of Nederlandse markt sowieso een market cap moet hebben van 1 miljard.
16: Ja.
17: En dat had Wereldhaven niet, maar op dit moment staan ze zo'n 22 euro en zijn ze precies 1 miljard waard. Dus vanuit dat perspectief zou het wel kunnen.
16: Mm-hmm.
17: Maar het is niet het type aandeel waar wij veel in beleggen.
16: Nee.
17: Wat wel zo is, en dat is toch leuk om direct eventjes te benoemen, dat Wereldhaven uit heel zwaar weer komt. In 2020 6 euro stond, heel lang rond de 12, 13 stond. Nu 22, dus
16: Okay. Die
17: aandelenkoers en ook de marktwaarde is echt hard opgelopen. Echter, als je al wat langer meegaat, ja, dan heb je Wereldhaven ook wel eens op 50 euro gezien. Dus er is wel veel gebeurd bij Wereldhaven. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst even belangrijk om te noemen is dat we geen beleggingsadvies geven. Beleggers risicovol, je kunt ook je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten die bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Nee, en wat wij wel geven is natuurlijk informatie over bedrijven zoals vandaag Wereldhaven. Zodat je zelf een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. En je hebt natuurlijk weer een feitje meegenomen.
17: Ja. En dit is een heel ander feitje dan we vaak hebben. Maar wat ik zelf heel erg leuk vind is dat de huidige CEO van Wereldhaven, dat is Matthijs Storm, die zit daar nu 6 jaar... dat hij eigenlijk een wat andere achtergrond heeft dan heel veel CEO's. Hij heeft wel een achtergrond in het vastgoed, in de zin dat hij portfolio manager was bij Van Lanschot Kempen. Maar ja, je hoort het al, Van Lanschot Kempen, daar was hij eigenlijk eerst aandelenanalist.
16: Oh, wat grappig.
17: Dus hij doet een beetje meer het werk, of deed een beetje meer het werk als wat wij ook doen bij Invermogensbeheer. Het managen van de portefeuille en het analyseren van bedrijven. En ik vind het wel heel goed, want er zijn natuurlijk heel veel analisten die precies weten vanaf de zijlijn wat een bedrijf zou moeten doen of hoe het anders moet.
16: Mm-hmm.
17: In dit geval Matthijs Storm heeft gezegd van, nou, dat ga ik gewoon doen. Ik word CEO van Wereldhaven. En ja, volgens mij zijn er geen andere bedrijven op de Nederlandse beurs die een oud analist als CEO hebben.
16: Nou, dan kan hij ook mooi zijn eigen aandeel eventjes analyseren. Ik neem aan dat hij wel even dit gaat luisteren. Dus Matthijs, laat ons even weten.
17: Hij analyseert het ook wel.
16: Doorgelicht.bnr.nl. Ja. Mail ons even wat je van de fundamentele analyse zometeen vindt. Oké, leuk. We duiken de geschiedenis in van Wereldhaven. Die gaat al ver terug. Het is 30 mei 1930 als vier mannen, Jacobus van Amstel, Arie Arkenbout, Frederik Johannes van Pesky en Gerardus Verwaal samen binnenstappen bij een notariskantoor aan de Wijnhaven in Rotterdam. Ze ondertekenen daar dan de oprichtingsakte van een nieuwe naamloze vennootschap, een vastgoedbeleggingsmaatschappij. En ze noemen het, met knipoog naar de stad, de Wereldhaven. Maar dan dus met een N aan het einde. En die N, die is er nu niet meer. Wereldhaven is het dit nu. Nou, dit was toen in 1930 een grote internationale hit. Ken je dit?
17: Dat zal Happy Days heten. Ja, hoor, Happy Days. Dus. Ik ken het niet.
16: Het heet ontzettend Happy Days, inderdaad. Nou, Happy Days Are Here Again van Ben Selvin. Klinkt allemaal leuk en vrolijk, maar wat ze nog niet wisten was dat er helemaal geen Happy Days aan zaten te komen. Want de jaren 30 waren de jaren van een diepe economische crisis die uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, we lopen ietsje op de zaken vooruit, want op dat moment, toen, in 1930, dat de vier Rotterdammers de Wereldhaven oprichtten, toen liep het allemaal nog niet zo vaart. De mannen zitten vol ideeën. Met een pot van 20.000 gulden wordt gestart met de handel en belegging in woningen in Rotterdam. In januari 1932 kan de directeur, dat is Arie Arkenbout, al tevreden melden dat het eerste boekjaar heel gunstig is verlopen. Er zijn 20 huizen gekocht, 11 weer verkocht en er is een totale winst gemaakt van ruim 9000 gulden. Lekkere start, maar daarna komt dan toch echt die crisis. Vanaf 1932 dalen de huurinkomsten, neemt de vraag naar woonruimte af, moeten panden worden afgewaardeerd en moet de Wereldhaven het dividend terugschroeven. Sterker nog, in 1935 wordt er helemaal geen dividend meer uitgekeerd. Toch blijft het bedrijf, ondanks de tegenwind, investeren. Op 31 december 1939 hebben ze 30 Rotterdamse panden in bezit, verhuurd in 103 percelen en met die vastgoedportefeuille gaat de Wereldhaven 1940 in.
18: 14 mei 1940. In Rotterdam klinkt het luchtalarm. Rond 2:30 vernietigen Duitse bommen de binnenstad van Rotterdam. Het duurt 13 minuten. 800 mensen worden gedood. 80.000 mensen verliezen hun huis. En 24.000 huizen zijn vernietigd. Nederland geeft zich over.
16: Ja, de verwoesting in Rotterdam is enorm, maar toch valt voor de Wereldhaven de schade relatief mee. Er zijn 3 van hun panden verloren gegaan. Maar zoals de stem al zei, na het bombardement op Rotterdam geeft Nederland zich over. De bezetting door de Duitsers begint. En die Duitsers voeren meteen een aantal regels in, waaronder een verhoging van de grondbelasting en van de winstbelasting. De directie van de Wereldhaven concludeert daardoor dat het bedrijf geen toekomst heeft als gewoon pure beleggingsmaatschappij. Dus wordt er iets aan de statuten toegevoegd, namelijk het uitoefenen van de bouwnijverheid. Oftewel, Wereldhaven gaat zelf bouwen. Mooi idee, maar in de oorlogsjaren komt daar natuurlijk niks van terecht. Na de oorlog, dan is herbouw natuurlijk hard nodig en kan de Wereldhaven beginnen. Dan is er ook een beursgang, Jim.
17: Ja, dat was begin 1947. En dan worden de aandelen Wereldhaven toegelaten tot wat dan heet de dagelijkse notering van de verenigingen voor effectenhandel van Amsterdam en Rotterdam.
16: Ja.
17: Nou, dat is niet beursplein 5 zoals we dat nu kennen. Maar er kon gehandeld worden in aandelen, actief gehandeld worden. Nou, de reden dat ze naar die beurs gingen was eigenlijk simpel. Er was geld nodig voor de wederopbouw. Er werd toen 1,5 miljoen gulden opgehaald. Was destijds natuurlijk een immens bedrag.
16: Mm-hmm.
17: Nou, een koopje waren die aandelen ook niet. Want als jij daar als particulier in wilde investeren, moest je 100 gulden per aandeel betalen.
16: Oh, dat is heel duur. Alleen voor de notabelen eigenlijk weggelegd.
17: Ja, je moest wel een paar cent op je spaarrekening hebben voordat je dit deed, denk ik.
16: Nee, denk ik ook, ja. En inderdaad, over geld gesproken, het duurt wel nog tot de begin jaren 50 voordat die wederopbouw van Rotterdam echt op stoom komt. Met name dankzij de Amerikaanse Marshall-hulp, een gigantisch economisch herstelprogramma om Europa te helpen op te krabbelen na de Tweede Wereldoorlog. Begin 1950 neemt de Wereldhaven bouwbedrijf NV Hectos over. Zorgt voor een forse groei van de Wereldhaven. Veel bouwprojecten dan waar het bij betrokken is. Maar in 1962 komt er toch wel een grote schok voor het bedrijf. Want er komt namelijk een onverwacht bod van 250%, later zelfs 300%, op de aandelen van de Wereldhaven. Dus gewoon een vijandige overname, Jim.
17: Nou, de handel in het aandeel dat wordt zelfs even stilgelegd, omdat er dus een bod verwacht wordt. En dat gebeurt en zo komt het Rotterdamse De Wereldhaven in handen van de Haagse firma, het Nederlands Bouwcentrum. Betekent overigens ook het einde van de directeur Arie Arkenbout, een van de oprichters van Wereldhaven. En meneer Andriessen van het Nederlands Bouwcentrum, dat wordt de nieuwe directeur van De Wereldhaven.
16: Ja, en die nieuwe directie gaat meteen een nieuwe weg in. Het accent komt meer op beleggen te liggen. Focus gaat ook van Rotterdam af. In 1970 worden zelfs alle bouwbedrijven verkocht. En daardoor kan de Wereldhaven de fiscale status van beleggingsinstelling weer krijgen. Wat betekent dat de onderneming niet belastingplichtig is als tenminste 90% van het resultaat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Nou, de jaren 70, dat zijn ook de jaren van internationale groei. Er wordt geïnvesteerd in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland. En ook nog, klap op de vuurpijl, in een wolkenkrabber in downtown Manhattan, New York. 1975, dan wordt de naam gewijzigd in Wereldhaven. Ja, die N valt eraf. Want het zou dan internationaal beter passen, Jim. Ik heb daarover na zitten denken. Ik heb het ook eventjes opgezocht. Wereldhaven. Wereldhaven spreken ze dan uit. Wat is dan het verschil met die N? Wereldhaven. Is het dan zoveel internationaler?
17: Ja, ik was er niet bij, maar ik vind het eigenlijk best apart.
16: Ja, best apart, toch?
17: Haven.
16: Het klinkt niet World Haven. Ja, maar dat mag dus niet. Je mag het niet World Haven noemen. Het is wel World Haven. Goed, anyway. In 1980 gaan de beleggingen van Wereldhaven over de 1 miljard gulden heen. Halverwege de jaren 80 gaat de focus nog meer naar waar het bedrijf tegenwoordig goed in is. Winkelcentra. Het bedrijf neemt bijvoorbeeld de Britse onroerend goedmaatschappij Peachey Property Corporation over. Door zelf een vijandig overnamebod te doen. Kost 1 miljard. Maar het laat wel de vastgoedportefeuille groeien tot bijna 3 miljard gulden. In de jaren 90 breidt Wereldhaven vooral verder uit internationaal. Spanje komt erbij, in 2002 Finland. Maar 2012, even sprongetje vooruit, dan gaat het roer toch weer om en besluit het bedrijf juist heel veel internationale investeringen te verkopen. En uiteindelijk blijven dan alleen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk over. Intussen begint de wereld van de retail flink te veranderen.
19: Hier zit een bekende Nederlandse winkelketen in grote problemen. De schoenenreus staat op de rand van het faillissement.
20: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warenhuisketen is op de valreep van 2015 failliet verklaard.
21: Ruim 100 filialen van auto- en fietsenwinkel Halfort sluiten definitief hun deuren.
22: Het is vandaag de dag dat de medewerkers van Blokker horen hoe het verder gaat met de huishoudwinkel. De Oer-Hollandse keten van stofzuigers, koffiezetapparaten, andere huishoudsnufjes heeft daarom uitstel van betaling aangevraagd.
23: Moederbedrijf Impact Retail in Tilburg zit zwaar in de schulden en heeft uitstel van betaling aangevraagd. En het dreigt zelfs faillissement.
16: Nou, even een mooie samenraapsel van heel veel namen die ofwel langs het randje van de afgrond gingen of helemaal failliet. Doordat we steeds vaker online shoppen, komen natuurlijk gewoon veel fysieke winkels in de problemen. En dat zijn vaak precies de huurders van Wereldhaven. Er komt dus meer leegstand in die winkelcentra en dat raakt de waarde van het vastgoed. In 2019 noteert Wereldhaven een verlies van 319 miljoen euro. En dan komt daar in 2020 ook natuurlijk corona overheen, waardoor de winkels ook deels dicht moeten blijven. Ook over 2020 en 2021 leidt Wereldhaven verlies. Hoor je zo meteen ook wel van Jim in de fundamentele analyse. En het aandeel zakt naar een historisch dieptepunt. Maar dan, die nieuwe CEO, Matthijs Storm. In 2019 is er wel een nieuwe strategie ingezet en die begint dan na corona toch wel vruchten af te werpen. Wereldhaven gaat voor het Full Service Center. En in het programma BNR Vastgoed Gezocht legt Matthijs Storm uit wat dat inhoudt.
24: De plek zoals Nieuwegein, waar we eigenlijk alle winkels in bezit hebben, ja, dat is een plek waar we zelf het initiatief nemen. En daar zijn we op allerlei vlakken zijn we bezig. Aan de kant van de tramhalte hebben we een stuk van ons bezit verkocht. Daar worden nu woningen gebouwd. We hebben daar een Basic Fit ingebracht. Er komt nu aan één kant van het centrum, en inderdaad vaak in de uithoeken, komt een heel gezondheidscentrum met allerlei primaire gezondheidszorg. Horeca wordt uitgebreid. Leisure entertainment komt erin.
25: Dus het concept wat jullie neerleggen is full service center.
16: Ja. Nou, dat. En dat betekent dus niet alleen winkels en supermarkten, maar ook ontspanning, sport, horeca, kantoren. En dat allemaal dus in een winkelcentrum, allemaal bij elkaar. Dat is voor Wereldhaven de manier om de kleinere winkelcentra's en daarmee dus hun eigen vastgoed gewoon relevant te houden. Deze koerswijziging leidt in 2024 tot het beste resultaat voor Wereldhaven sinds de financiële crisis van 2008. Dat is namelijk een netto winst van 140 miljoen euro. En ook beleggers vinden het vertrouwen weer terug. Ze laten het aandeel weer wat stijgen. Nou, is dat genoeg om zelf ook aandelen te gaan shoppen bij Wereldhaven? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we eerst een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Wereldhaven. Sterke punten.
17: Ja, het is een vastgoedaandeel natuurlijk. En ik denk ook dat maak je wel op uit de, nou, met name de laatste fase van de geschiedenis die je behandelt, dat ook een vastgoedbelegger echt wel een hele duidelijke visie moet hebben en hele sterke keuzes moet maken. Want er wordt wel gezegd van ja, woningen stijgen altijd, kantoren misschien niet. En de vraag is ook, hoe gaat het dan met winkelvastgoed? En ja, als je het dan hebt over een periode die echt zwaar ook was voor Wereldhaven, dat hebben we niet zo heel uitgebreid behandeld, maar was 2014 tot 2019. Toen was Dirk Ambeek de CEO. En die had dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten uit uit Spanje. We moeten uit het VK. En we gaan vol inzetten op Frankrijk. Hij nam een portefeuille over voor 850 miljoen. Betaalde die aan Unibail Rodamco op dat moment voor 6 Franse winkelcentra. Mm-hmm. En namelijk een portefeuille over van Klépierre. Dat waren volgens mij 9 winkelcentra in Nederland. Ook 750 miljoen of in die orde van grootte voor betaald. Mm. Dus er werden hele grote investeringen gedaan. Er werd vreemd vermogen voor aangetrokken. Er werden nieuwe aandelen voor uitgegeven. En dat is eigenlijk wel ook wat het bedrijf toen genekt heeft. Want ik zei al, ja, een paar jaar terug stond 50 euro. Volgens mij stond het in die tijd zelfs zo richting de 100 euro. En ja, dus heel weinig van overgebleven. En het vastgoedbedrijf Wereldhaven van nu en toen, dat kan je bijna niet eens meer met elkaar vergelijken. Op dat moment was de portefeuille 4 miljard waard, ook veel beleend. En nu is die 2,4 miljard waard. Dus het bedrijf is veel kleiner geworden.
0: Ja.
17: Maar wel met hele heldere strategische keuzes. Nou, het werd al eventjes genoemd, full service centra. Dat gebeurt allemaal onder de noemer Life Central. En die Life Central strategie, dat is denk ik een hele slimme keuze geweest. Want het klopt inderdaad, hè, winkelcentra. Ja, je ziet natuurlijk de winkelstraat steeds leger worden.
0: Ja, maar dus je moet gewoon gezondheidscentra, kantoren, horeca erin zetten.
17: Dat zit er allemaal in. Eén plek waar je ook terecht kunt voor je dagelijkse boodschappen.
0: Ja.
17: Maar veel meer ook. Of je nou wil bloedprikken, naar de kapper, sporten, even sporten, naar het café, bioscoop, naar de bioscoop. Ja. Exact. Dus Life Central strategie, die levert in de afgelopen jaren aandeelhouders aantoonbaar resultaat.
0: Mm-hmm.
17: Maar het is ook iets waar aandeelhouders echt wel eventjes aan hebben moeten wennen, omdat er nog heel veel oudsheer in het bedrijf zat. Dat moest eruit. Er worden nog steeds delen verkocht. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar staan nog twee winkelcentra te koop. En ja, daar komen ze maar niet vanaf. Ja, het kan wel, maar dan moeten ze ver onder de boekwaarde gaan verkopen.
0: Ja, dat zien ze niet.
17: Nee. In elk geval, de prestaties van die full centra, service centra, die zijn uitzonderlijk goed. Wat ik ook wel heel goed vind, is dat ze, ja, dat noemen ze daily retail, noemen zij dat. 75% is daily retail. En dus dat bijvoorbeeld Albert Heijn is een grote huurder. Ik denk de grootste huurder van Wereldhaven. En dat zorgt er wel voor dat er dus mensen op dagbasis naar die winkels terugkomen. En dat maakt het ook e-commerce bestendiger.
0: Oh, mooi. Gaan we naar de zwaktes?
17: Nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar die twee Franse winkelcentra, die zijn een structureel blok aan het been. In het verleden is Frankrijk ook al vervelend gebleken met verkopen, maar ook dus door die grote overname die ze daar hebben gedaan, waar ze zich aan vertilden met die zes winkelcentra van Unibail Rodamco.
0: Mm-hmm.
17: De prestaties daar, die zijn ook gewoon zwak. Want overal stijgende huurinkomsten, maar niet in Frankrijk. 10% daling, lagere bezettingsgraad en bovendien, ook als de bezettingsgraad nog redelijk oké, dat moet tegen steeds lagere huren. Bijna 20% lager momenteel dan de oude contracten. Dus dit gaat hem niet worden. Het staat voor 175 miljoen in de boeken. Maar dat gaat het niet opleveren.
0: Nee, oké.
17: En dan heeft Matthijs Storm in dit geval wel gezegd, ja, het gaat niet onder boekwaarde verkocht worden, maar ja, dan moet hij misschien even wel over zijn eigen ego heen strijken en gewoon zeggen, we doen het toch, we nemen de pijn.
0: Wegwezen.
17: Zoals hij dat vaker heeft gedaan. Nou, dan nog een heel zwak punt en eigenlijk vooral een heel vervelend punt voor Wereldhaven. Het kwam eventjes aan bod dat ze de FBI-status hadden, een fiscale beleggingsinstelling. Nou, er werd al gezegd van als je 90% van je inkomsten of van je resultaat direct teruggeven doorgeeft
0: aan aandeelhouders, ja, dan ben je niet belastingplichtig.
17: Nee, ja, nee. En sinds 1 januari 2025 zijn ze die status kwijt.
0: Hoe kan dat dan?
17: Ja, dat heeft de fiscus zo besloten.
0: Want keren ze nu misschien niet meer die 90% uit van het resultaat?
17: Ze moeten gewoon betalen over het resultaat. Dus ze moeten VPB betalen, zoals andere bedrijven ook. En ja,
0: dat kost geld.
17: Vastgoedbedrijven die waren daar, zoals Wereldhaven, waren daarvan dus vrijgesteld. Ook wel een REIT genoemd, hè, in het Engels. En dat is Wereldhaven ook, dat je dus een fiscaal voordeel hebt als belegger. En het fiscaal voordeel is weggevallen. Daar kan Wereldhaven niets aan doen. Maar het is wel vervelend.
0: Ja. Ja, oké, zwak punt. Kansen?
17: Nou, misschien wel in Luxemburg. Daar hebben ze twee acquisities gedaan in 2025. En dat zou natuurlijk ook heel goed passen in die full service centra, als ze die ook goed transformeren. Fiscaal is het daar ook allemaal wat gunstiger om even een bruggetje te maken. En daarnaast is het ook wel zo dat je dicht tegen België aan zit op die locaties. Dus de infrastructuur is direct goed inzetbaar.
0: Oké, mooi. Bedreigingen dan nog?
17: Moet ik Frankrijk nog een keer noemen?
0: Nee, dat weet ik
17: niet. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat op de balans wel impact gaat hebben. Hoe langer die verkoop uitblijft, hoe lastiger het wordt om te verkopen. De prestaties worden moeilijker, die huurcontracten worden slechter. Dus verkoop maar onder boekwaarde. Dat heeft Storm eerder ook wel gedaan, in 2021 ook. Nou, moet hij nu ook gewoon maar eventjes doen. Kost misschien 70 miljoen, maakt niet uit. Dan ben je er gewoon vanaf en kun je weer vooruit kijken.
0: Oké, we gaan eventjes kijken naar de cijfers van Wereldhaven.
17: Nou, de winst per aandeel die zit net als de omzet weer in de lift. En dat doet Wereldhaven na een aantal hele zware jaren, zoals in 2020, waarbij het zwaar verlieslatend was, 19 verlieslatend, 2021 verlieslatend. En toen zijn ze weer teruggegaan naar winst En dan uitgedrukt in winst per aandeel. 2023 was het in €1,73. Mm-hmm. 24, 1,76. 20, 25, 1,86. En meer dan €2 is de verwachting voor het komend jaar.
0: Oké. Okay. En doen ze ook nog iets met dividend?
17: Ja, sterker nog, dat is een goede reden om het aandeel te kopen. Namelijk dat een groot deel van, van de winst weer wordt teruggegeven. 2020 was er een behoorlijke dividendverlaging.
0: Ja.
17: En het hersteltraject, dat is ingezet. 2023 €1,20, 2024 €1,25, over 2025 €1,30. Nou, wat zou er uitkomen voor 2026? Weer een stuiver meer, 1,35. En als je dat afzet tegen de koers, heb je het dan over ruim 6% dividendrendement. En dat is hartstikke netjes. En dan heb je een mooie stabiele kaststroom op een aandeel wat ook steeds stabieler wordt.
0: Dan gaan we eens naar een conclusie. Ja, dan is de vraag, kan storm de wereldhaven door de storm leiden? En eigenlijk wordt het al wat zonniger als ik jou zo hoor. Voor wie kan een aandeel wereldhaven interessant zijn, Jim?
17: Nou, die storm die ligt achter wereldhaven. En dat is heel belangrijk om te noemen. Hè. Ik noemde al eventjes de periode 2015 tot 2020. Toen kwam storm op die positie en barstte de ellende echt los. Maar daar kon hij niks aan doen. Het bedrijf heeft zich goed herpakt op alle fronten, durft ook kritisch in te grijpen en heeft een hele bewuste visie. Kijk, het blijft natuurlijk wel winkelvastgoed. En de vraag is ook, blijft e-commerce niet vreten aan winkelvastgoed? Maar als je gelooft in de Life Central-strategie en zelf misschien ook wel merkt dat je medicijnen gaat halen en toch langs een paar winkels komt of daar naar de sportschool gaat en uiteindelijk iets koopt bij een winkel waar je anders misschien niet was geweest. Mm-hmm. Nou, heb je hier wel een bedrijf met een mooi dividendrendement. Overzichtelijk. En ik denk dat het ook wel geleerd heeft van de fouten uit het verleden. Dit wordt niet een verdubbelaar. Maar is wel een bedrijf wat je een mooie kaststroom kan opleveren.
0: Dit was Wereldhaven doorgelicht. Mocht je het hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is. Hoor je dus veel meer details en diepgang over Wereldhaven. In de volgende aflevering, ik heb nou wel zin in, gaan we lekker snacken. Yum Brand staat dan op het programma, Yum. Dan denk je, waar ken ik dat dan van? Nou, bijvoorbeeld van de KFC, de Kentucky Fried Chicken, of de Pizza Hut, die vallen daar allemaal onder. We hebben al eerder Burger King gedaan, we hebben eerder McDonald's gedaan. Dus Yum Brand, toch wel leuk om ook weer eventjes mee te nemen.
17: Absoluut, ik hou er niet van.
0: Nee.
17: Maar misschien wel in hetzelfde aandeel.
0: Precies, veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En we zijn ook te mailen, bijvoorbeeld als je een verzoekje hebt. Veel luisteraars doen dat. Leuk om van jullie te horen. Klachten, complimenten, verzoekjes, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
17: En mijn naam is Jim Delvoer.
0: Doei.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
3: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
4: De afscheiding van Friesland.
5: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
4: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
3: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
26: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
27: Wij willen niet weg, hè?
28: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
29: Dit is het leiderschapsevent van het jaar. Amsterdam Business Forum. Met sprekers van wereldklasse. Zoals Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland, marketinglegende Seth Godin en de superster van dit moment, Stephen Bartlett van Diary of a CEO. Op 18 september op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Schrijf je in op denkproducties.nl.
30: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
29: Jacinda Ardern en Seth Godin en Stephen Bartlett spreken dit jaar op Amsterdam Business Forum van Denkproducties. Claim nu jouw stoel op denkproducties.nl.
7: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
30: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
30: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen. Eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië landde op het vliegveld van Kopenhagen. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
30: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
10: Hartelijk vrijdag, goed dat je luistert op deze vrijdag 5 juni. Nog een week en dan is de beursgang van SpaceX. Maar nu al is er een eerste tegenvaller voor het bedrijf.
11: SpaceX will not be getting fast-track entry into the S&P 500 after all. Index operator S&P Global said it would not change the rules for inclusion.
10: De belangstelling wordt er niet minder om. Sterker nog, begeleidende banken zeggen dat ze bedolven worden onder de interesse.
12: Hebben we het ook over de nieuwe CEO van Heineken.
13: Twee belangrijke aandeelhouders van Heineken willen een buitenstaander als nieuwe CEO. Dat meldt de Financial Times. En als dat doorgaat, dan breekt de bierbrouwer met een eeuwenoude traditie.
12: Hebben we het ook nog over Adyen, want daar werd de handel van het aandeel vandaag even stilgelegd. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Corné van Zijl van Cardano. Goed dat je er bent.
14: Leuk om er te zijn.
10: Goed dat je er bent, Cardano. Corné. Jullie zijn gewoon één, hè?
12: Eén en hetzelfde.
10: Ik wil starten met heel iemand anders. President Trump, die zegt dat hij de leider van Iran wel wil ontmoeten als hij daarmee een deal kan sluiten.
15: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. If we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
10: De Ayatollah, de leider van Iran, dat is de man die zijn vader heeft opgevolgd. Je weet wel, de man die is vermoord op commando van Trump. En die twee die zouden dan gezellig samen om de tafel moeten om een vredesakkoord te sluiten. Heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
12: Gaan we naar SoftBank, sinds deze week het grootste beursbedrijf van Japan. Vanuit SoftBank bekeken misschien een mooi moment om extra aandelen uit te geven als je snel veel kapitaal wil, wat SoftBank wil. Maar ze gaan voor obligaties en daar zijn ze niet te zuinig mee. $1,6 miljard gaan ze uitgeven, vooral aan particulieren, tegen een rente van ruim ruim 5% op een looptijd van 35 jaar. Maar na 5 jaar kun je er al uit. Klinkt op het eerste oor misschien als een veilige belegging. Al hoeft het dat volgens analisten zeker niet te zijn. Want door de enorme afhankelijkheid van SoftBank in het slagen van OpenAI, waar ze inmiddels voor meer dan 60 miljard aan geld in hebben gepompt, drukt dat ook op de ratings van SoftBank. Er is al een groot risico voor ze. Volgens S&P Global Ratings zijn de investeringen van SoftBank te veel om AI heen gebouwd. En dat is dus een groot risico voor SoftBank.
10: Gaan we door naar Jensen Huang, grote baas van Nvidia. Die moet op het matje komen, tenminste als het ligt aan senator Elizabeth Warren. Zij wil hem heel graag bij een hoorzitting hebben om hem door te zagen over de chipverkopen in China. Gisteren was ze al op dreef met Scott Bessent, de minister van Financiën, toen ze hem vroeg naar de aandelenhandel van president Trump.
14: On January 6th, Donald Trump purchased up to $1 million worth of Nvidia stock. 1 week later, his administration changed U.S. policy and loosened the rules on export controls so that Nvidia could sell its chips to China. Now the price of Nvidia stock is through the roof. So Secretary Bessent, you said last year, if any private citizen traded the way members of Congress do, quote, the SEC would be knocking on their door. So my question is, should the SEC be knocking on President Trump's door?
10: Ja, ze wil dat Huang volgende week donderdag komt. En dat wordt echt wel vuurwerk, denk ik. Want dan moet hij alles vertellen over de exportrestricties van China en over zijn reisje met Trump laatst. Wat er allemaal achter de schermen is besproken met de Chinezen.
12: Heb ik nog een verhaaltje over Airbnb, of specifieker zijn CEO. Brian Chesky is zijn naam. En CEO van Airbnb is blijkbaar niet zo'n hele drukke baan, want hij heeft tijd voor een nieuwe hobby.
16: Bloomberg's been told that Airbnb CEO Brian Chesky is starting an AI lab. Our sources say Chesky is in the early stages of funding the new venture and plans to focus on user interaction and design. Unlike online travel rivals Expedia and Booking, Airbnb has not partnered with OpenAI to create a plugin. And Chesky has said ChatGPT's tools are not robust enough.
12: Ja, ook hij wil dus wat met AI. Ik moet er toch altijd wel een beetje om grinniken, al die tech-CEO's die een AI-startupje willen beginnen. Maar hij is echt serieus volgens Bloomberg. Chesky wil een bedrijf starten dat eigen AI-modellen gaat ontwikkelen. Een beetje à la ChatGPT dus. Lijkt me niet iets wat je er eventjes bij doet. Maar daar denkt deze CEO kennelijk anders over. Want hij blijft ook gewoon aan als topman van Airbnb.
10: Ja, heb ik nog een Nederlands aandeel voor je. Eentje dat snoeihard onderuit gaat. Arjen, halverwege de handelsdag begon het verlies heel erg hard op te lopen. Tot een daling van meer dan 10%. En werd zelfs even de handel stilgelegd. Op het moment dat we opnemen staat de koers 9% lager. Beleggers die schrikken voornamelijk van een rapport. Corné, wat voor rapport is dat en wat staat erin?
18: Dat is een rapport van Cleveland Research. Het gaat er vooral om dat het wat gevoelig is voor betaalproblemen. Je hebt gezien dat bijvoorbeeld bij concurrenten zoals Wise en Worldline, dat het daar ook slecht gaat. En daar zijn beleggers gewoon heel erg gevoelig voor. Wise ging afgelopen week keihard onderuit, omdat daar de cijfers zelf heel erg tegenvielen. Ja, en als dat soort omstandigheden in de markt zijn, dan zijn beleggers daar ook simpelweg heel erg gevoelig voor.
10: Ja, dus het is een rapport dat waarschuwt voor problemen die breder in die hele sector dan liggen.
18: Ja, inderdaad.
10: Snap je die daling? Dat beleggers hier zo van schrikken. Want het is echt wel fors dat zelfs op een gegeven moment de handel in Adyen stilgelegd moest worden.
18: Worldline is al een tijdje flink aan het dalen. Wise was afgelopen week echt gewoon keihard onderuit aan het gaan. Daarop ging Adyen in eerste instantie ook omhoog. Herstelde weer snel. Maar ze zijn dus heel erg gevoelig voor dit soort negatief nieuws.
12: Nog even naar het Amerikaanse banencijfer. Kwam vanmiddag binnen en het ziet er goed uit. Er kwamen veel en veel meer banen bij in mei. 172.000 om precies te zijn. Terwijl er 80.000 was voorspeld. Nou, korte samenvatting is dat de Amerikaanse de arbeidsmarkt het weer beter doet dan gedacht.
10: Straks hebben we het over de mislukte overname van AkzoNobel. Zijn Nederlandse beursbedrijven eigenlijk nog wel interessant als ze helemaal geen trek hebben in een overname?
12: Hoor je ook wie de man of vrouw is of gaat zijn die het Heineken-aandeel weer lekker laat smaken?
10: Nog een week en dan wordt SpaceX gelanceerd op Wall Street. En de eerste tegenvaller moesten Elon Musk en consorten nu al incasseren. SpaceX wordt niet versneld opgenomen in de index.
11: S&P says it won't change the rules to allow rapid entry into its benchmark index. Among other things, that requires a firm to be profitable in its most recent quarter and in sum for its last 4 quarters. That rules out SpaceX, which posted a loss of close to $5 billion in 2025.
10: Ja, dat is een tegenslag, maar volgens persbureau Reuters is de vraag naar aandelen immens. Begeleidende banken worden platgebeld met de vraag of ze aandelen SpaceX hebben. Normaal gaat het bij populaire beursgangen om 10 telefoontjes per dag. Nu zou dat het dubbele zijn. De vraag is onverzadigbaar, aldus analisten. Corné, begrijp je dat ze zo graag een aandeel van SpaceX willen?
18: Ik snap het wel, want het is een opeenstapeling van dromen. En beleggers beleggen graag in mooie verhalen en grote dromen. En vooral particuliere beleggers zijn wat minder geneigd om naar de fundamentals te kijken. kijken. Maar ja, bij een 100 keer de omzet zijn de fundamentals zwak te noemen.
10: Ja, en een groot zanger zong ooit eens: de meeste dromen zijn bedrog. Geldt dat ook voor dit aandeel?
18: Ja, maar als ik naast jou wakker word, dan droom ik nog. Ja, ik ben wel bang dat deze droom wel in een nachtmerrie kan uitmonden. Want dit is zo ver van de fundamentals vandaan dat je je echt wel moet afvragen van, gaat deze droom niet uiteenspatten? Want jij noemde net dat de vraag heel erg enorm is, maar mensen vergeten eventjes dat het aanbod ook echt enorm is. Hè?
10: 555 miljoen aandelen of zo willen ze uiteindelijk.
18: Ja, 135. Ze willen 75 miljard ophalen.
10: Ja.
18: Dat is best wel veel geld.
10: Dat is heel veel geld. Dus de vraag die moet ook groot zijn. Desondanks houdt Musk vast aan de prijs van het aandeel, $135. Die gaat dus niet omhoog. Snap je dat dan?
18: Ik denk dat die 75 miljard die op wil halen sowieso al gewoon een stap te ver is. Maar goed, de vraag die we kunnen met z'n allen stellen is van, ja, hoe gaat het koersverloop op vrijdag zijn? En dat is denk ik wel essentieel. Dat zal ook de koers geeft uiteindelijk het antwoord of het een succes zal zijn of niet. En ja, je hebt zo extreem veel aanbod, maar je hebt ook zo extreem veel vraag. Ik zeg altijd maar, zo'n IPO is het brandpunt van vraag en aanbod bij elkaar. Dus ze moeten ook maximaal marketing doen om die vraag zo groot mogelijk te maken. En indexmakers die, hebben de versnelde toegang tot de index voor SpaceX mogelijk gemaakt. En dat betekent dat er waarschijnlijk heel veel passieve vraag komt. Iedere indexmaker zal die de Nasdaq volgt, die zal dus simpelweg die aandelen moeten kopen.
10: Ja, nog even over die regels van die index. Kan je vertellen waarom dat voor SpaceX een tegenslag is, dat ze niet versneld worden opgenomen daarin?
18: Bij de Nasdaq, die heeft het versneld gedaan. Dus daar binnen 15 dagen komen ze in de index. Dus dat betekent dat iedereen in een Nasdaq-indexfonds belegt, dus automatisch ook straks in dit aandeel gaat beleggen. Dus dat betekent automatisch heel veel vragen. En dat hebben ze nodig. Maar de S&P, dat zijn veel grotere indices. Daar volgen veel meer mensen dat. En dat betekent dus, als zij ook versneld zouden, dat je de heleboel passieve vraag vanuit die aandelen zou krijgen. En dat zit echt wel zoden aan de dijk. En dat gebeurt dus niet. En terecht, denk ik.
10: Goed dus dat de beursuitbaten niet buigt.
18: Nee, ja, waarom zouden ze ook? Kijk, ik snap Nasdaq wel, want het is commercieel natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Want dat betekent dat iedereen die in ook een beetje SpaceX wil beleggen, zal dan in die Nasdaq-index gaan beleggen. En dat betekent voor hun meer fee-opbrengsten. Maar dat is denk ik korte termijn commercieel gewin. Ik denk dat S&P denkt van, nou weet je, wij willen gewoon een betrouwbare index zijn. En wij gaan niet onze regels veranderen omdat er toevallig zo'n hele grote IPO aankomt. Ik denk dat dat voor de lange termijn een veel betere strategie is.
10: Gisteren hield de grote leider Musk een praatje voor zo'n 3500 klanten van JP Morgan. Een event dat Jamie Dimon trouwens leidde. Ik denk de duurste dagvoorzitter uit de moderne geschiedenis. Musk was daar virtueel bij en hij zegt dat hij zich vrij goed voelt over de omzetprognose. Die is, zegt Musk, veel voorspelbaarder dan eerder. Ik denk, ja, alles leuk en aardig, maar hij zegt niks over de winst. Wil je dat uiteindelijk niet als potentiële belegger horen?
18: Ja, nou, op zich geeft dat natuurlijk niet. Hè. Amazon was bijvoorbeeld ook niet winstgevend toen ze naar de beurs toe kwamen. En Google was dat ook niet. En op zich geeft dat niet zo. Maar je moet wel een beetje vooruitzicht hebben dat het uiteindelijk winstgevend wordt. Ja, en net zo met Twitter, heel simpel. Als het nu nog niet winstgevend is, wanneer dan wel? Die rakettenbusiness, ze zijn al marktleiders. Ze hebben al 90% van de markt in handen bij NASA. Ja, groter dan dat kan je niet worden. En Starlink, waar je nu de meeste winst mee maakt, die heeft echt wel last van gewoon meer concurrentie. Satellietenbusiness, er zijn ook andere partijen die daar steeds groter deel van de koek op nemen. En je ziet dat de daling per klant aan het, de omzet per klant aan het dalen is. Ja, dat geeft toch wel aan dat de winstvooruitzichten niet zo goed zijn. Maar dat is nou net de meest winstgevende business die ze hebben.
10: Dus hij heeft echt wat voor elkaar te boksen op die events. Hij moet ze echt overtuigen. Ik las ook dat zijn moeder zelfs in de zaal zat bij dat event van JP Morgan. Ik weet niet of dat potentiële mensen over de streep trekt. Maar denk je dat Musk die potentiële twijfelaars kan overtuigen?
18: Nou, hij doet in ieder geval zijn best. Maar Musk is daar een kei in natuurlijk. Dat doet hij altijd. En dat doet hij ook bij Tesla. Tesla heeft een merk opgebouwd zonder enige reclame vanwege Musk. Dus hij kan dat heel goed. Maar er wordt hier wel heel veel van zijn overtuigingskracht gevraagd.
10: Goed om te weten, zondag hebben we een speciale aflevering over de aanstaande beursgang van SpaceX met Corné. Bereiden we je als luisteraar voor op de beursgang. Dus ik zou zeggen, abonneer je, is helemaal gratis. En dan rolt die aflevering zo je podcastfeed in.
2: BNR Beurs.
12: Door naar een nieuwe aflevering van The Apprentice, editie Heineken. Want wie oh wie wordt de opvolger van CEO Dolf van den Brink? Dat is de grote vraag bij de bierbrouwer. Die CEO vertrok eind mei bij het bedrijf. En een opvolger is nog steeds niet in beeld. Een aantal belangrijke aandeelhouders van Heineken beginnen ongeduldig te worden.
0: Belangrijke aandeelhouders van Heineken willen snel duidelijkheid over de opvolger van de vertrokken bestuursvoorzitter Dolf van den Brink. Daarover schrijft de Financial Times.
12: En twee van die 15 belangrijke aandeelhouders hebben ook nog wat anders gezegd in de Financial Times. Ze willen een outsider als CEO, iemand van buiten het bedrijf dus. En dat zou een trendbreuk zijn voor Heineken. Want eigenlijk zijn alle Heineken-CEO's tot nu toe altijd uit de eigen gelederen gekomen. Dus toch wel bijzonder zo'n uitspraak. Maar hebben ze een punt, Corné?
18: Ja, ze hebben een punt, maar ze hebben niks te zeggen. Dus dat maakt de discussie nogal makkelijk.
12: Non-discussie.
18: Nou, de familie heeft het voor het zeggen, want die heeft de meerderheid van de aandelen in handen. Dus wat de rest ervan vindt, dat moeten zij weten. Maar ze hebben natuurlijk niks in de melk te brokkelen. Zo is de structuur bij Heineken nou eenmaal.
12: Ja.
18: Ik vond het wel heel erg grappig dat ze zeiden van ja, er moet wel een outsider komen, want anders wordt het weer een Nederlander. En dat betekent alleen maar dat het een middelmatige manager wordt. En die hebben we al te veel gehoord. Want ze willen een manager die vanuit buiten komt, die ook een fatsoenlijk bedrag verdient. Toen heb ik even gekeken wat Dolf van den Brink verdiende. Afgelopen jaar was zijn basissalaris 1,5 miljoen. Dat vinden zij bescheiden, maar zijn totale pakket was bijna 8 miljoen. Als je bijna 8 miljoen salaris te bescheiden vindt, nou, voor Nederlandse begrippen is dat toch wel genoeg, zou ik zeggen.
12: Ja, je begon zelf al over de familie Heineken, de meerderheidsaandeelhouder nog steeds. En die zijn over het algemeen niet zo'n fan van outsiders. Want nog nooit was er een outsider-CEO van Heineken. En slechts één keer was het een persoon die niet Nederlands was. Waarom is dat zo belangrijk voor de familie Heineken? Dat het iemand van binnenuit is altijd geweest.
18: Ja, Heineken is toch wel een apart bedrijf. En gewoon echt een oer-Nederlands bedrijf. En daar past denk ik ook gewoon een Nederlander bij als CEO.
12: Ja, dus de kans is misschien klein ook dat die familie daar nu ook weer anders over denkt.
18: Nou, dat weet ik niet. Je hebt ook gezien dat de dochter van Freddy Heineken ook gebroken heeft met de tradities. Freddy Heineken wilde helemaal geen acquisities meer doen. En zij heeft toen ook gezegd van, nou ja, dat gaan we dus gewoon wel doen. En daar zijn ze daarna ook heel erg succesvol in geweest. Dus.
12: Ja. Er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren bij Heineken. Problemen met de vraag daar. Kan iemand van binnen het bedrijf dat oplossen? Of is het misschien toch wel wenselijk als je daar een frisse blik op hebt?
18: Nou ja, het is net zoals met een voetbaltrainer. Het is leuk om, als het een beetje slecht presteert, om de voetbaltrainer eruit te gooien en een nieuwe neer te zetten. Maar dat betekent niet dat de voetballers automatisch beter gaan voetballen.
12: Nee.
18: Problemen in emerging market met de verkoop van bier. Problemen met gewoon überhaupt alcoholhoudend bier. Dat drukt gewoon de omzet. En of je daar nou een nieuwe trainer neerzet of niet, ja, dat verandert de marktomstandigheden niet.
12: Nee, maar wie zou dan het beste leiding kunnen geven aan dat team? Is dat iemand die het bedrijf goed kent, die dus van binnen komt, of toch iemand die er wat opener naar kan kijken misschien?
18: Ja, het probleem dat we altijd, net zoals bij die voetbaltrainer, op het moment dat hij een tijdje aan de gang is en je merkt, oh, het loopt wel of het loopt niet, dan kan je pas beoordelen of het goede is. En van tevoren is dat gewoon heel veel moeilijker.
12: En in algemene zin, waar moet die nieuwe CEO aan voldoen?
18: Nou, in ieder geval, hij moet de problemen goed onderkennen. En ook mogelijkheden zien waar je wat aan kan doen. Maar persoonlijk zie ik die ook. Als emerging market gewoon wat minder draaien, doordat de wereldeconomie wat minder draait, ja, dan heeft Heineken daar gewoon bovenmatig veel last van. Als mensen gewoon in zijn algemeenheid wat minder alcoholhoudend bier gaan drinken, ja, daar heeft Heineken gewoon bovenmatig last van.
10: Ik vind dit verhaal ook best wel gênant, want Heineken is de op één na grootste bierbrouwer van de wereld. Dan zou je zeggen, die hebben een professionele raad van commissarissen. Peter Wennink, die leidt die boel daar. En dan heb je geen opvolger klaarstaan. Dus dan gaat je CEO, die loopt de deur uit, en dan moet de CFO tijdelijk de boel waarnemen. Het heeft toch ook iets gênants dat ze nog geen man of vrouw klaar hebben staan?
18: Nou ja, dat ligt eraan wat de verwachtingen waren. Hoe lang Dolf van den Brink als CEO zou aanblijven. En blijkbaar is dat voortijdig gebeurd.
12: Ja, hij heeft ze wel een beetje overvallen. Maar dan nog, ja, misschien naïef. Maar hoe moeilijk kan het zijn?
18: CEO zijn van een grote brouwer.
12: Een nieuwe vinden bedoel ik.
18: Dat bedoel je.
12: Ja.
18: Het is wel natuurlijk een vrij belangrijke functie, CEO. Dus dat wil je wel ook echt goed doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze best wel een hoop gesprekken hebben en een hoop antecedentenonderzoek. En echt gewoon goed kijken wat is nou echt de best man voor dit job.
10: Tijd om terug te blikken op een week die vooral in het teken stond van AI. De week begon met SoftBank, dat liet weten 75 miljard te investeren in datacenters in Frankrijk.
1: 5 gigawatts of capacity is effectively equivalent to the output of 5 nuclear reactors. It's a lot of compute capacity that is being rolled out here.
12: Ook was daar Alphabet deze week dat een heleboel nieuwe aandelen gaat uitgeven.
4: So Alphabet announced an equity offerings totaling $80 billion as part of a plan to fund investments in its AI compute infrastructure.
12: 80 miljard, werd ietsje meer zelfs nog. 85 miljard aan nieuwe aandelen van Alphabet gaan ze uitgeven. Natuurlijk nodig voor al die AI-investeringen.
10: Tot zover het goede nieuws, want het was ook de week waarin chipontwerper Broadcom beleggers teleurstelde met de cijfers.
5: The company delivering a lower than expected forecast for AI chip revenue. The numbers suggest the firm's efforts to gain ground in the burgeoning industry are going more slowly than anticipated.
12: En de topman van chipmaker TSMC had vooral een pittige boodschap voor al die AI-reuzen.
17: De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn voor AI is te groot. Er is meer vraag dan fabrikanten aankunnen. Dat zegt de topman van TSMC. Volgens hem kan het nog jaren duren voor het bedrijf aan de vraag kan voldoen.
10: Maar er was ook een bedrijf zonder AI dat opviel. En dat was AkzoNobel. Het was ook zeker de week van die verfreus. Want die wordt toch niet gekocht door een Japans en Amerikaans bedrijf. De twee die lopen weg van de deal nadat de directie van Akzo ze afwees. Dat wil namelijk voor een fusie gaan met een ander bedrijf. Corné, al in 2017 was er een partij die Akzo wilde kopen, PPG. Ik ben even in de archieven gedoken. Ook toen werd je daarover geïnterviewd. Je zei toen dat de directie van Akzo het bod serieus moest nemen. Deden ze dat dit keer wel, vind jij?
18: Nee. Als er een bod voor €73 ligt, dan is dat een goed bod, gezien de huidige prijs die het aandeel nu is. En dan is dat een direct geld wat op tafel komt. En dat nemen ze dus niet serieus, want ze vegen het van tafel af. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat veel te maken heeft met het feit dat de CEO van Akzo straks ook de CEO van de combinatie wordt, met een veel hoger salaris, en dat er ook alle raden van commissarissen een veel hogere vergoeding krijgen. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Dit is zo tegenstrijdig aan het belang van gewoon aandeelhouders. Dit bod zou je met open armen moeten ontvangen. Maar goed, dat is niet in hun persoonlijk belang. Dus dat is tegenstrijdig.
10: Hij is meer bezig geweest met de persoon zelf dan met de belegger.
18: Met zijn eigen salaris dan met wat goed is voor de belegger. 73 hard op tafel is er gewoon een veel beter bod dan wat er mogelijk op lange termijn ooit eens een keer uit zou komen voor Akzo. Ja,

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Wordt de beurs daardoor minder interessant? De Amsterdamse beurs?
5: Nou, dat zou wel heel erg te ver zijn om die conclusie te trekken. Maar het is zeker een minpunt.
6: En dan zit de beursweek er nu echt alweer op. Laten we nog even kijken naar de volgende beursweek. We beginnen de week met de restjes van het cijferseizoen. Met cijfers van Adobe en Salesforce. Beide hebben een moeizaam beursjaar tot nu toe. Beleggers vragen zich namelijk af of de opkomst van AI deze softwarebedrijven niet overbodig maakt. Het enige medicijn lijkt goede cijfers, maar vooral goede vooruitzichten. We gaan zien of die ook afgeleverd gaan worden. Op macroniveau mag je dan nog rekenen op inflatiecijfers uit de VS en China. Net als in Nederland, daar komt het CBS met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. De voorlopige raming kwam uit op 3,5%. Maar de klapper van de week is natuurlijk SpaceX. Daar eindigen we de week mee. De grootste beursgang ooit gaat dat worden. Vrijdag moet het gaan gebeuren. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk wil 75 miljard dollar ophalen met die beursgang. Ervan uitgaande dat dat gaat lukken, wordt dit de grootste beursgang ooit. Met afstand bovendien. Saudi Aramco heeft het record nu in handen en haalde in 2019 ruim 29 miljard op met die beursgang. We gaan zien of SpaceX daar echt overheen kan. Maar dat het een historische beursgang gaat worden, dat staat wel vast.
4: Dit was hem, de BNR Beurs van vrijdag 5 juni. Ook een keer leuk dat wij weer samenwerkten, Jorik. Want jij bent mij elke keer aan het verlaten. Ik wil het niet te dramatisch brengen. Maar jij bent bezig met de podcast, Moerdijk.
6: Laten we die nog eens noemen. Het is niks persoonlijks. Nog een maandje druk en dan kom ik hier weer.
4: Kunnen mensen hem nog steeds opzoeken in de podcastfeed?
6: Uiteraard, in je favoriete podcast.
4: Moerdijk, Dorp van de Rekening.
6: Ook aan al die lieve BNR Beurs luisteraars. Sorry dat ik jullie een beetje verwaarloos. Het komt allemaal goed.
4: Misschien zijn ze er wel blij mee, maar dat zullen we nooit weten. We hebben de beursdag en de beursweek doorgenomen. En wij danken Corné van Zijl van Cardano.
6: Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral weer. Dan vind je in je podcast-app namelijk een speciale aflevering over SpaceX. Ik vertelde je net al, die beursgang die komt er dus aankomende vrijdag. En wij gaan je samen met Corné voorbereiden op die galactische beursgang die eraan.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
4: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
6: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Er zouden er in 2022 twee mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die één straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
10: Dat dit een iets uitgebreider staakt het vuur lijkt met een iets concreter plan.
11: De enige route in de Senaat die is over links. Waarbij het dorp toch kan blijven bestaan.
12: Toen heeft Esther Ouwehand besloten om het stokje over te dragen.
7: Dit geneekt.
13: Met een vierduizend. We zitten vandaag in een iconisch gebouw. De bank hier op het Rembrandtsplein in Amsterdam. Ik denk dat je langs kan komen. Helemaal zeker weet ik het niet. Maar er zijn er genoeg gebeurd. Oh, Cor is langsgekomen. Goed dat je er weer bent, Cor.
14: Ja, dat is nog altijd even doen. We hebben Cor een tijdje niet gezien. Die kon natuurlijk niet mee naar Curaçao vorige week of 2 weken geleden. Had hij graag gewild, maar hij kon zijn zwembroek niet vinden. Maar ja, volgende keer regel ik dat gewoon voor je, Cor. Normaal gesproken heb ik ook altijd een co-host. Die zal ook wel komen, hoop ik vandaag nog. Maar Erik Dijkstra dacht dat de uitzending om 5 uur begon en niet om 4 uur. Dat is toch de druk waar hij niet mee om kan gaan waarschijnlijk. Dat is ook een boek wat hij heeft geschreven. Erik Dijkstra, druk in het hoofd van de kampioenen. Kampioenen zijn altijd op tijd, zou ik willen zeggen. Maar hij gaat onderweg zijn nu op dit moment. Maar gelukkig hebben we Koen van der Velde wel bereid gevonden om gelijk aan te schuiven, Koen. He, gelijk het diep in.
15: Ja.
14: Ja, sportjournalist. Met het boek De Grote Amerikaanse Sportshow.
15: Mm-hmm.
14: Waarom dit boek?
15: Ik heb 10 jaar in New York gewoond en daar verslag gedaan van de Amerikaanse sport. En in de verhalen die ik schreef voor de Volkskrant kon ik niet altijd kwijt wat ik daar om me heen zag allemaal. Het entertainment, de show die daar om de sport heen zit. Ja. Dat wilde ik een keer in een boek beschrijven vanuit eigen perspectief.
14: Wat is jouw gevoel erbij, dat entertainment en die show? Kun je daar wat mee? Is het wat voor jou?
15: Ik vind het wel leuk. En ik denk dat je het vooral merkt in als je in het stadion bent.
14: Ja.
15: Op tv kan het misschien irritant zijn. Zeker die time-out elke keer. In het stadion word je er echt door meegesleept. En ik ben denk ik naar een paar honderd wedstrijden geweest. Vooral basketbal, American football. Ja, het is nooit saai. Er gebeurt elke minuut van de wedstrijd wel iets. En het ligt natuurlijk vaak stil. Dus er is ook genoeg gelegenheid om het in te vullen met entertainment en show.
14: Want dat is belangrijk hè, bij Amerikaanse sport. Het moet veel stil liggen.
15: Het moet veel stil liggen, ja.
14: En, ik ben wel eens aan een honkbalwedstrijd geweest bij de Red Sox. Dat duurde volgens mij 4 uur of zo.
15: Ja.
14: En ondertussen vlogen de zakken popcorn en de hamburgers me om de oren. En niemand zat naar het spel te kijken bijna tegen het einde nog een beetje.
15: Ja.
14: Dat moest ik heel erg aan wennen.
15: Vond je het wel leuk of...
14: Nou, ik vond het schijnt het oudste stadion, honkbalstadion ter wereld te zijn, de Red Sox. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ja, op een gegeven moment vond ik het wel heel lang duren. Maar ik ben deze winter in december in Miami geweest bij de Miami Heat. Ik vond dat vond ik weer fantastisch.
15: Ja.
14: Dat was één en al entertainment. Het werd ook gekaraokeerd steeds. Nou, dat vind ik natuurlijk sowieso geweldig. Maar dan kom je eigenlijk niet voor de sport, heb ik het gevoel.
15: Nee, ik vind dat de sport nog wel steeds de hoofdmoot is. Er zijn echt fanatieke supporters bij vrijwel elke club in Amerika. Alleen... Ja. Al het andere dat je daar ziet, de cheerleaders, de muziek, de dansers, de lasershows. Vooral wat je op het grote scherm te zien krijgt, de Jumbotron noemen ze dat daar.
14: Ja.
15: Het hoort er allemaal bij. Het een sluit het ander niet uit, maar het is veel belangrijker dan wat wij gewend zijn.
14: Maar is dat een voorland voor ons? Denk je dat het uiteindelijk ook hier in Nederland en in Europa zo gaat worden?
15: Ik denk niet zo extreem, maar je ziet wel in het voetbal dat het die kant op gaat. De Champions League heeft al een kick-off show sinds 2016. En volgens mij zijn we daar langzaamaan al aan gewend geraakt. In het begin was er nog weerstand tegen. De voetbalsupporters kwamen daar. Er werd gefloten tijdens een optreden van een zangeres. Volgens mij is dat nu wel iets meer geaccepteerd. Ik denk, het zal niet zo bond worden als in de VS. Maar ik denk wel dat het die kant op gaat. Ook omdat er veel Amerikaanse eigenaren in de Europese sport zijn. Zeker in de Premier League.
14: Maar zoals bij de Super Bowl, dat gaan wij niet meemaken. Dat soort extraverte...
15: Nou, wel deze zomer, dus bij het WK.
14: Gaat het zo extreem worden?
15: Er komt een halftime show. En die gaat ook, het kan niet anders dan dat die de rust gaat oprekken. Het kan niet dat in een kwartier klaar is, het opbouwen van het podium.
14: Nee.
15: Het duurt echt veel langer, dus de finalisten... Wie weet is Nederland erbij. Die moeten daar rekening mee houden tot ze iets langer in...
14: Wacht even, zeg je dan serieus? Is Nederland erbij?
15: Ik denk het niet.
14: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar je gooit me wel even in. Ik denk, nou, ik kon even testen of je dat echt wel weet. Maar het is niet jouw sport, toch voetbal?
15: Ja, het is wel mijn sport, ja. Ik heb in New York, de jaren die ik daar woonde, heb ik ook altijd alles gevolgd. Premier League, Eredivisie zelfs.
14: Ja.
15: Ja, ik ben nooit echt uit het oog verloren.
14: Nou heb je verschillende soorten sporten waar allerlei gekke dingen gebeuren. Wat is nou echt de meeste buitensporige sport waar het echte gekke huis is?
15: Je ziet het toch het meest in de indoorstadions. Bijvoorbeeld bij basketbal, bij de New York Knicks bijvoorbeeld. Daar ben ik heel vaak geweest. Die staan nu in de finale van de NBA, de basketbalcompetitie. Daar wordt het heel erg bont gemaakt vanuit Nederlands perspectief. Echt danseressen, de Jumbotron, wat ik al eerder noemde. Al de gekkigheid op het scherm, de dancecam, heb je die ooit gezien?
14: Hadden ze die ook bij de Miami Heat?
15: De camera wordt gericht op wat mensen op de tribune. En die gaan dan compleet uit hun dak. En die beginnen te dansen. En
14: mensen werden wel heel vrolijk van het feit als ze in beeld kwamen daar ook in Miami. Dat viel me wel heel erg op, ja. En de mooiste wedstrijd die je hebt meegemaakt? Want er moet er altijd eentje uitspringen die je bijblijft voor de rest van je leven.
15: Ik denk toch wel Messi in New Jersey. Het heette de New York Red Bulls waar hij speelde. Een uitwedstrijd met de Miami Heat.
14: Mm-hmm.
15: Dat is denk ik wel, ik weet niet of de wedstrijd staat me niet eens meer zo bij, maar dat was echt bijzonder dat Messi, de beste voetballer ter wereld, daar op een soort industrieterrein in New Jersey ging voetballen. En mensen konden het niet echt geloven dat hij daar was ook. En dat was echt de mooiste ervaring.
14: En is het dan moeilijk om zulke kaarten te komen? Of kun je dan met je journalistenkaart wat regelen?
15: Nou, ik kwam er makkelijk binnen, ja. De MLS, voetbal, is nog redelijk laagdrempelig. Dus je kunt daar als journalist makkelijk... Ik denk als ik nu in New York zou zijn en ik zou bij de NBA-finale... willen zijn, dan zit je als Europese journalist wel heel erg achteraan. Zeker als Nederlander.
14: Oké. Toch even naar het WK. Want ik lees dat er ook drinkpauzes gaan komen, volgens mij. Maar dat is puur voor de reclame, neem ik aan.
15: Dat is puur voor de reclame. Want het is in heel veel plekken is het wel noodzakelijk. Omdat het daar bloedheet gaat zijn. Ik beschrijf ook in het boek hoe ik in het MetLife Stadium ben in New Jersey. Waar de finale wordt gespeeld.
14: Mm.
15: Dat was in september. Dus de finale is in juli. En in september was het al bloedheet, dus het is, daar is het geen overbodige luxe. Maar je hebt ook wedstrijden in Seattle of Vancouver waar het iets cooler is. En daar heeft de FIFA het ook verplicht om een drinkpauze in te voeren. En dat kun je bijna niet anders zien dan een manier om er wat extra reclames in te pompen. En dat gaat zelfs de NOS gaat dat dit jaar doen.
14: Ja, en nou lees ik allemaal tegenstrijdige berichten. Mijn gewaardeerde collega Chris Woers roept dat het steeds veel te duur is. Dan wordt er gezegd dat het wel meevalt. Hoe zit dat nou met die kaarten daar?
15: Ja, het is sowieso te duur. Sport in Amerika is een aangelegenheid voor mensen die genoeg geld hebben.
14: Ja.
15: Ik beschrijf
14: je bent wel veel geld kwijt inderdaad. Want je gaat een hapje halen, een drankje halen.
15: Ja.
14: Van zo'n grote vinger, weet je, die jij hier ook voor hebt staan.
15: Ja.
14: Je hebt vier van die grote vingers thuis liggen. Ik denk, ik weet niet wat ermee moet nu van de Miami Heat. Maar ja,
15: ja,
14: die koop je dan.
15: Ja, een familie van vier die geeft gemiddeld $800 uit... Aan een bezoek aan een wedstrijd, bijvoorbeeld bij de Knicks.
14: Dus ja.
15: Het is echt, ja, het is belachelijk. Ik had in mijn beginjaren in New York had ik een potje opzij gezet. Want ik dacht, ik wil een goede plek hebben, anders is de moeite niet waard. Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Het potje was leeg. En ja, het is gewoon echt, als je een goede plek wil hebben bij de New York Knicks. De finale die ze nu spelen, het is minstens 3000. En dan zit je boven tegen het dak aan. Maar ook als je gewoon in het reguliere seizoen naar een wedstrijd wilt, dan moet je gewoon $200 opzij leggen.
14: Zo, ja, het is echt heel veel geld. Dit boek heb je dan ook gedaan om een beetje je potje weer te vullen dan? Of?
15: Ja, ik weet niet of het heel erg mijn potje gaat vullen. Maar
14: dat zou toch leuk zijn?
15: Het zou leuk zijn.
14: De Amerikaanse sport is hartstikke big business, toch?
15: Ja,
14: of het algemeen.
15: Maar voor mij, ik weet het niet.
14: Nee. En ik ben laatst nog met Andy van der Meijden en Wesley Sneijder daar nog wat een drankje wezen drinken hier op het Rembrandtsplein. We zijn er nu toch, hè? Ja. De bank kun je langskomen, hartstikke mooi allemaal. Maar Amerikaanse sporters, kunnen die dat ook gewoon doen? Kunnen die ook gewoon zo de straat op gaan lopen en leuke dingen doen? Of is dat toch wat lastiger?
15: Hier misschien wel.
14: Ja, maar daar is het wel een
15: daar is het wel echt lastig. Ik denk dat ze echt in een soort vissenkom leven, niet op straat. Ja, en voor voetballers was dat anders. Ik heb meegemaakt dat, beschrijf ik in het boek, dat Andrea Pirlo, die kwam naar New York, die ging naar voetbal. En die kon overal ongemoeid door de stad, die kon winkelen, die kon toeristische dingen doen. Maar dat is voor de echt bekende Amerikaanse sporters, zoals LeBron James. Dat is, ja, die leven in een soort compound met een hek eromheen, die kunnen niet de straat op.
14: Ja. Kanye West, Jay ook. Even een stapje naar links en naar rechts. Maar hoe staat hij er eigenlijk op in Amerika?
15: Wie?
14: Kanye West.
15: Ja, het is Kanye West.
14: Kanye West, ja.
15: Oh, oké. Okay.
14: Ja. Dat is er even benieuwd naar. Want Marcel Levy schuift aan en die gaat er zo meteen ook iets van vinden. Namelijk omdat hij gaat optreden hier. Hoe staat hij er Amerika op?
15: Nou, niet zoals hij erop stond. Pakweg 10 jaar geleden.
14: Nee.
15: Ja, want hij treedt op, hè, hier in Nederland.
14: In de Gelderdoom, ja.
15: In Amerika heeft hij ook nog opgetreden in het grootste stadion van Amerika. Tenminste, als je kijkt naar profsporten in het SoFi Stadium in L.A. En dat trok hij ook gewoon volle zalen nog steeds.
14: Dus al die uitspraken en zijn Hitlerverering, dat heeft hem niet...
15: Ik denk dat het hem wel een hoop fans heeft gekost. Maar hij heeft nog blijkbaar nog genoeg fans over om een flink stadion te vullen. Ook het Gelderdoom.
14: Ja, gaan er ook een heleboel in inderdaad. Ja. Ja, sorry voor die uitstap. Ik moest er even aan denken omdat ik Marcel zag zitten.
15: Okay,
14: dus vandaar. Nou, Koen. Ja. Er is overal te krijgen, neem ik aan. Toch?
15: Ja, ik hoop het, ja.
14: Ja.
15: Het is zeker overal te krijgen. En ga het lezen, zou ik zeggen.
14: Ja, dat zou ik ook zeggen. Bij deze. Koen van der Velde, dankjewel.
15: Dankjewel.
14: Ja, Marcel Levy, ik zei het al, hij is aangeschoven. Hij is inmiddels hoogleraar en bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Maar je zei, dit vind ik toch wel even een belangrijk punt om toch even te bespreken. Kanye West, moet ik zeggen, hoorde ik net. Ik zei Kanye West, maar Kanye West.
16: Ja, je noemt zichzelf.
14: Je inmiddels inderdaad, ja. Dat stoort je, hè, dat hij komt.
16: Ja, weet je, dat is gewoon een haatzaaiende man die een heleboel mensen op de kast krijgt. En nog erger dan dat, hij zegt de meest vreselijke dingen, zitten we toch gewoon niet op te wachten in Nederland. De meeste landen weigeren die man ook.
14: Hij zegt dat hij erop teruggekeerd is inmiddels, toch, op die woorden?
16: En dat heeft hij al vaker gezegd. En dan gaat hij toch weer een liedje maken, Hitler. Ja, je moet je niet verschuilen achter zo'n ziekte. Als je dit zo, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn bipolair en die lopen toch niet Heil Hitler te roepen. En,
14: nee.
16: En allemaal nazi-uitspraken te doen en te zeggen dat Hitler de geweldigste man ter wereld vindt. Dus ik denk, als je gewoon zo'n haatzaaier bent, zoveel mensen verdriet doet, dan ga gewoon je kunstje ergens anders doen.
14: Ja.
16: Niet bij ons.
14: Maar heel veel landen is hij geweigerd, in Nederland niet. Hoe kan dat dan, denk jij?
16: Ja, begrijp ik ook niet. Want de minister die verschuilt zich achter Europese wetgeving, maar die schijnt kennelijk niet te gelden in Italië, Frankrijk, Duitsland.
14: Maar dat ligt ook in Europa volgens mij, toch?
16: Ja, ja. Dacht ik ook. Dus dat is onbegrijpelijk. De burgemeester van Arnhem die geeft ook gewoon een vergunning, want die zegt, ja, ik vind het een walgelijke man, dat heeft hij wel gezegd. Maar ik zie geen reden om dat niet te doen. Ik denk dat er genoeg redenen zijn om dat wel te doen.
14: Ja, er is ook een betoging geweest op de protest, althans geweest op de Dam. Waarbij ook gezegd wordt, politici spreken zich uit tegen antisemitisme. Maar als het echt nodig is, zoals met de komst van je, dan krijg je gewoon een podium en blijven ze stil.
16: Ja, het is een dubbele moraal. En het is nog maar de vraag of het juridisch niet mag. Dus ik zou gewoon zeggen, wees dapper. Weiger die man, weiger hem een vergunning, weiger hem toelating tot Nederland. En dan kunnen mensen dat challengen bij de rechter, want we zijn een rechtsstaat.
14: Ja.
16: En dan horen we wel van de rechter of dat terecht is of niet.
14: Gaan heel veel mensen naartoe. Wat vind je van die mensen dan?
16: Ja, nou ja, daar heb ik niet zo'n enorm oordeel over. Ik denk dat ze er niet bij stilstaan dat ze eigenlijk gewoon naar een of andere neonatie gaan. En ik hoop dat ze zich dat wel aantrekken. En als ze zich dat realiseren, dat ze zich bedenken. Maar ik weet niet helemaal zeker.
14: Nee. Je bent met veel dingen bezig. Je bent natuurlijk de voorzitter, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek. Daarnaast heb jij een uitgesproken mening. Je schrijft columns, je vindt van heel veel dingen wat. Hoe valt dat daar bij die organisatie en de mensen die daar belangen bij hebben?
16: Nou, bij NWO heb ik best veel vrijheid. Ik doe dat soort dingen op persoonlijke titel. En,
14: ja.
16: En dan heb je best veel vrijheid. En waar ik voor uit moet kijken is dat ik niet dingen zeg die mensen binnen de wetenschap, nou ja, waar ze verdrietig van worden of heel erg boos van worden. En dat begrijp ik ook. Want ja, je kan dan wel zeggen, ik doe het op persoonlijke titel, maar die dingen worden toch in de buitenwereld vaak door elkaar gehaald.
14: Ja.
16: Dus ik heb daar wel wat geleerd.
14: Wat heb je geleerd dan bijvoorbeeld?
16: Nou, dat ik wel alles mag zeggen, maar dat ik even goed moet nadenken hoe ik het formuleer. En ja. Of ik daar niet mensen enorm mee voor het hoofd stoot.
14: Maar kun je dan nog wel jezelf zijn? Dan kun je je mening dan ook op de juiste manier ventileren?
16: Ja, volgens mij wel.
14: Ja?
16: Ik kan het op een heleboel verschillende manieren. Ik schrijf in verschillende bladen, columns. Ik mag af en toe wel zeggen, ook op televisie of op de radio. En ik heb niet het idee dat ik daar echt in belemmerd word.
14: Oké, dat is fijn. Want je voelt die behoefte heel sterk. Waar komt die behoefte vandaan?
16: Ja, goede vraag. Ja, bijna psycho-analytische vragen. Ik vind het gewoon leuk om te zeggen wat ik ervan vind. En ik vind het ook gewoon leuk om zelf erover na te denken en om mensen aan het denken te zetten. En dat is ook vaak wat er wel gebeurt. Dus heel vaak dan schrijven mensen, ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ook wel eens hoor je dat mensen zeggen, ik ben het niet met je eens. Dan word je zelf ook weer slimmer van.
14: Ja, dus dat merk je ook.
16: Ja.
14: En het feit dat ze het niet met je eens zijn, daar word jij slimmer van? Of het feit dat de argumenten die ze hebben wel eens kunnen kloppen? Die
16: nou ja, als ze zeggen, ik ben het niet met je eens, maar ze zeggen niet waarom. Of je krijgt zo'n scheldkanonade op sociale media of je heen. Daar word je niet slimmer van. Maar soms komen mensen met argumenten dat ik denk van, hé, daar had ik nog niet zo over nagedacht. Dat is toch leuk?
14: Kijk, Erik Dijkstra inmiddels ook aangekomen. Hè? Druk. In het hoofd van de kampioenen. Maar hij had het gewoon te druk gewoon. Hij was de druk even kwijt. Je zweet je als een otter, zeg hij.
16: Arme
14: hij zweet zich de takken, zeg maar, gerust.
16: Ja.
14: Ja. Ga lekker rustig zitten, Erik. Kom er gerust bij. Hartstikke goed. We hadden net dat Marcel Levy die graag zijn mening geeft. Dat doe je ook graag. Dus in dat opzicht kun je elkaar een hand geven.
16: Ja, dat is
14: heel erg leuk. Ik doe ze beneden ook letterlijk. Wat zweet hij enorm?
16: Dat is een excuus, sorry.
14: Nee, geen probleem. Het programma duurt al 15 jaar al vanaf 4 uur. Dus als het 16 jaar
17: is. Weet je, ik krijg een nieuwe badkamer.
14: Oh.
17: Dus ik was druk bezig met het afvoeren van een oude badkuip en oude badmeubelen en weet ik veel wat. En toen belde Mireille in één keer. Die zegt, ja, het begint om 4 uur.
14: Ja,
17: hè?
14: Dat is altijd zo, maar ja.
17: Ja, sorry.
14: Ja, maar sorry. Badmeubel staat er nog nu? Of die bad?
17: Nee, dat ik was wel aan het wegsjouwen.
14: Oh, dan zweet je ook zo.
17: Ja. Nee, ik ben daarna heel snel hier naartoe gefietst.
14: Oh ja. Ja. Kom even lekker bij.
17: Ja.
14: En wat het over het feit dat Marcel graag zijn mening geeft en ook soms er wat van leert als hij een tegenargument krijgt. Een goed tegenargument is wel belangrijk dan.
17: Tuurlijk.
14: Daar leer je wat van. Ja. We hebben al eerder met elkaar gesproken. Toen ging het op een gegeven moment over het feit dat je misschien wel open zou staan voor iets in een kabinet, als minister enzovoort. Dat is er niet van gekomen. Ja, je begint alweer een beetje besmuikt te lachen. Maar...
16: Ja, het is de M-vraag. Die wordt me namelijk dagelijks gesteld, maar vandaag nog niet. En je bent
14: nee,
16: niet
14: nee,
16: de eerste.
14: Nee, ik ga hem niet stellen. Ja, ik ga hem niet stellen. Ja. Ik vraag me nou gewoon af, als je nu naar dit kabinet kijkt, dat je bij jezelf denkt van, wel fijn dat het me niet zo overkomen dat ik in zo'n kabinet terecht ben gekomen. Dan had het ook iets met GroenLinks, PvdA moeten zijn waarschijnlijk, maar toch. Hoe kijk je nu naar dit kabinet? En naar de politieke algemeenheid daardoor?
16: Nou, ik ben een optimist. Dus als ik dat regeerakkoord lees, dan denk ik, nou, ik lees best wel veel dingen die me wel aanstaan. En die misschien goed zijn voor het land. Maar vervolgens, dan ga je natuurlijk kijken van wat komt er van terecht. En dan zijn ze nu 100 dagen onderweg. Ik zit aan de ongeduldige kant van het spectrum, denk ik. Ik denk, nou, ik heb er nog niet zo heel veel van gezien eigenlijk. Nee. Van die mooie dingen.
14: Helemaal niks. Wat is er nu tot nu toe bereikt dan? Noem eens iets.
16: Het valt enorm tegen. Dus de plannen die ze hadden op het gebied van sociale zekerheid, wat je ervan ook vindt, die vallen gewoon uit elkaar. Nou, ik zal een voorbeeld dicht bij huis noemen. Ik was enthousiast over alle mooie woorden die ze zeiden na het rapport van Peter Wedding over het belang van kennis en innovatie voor de ontwikkeling van ons land, de economie, de maatschappij. Dus ik denk, dit is een goed geluid. Maar als je kijkt wat daarmee gebeurt, dan zie je eigenlijk alleen maar dat economische zaken bezuinigt op kennis en innovatie. Het ministerie van Onderwijs is druk om, die hebben wel wat geld gekregen om zeggen ze bezuinigingen om te keren. Maar ik zie het niet, in de wetenschap niet, misschien een beetje in het onderwijs. Dus ik ben er beetje teleurgesteld.
14: Ja, maar we zijn toch ook op de vingers getikt deze week, geloof ik. Als het gaat ook om onderwijs en dat we in Europa er zo slecht voor staan. Dat het eigenlijk alleen maar minder gaat. Ik zat vanmiddag met Erik van Hetzelfde. In het verleden succesvol als director op veel verschillende scholen. En die zegt ook, het gaat helemaal mis. Er moet een deltaplan komen om ons onderwijs een beetje te gaan redden.
16: Ja, dus maar goed, als je die teksten leest, dan word je best, hè, dan staat het er ook allemaal. Dan denk je, ja, dat vind ik ook. En dat aan de slag.
14: Ja.
16: Maar ja, je wordt uiteindelijk afgerekend op je daden. En ik vind het nog best wel tegenvallen. En, ja. Ik weet, het is een minderheidskabinet en ze moeten alles voor elkaar zien krijgen. Maar nou, ik had er iets meer van, weet je, we hadden verkiezingscampagne 10 steden bouwen. Nou, die 10 steden die bouw je niet in 100 dagen.
14: Nee, maar dat was een statement, werd later gezegd.
16: Ja,
14: om duidelijk te maken dat we ambitieus zijn.
16: Dat neemt ons vertrouwen in de politiek natuurlijk niet toe.
17: Misschien was dat hele minderheidskabinet niet zo'n heel goed idee eigenlijk achteraf.
16: Nee.
17: Want je ziet nu dat ze overal over moeten onderhandelen. En er wordt elkaar niks gegund. Ja, dan krijg je niet zoveel voor elkaar, hè?
16: Ja.
14: Dus, vallen laten en opnieuw beginnen.
17: Nee, natuurlijk niet. Ze zullen nog een tijdje doormodderen en nog van alles gaan proberen. Maar hoe meer het mislukt, ja, hoe meer chagrijnen zal ontstaan. En dan komt er op een gegeven moment wel zo'n vraag op tafel, ja.
14: Ja, maar je dacht namelijk, na het vorige kabinet veel slechter kon het niet, toch? Dat gevoel hadden we een beetje met de PVV.
17: Dat was ook een heel slecht kabinet.
14: En de PVV, ja, maar dit is ook niet veel. Dus wat dat betreft...
16: Nou ja, weet je, oké, je kan ook glas half vol, glas half leeg. Je kan zeggen 100 dagen.
14: Je bent positief, hè, Marcel? Dat ben jij.
16: Ja, je moet positief zijn. En het komt nog. En er zitten wel slimme mensen die best wel tot iets in staat moeten zijn. Maar misschien is het ook wel zo dat we in Nederland langzaam een situatie hebben dat we elkaar allemaal in de houtgreep houden. En dat er dus gewoon eigenlijk niks gebeurt. Want dat is het resultaat. Hè. Er worden ook geen slechte beslissingen. Genomen. Er wordt gewoon geen.
14: Het is wel goed dat je geen minister bent geworden. Was jij gek geworden?
16: Ik was denk ik ongeduldig. Ja, maar dat is. Ja, je moet geduld hebben. Maar ons geduld wordt nu wel erg op de proef gesteld. Ik zeg al eens voor de grap: als we nu in de Tweede Kamer een voorstel hadden liggen om de afsluitdijk aan te leggen of om deltawerken te bouwen, het zou er niet doorheen komen gewoon.
14: Nee.
16: Toch al dat gemiezenmaus. En mensen die het belangrijker vinden de kleine dingetjes op korte termijn te benadrukken, in plaats van dat ze een beetje nadenken over de grote dingen op lange termijn.
14: Ja. Hoe oud zijn jouw kinderen nu, Erik?
17: Die zijn 12 en 14.
14: 12 en 14. Mijn zoontje stuurde van de week: mijn fiets staat buiten. Ik zeg, mijn fiets. Ja. 2 VWO. Toen dacht ik wel bij mezelf. Ja, nee, maar dat dacht ik.
17: Nee, maar dat herken ik wel. Ja. Het spellingsniveau is best laag. Van
14: dat verbaasde me enorm toen ik dat allemaal zat te bekijken. Maar moeten we ons zoveel zorgen maken, wat dat betreft, Marcel?
16: Ja, ik denk het wel. Weet je, dit gaat natuurlijk een beetje om de basis. En de basis is toch hoofdrekenen, lezen, schrijven. En dan komt de rest komt daarna. En ik stoor me er ook wel aan dat die basis niet in orde is.
14: Het feit dat wij zelfs door Brussel op de vingers worden getikt, dat is toch wel verontrustend. Een land als Nederland.
17: Ja, maar we worden natuurlijk best wel vaak door Brussel op de vingers getikt. Hè. We hebben natuurlijk ook eindeloos allerlei uitzonderingsposities bedongen op het gebied van landbouw en weet ik veel wat. Ja, dat is ook gewoon, dat is voorbij.
14: Ja.
17: En kijk, Nederland is wel een land dat groot is geworden door polderen. Doordat je elkaar ook wat gunt. En ik heb het gevoel dat eigenlijk stuk is. En daardoor lukt het bijna niet meer om nog ergens een meerderheid voor te vinden.
14: Dat is een positief begin van de middag, hè?
17: Het begint hierover.
14: Nee, ja, goed, maar ja, het is de realiteit. Maar je hoopt dat er iemand wel eens een keer een deal zou kunnen geven in de goede richting. Maar dat zit er voorlopig niet in. En zeker niet in deze situatie.
16: Nou,
14: als je het zo bekijkt.
16: Oké, 100 dagen. Laten we die lui gewoon eventjes nog een grote vakantie. Maar het moet echt voor het eind van het jaar moet het een beetje zichtbaar zijn. Anders dan gaat het.
14: En dan kijken we even terug. Corona wordt nu over gesproken. Jan van Dissel heeft gezegd, ja, het ging allemaal zoals het moest. Geen schuldbewust. Ja. Hoe kijk jij daarna?
16: Ja, ik vind die hele enquête echt onzinnig. Weet je, als je een onderzoek doet naar zoiets groots als corona, wat ons toch lang heeft bezig gehouden, dan zou ik me afvragen, hoe gaan we het volgende keer beter doen? Gaan we de scholen wel open houden? Gaan we wel bezoek toelaten in ziekenhuizen? Hoe gaan we de communicatie doen? Goede vragen, zodat we voor volgende keer slimmer zijn. Maar daar gaat deze enquête helemaal niet om.
14: Nee.
16: Als je kijkt naar wat het onderzoek is, wie heeft wat gedaan en was dat goed? Met andere woorden, kunnen we Hugo lekker van alles de schuld geven? Of misschien Van Dissel een klap op zijn kop? Wie is daarin geïnteresseerd 6 jaar na dato? Ik niet in ieder geval.
14: Maar hier leer je eigenlijk niks van, zeg je?
16: Hier heb je niks aan. Nee. En er zijn aardige rapporten verschenen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over dingen die echt volgende keer anders moeten. Hè? De hele structuur met zo'n team, zo'n outbreak team. En hoe je dat aan kunt passen aan de staat van zo'n pandemie. Hoe we inderdaad met het onderwijs en jonge mensen omgaan, hebben we ons gewoon een beetje, met de beste bedoeling hoor.
14: Ja.
16: Dat is achteraf, zou je dat anders gedaan hebben. Hoe je misschien de ziekenhuizen wat anders inricht. We kunnen onwijs veel leren van deze periode. Maar als je dat niet wil, en als je alleen maar weet wie gaan we hier de schuld van geven, niet interessant.
14: Nee, Moeten we ons nog zorgen maken over ebola? Als ik dat voorbij zie komen? Of,
16: Nou ja, niet onmiddellijk in Nederland. Maar ebola is nu wel een andere ebola-uitbraak dan eerder.
14: Ja.
16: We hebben al vaker in Congo en nabije landen dit soort uitbraken gehad. Wat is het verschil? Dit virus is wel een beetje een vervelender type virus. Het is nog steeds het ebola-virus. Maar het verspreidt zich wat anders. Maar het speelt zich nu ook af in grote steden. Grote steden in Afrika zijn echt grote steden.
14: Ja.
16: En het is hartstikke besmettelijk. En het derde element wat heel storend is, is dat de bevolking, ja, wij hadden dan gesteggeld met de nachtklok en mondkapjes, maar daar vertrouwen de mensen de overheid totaal niet. En gaan ook gewoon hulpverleners te lijf. En als iemand overleden is aan ebola, dan willen ze er wel met z'n veertigen naast zitten. Ja. Omdat dat past in hun ritueel.
14: En lichaam schoonmaken.
16: Dat ja, is, en dat leidt tot enorm veel meer besmettingen. De wereld is zo klein. Dat speelt natuurlijk een keertje over naar Europa.
14: Ja.
16: Dan denk ik dat wij wel in staat zullen zijn om het te containen. Overigens, ebola is in principe een dodelijke ziekte, maar niet op een westerse IC. Maar er zullen wel heel veel mensen heel ziek worden. Dus ja, ik denk dat we dat echt heel... Dus ik wil niemand in paniek brengen, maar we moeten het wel even heel goed in de gaten houden. Ja. Want het kan toch wel problemen geven.
14: Maar er komt vroeg of laat weer een nieuwe pandemie, zei onze bekende viroloog laatst, Ab Oosterhaus.
17: Ja, de vraag is niet of die komt, maar wanneer die komt.
14: Ja, dat zei hij, ja.
17: Ab, met een glas rode wijn erbij.
14: Ja, die had hij achter zich staan. Ja, nee, het is de tweede naam die ook nog
17: hoort erbij.
14: Ja, dat is lekker.
16: Ja, ik ken Abje.
14: Ja. Ja. Maar hij schijnt de missie van de virologen te zijn, heb ik gehoord van allemaal zijn collega's.
17: Wat?
14: Dat hij zo goed is.
16: Hij is echt heel goed.
17: Ja, hij is toch hartstikke goed.
14: Ja.
16: Ja. Ja, daar kan je echt niet omheen. Maar, en die man is moest stoppen in Nederland. Hè. Hij werkt in Erasmus. Is zwaar met pensioen, maar nu werkt hij gewoon in Duitsland. Hij gaat verder.
14: Ja, maar dat is dus wel waar wat hij zegt. Daar kunnen we van uitgaan.
16: Maar,
14: dat we...
16: maar daar heb je geen Nobelprijswinnende viroloog voor te zijn. Pandemieën dienen zich om de klipklap aan.
14: Ja.
16: De wereld wordt alleen maar kleiner. Weet je hoeveel mensen er op dit moment door de lucht vliegen?
14: Nou?
16: Meer mensen dan in Nederland wonen. De wereld is zo klein. Je kan niet een epidemietje wat ergens ontstaat in een land beperkt houden. Dat verspreidt zich razendsnel over de hele wereld. Dus pandemie.
14: Ja.
16: Ja, dat gaat gebeuren. Ik hoop dat het nog 20, 25, 50 jaar duurt. Maar dat is niet te voorspellen.
14: Maar je zei dat het wel eerder zou zijn.
16: Nou, ik denk niet dat je dat kunt voorspellen. Er zijn verschillende kandidaten.
14: Hij zit
16: kandidaat.
14: Natuurlijk handenvrijvend klaar natuurlijk. Want dan kan hij weer toeslaan natuurlijk. En aan die talkshowtafel.
17: Nou, weet je waar Ab altijd wel goed in is? Om iets heel ingewikkelds simpel uit te leggen. Dat is ook een kwaliteit in zo'n pandemie.
14: Ja. Ja, maar dat kan Marcel ook.
17: Nee, dat kan Marcel ook, zeker. Ja, die kan dat ook.
16: Er wel meer mensen.
17: Ja, maar, hoeveel die virologen?
16: Ja. Ja, maar je zit er niet op te wachten, laten we wel wezen. Mensen.
17: Nee, natuurlijk niet. Hou op, zeg. Nee.
14: Vind je het nog wel leuk als bestuursvoorzitter? Of zeg ik ga binnenkort toch iets anders doen?
16: Ik vind het heel erg leuk. Ik ben net herbenoemd.
14: Ja, dat zag ik jou.
16: En,
14: ik denk
16: dat is voor nog 5 jaar. Ik weet niet helemaal of we dat helemaal vol gaan maken.
14: Niet dus, hoor.
16: Dat is geen geheim.
14: Nee.
16: Maar voorlopig heb ik het heel erg naar mijn zin. Wetenschap is echt, echt leuk in Nederland.
14: Maar het regent aanbiedingen, kan niet anders. Het regent aanbiedingen, Marcel.
16: Ja, maar ja, je hoeft niet overal gelijk nat te
14: worden. Nee, dat is waar, inderdaad. Maar het regent aanbiedingen.
16: Nou, er zijn genoeg mensen die vragen, heb je hier belangstelling voor, heb je daar belangstelling voor? Nou ja.
14: Als... Dat is leuk toch?
16: Ja, tuurlijk. Ik klaag ook niet.
14: Een luxe goed is dat. Prachtig, man.
16: Ja, ik zit hier te stralen, hoor.
14: Zou je zeggen, je zit hier gewoon heel vrolijk te zijn. In de bank. Was je wel eens geweest, de bank?
16: Nou, ik woon hier echt, echt letterlijk een minuut vandaan.
14: Ja.
16: Ik ben hier nog nooit binnen geweest.
14: Bijzonder, hè?
16: Ja.
14: Geinig gebouw. Ja. En jij het, de bank?
17: Ik ben hier nog nooit geweest.
14: Nee, ik ook niet. Maar ik liep naar binnen. Zo, dat is een groot gebouw. Ja. De bank. Nou.
17: Een oude bank, hè? Denk
14: is het een oude bank geweest?
16: Het is de ABN AMRO. Nou, ja. Het was
17: dit de ABN, ja?
16: AMRO was dit. Oh, de ABN zat daar.
17: Nou, de ABN zat een stukje verderop, ja.
16: Ja. Ja. En toen gingen ze fuseren en toen gingen ze naar Amsterdam
14: Zuid-Oost. Yes, toen woonde jij toch nog in Glanenbrug?
17: Ja, maar ik woon inmiddels ook al 25 jaar in Amsterdam.
14: Oké, nou, tijd gaat snel wat dat betreft. Marcel, bedankt.
16: Ja.
14: En tot de volgende keer.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Friday Move.
20: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
21: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
22: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Deense hoofdstad Kopenhagen is een Nederlander opgepakt die daar al jaren werd gezocht. Er zouden in 2022 twee mensen hebben mishandeld, waarvan eentje het niet heeft overleefd. Een Bulgaarse handlanger moest voor die mishandelingen bijna 10 jaar de cel in. Een protest tegen een AZC in Epe is rustig verlopen, meldt de Stentor. Tientallen mensen protesteerden bij het gemeentehuis omdat de noodopvang in een hotel in het dorp al maanden langer in gebruik is dan de bedoeling was. Vooraf was men bang dat het protest de avondvierdaagse zou verstoren, omdat die één straat verderop voorbij kwam. In de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt 3 dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. En de Oranjeleeuwinnen moeten veel geluk hebben om zich nog rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Ze verloren met 3-2 van Ierland. Ze kunnen nu alleen nog groepswinnaar worden als ze komende dinsdag winnen van Polen en Frankrijk gelijk speelt tegen Ierland. Anders moet Oranje het proberen via de play-offs. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: gestaan.
1: Toen heeft Esther Auwehand besloten om het stokje over te dragen. Frit
2: Genee. Tweede half uur weer van deze uitzending van de Friday Move vanuit de Bank in Amsterdam. Hey, dat klinkt lekker. De Bank in Amsterdam. Met onze eigen DJ Tom Thompson. Niet mee naar Curaçao, wel gewoon hier bij de Bank. En naast me is inmiddels gearriveerd, alhoewel er was al een tijdje. Dus nu een beetje zijn zweet aan het kwijtraken. Erik Dijkstra. Hier staat er gelijk over badkamers en zo te praten, begreep ik. Toen Lisa Loep erbij kwam, hè?
3: Ja, ja, over badkamers, over werk, over boeken, over dat soort dingen.
2: Ik gewoon iets heel enthousiast, Lisa. Jij vindt zijn podcast heel erg goed, hè?
4: Heel leuk, de boekenpodcast, ja. En heel open en eerlijk, dat vind ik heel fijn. Het is geen promopraatjes, maar gewoon echt...
2: Oh, hij gaat er ook wel in, zo
4: hij
2: nu
4: gaat
2: en dan.
4: Er flink
2: dat hij zegt
4: in.
2: Van,
4: ja,
2: dat is niks.
4: Ja.
3: Ja, nee, met Michel Blok maak ik iedere week een podcast over boeken. En ja, soms zijn we enthousiast en soms wat minder.
2: Ja, waar was je laatst echt enthousiast over?
3: Ik heb afgelopen week de biografie besproken van Annemiek van Vleuten.
2: Oh, en?
3: Ja, ik vond het een geweldig boek. En het is ook een beetje curieus, want het is eigenlijk, dat kun je soms wel hebben. Hè? Het is eigenlijk een boek wat ik zelf had willen schrijven.
2: Oh.
3: Ik heb Annemiek ooit benaderd dat ik graag haar biografie wilde schrijven. Maar toen zei ze, ja, je bent eigenlijk net te laat. Ik ben al door iemand anders benaderd. En dat is dit boek geworden.
2: Wie was dat?
3: Dennis Bokshoorn van Volkskrant, onder andere NEC. En die heeft een prachtig boek met haar gemaakt.
2: Ja, is dat mooi geworden.
3: Ja, niet zo goed als ik aan de kerk had het gemaakt natuurlijk.
2: Nee, dat snap ik ook
3: snap
2: inderdaad.
3: Je. Ja. Maar dat kun je soms zo hebben. Hè? Zo'n project waarvan je denkt van, ga ik eigenlijk zelf willen doen?
2: Maar als je het dan zit te lezen, dan kun je er doorheen kijken. Wat maakt het boek goed dan?
3: Wat het boek goed maakt, is vind ik altijd in een sportbiografie, als je echt dingen leest en leert die je nog niet wist. En ik kijk veel sport, jij kijkt ook veel sport. Maar over de persoon Annemiek van Vleuten leerde ik echt een aantal dingen die ik helemaal niet wist. Bijvoorbeeld dat ze vroeger vanuit haar jeugd, dat ze extreem zuinig waren thuis. Vind ik altijd boeiend, dat soort dingen.
2: En extreem, noem eens een voorbeeld dan, hoe extreem dat dan was.
3: Nou, Annemiek die moest bijvoorbeeld als het brood aan werd gehaald, dan moest zij aan het einde van de week met diezelfde zak weer terug naar de bakkerij om te zeggen, doe hier een nieuwe brood maar in.
2: Oh jee.
3: Als ze soms een ijsje kregen, dan deden ze dat omdat ze op straat geld verzamelden. En dat ging dan in een ijskoppot. Als er genoeg is, dan kregen ze een ijsje.
2: Oh, dus ze deden dat echt niet breed.
3: Nee, maar dat vind ik... Ja. Ook, het was ook een soort van... Ze waren heel milieubewuste mensen, haar ouders. Maar ik vind altijd over dat soort dingen... Dan snap je iets beter hoe iemand in elkaar zit. En dat zij dan later als wielrenner zo diep kon gaan... daar koppel je dan toch dat je denkt van... ja, maar die was vroeger thuis heel zuinig. Snap je dat toch beter?
2: Maar je vindt het dus interessant om in boeken... zeker dat soort biografie dingen te lezen die je niet wist. Hoe zit het met je eigen boek dan eigenlijk? Druk in het hoofd van kampioenen?
3: Nou ja, ik heb dat ook eigenlijk een beetje als eikpunt genomen. Dat ik op het moment dat ik zelf steeds verhalen hoorde... waarvan ik dacht, ik die best wel veel sport kijk... gewoon, hij heeft nog nooit eerder gehoord, joh, dit. Dat vind ik interessant.
2: Ja. En pak er eens eentje uit. Epke kun je pakken, Kiki Bertens.
3: Ja, Kiki Bertens bijvoorbeeld is een van de eerste interviews die ik deed voor dit project. En Kiki Bertens, daar was ik altijd fan van. Tennis is ook een fijne sport als je echt voor iemand bent.
2: Ja.
3: Ik zei tegen Kiki, ja, je had vaak last van druk. Dat zag je ook vaak als je naar haar zat te kijken. Ik zei, maar wat deed je dan? Hoe uitte zich dat bij jou, die druk? Ze zei, ik heb tot mijn 24ste voor iedere wedstrijd overgegeven.
2: Zo.
3: Iedere wedstrijd. Kleedkamers ondergekorst. Rennen, Roland Garros, dat ze net de kleedkamer niet haalden. Alles ondergekorst daar. Wat zeiden die andere meiden dan? Niks.
2: Niks.
4: Ja, die waren al lang blij waarschijnlijk dat iemand zo...
3: Maar dat is ook
4: mentaal kapot ging ze naar hem te zeggen. Maar het is
3: nee,
4: toch
3: maar dat is ook de harde wereld van de topsport. Ja. Dat je niet zegt, hey, hoe gaat het wel? Joh? Of kan ik je ergens mee helpen? Gewoon niks. Tot de 24ste.
2: Maar dat Raymond Sluiter had er ook veel moeite mee, toch? Als coach, hoe hij daar een beetje moest begeleiden daarin, toch? Of was dat toen
3: ik heb Raymond Sluiter heb ik ook geïnterviewd. En wat ik boeiend vind, is dat die elkaar tot grote hoogte hebben gebracht. Want Kiki was uiteindelijk, wij denken ook te vaak... ja, Kiki Bertens had zoveel last van stress. Ze stond nummer 4 op de wereldranglijst. Ja. Tennis is een grote sport, hè?
2: Zo.
3: En ze heeft 10 toernooien gewonnen op het hoogste niveau. Maar uiteindelijk liep dat ook spaak ook tussen hun twee. Omdat Sluiter vond dat ze nog verder kon. Dat ze nog beter kon worden. En zij op een gegeven moment wilde ze gewoon niet meer.
2: Gek, als je zo getalenteerd bent. Jij hebt, tenminste, ik neem maar dat jij het ook hebt gehad. Je had er veel voor over gehad om absolute topsporter te zijn.
3: Alles.
2: Ja.
3: Alles wil
2: ik eigenlijk ook, ja.
3: Alles. Wij zitten hier toch uiteindelijk maar gewoon als...
2: Ja, wij zijn prutsers.
3: Wij zijn eigenlijk in de basis al mislukt.
2: Zou ik net zeggen, wij zijn eigenlijk losers zijn wij.
4: Ja, helemaal niet. Maar het is wel natuurlijk bijzonder om te bedenken... dat we zien vaak de nummers 1 tot en met 10 bij tennis. Maar hoe is het voor de nummer 150 of nog lager... die ook diens hele leven eraan wijdt. Ja. Alles op alles zet en echt op het toppen van zijn kunnen probeert te spelen. Maar dat dan toch niet haalt. Misschien is dat mentaal nog wel veel moeilijker.
3: Dat is mentaal ook moeilijker, maar ik vind wel dat de mensen die het wel halen... die grote titels halen, grote wedstrijden winnen... dat zijn wel degene die als de stress het allerhoogste is... ook de beste versie van zichzelf kunnen zijn. En als jij in het geval van extreme stress net niet goed genoeg bent... ja, daar ben je misschien ook net geen topper.
4: Nou, dat hoort dus bij het topsporter zijn.
3: Ja, absoluut.
4: Maar wat dat betreft is gek dat psychologie pas laat, relatief laat, een onderdeel van topsport is gaan
3: heel
4: uitmaken.
3: Laat, ja, veel te laat.
2: Ja. Ja, dat voor sommige mensen nog steeds niet noodzakelijk is. Dat is helemaal belachelijk. Wat wil je zeggen?
3: Daarom heb ik ook verschillende generaties geïnterviewd. Bijvoorbeeld mannen als Jaap Stam en Ron Zwerver, die volleyballen, ja, die komen echt uit tijden dat ze zeiden van, ik zeg maar, Ron Zwerver, had jij daar geen last van druk? Hij zei echt verschrikkelijk, mijn hele carrière. En dan kwam er iemand om te praten met die volleyballers over, nou ja, een mental coach. Die werd gewoon uitgelachen.
2: Echt waar?
3: Weg met die man. Ja. Doe allemaal niet aan.
2: Ze wilden het dus niet doen, maar ze hadden het eigenlijk diep in hun hart heel hard nodig.
3: Ze hadden het eigenlijk verschrikkelijk nodig. En wat ze kregen bij die volleyballers, die hadden ook allemaal een pesthekel aan elkaar.
2: Ja, zo. Ik ben meegeweest heel veel met die volleyballers.
3: Ja, maar dat was wel een fascinerende groep mensen.
2: Ja, ik vond het geweldig. Ik sta een keer met Olaf van der Meulen te praten. Want ik vroeg het aan Ron. Nee, toch een Olaf van der Meulen. Ik stond met Olaf van der Meulen, maar Ron Zwerver stond er zo'n beetje naast. Ik zei, wat vind je nou van die Ron? Ik zei, verschrikkelijke roze, zegt hij. Maar die Ron Zwerver hoorde dat gewoon. En die zegt, nou, dat vind ik ook van Olaf, vind ik dat. Maar belangrijker is, als wij straks in de finale staan en hij geeft de beslissende paas of hij maakt het belangrijkste punt, vind ik het een wereldgozer. Het interesseert me geen hout wat hij van mij vindt en omgekeerd.
3: Ja, dat klopt, maar in die extreem harde cultuur zijn er ook mensen, Guido Geurtsen.
2: Die ging er onderdoor.
3: Die ging er onderdoor. En die zegt er op de dag van vandaag, die gouden medaille is voor mij goud. Met een grijs randje.
2: Ja.
3: Ik heb hem ook gevraagd voor dit project, Guido Geurtsen. Eerst wilde hij meedoen en later zei hij toch, ik vind het zo pijnlijk, ik wil daar gewoon eigenlijk toch niet meer over praten.
2: Nee, dat was heel hard, was dat, zoals ze met hem omgingen. Dat zag je ook als je van buitenaf er steeds. We zijn naar Japan geweest, nou, ik ben overal met ze geweest, Griekenland enzovoort. Dus je zat er heel dicht op hem, er waren ook bijna geen journalisten bij. Dus ze gingen altijd in de bus mee. Ja. Maar ik heb het meegemaakt trouwens ook, schiet me nou opeens binnen. We zitten al in de bus en dan komt Joop Albeda aanlopen. En ze roepen gewoon die rondzwerven, ga maar rijden. Lieten ze gewoon die coach, lieten ze gewoon staan.
3: Ja, dat klopt.
2: Dat soort dingen.
3: Dat is ook allemaal een pesthekel.
2: Ja.
3: Dat is ook een heel mooi beeld. Hè. Op het moment dat ze dat winnende punt wordt gemaakt, die Italiaan die slaat die bal langs de antenne. Nederland is Olympisch kampioen.
2: Gianni.
3: Ja, zo heette die. Wat knap dat je die nog weet. Ja,
2: die
3: Nederlandse volleyballers vallen elkaar in de armen. En Joop Albeda, die staat helemaal alleen.
2: Ja.
3: Er is niemand die naar hem toe komt.
2: Nee,
3: dat
2: was echt heel pijnlijk. Ja. En ook te zien, als je er veel omheen liep, hoe dat proces zich voltrok, dacht ik ook van, oh man. Ik bedoel, ze hadden het altijd over die Zeelinger. Die had het allemaal voor ze bereikt. Weet je, die had het allemaal neergezet. En ja, toen zijn ook een paar jongens weg geweest. Die gingen geld verdienen. Ja. Die kwamen weer terug. Ook weer anders in de groep. Hoe hard dat dan gaat, is ongehoord eigenlijk.
3: Ja, maar ja, dat is wel. Ron Zwerver zegt daarvan nu. Hij zegt, alles wat je verkeerd kon doen, deden wij verkeerd.
2: Ja.
3: Topsport is in dat opzicht is ook gevaarlijk.
2: Hmm.
3: Doordat je op zo'n extreme manier met elkaar omgaat, heb je dus tot op de dag van vandaag mensen die zeggen, ik ben gewoon beschadigd geraakt in die tijd. En dat is natuurlijk niet goed.
2: En Jaap, hoe staat Jaap erin dan, Jaap Stam?
3: Nou, Jaap Stam, kijk, Jaap Stam, daar was jij vroeger ook fan van. Die stond ergens voor je.
2: Zeker weten. Cambuur heeft hier nog bij gespeeld met Luppie.
3: Ja, maar Jaap Stam, ik zei, Jaap, had jij daar last van druk? Hij zegt van de eerste dag tot de allerlaatste. Altijd last van druk. Altijd last van stress. En die stress bij Jaap, die was eigenlijk dat hij, toen hij naar Toskampen ging, zeiden ze al van, dat boertje, dat wordt niks. Nou, toen ging hij naar Cambuur, toen dacht iedereen, dat wordt niks. Hij ging naar Willem II, hij ging naar PSV, Manchester United. En zijn hele carrière door hebben mensen altijd gezegd, dat is allemaal net te hoog gegrepen voor Jaap.
2: Ja.
3: En dat is voor hem altijd een soort van woedende brandstof geworden om daaraan te kunnen voldoen. Maar hij heeft daar ook wel een beetje een prijs voor betaald. Dat hij zegt, ik heb daardoor altijd stress gehad, mijn hele leven lang, en eigenlijk nooit kunnen genieten van mijn carrière. Ik zeg, Jaap, je hebt de Champions League gewonnen.
2: Ja.
3: En weet je wat Jaap dan zegt? Ja, ik heb er ook één verloren.
4: Oh, ja.
3: Ik zeg, maar je hebt ook één gewonnen, toch? Ja, maar ik vind dat ik verloren heb nog erger.
4: Maar zo word je misschien ook de ultieme topsporter, toch? Net als dat Daphne Schippers baalde van die zilveren medaille toen, in plaats van dat ze blij was. Ze had goud verloren.
3: Ja, dat was ook een geweldig moment, toch, eigenlijk. Ze gooiden die spikes weg en toen kreeg je dat interview met Jeroen Stekelenburg nog. Die wilden ze wel wurgen op een gegeven moment.
4: Nou, veel mensen willen Jeroen Stekelenburg, althans sporters, laat ik het zo zeggen.
3: Ik ben enorm fan van Jeroen Stekelenburg.
4: Ja, maar hij is wel hard. Hij is wel scherp.
3: Ja, maar hij durft het wel te vragen op het moment dat het gevraagd moet worden.
4: Helemaal eens.
3: Hulde voor Jeroen Stekelenburg.
2: Nou, bij deze. Hè?
4: Nou, Jeroen, als je luistert.
2: Zou maar Heinze Bakker hebben gezegd. Chapeau. Hè? Dat is heel belangrijk natuurlijk allemaal. Hey, maar topsport, en jij zei het net ook, ik had het ook al. En daarom trok ik het vergelijk even, dat sporters dan op een gegeven moment niet hoger willen. Ik zou inderdaad ook, als je vierde staat, zou ik toch nog tweede, derde, eerste willen worden. Ja. Weet je wel, dat gevoel. Ik kan me dan niet voorstellen dat je zegt, nee, voor mij hoeft het dan niet meer. Niet verder.
3: Ja, maar het is ook wel. Ik heb bijvoorbeeld Cor van der Geest geïnterviewd. Hè, en daar heb ik een beetje zwak voor, Cor van der Geest. Ja. Dat is die judo-coach die altijd zo stond te schreeuwen aan de kant. Ja. Kom aan, pak hem aan!
4: Heerlijk, zoals een voetbalvader op zaterdagochtend.
3: En dat is natuurlijk ook. Het gaat ook in topsport ook over grensoverschrijdend gedrag. Gaan we nu een grens over of niet? En Cor zei, dat vond ik eigenlijk heel mooi. Hij zegt, met al die jongens waarmee ik de hele wereld over ben gereisd, in Korea en in Japan en weet ik veel allemaal wat, als we nu bij elkaar komen, heb je het eigenlijk nooit meer over, goh, weet je nog dat je die medaille won?
2: Hmm.
3: Je hebt het met elkaar over, Weet je nog dat we zo'n gelachen hebben in dat sushi-restaurant in Tokio?
2: Ja.
3: Of dat we zo'n pret hebben gehad in Korea met elkaar? En Cor zei, je moet wel zorgen dat de reis ook mooi is. Dat vond ik eigenlijk een beetje filosofische uitspraak.
2: Nee, dat is het ook.
3: En dat
2: het
3: je
2: is,
3: denkt van ja, je moet het ook wel, de reis moet ook mooi zijn.
2: Ja, maar toch, de prijs is toch het belangrijkste, vind ik ook altijd nog.
3: Ja, ja. Ja, winnen ten koste van alles, hè.
2: Ja. Maar dan zeker de televisiering winnen. Ja. Daar kan ik, heel, kan ik echt heel vrolijk van worden.
4: Smooth, heel smooth.
2: Nee, daar kan ik echt heel vrolijk van worden.
3: Ja, zelf, dat snap ik ook mooi. Ja.
4: Maar zelf weer zeggen, we hoeven hem niet. We vinden het stom.
2: Nou ja, dat heb ik niet gedaan.
4: Nee, okay,
2: ik heb er overal gezegd. Eén ding, we moeten hem winnen.
4: Je hebt gelijk, jij was
3: je kunt de boel maar zeggen over Wilfred.
4: Nee, dat is waar.
2: Nee, ik ga onder het gras door als het moet, hoor. Dus, nee, dat zijn gewoon heel belangrijk. Ja, daarom, ik had het zo graag willen meemaken, topsport. Dat had me zo geïntrigeerd hoe dat er zou zijn. Als
3: ja,
2: je
3: maar
2: goed
3: het, is
2: kan.
3: Ook, het mooie van topsport is dat het natuurlijk ook, het is eigenlijk het leven zelf.
2: Mm-hmm.
3: En dan teruggebracht tot een bal die binnenkant paal of buitenkant paal gaat.
2: Ja, dat is ook weer waar.
3: Weet je, dat is de essentie van het leven. Een tiende meer of een tiende minder. Het verschil tussen dood en leven en winst en verlies. En daarom vind ik topsport zo mooi. Omdat je kijkt naar alles of niks.
2: Maar zitten er ook sporters tussen die er helemaal niet van genoten hebben daardoor?
3: Eigenlijk heel veel. Er zijn er wel een aantal die zeggen van, nu ik terugkijk, ben ik wel trots op mijn carrière. Maar de meeste die ik heb gesproken, bijvoorbeeld Henk Grol, geweldige judoka.
2: Oh ja, die heb ik ook wel eens gehad. Oi, oi, oi.
3: Henk die zegt tot op de dag van vandaag, eigenlijk is mijn carrière mislukt.
2: Ja, en dat is het ook wel een beetje natuurlijk.
3: Ja, maar kom op man, die man is Europees kampioen geweest. Ja, die was tweede van de wereld, heeft Olympische medailles gewonnen.
2: Ja, maar niet goud. En daar ging je altijd natuurlijk voor.
3: Wat jij nu zegt, hè? Durf je dat ook tegen Henk Grol te zeggen?
2: Ja, dat zat hij bij ons in uitzending, daar hebben we het over gehad.
3: En toen heb jij gezegd, jouw carrière is eigenlijk mislukt. Dat trekt Henk je hoofd eraf, hè? Dat weet jij ook.
2: Nou ja, goed, ik bedoel, ik kon het niet ontkennen. Laat ik het zo stellen. Ja. Ik heb het niet helemaal ingewreven enzovoort. Maar ik kon me dat gevoel wel voorstellen. Tweede is niks. Zilver is niks.
3: Ik heb overigens wel van veel mensen gehoord. Bijvoorbeeld Epke Sonderland. Hè,
2: ja.
3: Waarvan ik altijd dacht, Epke Sonderland die won goud in 2012. Had daarna nog een prachtige carrière.
2: Hmm.
3: Dokter. Hè, in de opleiding toen al. En nu is die dokter. Dacht ik, oh, die wel eens goed voor elkaar. Maar Epke zei, vanaf het moment dat ik juist goud heb gewonnen, toen pas kreeg ik extreme druk. En die werd eigenlijk steeds erger en erger en erger. Omdat hij steeds het gevoel had dat hij weer moest voldoen aan dat hoge beeld.
2: Hmm.
3: En zijn lichaam wilde steeds minder goed. En hij kreeg kinderen. En hij kreeg eigenlijk steeds meer moeite om zichzelf zo goed te krijgen dat hij weer een grote prijs kon winnen. En hij kreeg steeds meer last van druk. Terwijl ik dacht, ik had altijd verwacht dat jij dacht van, nou, ik heb dat bereikt, mijn carrière is al geslaagd. Hij zegt, nee, ik heb daar steeds meer last van gekregen.
2: Arjen Robben staat er niet in, zeg ik, hè?
3: Arjen Robben niet, nee.
2: Nee. Ik ben echt heel benieuwd. Ik bedoel, ik had het laatst klein dingetje met hem. Hoe hij nu met druk al zou om zijn gegaan al die tijd.
3: Dat zie je toch, als je naar Arjen Robben kijkt.
2: Dat is zo extreem. Hij schijnt de beste padeller onder de voetballers te zijn.
3: Ja, maar dat is ook weer. Ja. Dat is toch ook weer gestoord. En dat weet ik ook van Jaap Stam. Hè. Jaap deed op een gegeven moment mee aan Alpe d'Huez. Nou, dan fiets je voor de gezelligheid Alpe d'Huez op. Jaap die ging op een gegeven moment
4: Voor de gezelligheid. Ja, dus wel voor.
3: Maar Jaap ging op een gegeven moment, die ging 8 keer per week trainen. Hè.
4: Ja.
3: En als die niet kon trainen, dan werd hij chagrijnig. Dan zei zijn vrouw, waar ben je mee bezig, man?
4: Maar het was voor het goede doel, toch?
3: Maar het is ook voor de leuk, hè, zoiets.
4: Ja, oké. Okay.
2: Nee, maar het is grappig om te zien hoe gedreven die gasten zijn. En ook met dat padellen bij Arjen Robben, dat hij daar nu zo goed in is.
3: Ja.
2: Want het was een jeugdwedstrijd van mijn zoontje. Dat was hij zo fanatiek. Maar toen stond ik met zijn vader te praten. Toen had ik het erover. Hij zei, ja, hij kan er niks aan doen. Het zit in hem. Maar het is sterker dan hij zelf is.
3: Maar ja, dat is toch ook wat Arjen Robben uiteindelijk zo'n boeiende sporter maakt.
2: Absoluut.
3: Honderd interlands. Man heeft alles gewonnen waar het de winnaar valt.
2: Ja, en als hij een beetje beter lichaam had gehad, dat hij een beetje overeind was geweest, had hij nog veel meer gewonnen en gespeeld.
3: Maar ik vind wel, kijk, Arjen Robben heeft dat imago, maar die heeft toch uiteindelijk bij Bayern München ook 300 wedstrijden gespeeld.
2: Ja.
3: Toen in de land veel prijzen gewonnen.
2: Nee, maar we weten allebei dat hij ook veel blessures heeft gehad en dat hij nog veel meer wedstrijden had kunnen spelen. Ik had verwacht dat er muziekje tussendoor kwam, maar dat gebeurt gewoon niet. Dus we gaan nu gewoon keihard naar het boek van jou.
3: Door.
2: Popfeminist, hoe is het gaat met jou in druk eigenlijk? Heb jij daar last van als je in een theater staat of iets doet op tv of radio? Of?
4: Nou, ik heb zoveel ervaring in die zin inmiddels dat ik er goed mee om kan gaan. Maar het is wel iets waar je aan moet leren wennen. Maar ik hou me er dan altijd aan vast dat Wim Sonneveld voor elk optreden moest overgeven.
2: Echt waar?
4: Ja, tot op het einde van zijn carrière.
2: Dat is toch echt niet leuk dit. Ik heb ook genoeg collega-presentatoren gehad die gingen 's middags al de tekst uit hun hoofd leren. Die konden niet mee eten 's avonds, want dan waren ze te zenuwachtig. En die waren zo zenuwachtig. Ik ben ooit een keer met een andere presentatrice, die wilde ik helpen om een beetje te ontspannen. Ben ik 2 seconden voordat we in beeld kwamen, ben ik op de grond gaan liggen. Zo. Ik denk, als ze zich wil ontspannen, kwam niks meer uit daarna.
3: Wie was dat?
2: Nee, ja.
4: Die weten we nu niet meer. Dat was het einde. Die ligt er nog.
2: Ze presenteert al heel lang niet meer. Maar ze was altijd vrij zenuwachtig en denk, nee, ik ga er ontspanning maken, een grap. Het begon ze te schoppen tegen me. Ga nou staan. En toen begon het, dacht dames en heren, hartelijk welkom, leuk dat je bent. En toen keek hij naar haar voor haar tekst. En er kwam gewoon helemaal niks meer uit. Terwijl ik het voor haar deed. Dus druk is toch een gek fenomeen wat dat betreft. Hey, ik heb het toen verbaasd. En ik begrijp dat het mede heeft gespeeld omdat je dit boek hebt geschreven. Hoe het is gesteld met het feminisme en de rol van de vrouw in Nederland, Europa, maar zeker in Nederland.
4: Ja.
2: Het is ongelooflijk. En vertel nog even, dat was toen die keer dat wij hier ook...
4: Vorige keer toen ik de rol van Erik had hier, toen was ik jouw sidekick. En toen vroeg jij mij, waarom ben je eigenlijk feminist, Lisa? Want het is toch, het gaat toch best wel goed.
2: Niet meer nodig in deze tijd.
4: Het is toch helemaal niet nodig. Nee. Toen was het 2025. Toen zei ik, nou, het is keihard nodig. Want wist je bijvoorbeeld dat 44% van de Nederlandse vrouwen met zwangerschapsdiscriminatie te maken heeft? En toen sprak jij die illustere woorden, die je net ook sprak trouwens, echt in zo'n progressief land als Nederland, of echt als zo'n modern land als Nederland, of het nou gaat om de geletterdheid of de positie van de vrouw. En dat, nou, dat was niet het startpunt voor dit boek, maar wel een heel illustratief ding voor dit boek. We denken dat het heel goed gaat.
2: Nou, ga ik even aan Erik vragen. Op welke plaats staan wij in de wereld als het gaat om gendergelijkheid? De wereldranglijst, wat denk jij?
3: 43ste.
2: Oh, je hebt het gezien.
3: Nee, dat klopt ongeveer.
4: Ja, dat klopt ongeveer, precies.
3: Dat is ongelooflijk dat ik dat weet.
4: Ja. Maar dat voel jij dus.
3: Nee, maar ik weet wel dat wij daar minder goed op scoren dan wij denken.
2: Ja, maar dat had ik ook toen ik dat hoorde.
3: Oh, wat gaat het goed en het is gewoon niet zo.
4: Nee, het gaat helemaal niet goed. Maar we hebben toch dat zelfbeeld van Nederland het gidsland. We noemen onszelf ook het gidsland. Ik dacht, dat is een geuzennaam die, weet ik veel, Amerika ons ooit gegeven heeft. Net hebben we gewoon zelf bedacht in de jaren 70. Vind ik ook heel veelzeggend.
2: Ja.
4: Maar we denken eigenlijk van, nou ja, we hebben het hier allemaal goed voor elkaar. Mannen en vrouwen zijn allang gelijk. Wij hadden Aletta Jacobs en de Dolomina's. Vrouwen kunnen toch een bankrekening open? Wat zeur je nou eigenlijk?
2: Ja. Maar ja, ze mogen auto rijden.
4: Precies. Ja. Nou, dat kan je ook niet overal zeggen, helaas.
2: Dat ze kunnen auto rijden.
4: Ja, ik bedoel dat het mag. Oh, dus het kunnen is een tweede. Er zijn veel grappen over die ik achterwege zal laten.
3: En probeerde jij er nou toch nog even een vrouwenvriendelijk grapje in te duwen?
2: Ga je qua jongens.
4: Dat is, ik kan allerlei onderzoeken noemen, maar ik zal het achterwege laten nu.
2: Ja, ik weet het.
4: Nee, maar goed. Dus daar is iets geks aan de hand met dat zelfbeeld en de realiteit. Dus ik dacht, laat ik...
2: Fopfeminisme.
4: Fopfeminisme.
2: We worden gewoon voor de gek gehouden.
4: We foppen onszelf eigenlijk. En, en het idee van fopfeminisme is dus zoals een speen, een fopspeen, een baby wel sust, maar niet voedt.
2: Ja.
4: Zo houdt dat zelfbeeld ons eigenlijk stil, waardoor we ook niet meer echt strijden voor verbetering. En die verbetering is wel hard nodig, want...
2: Maar noem nog eens wat feiten. Want ook wetten, maatregelen blijken helemaal niet zo goed geregeld te zijn.
4: Helemaal
2: voor vrouwen
4: niet. Nee, dus bijvoorbeeld tot 1957, dat is echt niet zo lang geleden, waren vrouwen, als ze gingen trouwen, waren ze handelingsonbekwaam. En dat hield dus in dat ze juridisch gelijk stonden aan kinderen of zwakzinnigen. Dus ze verloren eigenlijk alle handelingsmacht.
2: Ja.
4: Ze konden geen rekening meer openen. Ze moesten toestemming aan hun man vragen om te werken. En als ze gingen werken, werd het salaris eigendom van de man.
2: Zo.
3: 1957, dat zijn onze moeders, oma's.
4: Ja. Precies. In datzelfde jaar, tot dat jaar, werd je als vrouw automatisch ontslagen als je ging trouwen. Dus de dag dat je trouwde, kreeg je eervol ontslag. Het is een goedkoop huwelijkscadeau op zich, maar of het echt leuk is, is een tweede. Tot 1971 was je volgens de wet verplicht om gehoorzaamheid aan je echtgenoot te tonen. En wat ik altijd een heel pijnlijke vind, pas in 1991, maar dat weet jij volgens mij, werd verkrachting strafbaar in het huwelijk.
2: Oh ja,
4: ja, daar hadden we het laatst over. Ja. Ja.
2: Dat heb ik in de uitzending laatst gesproken.
4: Ja, dus daarvoor stond het niet in de wet, stond er alleen buiten de echt dat verkrachting bestond. Dus binnen de echt was dat niet, had je de echtelijke plicht. En nou ja, meer recent, de laatste belastingmaatregel die in de geuzennaam, zeg maar, de aanrechtssubsidie heette, die vrouwen stimuleerde om minder uren te werken, want dan kreeg je man een belastingkorting. Die is in 2023 afgeschaft.
2: Nou, 3 jaar geleden.
4: Ik heb potjes humus in de koelkast staan die ouder zijn dan dat, laat ik het zo zeggen.
2: Ja,
4: dat zegt ook iets over mijn huishouden, overigens.
2: Dat zou je ook kunnen stellen, maar veel belangrijker. Je ziet ook niet echt een kentering dus, wat dat betreft. En dat maakt het nog veel verontrustender.
4: Ja, en als je kijkt naar de tweede feministische golf, eind jaren 60, begin jaren 70, met de Dolomina's, die ook nu weer een revival hebben. Toen kwam abortus, werd abortus legaal. Het staat nog altijd in het wetboek van strafrecht. Dus het is in feite een gunst die jou verleend wordt als vrouw, als je dat wil ondergaan, en niet volledig toegestaan. Maar sindsdien zijn er niet zulke hele grote veranderingen meer geweest.
2: Maar er komen ook allerlei partijen voorbij die dat helemaal niet zitten. Volgens mij hebben we zo meteen Pieter Gimwis, die denkt daar niet zo positief over.
4: Nou, daar kunnen we even goed over discussiëren. Baas in eigen buiken geldt nog altijd.
3: Dat soort partijen proberen wel steeds toch terug te knabbelen. Dat de bedenktijd moet weer worden verlengd.
4: Het was deze week in het nieuws. Ik vind dat echt een hele enge ontwikkeling. We hebben natuurlijk een minderheidskabinet die steun zoeken bij allerlei andere partijen. En de SGP heeft als eis gesteld dat de abortuscijfers omlaag moeten om steun te geven.
2: Ja.
4: Maar laten we voorop stellen. Ik denk dat ieder wel denkt dat mensen de abortuscijfers omlaag wil. Want ja. Niemand zegt op dinsdagochtend, goh, waar heb ik nou zin in? Heb ik zin in een tosti of in een abortus? Maar dat bereik je door anticonceptie beter toegankelijk. Maar ja, de week van de lentekriebels, daar zijn ze ook weer tegen. Dus ja. Het gaat helemaal niet om vrouwen helpen. Het gaat om controle. En dat zie je aan alle kanten. Goed, het is een heel uitgebreid verhaal. Wat ik in het boek gedaan heb, is eigenlijk kijken van, hoe kan het nou dat het zo slecht gaat hier? En daarvoor ben ik dus in de geschiedenis gedoken. En daar kwam ik onder andere achter die handelingsonbekwaamheid. Nou, dat zijn misschien termen die jullie nog wel kennen van oma's of moeders.
0: Ja, ik wist het toevallig. Wij hebben op de radio wel eens over gehad.
4: Ja, maar dit is niet iets wat nou op school geleerd wordt. Of dat huwelijksontslag. Of het feit dat Napoleon, die heeft Nederland ooit geannexeerd. Hij heeft dus die wetgeving allemaal ingevoerd in 1800. En eigenlijk hebben we daar als Nederland gewoon 120 jaar of 130 jaar aan vastgehouden. Maar ja, waarom ben ik dat nou uit gaan zoeken? Om te kijken, hoe kan het nou dat het nu zo slecht gaat? En al die wetten en dat beleid en ook zo'n aanrichtsubsidie die maar 2 jaar geleden is of 3 jaar geleden is afgeschaft, dat heeft natuurlijk effect op de verhoudingen nu. En het gaat vaak in het discours over part-time prinsesjes die maar 4 dagen werken.
0: Wat ik ook echt een lelijke term vind trouwens.
4: Of balanstrutjes, die ik nog erger vind. Maar dat is natuurlijk niet in een vacuüm ontstaan. En
5: wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Kijk naar hoe weinig vrouwen eigenlijk in de top zitten. Ja. Van het bedrijfsleven, van kabinetten. Dan is eigenlijk de vraag, hoe kan het eigenlijk dat wij altijd gedacht hebben dat wij zo'n feministisch land zijn? Ja, maar dat zijn we eigenlijk helemaal niet.
2: Dat komt omdat we op sommige fronten heel erg vooruitstrevend zijn geweest. Euthanasie eerste van de wereld. Homohuwelijk eerste van de wereld. En in ons hoofd is dat soort van vertaald naar vrouwenrechten. Terwijl dat eigenlijk losstaat van elkaar. Dus in de tijd dat we het homohuwelijk invoerden was echt nog 60% van de vrouwen financieel afhankelijk van een man. Nou ja, dat is niet echt bepaald vooruitstrevend natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus dat is gewoon iets.
1: Oh, zo hebben we eigenlijk een sfeer gecreëerd dat we eigenlijk met z'n allen zo.
2: Ja, dat we lekker. En we denken van onszelf dat we heel geëmancipeerd zijn, waardoor we niet echt meer iets ervoor doen. Dat is ook een probleem.
3: Ik denk dat je het ook even moet geven aan meneer Ginwijk.
2: Nou, dat zou ik graag doen, ja.
3: Misschien in alle.
2: De christelijke partijen hebben ook een hele grote rol hierin gespeeld. Dus laat ze ook onderdeel zijn van de oplossing.
3: Kwalijke rol.
2: Dat zijn jouw woorden.
3: Nou ja, dat maakt er een klein beetje uit op. Hey, ik voel een theatershow aankomen.
2: Die komt er ook.
3: Oh, die, nou ja,
2: wat toevallig.
3: Dat is toch niet te geloven.
1: Je zet hem voor, hij wordt zo.
2: Ja, jullie zijn wel goed op de hoogte. Ja, ik ga ook met een cabaret-college, noem ik dat. Dat is eigenlijk een theatershow met humor. Een beetje cabaret en een soort tattle.
3: Echt humor om te lachen ook, toch?
2: Wel humor om te lachen. Ja, wel vrouwenhumor natuurlijk, pas op. Ja. Nee hoor, ik zal het niet over baarmoeders hebben. Maar wel over de loonkloof en dat soort dingen. En ik ga naar Rotterdam, Leiden, Amsterdam, Groningen. Nou, kijk op mijn website, dan zie je alle speeldagen.
3: Dat is al klaar. Je hebt al geschreven, het programma.
2: Ja, ik heb al 2 shows in Delamar gespeeld toen ik het boek uitbracht. En dat was binnen een week uitverkocht. Het is echt ongelooflijk. Het gaat gewoon heel goed. Het boek kwam binnen op 3 in de bestsellerlijst. Dus er is honger naar verbetering, denk ik.
3: Gaat het nog besproken worden in die podcast van jullie ook, of niet?
1: Nou, dat kan maar zo, ja.
2: Bij deze. Ik hoor een ja. Ik hoor geen nee.
1: Ik hoor een voorzichtig ja.
3: Dat ben ik. Ja. Nee, heel goed, Lisa. En ik blijf erbij. Ik ben nog steeds verbaasd. Ik zat het een beetje voor te bereiden. Ja. Het is toch niet waar, dit? Het kan toch niet waar zijn, dit?
1: Het is boeiend om je te bedenken dat dat is ook voor een deel wat Nederland is. Hè? Dat is Nederland is bijvoorbeeld ook een land waar wij altijd met z'n allen eigenlijk spelen. Dat onderwijs de grote gelijkmaker is. Ja. Hè? Dat als jij van wat bescheidener kom af bent, dat je via het onderwijs kun je dan alsnog omhoog werken. Is niet zo.
2: Nou, nee. En laten we zeggen dat er ook een fop voetbal vibe is. Want we denken ook nog steeds dat Cruijff ergens op dat veld staat, volgens mij, als het bij het Nederlands elftal.
3: We worden geen wereldkampioen, zeg
2: jij. Ik ben bang van niet.
3: We gaan er in de eerste ronde uit, hoor je zeggen.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik denk dat het goed is dat ze verloren hebben, want dan is het even weer voetjes op de grond. In plaats van, we gaan wel even wereldkampioen worden.
3: Ik heb niet het gevoel dat iemand in Nederland het gevoel heeft dat wij even wereldkampioen gaan worden. Ik bedoel, hou de schade beperkt, zou ik bijna willen zeggen.
2: Ook dat zijn jouw woorden, maar dat ben ik met je eens, ja.
3: Oké, fop-feminisme en de betere ook in de slechtere boekenwinkel te verkrijgen. Dankjewel, Lisa.
2: Dankjewel.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: op je hoofd te dragen. Dit
1: genees. Twee uur alweer van deze uitzending. Friday Move. De menigte hier in The Bank, een nieuw kantoorcomplex aan het Rembrandtsplein. Mooi gelegen hier ook. En naast me zit Erik Dijkstra, co-host voor vandaag. Verleden was dat het PvdA een beetje voor jou, toch? Die hoek zat jij, toch?
2: Ja, zeker. Ouderwets links, ja.
1: Nog steeds?
2: Ja, nog steeds, ja.
1: Ja ik van huis uit, je opa, al dat soort...
2: Ja, mijn opa die was echt lid van de SDAP nog toen.
1: Ja.
2: En van mijn vaders kant, die waren zelfs lid van de CPN.
1: Zo? Ja, dat zijn de echte.
2: Ja, dat waren de echte.
1: Ja.
2: De gestaalde kaders.
1: Maar kun je nu vinden in wat er nu pro voor staat? En of zeg je nou, het is niet helemaal mijn bloedgroep?
2: Nou ja, ik vind die hele fusie en die naamsverandering... daar ben ik helemaal niet zo kapot van, als ik heel eerlijk ben.
1: Nee, je had het liever gehouden zoals het was. PvdA gewoon.
2: Ja, ik vind altijd dat je moet oppassen met het weggooien van twee goede merken. En dat heb je nu eigenlijk een beetje verwaterd tot één. Ik vind het ook niet zo'n lekkere naam, pro.
1: Nee, nou, daar hebben ze ook nog gezeik mee. Want er loopt nu een rechtszaak volgens mij. Terwijl die andere
2: krijg
1: kleine
2: je dat,
1: partijtjes.
2: Doe ik allemaal nog.
1: Ja.
2: Ik sta nog niet te juichen.
1: Nee, ik merk het aan je. Maar dat kan nog komen.
2: Kan nog komen.
1: Ja, zou ik net zeggen. We hebben het net over gehad. Zoals het nu gaat, werkt het toch niet met het minderheidskabinet. Jij zegt, geef ze nog een kans. Eigenlijk zou je ze gewoon moeten laten vallen.
2: Nee, natuurlijk niet, man. Het is 100 dagen onderweg. Natuurlijk geef je zo'n kabinet nog een kans.
1: Ja. Voor wat? Oké.
2: Okay. Heb jij net een citroen op of zo?
1: Nee, echt niet. Maar ik heb het gevoel dat dit echt nergens naartoe gaat. Omdat ze allemaal met hun hak in het zand gaan. En nou goed, dat kunnen we ook aan de deskundigen gaan vragen die erbij zijn gekomen. Michiel Jurjens, vriendin meegebracht weer, heel goed.
3: Ik heb goed naar de feedback.
1: Ja, dat is belangrijk inderdaad voor jouw prestaties. Valt mij altijd vaak op dat jij dan beter presteert als je vriendin erbij is.
3: Klopt.
1: Bij deze.
3: Ja.
1: En Pieter Ginwis heeft niet zijn vriendin meegebracht, maar wel zijn voorlichter volgens
3: mij. Ja, dat klopt. En die heeft dan wel weer de naam Pieter. Dus,
1: ja, die heeft dezelfde naam.
3: Hartstikke
1: heb je hem daarop gecast ook, of niet?
3: Ja, dat is bij onze selectie. Criterium. Ja? Ja, minimaal.
1: Dan
3: ja.
1: Moet je lekker bij voelen dat er veel de naam Pieter rondgaat in het gebouw. Dan.
3: Zoiets.
1: Ja. Ja. Heb je er een beetje vertrouwen in? Mag ik Pieter zeggen gewoon?
3: Ja, natuurlijk. Wilfred. Ja.
1: Nee, maar heb jij er een beetje vertrouwen in, Pieter?
3: In dat minderheidskabinet? Nee, op dit moment niet. Tegelijkertijd betekent niet dat ik gelijk jouw consequentie trek en dus maar naar huis. Ik wil ze nog wel een kans geven. Sterker, ik denk dat het heel slecht is in dit land. Dat we, als het even niet zo lekker gaat, of als we er even geen zin meer in hebben, zoals Geert Wilders in de vorige periode, dat we dan de stekker eruit trekken met als beloning dat je dan naar de kiezer mag in de hoop dat je dan weer meer zetels scoort. Ik denk dat het heel goed is in dit land als we 1 keer in de 4 jaar verkiezingen hebben.
1: Ja.
3: En in die 4 jaar moeten we het gewoon met elkaar rooien en het goede doen voor het land. En als het niet lukt met een minderheidskabinet, dan moeten we maar op een gegeven moment een nieuwe formatie.
1: Ik ben helemaal op. Net als zojuist Marcel Leef vertelt, als je goede argumenten hebt, het kabinet moet absoluut blijven zitten. Moet gewoon de rit uitzitten, want wat er ook kan gebeuren, dat als er weer verkiezingen komen, dat je met dezelfde soort uitslagen te maken gaat krijgen. Zeteltje hier, zeteltje daar, zal niet een heel groot verschil worden. Zit je met hetzelfde probleem, hè? Toch?
3: Ja, bovendien, wat gebeurt er dan in het land?
1: Ik Erik, maar ja. Wat gebeurt er in het land dan?
3: Politici praten te veel.
2: Ja, nee, dan wordt het een grote puinhoop worden dan, Wilfred. Laat die mensen toch gewoon even zitten, joh.
1: Dat zeg ik toch, ik ben om.
2: Ja. Heel goed.
1: Toch? We zijn om nu.
3: Ja,
1: en jullie gaan je ook het positieve opstellen. Maar ik hoorde net weer van Lisa Loep dat jullie allemaal voorwaarden stellen. Dat het aantal abortussen moet omlaag. En, of kan,
3: de SGP.
1: Je moet ze
3: niet... Maar kijk, sowieso is het altijd verstandig voor een kabinet.
1: Ik heb nog wel een boek voor je, Fopfeminist.
3: Ja, kijk aan. Nou, dan heb ik in ieder geval wat te doen dit weekend.
1: Ja.
3: Nee, maar het is sowieso goed als zo'n kabinet niet op de tenen gaat staan van allerlei partijen. Ik bedoel, als Pro wat wil of de ChristenUnie wat wil, dan is het handig om daar rekening mee te houden. En op dit moment zijn ze eigenlijk met een valse start begonnen. Ze hebben een coalitieakkoord gemaakt met de gigantische bezuiniging op sociale zekerheid.
1: Ja.
3: Ze hebben daarmee eigenlijk een handgranaat in de polder gegooid. En die zullen ze eerst zelf moeten demonteren voordat je verder kunt. En dat is nu eigenlijk het probleem waardoor we eigenlijk inderdaad met het gevoel zitten...
1: Ja, in de duidelijkheid, een aantal dingen worden nu toch weer aangepast. Maar die 6, bijna 7 miljard moet toch wel bezuinigd worden. Hoe kan dat dan precies?
3: Nou, dat zegt de VVD en dat staat in het coalitieakkoord. Maar je ziet eigenlijk dat iedere week die voorbij gaat, zie je dat steeds meer coalitiepartijen eigenlijk afstand nemen van hun eigen coalitieakkoord. En een beetje ruimte scheppen. Van nee, ja, we gaan wel zien. We moeten eerst over de inhoud praten. En dan kijken we wel wat voor bezuinigingsbedrag er overblijft. De enige partij die dat nog niet letterlijk durft te zeggen, is de VVD. En de VVD is op dit moment dus ook de staar in de weg om verder te komen. En dat is volgens mij wel vaker het geval.
1: Ja. Staan ze een beetje onbekend, toch, Michiel?
4: Ja, maar zo zijn er heel veel analyses vanuit partijen naar elkaar toe. Wiens schuld het nou is dat die stilstand, die we wel allemaal zien, maar wiens schuld dat nou precies is? Want als je de VVD hoorde weer ook deze week in het debat, ja, dan wordt er ook wel gezien, zegt de VVD, dan ja, het kabinet heeft dan wel iets van een stap gezet. Maar ja, we hebben ook afspraken met elkaar gemaakt in dit coalitieakkoord. En laat die bonden maar aan tafel komen zitten. Het zijn de bonden juist die de boel vertrouwen. Dus dat is dan wat de VVD zegt.
1: En jij als buitenstaander, wat vind jij? Hoe kijk jij daarna?
4: Nou, wat ik zie is in de coalitie twee partijen. In dit geval VVD en D66, die totaal verschillende belangen hebben. Dus de VVD die bang is om het verwijt te krijgen om mee naar links getrokken te worden. Dat zag je deze week meteen toen Sjoerd Sjoerdsma de deal met Pro had gemaakt voor toch bijna 400 miljoen extra naar ontwikkelingshulp. Toen zag je al die rechtse concurrenten van de VVD in de Tweede Kamer. Zag je alweer, haha, kijk, jullie eens met links meegaan. Richting D66 was het juist. Zeker vlak nadat het coalitieakkoord gepresenteerd was. De kritiek ook vanuit echt het sociaal-liberale deel van de achterban van D66... die vinden het allemaal te veel naar rechts toe gaan.
1: En nu schets je precies het klimaat waar we dus in verkeren. Dus dan ga je een beetje zitten lachen als de ene dit doet en dan gaat lachen als die ander dat doet. Er zit toch geen positiviteit in, geen constructiviteit op deze manier? Dit gaat toch nergens naartoe dan?
4: Ja, en je ziet het kabinet de hele tijd maar pogingen doen om uit te stralen dat dat wat jij nu zegt, dat, en misschien ook wat Pieter naast mij ook al zegt, dat dat allemaal wel een hele pessimistische manier naar zaken kijken is. Want kijk ons nou eens volop bezig zijn en velbrieven weer langs. Deze week Pro en ook Ja 21 gaan om maar wel koffie te drinken en te kijken waar moet het dan naartoe met wat we op de sociale zekerheid aan vraagstukken hebben. Een lange Instagram-post van D66 deze week op de 100 dagen... met welke partijen er wel niet allemaal werd samengewerkt om hele mooie dingen te bereiken. Wat vond jij daarvan, Pieter, van die post met al die prestaties?
3: Ja, het komt een beetje aanmächtig over tegelijkertijd. Ach, ik vind het uiteindelijk vind ik het onderliggend best wel mooi dat je er zo mee pronkt, zwaar. Maar we moeten in dit land van minderheden moeten we uiteindelijk via samenwerking verder komen. Dus uiteindelijk zijn wij
1: al die partijen zeggen,
3: een constructieve Pieter. Partij. Ja, maar oké, wij zijn best wel bereid een stap vooruit te zetten. Dat hebben we in het verleden vaak genoeg aangetoond. Wij zijn niet opgericht om alleen maar boete te schreeuwen en op de barricade te gaan. Alleen hier zit een intern probleem. Eigenlijk is het... Kijk, we zitten in een soort niemandsland. We hebben nog nooit een minderheidskabinet gehad op deze manier, dat er ook in de Tweede Kamer echt een meerderheid was. In andere landen, zoals in Denemarken, Noorwegen en Zweden, zijn ze dat wel gewend. Alleen, wij hebben hier eigenlijk een minderheidskabinet gekregen op de manier van een meerderheidskabinet. Namelijk met een hele harde financiële tabel. En daar houden we elkaar aan als coalitiepartijen. En, maar dat veronderstelt een meerderheid. En die is er niet. En dus moet je dat eigenlijk anders aanpakken. Dan moet je beginnen eigenlijk met een visie. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt moet beter gaan werken. Of onze sociale zekerheid willen we ook in de toekomst nog overeind houden. Noem een andere gemeenschappelijke opdracht. En dan daarover met elkaar gaan spreken. En wat dan financieel uiteindelijk het resultaat is, dat is dan daar een afgeleide van. En nu draaien ze het om. Ze zijn eerst met een financiële tabel begonnen van defensie. Daar moeten we in investeren, dat kost geld. Oh, weet je wat, dat halen we op bij de sociale zekerheid. En dat doen we ook heel hard op de VVD wijzen. En daarmee hebben ze zichzelf in een onmogelijke positie gecreëerd en gemanoeuvreerd. En dat is denk ik het kernprobleem. Daar is wat tijd voor nodig om eruit te komen. En ik hoop dat het kabinet en premier Jette ook leiderschap gaat tonen in die gesprekken met de bonden samen met Hans Velbrief. En dat we in de loop van de zomer deze wat valse start achter ons kunnen laten.
1: Dus eigenlijk zeg je ook, we moeten het een beetje leren. Wat ze in andere landen wel kunnen met een minderheidskabinet is voor ons zo nieuw. Dat moeten we even... Geef ze even de tijd, zoals ik net al zei.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Want ik vind een minderheidskabinet...
1: Je zit hier scherp op te letten. Ja. Ga door.
3: Ik vind een minderheidskabinet op voorhand helemaal niet zo negatief.
1: Ik ook niet. Ik vind het heel goed plan.
3: En het geeft ook... Nou, dat moeten we zien. Maar het geeft in ieder geval kansen aan ook andere partijen die anders in de oppositieperiode alleen maar buiten... een beetje buitenspel staan. En dus ik zou zeggen, geef het een kans. Maar kijk dan wel goed naar Denemarken, Zweden en Noorwegen, hoe het ook kan.
1: Ja. Is de oude hand weg? Vrijwillig?
4: Stap terug. Ja, we hebben natuurlijk partijen gezien met leiderschapswissels waar dat ook wel eens anders verloopt. De BBB nog een paar maanden geleden. Ja. En toen interne oneenigheid over wie dan de opvolger moest worden. Bij de Partij voor de Dieren gaat dat rustiger. Maar natuurlijk wel na een periode met weinig rust.
1: Er is heel onrust geweest daar, zeg. Ben je nog aan trouwens?
2: Ik zie niet. Ik was even weggedroomd.
1: Ik vond trouwens wel heel leuk.
2: Die
1: hoorde jij niet.
2: Ja, nee, die miste ik even. Ja, sorry, ik zat even anders te denken. Ja. Nee, maar ik vond wel dat Esther Ouwehand is wel, vind ik, van alle Kamerleden en partijvoorzitters, die is goed in het debat, hè? Vind je niet? Die vind ik echt altijd. Ik vind het ook goed dat ze wel behouden blijft voor de Kamer. En ze heeft best wel veel tegenwind. Gaat ook in die verkiezingen. Ook in die partij met die hele club in de Eerste Kamer. Die dat ook niet zo heel fraai deed eigenlijk. Dat heeft ze allemaal overleefd. En dat zei nu, wat staat wel een mooie metafoor. Ze zei geloof ik, soms fiets je een tijdje op kop. En als je moe bent, neemt iemand anders het even over. Zo kan het ook zijn.
4: Als je een estafette aan het lopen bent, bijvoorbeeld naar ergens heel ver jouw doelen dan, inderdaad. Ja. En Christine Teunissen, die gaat Esther Ouwehand nu opvolgen.
2: Die is wel van de lijn, Esther Ouwehand, volgens mij.
4: Ja, die, als je het echt echt zo in kampen in wil gaan delen. Wat soms fijn is om het allemaal te begrijpen. En zeker ook wat er in die senaatsfractie is gebeurd. Dan is Christine Teunissen is gewoon kamp ja. Esther Ouwehand. Dus Esther Ouwehand die ook al voor de verkiezingen had besloten... dit wordt de laatste keer dat ik lijsttrekker ben. De opvolger stond klaar. Dus dat kan rustig gaan gebeuren.
1: En Gijs Tuinman is uit onvrede vertrokken, toch? Die was een beetje klaar met alles, toch?
4: Nou ja, Gijs Tuinman was weer team Mona... Ja, inderdaad, in de strijd die we bij de BBB gezien hebben. En nu heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd, ja.
2: Maar Gijs Tuinman ook wel ingewikkeld, toch? Die had toch ook een broer die heel dik in de wapenfabricage en zo zat?
4: Daar zijn wel journalisten mee bezig, geloof ik, inderdaad. Ja,
2: ja. Toch? Dat ja. Vond ik wel een beetje... Ik denk, van dat is niet zo... Dat is toch niet
1: is
2: zo
1: chique? Is tweelingbroer van hem, die?
2: Of, nou, is het nou zo'n tweelingbroer? Dat weet ik even niet.
4: Nou, ik weet ook niet precies wat het verhaal is... maar het ligt zo gevoelig, inderdaad, met al die miljarden... die precies in deze periode naar de Defensie toegaan. We hebben deze week een heel verantwoordingsdebat gehad waar mijn buurman ook daar druk mee bezig is geweest en alle kritiek die er van de Rekenkamer is geweest, juist ook op hoe er bij Defensie met het geld wordt omgegaan.
1: Ja, nou, hoe heb je dat ervaren, dat debat?
3: Ja, het is eigenlijk een heel belangrijk debat, maar het krijgt altijd heel weinig aandacht, dus fijn dat we het hier even erover hebben, want het is heel raar dat in Den Haag als we Prinsjesdag vieren, dan gaan de hoedjes op en wordt er feest gevierd. En bij verantwoordingsdag zo zie je weinig. En terwijl thuis gaat het precies andersom. Hè? Als je de badkamer wil gaan verbouwen en je krijgt de offerte binnen.
1: Daar is je net mee bezig, die Erik.
3: Ja, oké. Okay, maar als je krijg de offerte...
2: Dat staat er voor mij nodig hebt.
3: Ja. Maar Erik, als jij de offerte binnenkrijgt, dan ga je niet de vlag uithangen en hoedjes opzetten. Dan kijk je met een bedenkelijk gezicht van, nou, moet het nou zo nodig voor zoveel geld?
2: Ja, dat klopt.
3: En als het uiteindelijk de badkamer wordt opgeleverd en alles doet het perfect, dan ben je blij. Maar op het moment dat de kraan lekt, het kastje hangt scheef en de tegels zitten niet recht, dan ga je verhaal halen. Maar hier in Den Haag moffelen we dat een beetje weg. En dat was afgelopen week het geval. Een paar weken terug heeft de Algemene Rekenkamer gezegd, 2025, dus nog het jaar van het kabinet van Schoof,
1: ja,
3: was een jaar van stilstand. En in sommige gevallen zelfs van achteruitgang. We zijn verder bij allerlei doelen vanaf gekomen. De woningen worden niet gebouwd. De asielzoekers die moeten worden gescreend op terroristische activiteiten worden niet gescreend. Defensie heeft weliswaar miljarden in wapens geïnvesteerd. Maar je kunt zo de wapenkamer binnenlopen. Dat gaat niet goed. Dus het was een jaar van stilstand. Maar daar hebben we een beetje weggemoffeld. En ik ben blij dat we daar wel een goed debat over hebben gehad. En dat we er nu over kunnen praten. Ja,
1: was het een goed debat? Wat maakt het debat goed dan?
3: Nou, het... Wat in ieder geval goed aan de orde is gekomen, is dat een aantal onderwerpen dit kabinet echt wel beterschap heeft beloofd. Eén van die voorbeelden. Er zou worden bezuinigd op ambtenaren. Zou een miljard op worden bezuinigd. Er zouden echt ambtenaren uitgaan.
1: Je kan er ook wel twee op bezuinigen, denk ik.
3: Zeker, denk ik ook. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben gewoon die bezuiniging per departement verdeeld. En daar hebben we niet verteld van deze taken moeten eraf en deze ambtenaren moeten er dan, deze aantallen moeten eruit. Nee, ze hebben gewoon een bedrag neergelegd. Wat zijn departementen gaan doen? Ja, die hebben de zomerbarbecue weg bezuinigd. Zijn die minder punaises gaan kopen, maar hebben geen mensen weggestuurd. Nee. Dus het aantal ambtenaren is met 3000 gegroeid afgelopen jaar. Dus we sturen op een verkeerde manier, stellen de doelen niet concreet en vervolgens is zo'n kabinet er niet afrekenbaar. Ja, en dit kabinet is alweer een kabinet verder dan het vorige kabinet wat die resultaten niet heeft geleverd.
1: Gekke, dit is toch concreet genoeg, zou je moeten zeggen. Ja. De ambtenaren moeten gewoon weg, klaar. Dat is toch gewoon de afspraak dan?
3: Ja.
1: En dan gaan ze geen punaises meer halen. Waar gaat dit over, zeg? Ja, dan komen de ambtenaren bij. Nee, maar we lachen erom, maar het is toch niet te geloven eigenlijk dit?
3: Ik vind het niet te geloven en dan wordt er beterschap beloofd en dan moet je hopen dat dit kabinet dus een poosje zit, zodat we volgend jaar ze kunnen afrekenen op resultaten.
1: Ze moeten gewoon lekker blijven zitten, dat zei ik net ook al.
3: Ja. We zijn het eens.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, dat betekent dus dat we nog steeds op dezelfde manier te werk gaan als een aantal jaar geleden, zoals ook de toeslagenvegers ontstaan. Er wordt nooit echt scherp gehandeld door heel veel partijen niet.
3: Nee, ik denk ook dat de cultuur in Den Haag er een is dat ambtenaren bewindspersonen adviseren van, weet je moet je doel niet te concreet stellen. Want stel je voor dat je je doel niet haalt, dan sta je in de wind. En wij in de Kamer moeten niet gelijk als een doel niet wordt gehaald om iemands hoofd schreeuwen. En als wij iets genadiger zijn, dat past natuurlijk bij de ChristenUnie.
2: Dat vind ik ook een mooie term.
3: Dan kunnen wij ook, denk ik, enerzijds concreter zijn en anderzijds ook echt iets gaan presteren. En als het niet lukt, kijken hoe het beter kan. In plaats van gelijk iemand afrekenen en wegsturen.
1: Ja, maar die ambtenaren willen zichzelf eigenlijk in stand houden natuurlijk ook. Dus dat speelt ook nog een rol.
3: Kijk, ik waardeer ze zeer en ik ben het ooit ook een aantal jaar geweest. Maar het is wel iets van zelfrijzend bakmeel,
1: Vroeger had je bij de publieke omroep kregen al die omroepen kregen een budget. En als het budget er nog niet helemaal op was, gingen ze dat opmaken. Ik weet dat ooit een verhaal is geweest van Jos Kuijer.
2: Dit is wel een echt lang geleden. Want het verhaal wat we nu krijgen is lang geleden.
1: Nee, maar het doet me hier een beetje aan denken. Dat geld moest dan opgemaakt worden. En dan gingen Siert de Vos en Jos Kuijer gingen er met een boot 3 weken op de Wijzerzee varen om te kijken hoe de Elfstedenroute moest zijn dan. Die winter weer. En net zo lang tot het geld op was.
2: Dat is ook verschrikkelijk.
1: Ja, en er werd gezegd, we hebben ons budget weer gehaald. Dus we krijgen hetzelfde budget. En zo bedoel ik, zo wordt er geredeneerd. Zo wordt er in allerlei organisaties en situaties gedacht. Ja. En dat krijg je er gewoon niet uit.
3: Nee, dat is echt super moeilijk. Geld op zoek naar een bestemming. En iedereen heeft een bepaalde begroting. Oh ja, het is nog niet op. Nou, dan gaan we het aan allerlei gekke dingen opmaken. Ja. Tegelijkertijd, in heel veel departementen, ministeries, is gewoon te weinig geld. Hè? Bijvoorbeeld infrastructuur en waterstaat.
1: Ja.
3: Al een aantal jaren klinkt daar onze bruggen.
1: 300.000 bruggen, viaducten enzovoort. 58.000 viaducten sowieso. Die moeten allemaal onderhoud hebben. Ja. Allemaal, hè?
3: Ongelooflijk. Sluizen zijn vaak in de jaren 30 gebouwd. De viaducten, bruggen in de jaren 60. Dat is allemaal gebouwd voor een paar duizend auto's. Ja. Inmiddels rijden 100.000 auto's overheen. Zwaarder vaak. En we hebben niet het geld gespaard om ze te vervangen. En dat gaat echt tot grote problemen leiden. Hier een eindje verderop, hè, de spuissluizen bij IJmuiden. Mm-hmm. Een jaar geleden bleef per ongeluk de deuren openstaan. Waardoor er heel veel water binnenstroomde. Waardoor het waterpeil bij Amsterdam pijl snel steeg.
1: Ja.
3: Het gaat dus serieus.
1: En er was één ambtenaar die dat door had. Dus iemand had dat door, gelukkig.
2: Ja, maar goed dat hij niet was wegbezuinigd.
1: Nee, maar die had het gelukkig door. Die heeft op tijd ingegrepen. Ja. Eén iemand.
3: Ja, nee, maar het is echt, dit is heel problematisch. En ik vind dat de prioriteiten, ook van dit kabinet wat dat betreft, niet helemaal juist liggen. Er moet meer geld naar de vervanging van die bruggen en die sluizen.
1: Ja. Het klinkt allemaal
4: goed. En waar moet dat geld dan niet vandaan komen, wat dan wel naar de bruggen en de sluizen gaat?
3: Dat is een goed politiek gesprek. Hè? We hebben gehad over allerlei fiscale regelingen, zoals een hypotheekrenteaftrek. Waarom hebben we die nog zo in stand? Maar ik vind het wel opmerkelijk. Hè? Ik ben echt voor onderwijs. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat dit kabinet wel 1,5 miljard per jaar uittrekt voor onderwijs. Maar geen 1,5 miljard voor INW. Waarom is dat waarom is er niet iets gelijkelijk gebeurd? Hè? Dus er zijn keuzes gemaakt die niet helemaal mijn keuze zijn. En dat heeft te maken dat zo'n ministerie als infrastructuur en waterstaat, wat vroeger heel belangrijk is, tegenwoordig toch minder belangrijk
1: wordt gevonden. Maar straks, Pieter, moeten we eerst een brug hebben die instort, zoals daar bij Genua of zo?
3: Genua. Het lijkt wel, hè, dat we eerst een overstroming of eerst een instortende brug moeten hebben.
1: Die sluis open moeten laten staan. Hè? Dat het echt mis was gegaan.
3: Eigenlijk wel. Hè? Zeker als Amsterdam onder water was komen te staan, dan was de wereld klaar.
1: Had jouw hele badkamer onder water gestaan.
2: Oh, hou op, man.
1: Ja. Wordt hij wel mooi of niet?
2: Hij wordt prachtig.
1: Ja?
2: Ja, ik krijg zelfs een sunshower, hè? Wist je dat?
1: Echt waar?
2: Ja, man, dat is echt een fantastisch ding. Dat zet je aan, lekker warm, heerlijk.
1: Sunshower, heb jij al een sunshower, Pieter?
3: Nee. Mijn badkamer is sober en doelmatig.
1: Ja. Het is wel jammer eigenlijk. Jullie zijn een beetje te klein eigenlijk om heel erg belangrijk te kunnen zijn.
3: Maar klein maar fijn. En dit kabinet heeft elke zetel nodig. Hè? Dus ik vind het wel. Kijk, en het voordeel is, we hebben geen grote partij. Maar als Kamerlid heb je wel een beetje overzicht over heel veel onderwerpen. En je kunt dus op veel onderwerpen het verschil maken. Terwijl veel van mijn collega's bij een grotere partij, die zijn alleen woordvoerder Mahoniehout. En die kunnen dus niet zoveel impact altijd maken. Dus het heeft wel zijn voordelen om dit te
1: gaan praten, een kleine partij.
2: Ja. Maar ik vind de ChristenUnie is een goede partij.
1: Ja.
2: Die deugen, daar kun je onderduiken. Ja. De ChristenUnie.
3: Dankjewel, Erik.
2: Prachtig. Dus stem allemaal op de ChristenUnie de volgende keer.
3: Kijk, want iets groter, dat helpt wel.
4: Zo snel kan dat gaan. Dat is mooi.
1: Ja. Hey, Michiel, hoe lang nog voordat ze met reces gaan dan?
4: Zomerreces, dat is begin juli. Dus even de komende maand doorkomen. Maar dan moet er richting augustus ook alweer gaan onderhandeld worden over wat dan de grote, bredere begroting richting Prinsjesdag gaat worden. We hebben het nu de hele tijd over de sociale zekerheid. Daar komt straks nog de bezuinigingsplannen bij de zorg. Het eigen risico dat omhoog gaat, maar waar ook geen politieke steun voor is. Dat komt er allemaal nog bij.
1: Gewoon via laten zitten, gewoon een beetje rust in die tent. Hartstikke goed. Ja. Dat is de conclusie. He?
4: We gaan het zien de komende 100 dagen.
3: Ja. Moeten ze wel presteren. Iets minder beloven, iets meer presteren. Dat zou wel helpen. En rustig 4 jaar laten zitten.
1: Ja. Je zat er lekker erin, vond ik vandaag weer, Michiel. Dat merkte je
4: goed
1: meteen.
4: Goed om te horen. Ja, fijn, dat vond het leuk.
1: Ja, Pieter, bedankt. Gaan wij zo verder.
3: Dankjewel.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram. Het slachtoffer heeft het niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Bij een explosie in een Colombiaanse mijn zijn zeker 6 doden gevallen. Het gebeurde donderdag al, maar werd nu pas bekend. 1 mijnwerker zit nog onder de grond. Het gebeurde in een illegale kolenmijn. Er kwam methaangas vrij en dat ontplofte. Vorige maand waren er ook al 2 explosies in mijnen in hetzelfde gebied. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden en 2 gewonden gevallen door een Israëlische luchtaanval. Onder de doden zouden een vrouw en een hulpverlener zijn. Eerder deze week spraken Israël en Libanon nog een staakt het vuren af, maar Hezbollah weigert hun troepen terug te trekken. En de voetbalploeg van Iran mag Amerika in. De spelers hebben hun visa gekregen voor het WK dat volgende week begint. Iraanse media zeggen dat toch niet alle stafleden hun visum hebben. Iran speelt al hun groepswedstrijden in Amerika, maar overnacht daar niet. Ze verblijven in Mexico en vliegen op de dag van de wedstrijd heen en weer. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.

0: laatste uur alweer van de uitzending van de Friday Move vanuit The Bank.
1: Ik vind het zo leuk om te zeggen. Ik kan niks aan doen, maar ik vind het echt leuk. The Bank. Klinkt ook goed. Soms zit je ergens denken, dat klinkt helemaal niet, maar dit klinkt echt heel fijn.
0: Oh ja, onze DJ Thomas Robson en de co-host van vandaag is Erik Dijkstra, die inmiddels een beetje bijgekomen is. Je zakte wat weg, Erik. Je bent vermoeid, ben je.
2: Ja, te druk, hè?
0: Te druk, hè? Ja. Je doet te veel, hè?
2: Nou ja, ik ben wel blij dat er nu een beetje zomervakantie aan zit te komen, ja.
0: Maar ik ben echt jaloers op jouw carrière. Ik heb het nog eens een beetje naast zitten kijken. Jij doet zoveel leuke verschillende dingen. Je mag echt cherrypicking doen, lijkt het wel, wat je allemaal aan het doen bent.
2: Nou ja, daar valt er nog wel mee. Maar ik doe wel de meeste dingen die ik doe, vind ik wel heel leuk, ja. Ja. Het is wel een kunst in het leven dat je uiteindelijk... Dat de dingen die je doet, je werk, wat toch een groot deel is van je werk, van je leven, dat leuke dingen zijn.
0: Ja, dat is belangrijk.
2: Heb jij toch ook wel?
0: Ja, heb ik ook. Ik doe alleen maar hele leuke dingen. Maar je hebt nu ook een goed verhaal. Dus met verhalen die jou ook weer raken. En dan maak je een verhaal omheen, zeg maar.
2: Nou ja, dat is eigenlijk een boekenprogramma op tv. En het is altijd lastig, hè, om een boek te vertalen naar televisie.
0: Ja.
2: En ik heb op een gegeven moment een programmaatje bedacht. Het gaat over non-fictieboeken. En dat zijn boeken die ik interessant vind op een of andere manier. En dan interview ik de schrijver van het boek. En dan gaan we naar plekken die van belang zijn geweest in dat boek.
0: Ja. Dat is toch mooi om dat te kunnen maken ook?
2: Fantastisch.
0: Ja, lijkt me ook. En naast je zit, je kent hem elkaar, heb ik begrepen.
2: Mickey Hoogrijk.
0: Mickey Hoogrijk,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Ken ik een beetje.
0: En die heeft ook een boek geschreven.
2: Zeker.
0: Alleen, waar is het boek, Mickey?
3: Geen idee. In je boekenkast.
0: Ja, heel goed.
2: Heb je het wel gelezen dan, Wilfred?
0: Nou ja, ik heb het dus niet kunnen lezen, want ik heb het niet.
2: Nee,
0: dat is ook niet best. Ja, sorry.
2: Jongen,
0: heb je gezien hoeveel boeken er vandaag liggen op mijn broodje hier? Hè?
2: Je nodigt iemand uit om over een boek te praten. Ja, ze kan zeggen, ik heb het niet gelezen, ik heb het niet.
0: Ik heb het echt niet gekregen. Dus, maar het belangrijke is, zij kan ons er alles over vertellen.
2: Dat is ook
3: Zal ik gaan weer gaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Het belangrijkste is, waarom wil je dat schrijven? Het gaat over je leven. Waarom wil je op een gegeven moment toch die openheid geven?
3: Nou, ze hadden me gevraagd, 8 jaar geleden. En toen zei ik, eerst doet u ook een fictie. Want ik dacht, dat gelooft nooit iemand.
0: Nee.
3: En toen kwam ik in Nederland wonen. Toen had ik 100 pagina's geschreven. En toen kwam ik in Brabant wonen. En toen stond ik bij de Jumbo. En toen dacht ik, ja, echt niet dat ik dat ga publiceren. Dan weet zo'n vrouw naast je bij de kassa, weet dan alles.
0: Dat bedoel ik maar, ja.
3: Ja, dus ik heb jarenlang gewoon nooit meer gebeld en gedaan. Gedacht, ze vergeten het wel. Maar toen gebeurde een aantal dingen. En toen dacht ik, nou... Misschien vind ik het toch wel interessant om te doen. En ik ben blij dat ik het 8 jaar geleden heb geschreven. Want dat was een totaal ander boek geweest. En nu ben ik heel blij mee.
0: Want jij bent bij de boekpresentatie geweest, toch?
2: Ik was bij de boekpresentatie en ik heb het boek wel gelezen.
0: Ja, maar daar voel ik dat even goed uit.
3: Zullen wij dan praten?
0: Goed, kan ik even wegzakken nu?
2: Ja. Nee, maar weet je wat ik boeiend vind aan jouw boek? En daarom vind ik het ook een belangrijk boek. En daar begint het boek ook mee. Is dat jij natuurlijk voor het grote publiek bent gereduceerd... tot die mevrouw die in die auto zat, die ontplofte.
3: Oh. Er zat nog een zin onder, toch? Goeie tijden.
2: Nee, natuurlijk heb je wel meer. Je hebt veel dingen gedaan in je leven. Maar dat vind ik ook ergens. Dat heeft ook iets tragisch. Hè? Je wordt teruggevouwen tot dat moment dat jij met je toenmalige man, met Rob Scholten, in de auto zat. Jullie stapten in, die auto ontplofte. Ik vertel het nu heel snel, maar dat is natuurlijk intens tragisch.
0: Je was zwanger.
2: En je was zwanger. En dat is natuurlijk uiteindelijk, omdat dat zo'n impact heeft gehad. Dat is uiteindelijk in Nederland een van de meest impactvolle gebeurtenissen in de jaren 90. Dat je leven bijna wordt teruggevouwen tot dat. En ik vind het zo mooi dat jij in het boek zegt, ik ben zoveel meer dan dat.
3: Nou, dat zeg ik niet, maar...
2: Nou, volgens mij zei je dat wel, toch, in het boek? Dat je zegt van, ja, maar ik ben meer dan dat. Ik ben niet alleen die vrouw van die aanslag. Was dat de reden om het boek te schrijven? Laat ik het zo stellen.
3: Nee, absoluut niet. Nee, ik denk echt dat het heel gezond is om een boek te schrijven. Want je hebt reflectie nodig als je iets wil opschrijven. Dat je niet zwaar in die emotie en drama zit. Dus je gaat gewoon wat meer over dingen nadenken. En het heeft mij gewoon... Het was mijn medicijn eigenlijk. Want toen ik de eerste 100 pagina's had geschreven... dacht ik dat dat wel wat was. En toen liet ik het aan iemand lezen. Die zei, maar ik voel niet wat jij voelde. En zei, maar hoezo? Het staat er toch? En toen ging ik teruglezen en toen dacht ik... nee, ik heb heel veel dingen wel opgeschreven... maar wat ik echt voelde, was er niet. Want als je post-traumatic stress hebt... wat je krijgt met dat soort bom- en granatentoestanden... dan slaat het lichaam dicht om dingen zoals dat te overleven... stopt het lichaam met voelen. En daar heb ik volgens mij heel lang last van gehad. Daar heb ik ook een hele mooie rol op kunnen spelen... want mijn rol in goede tijden was letterlijk een vrouw zonder gevoel... Dus vandaar dat ik daarvoor getypecast werd. Maar als mens, hè, als je op een gegeven moment zo over de 50 bent... is het wel heel mooi om wel te voelen. En dat is eigenlijk het werk geweest van de afgelopen jaren. Tijdens het schrijven van het boek. Maar dus nu ben ik een voelende vrouw.
0: Zou ik net zeggen, maar als je nu voelend bent... is het dus des te enger om dit allemaal te openbaren, lijkt mij.
3: Ja, alleen als je daar eenmaal doorheen gaat... en als je het eenmaal opschrijft en dan ook nog publiceert... dan op een gegeven moment dan ben je ook weer die grens over...
0: Maar je vertelt alles. Ook nou, ja, wel veel.
3: Ja, maar ik vind ook als je ergens over wil schrijven, op zo'n gevoelig onderwerp, namelijk traumaverwerking, daar gaat het boek eigenlijk over. Hmm. Dan slaat het nergens op als ik dingen achter ga houden of maar een half stukje geef. Juist door mijn kwetsbaarheid krijg ik nu reacties van mensen die over zichzelf nadenken na het lezen van het boek.
0: Heb je al je trauma's kunnen verwerken?
3: Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Jij, dat, volgens mij kan dat helemaal niet. Volgens mij gaat het niet om verwerken. Volgens mij gaat het om meer begrijpen hoe het lichaam functioneert. En ja, ik had heel lang last bijvoorbeeld van rugpijn. En wel meer mensen hebben kwaaltjes. En als je gaat nadenken over hoe het lichaam in elkaar zit en dat in al je cellen gewoon emoties zitten opgeslagen, is het best interessant om daar eens naar te kijken.
0: Ja.
3: En de medische wereld werkt natuurlijk op één manier, logisch. Maar er zijn nog hele andere manieren. En die hebben mij enorm geholpen.
0: Zoals?
3: Nou, je hebt letterlijk achter in je hoofd zitten vier componenten. De een zorgt ervoor dat je ademhaalt. De ander zorgt ervoor dat je hart klopt. Dat je bloed stroomt. En een vierde daarvan, dat is een soort van los trillen. En de dierenwereld doet dat nog. Als je op straat per ongeluk in het bos een reetje bijna omver rijdt, dan schudt hij zijn lichaam uit. Ken je dat beeld?
2: Ja, ik zie het wel eens bij honden en katten, ja, dat ze zeggen zo rillen.
3: Ja. En wij als mensen hebben dat eigenlijk ook als vierde component om te overleven. Alleen op school, vanaf je vierde, moet je gewoon stilzitten met je armen over elkaar. En wij hebben dat een beetje afgeleerd. Terwijl dat lichaam is enorm belangrijk om te begrijpen hoe wat er in je hoofd en in je emoties en zo omgaat.
0: En hoe heb je dat geleerd dan?
3: Ja, gewoon met een paar. Ik ben op een gegeven moment in Thailand ben ik in een heel bijzonder resort terechtgekomen. Waar dat gemaakt is, opgericht is door boeddhisten. En monniken en mensen die gewoon heel veel ervaring hebben met dat soort dingen. En allerlei therapieën mogen doorlopen. Ja, we moeten zien.
0: Maar toch, je zegt trauma's kun je niet verwerken. Dat is onmogelijk. Alle trauma's die je oploopt in je leven. Maar hoe kun je ze dan wel een plaats geven? Hoe doe je dat dan?
3: Door te voelen. Kijk, heel vaak, wat trauma heel vaak doet, is dat het gevoel uitzet. Want dan overleef je iets. Logisch.
0: Mm-hmm.
3: Alleen uiteindelijk komt dat toch bij je terug. En dan zit dat ergens vast. En er dan naar kijken en daarover praten. Of met de juiste mensen daaraan werken. En met dat lichaam dus werken. Met beweging eigenlijk. Dan komt dat los. En dan is er ruimte.
0: The other side of fear is freedom.
3: Ja, zeker. Ja. Dat is echt zo.
0: En zo
3: ja.
0: heb je het ervaren ook.
3: Absoluut.
0: Maar je bent over je angst heen gegaan.
3: Ja. Ja, en dat betekent niet dat ik niet nog steeds af en toe bang ben.
0: Nee, waar ben je bang voor dan?
3: Voor jou? Nee hoor. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is natuurlijk, schrijven als een boek betekent niet dat ik dat allemaal ineens weet en kan. En dat het vanaf nu allemaal goed is. Ik bedoel, morgen struikel ik weer. Maar het schrijven was echt een heel fijn proces. Trouwens fijn, dat zeg ik echt, dat zeg ik heel verkeerd. Het is ontzettend lastig, dat weet jij ook, om een boek te schrijven.
2: Ja, een boek schrijven is lastig. Maar wat ik in jouw geval, wat mij wel lastig lijkt, is dat het echt over jou gaat. Ik speel wel eens een rol in mijn eigen boeken. Maar dit is wel, jij bent wel echt diep afgedaald in je eigen ziel.
3: Ja, maar het leuke is dat de e-mails die ik nu krijg en de berichten van mensen die het gelezen hebben, daar gaat het niet over mij, daar gaat het over hen. Dus ik verdwijn daarna.
0: Wat jij voor ze betekent op een bepaalde manier.
3: Ja, ze gaan over zichzelf nadenken. Over hun eigen ding. Dus dan is mijn werk gedaan.
0: En dat is ook het idee, als je bijvoorbeeld over misbruik vertelt van je stiefvader, dat is ook die gedachte erbij. Dat je mensen mee wil nemen om ze misschien een beetje te kunnen helpen.
3: Nou, wat dat betreft is het sinds MeToo is het heel duidelijk dat slachtoffers van dat soort dingen enorm baat hebben bij het gewoon uitspreken van wat er is gebeurd. Omdat de schaamte en de pijn eigenlijk bij de dader zouden moeten liggen in plaats van bij een kind van 8.
0: Lijkt me ook.
3: En als je dat heel lang draagt, omdat je natuurlijk je ouders ook wil beschermen, je familie en weet ik veel wie allemaal. En ik kom ook uit 1970, hè. Ik kom niet uit nu. Het is ook een andere tijd dat ik groot werd. Dan is het gewoon heel fijn als je dat op een gegeven moment met de juiste woorden kunt beschrijven. Omdat er ook nog liefde zit, snap je? Het is best moeilijk, zoiets. Het is niet alleen maar zwart-wit. Het is niet alleen maar, hij was slecht. Het is meer dan dat.
0: Dat kun je dan nog wel voelen ook.
3: Tuurlijk.
0: Maar dat kon je lang niet voelen, neem ik aan, toch? Dat is een proces dan, lijkt me.
3: Nou nee, juist wel. Want we zijn daarna ook weer bij hem teruggekomen. Dus het was, als kind heb ik juist geleerd dat het nooit alleen maar zwart-wit is.
0: Kon je toen als kind al zien?
3: Nee, maar ik werd wel, door het leven wat er was en dat we weer teruggingen, moest ik dat een soort van accepteren en zien en daar ruimte voor maken. En pas later dacht ik van, ja, maar dat klopt eigenlijk niet.
0: Nee.
3: Wat zou jij doen, weet je? Het was moeilijk hoor, om over na te denken.
0: Je hebt een enorme drive ook altijd gehad. in alles wat je doet, volgens mij. Je kon vroeger goed zwemmen, begreep ik ook. Je was de aderkop van de familie, toch? Ja?
3: Ja, dat lange lijf, dat is een goed zwemlijf, zeggen ze.
0: Nee, maar goed, je wilde het ook laten zien, toch? Ik bedoel, dat is toch ook wie je bent?
3: Nou, ik ben enig kind, dus die willen altijd in de coulissen optreden, met een haarborstel zingen. En ja, we willen natuurlijk aandacht.
0: Ja. En is dat altijd even sterk geweest of gebleven? Of is dat ook minder geworden?
3: Nou, het is ook wel een beetje uitgeramd toen ik op een gegeven moment op de lagere school kwam. En ik natuurlijk een aandachttrekker werd genoemd. En ik niet verkleed als prinses naar school mocht gaan en een buitenbeentje werd. Dan ga je toch een beetje inhouden. Maar ik denk dat ik het nu alweer heb goed gemaakt.
0: Wat voor beeld krijg je als je het boek leest, Erik?
2: Nou ja, wat ik zelf verdrietig vond, en daar praat je ook over, en je stond ook in de Volkskrant met een mooie interview, was dat als je kijkt naar dingen die je hebt meegemaakt, misbruik wat je als kind hebt meegemaakt, en later die bomaanslag, dat jij daarover vertelde, dat je daar ook een beetje afgesloten van bent geworden. Een beetje koud en een beetje afstandelijk. En ik vond dat ook verdrietig om te lezen. Dat je dan pas vele jaren later beseft van, ik ben eigenlijk een beetje op slot gegaan.
3: Mm.
2: En dat snap je wat ik bedoel? Dat vond ik verdrietig voor je. Dat ik denk van, goh, wat vind ik ook wel eenzaam.
3: Ja, dat was het ook. Ja.
2: En ik vind het knap dat je dat nu bent aangegaan in een boek. En dat je dat ook deelt. En toen ik het las, ik ken jou niet persoonlijk. Hè. We hebben een gemeenschappelijke vriend. Micha Blok kent zij ook goed. Ja. En ik merk nu de laatste jaren, ik zie jou wel eens voorbij komen op Instagram en zo, dat je ook zelf dingen maakt. Je fotografeert, je maakt hele mooie beelden, vind ik. En zo, een prachtig glazen sculptuur zag ik op een gegeven moment van jou. Dat ik bij jou, dat was mijn beeld altijd van jou. Dat ik een beetje dacht van, die word ik een klein beetje weggeduwd. Ook door de mannen in je leven. En dat je nu, dat je er steeds meer bent of zo.
3: Zonder man.
2: Nou nee, niet zonder man, maar wel gewoon dat je meer een plek inneemt.
3: Ja, nee, maar dat is het mooie aan. Dat is denk ik het mooie aan 50 plus. Dat is eigenlijk heel fijn. En dat je niet. Inderdaad, vroeger was je sowieso ook in de media, zoals vrouwen werden weggezet, was heel vaak de vrouw van, inderdaad. En als je naar mijn LinkedIn-pagina kijkt, altijd gelul over echtgenoten, scheidingen en zo. En dan kijk ik bij mannen en er staat helemaal niets over met wie ze getrouwd zijn of van wie ze gescheiden zijn.
0: Ja.
3: Dat is best interessant.
2: Ja, heel. We hadden het er net met Lisa Loep over. Die was hier het vorige uur. Maar dat is natuurlijk, daar zit ook iets ongelijks in of zo. Dat je altijd wordt weggezet als de vrouw van.
3: Zo, nee, zo voel ik me echt al heel lang niet meer.
2: Nee, dat weet ik. Maar als je een boek schrijft over je leven, dan dat is wel. Je hebt natuurlijk een beeld van jezelf en wie je echt bent. En je hebt ook een beeld van jou wat leeft bij het grote publiek. En ik vond dat zo mooi eigenlijk aan het boek. Dat voor mijn gevoel dat je ook je eigen plek weer terug verovert.
3: Ja. Zeker.
0: Maar klopt het dat is zo, die analyse die hij op jou loslaat nu?
3: Dat ik mijn eigen plek heb veroverd.
0: Ja? Maar voelt het zo?
2: Nee, niet nu. Dat is natuurlijk al een hele tijd.
3: Ja, het gaat best goed.
2: Nou,
0: ja, want hoe voel je je nu op dit moment?
3: Nu? Ja. Het is een beetje warm. Ik heb een trui aan. Het is hier warm.
2: Trek je wat uit?
0: Nee, maar in zijn algemeenheid. Ik bedoel, je hebt jezelf open moeten stellen. Leren moeten stellen. Je bent de veer, de angst voorbij gegaan. Je voelt een bepaald soort vrijheid, klaarblijkelijk nu. Maar gevoelen, heel veel kunnen voelen is ook heel eng.
3: Ja, dat is best wel lastig. Af en toe dan slaat dat in één keer toe. En dan moet je nog een beetje wennen.
0: Ja.
3: Ja, maar het is niet zo dat het echt helemaal uitstond. Maar het is nu wel bereikbaarder. En het boek komt dus volgende week in het Engels uit. En ik zat vorige week in Cairo in een podcast. En eergisteren in Canada. Dus ik ben echt heel benieuwd wat dat allemaal gaat doen.
0: In Nederland heet het loslaten, toch?
3: Loslaten. En voor Amerika, voor het buitenland heet het The Art of Letting Go. Dat vond ik wel.
2: Mooie titel.
3: Ja. Ja. In Nederland kan dat niet echt, want hoezo? Maar in het buitenland is dat wel.
2: Hoezo zit je dan in een podcast in Cairo?
3: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik begreep ook helemaal niet wat er stond allemaal. Dat is wel grappig.
2: Maar hoe gaat het dan? Iemand in Cairo die zegt in één keer, we moeten Mickey Hoogendijk in de podcast.
3: Dat Instagram van mij, dat is wel iets raars. Dat opent de wereld. Zo leuk.
0: Maar je zegt, in Nederland is het een beetje too much, als je dat zo gaat zeggen, the art of letting go. Dat
3: de kunst
0: kan
3: van het loslaten, zou jij dat een goede titel vinden? Nee, het Engels is dat mooi, vind ik. In Nederlands, nee. Een beetje simpel houden. Gewoon loslaten. Twee woorden.
0: Je zegt, je bent nu de 50 gepasseerd. Waar droom je van? Waar zou je naartoe kunnen groeien dan?
3: De 60. De 60. Ik groei naar de 60.
0: Nee, maar in je belevingswereld. Ik bedoel, nu je merkt aan jezelf dat je een soort transitie, groot woord denk ik ook, maar wel een soort overgang hebt meegemaakt. Ander soort overgang dan met je lichaam, maar gewoon in je belevingswereld. Waar kun je naartoe groeien dan? Wat heb je in je hoofd zitten dan? Of in je hart eigenlijk?
3: Nee, ik ben gewoon voornamelijk allemaal hele fijne dingen aan het maken en nog steeds nieuwe dingen aan het leren. Ik was laatst in Italië, heb ik leren steen hakken. En,
0: Dat heb je net gedaan. Daar.
3: Ja, en nu staat er gewoon een kunstwerk in alabastersteen. En ben ik daar weer helemaal verliefd op. En ik probeer eigenlijk steeds iets te doen wat ik nog niet kan. Want dan zit ik in een soort van kindenergie. En die kindenergie, dat is net als vroeger als je een tekening ging maken. Dan dacht je niet na, oh, dat moet een mooie tekening worden. Dat deed je gewoon en die gaf je aan je oma met heel veel liefde.
0: Ja.
3: En zo moet ik gewoon mijn dingen maken. Want als ik te veel ga nadenken wat mensen ervan vinden, dan gaat het.
0: Maar zo ben je eigenlijk ook. Ik las een interview met jou dat je eigenlijk nog steeds een kindmannetje bent. Dat je nog steeds knutselen leuk vindt. Ja. Verven.
3: Ja, badkamers verbouwen.
2: Maar, nou nee, dat doe ik dan niet zelf. Maar ik vind wel, ik vind het soms ook goed om hobby's te hebben waar je eigenlijk niet zo heel goed in bent.
0: Ja.
2: Ik ben bijvoorbeeld gek op ik maak heel vaak lino-sneden bijvoorbeeld thuis. Of ik zit heel vaak te schilderen of zo. En dat is natuurlijk, dat is voor mij is dat heel privé. Ik heb nooit de illusie, ik zou nooit dat durven tentoon te stellen.
0: Nee.
2: Maar ik vind het wel heerlijk om gewoon een halve dag gewoon bezig te zijn met iets. En dat je iets maakt en dat je denkt van, wauw, te gek.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is het ook. Ja,
2: je creëert het met klussen, iets, inderdaad. Weet je wel? En, dat kan trouwens ook iets in elkaar klussen zijn thuis of zo. Je creëert iets, je maakt iets. Dat vind ik heerlijk.
0: Ja. En zo kan het nog van alles gebeuren.
3: Precies.
0: Je hebt er ook gezegd, mijn kansen kwamen altijd zomaar voorbij. Ik heb niet echt wat gepland, toch ook in je leven, als je het zo bekijkt.
3: Nee, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. En in mijn leven is er altijd door iemand een deur open gedaan die zei, hier moet je eens even achterkijken. En dan ging ik kijken en dan was ik 12 jaar verder.
0: Ja.
3: En zo gaat het eigenlijk altijd. Dus ik heb niet een ambitie waarvan ik zeg, ik wil nog dat of dat of dat. Maar ik ben wel heel erg open en ik luister en ik kijk. En ik ben, hoe noem je dat? Gezind.
0: Ja. En wat was je laatste deur die open ging?
3: Dat steen.
0: Dat met die steen?
3: Ja.
0: Ja. Mooi.
2: Maar steen hakken?
3: Ja.
2: Beeldhouwen hebben we dan toch gewoon?
3: Ja, daar heb je het over. Ja. Ook in marmer is echt heel erg moeilijk.
2: Ja.
3: Dus ineens kijk je dan naar die beelden van Michelangelo en denk je echt, hoe dan?
2: Ja, maar
3: hoe dan?
2: Marmer is hard, hè?
3: Dat
2: is,
3: ja, je moet ook heel sterk zijn. Het is echt heel zwaar.
2: Ja, mooi werk, man.
0: Ja, dat lijkt me ook.
2: Ja, dat lijkt me fantastisch.
0: Ja, het marmer is heel hard, inderdaad.
3: En dan in de bergen van Italië.
2: Ja, nee, maar je hebt harde stenen, je hebt zachte stenen. Nee, dat die zandsteen is makkelijker. Maar
3: ja, alabaster is zachter. Dat is voor beginners.
2: Kijk, ja. Je begint met alabaster.
0: The Art of Letting Go.
3: Ja.
0: Of het loslaten, gewoon
3: loslaten
0: in Nederland.
3: Gewoon.
0: Ja, gewoon een beetje down to earth. Niet te moeilijk maken allemaal. Mickey Hoogendijk. Veel plezier en geluk op je reis.
3: Dank je wel.
0: Gaan nog veel deuren open, denk ik.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business Beat.
0: Muziek die werkt.
2: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelance.

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden. De oorlog met Iran gaat heel snel voorbij, dat zegt president Trump in gesprek met NBC. De oorlog duurde nu 3 maanden en de Vietnamoorlog duurde 19 jaar, zegt Trump. Ondertussen is het weer onrustig bij de straat van Hormuz. Daar hebben Amerikaanse vliegtuigen Iraanse drones uit de lucht geschoten. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend door zijn rol in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer en speelde later nog in series als Ted Lasso en Little Britain. Head overleed aan de complicaties van een longontsteking. Hij was 72 jaar. En het verlies van de Oranjevrouwen tegen Ierland komt hard aan bij het elftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond